0: op het gebied van zelfbeeld, zelfvertrouwen. Bepaalde sociale vaardigheden die ze niet kunnen leren op dat moment, omdat ze op de een of andere manier worden buitengesloten. In het geval van mijn dochter gebeurde dat zo'n beetje de gehele basisschooltijd. Dus de meest belangrijke ontwikkelingsfase om sociale vaardigheden op te doen, te leren omgaan met anderen, hoe houd je jezelf in een groep. Dat heeft ze eigenlijk allemaal niet goed kunnen leren. In ieder geval, dat was mijn angst als ouder, dat zij daarin tekort zou gaan komen en dat ze daardoor dus later misschien minder goed mee zou kunnen komen.
1: Ja. En is dat realiteit geworden?
0: Nou, ze is in op dit moment inmiddels alweer 21. En ik ben heel erg blij verrast hoe sterk zij is. Maar ik weet ook wel dat niet elk kind daartegen op is gewassen. En niet elk kind het lukt om het te ontworstelen.
1: Ja.
0: Ik heb haar daar natuurlijk ook wel mee geholpen. We zijn, spoiler alert, inmiddels ook verhuisd op een gegeven moment om haar daaruit te halen. Maar ik ben heel erg blij en dankbaar dat ze uiteindelijk een hele fijne vriendengroep terecht is gekomen die haar wel steunen. Maar er was ook maar één oplossing en dat was daar haar echt helemaal fysiek uit te halen.
1: Ja, dat heeft ook een grote impact, lijkt me, op een kind. Ja. Ik zei net al even, vandaag start dus de week tegen het pesten. We hebben het er vaak over. Het gebeurt helaas ook nog vaak. Wat vergeten we volgens jou vaak als we het over pesten hebben?
0: Wat ik merk is dat er ontzettend veel gepraat wordt over wat kinderen elkaar aandoen. Maar dat er eigenlijk heel weinig aandacht is voor de hele rits aan mensen die daar leidzaam op toe moeten zien. Om goed te begrijpen en goed te weten van hoe kun je nou jezelf als ouder staande houden gewoon zelf. Want het is moordend en slopend, kan ik je wel vertellen. Ik heb maar één kind en dat maakt het nog extra vervelend, zeg maar. Maar omdat je je zo machteloos en een beetje gevoel van falen kan krijgen als ouder. Maar sommige gezinnen die hebben meerdere kinderen. En ouders die dus meerdere kinderen overeind moeten zien te houden. Dat kan niet makkelijk zijn. Aan de andere kant had ze misschien broertjes of zusjes die haar een beetje konden ondersteunen. Of dat ze in ieder geval thuis de mogelijkheid heeft om het fijn en gezellig te hebben met andere kinderen. Ja. Had het misschien ook al wat makkelijker geweest.
1: Ja, dat er goed wordt gekeken naar die omgeving. Dat is volgens mij ook echt de boodschap van jouw boek, waar we het deze nacht uitgebreid over gaan hebben. Maar eerst, iedere week, maakt iemand van de KRO-NCRV Radioschool ook een introductie voor onze gast hier in het programma. En deze week was het de beurt aan Helene Teunissen.
2: Fiona Hak, fysiotherapeut van beroep en schrijven als grote passie en uitlaatklep. Jezelf voorstellen vind je een van de moeilijkste dingen om te doen, hoorde ik.
3: Ik vind het zelf altijd heel lastig als mensen aan mij gaan vragen van Fiona, vertel eens iets over jezelf, want ik doe zoveel dingen.
2: Zal ik maar een poging wagen? In je werk als fysiotherapeut probeer je de psychosomatische aanpak te gebruiken. Nou, ik moest het even googlen, maar je houdt dus rekening met de geestelijke toestand van de patiënt. En wat doe je werk goed, vindt ook je collega Joren.
4: Ah, Fiona, jij hardwerkende, enthousiaste en vakbekwame therapeute. Die deel is van ons fijne team van fysiotherapeuten in Sliedrecht. We zijn erg blij met jouw aanwezigheid en diensten en hopen dat jij als grote snoepkont nog langs bij ons in dienst zal blijven.
2: Ook Herminda van de front office valt je positiviteit op.
5: Fiona komt altijd binnen met een lach aan het begin van een werkdag. Heeft veel passie voor haar werk als fysiotherapeute, maar houdt ook van bakken. En soms neemt ze haar eigen baksels mee om te proeven. Maar kan ook vol vertellen over haar passie schrijven. Fiona is een geweldig leuk mens.
2: Een bezige bij dus, niet alleen in je werk, ziet Peter.
6: Ik ken Fiona als een positief ingestelde, altijd bezig zijnde vrouw. Is overal in geïnteresseerd, wil graag mensen helpen, ontwikkelt zich. Het is gewoon een topvrouw.
2: Je hebt misschien wat moeite met jezelf voorstellen, maar je omgeving lijkt het eigenlijk al wel aardig te lukken. Laten we maar compleet maken met wel een heel bijzonder iemand.
7: Hey mama, met Hanna hier. Ik wilde even zeggen dat ik super trots op je ben. Op wat je tot nu toe allemaal hebt bereikt. We hebben het tot nu toe altijd samen gedaan. En dat zullen we ook gewoon blijven doen. En samen gaan we gewoon kijken naar, naar de goede prestaties die nog gaan komen. En we blijven gewoon ons best doen. Mama, ik hou van jou.
1: Ja, je hoorde onze redacteur Helene, maar vooral jouw collega's en jouw dochter aan het einde. Ik zag grote verbazing bij jou ontstaan.

0: dochter die liet al doorschemeren dat ik een verrassing zou krijgen.
1: Ah, oké. Okay. En hoe is het om deze woorden te horen? Want het zijn nogal mooie woorden, hè?
0: Ja, nou, ik ben echt heel verbaasd. En sowieso dat jullie de moeite hebben genomen om even op te snorren wie er in mijn directe omgeving zit.
1: Ja, en je bent gewoon een heel fijn mens, hoor ik. Dus dat is ook nog eens een groot compliment. Fiona, de komende anderhalf uur gaan we ook luisteren naar verschillende nummers die jij voor ons hebt meegenomen. En we gaan beginnen met Fighting For Me. Waarom heb jij voor deze plaat gekozen?
0: Ik vond het wel belangrijk om een beetje in het thema te blijven. En ik heb daarom muziek uitgekozen die inspireert. En het vechten, in die vechtersdrive, daar heb ik natuurlijk toch ook jaren in gezeten. Niet alleen ik, mijn dochter natuurlijk ook. Die moest elke dag naar het Hol van de Leeuw. Maar ik moest haar daar naartoe laten gaan. Dus was voor mij belangrijk om een nummer te kiezen dat daarover gaat. Hè, dat er iemand is die voor je vecht.
1: Ja, zeer toepasbaar. Ik ga hem voor je draaien.
0: Ja.

0: Wee. En te gast is auteur Fiona Hak. Haar dochter werd jarenlang buitengesloten en gepest. Fiona die verwerkt haar ervaringen in de thriller Droommoord. En deze nacht vertelt ze over wat het pesten met haar dochter en met haar als ouder heeft gedaan. Ja, Fiona, als je teruggaat naar het begin. Wanneer kreeg je voor het eerst het gevoel dat het niet goed ging met jouw dochter?
1: Ik had al vanaf groep 1, 2 merkte ik al wel dat er een bepaald meisje en ook de moeder daarvan niet heel erg positief op mijn dochter reageerde. Maar ze had nog altijd vriendinnetjes en werd nog altijd uitgenodigd voor feestjes. Op een gegeven moment was het groep 3 en ik merkte al een verandering dat ze niet meer zo vaak werd uitgenodigd. Ik begreep niet zo goed precies waardoor dat kwam. En de moeder van het meisje waar dit vooral om draait, een van de kinderen, die was gewend om altijd vlak na Sinterklaas kerstkaartjes te geven. Dus op ieder bureautje lag dan een kaartje.
0: Ja.
1: En dit keer was het op ieders bureautje, behalve dat van mijn dochter. Dat was wel een heel duidelijk signaal.
0: Ja.
1: Van buitensluitingen, je hoort er niet bij. En ook aan wie het lag, zou ik maar zeggen.
0: Weet je nog wat er met jouw dochter gebeurde toen dit zich voordeed?
1: Dat weet ik nog heel goed, want ik kwam met haar mee in de klas, eigenlijk als enige moeder. En de reden waarom ik meeliep was omdat zij van ver al riep, waar is mijn kaartje? Dus ik liep mee, ik denk bij mezelf, nou, bij ieder bureautje ligt een kaartje, maar waarom ligt er bij jou geen kaartje? En haar twee vriendinnetjes die bij haar in de buurt een plaatsje hadden, die keken naar hun kaartje en die deden hem niet open. Die schoven hem zo in onder hun, noem je dat, hun vakje onder hun bureautje.
0: Mm-hmm.
1: En ik stond gewoon perplex. Dus dat was voor mij best wel een heel duidelijk signaal van oké, dus dat meisje, dit gaat nu best wel een heel andere kant op.
0: Ja, dit voelt ook echt als iemand buitensluiten.
1: Ja.
0: In jouw boek begint het eigenlijk ook heel klein. Hè? Er zijn situaties waarvan je ook kan denken, ja, kinderen onderling, hè, die zijn al eenmaal zo, of er is wel eens een kleine ruzie. Wanneer sloeg dat voor jou echt om naar dit is geen gewone ruzie meer?
1: Dat kaartje, dat was één groot signaal. En op een gegeven moment, toen merkte ik ook dat van de een op de andere seconde ze nergens meer werd uitgenodigd.
0: Mm.
1: Ook niet meer op verjaardag, gewoon echt helemaal nergens. En dat is natuurlijk best wel heel erg pijnlijk en heel erg kwetsend. Zeker ook als je op een gegeven moment hoort van andere kinderen die naar mij toe komen. Van ik wilde graag mijn dochter uitnodigen, maar het mocht niet van mijn moeder.
0: Mm.
1: Dat soort dingen. Dat is. En dan op een gegeven moment, dat lijkt het net alsof er een soort onhoudbare, hoe noem je dat? Sneeuwbal. Van boven naar beneden rolt, die steeds groter wordt. Je kan het gewoon op een gegeven moment ook niet meer tegenhouden.
0: Nou, kijk, als dit één keer gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, dit is echt heel naar voor mijn dochter. Maar als het vaker gebeurt, ga je toch ook stappen ondernemen, lijkt me. Wat heb jij toen gedaan?
1: In het hele begin, toen er een akkefietje was gebeurd, en heb het over kinderen van 4, 5 jaar oud, dacht ik bij mezelf, nou, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dus dan de eerste stap die je neemt is, je gaat naar school, je gaat praten met de docent.
0: Want jouw dochter had op dat punt wel al verteld tegen jou van, dit gaat niet goed.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, okay.
1: En er was ook best wel iets gebeurd waar een moeder mij ook over aansprak, waarvan ik bij mezelf dacht van, nou, dat is echt wel een heel raar verhaal. Het bleek ook heel anders te zijn. En de docent die heeft me ook precies uitgelegd wat er was gebeurd. Dat ze ook alles had gezien, maar ze vond dat kinderen hun eigen problemen moesten oplossen, dus ze had niet ingegrepen.
0: Ook als je 4 bent?
1: Ook als je 4 bent, blijkbaar.
0: Oké.
1: En ze vertelde dat de moeder van een van de kinderen waar het mee te maken had ook al naar school was geweest. En ze vertelde dat, nou, die gaat er wel een hele kluif aan hebben aan dat kindje. En maak je er niet al te veel zorgen over. En dat heb ik toen ook niet gedaan.
0: Oké.
1: Maar ja,
0: het bleef doorgaan.
1: Ja, en op een gegeven moment merk je het op hele kleine dingetjes. En op het moment van het kerstkaartje ben ik toen toch best wel echt stappen gaan nemen. Dus ben ik naar de directeur gestapt. Ik ben naar de ouderraad gestapt, of hoe noem je dat, op zo'n basisschool. En ik heb ervoor gezorgd dat gewoon geen kerstkaartjes meer in de klas, maar ook geen verjaardagsuitnodigingen. Dan ga je maar naar het kindje zelf toe en dan gooi je het maar door de brievenbus. Want het is heel erg kwetsend als iedereen iets krijgt en één kindje niet.
0: Ja, en wat waren de reacties daarop?
1: Een van de ouders die ook in die ouderraad zaten, die sprak me erop aan bij het schoolplein. En die zei van, goh, dat ben jij toch van die kerstkaartjes? En toen zei ik, ja, want op school huppelepuppen, daar mag het al jaren niet meer. En het is echt heel erg kwetsend als dat gebeurt. En ze zei tegen mij van, joh, die kinderen zijn nog zo klein, dat weten ze daarna toch niet meer. En ik zit op een zangkoor en daar zijn ook mensen, die geven gewoon kaartjes aan die en aan andere kinderen, aan andere mensen gewoon niet. En de wereld is gewoon hard. En hoe sneller ze dat leren, die kinderen, hoe beter het is. En toen zei ik van, nou, daar ben ik het niet mee eens. Want is het niet liefde die wat de aarde doet ronddraaien? En als je nog zo klein bent, dan moet je jezelf gewoon veilig voelen en geborgen. En dan moet je je gewoon nog helemaal niet bezighouden met die vindt jou wel aardig en die vindt jou niet aardig. Weet je wel, straks ben je volwassen en dan kan je het allemaal wat makkelijker plaatsen. Mm-hmm. Maar nu ben je gewoon onderdeel van de groep.
0: Ja.
1: Nee, daar ben ik het gewoon echt niet mee eens.
0: Maar hoe ga jij dan als moeder naar huis als je zo'n gesprek hebt gehad?
1: Nou, best wel heel erg. Ik kan niet. Weet je, het is zo lastig, want er gaat van alles door je heen. Je bent boos, je bent verdrietig, je voelt je machteloos. Je hebt het idee van, dit is dan maar één dingetje, maar wat gaat het dan nog brengen? En naarmate het langer duurde, word je ook gewoon serieus bang. Want je weet gewoon niet wat je moet doen.
0: Nee. Ik las dat er op een gegeven moment ook een juf was die zei, misschien lokt jouw dochter dit zelf wel uit.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dat was
0: gaat er door je heen als je zoiets hoort.
1: Ja. Dat was op een gegeven moment kwam ze in groep 5-6. En ik was er zo klaar mee. Ik had al die tijd dat ik naar school was gerend. Oh ja, we gaan wel weer observeren. Heb ik nooit een naam genoemd. Want ik denk bij mezelf, ja, het zijn kinderen. Maar er is wel iets aan de hand hier. En ja, je moet gewoon mijn kind ook helpen. Maar op een gegeven moment kwam ze in groep 5-6. En er was gewoon geen houden meer aan. Dus ik kwam voor de zoveelste keer naar school. Maar dit keer heb ik gevraagd, ik wil gewoon dat de directeur erbij zit. En een van de docenten. En we moeten hier gewoon een gesprek over voeren. Want het gaat gewoon niet goed.
0: Mm-hmm.
1: Er is gewoon geen rem. Dus toen ben ik daar half huilend mijn verhaal gaan doen. Ook aangegeven van, hoor eens, ik heb zelf zo ook mijn verhaal daarmee. Ik vind het gewoon heel erg dat mijn kind dit moet meemaken. Doe iets. En waarop dus de docent tegen me zei van, hoor eens, we hebben gisteren een cursus gehad over pesten. En daarin hebben wij geleerd dat als een kind gepest wordt, dat hij het zelf uitlokt.
0: Hmm.
1: En toen zei ik, nou, dan moet je me toch eens uitleggen hoe het uitlokken is als mijn dochter de jasje ophangt en dat ene meisje loopt langs en die fluistert in de oor, jouw haar heeft de kleur van poep.
0: Hmm.
1: Hoe lokt zij dat dan uit? Moet je me eens even uitleggen.
0: Als je het zo zegt, kijk, voor mij klinkt het ook als een soort van opstapelingen van. En je bent al een paar keer geweest en je krijgt iedere keer steeds te horen van, hè, eigenlijk dat het verhaal niet klopt. Is er wel eens door je hoofd geschoten van, ik haal mijn kind van deze school af?
1: Dat heb ik. Ik zal je nog een klein stukje van destijds mijn privé situatie vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben al, sinds dat mijn dochter 2 is, alleen met haar. En omdat ik als fysiotherapeut werk, heb je soms hele rare werkuren. En ik stond er ineens alleen voor. Dus ik ging soms ook op zondag masseren en allemaal gekke dingen doen om aan geld te komen. Dus mijn vader die woonde door de week bij mij in. En ik heb het toen met mijn vader besproken van, nou, ik haal het kind ervan, de kind daar weg, maar ik weet gewoon niet waar ik dan naartoe moet, want de grotere plaats waar wij toen woonden was ongeveer 15-20 minuten met de auto en dan had ik mijn vader nodig.
0: Ja, want deze school was in het dorp,
1: ja.
0: En daar konden jullie heen op de fiets bij wijze van.
1: Nou, lopen.
0: Ik
1: kon het schoolplein zien vanaf mijn raam als ik boven ging staan. Dus echt alles, het was gewoon een heel klein dorpje van een paar straten.
0: Ja, dus verder weg was eigenlijk praktisch ook gewoon om mogelijk.
1: Tuurlijk. Kijk, we hoeven tegenwoordig niet meer met paard en wagen naar school, zou ik maar zeggen.
0: Gelukkig.
1: Maar ik had wel de medewerking nodig van mijn vader. En mijn vader die zei van, nou, toen ik klein was, toen ging ik ook naar een andere school, toen werd ik juist gepest.
0: Mm.
1: En toen dacht ik van, ja, jeetje, ik heb hem wel nodig, want ze moeten wel gebracht en gehaald worden. Hoe moet ik dit nou oplossen? En toen dacht ik, weet je, stel je voor, ze gaat naar een andere school, dan komt ze toch weer hier op het dorp. En met die kinderen, wat moet ik nou doen? Ik kom zelf van een dorp en ik ging in de stad naar school. Het was lastig met de kinderen spelen, want ouders die vonden het soms ook te ver.
0: Mm.
1: Nou ja, wat moest ik doen? En op het moment dat ik op een gegeven moment had besloten van, oké, nu gaat ze echt naar een andere school, dan gaat ze naar die school, een vrije school, daar heb ik hele goede dingen over gehoord. En dan ging daar net precies een ander vervelend jongetje naartoe, dat ik dacht, nou, dan kan mijn dochter daar niet naartoe, want dan zit die er ook, weet je wel? Het is natuurlijk een heel klein gebied, Zeeland. Ja, dan moet je, nou, als je echt een hele nieuwe start wil maken, dan moet je gewoon echt je biezen pakken of heel ver weg, want er zijn altijd wel andere kinderen die dan ook precies naar die school gaan of naar die plek gaan.
0: Ja.
1: Ik vond toen, ik zat echt in een spagaat van, wat moet ik nou doen?
0: Ja, jij bent eigenlijk alle opties langs gegaan en eigenlijk was geen één de perfecte oplossing, om het maar zo te omschrijven.
1: Mm-hmm.
0: Dat lijkt me als ouder ook heel moeilijk, want iedere dag, of in ieder geval door de week, breng je je kind toch weer naar een school waarvan je eigenlijk weet, dat wordt geen veilige dag.
1: Nee.
0: Hoe is dat?
1: Ja, je brengt daar iedere keer met buikpijn er naartoe. En elke keer als ik dan weer naar de school geweest was, dan leek het wel een klein beetje rustiger. Maar ik had na dat ene gesprek wat ik je net geschetst heb, had ik al heel sterk de indruk dat mijn dochter daar geen hulp zou gaan krijgen. Want in datzelfde gesprek vertelde de directeur mij, toen ik dus half jankend over mijn eigen ervaringen aan het vertellen was, van, zie je wel, ik wist wel dat het met jou te maken had. Want jij hebt het gewoon te vaak over pesten. En nou denkt zij dat ze gepest wordt.
0: Ja,
1: maar dan wordt hij niet
0: gepest. Verduidelijking.
1: Precies.
0: Jij hebt zelf ook pesten meegemaakt in jouw jeugd.
1: Oh, tuurlijk. Ja.
0: Nou ja, zo tuurlijk is dat denk ik niet.
1: Nou, ik ben inmiddels 54. Ik ben kind van een blanke vader en een donkere moeder. En als je in eind 70, 80 jaren bent opgegroeid, luisteraars die misschien ook van mijn leeftijd zijn en ook anders getint, die kunnen zich er misschien wel iets bij indenken. Dat is niet altijd even eenvoudig geweest. En dan heb ik het niet eens over kinderen. Dat ging ook over vooroordelen bij docenten en gewoon mensen in de bus. Weet je wel. Dus ik heb zo best wel mijn ervaringen opgedaan. En juist daarom dacht ik van, nou, mijn kind gaat dat echt niet meemaken, want die heeft blauwe ogen en die heeft prachtige haar en is een lieve, leuk meisje, kon je lekker mee lachen. En in de eigen dorp naar school, want dat had ik zelf niet meegemaakt, weet je wel. Dus ik denk, nou, dit gaat gewoon helemaal goed komen. En het kwam dus niet goed.
0: Nee, en die mensen daar op de scholen, die dachten dus eigenlijk door jouw eigen ervaringen dat je dat projecteerde op jouw dochter.
1: Ja. Ja, met als gevolg dat ik een paar dagen later van weer een ander meisje kwam naar me toe rennen, van dat zij het voor mijn dochter heeft proberen op te nemen, omdat ze in de pauze door twee jongens werd gepest. En dat ze naar de directeur was gerend van, ze wordt gepest. En dat de directeur had gezegd, nou, dan zal ze het wel er zelf naar gemaakt hebben.
0: Mm.
1: Dus ik wist, die gaat daar geen hulp krijgen.
0: Nee, even een stap vooruit, om maar zo even te zeggen. Er is op een gegeven moment een moment dat jouw dochter tegen jou zegt, ik wil dood.
1: Ja.
0: Wat gaat er in hemelsnaam door je heen als moeder, als je kind zoiets zegt?
1: Nou, het sterker nog, ze was nog maar 7 toen ze daarmee kwam.
0: Ja.
1: En dat de hele vloer die zakt gewoon onder je voeten weg. Als je een heel jong kind, sowieso als je kind dat zegt, ook al is die 30 en jij bent 60, zou ik maar zeggen. Hè?
0: Tuurlijk.
1: Maar mijn dochter was zo jong. En ik dacht, wat moet dat kind meemaken elke dag? Dat kan ik mezelf dan blijkbaar toch niet goed genoeg voorstellen. Hoe dat elke dag voor haar moet zijn geweest.
0: Ja.
1: En ik schiet er gewoon van vol als ik daar nu weer aan terugdenk, hoe pijnlijk dat was.
0: Mm-hmm.
1: En hoe ik mijn eigen emoties echt even opzij moest zetten om haar emoties toe te kunnen laten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je beschrijft ook in het boek dat je juist heel kalm bleef, hè, op dat moment. En er echt voor haar te zijn, haar te troosten. Maar dat je je van binnen heel leeg en machteloos voelde.
1: Ja.
0: Waarom denk je dat je zo reageerde?
1: Op het moment dat je als ouder er voor je kind moet zijn, dan kan je eigenlijk niet zelf in de emotie. Mm-hmm. Omdat zij pijn hebben. Maar je moet ook proberen te begrijpen, waar komt die pijn nou vandaan? Wat veroorzaakt het? En ondertussen gingen er ook allerlei spookbeelden in mijn hoofd naar omhoog natuurlijk. Wat ik eigenlijk zou willen doen en zeggen tegen de mensen die daarmee te maken hadden. Ja. Maar daar direct ook bij afwegend van hoe gaat dit mijn kind helpen? En je kan niet de dingen doen die ik in het boek heb beschreven, zeg maar. Mm-hmm. Daar help je je kind niet mee.
0: Nee.
1: Maar voor jezelf is de grote opluchting. Maar daar kan je natuurlijk niet naartoe. Dus je bent eigenlijk gewoon vastgevroren in je eigen emoties. Je moet jezelf compleet helemaal even wegcijferen.
0: Ja, want op dat moment kan ik me voorstellen dat je er voor je dochter wil zijn. Mm-hmm. En dan is je dochter naar bed. En dan?
1: Nou ja, ik heb dan natuurlijk mijn vader en dan vertel ik ook niet alles tegen mijn vader. Mijn vader is een hele lieve man, maar die schiet dus wel gelijk in de emotie.
0: Ja.
1: En,
0: wat ook redelijk logisch is, denk ik, als je zoiets hoort.
1: Ja, die wordt dan gewoon boos. En dat is ook niet altijd handig.
0: Nee.
1: Omdat het gewoon belangrijk is om te weten van oké, welke stap, welke strategie. Wat moet ik nou doen? Kan ik iets doen? Dus ik heb ook jarenlang mijn eigen emoties echt even opzij gezet om te kunnen handelen.
0: Ja. En mag ik vragen hoe de dag erna was, nadat dit was gezegd? Want ja, ze moest toch weer naar school.
1: Ja, ze moest toch weer naar school. Ik heb dat toen gemeld bij de directeur. En om aan te geven, de situatie is ernstig. Ze is 7 en een kind van 7 gaat aan mij vragen: mama, doet het pijn als ik voor de trein spring? Mm. Wie heeft haar ooit iets verteld over voor de trein springen? Ik ben daar nog nooit met haar over begonnen. Daar komt zo'n kind zelf mee. Dit is niet meer lollig. En de directeur die zei: goh, ja, dat is wel een beetje een overdreven reactie.
0: Dus je werd eigenlijk weer niet gehoord.
1: Nee, precies.
0: Ja, dat moet ontzettend moeilijk zijn geweest. Ja. Ik wil het er graag zo meteen verder met je over hebben. Vooral omdat je deze ervaringen dus hebt opgeschreven. Je hebt er een thriller over geschreven, genaamd Droommoord. Daarover dus zo meteen meer. Maar we gaan eerst naar de tweede plaat die jij voor ons hebt meegebracht. With a Little Help from My Friends. Waarom deze?
1: Ach, als je je vrienden niet hebt, wie houd je dan nog omhoog? Dat is voor mij, maar zeker ook voor mijn dochter in haar latere leven, dat heeft haar gewoon zoveel goed gedaan. Dat heeft haar gewoon een heel ander en steviger mens gemaakt. Dus with a little help from your friends, anders kom je er niet.
0: Mooi omschreven.

0: Ja, hoe voorkom je dat kinderen gaan pesten? Onze redacteur Wester Schippers die moest daarbij denken aan zijn oude basisschooljuf Sabine. Ze deed er vroeger alles aan om een fijne sfeer in de klas te creëren, waarbij iedereen erbij hoorde. Wester die ging met haar terug naar hun oude school, want wat kunnen we van haar aanpak leren?
1: Nou, wat een geluk. Hey. Wat geleden.
2: Ja, met nadruk belang.
1: Okay. De drukke schoolplein, dat ken je natuurlijk als geen ander.
2: Ja, zeker ken ik dat.
1: Als je dan naar een grote groep kijkt, waar let je dan eigenlijk een beetje op als je dan al die kinderen ziet spelen?
2: Ja, dat is leuk, want als je buiten bent, dan is het heel interessant om uit te zoomen. Dus niet per se dat je kijkt naar kinderen als individu, maar hoe beweegt de groep als geheel? Je ziet de klas als groep opereren. En dan zie je welke kinderen daar buiten vallen. En niet per se dat je dan inzoomt op dat ene kind. Maar wat gebeurt er eigenlijk in de groepsdynamiek? En dat zijn ook weer dingen waar je het met kinderen over kunt hebben. Dus bijvoorbeeld het spelen op het plein. Hoe gaat dat eigenlijk buiten? Zijn er kinderen die zich niet gezien voelen? Of zijn er kinderen die graag mee zouden willen spelen, maar dat niet durven vragen? Heb jij wel eens een kind gezien waarvan je denkt, oh, misschien wil hij of zij wel meespelen, maar weet ik eigenlijk niet. En je draait je om en je gaat weer verder met je ding. Kinderen uitnodigen om dus stil te staan en te durven uitreiken naar de ander.
1: Ja, uitreiken naar de ander is zeker een les die jij ons hebt meegegeven. Weet je nog eigenlijk hoe je naar ons uitreikte op de eerste schooldag?
2: Daar zaten mijn zenuwen ook nog tussen. Want het was voor het eerst dat ik mijn eigen eerste klas had. En wist, ik ga nu een reis beginnen van 6 jaar. Ik ontmoette in jullie een heel enthousiaste, grappige, gretige klas. Alles wat ik aanreikte, zeiden jullie ja op.
1: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat je niet snel ging straffen, maar eerder voor koos om het gesprek samen aan te gaan. Waarom deed je dat eigenlijk?
2: En dat is dan de nieuwsgierigheid achter gedrag. Dus, of naar gedrag. Dus waarom doen kinderen, waarom doen mensen zoals ze doen? Ik denk dat die oprechte interesse is.
1: Waarom ben je dit vak eigenlijk gaan doen?
2: Ja, dat is leuk. Dat verhaal heb ik jullie ook wel eens verteld. Ik heb het besluit genomen toen ik 9 was dat ik juf wilde worden. Het is echt een besluit geweest. En ik zal je mee terugnemen in de tijd. Ik woon in een dorp wat om een kerk heen is gebouwd. Piepklein, er was maar 1 school. En alle kinderen uit het dorp gingen naar die school. En ik had niet een hele makkelijke basisschooltijd. Ik heb een Indonesische vader. En in een dorp was hij een van de weinige mensen met een etnische andere achtergrond. En mijn broer en ik hebben rood haar. Nou, dat zijn 2 factoren die maken dat je best wel opvallend kan zijn in een dorp. En in ons geval was dat zo. Niet heel gunstig. Dus mijn basisschooltijd was binnen de sociale setting best wel lastig. Maar het fenomeen school heb ik als kind altijd fantastisch gevonden. En ik weet nog dat ik als 9-jarige in de klas zat en om me heen keek en dacht, hoe heerlijk zou het zijn als je voor de rest van je leven op school zou mogen zitten. Dit kan toch een fantastische plek zijn. En toen voelde ik hem echt zo indalen dat ik dacht, oh, wacht eens even. Ja, dat kan. Dat kan. Dan moet ik zelf juf worden. En daar heb ik dat besluit genomen en dat heb ik eigenlijk waargemaakt. Het is niet heel makkelijk geweest, de weg om er te komen. Maar ik heb het gedaan. En ik heb ook besloten, in mijn klasse ga ik altijd letten op pestgedrag. Ik ga daarop. Ik ga kinderen helpen om daarmee uit de voeten te kunnen. Ja. En dat heb ik ook altijd gedaan, tot op de dag van vandaag. Ja, ik vind dat heel belangrijk. En dat is eigenlijk omgevormd tot niet per se het letten op pesten, maar hoe vormen we met elkaar een groep? Ja, bijvoorbeeld op een eerste ouderavond. En je gaat als leerkracht, maar ook als ouders en als kinderen die 6-jarige reis tegemoet eigenlijk. En dan zit je met al die ouders van die 6-jarige kinderen bij elkaar, ter voorbereiding eigenlijk op wat er komen gaat. En daarbij maak ik op die ouderavond eigenlijk ook altijd wel de opmerking, it takes a village to raise a child. Dat zit hem ook, als je dan naar dat pesten kijkt, dat je als ouders ook met elkaar om de kinderen heen durft en kunt staan. Dat vraag ik ook aan de ouders op die ouderavond. Mocht het zich voordoen, durf elkaar ook aan te spreken. En niet met een belerend en wijzend vingertje, maar met een vraag. Goh, de interesse, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dat is dat dorp. En dat vraag ik ook aan ouders. Dus dat gebeurt eigenlijk ook achter de schermen van zo'n klassengeheel. waardoor jullie je ook gestut hebben gevoeld waarschijnlijk, door die oudergroep.
1: Ik heb dit als kind niet helemaal zo meegekregen, maar Sabine zei dat ouders bijna net zo belangrijk zijn om pesten tegen te gaan. Wat moesten jullie eigenlijk doen, mam?
3: Ik herinner me dat we in ouderavonden gesproken hebben over kinderen die niet vaak op feestjes uitgenodigd werden. En dat Sabine vroeg of wij wilden kijken of we dan deze kinderen konden uitnodigen op het feestje van ons kind. Ik weet dat ze leuke activiteiten organiseerden. In weekenden met alle gezinnen erbij. Vaders, moeders, broertjes, zusjes. Ze had ook altijd de deur van de klas open. Wij mochten altijd naar binnen om bij de les erbij te zitten. Achter in de klas te komen kijken.
1: Om echt met z'n allen heel erg betrokken te zijn.
3: Ja, precies.
1: En hoe vond je dit eigenlijk als ouder?
3: Ik vond dat heel erg leuk. Dan sta je dicht bij de klas, bij alle kinderen. Je weet ook welke kinderen er in de klas zitten. Je kent hun namen.
1: En maakt je dan ook nog af en toe een beetje zorgen dat ik misschien gepest zou worden als kind in zo'n klas?
3: Nee, daar was ik niet zo bezorgd over. Ik denk dat het komt omdat Sabine dat goed in de smissen had. Zij had in de gaten wat er gebeurde en ze handelde daarop. Nee, daar heb ik me niet veel zorgen over gemaakt.
0: Ja, je hoorde onze redacteur Wester Schippers terug op zijn oude basisschool met zijn vroegere juf Sabine.
4: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: Je luistert naar de nacht van KRO NCRV en te gast is auteur Fiona Hak. Haar dochter werd jarenlang buitengesloten en gepest. En Fiona die verwerkt haar ervaringen in de thriller Droommoord. Deze nacht vertelt ze over wat het pesten met haar dochter en met haar als ouder heeft gedaan. Je hebt dus uiteindelijk besloten om dit verhaal op te gaan schrijven. Dat is de thriller Droommoord geworden. Ja, ja. Waarom een thriller?
5: Ik begon eigenlijk met het gewoon het optekenen van wat is er gebeurd. Toen dacht ik van nou, dit is echt gewoon verschrikkelijk. Dat gaat helemaal geen mens lezen. Toen heb ik ook een paar gewoon helemaal niet mezelf ermee bezig gehouden. En op een gegeven moment toen wist ik wat voor vorm ik het wilde gaan doen. Ik ben gewend om voor kinderen te schrijven. En mijn kinderboeken zijn eigenlijk altijd spannend. Dus ik ben eigenlijk begonnen als roman. Ik denk, ga een roman schrijven. Ik heb nooit voor volwassenen wat geschreven. Maar ik kan het gewoon niet laten om het dan ook spannend te maken. En toen werd het toch of een heel spannend roman, of gewoon een thriller. Ja. Dus ik heb het maar thriller genoemd.
0: Dus heb je sommige dingen dan ook misschien wat aangepast?
5: Het is wel geromantiseerd. Ja. En om het een klein beetje te anonimiseren, ik denk dat de mensen en ook ouders die destijds ermee te maken hebben gehad, die gaan zichzelf er wel een beetje in herkennen. Maar ik heb bijvoorbeeld van 3 moeders 1 moeder gemaakt. Weet je wel.
0: Confronterend denk ik ook als die dat lezen.
5: Ik vraag me af of die, want het grappige was, toen het net uitkwam, toen de allereerste persoon die het besteld heeft was iemand uit dat dorp.
0: Oh, dat is wel bijzonder.
5: Ja, en daarna heeft nog iemand anders het gelezen en die heeft ook echt naar mij toe met mij contact gezocht. Het waren 2 mensen die ik zelf goed kende en die geen kinderen hadden in die klas. En die hebben ook echt aangegeven van, joh, zouden wel wat meer kunnen doen om je dochter te helpen.
0: Ja. Hoe was dat voor jou? Is toch misschien ook een stukje erkenning?
5: Ja, dat vond ik wel. We zijn gewoon wat dat betreft niet gek geweest. Ik kan me namelijk best wel voorstellen, stel je voor, je hebt een kind en overal waar je komt is het trammelant. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, goh, hè, nou moeten we met dat kind wat. Maar ik heb natuurlijk zelf ook zo mijn eigen observaties gedaan. En het was nergens een probleem. Overal waar ze kwamen, directe aansluiting. Totdat we terugkwamen op dat dorp. En dan kwam toch die zweem van onveiligheid weer terug.
0: Ja. Was het opschrijven voor jou ook een manier om misschien te verwerken wat er allemaal gebeurd was?
5: Ja, ja? Dat klopt. We waren verhuisd, nog geen jaar. En mijn dochter die kwam naar me toe van, nou is het voor het eerst dat ik met een hondje buiten heb gelopen in het donker, dat ik niet meer bang ben dat er iemand achter een muurtje me staat op te wachten. Mm. Dus dat is eigenlijk ook altijd iets wat ik vertel als het gaat om ouderpijn, als ik het zo noem. Omdat je bij jezelf denkt, oké, nu heb ik haar uit de situatie, nu gaat het weer goed, het ging goed op school, zat er weer de vriendinnetjes en zo'n verenigingsleven, dan gaat het bij mij ook goed, klaar ermee.
0: Ja.
5: En toen ze daarmee kwam, toen rakelde dat ineens zoveel emoties en dingen in mezelf op, dat toen kon ik het zelf ook niet meer tegenhouden of oplossen. Het is heel makkelijk om dingen weg te stoppen. Je moet jezelf overeind houden, je moet je kind overeind houden. Op een gegeven moment gaat het goed met het kind en dan begint het pas.
0: Ja, want je schrijft op een gegeven moment ook, alles wat mijn dochter overkwam, dat overkwam mij ook.
5: Ja.
0: Wat bedoelde je daar precies mee?
5: Ik stond natuurlijk niet naast haar, maar ik zag wel de effecten. En op het moment dat je ziet dat je kind lijdt, dan doet dat voor jezelf als ouder ook pijn.
0: Ja, dat is op zich ook best logisch, toch, als je dat zo omschrijft. Het is ook een hele heftige situatie waar jullie in hebben gezeten.
5: Ja.
0: Ja, dat is misschien een beetje een gekke vraag, maar waar ligt volgens jou dan de grens tussen voor je kind opkomen en niet zelf als ouder onderdeel worden van zo'n conflict?
5: Op het moment dat je, stel je voor, je bent zelf als ouder gepest geweest en je hebt dat zelf nog helemaal niet verwerkt, dan kan het voorkomen dat je niet met het pestverleden van je kind bezig bent, maar dat je eigenlijk nog je eigen pijn zit te overschreeuwen. Op school bijvoorbeeld. Er zijn situaties bekend waarbij ouders heel erg op hun kind zitten te letten. Is iedereen wel aardig tegen jou? Dan is er in principe helemaal niks aan de hand. Met dat kind ligt leuk in de groep. Maar de ouder die heeft nog zoveel pijn van het eigen pestverleden, dat hij gewoon dat hele schoolse als onveilig ziet voor zichzelf eigenlijk. Maar die projecteert dat dan op het kind. Dus daar moet wel een scheiding tussen zijn, dat je voor jezelf ook doorhebt van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. In mijn geval is het heel helder. Dat de situatie, dat mijn dochter gewoon in een hele beklemmende situatie zat. En het lukte mij om mijn eigen gevoel opzij te zetten daarvoor.
0: Ja. Maar dat was ook soms moeilijk, denk ik. Want ik kan me voorstellen dat je dus wel die twee verhalen van elkaar kan scheiden.
5: Ja.
0: Maar als je weet, dit gebeurt met mijn dochter,
5: ja,
0: dan wil je daar ook iets aan doen. Dus
5: zeker.
0: Ja, hoe zorg je daarvoor? Dat je dat scheidt van elkaar?
5: Op het moment dat dit speelde, heb ik natuurlijk wel alle stappen doorlopen, de officiële stappen doorlopen. De schoolinspectie erop afsturen ging me toen net een stapje te ver, maar goh, ik heb van alles gedaan. Ik ben zelfs op het nieuws geweest, Zeeuwse nieuws. wanhopige moeder zoekt oplossing. Mm. Ik heb er zelfs nog een heel schrijfwedstrijd aan gekoppeld. Ik heb echt heel veel dingen gedaan om aan een oplossing te komen. Maar op een gegeven moment moest ik zelf een grens over. En dat was ouders opbellen, aan de deur gaan staan.
0: Oh.
5: Zeggen van, hoor eens, ik moet mijn kind normen en waarden aanleren, maar dat verwacht ik van een ander ook. Dat is heel moeilijk.
0: Ja.
5: Want ouders die zullen eigenlijk vaak zeggen van, nou, dat doet mijn kind niet. Of ja, als ik het straks aan hem ga vragen, dan zegt hij natuurlijk dat hij het niet gedaan heeft.
0: Ja.
5: Maar ik wist altijd wel het op zo'n manier in te kleden. Ten eerste ging ik gewoon niet weg voordat ik het gevoel had, je snapt het. En ik heb ook wel eens 3 kwartier met iemand aan de telefoon gehangen. Gewoon op mijn wekker gekeken, op mijn werk. 1/2 uur vrijgepland, gewoon 3 kwartier aan de telefoon. Totdat ik door had. Nu snapt ze het, dat dit niet meer grappig is. En dan heb ik het altijd zo aangekleed, hoor eens. Jouw kind zal zeggen dat hij het niet gedaan heeft, maar jouw kind weet precies wat hij gedaan heeft.
0: Ja.
5: Dit is echt iets om over op te scheppen tegen anderen. Dus als hij het niet gedaan heeft, sorry, maar praat erover met jouw kind, want ik weet zeker dat hij wel weet hoe het gegaan is. Dat wist ik al wel dat het zo was natuurlijk, maar ik denk bij mezelf, het is goed, het is ook moeilijk om aan te horen dat je kind niet leuk doet tegen andere kinderen.
0: Ja.
5: Dus dat was wel een hele grote stap voor mij om te doen, omdat ik niet van confrontatie hou. En ik vind het ook een beetje bangig eigenlijk.
0: Mm.
5: Omdat ik gewoon weet hoe een bal kan rollen.
0: Maar je hebt heel veel stappen ondernomen.
5: Ja.
0: Ik bedoel, de scholen, op een gegeven moment de ouders. Wat had jij op dat moment, denk je, nodig gehad? Want je zegt ook, ja, soms ging ik gewoon eerder weg van mijn werk, of dan zette ik een wekker. Dat is ook heel ingrijpend op jouw leven.
5: Ja. En ook mijn dochter soms thuis houden. Daar belde ik op, zeg, hoor eens, er is weer van alles gebeurd. Ik hou er een keer een dag thuis, ze moet echt even bijkomen. Punt. En dan tolereerde ik gewoon niet dat dan de school zei van, goh, nou, overdreven of wat dan ook. Nee, wij zien het. De effecten. Ik hou er gewoon een dagje thuis.
0: Ja, en dat is niet oké. Tegelijkertijd kan ik me het wel heel goed voorstellen dat je dat soort stappen onderneemt.
5: Ja.
0: Maar dat heeft dus nogmaals ook een hele grote impact op jouw leven.
5: Precies.
0: Ja,
5: ja, dat klopt.
0: Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Is er nog ruimte voor Fiona op
5: nee,
0: zo'n moment?
5: Nee, zeker niet. Nee, mijn hele leven die draaide om, hoe geef ik mijn kind nog goede herinneringen aan haar jeugd? Dus Mijn dochter die houdt heel erg van dieren, dus we gingen van alles en nog wat doen met dieren. De enkele keer dat we echt op vakantie konden gaan was altijd met dieren. Ik ben een keertje in één dag naar Duitsland op en neer gereden naar een wolvenreservaat, zodat zij met een wolf puppy kon spelen, weet je wel? Ja. Dus ik heb heel veel tijd en moeite besteed. Ik was haar beste vriendin op dat moment. En haar omringt ook met de kinderen van mijn vriendinnen. Die wonen allemaal een beetje ver weg. Dus ook regelmatig afspreken. Zodat ze ook gewoon die mogelijkheid heeft. Dus ik ben eigenlijk al die jaren bezig geweest om ervoor te zorgen dat als zij terug kon kijken, dat het ook leuke dingen waren die ze had meegemaakt.
0: Ja, dus ja. Ruimte voor jouzelf was daar eigenlijk
5: zeker
0: niet.
5: Zeker niet, nee.
0: Ik wil het zo meteen ook graag met je hebben over hoe het nu gaat en hoe dat balletje sinds de basisschool is gaan rollen. Maar we gaan eerst naar het laatste nummer dat jij in ieder geval voor dit uur voor ons hebt meegenomen. Coming Out of the Dark, Gloria Estefan. Waarom deze?
5: Ik herinner me dat Gloria Estefan destijds een heel zwaar ongeluk had gehad en zichzelf daaruit had against all odds. Hè. Ze kon niet meer lopen, weet ik veel wat. Coming out of the dark. En dat is met pesten ook zo. Als het je lukt om dat te ontworstelen, dat juk af te schudden, en dan kom je gewoon als een vlinder herrezen nog sterker eruit. Dat is natuurlijk het meeste ideaalbeeld. Dus coming out of the dark, dat was echt wel van toepassing hier.
0: Ik ga hem voor je draaien.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro en CRV. En te gast is auteur Fiona Hak. Haar dochter werd jarenlang buitengesloten en gepest. En Fiona verwerkte haar ervaringen in de thriller Droommoord. Deze nacht vertelt ze over wat de pesten met haar dochter en met haar als ouder heeft gedaan. We hebben het er al over gehad wat er nou eigenlijk allemaal is gebeurd. Jouw dochter is inmiddels 21. Ja, ik kan niet anders dan vragen hoe het nu met haar gaat.
1: Het gaat nu, voor zover ik dat goed merk, heel goed met haar. Ze heeft een leuke baan, leuke collega's en allerlei leuke vrienden en mensen om zich heen. Ze gaat ook elke avond met iemand chillen. Chillen heet dat tegenwoordig.
0: Wat goed.
1: Ja, dus want ze vertelde, mam, ik heb mezelf zo lang eenzaam gevoeld. Ik ga me echt nooit meer eenzaam voelen. Dus die spreekt gewoon elke dag met iemand af.
0: Wat mooi. En denk je dat het ergens nog in haar zit, dat dit is gebeurd?
1: Dat daar zitten echt wel, kijk, wat ik je net zei van, ik heb me zo lang eenzaam gevoeld. Ik ga me nooit meer eenzaam voelen. Dat is natuurlijk best wel een signaal.
0: Ja.
1: Maar ik kan het soms ook al merken als dingen misgaan. Bijvoorbeeld dat heel erg op haar emoties werkt.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze dan echt eventjes zo'n inzinkmoment heeft. Sorry, kan je even een kriebel in mijn keel? dus daar kan ik soms ook best wel eens dingetjes aan merken. Ze wil ook liever ook niet op kamers of wat dan ook. Weet je wel, gewoon veilig thuis, weet je wel. In haar veilige kringetje.
0: Ja, maar dat is ook prima dan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, prima. En ze voelt zich gesteund en daar gaat het toch uiteindelijk om.
0: Misschien nog even een korte boodschap om in ieder geval dit uur af te ronden. Wat hoop je dat er voor kinderen zoals jouw dochter nou in de toekomst anders is?
1: Wat ik eigenlijk hoop is dat er betere voorlichting gegeven wordt op scholen. En dat het voor ouders ook beter kiezen is van een school als ze weten hoe er met pesten omgegaan wordt.
0: Ja.
1: In plaats van alleen maar te zeggen van we hebben een pestprotocol en klaar ermee.
0: Deze week is het dus de week tegen pesten. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar tot zover hier het eerste uur bij De Nacht van Caro en CRV. Waarin we deze nacht dus spreken met auteur Fiona Hak. Zometeen is het de beurt aan jou om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp. Misschien vraag je je af wat jij kunt doen als je merkt dat een kind gepest wordt of buitengesloten. Of heb je zelf een ervaring met pesten die je met ons zou willen delen? Ik zou zeggen, stuur dan vooral even een appje in die NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Dus stuur even een appje in de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij De Nacht van Caro en CRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het vannacht af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Vandaag begint de week tegen pesten. We hebben het vaak over wat pesten met een kind doet, maar wat doet het met je als ouder wanneer je kind iedere dag naar een school gaat waar het zich niet veilig voelt?

0: NCRV.
1: Het afgelopen uur spraken we met auteur Fiona Hak over wat langdurig pesten met een kind doet, de machteloosheid die je als ouder kunt voelen en de vraag wat er anders moet om pesten beter te kunnen aanpakken. Nou, misschien vraag jij je af wat jij kunt doen als je merkt dat een kind wordt gepest of buiten wordt gesloten. Of misschien heb je wel zelf ervaring met pesten en zou je dat met ons willen delen. Alles kan, alles mag. Stel je vraag even in de NPO Luister app of bel gerust naar 0800 11 21. Fiona, vandaag begint dus de week tegen pesten. Dit jaar helemaal in thema, een plek voor iedereen toch? Want een school is pas veilig als iedere leerling zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Een hele mond vol. Ik vraag me dan wel direct af bij zo'n thema van hoe maak je veiligheid volgens jou dan ja, daadwerkelijk ook echt voelbaar voor zo'n kind?
2: Dat is een hele goede vraag. En ik ben wat dat betreft ook heel erg blij dat door de jaren heen, want voor ons ligt het al enige tijd achter ons natuurlijk, dat er veel gewerkt wordt met pestcoördinatoren, met vertrouwenspersonen op school. Ik weet niet zeker of dat ook zo wijd is op basisscholen. Ik hoor wel dat er op basisscholen ook opgeleide mensen zijn, maar vooral op middelbare scholen hoor ik dat steeds vaker. En ik ben ook heel erg blij dat er veel met groepsdynamiek gewerkt wordt. Mm. Want dat was ook iets waar ik ook onderzoeken aan de school gegeven had, die al in de 80er jaren gedaan zijn, hoe belangrijk groepsdynamiek is. En op het moment dat er één kind buiten de boot valt, dat dus een effect heeft, negatief effect heeft op de hele groep.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel erg blij dat daar wel veel meer aan gedaan wordt. Maar het zijn wel hap en snap. Dus het is nog niet als een soort olievlek op elke school zo.
1: Nee, want als we daar even dieper op ingaan, waar ligt volgens jou dan de grootste verantwoordelijkheid om dat pesten aan te pakken? Is dat toch bij een school? Is dat bij de kinderen zelf? Bij wie ligt dat volgens jou?
2: Ik denk in eerste instantie echt de school die er onder andere is om de kinderen rekenen en taal te leren, maar ook omgaan met elkaar en sociaal zijn met elkaar.
1: Ja.
2: Dit kan wel en zo moet je dat niet doen. Ouders die kunnen dat een kind niet altijd goed bijbrengen. Net zoals in ons geval, ik heb er maar eentje. Dus ze moet gewoon dat soort dingen met vallen en opstaan, dus ook niet erg, hè, leren op school. Maar er moet wel een soort hand zijn waar die kinderen zich aan kunnen vasthouden,
1: ja,
2: die richting geeft.
1: Die veilige basis.
2: Die veilige basis.
1: We hebben ook een beller, dat is Martin. Een hele goede nacht.
3: Goeienacht.
1: Nou, vertel, wat is uw vraag of wat wilt u delen?
3: Nou, wat ik wil delen, ik herken, ja, ik ben zelf
1: volgens jou dan ja, daadwerkelijk ook echt voelbaar voor zo'n kind?
2: Dat is een hele goede vraag. En ik ben wat dat betreft ook heel erg blij dat door de jaren heen, want voor ons ligt het al enige tijd achter ons natuurlijk, dat er veel gewerkt wordt met pestcoördinatoren, met vertrouwenspersonen op school. Ik weet niet zeker of dat ook wijd is op basisscholen. Ik hoor wel dat er op basisscholen ook opgeleide mensen zijn, maar vooral op middelbare scholen hoor ik dat steeds vaker. En ik ben ook heel erg blij dat er veel met groepsdynamiek gewerkt wordt.
1: Mm.
2: Want dat was ook iets waar ik ook onderzoeken aan de school gegeven had, die al in de 80er jaren gedaan zijn, hoe belangrijk groepsdynamiek is. En op het moment dat er één kind buiten de boot valt, dat dus een effect heeft, negatief effect heeft op de hele groep.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel erg blij dat daar wel veel meer aan gedaan wordt. Maar het zijn wel hap en snap. Dus het is nog niet als een soort olie.

0: aan de school gegeven had, die al in de 80er jaren gedaan zijn, hoe belangrijk groepsdynamiek is. En op het moment dat er één kind buiten de boot valt, dat dus een effect heeft, negatief effect heeft op de hele groep.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel erg blij dat daar wel veel meer aan gedaan wordt. Maar het zijn wel hap en snap. Dus het is nog niet als een soort olievlek op elke school zo.
1: Nee, want als we daar even dieper op ingaan, waar ligt volgens jou dan de grootste verantwoordelijkheid om dat pesten aan te pakken? Is dat toch bij een school? Is dat bij de kinderen zelf? Bij wie ligt dat volgens jou?
0: Ik denk in eerste instantie echt de school die er onder andere is om de kinderen rekenen en taal te leren, maar ook omgaan met elkaar en sociaal zijn met elkaar.
1: Ja.
0: Dit kan wel en zo moet je dat niet doen. Ouders die kunnen dat een kind niet altijd goed bijbrengen. Net zoals in ons geval, ik heb er maar eentje. Dus ze moet gewoon dat soort dingen met vallen en opstaan, dat is ook niet erg, hè? Leren op school. Maar er moet wel een soort hand zijn waar die kinderen zich aan kunnen vasthouden.
1: Ja.
0: Die richting geeft.
1: Die veilige basis.
0: Die veilige basis.
1: We hebben ook een beller, dat is Martin. Een hele goede nacht.
2: Goedenacht.
1: Nou, vertel, wat is uw vraag of wat wilt u delen?
2: Nou, wat ik wil delen, ik ben zelf ook veel gepest vroeger op school. Maar wat ik herkende aan het verhaal van die mevrouw, dat was vroeger ook al dat leraren altijd zeiden, ja, maar hij lokt het gewoon zelf uit.
1: Mm, ja, hoe is het dan om dit verhaal te horen, wetende dat het eigenlijk dus al zo lang gebeurt?
2: Ja, ik heb er wel lucht van gekregen dat dit nog steeds, 50 jaar na dato, speelt het nog steeds.
1: Ja, ja.
2: En het is mensen wel eigen om hun best te doen, om alles in het werk te stellen, om niks te hoeven doen.
1: Mm.
2: Want dit is voor onderwijzers natuurlijk ook een lastig verhaal.
1: Ja, want Martin, als ik jou de vraag mag stellen, ik heb het daar net ook met onze gast over gehad. Bij wie ligt volgens jou die verantwoordelijkheid?
2: Ja, primair bij het onderwijspersoneel.
1: Ja. Ja.
2: Maar ik denk, ja, ik weet niet, maar het hangt een beetje per situatie af. Dat, kijk, die mevrouw die heeft er alles aan gedaan. Maar je wordt, en dat was bij ons ook wel, maar je wordt al zo gauw als lastig gezien.
1: Mm,
2: want
1: je tikt hem
2: wel op de vingers, hè?
1: Ja, het blijft een lastig verhaal, Martin. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het delen van je ervaring.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, Fiona, we gaan weer even terug naar jou. Want we hadden het dus net dus over de week tegen het pesten. Wat vind jij nou eigenlijk van zo'n week?
0: Ik vind het heel belangrijk dat er aandacht op blijft.
1: Ja.
0: Er moet gewoon aandacht op blijven. Het is helaas iets van alle dag. En zolang als dat er gepest wordt, zitten er ouders aan vast die daar leidzaam op toezien en die soms ook niet weten waar je nou naartoe moet.
1: Ja.
0: Dus het is heel belangrijk dat daar gewoon bewustwording op blijft.
1: Ja.
0: Iedereen moet er gewoon alert en wakker blijven.
1: Het is dus helaas ook een iets van, ja, eigenlijk van alle tijd. Ik bedoel, je hebt je eigen verhaal gedeeld, wordt net het verhaal van Martin al even. Wat zijn, denk je, manieren, extra manieren eigenlijk, waarvoor we er toch kunnen zorgen dat dit niet meer gebeurt?
0: Het is een bepaald mechanisme op de een of andere manier, dat blijkbaar in sommige groepen je toch een soort machthebber opstaat. Als je de pech hebt, hè, als je met onzekere kinderen in de groep zit, die ruiken als er een ander kind daar niet goed tegen opgewassen is. Hè, die beetje de pure zachte kinderen. Op het moment dat dat in een groep gebeurt, is het heel belangrijk dat de docent daar alert op is. Wat een manier om dat te doen, wat ik dus heb begrepen, is dat ze er aan het einde van de week zo'n smiley lijstje er rond gaat van, nou, hoe hebben jullie de week ervaren? En dan kan je aan het mondje mondhoekjes omlaag of omhoog of wat dan ook. Hè. Dat is een manier.
1: Ja, het even monitoren. En dan komen we toch weer terug bij de scholen en de leerkrachten.
0: Ja.
1: We krijgen nog een berichtje binnen van Petra. Hallo Fiona, mooi dat je je verhaal deze nacht doet. Ik vraag me af, heb jij nog tips voor ouders om hierover te praten met hun kinderen?
0: Dat is een hele goede vraag. Mijn boodschap eigenlijk als het gaat om ouders met ouderpijn is dat ze een manier vinden om eventueel ook met andere ouders te praten. Maar als je met je kind praat, dat is gewoon heel belangrijk. Dat als je ziet

0: dat het niet goed gaat, dat je niet direct erbovenop springt in je eigen emotie. Wie heeft er niet aardig tegen je, waar is er niet aardig tegen geweest en gelijk naar de school toe rennen, maar echt heel goed erachter zien te komen van waar zit nou precies het probleem.
1: Ja.
0: Dat is
1: goed
0: luisteren, goed vragen van wat is hier nou aan de hand. Omdat ik heb gemerkt destijds was er een ander jongetje die vertelde dan een heel ander verhaal bij zijn moeder dan wat er in werkelijkheid was gebeurd. Dus mijn dochter die had haar verhaal. Ik ging naar de docent. Ik zeg, hoor eens, ik hoor dit of dat. Wat is er nou precies gebeurd? Totdat ik erachter kwam dat mijn dochter gewoon haar best deed, maar dat het haar gewoon niet lukt om tegen die hele brei opgewassen te zijn, omdat er gewoon geen rem was.
1: Ja.
0: Dus je moet wel ook als ouder eerst even heel goed je eigen onderzoek doen van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ga eens bij de speeltuin posten bij wijze van spreken van als ik ze nou alleen laat. Want ik kreeg haar elke dag, na 10 minuten kwam ze alweer huilend thuis, weet je wel. Dan moest ik dan toch weer met haar mee. En op een gegeven moment moet je er toch gaan proberen los te laten van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wie zijn het? Dus doe vooral ook je eigen onderzoek.
1: Ja, en die veilige haven is ontzettend belangrijk voor die kinderen. Tegelijkertijd komt er dan ook een grote taak te liggen bij de ouders. En daar sluit de vraag van Ilse goed op aan. Het klinkt alsof je een hele eenzame strijd als ouder hebt gevoerd. Waar haal je die kracht vandaan?
0: Ja, het is, ik noem het ook echt een stille strijd van ouders. En het is zeker ook echt eenzaam. Ja, waar haal je de kracht vandaan? Je vindt het gewoon. Je doet het voor je kind. En op het moment dat je merkt dat het met je kind goed gaat of beter gaat, dan pas is er de mogelijkheid om zelf in te storten.
1: Ja, maar bij jullie heeft dat best lang geduurd.
0: Heel lang, ja.
1: Wat van effecten heeft dat gehad op jouw eigen leven, op jouw eigen sociale leven?
0: Ik heb vriendinnen, maar ik had zoveel energie nodig om mijn dochter overeind te houden, om met haar in het weekend leuke dingen te doen, dat mijn sociaal leven daar eigenlijk ook er niet was.
1: Nee. Ja, ik vind dat heel heftig om te horen.
0: Ja.
1: Want ik denk juist in die tijd had je dat misschien nodig gehad.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Als je daarop terugkijkt, wat denk je dat je nodig had gehad in die periode?
0: Ik denk dat ik was natuurlijk alleenstaand. En dus ik had niet die dagelijkse schouder of die rots om mij heen waar ik dan op kon steunen.
1: Ja.
0: Maar ja, ik had dan natuurlijk dan wel mijn vriendinnen. En mijn vriendinnen die zaten er ook met wapperende oren naar te luisteren. Dus ik praatte er ook wel veel over.
1: Ja.
0: Het opschrijven.
1: Ja.
0: Het schrijven, dat heeft mij ook best wel veel gebracht.
1: Ja, en het was dus een eenzame strijd. Wat was, denk je, voor jou het moment waarop je enige verlichting voelde?
0: Nu dat ik er dus heel veel over kan praten, dat lucht natuurlijk heel veel op.
1: Ja, maar we zijn nu wel jaren verder.
0: We zijn wel jaren verder, ja, dat klopt. Het schrijven en het spreken erover, dat is eigenlijk het voornaamste. Maar ik begrijp wel de vraag waar je naartoe wil. Maar in mijn geval had ik gewoon eigenlijk alleen maar mezelf. Ik moest het echt zien zelf uit te pluizen met hier en daar een gesprek met een vriendin of wat dan ook.
1: Ja. Dus het is eigenlijk een wonder dat jij nog staande stond.
0: Ja, en als ik mijn dochter nu hoor, ben ik eigenlijk ook wel een aantal jaren overspannen geweest daarna.
1: Ja.
0: Niet kunnen slapen, niet goed kunnen concentreren. Mm. Gewoon echt een beetje mensen buiten de deur houden. Zo erg dat mijn dochter nu tegen mij zegt van mam, zou je niet eens een keer op een dating app of zo? Ik zeg, je nodigt nooit iemand uit. Want ja, dat is wel lastig. Kijk, nu gaat het wel goed. Maar nu is het heel lastig om dus dat leven weer terug te krijgen. En mensen zijn nu ook zo gewend dat ze nooit wat van je horen, op wijze van spreken. Mm. Ze zien me, mensen houden wel contact natuurlijk. Hè. Ze zien me wel een paar keer per jaar of zoiets dergelijks. Maar nu zegt zelfs mijn dochter van, nodig eens een keer iemand uit, weet je wel.
1: Probeer je dat dan wel weer een beetje op te pakken?
0: Nou, ook lastig hoor. Dat
1: wat
0: is,
1: maakt dat lastig, denk
0: nou,
1: je?
0: Nou, het is ook een stukje gewenning dat jezelf wegstoppen in het weekend. Ik ben ook mantelzorger voor mijn vader. Dan heb ik het al druk genoeg, weet je wel. Een hoop gekletst aan mijn hoofd. Je ontwendt het. Dat
1: maar
0: hele
1: het is
0: sociale.
1: Ook tijd voor jou. als ik het zo hoor.
0: Ja, ik zal toch een keertje een stap gaan nemen.
1: Ja, ja, misschien dan toch de datingapp op advies van de dochter.
0: Oh, dat is heel spannend.
1: Ik zou het je ontzettend gunnen in ieder geval. Fiona, we gaan zo meteen nog even door met de vragen van de luisteraars. Maar we gaan eerst naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Smile Like You Mean It. Waarom deze?
0: Dat gaat echt over dat je soms wel eens een masker op kan hebben. Hè? Hoe gaat het met je? Ja hoor, goed. Maar ondertussen niet zo goed natuurlijk.
1: Ja, ik ga hem voor je draaien.
0: Dank je.

0: Ja, je luistert naar de nacht van Caro en CRV. En te gast is auteur Fiona Hak. Haar dochter werd jarenlang buitengesloten en gepest. En Fiona die verwerkte haar ervaringen in de thriller Droomhart. Deze nacht vertelt ze over wat het pesten met haar dochter en met haar als ouder heeft gedaan. Je kunt nog steeds meepraten. Stuur vooral even een berichtje in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 11 21. We krijgen een berichtje binnen van Robin, voor jou Fiona. Mm. Je zei volgens mij dat je dochter al in de 20 is. Waarom heb je nu pas een boek geschreven en wat vindt jouw dochter daar eigenlijk van?
1: Het boek is uitgekomen in 2024, dus ik loop al aardig mee met het geven van webinars, lezingen en meedoen aan podcasts en dat soort dingen om aandacht ervoor te vragen. Maar het heeft me wel heel erg veel tijd gekost. Het heeft wel lang geduurd voordat ik het kon schrijven. Mm-hmm. Mijn dochter die heeft het niet gelezen. Ik heb wel eens een stukje aan haar voorgedragen. Maar laatst zei ze nog van, weet je, ik wil er eigenlijk gewoon helemaal niet meer mee bezighouden. Zegt die eerste zin is, ik wil dood. Ja, toen wou ik dood, nu niet meer. Klaar ermee.
0: Ja.
1: Dus, maar ze is trots op mij dat ik het toch het voor ouders opneem en proberen voor verandering te zorgen, dat wel.
0: Oké, nou, dat is gelukkig. Toch?
1: Ja.
0: Ja. We krijgen ook nog een berichtje binnen van Otto. Wat een bizarre reactie van sommige ouders. Had je ook medestanders onder de ouders?
1: Helaas niet. De moeder van het meisje waar het hier om draait, die vond dat haar dochter niet aardig hoefde te zijn tegen andere kinderen, omdat die moeder zelf was gepest. Maar die moeder die komt uit dat dorp, die kende daar iedereen. Dus op het moment dat op een gegeven moment dat meisje een keertje voor de klas moest komen om sorry te zeggen, omdat het eindelijk een keer gezien was, heeft die moeder alle andere moeders opgebeld van de hele klas. Rare dingen over mij verteld. Ik ben natuurlijk alleenstaand dat ik achter een man aan zit of weet ik veel wat. En dan houdt het ook gewoon voor mij op. Het is niet een regio waar ze naar mij toe komen van, Fiona, wat hoor ik nou, weet je wel. Dus nee, ik kan niet zeggen dat daar nou medestanders waren.
0: Nee, en was het dan eigenlijk één ouder die eigenlijk de rest een beetje meenam? Moet ik dat zo voor me zien?
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Dat is toch ook verdrietig.
1: Ja.
0: We krijgen ook nog een berichtje binnen van Kiki. Rots- en watercursus voor leerlingen en leerkrachten op de basisschool. Dat is een aanrader. Ken je dat toevallig?
1: Ik ben wel bekend met diverse vormen van weerbaarheidstrainingen. En nu dat ik daar zelf ook meer over weet, ben ik daar ook een groot voorstander van. Dat kan echt wel helpen. Maar doe het dan met de hele groep, denk ik dan. En wat ik daar nog over wil zeggen is dat daar wel aandacht wordt besteed aan voor ouders van hoe je eigen kind overeind kan houden. Maar dan zeg ik dan in het verlengde daarvan, maar voor die ouder moet ook iemand zijn.
0: Ja.
1: Dus weerbaarheidstrainingen, prima.
0: Want dit is specifiek ook een training voor ouders, begrijp ik, dus niet voor de kinderen.
1: Nou, rotsen en water, dat is iets wat ze in de klas doen.
0: Okay.
1: Maar op het moment dat je aangeraden wordt van om voor jouw kind naar een weerbaarheidscursus te gaan, dan wordt daar ook zeker aandacht besteed aan de rol van ouders.
0: Ja, oké. Ik denk dan direct, maar misschien ben ik daar een beetje hard in. Weerbaarheidstraining, hartstikke goed. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn we hier de rol een beetje aan het omdraaien.
1: Ja, dat is ook iets wat ik ook altijd zeg. En misschien ook nog wel meer mensen van, wat moet je dan met die pester doen? Want die pester die komt er dan weer lekker mooi mee weg. Inmiddels heb ik wel ook in de gaten van, goh, het is wel belangrijk dat een kind wat gepest wordt, wat stevig in zijn schoenen gaat staan. Mijn dochter die heeft gevraagd, mag ik op judo?
0: Oh ja.
1: Ook zoiets. Ik heb haar gezegd van, joh, scouting in een hele andere plaats, hele andere kinderen. Toen had ze in één keer wel een sociaal leven. Maar hoe je dan om moet gaan met die pester, god, dat is een heel verhaal apart. Daar kunnen we nog een heel programma rondheen maken.
0: Ja.
1: Want dat is wel een grote frustratie voor ouders met gepeste kinderen. Van, doe iets, maar doe iets ook aan die andere partij.
0: Ja, ik kan me een nieuwsbericht herinneren. Ja, goed, nu ga ik misschien dingen zeggen die niet helemaal kloppen van vorig jaar of het jaar daarvoor. Waarbij pesters samen met de gepeste, ja, op een soort cursusachtige dag moesten gaan. Wat zou je daarvan vinden?
1: Dat vind ik heel positief. Jaren geleden heb ik ooit eens voor een werkstuk of weet ik veel, een interviewtje gedaan met iemand die een sofa-training gaf, waar op dat moment de subsidie voor was stopgezet. En dat ging heel specifiek over dat het kind dat gepest werd met de pester, dus met z'n tweeën, naar die 10 lessen cursus moesten. heel positief. Maar toen hadden we nog niet al die privacy dingen. Die filmden dan bepaalde rollenspellen moesten ze dan doen. Hè. En dan hadden ze dan 3 setjes van 3 pesters en 3 gepesten. En dan moesten ze dan met elkaar rollenspellen doen. En dan werd het dan om de zoveel keer moesten dan alle ouders komen. En dan gingen ze dan laten zien van kijk, dit is de vooruitgang. Kijk, zo mag dat dus nu niet meer.
0: Nee. Maar, los van de privacy denk ik, daar kunnen wij nog een heel ander uur over praten.
1: Ja, maar dat was wel positief. Dat werd wel als positief ervaren.
0: Ja, maar goed, ik moet ook direct denken aan de telefoontjes en zo nu in het klaslokaal. Dat is natuurlijk ook niet echt positief.
1: Nee, ik ben ook heel blij dat ze daar nu wat aan doen. Het is lastig voor kinderen, maar dan zeker ook als je ouders hebt die je kind van 7 met de laatste nieuwe Samsung in de korte broekje in die kontzak wat er amper past naar school laat gaan. Ja, op een gegeven moment hebben ze het ook wel nodig, ook voor school om dingen op te zoeken. Mijn dochter was dan 12. Ik denk, ja, nu kom ik er echt niet onderuit. Maar omdat in de klas, dat is niet handig.
0: Nee. Maar volgens mij zijn er nu ook wel regels voor.
1: Gelukkig
0: toch in de
1: wel.
0: Klas?
1: Ja, gelukkig. Ja, ja. En ook dus op die manier ook weer sociaal met elkaar om te leren gaan. Gewoon praat met elkaar, weet je wel.
0: Dat is ook wel handig.
1: Ja,
0: keer, hè?
1: Precies.
0: We gaan naar de laatste luisteraarsvraag. En die komt van Hans. Wat is het gevolg van pesten op latere leeftijd? En hoe kunnen zij met terugwerkende kracht geholpen worden volgens jou?
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat als het je niet gelukt is om van dat zware juk af te komen, zeker als je op de basisschool gepest bent, dan kom je op de middelbare school en je komt weer dingen tegen en dan ga je werken en dan loop je toch weer tegen dingen aan die je zelfvertrouwen ondermijnen, dan is het belangrijk om naar een gespecialiseerd iemand te gaan. En die zijn er ook hoor, voor therapeuten, speciaal voor mensen die gepest zijn. Die hebben namelijk de neiging om heel erg perfectionistisch te worden, kan zijn. Ze moeten net dat stapje harder lopen, net dat stapje beter proberen te zijn totdat het niet meer gaat. Mm-hmm. Er zijn ook veel mensen met een burn-out bijvoorbeeld die al helemaal vergeten zijn dat hele pestverhaal, maar daar toch onbewust.
0: Ja, dat de klap later komt.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus zoek professionele hulp is eigenlijk
1: maar,
0: je advies.
1: Maar het liefst gespecialiseerde.
0: Ja.
1: He, voor pesters is er heel veel, voor ouders van gepesten nog niet zoveel.
0: Nee, nou misschien een goede oproep als er iemand
1: precies
0: luistert. Voor de mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar jouw boek, waar kunnen ze het lezen?
1: Ze kunnen het lezen in de bibliotheek. Maar ze kunnen het zeker ook bestellen bij zo'n beetje elke online boekwinkel.
0: Ja.
1: Typ mijn naam in. En
0: dan kom je er wel.
1: Dan kom je er wel, ja.
0: Heb je nog een laatste boodschap voor onze luisteraars die zich kunnen herkennen in jouw verhaal?
1: Wat ik heel erg hoop te bereiken hiermee is dat het gesprek open blijft. Dat jeugdhulpverleners, maar zeker ook docenten, ook oor en oog hebben voor wat ouders meemaken. En dat de frustratie en de boosheid die ze ouders soms aan je bureau laten zien, dat gewoon echt serieuze pijn is. En niet omdat je probeert je kind niet alleen een leuke jeugd te bezorgen, maar je probeert ze ook in leven te houden. Mm. Omdat wij als ouders weten wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Dat die trieste berichten die bereiken ons ook. En dat wens je gewoon niemand toe.
0: Nee, goed omschreven. Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht hebben gesproken met auteur Fiona Hak over wat langdurig pesten met een kind doet, de machteloosheid die je als ouder kunt voelen en de vraag wat er anders moet om pesten beter aan te pakken. Het hele gesprek dat kun je uiteraard terugvinden in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Fiona, ik wil jou ontzettend bedanken dat je hier was. En
1: dank
0: ik wens jou nog heel veel succes.
1: En jullie ook, dank je.

0: Ja, de oma van Robin Peters die vertelt regelmatig verhalen over toen ze klein was en in een jappenkamp zat opgesloten. Maar ze doet alsof dat een prachtige tijd was. Robin die kan zich daar weinig bij voorstellen en wil weten hoe het echt was. In deze aflevering van het kamp van mijn oma neemt ze je mee in een jappenkamp door de ogen van een kind.
1: Weet jij nog wat jouw allereerste herinnering is? Van toen je heel jong was. Ik loop naast mijn moeder. Ik ben klein, jaar 4. Ik ren. Ik ren en mijn moeder loopt met grote passen naast mij. En ik zet al mijn korte passen naast haar lange passen. Met grote moeite hou ik haar bij. Ik heb een rood jasje aan met een hele grote Mickey Mouse op de achterkant. En aan mijn voeten draag ik lakschoentjes. Met minuscule hakjes die bij elke stap op de stoeptegels tikken. Ik kijk omhoog. Mijn moeder stapt nog steeds stevig door. Goed zo, Robin. Goed zo. We zijn er bijna. Ik ren door, voor mijn moeder uit. Zo de hoek om. Gehaald! Ik heb het helemaal gehaald! Goed zo, Robin. Goed zo, meisje. Ik ben trots op je. Trots. Ja. Ja, dat was ik ook. Trots.

0: draaien. Wie is er aan de telefoon? Hallo?
1: Hallo?
0: Hi.
1: Hey, mam.
0: Ja.
1: Hallo, met Mietsy.
2: En Robin.
0: Ja, dat hoor ik nou wel.
1: Ik ben even... Ja, leuk hè. Ik ben even bij Robin langs gegaan.
0: Nou, hoi. Wel, maar wat een leuke combinatie allemaal.
2: Ik ben er ook. Hoi, oma.
0: Komt Robin ook? Ja?
2: Ik ben het. Robin.
0: Hi, Robin.
2: Hoi.
0: Ja. Joehoe, wat leuk.
2: Wat leuk.
0: Wanneer gaan we weer een leuk plan doen?
2: Ja, binnenkort hoop ik.
0: Ben ik het helemaal mee eens. Ja.
2: Hoe gaat het met je?
0: Nou. Hè?
2: Hoe gaat het met je? Ja.
0: Ja. Wat, als ik nou aan jou vraag, hè, hoe gaat het met je? Wat moet je daar eigenlijk altijd op zeggen?
3: Ja, kijk, er gaat weer een vlindertje tussen de bloemen door. Hij is langs ons heen, daar.
4: Een, hoe noem je die ook weer? Koolwitje, hè?
3: Zo'n witte vlinder.
4: Heet toch een koolwitje?
2: Ik heb geen idee.
4: Ik dacht ze wel, ja.
2: Het zou zomaar kunnen.
1: Heb je even op
4: prachtig
1: een bloemen
4: te willen zien? Die bijenkast, ik moet zelf nadenken. Over welke bijenkast je
1: en het bijenhotel.
4: Een bijenhotel? Ik weet het even niet meer, Missy. Heb ik dat gezien? Ja, oh, dat noemen ze bij je hotel. Ik denk, waar heb je het over? Ja.
2: Een plek waar heel veel bijen kunnen.
4: Ik denk, daar zijn ze allemaal met bijen bezig, maar dat was het niet. Nee, dat is waar. Dat komt weer boven, ja.
2: Wat een heerlijke tuin.
4: Nee, dat heb jij geloof ik nog niet gezien, hè?
2: Nee.
4: Welkom. Ja, dit is natuurlijk fantastisch.
5: Welkom bij mijn oma in de tuin. Het is in Den Haag. En mijn oma heeft eigenlijk mijn hele leven in Den Haag gewoond. Ik noemde haar vroeger ook altijd... Oma Den Haag. Ze is niet je standaard oma. Althans, ze is niet wat ik voor me zie als ik denk aan een oma. Je weet wel, lief, grijs, klein brilletje, altijd net iets te veel koekjes bij de thee. Nee. Nee, zo is ze niet. Ze is nu 81 en nog hoogblond. Ik heb haar eigenlijk nooit anders gezien dan blond. Terwijl ze volgens mij van nature meer een brunette is, zoals ik. Ze is intelligent, muzikaal, diep filosofisch. Ze komt altijd te laat. En als ze er dan is, gaat ze eigenlijk niet meer weg. Ze komt luid binnen, overlaat je met harde knuffels, lippenstift zoenen... en is uiteindelijk altijd met een wijntje, of nee, een potje... aan de eetkamertafel te vinden. Ze geeft je altijd de indruk overal iets vanaf te weten. En... Oh wee, als jij denkt dat je het beter weet. Sorry hoor. Zij weet toch zeker wel hoe het zit.
6: Ik wist het wel, ik was vergeten. Ja. We hadden het er gisteren
4: over
6: gehad.
4: Nou, dat is weggezakt bij mij. Ik weet het even niet meer, Missy. Heb ik dat gezien? Dat kan me niet meer zo herinneren.
6: Ik wist het wel, ik was vergeten.
4: Ik weet het even niet meer, Missy. Heb ik dat gezien? Dat weet ik niet. Dat kan me niet meer zo herinneren. Ik weet het even niet meer, Missy. Heb ik dat gezien?
5: Haar geheugen, dat is niet meer wat ze denkt dat het is. Sinds een paar jaar weten we dat mijn oma al een tijdje dementeert. Wij weten dat. Zij heeft hier eigenlijk geen idee van. Lang leek het alsof ze alleen een beetje warrig was. En viel het niet zo op. Want ja, mijn oma is altijd een beetje warrig geweest. Hartstikke slim, maar altijd alles kwijt. De tuin, waar je net stond, die is achter een verplegingstehuis. Het is eigenlijk het enige buiten waar ze nog komt. Dat is haar leefwereld. Haar tuin, haar balkonnetje, haar kamer. Dat is waar ze komt. Dat is waar ze haar wereld beleeft. En haar wereld, die bevindt zich eigenlijk niet meer in het nu. Maar meer in het toen. Het is vol met mooie verhaaltjes. Mooie verhaaltjes over vroeger. Toen zij nog een klein meisje was. Alleen ja, haar vroeger, haar kleine meisje, die zat in een kamp.

0: Mijn oma is geboren op 19 februari 1939 in Jakarta, Indonesië. Haar moeder was Oostenrijks en haar vader was Nederlands.
1: Ja, mijn oma is naar Indonesië gegaan.
0: We springen hier even van oma naar oma. Je hoort hier mijn moeder, Mitsi, en zij heeft het over haar oma. En daar bedoelt ze nu dus mee de moeder van mijn oma.
1: Ja, mijn oma is naar Indonesië gegaan omdat ze daar een baan kon krijgen als pianolerares op een internaat voor planterskinderen. En blijkbaar lagen die plantage, weet ik waar. En dan zaten die kinderen op een internaat. Ik weet het niet, ik stel me zoiets als een schippersinternaat voor. En mijn oma was daar ook docent. Ze was dus pianolerares, muzieklerares, maar...
0: Eigenlijk was ze concertpianiste. Net afgestudeerd aan het Conservatorium van Den Haag. Maar haar ouders hadden geld nodig. Dus besloot ze om docent te worden in Indonesië.
1: Die hele groep van docenten die zorgde ook wel voor de kinderen. Ze ging ook uitstapjes doen met die kinderen. Ik weet niet wanneer ze ook daar concerten ging geven. Ik denk toen ook wel. En ook al toen ze met mijn opa getrouwd was, ook nog wel. Ja, en ook nog wel toen mijn moeder er al was. Ja, want ze vertelde wel eens dat dan mijn opa met mijn moeder, dus jouw oma, dan dat ze dan samen naar de radio gingen luisteren. En dat zij dan zei, kijk, dat is mama, weet je wel. Zo, nou, zo'n grappig verhaal.
0: In maart 1942 bezetten de Japanners Indonesië. Mijn oma was toen 3 jaar oud. Alle niet-Duitse Europeanen werden gevangen genomen en naar kampen gebracht. Kampen voor mannen en kampen voor vrouwen en kinderen. Deze kampen bestonden over heel Indonesië. Mijn oma kwam samen met haar moeder in kamp Chideng terecht. Ze hebben hier iets meer dan 3 jaar gevangen gezeten. Totdat ze op 15 augustus 1945 bevrijd werden.
1: Ik heb toch wel eens verteld dat mijn oma een verhaal had geschreven over toen ze in Australië was.
0: Mijn oma en haar moeder zijn na de oorlog naar Australië gebracht om aan te sterken.
1: In dat verhaal zat op een gegeven moment ook een stukje dat ze dus in Australië weer geniet van pianomuziek. Zo. De zaal is vol. Gedempt klinkt het stemmengeroes. Men wordt ongeduldig. Ik kijk naar de vleugel op het podium. Begroet hem innerlijk als een vertrouwde goede vriend na lange afwezigheid. Een heerlijke gewaarwording na jaren van grauwe lelijkheid, van blikken huisjes en prikkeldraad. En dan is er nog slechts muziek. Gezegend de mens die schoonheid zo weet te vertolken. Gezegend ook de mens die schoonheid zo mag beluisteren. We treden naar buiten in de fonkelende sterrennacht, verstild en met diepe dankbaarheid in het hart. Dus dit is dan een stukje, even kijken, bladzijde 16 is dit. Dit is een stukje uit haar verhaal. En dat verhaal heeft ze geschreven in Australië of na Australië. Dus er zitten heel veel beschrijvingen in over het landschap, over de mensen daar. Maar, en dan af en toe inkijkjes in hoe het in het kamp was. Maar eigenlijk heel weinig over het kamp zelf. Maar heel af en toe komt dat wel naar voren, hoor. Dan schrijft ze, vaak lopen wij des avonds door de stad, window shopping. De eerste keer was het een openbaring voor ons half wilde uit het eeuwige blackout kamp. Een en ander geeft vertier en gezellige drukte. En onze gedachten gaan wel eens terug naar Chideng, waar wij op dit late avondelijke uur hongerig en gelaten in het stikdonker in de rij stonden bij de waterkraan aan de poort. Om na lang wachten een veel te zware tel water naar ons kamponghutje te slepen. Rantsoen voor morgen. Op onze moeder blote, eeuwig met wonden bedekte voeten. Soms wegglijdend in de modder, tuimelend van zwakte in de duisternis.
0: Op woensdag 27 oktober 1988 heeft mijn moeder geprobeerd om het levensverhaal van haar oma op te nemen.
2: Woensdag 27
3: oktober 1988. Ja.
0: De kwaliteit van de opname is erg slecht. En los daarvan is het ingewikkeld om er doorheen te komen.
3: Ze dwalen de hele tijd af. En af en toe doet mijn moeder een poging om weer bij het verhaal te komen. Maar het is tevergeefs. Het klinkt gezellig. Haar oma blijft er maar kopjes thee en koekjes aanbieden. En mijn moeder mag er alles vragen.
2: Woensdag 27 oktober 1988.
4: Ja, ja. De eerste keer in aanraking met muziek.
5: De eerste keer.

0: vieren.
1: En hoe oud was je toen?
0: Toen was ik 8 jaar.
1: Over, omdat je, je vertelde, hij staat nu even uit, je vertelde wel van de eerste dat je 8 was toen je les ging, maar wilde je zelf heel graag?
0: Ja,
1: ik was het nog even verteld, zeg maar,
0: ik was helemaal weg van de piano.
2: Ik heb me dit gesprek wel eens voorgesteld met mijn eigen oma. Dat had niet gewerkt. Onze relatie was nooit simpel of soepel genoeg om zo met elkaar te praten. Ze heeft mij nooit verteld over haar tijd in het kamp. Ik voelde ook niet de ruimte om er naar te vragen. Nooit. Totdat ze ging dementeren. Toen ineens, als een soort stortvloed, moest alles naar buiten en houdt ze eigenlijk niet meer op.
3: Dat weet ik nog heel goed. En ik weet, Kram had een naderhand hierheen. En die dacht dat ze vertrokken. Maar ja, er zijn natuurlijk andere dingen die ik dan niet weet van voor de oorlog.
4: Toen,
3: maar
4: toen was je 2 of 3 jaar?
3: Nee, ik was 3 al. Nou ja, al. Ik was 3.
2: De stortvloed is eigenlijk altijd hetzelfde. Eerst gaat het over haar vader.
3: Ik herinner de stem van mijn vader doordat ik een keer in de tuin speelde, nog voor het kamp. Want daar heb ik nog herinnering aan. Toen zat mijn vader op de galerij een krant te lezen. En toen nieste. Even denken hoe het zat. Toen nieste hij. En ik zei proost. En toen zei hij dankjewel.
2: Dan over de kleine kinderen, waar ze zo dol op was.
3: Ja, en eentje die had dan ook zo'n leuk zoontje. Die heette Hannes. En een dochtertje, dat was toch een babytje. Dat vond ik zo schattig.
2: Tante Henny, die altijd een blauwe short droeg.
3: En zij was tante Henny van Tusk met een K. Die was altijd in een lichtblauwe short.
2: En dan de spannende avond langs haar raam.
3: De jappen kwamen controleren. Ze liepen vlak langs mijn raam.
2: Hoe ze stiekem ging slootje springen.
3: Er was zo'n sloot voor het kamp. En toen ging ik met die kinderen meedoen met over die sloot springen. Maar je kon er natuurlijk ook invallen.
2: Dat ze 1 keer een pak op de billen heeft gehad.
3: Ik heb maar 1 keer een pak op mijn billen van moeder gekregen. Heb ik haar al 1000 keer verteld hoor.
2: Dat het ineens vrede was.
3: De vrede was, hè? De oorlog was voorbij.
2: Dat haar moeder niet gezond was.
3: Maar mijn moeder was ziek, ja. Ze is gelukkig beter geworden.
2: Dat ze een hele trotse dochter is.
3: En toen mocht ik gewoon daar, je mocht allemaal alleen daar lopen. Dus ik ging trots mijn moeder opzoeken.
2: En over het feest, toen ze werden bevrijd.
3: Ja, toen mocht, maar alleen door de menigte. Allemaal andere Nederlanders ook hoor, en Europeanen. Het was niet zo dat ik in mijn eentje. Nee, het was bevrijding. Zoals hier ook een bevrijdingsfeest is.
2: Eerst haar vader.
3: Toen nieste hij en ik zei proost. En toen zei hij dankjewel.
2: Dan de kleine kinderen.
3: En een dochtertje, dat was toch een babytje, dat vond ik zo schattig.
2: Haar tante met het broekje.
3: Liep altijd in een lichtblauwe short.
2: Controlerende Japanners.
3: De jappen kwamen controleren. Ze liepen vlak langs mijn raam.
2: Stiekem slootje springen.
3: En toen ging ik met de kinderen meedoen met over die sloot springen.
2: Een pak slaag.
3: Ik heb maar 1 keer een pak op mijn billen van moeder gekregen. Heb ik haar al 1000 keer verteld hoor.
2: De plotselinge vrede.
3: De vrede was, hè, de oorlog was voorbij.
2: Geen gezonde moeder.
3: Maar mijn moeder was ziek, ja.
2: Dat ze trots was.
3: Dus ik ging trots mijn moeder opzoeken.
2: En de menigte bij de bevrijding.
3: Het was niet zo dat ik in mijn eentje. Nee, het was bevrijding. Zoals hier ook een bevrijdingsfeest is.
2: Haar vader.
3: En toen zei hij, dankjewel.
2: Kleine kinderen.
3: Ook zo schattig.
2: Een blauw broekje.
3: Een lichtblauwe short.
2: Controleren.
3: Liepen vlak langs mijn raam.
2: Over de sloot.
3: Over die sloot springen.
2: Hup op de billen.
3: Ik heb maar 1 keer een pak op mijn billen.
2: Ineens vrede.
3: De vrede was.
2: Haar moeder.
3: Maar mijn moeder was ziek.
2: Grote dochter.
3: Trots mijn moeder opzoeken.
2: De viering.
3: Zoals hier ook een bevrijdingsfeest is.
2: Vader.
3: Dankjewel.
2: Kinderen.
3: Ook zo schattig.
2: Broekje.
3: Lichtblauwe short.
2: Langs raam.
3: Over die sloot springen.
2: Billen. Vrijheid. Moeder. Groot. Bevrijdingsfeest. Vader, kind, altijd, langs, wil, slootje, vrede, trots, feest. Vader, kind, altijd, langs, wil, slootje, vrede, trots, feest. Wat zegt ze nou eigenlijk? Dat ze trots was, dat ze speelde, dat ze dol was op kleine baby's. Allemaal leuke dingen, toch? Als ik nu aan een jappenkamp denk, dan zie ik een trotse kleine meid voor me. Zo eentje die kattenkwaad uithaalt en lekker rondrent met haar vriendjes. Een trotse kleine meid die zich prima vermaakt. Een kleine meid die bijna met blijdschap terugdenkt aan haar tijd in het kamp.
5: Ik weet het niet, het is een zo divers mama-oma.
6: Maar
5: Ik kan kijken of daar ook nog iets van recensies in zit. Ik denk het eigenlijk niet. Oh, dit is trouwens wel een opstel.
6: Een opstel, maar...
5: Lees maar.
6: Oh. Korte levensbeschrijving.
7: Het zijn twee oude vergeelde pagina's, maar wel met lijntjes erop. Met de hand geschreven en met een kriebelig handschrift. Heel duidelijk dat van mijn oma. En er staat geen datum of naam op. Er staat alleen bovenaan korte levensbeschrijving.
8: Op 19 februari 1939 ben ik geboren in Jakarta. Bij de inval der Japanners in maart 1942 raakte mijn vader in krijgsgevangenschap. En in oktober van dat jaar werden mijn moeder en ik geïnterneerd. Eerst naar kamp Kramat, daarna naar kamp Chideng, Jakarta. Daar kregen we het bericht van het overlijden van mijn vader tijdens de torpedering van een krijgsgevangenentransport over zee op 18 september 1944. 2 november 1945 werden we met het toenmalige hospitaalschip de Oranje gebracht naar Perth, West-Australië, voor een verblijf van 10 maanden. Daar heb ik enige maanden een Hollands noodschooltje bezocht. In het kamp had ik al lessen van mijn moeder. Oh. In oktober 1946 zijn we naar Holland gekomen. Ik kwam in de derde klas lagere school en heb die verder normaal verlopen. Op mijn 11e jaar ging ik naar de eerste klas van het gymnasium. Dit was een soort tussenjaar, omdat ik nog zo jong was. Na een jaar ben ik toen... Alles ging goed tot aan de vierde klas. Toen kwam... Jimmig. Toen kwam er een inzinking. En dat jaar heb ik gedoubleerd. Wat een heftige levensbeschrijving is dit.
5: Maar dan staat dat even in één zinnetje. Toen kwam er,
8: een inzinking.
5: Ja, als ik dat zo lees, denk ik... Oké. Ik kwam toen de knak in oma's leven.
8: Ik heb geen idee.
5: Nee, maar zo'n gevoel krijg ik dan.
8: Maar het is sowieso echt... Het hele verhaal leest als een soort van... wat?
7: Weet je nog mijn allereerste herinnering? Ik ren. En mijn moeder loopt met grote passen naast mij. En ik zet al mijn korte passen naast haar lange passen. Met grote moeite hou ik haar bij. Ik kijk omhoog. Mijn moeder stapt nog steeds stevig door. We zijn er bijna. Ik ren door, voor mijn moeder uit. Trots dat ik mijn moeder bij kan houden. Met grote stappen door de straat, om de hoek. En daar staan we dan, we hebben het gehaald. Apen trots was ik. Ik voel me heel blij als ik aan deze herinnering denk. Terwijl het eigenlijk helemaal geen blij moment was. We waren namelijk aan het rennen, omdat mijn broertje ziek was. Mijn moeder had mijn babybroertje in haar armen. En we renden naar de huisarts. Want hij at niet meer. En hij had ongelooflijke dorst. Ik weet dit, omdat het mij verteld is. Er is mij verteld dat mijn broertje ziek was. Maar ik weet het niet meer. Hij is blijven leven, hij is helemaal hersteld en dat is wat ik me herinner. Maar dat hij ziek was, eigenlijk niet. Ik herinner me eigenlijk alleen maar het rennen en de trots.
3: Die ben ik toen op gaan zoeken, ja, in mijn eentje. Ik voelde me hartstikke trots dat ik het in mijn eentje mocht gaan.
7: Apen trots was ik.
5: En onze gedachten gaan wel eens terug naar Chideng, waar wij op dit late avondelijke uur hongerig en gelaten in het stikdonker in de rij stonden bij de waterkraan aan de poort, om na lang wachten een veel te zware tel water naar ons kamponghutje te slepen. Rantsoen voor morgen. Op onze moederblote, eeuwig met wonden bedekte voeten, soms wegglijdend in de modder, tuimelend van zwakte in de duisternis.
7: Als ik aan het kamp denk, dan zie ik een trotse kleine meid voor me. Een kleine meid die bijna met blijdschap terugdenkt aan haar tijd in het kamp.
3: Ja, en eentje die had dan ook zo'n leuk zoontje, die heette Hannes. En een dochtertje, dat was toch een babytje, dat vond ik zo schattig. Ik wist meteen ook al, ik wist al eerder dat ik babytjes zou hebben, dat is gebeurd.
8: Toen kwam er een inzinking.
5: Ja, als ik dat zo lees, denk ik, oké. Kwam toen de knak in oma's leven.
7: Ik heb altijd geweten dat mijn oma in een jappenkamp gezeten heeft. Ik heb ook altijd geweten dat ze niet een standaard oma was. Heb ik mij jarenlang laten misleiden door haar kinderlijke herinneringen? Heb ik ten onrechte gedacht dat zij daar in haar kamp geen honger heeft gehad? Dat ze niet bang is geweest? Dat ze geen schade had opgelopen? Vertelt mijn oma ook alleen maar over de trots en niet over het zieke broertje? Heb ik jarenlang eigenlijk niet begrepen wat mijn oma heeft meegemaakt?

0: Dit was de eerste aflevering van Het Kamp van Mijn Oma. Een vijfdelige podcastserie waarin ik probeer uit te zoeken wat mijn oma heeft meegemaakt en overgehouden aan iets wat meer dan 75 jaar geleden is gebeurd. Volgende keer in Het Kamp van Mijn Oma.
1: Hoi, wie is daar?
2: Hallo, het is Robin Peters.
1: Oké. Okay.
3: Ik ben Gonne Doorman van den Walbaken. En ik heb in het Chidenkamp gezeten van augustus 43 tot september 45 met mijn moeder en mijn twee zusjes.
4: Ik weet dat, weet nog wel heel goed dat ik de opleiding ging doen. En dan ga je dingen lezen en je krijgt niet echt colleges op de hbo, maar wel natuurlijk ook lessen. En dat ik echt helemaal raar werd, omdat ik dacht van, oh, dit heeft mijn moeder. Maar oh, dit heeft ze ook. Oh, ze heeft dit. Oh, ik dacht dat ze ongeveer alles had. Ik heb altijd wel aan die oorlog gedacht.

0: Mijn oma had één zus, Jos. En ik leerde haar kennen van tv. Want tante Jos was een verzetsheldin en ze was de enige burgervrouw ooit die een militaire Willemsorde heeft gekregen. Ik ontmoette tante Jos pas tegen het eind van haar leven en ik smulde van haar spannende verhalen. Omdat ze tijdens de oorlog in Engeland is opgeleid tot geheimagent, hebben de Britten een dossier van haar bijgehouden. En na haar dood komt dat vrij. In dit dossier vind ik de opdracht die ze moest doen als geheimagent, waar ze nooit over wilde praten. Ik volg haar pad en ik stap net zoals zij in de oorlog op de fiets. En dan blijkt dat een aantal verhalen die tante Jos altijd vertelde iets anders zijn verlopen. Ze heet in het echt Jos Gemmeke.
1: Jos Gemmeke?
0: Ja.
1: Nou ja, die heeft bij mijn vader... Ja, precies.
0: Dat is...
1: Jos Gemmeke, dikke Jos.
0: Ja, dikke Jos.
1: Ja. Ja, die heeft bij mijn ouders gelogeerd, meermalen. Dat klopt. Ja, Jos, dikke Jos. En dikke Jos die pendelde heen en weer. Ja, dat klopt. En daar heb ik wel een verhaal over van mijn vader.
0: Ik ben Meike van Wijk en luister naar het verhaal van mijn oud-tante in de podcast Tante Jos.
2: Juliana, die me de ridderslag geeft, zo bijzonder. Bernard die me zoekt bij de Kromme-Dissel.
3: Ja, je luisterde naar de KRO-NCRV-podcast Het Kamp van Mijn Oma. Deze aflevering en alle andere afleveringen kun je terugvinden in de NPO Luister-app.
4: De nacht van KRO-NCRV. Elif Kang.
3: Ja, wij gaan naar IJmuiden, naar de kop van de haven, want daar staat onze verslaggever Bram Arts met Machiel Kraai, ook wel bekend als de nachtfotograaf van IJmuiden. Overdag werkt hij als operator bij Tata Steel, maar zodra het donker wordt, pakt hij zijn camera en gaat hij naar de haven en haar schepen fotograferen. Bram, een hele goede nacht. Zijn die mooie foto's daar al gemaakt?
5: Ja, een hele goede nacht. Ja, zeker. Ik ben hier met Machiel. Machiel, vertel, ben je tevreden met de foto's tot zover? Heb je al een goede foto aan de haak gestaan?
6: Ja, het is een mooi moment om hier op de kop van haven in te staan. Je kunt hier gewoon hele mooie foto's maken. De lucht is altijd heel mooi. Er is ontzettend veel industrie. Het is een heel prettige plek om hier te staan. Zeker in de avond is het heel mooi om hier foto's te maken.
5: Ja, want vertel, je wordt ook wel de nachtfotograaf van IJmuiden genoemd. Hoe is dat begonnen?
6: Gewoon 10 tot 15 jaar geleden is het eigenlijk begonnen. En ik vond het maken van avondfoto's vond ik heel inspirerend. Zeker omdat je het beeld zie je anders als dat je met je eigen ogen ziet.
3: Ja, wij komen zo meteen even terug bij onze verslaggever Bram, want helaas kunnen we hem niet zo goed horen. Maar voor nu zou ik zeggen, blijf vooral nog even lekker luisteren. Zometeen gaan we dus even terug naar het vervolg van de fotograaf in de nacht bij verslaggever Bram. Ook hoor je de opmerkelijkste beslissingen op Olympisch niveau. Ja, dat is allemaal zometeen, maar nu hoor je eerst hier het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legt het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, waarom krijgen wij nou eigenlijk bepaalde emoties van de kleuren? Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen.

0: Verder hoor je hoe het weer een rol speelt in oorlogsvoering. Hoe vrouwenvoetbal zo groot is geworden in de Verenigde Staten. En laat onze verslaggever haar stem bevrijden. Maar we gaan eerst terug naar de dag van vandaag. Ja, het is vandaag 21 september en ik neem je mee naar wat er allemaal op deze dag in het verleden gebeuren. Ik zet de radio even voor je terug naar 1998 en verander de frequentie, dan hoor je namelijk dit.
1: Business News 1395 AM. Het is op dit moment 6 uur, ik ben Bas Wijsenborn met het nieuws. Scherpe daling van de koers, bijna 2,5% in totaal.
0: Ja, dat waren de eerste seconden van de nieuwe radiozender Business News 1395 AM. Tegenwoordig heet die zender BNR Nieuwsradio. Maar blijf vooral voor nu lekker luisteren naar NPO Radio 1. In 2012 keek heel Nederland met argusogen naar het Groningse dorpje Haren. Het ging daar helemaal mis door een uit de hand gelopen Facebook-uitnodiging. YouTube-kanaal Stuk TV die ging er langs.
2: Is dit zelf nou op het einde aan het plunderen en hij eens staat te kijken.
0: Ja, de schade van Project X Haren kwam uit op bijna €1 miljoen. Het is vandaag 89 jaar geleden dat Tolkien zijn boek De Hobbit publiceerde. Hij was naast schrijver ook professor aan de universiteit. In een interview vertelt hij hoe hij begon met schrijven. Dat gebeurde op een lege pagina in het werkstuk van een van zijn studenten.
3: And I remember picking up a paper and actually finding a page on this particular paper was left blank. Glorious. Nothing to read. So I scribbled on it. I can't think why. In a hole in the ground lived a hobbit. I think that was eventually published in 1937.
0: Ja, de Hobbit groeide uit tot een van de meest iconische fantasyboeken van de 20e eeuw. Op 21 september 2004 begon de bouw van het gebouw dat uiteindelijk het grootste ter wereld zou worden.
4: Mag ik je voorstellen aan de Burj Khalifa? De Burj Khalifa is 829 meter.
5: De eerste 8 verdiepingen zijn een hotel. Dan krijg je 110 verdiepingen met appartementen. En daarbovenop nog eens 42 etages kantoorgebouwen.
0: Ja, bizar. Maar binnenkort is er een toren nog hoger. Momenteel wordt in Saoedi-Arabië de Jeddah Tower gebouwd. Deze wordt zelfs meer dan 1 kilometer lang. 21 september is de geboortedag van Piet Ekel. Het meest bekend werd hij van deze rol.
6: Ja. Wil ik er daar een stelletje van die appelen? Als ik er daar eentje van mag hebben, dolgraag.
7: Ja. Voor elkaar, moet je kijken.
6: Ja, ik kijk.
7: Hier zo.
8: Het is een heerlijk appeltje.
7: Maar dat ben een goudrenetje.
8: Vreselijk zeg eens. Lekker zoet, zuur, meer zuur dan zoet. Ik weet niet of ik het zoeken moet zeggen.
7: Ja.
0: Ja, in Zwiebertje speelde hij Malle Pietje, een handelaar in oude spulletjes. Ekel overleed in juni 2012 op 90-jarige leeftijd als langstlevende Zwiebertje-acteur. En het is ook de geboortedag van Leonard Cohen. En daarom draai ik zijn nummer Suzanne voor je.

0: takes.
1: €1. Het is vandaag 89 jaar geleden dat Tolkien zijn boek De Hobbit publiceerde. Hij was naast schrijver ook professor aan de universiteit. In een interview vertelt hij hoe hij begon met schrijven. Dat gebeurde op een lege pagina in het werkstuk van een van zijn studenten.
2: And I remember picking up a paper and actually if I page on this particular paper was left blank. Glorious. Nothing to read. So I scribbled on it. I can't think why. In a hole in the ground there lived a hobbit. I think that was eventually published in 1937.
1: Ja, De Hobbit groeide uit tot een van de meest iconische fantasyboeken van de 20e eeuw. Op 21 september 2004 begon de bouw van het gebouw dat uiteindelijk het grootste ter wereld zou worden.
3: Mag ik je voorstellen aan de Burj Khalifa? De Burj Khalifa is 829 meter.
4: De eerste 8 verdiepingen zijn een hotel. Dan krijg je 110 verdiepingen met appartementen. En daarbovenop nog eens 42 etages kantoorgebouwen.
1: Ja, bizar. Maar binnenkort is er een toren nog hoger. Momenteel wordt in Saoedi-Arabië de Jeddah Tower

0: uiteindelijk het grootste ter wereld zou worden.
1: Mag ik je voorstellen aan de Burj Khalifa? De Burj Khalifa is 829 meter.
2: De eerste 8 verdiepingen zijn een hotel. Dan krijg je 110 verdiepingen met appartementen. En daarbovenop nog eens 42 etages kantoorgebouwen.
0: Ja, bizar. Maar binnenkort is er een toren nog hoger. Momenteel wordt in Saoedi-Arabië de Jeddah Tower gebouwd. Deze wordt zelfs meer dan 1 kilometer lang. 21 september is de geboortedag van Piet Ekel. Het meest bekend werd hij van deze rol.
3: Ja. Wil ik er daar een stelletje van die appelen? Als ik er daar eentje van mag hebben, dolgraag. Ja.
4: Voor elkaar, moet je kijken.
3: Ja, ik kijk.
4: Hier zo.
5: Het is een heerlijk appeltje.
4: Maar dat ben een goudrenetje.
5: Vreselijk zeg eens. Lekker zoet, zuur, meer zuur dan zoet. Ik weet niet hoe ik het zoeken moet zeggen.
4: Ja.
0: Ja, in Zwiebertje speelde hij Malle Pietje, een handelaar in oude spulletjes. Ekel overleed in juni 2012 op 90-jarige leeftijd als langstlevende Zwiebertje-acteur. En het is ook de geboortedag van Leonard Cohen. En daarom draai ik zijn nummer Suzanne voor je.

0: ik weet niet hoe het bij jou zit, maar mijn weersapp, die lijken bijna nooit te kloppen. Als het buiten regent, dan staat er nog vaak dat het droog zou moeten zijn. Maar uiteindelijk maakt dat alleen het verschil tussen een natte of een droge broek. In 1944 was dat heel anders, want toen bepaalden de weersverwachtingen of de geallieerden Frankrijk konden binnenvallen. En die beslissing die staat centraal in de recent uitgekomen film Pressure.
1: The storms that I'm talking about are real. And the wrath of nature is real.
0: Ja, spannend klinkt het. In plaats van alleen de militairen aan het front zien we nu dus ook de cruciale rol van meteorologen in het leger. Reinoud van den Born is senior meteoroloog. Een goede nacht.
2: Goedenacht.
0: Ja, wij kennen D-Day inmiddels allemaal wel, maar de rol van het weer en de meteoroloog, ja, die kennen we niet zo goed. Welke rol speelde dat nou bij D-Day?
2: Nou, dat was een enorm grote rol. Ze stonden op het punt om 160.000 militairen met al hun uitrusting erbij aan land te zetten. Met drie onderdelen van het leger, de luchtmacht, de marine en natuurlijk de grondtroepen. En uiteindelijk heeft generaal Eisenhower besloten op basis van die weersverwachting, terwijl ze toen eigenlijk minder van het weer afwisten dan tegenwoordig, om die operatie uit te stellen. Dat was natuurlijk een waanzinnige beslissing, omdat ze en de militairen op hun plek moesten houden en de Duitsers de kans gaven om toch nog te weten te komen dat die aanval eraan zat te komen. Maar het was te gevaarlijk en de meteoroloog wist de generaal er ook van te overtuigen dat als het op die 5e juni was doorgegaan, dat het een slagveld zou zijn geworden, letterlijk. En dat er ontzettend veel militairen zouden zijn omgekomen voordat ze ook maar überhaupt op de stranden in Normandië terecht waren gekomen. Dus het speelde een cruciale rol eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja, je zegt zelf al even, er waren verschillende krijgsmachten bij betrokken. Ja. Volgens mij de landmacht, de luchtmacht, marine. Waar moet je als meteoroloog dan allemaal rekening mee houden?
2: Nou ja, ze hebben elk van de drie hun eigen eisen. De luchtmacht die legde heel erg de nadruk op dat het zicht goed moest zijn en dat er geen laaghangende bewolking aanwezig mocht zijn. De marine zou heel veel last hebben van de harde wind die werd verwacht. De hoge golven tot 6 meter. Nou ja, ze gingen met vrij kleine bootjes op het strand af. Wel heel veel. Maar ja, als die te veel golfslag zouden ondervinden, dan zouden ze kunnen omslaan. En de landmacht, ja, op het moment dat ze aan land waren, moesten ze ook kunnen bewegen en zicht hebben op de vijand. Hè? Want er waren overal mitrailleursnesten. Nou ja, iedereen kent de beelden wel, ook uit andere films. In die eerste golven met militairen, die werden bijna letterlijk uit zee geschoten. Ja. En je wilde toch wel weten waar dat vandaan kwam. Dus ze hadden allemaal hun eigen eisen. En eigenlijk voor geen van de onderdelen was het weer voldoende in eerste instantie.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou ja, er werd dus veel laaghangende bewolking verwacht. Het waaide veel te hard, het zou hard gaan regenen. Ze zouden hele hoge golven krijgen met een windkracht 7 tot 8. Dus in eerste instantie kon dat gewoon echt niet doorgaan. Het moeilijke voor Eisenhower was dat hij met drie meteorologische onderdelen werkte, die eigenlijk allemaal hun eigen verhaal hadden. En die weersverwachtingen die spraken elkaar ook nog tegen. Uiteindelijk is hij op het verhaal van de hoofdmeteoroloog afgegaan. Dus ja, er was ook wel een beetje moed voor nodig om die beslissing te nemen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben het nu vooral over weersomstandigheden die dus een oorlog kunnen belemmeren. Ja. Kun je het weer ook op een goede manier benutten?
2: Nou ja, als je heel veel kennis hebt van het weer en ook daar kun je weer richting D-Day gaan, dan kan het je ook een strategisch voordeel geven. Want ja, ging het op 5 juni niet door, op 6 juni ging het wel door. En dat kwam omdat diezelfde meteoroloog toen een hele korte pauze zag tussen twee lage drukgebieden, waarin het weer even net goed genoeg zou zijn om de operatie wel door te laten gaan.
0: Ja.
2: Het grappige was dat de Duitsers dat niet zagen en een heleboel hoge Duitse militairen waren zelfs even naar huis gegaan, richting Berlijn, omdat ze toch het gevoel hadden dat het nog wel een paar weken zou duren. Nou, omdat de geallieerden wisten dat er even een korte periode was waarin het wel kon, hadden ze een groot strategisch voordeel en konden ze de Duitsers totaal verrassen een dag later.
0: Ja, heeft dat dan te maken met lokale kennis van het weer, of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou ja, ze hadden een voordeel. De geallieerden hadden de Enigma-code van de Duitsers weten te ontcijferen. Daardoor konden ze ook gebruik maken van de meteorologische informatie van de vijand. Andersom was dat niet het geval. De Duitsers hadden geen idee wat er op de Atlantische Oceaan gebeurde, die door de geallieerden werd gecontroleerd. Dus ja, die waren in het nadeel wat dat betreft.
0: Ja, ik denk dan direct bij de huidige technologie. Ja, zie je heel makkelijk wat het weer is. Ik bedoel, ik ga een stukje met de trein en ik weet gelijk wat van weer het daar is. Hoe zit het dan nu in de huidige tijd?
2: Nou ja, het grappige is dat de meteorologie tijdens oorlogen altijd een enorme impuls heeft gekregen. En we zijn nu zover dat iedereen toegang heeft tot de weerdata, aan welke kant van de lijn je ook bevindt. Dus tegenwoordig is het strategische voordeel van weerkennis hebben is een beetje verdwenen. Maar wat niet is verdwenen, is dat je de weerkennis kunt koppelen aan kennis van het gebied waar je actief bent. En de partij die in staat is, zeg maar, om die kennis zo goed mogelijk te vertalen in militaire beslissingen, die is in het voordeel. Maar ja, dan kom je al op een heel strategisch niveau uit. Dus het overrompelen van de tegenstander op basis van weerkennis, dat is tegenwoordig natuurlijk een stuk lastiger, want iedereen heeft daar toegang toe.
0: Ja, door deze film denk ik, ja, meteorologen waren cruciaal in het leger, misschien dus nu nog steeds. Zullen er meer kinderen zijn die denken, ja, ik wil nu ook weerman worden?
2: Nou ja, het werd natuurlijk best heroïs neergezet. En ik dacht ook bij mezelf als meteoroloog van, goh, ik had die verwachting ook wel willen maken. Want er staat echt iets op het spel. En als je dat goed doet, dan kun je ook daadwerkelijk iets betekenen. Ik bedoel, de naam van James Stack is destijds natuurlijk wel echt gevestigd. Maar ja, goed, de kans om dat soort cruciale verwachtingen te maken is ook weer niet zo heel erg groot. Het zijn er niet zoveel. Dus ik zat in mijn eigen verleden ook te graven van, heb ik ooit wel eens een verwachting gemaakt die daar ook maar een heel klein beetje in de buurt zou kunnen komen? En dan zegt hij nee, want ja, we hebben het altijd over Nederland en dat is maar een heel klein gebiedje op aarde.
0: Ik vind het toch een heel cool verhaal en ik ga zeker de film kijken.
2: Nou, zou ik doen.
0: Reinoud van den Born, senior meteoroloog, heel erg bedankt en ik wens je nog een fijne nacht.
2: Dankjewel.

0: de afgelopen jaren is het Olympisch Comité vaker in het nieuws geweest. We kijken inmiddels niet meer op van de fratsen die ze daar hebben uitgehaald. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs was er al ophef over het vervuilde zwemwater in de Seine. En voor de aankomende Spelen in Los Angeles is de roeibaan met 500 meter ingekort, omdat er toevallig een snelweg in de weg lag. En als je dan dacht dat het comité de roeiers al niet genoeg haten, dan is er besloten dat er in 2032 een roeitoernooi komt op een rivier die vol zit met, jawel, krokodillen. Nou ja, dit is pas een kleine greep in de opmerkelijke beslissingen die het comité heeft gemaakt. Redacteur Daniel Horsten, jij bent daar ingedoken?
1: Niet in het water, want dat lijkt me niet zo'n heel verstandig idee.
0: Nee, mij ook niet.
1: Maar ik ben dol op de Olympische toernooien. En met name de winterspelen, daar kan ik echt geen genoeg van krijgen. Ik zit gewoon altijd voor de tv dan. En ik zie dan ook wel eens dingen voorbij komen waarbij ik denk, ja, waarom is dat? En er zijn natuurlijk genoeg regels die opmerkelijk klinken, maar waarbij we denken, ja, oké, ik snap het wel. Om het als een voorbeeld te noemen, waarom denk je dat waterpolo-spelers hun teennagels moeten laten checken voor de wedstrijd?
0: Oeh, ja, dit wordt lastig, hè? Een beetje een spelletje. Ja, elkaar krabben, denk ik dan, is logisch.
1: Ja, klopt. Om elkaar niet te bezeren in het water, ja, natuurlijk. Veel opmerkelijke beslissingen zijn ook bedacht. Dus rondom veiligheid en valspelen. En toch ben ik achter een aantal gekomen waar ik toch al twee keer over na moest denken. De eerste die ik opmerkelijk vond, is dat boksers bijna geen gezichtshaar mogen hebben.
0: Oh.
1: En bij boksen is het belangrijk dat scheidsrechters de kaaklijn kunnen zien. Met name vanwege het slaan. En als ze een baard hebben, dan zie je de kaaklijn natuurlijk niet. Ook kan gezichtshaar ervoor zorgen dat haren de huid kunnen aantasten na een harde slag vol in het gezicht. En zo'n slag kan dan een wond veroorzaken. En gezichtshaar die kan dan weer zo'n wond verergeren of laten infecteren. En het zorgt ook nog voor de nodige grip van je tegenstander. Dus ik weet niet of je broers en zussen had die vroeger aan je haren trokken.
0: Nee, gelukkig niet. Nou, het lijkt me ook niet fijn.
1: Ik had een broertje die aan mijn haren trok. Geloof me, dat is niet heel fijn, kan ik je vertellen.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Een andere regel die ik tegenkwam heeft te maken met ijshockey. Waar je de termen fighting en roughing hebt. Ik ga ze even uitleggen. Fighting betekent dat je een opstootje veroorzaakt en begint. En roughing betekent meer dat je jezelf erin betrekt. Dus je gaat de confrontatie aan in het opstootje dat al is begonnen. In beide gevallen zou je zeggen dat je aan het vechten bent, maar het veroorzaken zorgt toch voor een grotere straf. Want wanneer je aan fighting doet, krijg je een straf van 5 seconden. Dan moet je op de strafbank zitten. En wanneer je aan roughing doet, moet je 2 seconden of 2 minuten naar de strafbank. Best wel vreemd, terwijl je eigenlijk hetzelfde doet. En ik heb er nog eentje, want herken je dit geluid?
0: Oh. Ja, dan gaan we wel even terug. Dat doet me denken, dat is de fax natuurlijk.
1: Klopt, het is inderdaad het geluid van een faxmachine. Dat is nog voor mijn tijd, dus ik had geen flauw idee toen ik het hoorde.
0: Noem je mij nou oud?
1: Misschien, nee. In mijn geval ver voor mijn tijd. Maar het Olympisch Comité gebruikt het nog steeds voor zwemmers. En als zij een record breken, dan moeten zij de tijden fysiek faxen naar de organisatie. Je zou zeggen dat er tegenwoordig snellere manieren zijn die ook veilig zijn. Natuurlijk is veiligheid maar deels een reden. Want de voornaamste reden dat ze de faxmachine nog gebruiken is traditie. Het is een grappige en leuke manier van het registreren van records. Volgens de organisatie World Aquatics.
0: Ja, want je hebt het nu met name over de regels. Zijn er ook andere opmerkelijke beslissingen die dat Olympisch Comité heeft gedaan?
1: Jazeker. Het Olympisch Comité bepaalt ook welke sporten Olympisch zijn of worden en welke sporten uit de selectie worden gehaald. Denk aan sporten als cricket en lacrosse die net te niche zijn. In sommige landen zijn ze heel populair. Zoals in Canada is lacrosse een hele populaire. En ik denk dat ik niet hoef uit te leggen waarom het afschieten van duiven van de lijst is gehaald. De meest opmerkelijke sport die van de lijst is gehaald is honkbal. Ja, het is een bekende sport. Misschien dat geluidje dat je ook wel herkende. En vooral in Noord-Amerika behoort het tot de grote drie. Samen met American football en basketbal. Ik vind het enorm jammer, want ik vind de sport fantastisch. Ik ben ook voor het eerst naar een wedstrijd in Canada geweest afgelopen zomer. En van mij mag het best Olympisch worden tegenover bijvoorbeeld skaten, wat in 2024 een Olympisch sport was. Helaas waren er wel meerdere redenen om honkbal van de lijst te halen. Want honkbalstadions nemen heel veel ruimte in en kosten veel geld, waardoor het niet handig is om deze te bouwen voor een spelen. En ook wordt het seizoen van de MLB niet tussentijds gestopt. Dat is de Major League Baseball in Amerika en Canada. En omdat er geen onderbreking is, kunnen de echte wereldsterren in de sport niet meedoen aan de Olympische Spelen. De opvallendste reden is denk ik wel dat het comité vindt dat de sport niet bekend genoeg is, omdat het niet groot genoeg in Europa zou zijn. Wat vreemd is, want de naam is enorm groot en ja, het heeft dus wel naamsbekendheid.
0: Ja, denk je dan ook dat ze bij die beslissing zullen blijven?
1: Ik kijk eerlijk gezegd nergens meer voor op. Je zal zien dat we in 2034, zoals het toernooi, als het toernooi neerstrijkt in Saoedi-Arabië, op zand en grind gaan voetballen en roeiers een toernooi moeten afleggen in een zo goed als opgedroogde rivier.
0: Ja, het is een bijzonder verhaal. Redacteur Daniel, dankjewel dat je hier het over wilde uitleggen.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, voor een heus avontuur hoef je niet per se naar Afrika af te reizen. Het kan namelijk ook gewoon in je eigen achtertuin. Nou, dat is de filosofie achter het begrip micro-adventures. Niels Leenders die organiseert met zijn bedrijf 360 Explore zulk soort avonturen. En onze verslaggever Joost Haring die zocht hem op om ook op zo'n micro-avontuur te gaan. En dat begon met de nacht doorbrengen in een tentje.
3: Ja, ik heb mezelf zojuist uit de rode survival tent gewerkt. En ik merk nu pas dat ik in een echt natuurlandschap sta. Zover als ik kan kijken, zie ik echte ruwe natuur. Hier en daar wat water, een paar paden in de verte zie ik staan. En helemaal in de verte zie ik een toren van een kerk of een kasteel misschien wel. Dat moet ik straks even aan Niels vragen, want ik ga vandaag met Niels op pad. Hij is eigenaar van de camping waar ik op sta, de camping De Rijnstrangen. En hij is ook expert op het gebied van micro-avonturen. En ik heb ook begrepen dat Niels een echt micro-avontuur ontbijt heeft geregeld. Dus ik ga hem even opzoeken, want ik lust wel wat.
4: Expeditiemaaltijdje, daar doe je lekker heet water op, zak je eventjes dicht. Dan heb je een heerlijke knusper musli.
3: Ja, ruik maar eens. Het is een soort melkpoeder, of niet?
4: Er zit inderdaad ook een beetje melkpoeder in. Er zit musli in, er zitten gedroogde stukjes appel in. Ik roer het even heel goed door. En doe daar het zakje dicht en wacht een minuutje of vijf. Dan kun je het lekker opeten. Ja, tijdens zo'n micro-adventure kan dat heel handig zijn. Maar het hoeft niet. Micro-adventure, het staat ook wel een beetje onbekend dat het een soort van simpel en goedkoop kan zijn. Kijk gewoon wat je in de koelkast hebt, wat kan ik nog meenemen. Nee, je hebt niet per se zo'n hele luxe expeditiemaaltijd nodig. Dat kan natuurlijk wel. Dus een beetje extra comfort. Nou, benieuwd Joost, wat je ervan vindt?
5: Ja, ik ben wel benieuwd.
4: Jij mag voorproeven.
3: Even een lepeltje. Het is best wel zoet.
4: Ja, hè? Het is een beetje een begrip geworden door Alistair Humphreys. Hij heeft een boek over geschreven. Hij is echt wel een wereldreiziger. Maar hij heeft juist dat idee van een micro-avontuur heel erg ontdekt. Hij beschrijft het als een soort van een overnight. En dan ook heel toegankelijk voor de gewone mens. Het hoeft dus maar 24 uur te zijn. Je laat er toch heel erg van op. We zitten in een tijd waarin het elke keer continu maar doorgaat. En ja, wat is nou een betere plek om dan op te laden dan de prachtige natuur waar je nu bent? Kijk om je heen. Daar haal je zoveel uit. De geluiden, heel rustig. Concentreer je er maar eens op. Wat hoor je nou eigenlijk precies allemaal?
3: We staan op punt om de wandeling te gaan maken.
4: We gaan een stukje naar het lopen van een stukje klompenpad eigenlijk, Joost. Dat betekent dat we de Eendepoelse buitenpolder ingaan. Dat is een stukje poldergebied van de Grote Gelderse Vaart. En je eigen land is echt gewoon de plek om op micro-avontuur te gaan. Er zijn zoveel mooie, nog geheimpjes eigenlijk. En ik moet zelf heel eerlijk bekennen, als jong volwassen hier uit het dorpje Aard was ik me er nooit zo van bewust. Maar nu ik hier weer terug ben sinds een jaar of vier, realiseer ik me dat eens te meer. Ik heb veel natuur over de hele wereld mogen zien. Maar nu zie ik dat het eigenlijk op mijn deurmat ligt.
3: Nou, laten we gaan.
4: Zo, Joost.
3: Zweet staan we onder doksels.
4: We zijn mooi stukjes over oude zomerdijkjes heen gelopen. Langzaam komen we wat dichter bij de rietkraken van de Oude Rijn. Rietstraat, prachtig hoog, hè? Ziet die pluimen, die rietpluimen hoger in. Je hoort het riet ook, hè? Hoor je het? Lopen we eigenlijk naar een trekveertje toe. Ik hoor zo waar zelfs wat andere wandelaars. Kijk, het touw verschijnt hier al.
3: Ja.
4: En dan moeten we aan de slag, Joost. Want er is maar één manier om hier aan de overkant te komen. En dat is op spierkracht.
3: Nou, we zijn de pont betreden.
4: Ja. Ja, Joost, ik ga er wel vanuit als je een beetje meehelpt.
3: Ja,
5: Wat een trekker geblazen.
4: We hebben het trekveertje even stilgezet. We staan even midden op de strang van de Oude Rijn. Die pure Hollandse lucht over die rietkragen, Joost. Dat is mooi, toch? Mooie cumuluswolkjes, blauwe luchten doorheen. Ja, het is een beetje wat je in oude schilderijen ook zou zien. Ja. Ja, je kijkt twee kanten uit naar een prachtige, prachtige waterloop. Het riet, het kleurt ook zo mooi. Ja. Zeker met een beetje zonlicht erop.
3: Het danst helemaal in de wind.
4: Ja, dat is een prachtig gezicht, absoluut.
3: Kun je zeggen dat het een geslaagd micro-avontuur is? Daar heb ik een goed beeld gekregen ervan.
4: Maar voor mij, ja, voor mij sowieso. Ik voel het gewoon heel fijn, allemaal heel verbindend en... Ja, misschien is dat ook wel kenmerkend aan een micro-avontuur. Je staat zo dicht bij de natuur, maar je staat ook zo dicht bij jezelf. Dat je legt verbindingen. Als het gesprek zeg maar zo'n richting heeft, dan voel ik bij mezelf altijd een soort van voorzichtigheid omdat het niet zweverig wordt of zo. Want dan denk ik van, oh, dan ben ik bang dat je mensen daarin juist weer verliest of die haken dan af. Kijk, we waren natuurlijk zo één met de natuur, dat elke dag weer... bepaalde de natuur ons ritme. Maar ik denk dat door daar bewust bij stil te staan... zoals ook beweging. En tegenwoordig hangen we natuurlijk maar wat achter een computer, op een stoel. Of we zitten in een auto en we zitten meer dan dat we staan of dat we lopen. En bewegen aan zich. Dat af en toe wat meer opzoeken. Ik denk, als je dat beseft, dan kun je af en toe ook heel bewust keuzes maken. Tussen, voor heel veel mensen denk ik heel relevant... Zal ik vandaag eens de trap pakken in plaats van de lift? Of zal ik vandaag gewoon eens een ochtendje vrij nemen... en op een soort van micro-avontuur van 3 uur gaan... en het Rijnstrangengebied intrekken?
0: Ja, je hoorde onze verslaggever Joost Haring.
2: De nacht van KRO NCRV. Elie Kam.
0: Onze verslaggever Bram Arts die staat met nachtfotograaf Machiel Kraai in IJmuiden... om foto's te maken daar van de haven in de nacht. Ja, Bram, wat zien jullie daar allemaal?
6: Ja, Michiel, vertel. Wat zien we hier allemaal?
7: Nou, we staan inderdaad hier in de Muiden op de kop van de haven. En de kop van de haven is eigenlijk het mooie punt waar je de schepen binnen ziet komen. Je ziet de zicht op de haven, je zicht op Tatenstil. En dat geeft een heel mooi punt. Het is gewoon een prettige plek om hier te staan.
6: En je zegt dat je in het donker, dat het voelt alsof je één wordt met de camera. Kun je uitleggen wat je daar precies mee bedoelt?
7: Ja, daar bedoel ik eigenlijk gewoon mee, als je dus de foto aan het maken bent, dan ga je gewoon op in de omgeving waar je de foto van wilt maken. Je bent gewoon bezig met de compositie van je foto, je kijkt naar de lichten, je kijkt naar de luchten en ja, daardoor kun je gewoon een hele mooie foto maken.
6: En wat spreek je zo aan de nacht, de haven in de nacht, als je dat vergelijkt met overdag?
7: Ja, met name de rust die je hebt in de nacht. Door dat je een foto maakt met de camera, krijg je ook een heel ander beeld dan wat je werkelijk met je eigen ogen ziet als je er staat. Je krijgt de beweging van de lucht te krijgen in de foto te zien. De lichten zijn heel anders. Je krijgt een mooie reflectie in het water. Dat kan een heel mooi beeld opleveren.
6: En wat horen we hier allemaal om ons heen?
7: Nou, wat we op dit moment horen is de vlaggenmasten die door de wind staan te wapperen. Je hoort de meeuwen, op de achtergrond hoor je heel veel geluid maken. En de industrie hoor je, het is daar diverse geluiden.
6: En wat voor foto hoop je nog te maken deze avond?
7: Nou, ik hoop nog een mooie foto te maken, dat er in ieder geval mooie luchten zijn. Met mooie wolkenpartijen, waardoor je de wolken mooi... In beeld kunt brengen, de lichtreflectie in het water. En ja, in combinatie met de vuurtoren die wij zien, het draaien van de vuurtoren, de licht eromheen, dat geeft een heel mooi beeld.
6: Oké, nou dan gaan wij nu verder met het maken van foto's. En dankjewel.
0: Ja, dankjewel Bram, en nog succes daar met het fotograferen.

0: heb jij ook wel eens zin om gewoon even heel hard te schreeuwen? Of juist uit volle borst mee te zingen, maar doe je dat eigenlijk te weinig? Dan is een cursus stembevrijding misschien wel iets voor jou. Nou, daarbij draait het niet om hoe je klinkt, maar om het gevoel dat zingen je kan geven. Nou, wat dat nou precies is en hoe dat in zijn werking gaat, onze redacteur Nena van der Meulen die probeerde het uit bij stembevrijder Jan Kortzie.
1: Dus ik zou het verschil laten horen. Ik zit een beetje. Ha, ik ook. Ha.

0: Ja, we moeten nog even inkomen, ja. Denk ik.
1: Ik zei tegen jou toen we elkaar al even spraken van ik kan eigenlijk niet zingen. Daarom ben ik ook, ik voel dat ik best wel zenuwachtig ben. Vannacht dacht ik ook, jeetje, waar begin ik aan? Omdat het ook wel heel kwetsbaar is. Zo, je stem is ook zo heel erg van jou. Hoe komt het, denk je, dat we dat allemaal zo spannend vinden en dat we dan toch denken dat het dan mooi moet zijn?
2: Daar zit bijvoorbeeld achter dat wij in onze cultuur hebben wij van zingen ook iets gemaakt wat een kunst is die door sommigen beoefend wordt. Dan hebben we componisten en dan hebben we uitvoerders, dan hebben we publiek. Dat zijn allemaal gescheiden eigenlijk van elkaar. Dat zijn verschillende rollen. In andere culturen bestaat dat onderscheid niet eens. Dus we hebben er iets van gemaakt wat voor sommigen wel is weggelegd en voor anderen niet.
1: Wat denk je dat het kan brengen als je dat loslaat? Het
2: muzikale vermogen, zeg maar, zit in ons dieper dan het taalvermogen. Dus woorden komen minder diep dan puur ook de trilling van je stem. Als je daar meer en meer in loslaat, je durft dat meer en meer vrij te laten gebeuren, dat er ook dingen naar boven kunnen komen waar je met je woorden nog nooit geweest bent. Maar de klank van je stem komt daar wel, de trilling van je stem komt daar wel. Dus het is soms ook heel ontroerend. Mensen kunnen volschieten, mensen kunnen er enorm blij van worden. Het is, kan enorm vreugdevol zijn, kan echt jubelen kan het worden. Soms komt er boosheid op. Soms komt er stilte op, dan komt er even niks. Dus het is heel onvoorspelbaar.
1: Spannend, ik vind het zo spannend.
2: En dat is een heel goed teken.
1: Ja?
2: Dat is een heel goed teken.
1: Oh ja?
2: Maar dat betekent dat er iets leeft wat ertoe doet.
1: Ja, dan laat ik het vanaf nu lekker over me heen komen.
0: Oké.
2: Okay, dus ja. Om het ja te zeggen, dat je echt ergens ja tegen zegt. En dat je dat langzaam maar zeker zee aan laat worden.
0: Op die manier?
2: Ja! Ja! Ja!
0: Ja!
2: Juist!
0: Ja!
2: Ja!
0: Ja!
2: Ja, vul de ruimte maar in.
0: Ja!
2: Juist!
0: Ja!
2: Juist!
0: Ja.
2: Juist.

0: is bescheiden, maar wat er eerder gebeurt.
1: Ja, maar ik weet het. Ik voel gewoon op emotie en ja. Gewoon tranen of zo.
0: Ja, ja.
1: En waardoor, dat vind ik gek om te...
0: Ja.
1: Meestal als je tranen voelt, is er iets gebeurd. Dan weet je waardoor wat komt of zo, maar nu is dat niet zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is...
0: En ik denk dat dus iets gaat van het woord ergens, hè?
1: Ja.
0: En ik denk dat wat we straks over hadden, dan is het, je zou kunnen zeggen, ergens wel gelinkt aan een gebeurtenis, maar van een heel ander moment, maar waar nu ineens de ontroering van voelbaar wordt. Er wordt iets bevrijd.
2: We hebben allemaal ook echt de behoefte om heel veel geluid te maken. Dat is namelijk gewoon echt heel lekker. En soms ook heel nodig, hè? Om iets... om ergens lucht aan te geven.
3: Ja. Maar we doen dat allemaal niet. Het is toch, je leert als kind op een gegeven moment baby's huilen en op een gegeven moment stop je daarmee.
2: Maar het simpele feit dat we het als kinderen doen, betekent dus dat het van nature in ons zit.
4: Ja, je hoorde onze redacteur Nena van der Meulen bij stembevrijder Jan Korty. Ben je nou geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de website www.jankorty.nl.
5: De nacht van Caro en CRV. Elif Kan.
4: Een vol stadion, veel media-aandacht en voorzieningen die speciaal voor vrouwelijke voetballers zijn ingericht. In Amerika en Engeland wordt vrouwenvoetbal op een veel grotere schaal aangepakt dan dat we dat hier in Nederland kennen. Maar hoe is het eigenlijk om als Nederlandse voetbalster dan daar te spelen? Patricia Kildar is oud-international en heeft gespeeld in zowel Amerika als Nederland. Patricia, een hele goede nacht.
6: Goeienacht, Patricia.
4: Ja, jij bent van Nederland naar Amerika gegaan als voetbalster. Hoe was die overstap voor jou?
6: Ja, het was, moet je dat zeggen, het was een grote stap. Het verschil was al goed te merken. In Amerika wordt alles veel intenser beleefd. En dat merk je dan ook echt aan alles.
4: Ja, want als je erop terugkijkt, wat is dan het grootste verschil, denk je, in de beleving?
6: Kijk, alles gaat daar veel fanatieker. Kijk, niet dat we hier niet fanatiek zijn in Nederland, maar in Amerika is het gewoon echt een sportcultuur. Het maakt dan ook niet uit wat voor sport je doet. Het wordt gewoon heel intens beleefd en er wordt ook echt gewoon behoorlijk veel aandacht aan gegeven.
4: Ja.
6: En dan merk je gewoon ook aan de manier hoe het spelletje daar ook beleefd wordt. Ook heel, gewoon heel intens, heel erg fanatiek.
4: Weet jij nog een moment waarop je je echt realiseerde van... ja, wow, dit is echt veel groter dan in Nederland?
6: Nou, dat merk je gewoon als we wedstrijden nationaal team daar moest spelen... van Amerika, het vrouwenelftal. Dan waren de stadions al behoorlijk gevuld.
4: Ja.
6: En dat was al een hele groot verschil.
4: Is dat nou dan voor elke voetbalster hier in Nederland ook de droom om naar Amerika te gaan?
6: Nou, ik denk dat Amerika misschien één van de landen is, kan zijn. Maar nu heb je ook dat Spanje gewoon momenteel heel erg favoriet is. En natuurlijk Engeland, waar daar ook een goede Engelse competitie wordt gespeeld. De level daar is ook veel hoger.
4: Ja, denk je dan dat het vrouwenvoetbal, zeg maar hier in Nederland, dat de meeste meiden dan toch naar het buitenland willen gaan?
6: Ja, zeker. Je ziet het nu ook al dat als ze zeg maar de goede talenten hier in Nederland, die gaan op jonge leeftijd al richting buitenland. Volgens mij was Lotte Keukelaar een van de laatste die de overstap heeft gemaakt naar Spanje.
4: Ja, toch denk ik dan, ja, is best wel heftig toch op zo'n jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken?
6: Ja, zeker. Maar aan de andere kant, je wil ook verder met je ontwikkeling als voetbalster. Eén hier in Nederland. En dan is de volgende stap dan toch naar het buitenland. En ja, je kan maar liever jong zijn dan dat je, ja, gewoon wat ouder bent. En misschien het tempo daar niet meer aan kan.
4: Ja.
6: Dus als je er vroeg instapt, dan kan je er ook... dan kan je daar gewoon heel goed in meegaan. En je daar verder op sneller ontwikkelen.
4: Want als je even terugkijkt naar jouw voetbalcarrière hier in Nederland, was het destijds voor jou überhaupt een optie geweest om hier te blijven?
6: Ja, dat was toen denk ik wel een optie geweest. Want ja, hoe moet je dat zeggen? Het verschil was heel groot.
7: Ja.
6: En je, ja, maar je wilde dan toch de ervaring hebben in het buitenland, hoe het dan daar dan is. Maar er was wel zeker een optie om te blijven. Maar dat is gewoon meer omdat je, ja, dat jaar gingen wij Champions League spelen met Teleden. Dat was de eerste keer. En ja, dat was dan toch wel een optie om te zeggen, nou, ik blijf.
7: Ja, het verschil is wel nog steeds groot. Als je kijkt naar hoe in Amerika de stadions vol zitten bij het vrouwenvoetbal. Wat moeten en kunnen wij dan hier in Nederland nog leren, denk je?
6: Ja, ik denk dan toch meer media-aandacht. En op een of andere manier ja, toch proberen om de jonge talenten te behouden. Want er zijn dan hier ook aantrekkers om naar een stadion of naar een wedstrijd te gaan. Maar ik begrijp dat dat gewoon heel moeilijk is. Want in het buitenland, ja, dan betaalt men nu al veel beter als je bij een topclub terechtkomt.
7: Ja, media-aandacht, daar kunnen wij nog een bijdrage aan leveren. Mag ik je binnenkort weer bellen?
6: Ja, dat zeker.
7: Gelukkig. Zeker goed. Voormalig Oranje International Patricia Kildar, dankjewel en ik wens je nog een fijne nacht.
6: Dankjewel, doei.

0: Ja, je hebt ze de afgelopen week misschien wel voorbij zien komen. De nieuwe kleuren van het jaar voor 2027. Verfmerken die presenteren hun nieuwste tinten. En voor je het weet staat zo'n kleur ineens in duizenden woonkamers. Nou, misschien heb je zelf wel een groene woonkamer, een gele hal of een blauwe keuken. Ieder huis ziet er natuurlijk van binnen anders uit. Maar wat voor invloed heeft dat nou op ons? Welke kleur wij op de muur verven? En hoe merken we die invloed in ons dagelijks leven? Nicole Moschel, een hele goede nacht.
1: Goedenacht.
0: Hey, jij bent kleurenexpert. Ja, dat moet je me even uitleggen. Wat houdt dat werk precies in?
1: Ja, ik werk vanuit verschillende perspectieven met kleur. Wat is kleur? Wat voor kleur voor je kan betekenen? De taal en de kracht van kleur. Dat kan heel technisch zijn. Wat staat je mooi? Wat vind je mooi? Maar het kan ook kijken naar je mentale gezondheid. Wat doet kleur en wat vertellen ze je? Dus de kleuren waar je van houdt, inderdaad. Wat je op je muren smeert. Of wat je in huis hebt, wat je graag om je heen wil hebben. Wat zegt dat onbewust over jou?
0: Ja, ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Denk je dat we dat een beetje onderschatten? Hoeveel kleuren voor ons betekenen?
1: Ik denk het zeker. Het gebeurt heel erg onbewust. We vinden het ook vaak heel gewoon dat we kleur zien. Maar dat is helemaal niet zo gewoon. Je hebt ook mensen die zien geen kleuren. En als die dan toch door iets kleur kunnen zien, dan zie je wat voor een emotie dat opwekt. Wat dat losmaakt. Dus we worden veel meer onbewust gestuurd door kleur. En het kan ons veel meer vertellen over onszelf. Maar het is ook altijd in beweging. Kleur is een frequentie, is een trilling, net als muziek, wat ook wat voor ons doet. Zo kan kleur, is kleur dat ook.
0: Ja, want vertel me dan eens, hoe kunnen bepaalde kleuren dan bepalen hoe wij ons voelen?
1: Nou, het bepaalt niet, het kan wat zeggen over je gevoel.
0: Aha.
1: Dus bijvoorbeeld, je zegt, ik heb op dit moment heel erg behoefte aan een bepaalde kleur. Bijvoorbeeld, ik heb behoefte aan de kleur geel. Ik weet eigenlijk ook niet waarom, om dat om me heen te hebben of het valt me op. Nou, dan kan het zijn dat je misschien behoefte hebt om jezelf wat meer in het licht te zetten. Om je te laten zien, om meer je woord te verkondigen of je te ontwikkelen en te presenteren.
0: Ja.
1: Rood kennen we allemaal, is actie. We kunnen niet om rood heen, dat is een opvallende kleur. Maar dat kan voor mensen ook veel te veel zijn. Het kan ook uitputtend werken. Dus het kan ook juist zijn dat ze geen behoefte aan die kleur hebben. Of zeggen van, dat vind ik helemaal geen mooie kleur. Dus onrustig worden van die kleur.
0: Ja, als je het zo omschrijft, dan denk ik, kleuren zijn dus ook heel persoonlijk. Zorgen trends er dan niet voor dat mensen misschien soms eens niet de goede kleur kiezen?
1: Dat kan zeker zo zijn, dat je meegaat met de trend en denkt van, dat is heel fijn om deze kleur om mij heen te hebben. Maar dat, je beseft dan niet dat dat komt doordat je die kleur om je heen hebt. Maar dat je toch minder comfortabel in voelt. Dat je toch denkt, je gaat niet letterlijk over die kleur nadenken, want we onderschatten het dus. Maar dat het wel invloed heeft op je, dat je misschien wat minder energiek voelt of vitaal. Of dat je wat zwaarmoediger wordt. Dat soort eigenschappen kunnen optreden, kunnen ondersteunen. Dus de kleur kan ondersteunend werken met iets wat je al voelt of aanwezig is. Dus dat kan zowel de positieve als de negatieve kant op werken.
0: Ik ben als laatste dan toch nog wel benieuwd. Ik heb een beetje saai, maar een beige muur thuis. Wat zegt dat over mij?
1: Beige komt van bruin. Het is dus een verdunning van bruin. Bruin is wel een aardse kleur en is ook een warme kleur. En vaak ook dat je behoefte hebt aan geborgenheid of misschien het gezinsleven, wat structuur, wat stabiliteit.
0: Nou, dat klopt volgens mij wel. Kleurenexpert Nicole Moschel, dankjewel dat we je mochten bellen.
1: Graag gedaan. Fijne uitzending nog.
0: Ja, wij zijn alweer aan het einde gekomen hier bij de nacht van KRO NCRV. In deze aflevering spraken we onder andere met auteur Fiona Hak over pesten. Nou, wil je dat hele gesprek terugluisteren? Dat kan uiteraard via de website van Radio 1 of via de NPO Luister app. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat betekent dat je hier zo meteen na het journaal naar Vroeg kunt luisteren. Dus blijf vooral lekker hangen. Ik wens je een hele fijne maandag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren verdwijnt het CDU uit het deelstaatsparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatsparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommeren met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Al bijna 3 jaar duurt de genocide in Gaza en het Israëlische geweld voort, met verschrikkelijke gevolgen van dien. Gemeenschappen zijn verwoest, mensen zijn vermoord of verdreven en de Palestijnse cultuur staat ook zwaar onder druk. Hoe houd je je cultuur in deze omstandigheden in stand? Vroeg. Emma van den Berg. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 21 september. De al bijna 3 jaar durende genocide in Gaza zorgt voor veel onrust en verdriet. Niet alleen verliezen veel Palestijnen hun dierbaren, maar ook worden ze verjaagd van het land waar ze hun culturele band mee hebben. Hoe blijven de Palestijnen strijdbaar en houden zij hun cultuur in leven? Pieter Dronkers, universitair docent en onderzoeker zorgethiek, schreef hier een boek over dat eind vorige week uitkwam. Het heet De Stille Strijd om Jeruzalem en het is gevuld met verhalen en inzichten die hij opdeed in de Palestijnse wijken van Jeruzalem. En Dana Rentenaar is politicoloog. Ze is geboren in Palestina, heeft er op verschillende momenten in haar leven gewoond en een groot deel van haar familie, waaronder haar ouders, woont nog altijd in Oost-Jeruzalem. We gaan deze ochtend samen in gesprek en daar ben ik heel blij mee. Goedemorgen Pieter en Dana.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Pieter, wanneer was jij eigenlijk voor het laatst in Palestina?
3: Afgelopen februari was ik voor het laatst. Ja? Ik was bezig met het afronden van mijn boek. Ik wilde nog een aantal mensen interviewen. Ik had gepland daar een maand te zijn, maar opeens gingen de sirenes op een vroege zaterdagochtend en begon de Israëlisch-Amerikaanse aanval op Iran. En kwamen de raketten terug. Dus ik heb toen een week lang onder de trap geleefd en daarna maar naar huis terug naar Nederland gegaan.
2: Ja, jeetje. Daarna een groot deel van jouw familie die woont in Palestina. Hoe gaat het eigenlijk met hen?
4: Ja, een beetje beladen vragen eigenlijk. Maar als ik het zo nu zou vragen, zouden ze zeggen, gaat goed. En het gaat op zich ook wel goed, want ze leven nog. En ze zijn in prima gezondheid. En dat is ondanks de bezetting. En maar die bezetting is zo normaal geworden. En de genocide inmiddels ook. Maar als wij dat allemaal zouden meemaken, dan zouden we stuk voor stuk zeggen, het gaat helemaal niet goed.
2: Ja dat kan ik me voorstellen. Hoe gaat het met jou?
4: Ja, ik maak het op een afstand mee wat dat betreft, want ik ben er fysiek niet. Maar ik maak het wel mee in een samenleving waarin ik al te vaak moet vertellen dat Palestijnen ook rechten hebben en dat wij ertoe doen. Dus ja. Dat voelt best eenzaam.
2: Ja, vermoeiende situatie.
4: Ja.
2: Pieter, jij hebt contact nog ook met mensen daar?
3: Mm-hmm, zeker.
2: Hoe zien die mensen eigenlijk de leefomstandigheden, hun eigen leefomstandigheden tijdens. Hoe zien die dat nu ontwikkelen?
3: Nou, het is volgens mij zoals Dana zegt. Ik herken het beeld helemaal. De laatste keer dat ik er dus was, was een paar maanden geleden. En mensen vertellen mij dat zeker sinds 7 oktober 2023, de laatste 3 jaar met de genocide in Gaza, ze in Jeruzalem, ook in Jeruzalem, op de westelijke Jordaan-oever, hun eigen leven steeds kleiner zien worden, steeds meer onder druk staat. Dat ze steeds minder toekomst voor zich zien, steeds minder hoop hebben. Dus het leven wordt heel erg klein en het leven wordt langzaamaan overleven. Dat was het altijd al, maar het is de laatste 3 jaar is de wereld nog veel kleiner geworden en de hopeloosheid dus ook.
2: Is ook toegenomen. Ja, precies. Je hebt een boek geschreven over Palestijns verzet. Waar komt eigenlijk jouw interesse in Palestina vandaan? En wat was de aanleiding voor het boek?
3: Ja, de aanleiding voor het boek was, ik was toevallig onderzoek aan het doen in oktober 2023 in een Palestijns ziekenhuis in Oost-Jeruzalem. Daar gaan mensen naartoe van de Gazastrook en van de Westelijke Jordaan-oever als zij ingewikkelde kankerbehandelingen nodig hebben die niet beschikbaar zijn in Gaza en op de Westoever. Ik was benieuwd, hoe is het nou voor die verpleegkundigen om voor die mensen te zorgen die door checkpoints met allerlei ingewikkeldheden uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. En opeens bleven de bedden leeg, omdat de grenzen met de Gazastrook dichtgingen. En heel veel mensen gesproken over met verpleegkundigen van hoe is het nou om daar opeens. Ja, je zag de ontreddering. En dat was een verhaal in de marge van de genocide, maar het verhaal wat ik wel heel belangrijk vond. En dat verhaal was een beetje het uitgangspunt van het boek. In de 3 jaar daarna heel veel mensen gesproken die ik.
4: Dat wij ertoe doen. Ja. Dus dat voelt best eenzaam.
2: Ja, vermoeiende situatie.
4: Ja.
2: Pieter, jij hebt contact nog ook met mensen daar.
3: Mm-hmm, zeker.
2: Hoe zien die mensen eigenlijk de hun eigen leefomstandigheden tijdens. Hoe zien die dat nu ontwikkelen?
3: Nou, het is volgens mij zoals Dana zegt, ik herken het beeld helemaal. De laatste keer dat ik er dus was, was een paar maanden geleden. En mensen vertellen mij dat zeker sinds 7 oktober 2023, de laatste 3 jaar met de genocide in Gaza, ze in Jeruzalem, ook in Jeruzalem, op de westelijke Jordaan-oever, hun eigen leven steeds kleiner zien worden, steeds meer onder druk staat. Dat ze steeds minder toekomst voor zich zien, steeds minder hoop hebben. Dus het leven wordt heel erg klein. En het leven wordt langzaamaan overleven. Dat was het altijd al. Maar het is de laatste 3 jaar is de wereld nog veel kleiner geworden. En de hopeloosheid dus ook.
2: Is ook toegenomen. Ja, precies. Je hebt een boek geschreven over Palestijns verzet. Waar komt eigenlijk jouw interesse in Palestina vandaan? En wat was de aanleiding voor het boek?
3: Ja, de aanleiding voor het boek was, ik was toevallig onderzoek aan het doen in oktober 2023 in een Palestijns ziekenhuis in Oost-Jeruzalem. Daar gaan mensen naartoe van de Gazastrook en van de Westelijke Jordaan-oever als zij ingewikkelde kankerbehandelingen nodig hebben die niet beschikbaar zijn in Gaza en op de Westoever. Ik was benieuwd, hoe is het nou voor die verpleegkundigen om voor die mensen te zorgen die door checkpoints met allerlei ingewikkeldheden uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. En opeens bleven de bedden leeg, omdat de grenzen met de Gazastrook dichtgingen. En heel veel mensen gesproken over met verpleegkundigen van hoe is het nou om daar opeens. Ja, je zag de ontreddering. En dat was een verhaal in de marge van de genocide, maar het verhaal wat ik wel heel belangrijk vond. En dat verhaal was een beetje het uitgangspunt van het boek. In de 3 jaar daarna heel veel mensen gesproken die ik daarvoor ook sprak. En die inderdaad die wereld veel kleiner zagen worden. Ik had heel veel discussie.

0: onder druk staat. Dat we steeds minder toekomst voor zich zien, steeds minder hoop hebben. Dus het leven wordt heel erg klein. En het leven wordt langzaamaan overleven. Dat was het altijd al. Maar het is de laatste 3 jaar is de wereld nog veel kleiner geworden. En de hopeloosheid dus ook.
1: Is ook toegenomen. Ja, precies. Ja. Je hebt een boek geschreven over Palestijns verzet. Waar komt eigenlijk jouw interesse in Palestina vandaan? En wat was de aanleiding voor het boek?
0: Ja, de aanleiding voor het boek was, ik was toevallig onderzoek aan het doen in oktober 2023 in een Palestijns ziekenhuis in Oost-Jeruzalem. Daar gaan mensen naartoe van de Gazastrook en van de Westelijke Jordaan-oever als zij ingewikkelde kankerbehandelingen nodig hebben die niet beschikbaar zijn in Gaza en op de Westoever. Ik was benieuwd, hoe is het nou voor die verpleegkundigen om voor die mensen te zorgen die door checkpoints met allerlei ingewikkeldheden uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. En opeens bleven de bedden leeg, omdat de grenzen met de Gazastrook dichtgingen. En heel veel mensen gesproken over met verpleegkundigen van hoe is het nou om daar opeens, je zag de ontreddering. En dat was een verhaal in de marge van de genocide, maar het verhaal wat ik wel heel belangrijk vond. En dat verhaal was een beetje het uitgangspunt van het boek. In de 3 jaar daarna heel veel mensen gesproken die ik daarvoor ook sprak. En die inderdaad die wereld veel kleiner zagen worden. Ik had heel veel discussies in de klas, tijdens colleges. En ik wilde bredere verhaal vertellen over Israël-Palestina in mijn boek. En door te focussen op Jeruzalem en de situatie daar, waar heel veel dingen gebeuren die je ook op een grotere schaal de Westoever en de Gazastrook ziet.
1: Ja, we gaan het er deze ochtend wat langer over hebben. En zit je nou thuis te luisteren of ben je onderweg of waar je ook bent en heb je vragen, stel ze dan in de NPO Luister-app.
2: Vroeg. Emma van den Berg.
1: Pieter, je zei het net ook al even. Een goed deel van jouw boek speelt zich ook af in Oost-Jeruzalem. Waarom heb je die plek als vertrekpunt gekozen?
0: Ten eerste omdat ik de stad goed ken. En ten tweede omdat heel veel van de processen die je op andere plekken ziet, zoals de kolonisatie, het langzaam verdrijf van Palestijnen, het erfgoed, de cultuur van Palestijnen die onder druk staat. Dat zie je in Jeruzalem in het klein gebeuren. Die gebeuren ook op de Gazastrook en de Westoever. Dus door verhalen van Jeruzalem te vertellen, wilde ik dat verhaal vertellen. En Jeruzalem is een stad. Oost-Jeruzalem is een bezette stad.
1: Ja.
0: In West-Jeruzalem, Joods-Israëlisch. En ik wilde ook die kant van het verhaal vertellen.
1: Ja.
0: Ook vertellen over de ervaringen van mijn Joods-Israëlische vrienden. En door te focussen op Jeruzalem kun je de bezetting, maar ook het Joods-Israëlisch verzet tegen de bezettingen in beeld brengen.
1: Ja. Het is een passende plek. Ja. Daarna, een groot deel van jouw familie woont dus nog in deze omgeving. Kan je die plek eens voor ons omschrijven?
3: Zeker, ja. Jeruzalem is voor mij zo'n mooie stad. Eigenlijk een stad waar elke stoeptegel een verhaal heeft. En er zit zoveel geschiedenis. En ik vind vooral de oude stad heel mooi, want daar komen zoveel verschillende religies en verhalen en mensen samen.
1: Ja.
3: Maar er zit ook mijn geschiedenis. Ik ben er geboren en dus inderdaad grote delen van mijn leven gewoond. Destijds in het huis van mijn opa en oma. Maar daar hadden we net wat minder mooi uitzicht, want daar keken we uit op de muur. En de muur is 700 kilometer lang en die omsingelt de Westbank scheidt dat af van Jeruzalem. Om Palestijnen lekker binnen te houden. En dat is een muur die meer dan 2 keer zo hoog is als de Berlijnse muur toen was. Mm. En daar keken we elke dag op uit. En reden we elke dag langs naar school. Dus ondanks hoe mooi ik mijn Jeruzalem vind, doet het me ook daaraan denken.
1: Ja, er zit altijd een soort rouwrandje eigenlijk aan. Aan wat je omschrijft. En welke herinneringen heb je aan die plek?
3: Aan de stad Jeruzalem?
1: Aan de stad Jeruzalem, ja.
3: Zoveel mooie. Ik ben er dus opgegroeid. Ik heb er vooral hele warme herinneringen aan. Ondanks dus die bezetting en de muur waar we op uitkeken, was dat allemaal toch ook voor mij zo normaal als kind. Ja.

0: dat ik er hele mooie herinneringen aan heb. Van gewoon de warme, ja, warme gastvrijheid van Palestijnen.
1: Ja, en familie, kan ik me voorstellen.
0: Ja, zeker, inderdaad. En familie is daar ook een veel groter begrip dan wij in Nederland kennen. Maar ja, families zijn veel groter. Maar ook wie je als familie telt, is ook veel breder.
1: Ja, kun je dat eens uitleggen?
0: Dat is allemaal heel warm. Nou ja, in Nederland is familie vaak echt de kernfamilie. Een soort nucleaire familie van vader, moeder, broer, zus.
1: Mm-hmm.
0: Hooguit ooms en tantes en een opa en oma. Maar familie daar is echt de dochter van de zoon van de nicht van je. Weet je, ga zo maar door. Iedereen is eigenlijk familie met elkaar. Dus dat is heel warm. Maar ik heb er ook minder leuke herinneringen aan natuurlijk. Van vele checkpoints, lang in de file moeten staan. De willekeurigheid van de bezetting. Dat je eigenlijk er nooit op kan rekenen wanneer wanneer Israël besluit om een checkpoint naar de Westbank wel of niet open te doen.
1: Ja.
0: Je bent er zo van afhankelijk.
1: Ja, de onvoorspelbaarheid ook hoor ik daar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Pieter, kan je ons eens meenemen naar hoe de genocide het dagelijks leven van Palestijnen ook beïnvloedt naar wat jij hoort?
2: Ja, iedereen is ermee bezig natuurlijk. Toen ik met verpleegkundigen sprak, zei de patiënten in hun ziekenhuis kwamen uit de Gazastrook. Dus de collega's in de Gazastrook, in de ziekenhuizen daar, die hun patiënten doorverwezen, die kenden ze goed. Dus ze wisten welke ziekenhuizen, hoe dat ziekenhuis gebombardeerd werden. Dat hun patiënten, die vaak terugkwamen voor herhaalbehandelingen, dat die opeens geen medicijnen meer kregen. Ja. Soms helemaal geen contact meer. De betrokkenheid daar en tegelijkertijd de machteloosheid.
1: Ja.
2: Plus dat mensen ook dachten, ja, nu zijn het mede-Palestijnen in Gaza. En wanneer zijn wij aan de beurt? En dat is in Oost-Jeruzalem misschien nog net iets minder het gevoel dan bijvoorbeeld in Ramallah, waar ik ook veel kwam. Daar is helemaal nu in de afgelopen maanden, sinds 2022, sinds de huidige regering Netanyahu, het kolonistengeweld ook steeds groter geworden. De druk vanuit de kolonisten. Het aantal checkpoints is na 7 oktober ook heel veel groter geworden. Dus het leven wordt kleiner, maar het wordt ook gewelddadiger. Mensen hebben meer te maken met geweld. Dus zeker in de Westoever is heel erg het gevoel, de angst van, wanneer gaat het hier helemaal ontploffen?
1: Ja.
2: Het reizen voor verpleegkundigen naar het ziekenhuis, dat is nu met veel meer angst omgeven.
1: Ja.
2: Dus mensen zijn er heel erg bij betrokken. En ook zorgt het voor angst bij mensen zelf.
1: Ja, Dana, herken jij dat als je dat zo hoort? Met betrekking tot je familie bijvoorbeeld?
0: Heel erg, heel erg. Ik ben sinds 2023 terug geweest en je voelt de spanning die in de lucht hangt. Dat is echt als een soort grijze wolk over de stad heen. En het was er op zich altijd. De bezetting is en was heel normaal. Maar het is veel, veel intenser geworden. En mensen zijn ook gewoon moe.
1: Ja.
0: Dus het leven, het is zo'n normaal onderdeel van het leven geworden. Maar het is, ja, het hakt wel op je in.
1: Ja.
0: En nu dat ik er meer afstand van heb, zie ik hoe bizar dit is. Maar ik kan me nog herinneren als klein kind hoe normaal ik de bezetting toen vond. Toen ben ik bijvoorbeeld ik liep met mijn ouders als kleuter een beetje vooraan en liep naar een checkpoint toe. En ik had toen zo'n broodtrommelkoffertje die je mee naar school nam. En ik opende dat koffertje ter controle. Zodat een soldaat van 18 jaar met een gigantisch geweer op zijn rug mijn koffertje kon inspecteren.
1: Ja.
0: En als je dat plaatje zo ziet, dan denk je, wat is dat voor bizar beeld? Dat een kleuter precies weet wat ze moet doen bij zo'n checkpoint. En helemaal daarin meegaat. Ja, het is echt.
1: En dat is op dat moment iets wat je dan als kind als normaal aanneemt.
0: Zo normaal.
1: Ja.
0: Ik kende niks anders natuurlijk. En nu woon ik in een land wat veel veiliger is gelukkig. En als je daar dus nu terug naartoe gaat, dan denk je, hoe had ik dit gedaan?
1: Ja, lijkt me een heel gekke manier om daarop terug te blikken inderdaad. Dat je dan ziet, dat je dat beeld zo voor je ziet en denkt, god, dat vond ik toen heel normaal.
0: Ja.
1: Pieter, we hebben het nu over Jeruzalem. Mm-hmm. Maar is de situatie in andere gebieden, zoals als we het hebben over de Westbank, die is niet vergelijkbaar, dat verschilt. Ja. Waarom is dat verschil daar?
2: Nou, als je gaat kijken, in Oost-Jeruzalem hebben Palestijnen Oost-Jeruzalem is in 1967 bezet. En toen is het land is door Israël geannexeerd. Maar de Palestijnen die er wonen, waaronder Dana en haar familie, die hebben geen Israëlisch paspoort gekregen. Maar die hebben een ID gekregen dat ze daar mogen zijn. Mm. En dat geeft bepaalde voordelen, maar het geeft geen volledig burgerschap. In Israël wonen 20% van de Israëli's is Palestijn. Ja. Die hebben wel een Israëlisch paspoort, maar die hebben dan daar krijgen toch te maken met minder investeringen in allerlei voorzieningen zoals onderwijs en dat soort zaken. Ja. Dus daar zit al een verschil tussen. En dan op de Westoever wonen mensen, net als in Oost-Jeruzalem, onder bezetting. Maar daar hebben ze helemaal geen rechten. En bijvoorbeeld als ze te maken krijgen met een rechtbank, moeten ze naar een militaire rechtbank. Dus nou, om die reden zijn er allerlei internationale organisaties die zeggen, dit is apartheid.
1: Ja.
2: Dan heb je in Gaza is op dit moment natuurlijk helemaal, zijn mensen helemaal rechteloos.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus mensen leven in heel verschillende juridische situaties. En dat betekent ook dat mensen te maken hebben met verschillende manieren waarop ze de Israëlische overheid tegenkomen, militairen tegenkomen. En dat zorgt voor onderling verschil ook tussen Palestijnen.
1: Ja, dus dat kan ik me voorstellen dat er onderling dus ook een verschil ontstaat tussen die verschillende groepen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus dat is een soort van dat is een traditie van verdeel en heers. Mm. Omdat mensen verschillende privileges hebben. En elkaar daar. Dat zorgt ook voor verschillende belangen. Dat mensen ook. Dat voor Palestijnse Israëli's het wel belangrijk is om hun Israëlische paspoort te behouden. En tegelijkertijd denken, ja, maar Israël bezet de Westoever. Dus je hebt een hele rare relatie met je eigen overheid.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat mensen in Jeruzalem heel erg. Palestijnen met een Jeruzalem-ID heel erg hun best doen om dat ID te behouden.
1: Ja.
2: Omdat dat toch weer iets meer voordelen geeft ten opzichte van de Westoever. Dat betekent onder andere, en dat kan Dana beter vertellen dan ik, dat je ook echt in Jeruzalem moet blijven wonen en daar eigenlijk niet weg kan. Want als je te lang weg bent uit Jeruzalem, dan verlies je die voordelen en dan heb je geen andere optie dan op de Westoever gaan wonen.
1: Ja, precies. Ja. Dana, kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, zeker. Ik heb dus in principe ook recht op zo'n Jeruzalem ID. Maar dat is niet meer dan een soort. Je kan het vergelijken met hoe de papieren die statushouders hebben in Nederland.
1: Ja.
0: Maar dan in je eigen land.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus omdat ik in Jeruzalem geboren ben, heb ik daar ook recht op. Maar ik was niet. Toen ik 16 jaar oud woonde ik niet in Jeruzalem. En dat is de leeftijd die je moet hebben om dat ding voor jezelf aan te vragen.
1: Ja.
0: Dus nu lift ik mee op die van mijn moeder, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Maar zij is er voortdurend mee bezig om die te behouden. En inderdaad om vaak genoeg terug te zijn, zodat die geldig blijft. En het is altijd een angst, wat gebeurt er als je... Als je dat papiertje niet meer hebt en kom je dan ooit wel je geboorteland weer in als die wordt afgepakt?
1: Ja, ik snap het. Ja.
0: Ja, het is altijd een grote angst.
1: Hey, en als we dan die groepen zien, hè, worden die bijvoorbeeld ook tegenover elkaar gezet? Die Palestijnse groepen bijvoorbeeld?
0: Ja. Pieter zei het al goed met die verdeel- en heerstraditie. Dat is. Dat is daar zeker onderdeel van. Want het is ook natuurlijk jaloersmakend als je ziet dat mensen zoveel bewegingsvrijheid hebben en toegang hebben tot meer economische opties. En veiliger in hun huis zitten, maar ook kunnen stemmen. En zoveel meer rechten en privileges hebben. Dan is dat. Dan snap ik dat mensen tegen elkaar uitspeelt.
1: Ja.
0: En je ziet dat vooral bij bijvoorbeeld de Palestijnen die een Israëlisch paspoort hebben, daar wordt wel vaker naar gekeken van, dit is niet wat ik vind trouwens, maar gewoon als dat zij als landverraders worden genoemd of zo, omdat zij het paspoort van de bezetter hebben genomen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zij proberen ook gewoon maar te overleven.
1: Ja.
0: Alleen ik snap wel het gevoel dat zo ook over kan komen. Maar dit is onderdeel van de strategie.
1: Ja. Het klinkt heel ingewikkeld. Ik kan me er wat. Het klinkt heel ingewikkeld. Het lijkt me heel lastig om in die situatie te zitten. De Palestijnen worden al jaren onderdrukt. Pieter, zien we eigenlijk ook nog opstand?
2: Ja, bijvoorbeeld in 2021. Dus lukt het Palestijnen vanuit al die verschillende contexten, dus van de Westoever, uit Jeruzalem en ook uit Israël. Om dus met al die verschillende statussen om gezamenlijk een front te vormen toen er in een wijk in Oost-Jeruzalem weer een aantal Palestijnen hun huis kwijtraakten aan een kolonist of zouden gaan kwijtraken aan een kolonistenorganisatie. En toen kwamen mensen met elkaar echt in opstand.
1: Ja.
2: Dat ging ook toen de eenheidsintifada heette. En dat zijn van die momenten waarop het dan lukt om even allemaal één front te vormen. En dat geeft ook heel veel energie. Het was ook een jonge generatie Palestijnen die daar heel hard aan trok. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld de Palestijnse autoriteit, omdat er dan ook kritiek is op hoe de Palestijnse autoriteit samenwerkt met Israël, hoe de Palestijnse autoriteit Palestijnen in de Westoever op dat moment de demonstraties ook weer hardhandig tegengaat.
1: Ja, dat wordt dus hard neergeslagen.
2: In sommige gevallen wel.
1: Ja.
2: Zeker in dit geval, omdat er ook gezegd werd, ja, maar de Palestijnse autoriteit is ook corrupt. Dus daar was de Palestijnse autoriteit niet blij mee. Dus die pogingen om met elkaar in opstand te komen en intifada betekent zoiets als afschudden. Dus om die bezetting van je af te schudden. Die zijn er iedere keer weer. Door demonstraties, door samen te komen, door je politiek te verenigen.
1: Ja.
2: Maar die verdwijnen ook heel snel weer. Dus heel veel verzet is meer alledaags. Dus gewoon het blijven wonen in Oost-Jeruzalem, ook al is er druk om die stad te verlaten door bijvoorbeeld kolonistenorganisaties, door de Israëlische overheid, die allerlei wijken, Palestijnse wijken, daar veel te weinig in investeert en veel te weinig publieke voorzieningen biedt. Gewoon er blijven is al een vorm van verzet.
1: Ja. Dana, wat betekent verzet voor jouw familie?
0: Ja, verzet is eigenlijk inderdaad in dat alledaags, maar vooral ook in de identiteit. In het Palestijns zijn en daar ook voor uitkomen. Want alles om je heen probeert die identiteit en dat leven onmogelijk te maken. Dus verzet zit inderdaad in die kleine dingen. En het vasthouden aan die mooie dingen van wat het Palestijns leven allemaal inhoudt. Zoals onze taal, ons eten, die warme gastvrijheid, de dansen die we doen, al die dingen daar aan vasthouden en daarvoor uitkomen dat Palestijns is en dat is wie wij zijn, dat is uiteindelijk verzet. Want nou ja, verzet zoals we dat in Nederland kennen, met gewoon lekker demonstreren en dat we daar recht op hebben, met hooguit kans op arrestatie, dat is voor Palestijnen levensgevaarlijk.
1: Betekent verzet nog voor jou hetzelfde als voor je familie, denk je?
0: Ik denk dat wij andere mogelijkheden hebben tot verzet.
1: Juist.
0: Want het heeft veel grotere risico's voor mijn familie. Om bijvoorbeeld te demonstreren is eigenlijk al een no-go. Ik weet nog, toen ik daar op school zat, toen een van mijn beste vrienden, die was 13 destijds, die liep naar huis en die was gewoon in de buurt van een demonstratie. Mm. Die liep er langs, deed niet zelf mee en is toen opgepakt als deelnemer van de demonstratie. En als 13-jarige dus opgesloten zonder proces. En vervolgens in de cel eerst gemarteld met sigaretten op zijn lijf en zo.
1: Ja.
0: En daarna 6 maanden huisarrest.
1: Ja.
0: Op je 13e. En hij heeft nooit een proces gekregen. Nooit iets van een uitspraak van wat er wel of niet is gebeurd.
1: Ja, dat is niet te vergelijken.
0: En dat is maar één risico. Nee, en ik ben wel eens opgepakt maar door te demonstreren. Maar dat is iets wat ik ervoor over heb. En waar ik ook recht op heb in Nederland. En ik ben zo blij met dat recht.
1: Ja.
0: Maar daar maak ik dus alle gebruik van.
1: Ja.
0: Omdat zij dat niet kunnen.
1: Precies, ja. Pieter, je sprak voor je boek over verschillende mensen die een vorm van verzet plegen. Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen?
2: Ja, aansluitend bij wat Dana zegt, een van de verhalen die mij, dus over het vasthouden aan je eigen cultuur, een van de verhalen die mij heel erg is bijgebleven, is het verzet van Ahmad. Dat is een kunstenaar die op zoek is gegaan in de oude stad naar alle volksverhalen, alle Palestijnse volksverhalen. Die oude stad, daar is de Israëlische politie overal aanwezig. Langzaamaan zijn er ook steeds meer worden huizen door kolonisten overgenomen. Er is een hele de enorme druk op die stad. En Ahmad probeert dan in oude archieven door met mensen te spreken, de verhalen over de minnaars die zijn verlaten door hun lover en die op zoek blijven, de monsters die in kleine hoekjes wonen, dat soort verhalen heeft hij verzameld. En die vertelt hij nou door aan kinderen.
1: Ja.
2: En hij organiseert een jacht door de stad. Gaan ze op zoek naar zoektochten naar die verschillende geesten die er wellicht misschien nog ergens zijn. Maar hij laat ook kinderen hun eigen verhalen vertellen en maken over de oude stad. En hoopt op die manier de connectie tussen de oude stad van Jeruzalem en de kinderen weer te herstellen.
1: Ja.
2: En op die manier ook te laten zien van, deze stad is van ons. Heeft ook een lange Palestijnse geschiedenis. Wij zijn hier ook mee verbonden. Dat is een van de manieren van verzet via kunst vormgeven.
1: Ja. Dana, de risico's. Dat verzet, dat is, je haalde het net al even aan. Een jongen van 13 in de cel gemarteld. Welke risico's zijn er verbonden aan het verzet daar?
0: Ja, het kan je leven kosten.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar daarvoor zijn er ook heel veel verschillende risico's die je neemt. Want zoals ik al eerder zei, die checkpoints die zijn heel willekeurig. Dus je weet eigenlijk nooit. En de bezetting zelf is heel willekeurig. Dus je weet nooit wanneer er echt iets gaat gebeuren. Mm-hmm. Dus je bent altijd op je hoede. Dat is ten eerste. Het levert ook heel veel stress op. Om in die situatie te leven.
1: Ja, dat kan.
0: Maar ja, de willekeurigheid is ook zo dat je dus nooit kan rekenen op inkomsten van een salaris. Want je weet nooit of je naar je werk kan als je bijvoorbeeld op de Westoever werkt. Of in Jeruzalem als je in de Westbank woont. Zeg maar.
1: Ja.
0: Het is een
1: fysiek risico, maar je loopt daarbuiten natuurlijk ook veel meer risico's op je mogelijkheid om jezelf te kunnen onderhouden.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En vervolgens kan het ook veel risico's hebben voor je hele familie, want de bezetting gaat soms vaak ook ver genoeg dat je als straf je huis uitgezet wordt of dat jouw waterbron wordt vervuild of kapot gemaakt. Ik kan me nog heel duidelijk zo'n scène uit No Other Land herinneren, waarin ze de bezetting heeft letterlijk zo'n waterbuis opengesneden, zodat die boeren geen water meer hadden.
1: Ja.
0: Om dat soort dingen gebeuren voortdurend. Dat een weggetje kapot wordt gemaakt, wat jouw enige toegangsweg is tot jouw huis.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal dat zijn allemaal gevolgen van verzet als soort collective punishment.
1: Ja.
0: Dus collectieve straf voor de samenleving dat ze überhaupt in verzet durven te komen. En je ziet dat mensen het daardoor ook steeds minder doen, maar het motiveert mensen ook meer aan de ene kant. En ik wilde ook nog een ander voorbeeld geven van zo'n organisatie. Standing Together heeft bijvoorbeeld in dat is Palestijnen met een Israëlisch paspoort en Joodse Israëli's die samen werken.
1: Ja.
0: Maar wat ik heel cool vind aan wat zij doen is dat ze letterlijk hun lichamen gebruiken die volgens de Israëlische wet toch meer rechten hebben om tussen de kolonisten bijvoorbeeld en Palestijnse boeren te gaan staan op de Westbank.
1: Oh ja, ja.
0: En die gebruiken echt fysiek hun lichaam om ervoor te zorgen dat het niet verder escaleert. Want als zij er zijn, dan gedraagt de bezetting zich wat meer.
1: Ja, ja.
0: En dat vind ik als vorm van verzet die echt heel nodig is. Maar het is toch wel veel risico's. En ja. Er zijn ook gewoon executies op straat. Dan wordt er gezegd, ja, target is eliminated. Maar dat betekent gewoon dat iemand van het leger de Palestijn heeft neergeschoten. Ja. Er wordt echt hele klinische taal over gebruikt.
1: Ja. Ja, en als je niet voor jezelf uitkijkt, dan kijk je natuurlijk wel uit voor de ander, je dierbare. Zit je nou thuis te luisteren en heb je vragen voor mijn gasten? Stel ze dan in de NPO Luister-app.
3: Vroege vragen.
1: We hebben een paar vragen binnen. Ik wilde er even een paar van gaan behandelen. Zo hebben we een vraag van Darja. Die vraagt, Pieter, heeft het schrijven van het boek je eigen perspectief op rechtvaardigheid en activisme eigenlijk veranderd?
2: Ja, nou, het heeft voor mij vooral me duidelijk gemaakt in hoe klein activisme kan zijn en hoeveel verschillende vormen dat heeft. Dus het er blijven wonen, het wel gaan bieden terwijl de checkpoints zijn. Het vast blijven houden aan je eigen cultuur. Dat ik inderdaad altijd dacht aan verzet in demonstraties en dat soort dingen. Maar die hele kleine dingen, dat een hele lange rode lijn is, ook in de Palestijnse geschiedenis. Daar ben ik me nog meer bewust van geworden. Ook die standvastigheid en vooral dat je elkaar daarvoor nodig hebt, dat is voor mij wel de grootste les. Dus dat is een constante druk van verdeel en heers en van het uit elkaar spelen van groepen. Het elkaar ook überhaupt fysiek moeilijk kunnen vinden omdat er een muur tussen staat, maar dan toch dat blijft proberen. En die standvastigheid heb ik wel, dat samen volhouden, daar heb ik wel veel van geleerd. En ook heel belangrijk, denk ik, voor wat wij ervan kunnen leren in Nederland.
1: Ja. Ja, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Mirjam vraagt, wij krijgen alles wat wij zien van de genocide mee via de media. Wetende hoe het er daaraan toe gaat, is er iets wat je vindt dat meer aandacht zou moeten krijgen in de media? Dana, ik kijk even naar jou daarvoor. Is er een aspect waarvan je denkt, dit is onderbelicht, hier zouden we het meer over moeten hebben?
0: Nou, ik denk dat veel, als je in de media leest, dan wordt er ook om de complexiteit een beetje in de gaten te houden, vaak gezegd de Palestijnen.
1: Ja.
0: En ik denk dat een te simpel beeld is, want Palestijnen zijn door die verdeel- en heersstrategie geen homogene groep. Sowieso is het geen homogene groep, maar ik zou daar denk ik wat meer meer kennis over willen overbrengen naar mensen. Mm-hmm. Want het geeft toch heel veel inzichten in hoe die verschillende groepen de bezetting en de genocide meemaken en waarom ze bepaalde dingen doen. Dus dat vind ik een belangrijk punt om te vertellen en probeer ik zelf ook mijn deel aan bij te dragen. Omdat ik merk dat veel mensen geen idee hebben dat er überhaupt dit soort verschillende statussen zijn die je kan hebben als Palestijn. En, en hoe groot de gevolgen daarvan zijn.
1: Ja, precies. Ja. Hangt dat ook een beetje samen met het idee dat we het hier over mensen hebben?
0: Ja, uiteraard. Ja. Zeker.
1: Als we over een groep blijven spreken, kan ik me voorstellen dat het de hele tijd een groep is die die daardoor ook minder identiteit krijgt, bijvoorbeeld. Als we daar alleen maar over spreken als homogene groep, zoals jij omschrijft.
0: Ja, dat is inderdaad mooi gezegd. Want het voelt zo afstandelijk als je het hebt over de Palestijnen. We hebben het toch ook niet over de Nederlanders. Dat voelt toch heel gek. Als je de Nederlanders hoort, dan denk je al wat populistisch. en wij zijn toch allemaal best wel verschillend. En hebben hele andere ervaringen in Nederland. En stel je dan voor hoe anders die ervaringen zouden zijn als het opzettelijk zo is dat je een totaal andere werkelijkheid hebt dan jouw landgenoten.
1: Ja, precies. Dan heb ik nog een vraag van Robert voor Pieter. Welk persoonlijk verhaal uit je boek heeft jou het meest geraakt?
2: Heel veel, maar het verhaal wat nu als eerste naar boven komt is van Radeer, een vriendin van mij, die haar Ik had het net over die wijk waar mensen hun huis uit verliezen aan kolonisten en uit hun huis worden gezet. En haar familie heeft één huis en haar tante woont daar nog. En zij herinnert zich, er was een rechtszaak en de uitspraak was er bijna over of zij hun huis zouden verliezen. En toen ging de vraag in de familie-app was: stel dat we ons huis kwijtraken aan kolonisten, wat doen we met de bomen in de binnentuin die voor haar en voor haar familie zo belangrijk waren?
1: Ja.
2: Dat waren de citroensap en de pompoenmoes die ze altijd aten bij het ontbijt en bij het middageten. En toen was dus wat doen we met die bomen? En toen dachten ze in eerste instantie laten we ze omkappen. Want ze willen ze niet dat die naar de kolonisten gaan.
1: Mm-hmm.
2: Daarna dachten ze, nou, misschien kunnen we ze verhuizen. Ze hadden ergens anders nog een stuk grond. En dat ze dan daar die bomen zouden neerzetten. Toen dachten ze, nee, dat willen we toch niet doen. Want er zijn al zoveel Palestijnse vluchtelingen. Dan maken we nog meer vluchtelingen.
1: Ja.
2: Oh. En uiteindelijk hebben ze toch besloten om als ze hun huis kwijt zouden raken, om die bomen dan daar maar te laten staan. Maar dat, zeg maar, op dat niveau zitten de dilemma's en de vragen waar mensen iedere dag een antwoord op moeten vinden.
1: Ja. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Luister-app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Dit is Vroeg van maandag 21 september. De Israëlische genocide in Gaza woedt al jaren door. Palestijnen worden onderdrukt, wat het onmogelijk maakt om hun dagelijkse bezigheden uit te voeren. We bespraken net al verschillende vormen van Palestijns verzet, waar cultuur een grote rol in speelt. Maar hoe behoud je je cultuur wanneer je landje ontnomen wordt? Hierover praat ik verder met Pieter Dronkers en Dana Rentenaar. En zit je nou te luisteren en heb je vragen, stel ze dan in de NPO Luister-app.
4: Vroeg. Emma van den Berg.
1: We hadden het er net dus al even over. Het uitoefenen van cultuur is ook een vorm van verzet. Dana, kan je ons eens meenemen? We hadden het er helemaal aan het begin van het gesprek al even over, maar toch fijn om daar misschien nog even in te duiken. Kan je ons eens meenemen in de Palestijnse cultuur? En misschien maak ik me nu meteen weer schuldig aan dat ik dat te homogeen benader, maar misschien kun je ons daar wat beter in meenemen dan ik het nu doe. Wat betekent het voor jou?
0: Ja, apologies, het. het is voor mij echt een hele warme cultuur. Eentje die, de gastvrijheid staat echt altijd bovenaan. Je krijgt altijd eten op je bord. Ook al heeft de familie zelf misschien wat minder eten, krijg jij als gast sowieso eten.
1: Mm-hmm.
0: Je wordt altijd warm ontvangen. Dus dat als eerste, en dat verschilt niet onder de verschillende plaatsen. Verder zijn er ook heel veel culturele tradities. Dus een van de dingen die ik altijd het mooiste heb gevonden is poëzie en hoe belangrijk dat is voor de cultuur en de nationale identiteit ook wel. Sowieso de taal zelf. Arabisch is een veel poëtischere en meer fleurige taal dan het Nederlands, wat mm-hmm. best wel een bot kan zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is al heel, heel leuk, maar poëzie zelf, dichters worden echt heel erg gewaardeerd. En je kan elk willekeurig mens op straat aanspreken en vragen of ze hun favoriete gedicht even willen voordragen.
1: Oh, ja?
0: En dan doen ze dat ook. Ja, dat is echt het is zo erg onderdeel van de cultuur dat poëzie zo'n belangrijke rol heeft. En je hebt dan dichters zoals Mahmoud Darwish die een grote rol spelen in de Palestijnse identiteit. Ik zou mensen aanraden om daar wat van te lezen.
1: Een goede tip, ja.
0: maar je hebt ook bijvoorbeeld veel kunst. Dus Tatriz is bijvoorbeeld Palestijns borduurwerk.
1: Yeah.
0: En traditioneel gezien was dat een manier voor vrouwen om verhalen te vertellen door middel van de plaatjes die ze borduurden. En dat verschilde heel erg per gebied, per regio, per werk wat ze deden, het landschap daar. En die verhalen vind ik zelf nog zo mooi. Mijn moeder en mijn oma die kunnen dat heel goed, dat lief. En mijn moeder heeft Laatst ook een heel groot kussen gemaakt voor mijn vader. Oh. Met tatoeages. En en zelfs heb ik er een tas van die ik elke dag bij me draag. Maar dat is soort van een onderdeel waar mensen zo trots op zijn.

0: en wel heel erg verschilt inderdaad.
1: Ja.
0: En je hebt ook verschillende dansen. Zoals
1: ik wilde het even hebben over die dans. En toevallig, Pieter en ik zaten net even naar het boek te kijken. Voordat we aan dit gesprek begonnen. En op de kaft zien we daar ook een afbeelding van. Pieter, kan jij eens kort wat vertellen over die dans en waarom je ervoor koos om daar een afbeelding van op je boek te plaatsen?
2: Nou, het Debke dansen is, zeker in de afgelopen jaren zag je het ook veel in Nederland bij demonstraties, dat mensen die Palestijnse dans in een lange rij met elkaar uitoefenden en ook trainden. En dat herkende ik heel erg uit de verhalen in Jeruzalem. Ja. In Oost-Jeruzalem, dus een van de verhalen is van Rahaf in mijn boek. Zij was op jonge leeftijd al een echte Debke fanaat. En dat was omdat het voor haar heel erg stond voor haar eigen cultuur. Maar ook voor haar autonomie. Ze groeide op in een vluchtelingenkamp in Oost-Jeruzalem. Dus die zijn daar ook nog. En ze was heel erg op zoek naar hoe kan ik mezelf als meisje ook een identiteit geven. En zij is heel erg die Debke dansen gaan toe-eigenen en oefenen. En heeft ook een strijd geleverd met haar ouders om uiteindelijk ook bij een groep te mogen. En die Debke dans heeft iemand mij ooit uitgelegd zo krachtig voor mensen. Omdat het bindt je met elkaar. Mm-hmm. Dus je danst in een rij en je houdt elkaars handen vast. Of je hebt het gevoel van een groep. Dus waar je constant uit elkaar geduwd wordt. Verenigt juist die Debke dans. En dan heb je samen ook als collectief kracht. Maar het is ook een vorm van dansen en springen op de grond. Dus het verbindt je ook erg met die grond die voor jou zo belangrijk is. Het verbindt je ook met je land. Dus het heeft op allerlei manieren een enorme symbolische waarde. En daarom ook zo populair, denk ik, onder Palestijnen. Om die traditie hoog te houden. En op die manier ook inclusief inderdaad, wat Tana net zei, die tatries. Dus er horen ook geborduurde kleding bij. Het is echt heel erg verbinden met je eigen geschiedenis en die veiligstellen voor de toekomst.
1: Ja, precies. Tana, daar nog wat aan toe te voegen? Ja. Of klopt het allemaal wat Pieter hier zegt?
0: Het klopt. En het is ook wel echt een moeilijk dansje, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Maar
2: hoe goed ben jij erin, Tana?
0: Nee, echt heel slecht.
1: Oh. Wat jammer. Maar Tana is ook niet bij ons in de studio. Anders konden we het misschien toch eventjes proberen nog hier.
0: Oh. Ja. Nee, maar het is wel, ik snap heel erg, of ik voel heel erg wat Pieter zegt. Het is heel verbindend en het doet mij altijd denken eigenlijk aan bruiloften. Want daar wordt het heel vaak gedaan.
1: Oh, ja.
0: Het is echt een feestelijk iets. En je voelt je zo erg onderdeel van de gemeenschap als je daar aan meedoet. Dus ik krijg altijd hele warme gevoelens als ik het probeer.
1: Ja,
0: Hoe uit de maat dan ook. Maar ja, het is heel, heel mooi.
1: Pieter, we hebben het dus even ook over die dans naar aanleiding van de kaft van jouw boek. Maar even ook naar de binnenkant van jouw boek. Jij gebruikt daar onder andere de term silencing.
2: Ja.
1: Zou je misschien eens kunnen uitleggen aan de luisteraar wat die term inhoudt?
2: Nou, met de term silencing, dus het tot zwijgen brengen van kritische stemmen, maar ook van minderheden of van een hele bevolkingsgroep. Dat was voor mij, die term was een soort van kapstok om mijn verhalen op te hangen. Dus
1: ja.
2: Daarna vertelde net al, demonstreren is heel gevaarlijk. Het betekent niet dat het niet gebeurt, maar zodra het gebeurt zijn er
1: consequenties
2: en treedt de politie op. Dus dat is een vorm van kritische stemmen die tot zwijgen wordt gebracht. En dat geldt in Oost-Jeruzalem voor Palestijnen die demonstreren. Het geldt ook in West-Jeruzalem. Ik vertel het verhaal over een galerie, een kunstgalerie, waar anti-bezettingsactivisten een podium kregen. En toen is die galerie zijn subsidie en zijn pand kwijtgeraakt.
1: Ja.
2: En dat is ook een. Dus dan worden. Dat geldt er voor Joods-Israëli's. Dan is er niet een expliciet verbod op solidariteit. Maar toch door allerlei andere maatregelen en door heel erg een probleem te maken van wat ze, van die anti-bezettingsactivisten en dat als niet loyaal aan Israël te bestempelen, leg je toch uiteindelijk mensen het zwijgen indirect op.
1: Ja.
2: Dus dat is een deel van silencing. En silencing gaat ook over het tot zwijgen brengen van een cultuur, waar we het ook over hebben.
1: Ja.
2: En het gaat ook over het letterlijk verdrijven van mensen uit Oost-Jeruzalem door hun Jeruzalem ID in te trekken, door de woonomstandigheden heel slecht te maken. En dat is natuurlijk een Jeruzalem, daar zijn ook al heel

0: veel Palestijnen weggetrokken in 1948... tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, zoals Israël het noemt... de Nakba, zoals Palestijnen het noemen. Dus ook op die manier, ik heb een vrij brede opvatting van silencing... maar het leek mij een lens om te laten zien hoe mensen het zwijgen wordt opgelegd... en ook vooral ook hoe mensen zich proberen te verzetten daartegen.
1: En hangt dat ook samen met het proberen te herschrijven van een geschiedenis op een bepaalde manier, als je dit uitwist bijvoorbeeld?
0: Ja, dus er is bijvoorbeeld een wijk in Oost-Jeruzalem die waar heel veel opgravingen zijn.
1: Ja.
0: En bij die opgravingen die worden geleid door kolonistenorganisaties. Daar is dan vooral aandacht voor de Joodse geschiedenis, voor de Joodse historie van Jeruzalem. Maar als er een begraafplaats uit de Ottomaanse tijd of Palestijnse sporen worden gevonden, dan is daar helemaal geen aandacht voor. Dus het is het herschrijven van de geschiedenis door bepaalde verhalen tot zwijgen te brengen en de andere verhalen heel erg heel erg op het podium te zetten. Dus de wijk waar dit gebeurt, de buurtschap daarbinnen, Palestijnen noemen dat de mooie Wadi.
1: Mm-hmm.
0: Al heel vroeg, tenminste, op een gegeven moment hebben de Israëlische autoriteiten die wijk omgedoopt tot de stad van David.
1: Ja.
0: En nu staat het ook zo op de kaart.
1: Ja.
0: En dat is in Oost-Jeruzalem. En nou, historisch kan je daar allerlei dingen over zeggen, maar door dat soort namen te veranderen, heb je ook een symbolische claim op Oost-Jeruzalem, die het Palestijnse verhalen uitwist.
1: En de culturele versie van, of versie, ja. Als we even de focus houden op cultuur en dan kijken naar silencing. Jij zegt net al, haalt een voorbeeld aan, Pieter, van een culturele instantie die zijn subsidie dan verliest. Dana, heb jij daar eigenlijk ook voorbeelden bij?
2: Niet direct, maar ik wilde nog even toevoegen over dat doorgaan. Doorgraven totdat je iets uit de Joodse geschiedenis vindt.
1: Ja.
2: Dat is iets wat niet alleen maar Israël doet als land bijvoorbeeld. Je ziet dat ook. Je ziet dat ook in bijvoorbeeld Griekenland. Die graven ook vaak net zo lang door totdat ze iets uit de Griekse tijd terugvinden. Om dan te bewijzen van kijk, dit is onze mooie geschiedenis. Maar dat is ook een land met heel veel geschiedenis en heel veel verschillende mensen die daar hebben gewoond. En je graaft dan door allemaal lagen heen die er ook zijn geweest, maar die je dan even aan de kant zet of weggooit, totdat je degene vindt waar je graag naar op zoek bent. En dat zie je dus vaak gebeuren in Israël met het zoeken naar Joodse geschiedenis of om dat nationale verhaal te versterken.
0: Ja. Ja, maar als ik nog een ander voorbeeld misschien, want dit is inderdaad een goede aanvulling. Dus dit zijn allemaal geen, of tenminste veel hiervan, zijn geen specifieke Israëlische strategieën. Ik denk inderdaad dat ze op heel veel plekken worden toegepast. Ja. En hetzelfde gaat ook wel een beetje, een aantal vrienden, Palestijnse vrienden van mij, die werken op een ecologische boerderij in de buurt van Ramallah. En die proberen dan weer op die manier hun Palestijnse landbouwtechnieken van vroeger te herontdekken. Ook een manier om je te verbinden met je land. Gewoon op je land te werken en daar zelf te produceren. Dus even gedeeltelijk met je geschiedenis te maken, maar ook wel gewoon met, nou ja, hoe kunnen we beter omgaan met ons land?
1: Ja.
0: En er zijn ook Palestijnse initiatieven geweest al heel lang om oude Palestijnse landbouwgewassen, rassen te verzamelen, de zaden te verzamelen en ergens op te bergen. Ook als een poging om je eigen geschiedenis veilig te stellen. En dat is landbouwcultuur. Maar dan vorig jaar heeft Israël een heel groot opslagplaats van al die zaden vernietigd. Met de grond gelijk gemaakt. Dat is voor Palestijnen een vorm van ecocide. Dus het vernietigen van je eigen ecologische erfenis. En je ziet nu in de Gazastrook bijvoorbeeld ook wel weer Palestijnen die proberen om de landbouwgewassen die bij Gaza hoorden, om daar de zaden van te verzamelen. Dat ze op die manier in ieder geval dat deel van de geschiedenis vast kunnen houden.
1: Ja, en Dana, heb jij ook voorbeelden van een plek, een verhaal of een traditie, bijvoorbeeld zoals Pieter ook aanhaalt, waarvan je het gevoel hebt dat die wordt uitgewist of vernietigd, of gepoogd wordt daartoe in ieder geval?
2: Goeie vraag. Nou, ik denk dat ik het op
3: heel veel verschillende kleine manieren wel zie. Ik moet meteen denken aan van de strijd om van wie is het eten. En van welke cultuur is het eten.
1: Ja, die herken ik ook wel, ja.
3: Ja, want die hoor je wel vaker, ook in het buitenland, van bijvoorbeeld hummus of hummus.
1: Ja, dat is ook het eerste wat mij te binnen schoot. Ja, dat ik heb dat ook voorbij zien komen, inderdaad.
3: Ja, dat is een hele gevoelige. Want voor Palestijnen is dat echt klassiek Palestijns, op de manier waarop wij het maken. Maar Israëli's zeggen ook, ja, dit is ook van ons. En ja, dat is een strijd die wel, wel diep gaat. Want op zich, er zijn ook wel Joodse banden met deze gerechten. Maar vooral omdat omdat de Joodse banden uit het Midden-Oosten dan kwamen.
1: Ja, ja.
3: En qua nationaal gerecht, ja, Israël is een land wat nog niet zo heel lang bestaat. En ik vind het moeilijk om te zeggen dat dan een nationale maaltijd is. Mm-hmm. Maar bij de Palestijnse identiteit is het wel iets wat al heel lang daarbij hoort. En je merkt dat in Israëlische restaurants in Israël, dan staan er allemaal gerechten op tafel waarvan ik denk, die had mijn oma kunnen maken. Ja, maar ja, nu staat er, de Israëlische vlag als labeltje bij. Ja. En dat vind ik toch wel moeilijk, ja.
1: Ja, en zoals we eerder bespraken, eten is nogal een groot onderdeel natuurlijk dus van de cultuur.
3: Ja, dat voelt heel persoonlijk.
1: Ja, precies, ja. Pieter, voor jouw boek heb je met verschillende Palestijnse mensen gesproken. Wat is eigenlijk het belangrijkste inzicht dat jij hebt meegekregen? Of een belangrijk inzicht? Misschien moeten we het niet...
0: heel veel... Het sluit een beetje aan bij wat Dana zegt. Dus dat heel veel wat ik hier in de krant lees, dat het inderdaad gaat over de Palestijnen, de Israëli's. En dat ik mezelf daar ook op betrapte bij het schrijven van hoe schrijf ik eigenlijk over Palestijnen, hoe schrijf ik over Israëli's. En ik heb geprobeerd zoveel mogelijk verhalen van mijn vrienden of van de mensen die ik in de loop der tijd heb ontmoet te omschrijven. En iedere keer dacht ik weer, oh ja, maar dit is weer net iets anders dan iemand dan een andere Palestijn het zou zeggen. Het is een groep, maar het is ook gewoon echt heel erg menselijk. En ik realiseerde me dat als het gaat over Palestijnen in Gaza, waar ik zelf nooit geweest ben, dat ik daar ook vooral nadenk, tenminste ook vooral de cijfers lees. En iedere keer toch weer de vertaalslag maak. Maar ja, dit zijn precies dezelfde mensen als mijn vrienden in Ramallah bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En steeds weer teruggaan naar die menselijkheid. En dat het gaat om iemand is die dat het gaat om iemand die net zo is als jij. Ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat we die cijfers ook zien, maar ook de menselijkheid daarachter. En een ander ding wat ik heel erg me heel erg is bijgebleven, toen ik voor de laatste keer de drukproeven doorging, dacht ik, oh ja, het gaat heel erg veel over welke verhalen er nou wel en niet gehoord worden, en waarom bepaalde verhalen wel gehoord worden en waarom andere niet.
1: Ja, ja.
0: Hoe werkt het in de media, maar ook door de geschiedenis heen, dat bijvoorbeeld... Ik zelf heb hiervoor bij een vredesorganisatie gewerkt. En dan nodigde je altijd, ging je langs bij politici. En dan nodigde je een Palestijnse organisatie uit om mee te gaan. Maar dan had je toch altijd de neiging om ook een Israëlische organisatie uit te nodigen. Omdat je merkte dat politici.
1: Gezegd, ja, ja,
0: dat. Maar ook dat je merkte dat politici dan toch een soort van wantrouwen hadden tegenover de kennis van Palestijnen. En dat als een Israëlische organisatie het zei, dat ze dachten: oh ja, het is toch echt verkeerd wat er hier gebeurt. Ja. En die machtsdynamiek ook in welke kennis we wel en niet geloven. Dat is wel iets waar we heel goed over na moeten denken als we verhalen horen. En hoe is een verhaal tot stand gekomen en wat is het tegenverhaal?
1: Ja. Dana, jij gaat op 6 oktober ook spreken op de boekpresentatie van Pieter, hè?
3: Klopt.
1: Wat wil jij die avond meegeven?
3: Ik denk een punt wat dus vaker in het afgelopen uur is teruggekomen, die diversiteit binnen de Palestijnse gemeenschap.
1: Ja.
3: En wat dat voor invloeden heeft. Want ik denk dat we de afgelopen paar jaar in Nederland wel behoorlijk wat informatie hebben gekregen over zogenaamd het conflict.
1: Mm-hmm.
3: Maar dat we dat er nog echt een verdiepingsslag nodig is om de dynamiek ervan goed te kunnen begrijpen. En ja, dus ook de motieven. En ik herken heel erg wat Pieter zegt over verschillen in hoe erg Palestijnen geloofd worden tegenover Israëli's.
1: Ja.
3: Maar ook binnen de Israëlische gemeenschap is er ook heel veel diversiteit.
1: Ja,
3: En dat moeten we juist ook omarmen.
1: De groepen gewoon niet meer als homogene groepen zien. Dat is de les eigenlijk die we deze ochtend misschien moeten trekken. Daarna kunnen we eigenlijk op individueel niveau nog op een manier bijdragen aan het behouden van de Palestijnse cultuur.
3: Zeker, ja, ik krijg deze vraag wel vaker en dat vind ik eigenlijk wel fijn. Want dat betekent dat mensen erom geven. En er is zeker iets wat je kan doen. Doe namelijk wat je al goed kan. Er zijn heel veel skills die mensen hebben, vaardigheden die je kan inzetten, maar dan voor de goede zaak.
1: Ja.
3: Dus kan je bijvoorbeeld goed een website ontwerpen? Doe dat dan voor een activistenorganisatie. Of ben je goed met financiën? Probeer zo'n organisatie te helpen op vrijwillige basis, dat je even een kijkje neemt.
1: Ja.
3: Dat zou ik mensen sowieso aanraden. Kijk even naar wat jij in je eigen arsenaal hebt en wat kan je dan doen, hoe kan je die toepassen voor het goede. Maar doe ook wat kleins.
1: Ja.
3: Dus dan denk ik vooral aan de kleine, maar toch structurele veranderingen die we kunnen maken in ons leven. Ik had bijvoorbeeld een rekening bij ING. En dat is iets waar ik ben er nu van afgestapt.
1: Ja.
3: En overgegaan naar een andere bank. En dat is omdat banken zoals ING en ook verzekeraars in Nederland, die investeren jouw geld dan in bedrijven die de bezetting en de genocide mogelijk maken. En waarom zou je dat willen?
1: Ja.
3: Waarom zou je die medeplichtigheid dan willen? En met één klik, het duurt echt maar een paar minuten, het is zo gedaan, kan je ervoor zorgen dat jouw geld in ieder geval niet daar naartoe gaat om die bezetting en genocide te steunen. Dus dat is iets wat ik mensen probeer aan te moedigen om te gaan doen. Het is heel klein namelijk, maar heeft toch wel veel invloed.
1: Ja.
3: En dus als je even 5 minuten hebt, zou ik dat doen.
1: Zou je zoiets kunnen doen? Dus je kan je eigen talenten inzetten en voor organisaties die bijvoorbeeld bijdragen aan de goede zaak. Of doe iets kleins waarmee je je eigen gedrag al kan veranderen. Pieter, heb jij daar nog toevoegingen aan?
0: Ja, wees niet tevreden met het is complex.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat dat de belangrijkste reden was om mijn boek te schrijven. Aan de ene kant is, het wordt natuurlijk vaak gezegd, het is heel complex en dus mag iemand anders hier iets van vinden. Ik denk dat het heel belangrijk is om je te verdiepen en wel een mening te vormen over wat er gebeurt. En je dan ook uit te spreken. En dat geldt niet alleen voor Israël-Palestina. Het geldt ook voor de Nederlandse samenleving. Ik denk wat ik heel erg geleerd heb van activisten daar, is dat het belangrijk is om in verzet te komen, je uit te blijven spreken, je niet tot zwijgen te laten brengen. Er zijn autoritaire politiek wordt steeds autoritairder wereldwijd. En het is heel belangrijk om dat aan de kaak te blijven stellen. Daar en hier.
1: Daar en hier. Ik wil jullie ontzettend bedanken, Pieter en Dana. Mooi gezegd, inderdaad. Heel fijn dat jullie met ons de dag wilden beginnen en in dit onderwerp wilde duiken op de vroege ochtend. Dit was Vroeg van maandag 21 september. Het programma kan worden teruggeluisterd als podcast. Morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast, een nieuw onderwerp. Maar nu eerst gaat jouw ochtend verder met het Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Mark Visser.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag de 21ste september. Onder jongeren is de homo-acceptatie gedaald. We spreken zo een onderzoeker van de Universiteit Utrecht. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt de CDU uit het deelstaatparlement. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
3: De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen. Daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dit van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren, zoals politici, zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en The Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De partij, die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de eerste uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Er is nog niemand aangehouden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 6:03. De acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe. Maar die tolerantie lijkt opeens te zijn gehalveerd. Zo blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. Gonneke Stevens is hoofdonderzoeker en hoogleraar jongerenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Dit periodieke onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen bestaat al sinds 2001... Bij het vorige onderzoek zagen jullie de intolerantie jegens homoseksualiteit dus nog niet opkomen.
4: Nee, dat klopt. Toen zagen we nog een stijging in homoacceptatie onder meisjes en een stabiel niveau onder jongens. En nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
2: Hoe komt het? Weet u dat?
4: Nou, we denken dat het in lijn is met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in de kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook de opkomst van de mannensfeer.
2: En dat laatste, daar horen we natuurlijk af en toe wat over. Dat zijn bijvoorbeeld mannelijke influencers met bepaalde denkbeelden.
4: Ja, bijvoorbeeld. Dan gaat het echt om traditionele man-vrouw verhoudingen.
2: Dat de acceptatie door jongeren minder wordt, dat merken ook de bezoekers van homocafé Prik in Amsterdam.
5: Je wordt vaker uitgelachen, er worden opmerkingen gemaakt door jongeren. Dat vooral. Ja, naar mijn idee wordt het erger.
6: Slechter. Tolerantie sowieso is wat slechter, zeg maar. Het is niet, vroeger was het veel meer open.
7: Ik zelf heb er niet zo heel veel last van. Maar ik weet dat het speelt. Ja, zorgelijk.
8: Het is altijd wel, als je hand in hand gaat lopen, om je heen kijken van oké, kan het wel.
9: Ik vind wel de sfeer op straat niet meer zoals dat het vroeger was. Vroeger voelde ik me ook vrijer.

0: Ja, het breder is dan alleen die... Ja, die manusverwoning is nu een beetje een hot item, hè, van de jeugd. Het is wel een ding, maar ik denk ook dat er andere oorzaken zijn. En ik denk dat je met andere culturen die daar iets minder openstaan... Dat is natuurlijk ook christendom en ook islam bijvoorbeeld. Die kijken er anders naartoe.
1: Ja, ik heb voorheen in het onderwijs gewerkt. En daarin merk je wel echt heel erg van, hè, de kids van tegenwoordig. Ze zijn echt op een hele andere manier opgevoed. Je merkt toch wel vaak bijvoorbeeld, hè, ik heb dan voor groep 7-8 heb ik lesgeven. Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes. Hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan. En dan kan je afvragen, van, hè, komt het vanuit thuisfront, komt het vanuit het mobiele gebruik? Ja, ik maak me wel zorgen.
2: Mevrouw Stevens, we horen de zorgen. Ook de LHBTI plus belangenorganisatie COC zegt enorm geschrokken te zijn. Kunnen ze zich dat voorstellen?
3: Ja, zeker. Want je kunt je goed voorstellen dat deze situatie er echt toe leidt dat homoseksuele jongeren vaker afgewezen worden. En dat heeft een negatief effect op hun mentale gezondheid. En ook breder zien we dat als jongeren op scholen zitten waar ze mogen zijn wie ze zijn, ook qua seksuele diversiteit, dat jongeren dan in het algemeen minder vaak gepest worden.
2: In hoeverre speelt mee dat de ene generatie zich weer afzet tegen de vorige? Want de generatie ervoor was natuurlijk heel erg ermee bezig. Wordt ook door een grote groep als woke beschouwd. Dat je dan dus ook een tegenreactie krijgt?
3: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat maatschappelijk debat echt veranderd is. En dat we ook echt hierop moeten inzetten. Dit is echt een maatschappelijke issue. Waar overheid, maar ook ouders en het onderwijs zich voor moeten gaan inzetten om de tijd te keren.
2: Mm-hmm. Maar het is heel lang er juist wel over gegaan. En ook dat je in films en series dat er juist veel aandacht.
0: Ja. Ik denk dat het breder is dan alleen die manusverwoning is nu een beetje een hot item. Van de jeugd. En het is wel een ding, maar ik denk ook dat er andere oorzaken zijn. En ik denk dat je met andere culturen die daar iets minder openstaan, dat is natuurlijk ook christendom en ook islam bijvoorbeeld, die kijken er anders naartoe.
1: Ja, ik heb voorheen in het onderwijs gewerkt en daarin merk je wel echt heel erg van, hè, de kids van tegenwoordig, ze zijn echt op een hele andere manier opgevoed. Je merkt toch wel vaak bijvoorbeeld, hè, ik heb dan voor groep 7-8 heb ik lesgeven, op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè. In plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan. En dan kan je afvragen, van, hè, komt het vanuit thuisfront, komt het vanuit het mobiele gebruik? Ja, ik maak me wel zorgen.
2: Mevrouw Stevens, we horen de zorgen. Ook de LHBTI plus belangenorganisatie COC zegt enorm geschrokken te zijn. Kunnen ze zich dat voorstellen?
3: Ja, zeker. Want je kunt je goed voorstellen dat deze situatie er echt toe leidt dat homoseksuele jongeren vaak

0: En dan kan je afvragen van, hè, komt het vanuit thuisfront, komt het vanuit het mobiele gebruik? Ja, ik maak me wel zorgen.
1: Mevrouw Stevens, we horen de zorgen. Ook de LHBTI plus belangenorganisatie COC zegt enorm geschrokken te zijn. Kunnen ze zich dat voorstellen?
2: Ja, zeker. Want je kunt je goed voorstellen dat deze situatie er echt toe leidt dat homoseksuele jongeren vaker afgewezen worden. En dat heeft een negatief effect op hun mentale gezondheid. En ook breder zien we dat als jongeren op scholen zitten waar ze mogen zijn wie ze zijn, ook qua seksuele diversiteit, dat jongeren dan in het algemeen minder vaak gepest worden.
1: In hoeverre speelt mee dat de ene generatie zich weer afzet tegen de vorige? Want de generatie ervoor was natuurlijk heel erg ermee bezig. Wordt ook door een grote groep als woke beschouwd. Dat je dan dus ook een tegenreactie krijgt?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat maatschappelijk debat echt veranderd is. En dat we ook echt hierop moeten inzetten. Dit is echt een maatschappelijke issue. Waar overheid, maar ook ouders en het onderwijs zich voor moeten gaan inzetten om de tijd te keren.
1: Mm-hmm. Maar het is heel lang er juist wel over gegaan. En ook dat je in films en series, dat er juist veel aandacht voor was. Daar hoorde je ook reacties juist op van het wordt elke keer ligt er zo de nadruk op, is het niet te veel?
2: Nou, in het algemeen geldt natuurlijk wel, hè, zeker als je bijvoorbeeld ook ziet wat er op scholen gebeurt, dat goed gekeken moet worden of de boodschap aansluit bij de leefwereld van jongeren. Dus ook om jongeren te betrekken om dit soort programma's in te richten. Maar het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: Uw onderzoek kijkt breed naar het welzijn van jongeren. Wat viel nog meer op?
2: Nou, we zagen dat de mentale gezondheid van jongeren eigenlijk niet verbeterd was ten opzichte van 2021. En ook dat is zorgwekkend, omdat we in 2021 zagen dat die mentale gezondheid vooral bij meisjes zo sterk was afgenomen. Dus ook daar is veel aandacht voor nodig. En in het algemeen zien we ook dat jongeren op het voortgezet onderwijs hun school een steeds minder leuke plek zijn gaan vinden. Dus ook daar is aandacht voor nodig.
1: Ja, werk aan de winkel. Gonneke Stevens, dank u wel. Hoofdonderzoeker en hoogleraar jongerenwelzijn aan de Universiteit Utrecht.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 9 minuten over 6. Wat was er gisteravond op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over de Verenigde Naties. Na 10 jaar stopte de Portugese Antonio Guterres als secretaris-generaal. En dus moet er een opvolger worden gekozen. Sigrid Kaag, voormalig ondersecretaris-generaal van de VN, vertelt wat de volgende VN-baas te wachten staat.
4: De laatste 10, 15 jaar, of misschien wel langer, is de VN steeds meer op een zijspoor geraakt. Als de VN tussen aanhalingstekens spreekt, is het niet meer zo dat je denkt van, oh, de VN heeft gesproken, nou, we moeten er wat mee. Die relatief marginale rol, die moet weer herpakt worden. En dat is een vraagstuk waar natuurlijk een nieuwe secretaris-generaal op beoordeeld zal worden.
1: Misschien wordt het voor het eerst in 80 jaar een vrouw, maar volgens Kaag is dat niet het belangrijkste.
4: Het zou beter zijn geweest, ook vanuit vrouwelijk leiderschap, dat er een vrouw was gekomen in 2016. Aan de andere kant, het zijn wel vaak de vrouwen die het aandurven als de missie bijna echt heel onmogelijk is. Uiteindelijk natuurlijk gaat het erom dat de organisatie de beste kandidaat krijgt. Want de wereld is niet alleen in crisis, de organisatie zelf ook.
5: Man of vrouw?
4: Man of vrouw.
1: In Pauw en de Wit sprak Jelle Posma, directeur van Justice Prosperity, over de uit de hand gelopen extreemrechtse betoging op het Malieveld zaterdag. De betoging werd beëindigd door de ME vanwege aanhoudend geweld. Een van de groeperingen op het Malieveld was de NNB. Posma legt uit wat dat voor groepering is.
6: De NNB, dat is een van de meest heftige nationaal-socialistische bewegingen die wij hebben. En degene die hier spreekt door de megafoon, die spreekt hier ook uit dat er op zoek moet worden gegaan naar journalisten, naar politici en dergelijke die het linkse gedachtegoed voorstaan.
1: Volgens Posma van Justice for Prosperity gaat het er niet om dat deze groep plotseling gegroeid is, maar vooral dat dergelijke groepen genormaliseerd zijn.
6: We zien ook bepaalde leden van politieke partijen zien we er doorheen lopen. Dat

0: Normaal.
1: Wie liepen er doorheen ook?
0: Daar moeten we nog onderzoek naar doen. Maar in ieder geval zit er direct en indirecte links naar een bepaalde politieke partij in. Daar zullen we over gaan publiceren binnenkort. Ga ik nu niet zeggen. Maar het belangrijkste is dat het zo gewoon lijkt te worden. En daar moeten we met elkaar voor opletten.
2: In Bureau Buitenland aandacht voor de AI-strijd die woedt tussen de Verenigde Staten en China. Xi Jinping, de Chinese president, gaat deze week voor het eerst in 11 jaar op staatsbezoek naar Washington. Paul Verhagen, expert geopolitiek en technologie, legde uit waarom de strijd zich juist op AI toespitst.
3: Het is deel van een breder fenomeen eigenlijk, dat waar vroeger technologie een vereniger was van de wereld, manier informatie te delen, is het nu echt een splijtspan. Het is echt een machtsstrijd geworden. Want AI is natuurlijk nuttig voor militair, maar ook voor economisch en ook voor controle over je eigen samenleving. En dat zijn echt de radicale andere beelden die de Amerikanen en de Chinezen hebben.
2: Er is veel te doen over de AI-ontwikkelingen. Eerder riepen topmannen van AI-bedrijven op ontwikkelingen te remmen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Daar zit volgens Verhagen ook een belangrijk verschil tussen de Verenigde Staten en China.
3: Waar China veel beter in is dan de VS, is om instellingen te ontwikkelen om grip te hebben over technologie. Techbedrijven in China, die staan onder de staat.
4: Ja.
3: Dus techbedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle content die wordt gegenereerd via AI-modellen.
4: Mm.
3: Als jij genereert dat Taiwan een onafhankelijk land is in China, dan heb je echt een groot probleem als Chinese techbedrijf. In de VS hebben we niet dat soort controle. Dus China maakt zich ook minder zorgen over risico rond AI, omdat zij zelf als staat de controle daarover hebben.
2: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Rondé, Love Myself. In de Telegraaf is te lezen dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over de neutraliteit van de politie.
1: In de afspraken tussen het ministerie van Justitie, de politie en veiligheidsregio's staat onder meer dat de politie geen religieuze bijeenkomsten meer mag faciliteren of organiseren. Dat betekent onder meer een streep door deelname aan Ramadan-vieringen. De discussie over de zogeheten gedragscode lifestyle-neutraliteit leidde dit voorjaar op toen de politie Midden-Nederland in Almere een iftar organiseerde, de politie in Utrecht de Ramadan heilige maand noemde. In Amsterdam wordt al 20 jaar door de politie een Ramadan-viering georganiseerd, waarbij de laatste keer ook de korpschef en de burgemeester aanwezig waren. In het AD is te lezen over een mogelijk verbod op weerhaakjes voor sportvissers. Morgen stemt de Tweede Kamer erover en volgens de indiener van de wet, Ines Kostic van de Partij voor de Dieren, is een meerderheid in zicht. In een brandbrief van vissers, hengelsportondernemers, leveranciers en viswaterbeheerders staat dat Nederland zich volgens hen volledig buitenspel zet met een verbod. Toch spreekt de krant een bedrijf dat commerciële visvijvers runt en waar weerhaakjes al jaren verboden zijn. Het kan best, kwestie van zorgen dat de lijn strak blijft staan. Over een paar dagen zijn er in Marokko parlementsverkiezingen. NRC zoomt in op de situatie daar voor jongeren. Een klein jaar geleden waren er massale en gewelddadige demonstraties in Marokko. Honderden mensen zitten nog altijd vast voor hun rol bij die protesten. Die uitbraken nadat bekend werd dat in het ziekenhuis van Agadir 8 vrouwen na een keizersnee waren overleden. De demonstranten waren kwaad over de slechte staat van de gezondheidszorg en vroegen zich af waarom er wel geld is voor voetbalstadions, voor de Afrika Cup en het WK voetbal, maar niet voor ziekenhuizen. Nou, er ging flink meer geld naar onderwijs en zorg, maar toch namen eind juli tienduizenden Marokkanen de wijk naar Ceuta. En het Parool ging kijken op een plek waar ruim een jaar geleden een vrouw werd verkracht door de latere moordenaar van Lisa uit Abcoude. De krant spreekt onder meer met Wendy van Egmond, de advocaat die het verkrachtingsslachtoffer bijstaat. Zij vertelt dat ze 10 dagen geleden op diezelfde plek zelf te maken kreeg met een schennispleger. Van Egmond schrok zich wild toen een masturberende man in de bosjes haar aankeek en in het Engels naar haar begon te roepen. Ze zette het op een rennen om bij andere mensen in de buurt te komen. De gemeente Amsterdam zegde vorig jaar maatregelen toe en op een aantal plekken zijn ook bosjes gesnoeid en de straatverlichting verbeterd. Op deze plek is volgens het Parool niets veranderd.
0: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark. Ja, de ochtendspits is van start gegaan met een paar dagelijkse files. Ze zijn nu voornamelijk te vinden rond Rotterdam. Extra vertraging is er nu op de A15 richting de Maasvlakte bij de Suurhoofdbrug. De vertraging loopt daar nu op tot 20 minuten. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Overschie. Daar staat 4 kilometer file vanaf Schiedam-Noord. De vertraging loopt op tot een half uur. De linkerrijstrook is dicht.
0: In het oosten van de Democratische Republiek Congo proberen hulpverleners de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Al ruim 3500 mensen zijn overleden. Het virus blijft opduiken op steeds nieuwe plekken. En juist daar, in de dorpen en buurten waar mensen wonen, moet de verspreiding worden gestopt. Daarom worden huizen van ebola-patiënten en overledenen gedesinfecteerd, in de hoop dat familieleden en buren niet besmet raken. Correspondent Alice van Gelder reisde naar het epicentrum van de uitbraak in het oosten van Congo en ging mee met een schoonmaakploeg.
3: Het is nogal hobbelig. De wegen hier in Oost-Congo zijn onverhard en vol met gaten. Maar haast is geboden. We rijden achter een team aan van Congolezen die huizen desinfecteren van mensen die ebola hebben. Dus mee met het lokale ontsmettingsteam. Bonjour. Bonjour, monsieur. We zijn aangekomen. Een kleine stadje, dorpje. Je hoort het. Erg levendig, erg druk. En hier vallen veel doden door ebola. We zijn onderweg naar het woonhuis van een vrouw die vanochtend naar een van de behandelcentra is gebracht voor ebola. Positief is bevonden. En nu moet ze haar huis schoonmaken. Claude is de baas hier van dit team, wat zich nu in beschermende pakken hijst. Hij is normaal gesproken apotheker en doet nu dit werk. En ik vraag hem, ben je niet bang?
4: Moi, je n'ai pas peur de faire ce travail parce que je le fais pour ma communauté.
3: Maar hij zegt, ik moet dit wel doen, want dit is mijn gemeenschap. Anders gaan er nog meer mensen dood.
5: ça. Je n'ai pas peur de le faire parce qu'il faut coûte que coûte travailler pour que ça s'arrête.
3: Het team gaat hier aan de slag en Claude vertelt hoe ze te werk gaan. En ze sproeien met een soort chloorwater. Ebola is een virusziekte, maar kan zich ook overbrengen als

0: contact is geweest met oppervlaktes. Ze maken eerst het huis schoon van de vrouw die naar het ziekenhuis is gebracht. Maar ook een hele ring eromheen. Zo'n 15 huizen rondom het huis. Hij zegt, dit is de plek waar we ebola in de kiem moeten smoren. Het huis dat ze nu aan het schoonmaken zijn, om er zeker van te zijn dat er geen ebola-virus meer zit, is van een vrouw die net ook haar moeder heeft verloren. De moeder is 3 weken geleden overleden en nu is zij heel erg ziek. Dus waarschijnlijk is er ook al in deze gemeenschap enkele weken ebola. En wat nu natuurlijk heel belangrijk is, is dat het zich dan ook weer niet verder verspreidt. Want dit is het probleem. Mensen blijven thuis, zijn ziek, besmetten andere mensen. Dus het is echt hier in het dorpen dat ze deze uitbraak moeten stoppen. En nu gaat een ander team hier aan de slag. Met een bloknootje en ook met posters, foldertjes. Met daarop informatie over de symptomen van ebola. Ja, en zoeken uit wie er allemaal contact met deze vrouw hebben gehad. Ja, ze beginnen bij logisch contact. Haar zus, die hier ook samen met haar woonde. Zij heeft geen symptomen, maar ze leggen haar nu wel uit. Ga meteen naar het ziekenhuis als je koorts krijgt, als je hoofdpijn hebt, als je moe bent. Deel van dit team is dokter Pom. Hij werkt voor UNICEF. Ik vraag hem waarom mensen soms niet naar het ziekenhuis gaan. Waarom ze thuis blijven als ze ziek zijn. Verschillende redenen. Angst, wantrouwen. Ze horen onder meer ook dat heel veel mensen sterven in het ziekenhuis. Dus het wordt meer gezien als een gevaarlijke plek. Maar ook soms gewoon financieel. Dat ze gewoon het geld niet hebben. Voor vervoer om naar zo'n ebola-centrum of het ziekenhuis te gaan. En een uur na deze schoonmaak mag de zus weer terug naar haar huis. Ze maakt het slot open en ze stapt wat voorzichtig naar binnen. Bang voor het virus en nog in shock. 3 weken geleden haar moeder verloren dus. En nu ook haar zus ziek. Een leeg huis dat niet meer zo zal voelen als eerst.
1: Een reportage van correspondent Alice van Gelder vanuit Congo. Het is 6:57. De dartsport is steeds meer aan het professionaliseren. Net als in andere sporten is er meer aandacht voor voeding. De darters merken dat ze beter presteren als ze een beetje op hun voeding letten. En ze krijgen daarbij hulp van oud-roeier en voedingscoach Govert Viergever.
2: Professionalisering die betekent wel dat je als darter moet gaan beseffen dat als het technische niveau zo dicht bij elkaar ligt,
3: zegt oud-roeier en voedingsdeskundige Govert Viergever,
2: dan kan een fitter en scherper en beter herstellend lichaam net dat verschil maken tussen winst en verlies.
3: Die onder meer Vincent van der Voort, Remo van Barneveld en Dirk van Duivenbode heeft begeleid. Luc Littler, de beste darter van dit moment, is het daarmee eens.
4: Ik vind het natuurlijk de busy schedule.
3: Eerder gaf hij daar niet zoveel om.
4: Probably just treat myself to a kebab.
3: Een paar jaar geleden beloonde hij zichzelf nog met fastfood na een gewonnen wedstrijd.
4: Ik heb mezelf some balls of coke, balls of Fanta. En probably treat myself some more vapes.
3: Kebab, vapes, maar nu moet het roer om, zegt hij. Week in, week uit wordt er gedart. Hun schema zit bomvol. Ze moeten lang gefocust blijven en dus ook kunnen omgaan met het gejoel van het publiek. En juist daarom is het zo belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, zegt voedingscoach Viergever.
2: Dingen als bloedsuiker, spiegelschommelingen of niet op tijd drinken, slecht slapen of dat soort zaken, dat zorgt ervoor dat de concentratie af gaat nemen. En dan word je impulsiever en raak je sneller geïrriteerd. En die fijne motoriek die neemt dan ook af.
4: We're always traveling and like when we go to like places like Germany and stuff, it's just like so hard to eat well.
3: Het is moeilijk om gezond te eten, zegt hij. Ja, hier in Avos bijvoorbeeld, in Amsterdam, waar de World Series of Darts Finals worden gedart dit weekend. Ik loop daar nu even een rondje, maar je kan hier eigenlijk alleen maar fastfood halen.
5: Oh, fuck, I love a good hot dog.
3: Yeah. Hamburgers, kebab, er staan ook wel automaten, maar daar zit voornamelijk chips, snoep, chocola, energiedrank, frisdrank in.
6: We hebben broodnuchter.
3: Ja, allemaal niet bepaald voedzaam dus.
4: And after when we finish darts, 10-11 o'clock, you're hungry and there's.
3: De darters zijn vaak pas laat in de avond klaar.
4: There's nothing open apart from the kebab shop.
3: Dan is er ook niet echt iets meer open waar je een gezonde maaltijd kan halen, zegt Littler.
2: En daarom werken extreme diëten en dergelijke ook niet.
3: Vindt Viergever.
2: gewoontes creëren die ze ook onderweg uit kunnen voeren. En ik zorgde ervoor dat ze vooraf wisten wat en waar ze gingen eten. Dat ze gezonde snacks meenamen. Dat ze alcohol heel bewust kiezen in plaats van dat automatische.
3: Wat heeft een darter daar nou concreet aan? Nou, zegt weergever...
2: Vooral in hoe energiek ze zich voelden. En minder klachten hadden, zoals buikpijn of concentratieschommelingen of motivatieproblemen. En in hoe snel ze konden herstellen van workouts of van trainingen. En hoe ze met stress om kunnen gaan op dagelijkse basis, maar ook tijdens wedstrijden en toernooien. En dus hoeveel je kan trainen in totaal en hoe lang je scherp en gemotiveerd kan blijven. En dat maakt tijdens een toernooi en een wedstrijd, zorgt ervoor dat je minder verval hebt.
3: Nummer 2 van de wereld, Luke Humphries, gisteren uitgeschakeld door Dirk van Duivenbode, viel een aantal jaar geleden tientallen kilo's af.
6: Can you imagine you're a bigger guy? You kind of...
3: Hij vertelt in een podcast dat hij zich daardoor een stuk beter voelt op het podium.
6: Get embarrassed in moments sometimes maybe, or you kind of feel like people are staring at you. All these type of things go through your mind. It makes you feel unconfident.
3: Kijk, er zijn ook andere factoren, hè, die daar invloed op hebben. Of je nu een quinoa salade of een hamburger eet, dat gaat je niet helpen om je te wapenen tegen dat gejoel van het publiek bijvoorbeeld. Maar viergeverspunt is...
2: Darter hoeft absoluut geen topsporter in de klassieke fysieke betekenis van het woord te worden. Maar
3: het werkt wel door.
2: Hij heeft wel heel veel baat bij een lichaam dat zijn prestaties ondersteunt in plaats van tegenwerkt.
1: Verslaggever Sarah Westphal vanaf de World Series of Darts Finals die afgelopen weekend werden gespeeld in AFAS Live in Amsterdam. In november komt het spel GTA 6 uit en dat wordt net zo groot aangepakt als een nieuwe Hollywood blockbuster met trailers, voorproefjes. En dit weekend kwam de soundtrack uit. De eerste 6 nummers zijn bekendgemaakt en 1 daarvan is van Morgan Wallen, Last Thing You Need.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30 geweest, de hoofdpunten. Thomas.
2: In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. De acceptatie daalde van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. In het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag is het droog en er is geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden.
3: De Schammenkamp in Rotterdam werd wereldnieuws door een grote explosie. 3 mensen kwamen om en zo, ik denk dat ik iets te snel ben of niet. En veel huizen en bedrijven werden onbruikbaar. Zo ons verslag even over de rechtszaak tegen de verdachte die vandaag begint. Maar ik denk ook ANWB verkeersinformatie, hè? Wijnand Zwaan, sorry.
4: Ja, zeker Mark, want de ochtendspits is al in volle gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland. Op de A15 richting de Maasvlakte zien we ook vandaag weer veel vertraging bij de Zuurhofbrug. De rijbaan is daar dicht. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Je staat daar in de file vanaf knooppunt Rozenburg. Je bent er zomaar een half uur langer onderweg. Verder is de file op de A9 lang vanmorgen van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer stilstaand verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En op de A20 richting Gouda, daar zijn werkzaamheden bij knooppunt Kleinpolderplein. De verbindingsweg naar de A13 is daar deze week dicht en dat merk je. Vanaf Schiedam staat file en de vertraging is 10 minuten.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
13: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mein Chef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mein Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mein Chef.
1: Het is 6:06. Vandaag begint de rechtszaak tegen de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de zware explosie 2,5 jaar geleden aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuidwijk. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven en werden verschillende huizen verwoest. Nog een week lang na de explosie was het onrustig in de buurt. Mede slachtoffers niet direct uit de puinhopen werden gehaald.
0: De explosie was in het Rotterdamse stadsdeel Charloos in een garage. Daar ontplofte een auto die vervolgens naar buiten vloog en op zijn kant belandde.
16: Dat echt, het leek net dat er een bom was gevallen hier.
17: Ik stond in de keuken en ik hoorde harde klank. En ik kijk naar buiten, ik zie daar vlam.
16: Je voelde gewoon dat het gebouw heen en weer schudde.
0: Er is zeker 1 gewonde gevallen en van tientallen panden in Rotterdam-Charloos in de buurt zijn de ramen gesneuveld.
18: Is eigenlijk iedereen in veiligheid gebracht, weten we dat?
19: Er is op dit moment nog sprake van dat we met 3 mensen geen contact nog hebben kunnen krijgen. En we houden er ook wel rekening mee dat die mogelijk toch nog in het pand, hè, je ziet dat het is deels ingestort, aanwezig is.
20: Dit is gewoon zwaar. We kunnen het gewoon niet begrijpen dat er geen actie genomen wordt. Het gaat tenslotte om een mensleven.
21: Waarom duurt dat zo lang?
22: Omdat we veilig moeten kunnen werken. Hè? Dus we moeten zorgen dat de constructie niet in elkaar stort.
20: We kijken het even aan, maar we gaan gewoon zelf naar binnen. Het is niet dat we gewelddadig naar binnen gaan, maar het is gewoon dat we gewoon op zoek gaan naar mijn
23: ogen. Ja, ik vind het heel, heel heftig. En het is ook indrukwekkend om te spreken met de mensen hier en de politie.
24: Het heeft een boel losgemaakt. Hè? Eerst was er de schok, toen onrust, woede van mensen die lichaamsdelen wilden bergen. En toen kwam opeens het verhaal als een drugsloop.
23: Ja, dat laatste moet ik echt bij het Openbaar Ministerie laten. Daar mag ik niks. Daar kan ik ook niks over zeggen. Ik weet ook niet meer dan jullie. Nee. Nou, ik ben hier echt nu om te kijken en even te praten ook met wat mensen uit de buurt en de hulpdiensten. Hoi.
1: De laatste die woorden was toenmalig demissionair premier Mark Rutte. Verslaggever Mark Hamer, jij gaat vandaag de zaak volgen. Hoe is men er uiteindelijk achter gekomen dat het om een drugslab ging?
25: De eerste berichten waren dat er een auto was ontploft. Maar toen men het puin inging, vond men attributen voor de productie van drugs. Het OM gaat er nu vanuit dat het om een cocaïnewasserij ging. Er is zoutzuur en aceton in jerrycans aangetroffen. De theorie is nu dat er een acetonluchtmengsel tot ontbranding is gekomen. De klap tot gevolg.
1: Wat is de rol van de verdachte, Jalal O?
25: Ja, hij was de huurder van de garagebox. Overigens is hij ook de oom van een van de slachtoffers. We hoorden net die onrust bij de hekken. Ook O was daarbij betrokken. Hij heeft toen de pers ook te woord gestaan. Bij die actie is overigens niet zijn neefje uit het puin gehaald, maar een buurman. Jalal O ontkent overigens alle feiten. Hij zegt dat hij er niet bij betrokken was. Dat hij het pand onderverhuurde. En hij wist niet wat er gebeurde. Het OM zegt genoeg bewijs te hebben dat er wel degelijk de grote man was achter die cocaïnewasserij. En omdat hij het runde midden in een woonwijk, heeft hij ook, zoals het zo mooi heet, de kans aanvaard dat het mis zou kunnen gaan en dat er slachtoffers zouden kunnen vallen.
1: Ja, wat is ook gebeurde vandaag de eerste dag? Wat gaat er gebeuren?
25: Ja, alle feiten worden nog eens even doorgenomen door de rechtbank. Alle feiten uit het dossier. En er zijn de slachtofferverklaringen. De verdenking zal worden voorgelezen. Maar de strafeis van het Openbaar Ministerie, die wordt morgen verwacht.
1: Verslaggever Mark Hamer, dankjewel.
26: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
27: Mail naar r1jn@nos.nl.
26: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De afgelopen jaren heeft de omroep Ongehoord Nederland het woord omvolking in bijna de helft van alle uitzendingen gebruikt. De redactie van Pointer zocht uit dat het beladen woord in totaal 84 keer werd gezegd. Sinds de oprichting van de omroep zelfs 243 keer. Jeremy Krolsmit van Pointer, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
1: Waarom is omvolking een beladen term? Kunt u dat uitleggen?
28: Nou ja, het is geen neutrale omschrijving. Volgens de NCTV en de AIVD is het een rechtsextremistische complotidee. Met het idee daarachter dat er een elite immigratie bewust inzet om de witte bevolking van Europa te vervangen. Het woord werd ook al gebruikt in Nazi-Duitsland. Omvolking heette dat op het Duits. En er is een directe verband tussen de Nederlandse versie omvolking en de Duitse variant. We hebben socioloog Sarah Bracke hierover gesproken. En zij zegt, zij heeft de geschiedenis van het woord onderzocht. En zij zegt, ja, in de kern is er niks veranderd. één volk gezien als een raciale eenheid, zegt ze. Dat wordt vervangen door een ander volk. Dus ja, het woord is niet normaal.
2: En jullie hebben ook voorbeelden onderzocht. Want in welke context gebruiken ze dan het woord bij ON?
28: Zoals je net al omschreef, ze gebruiken het woord steeds vaker. En ook steeds vaker zelf. Dus in het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken. En ook steeds vaker als complot. Als in de complotvariant. Want Ongehoord Nederland zei bijvoorbeeld 2 weken geleden nog bij Vlemmings, de directeur. Zei 2 weken geleden nog bij Pauw en de Wit. Dat als zij het over omvolking hebben, dat heel wat anders is als een complottheorie. Zij zeggen van wij bedoelen gewoon een demografische verandering. Maar toen Pauw aan Paul Cliteur, die naast Vlemmings zat, vroeg van Philip de Winter, een man die een boek hierover geschreven heeft, dat het Omvolking heet. Mm-hmm. Hij zegt van dat er een bewust plan achter zit. En dan zegt de Cliteur, ja, nee, dat is ook zo en dat gebeurt ook.
2: Ja, want daar, dus, dat is een stap verder. In eerste instantie zie je alleen dat de demografie verandert. Je kunt zeggen dat gebeurt altijd. Het is al duizenden jaren zo. Hier zit het hem dus in dat je zegt, ja, dat wordt expres. Door de hogere machten wordt dat aangestuurd en is het een bewust plan.
28: Ja, nou, en dat is dus één minuut daarvoor. Er wordt nog gezegd, zo praten wij er niet over. En dan zijn collega zegt dan, dat is wel een bewust plan. Zoals de lezing, zoals de NCTV en de IVD het omschrijven. Dus ja.
2: Wat betekent het dat een omroep dit woord dan zo vaak gebruikt?
28: Nou, diezelfde Sarah Brakke die we hierover spraken, die heeft het over de normalisering van zo'n woord. En ja, dat het best wel kwalijk is dat via publiek geld, via de publieke omroep gebeurt. Zij zegt van je brengt het eerst binnen via een gast. Vervolgens ga je discussie voeren van het is een taboe en dan mogen we het wel eigenlijk hierover hebben. Ondertussen bespreek je het woord steeds meer, wat we ook in de cijfers zien. En gaat het woord van de gast naar de presentatoren en de vaste commentatoren. Dus ja, die progressie die zien we bij Omgehoord Nieuws.
2: Minister Lessert van Onderwijs wil de omroep uit het bestel zetten. Welke rol speelt dat voor jullie onderzoek?
28: Het onderzoek loopt eigenlijk al veel langer. We zijn hier al maanden mee bezig. Eigenlijk haalde de actualiteit ons onderzoek in. Wat bizar was, dat interview bij Pauw en de Wit gebeurde. En precies de dingen die wij in de data zagen, die zagen we voor onze ogen afspelen op de televisie.
2: Jeremy Kroll-Smit, onderzoeksjournalist bij Pointer. Dank u wel. Het FD schrijft vandaag over de aankoop van 3D-printers door Defensie.
3: Het gaat om 3D-metaalprinters. Defensie gaat uitzoeken of die bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om reserveonderdelen te maken om snel gevechtsschade te repareren. De printers worden gemaakt door een Chinese fabrikant. Ondernemersvereniging FME noemt het een klap in het gezicht van de Nederlandse en Europese industrie. Want, zegt de tech-redacteur van het FD, er zijn ook Nederlandse bedrijven die dit kunnen maken.
4: Onder andere Additive Industries, dat is een bedrijf in Eindhoven. Die hebben ook meegedaan met de aanbesteding. En die zeggen zelf, we waren voor die aanbesteding al heel lang in gesprek met Defensie om die opdracht binnen te halen. Dus toen was er nog geen sprake van een aanbesteding. En toen heeft het ministerie besloten om het Europees aan te besteden. Daar hebben ze aan meegedaan en uiteindelijk dus verloren van die Chinese partij.
3: Er zijn Europese regels om alleen bedrijven uit de EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein mee te laten doen aan aanbestedingen. Maar Nederland maakt daar volgens een hoogleraar nauwelijks gebruik van. Over de aanbesteding zijn Kamervragen gesteld. In het AD trekt vakbond FNV aan de bel over cadeautjesregelingen die steeds meer bedrijven aanbieden. Denk aan korting op het huren van een swapfiets of een abonnement bij maaltijdboxenbezorgdienst HelloFresh. Met een swapfiets, betaal je de inflatie niet, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen in de krant. Voorzitter Hans Spekman noemt het een moderne variant op het uitdelen van loonzakjes in de kroeg. Steeds meer bedrijven hebben geen cao. Volgens het CBS valt 73% van de werknemers in Nederland onder een cao. 10 jaar geleden was dat nog 80%. Op meerdere plekken in het zuiden van het land heeft Rijkswaterstaat de pechstrook naar tankstations dichtgezet met rood-witte paaltjes. Die maken het onmogelijk om een vrachtwagen op de strook te parkeren. Door een gebrek aan rustplekken parkeerden er geregeld vrachtwagens op die stroken, wat voor gevaarlijke situaties zorgde. Transportorganisatie TLN klaagt bij RTL Nieuws dat chauffeurs soms wel 1,5 uur rondrijden op zoek naar een plek om te parkeren. In woonwijken of bij bedrijventerreinen mogen ze meestal ook niet lang staan. Dat probleem speelt vooral in Noord-Brabant en Limburg. En Hart van Nederland ging langs bij Kira van 18 en haar moeder Wendy. Kira gaat al sinds haar 10e niet naar school, omdat ze door allerlei problemen niet mee kon komen.
5: Ja, ik ging elke dag huilend naar school. Heel veel buikpijn, heel veel spanning, veel te veel stress, heel veel hoofdpijn. Ik werd sowieso heel veel gepest. En er waren zo'n drukke klassen, te weinig persoonlijke begeleiding, waardoor het me niet meer lukte om te gaan.
3: Het kabinet wil dat uiteindelijk alle thuiszittende kinderen weer naar school gaan. Dat klinkt goed, maar gaat niet werken, zegt de Oudervereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Volgens hen vallen jaar na jaar meer kinderen uit in het onderwijs.
6: We zien dat deze kinderen heel veel moeite moeten doen en hun ouders vervolgens om via omwegen en het zorgsysteem toch hun ontwikkeling te kunnen verzilveren. Maar we zien ook dat de consequenties voor gezinnen ontzettend groot zijn.
7: ANWB Verkeersinformatie Wijnand, waar staan de eerste files?
8: Nou, het wordt nu snel drukker op de weg. Vooral rond Rotterdam staan ze en ook in het zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte zien we ook vanmorgen weer veel vertraging door de problemen met de Zuurhofbrug. Alleen de vluchtstrook is daar open. Daar sta je in de file vanaf Rozenburg. Het oponthoud loopt daar op tot 3 kwartier. Op de A9 is een ongeluk gebeurd. Alkmaar richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een 30 minuten. En er gebeurde net ook een ongeluk op de Veluwe op de A28... van Zwolle naar Utrecht, tussen het Harde en de afrit Elspeet, is het oponthoud 30 minuten. En daar is nu 1 rijstrook vrij.
9: Het NOS Radio 1-journaal. Iedere

0: Zoekro met Bayla. De Koerdische voetbalclub Ahmetspor uit het zuidoosten van Turkije won gisteren van Beşiktaş en staat daardoor bovenaan de Turkse competitie. De kampioenschap is nog lang niet in zicht, maar voor de fans was het al alsof ze het zijn. Hoorde correspondent Turkije Gülsa Erzetin in Diyarbakir, de hoofdstad van Ahmetspor, waar dat won.
1: Ze waren al ontzettend trots dat deze club de Turkse competitie wist te bereiken. En dat ze nu ook nog eens na 6 weken op nummer 1 staan. Ja, dat is zo bijzonder, zeggen ze.
2: Biz Almanya'dan geliyoruz.
1: We komen uit Duitsland, zeggen ze.
2: Köln'den.
1: Nasıl bir duygu?
3: Çok büyük bir duygu. Biz Kürt olarak böyle bir şey yaşamak. Bir Kürt takımı birinci lige çıkıp da şu anda birinci olması çok gurur verici bir şey.
1: Hij zegt ja, het is heel erg bijzonder. Het is ook iets om trots op te zijn als Koert, zegt hij. Dus het is echt heel bijzonder dat ze nu op nummer 1 staan. Teşekkür ederim.
0: Turkije-correspondent Gülsa Erzetin was toen dus aan in Diyarbakir. En nu praat nog even met haar erover verder. Gülsa, want waarom is dit zo'n grote overwinning voor de fans?
4: Ja, ik denk dat het 10 jaar geleden ondenkbaar was dat een club met zo'n sterke Koerdische identiteit op het hoogste niveau van het Turkse voetbal zou spelen. En juist die geschiedenis maakt het zo bijzonder. Turkije heeft een strijd gevoerd van 40 jaar, een bloedige strijd met de Koerdische PKK en Koerdische militanten. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. De club heeft trouwens in het verleden ook juist vanwege bijvoorbeeld de kleuren of de namen of de identiteit te maken gehad met boetes, met geweld. En als je het vergelijkt met topclubs heeft het ook niet zo'n groot budget. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het natuurlijk heel bijzonder dat ze dan als debutant ook nog eens die topclubs weten te verslaan en dan nu ook nog eens op nummer 1 staan.
0: Ja, dan kun je uitleggen, wat betekent dat dan voor de Koerden?
4: Ja, bijna iedereen die ik spreek zegt ook hier, het is meer dan alleen voetbal. Deze club staat voor ons voor gelijkheid, voor gelijke rechten, voor vrouwenrechten. Dus iedere keer als ze winnen, zeggen ze, dan voelt het niet alsof wij 3 punten winnen, maar dat we ook een beetje van onszelf laten zien. Dus een beetje van onze cultuur, zeggen ze, die identiteit. En dat ze trots zijn dat ze een club met een Koerdische identiteit zo ver komen, maar dat ze ook een stukje kunnen laten zien. En je ziet dat ook, want je ziet niet alleen fans vanuit Diyarbakır, maar ik zag fans uit andere steden, uit Turkije, naar Diyarbakır komen. Maar ik heb ook dus, je hoorde het net al, ook fans gezien trouwens vanuit Nederland en vanuit Duitsland, die dus helemaal naar Diyarbakır zijn gaan reizen om deze wedstrijd bij te wonen.
0: En dat is dus wat het voor Koerden betekent, voor de Turken. Hoe kijken zij hier tegenaan?
4: Ja, ik denk dat er wel voorzichtig een omslag gaande is. Dat hoor ik trouwens ook van Koerden bijvoorbeeld, die ik hier in de regio heb gesproken. Kijk, vroeger kregen die fans nog steeds gebeurt dat wel eens te maken met geweld. Bijvoorbeeld door heel fanatiekeling of nationalisten. En laatst kwam bijvoorbeeld in het nieuws dat een fan van Ahmetspor een gebroken neus had. Maar je ziet ook tegelijkertijd fans, nationalistische fans, het opnemen voor de fans van Ahmetspor. Zo sprak ik gisteren bijvoorbeeld een fan van Beşiktaş. Die zei, ik ben zelf fan van Beşiktaş. Wij hebben nog een paar dagen geleden van Marseille gewonnen. Maar ze verdienen dit gewoon. Ze werken er hard voor. Ik gun het ze van harte. Dus wat dat betreft kan je misschien een beetje voorzichtig die omslag hier in Turkije zien. Je hebt natuurlijk een bekende uitspraak sport verbroedert. En dat zeggen ze dus ook hier in Diyarbakır, dat ze dat mooi vinden om te zien dat dus dan tijdens zo'n wedstrijd het ook mooi kan zijn soms.
0: En je zegt inderdaad, dat is wat sport kan doen, maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook bijvoorbeeld met de PKK, met Öcalan, het nieuws daarover. Is er toch sprake van een soort van trend?
4: Nou ja, wat ik heel opvallend vind in de regio is, het is natuurlijk redelijk rustig nu. Hè. Dus je ziet ook niet alleen Turken, maar ook steeds meer toeristen deze kant op komen. Dus Turken die een beetje hun eigen land weer opnieuw aan het ontdekken zijn. En daar zijn de inwoners natuurlijk ontzettend blij mee. Want zij zeggen ook, wij hebben natuurlijk jarenlang een soort imago gehad, alsof hier iedereen met wapens rondliep, bij wijze van spreken. En dat ze zien hoe mooi dit gebied is, hoe mooi deze regio is en wat wij allemaal te bieden hebben. En zo'n club is natuurlijk zo'n voorbeeld daarvan. Hè. Het is een beetje het verhaal van de underdog, het succesverhaal. En je ziet ook dat ze ook steeds meer steun krijgen in Turkije. En het is natuurlijk een prestatie dat je dan als debutant, hè, als met een sterke Koerdische identiteit op het hoogste niveau speelt in Turkije en dan na 6 weken en ook die topclubs weet te verslaan en dan nu ja op nummer 1 dan staat. Hè. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een behoorlijke prestatie. Daar zijn ze heel erg trots op hier in Diyarbakır.
0: En dat was zeker ook te horen. Gülsa, dankjewel. Correspondent Gülsa Ersetin vanuit Turkije.
5: NPO Radio 1
6: podcast. Je gaat toch niet zeggen van, nou, je bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
7: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
8: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, ja, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
7: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
9: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
7: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
9: Ik masturbeerde al en ik wist al dat dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dat dan een orgasme was.
7: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
18: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt de CDU uit het deelstaatparlement. En overal meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
19: De CDU haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen. Het is daarmee voor het eerst in de geschiedenis dat de partij de kiesdrempel niet haalt. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz van de CDU zei gisteravond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept social media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man op straat doodgeschoten. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. De politie is nog op zoek naar de schutter. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en hadden 112 gebeld. En op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in een ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag is het droog en is er geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden.
10: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand, waar staat het vast?
20: Nou, de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Nou, een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen stil, maar de rijbaan is wel vrij. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhoofdbrug een half uur vertraging in 11 kilometer stilstaand verkeer. Daar is maar één rijstrook open. Het gaat om de vluchtstrook. Op de A28 Zwolle richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij de afrit Elspeet. Het oponthoud is een half uur, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
10: Voor het eerst heeft de CDU de kiesdrempel niet gehaald bij verkiezingen. Wat betekent dat voor bondskanselier Merz, zo onze correspondent? Ster.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
27: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
28: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school for human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Het is 6:06 en weer heeft de rechtsradicale partij AfD in Duitsland flink gewonnen. Dit keer in de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern, waar de kiezers gisteren naar de stembus gingen. In Berlijn werd ook gestemd en is er ook winst voor Die Linke, een flinke winst. En die is ook voor het eerst dan de grootste in de hoofdstad, Duitsland-correspondent Gien Balduk. Vertel ons meer over de uitslag.
1: Ja, de voorlopige uitslag moeten we erbij zeggen. Alle stemmen zijn geteld, maar veel moet ook nog gecheckt worden. Maar we kunnen hiervan uitgaan dat dit wel de uitslag is. En de AfD komt in Mecklenburg-Vorpommern maar liefst uit op 38,2%. Dat is het op één na beste resultaat ooit voor die partij in een deelstaat. Het beste resultaat zagen we 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. Toen hadden ze nog 5% meer. En ja, die verkiezing van Sachsen-Anhalt had hier ook wel echt invloed op. Veel mensen waren ofwel geschrokken door die verkiezingen en zijn juist gaan stemmen op een partij die niet die juist opneemt tegen de AfD. Dat is in het geval van Mecklenburg-Vorpommern de SPD geweest, die ook op 35% uitkomt. Dat is ook veel hoger dan ze de afgelopen maanden werden gepeild. En eigenlijk alle andere partijen die zijn behoorlijk vermorzeld in die verkiezingen.
10: Ja. En in Mecklenburg-Vorpommern dus de AfD de grootste, maar betekent dat ze kunnen regeren? Want dat was in Sachsen-Anhalt ook meteen de vraag.
1: Ja, dat lijkt eigenlijk niet realistisch, want de SPD die nu regeert, die zou met de twee andere linkse partijen, Die Linke en De Groene, makkelijk de meerderheid halen. En dat is ook wel de verwachting. De huidige deelstaatpremier van de SPD, Manuela Schwesig, dacht vooraf ook al in die richting. Dus eigenlijk in die deelstaat kunnen we verwachten dat de AfD eigenlijk geen kans maakt.
10: Wat vinden ze ervan bij de AfD?
1: Nou ja, zelf zeiden ze aan het begin van de avond dat ze de opdracht voor zichzelf zien om te gaan regeren. Maar ik denk dat zij inmiddels ook met de uitslag die er nu ligt moeten realiseren dat dat niet haalbaar is. Ze hadden waarschijnlijk ook de hoop gezet op de pro-Russische populistische partij BSW. Maar die haalt net niet de kiesdrempel, dus die komt ook niet in de landtag, deelstaatparlement. Dus de enige andere partijen met wie ze kunnen regeren zijn die drie linkse partijen. Ja, dat is voor de AfD ook geen realistische optie.
10: CDU haalt dus de kiesdrempel niet. Doen ze het vaker, in ieder geval slecht dan, nu dus heel slecht, maar in dit gedeelte van Duitsland?
1: Ja, in het algemeen kun je zeggen dat alle partijen die oorspronkelijk West-Duits zijn,
10: de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern, waar de kiezers gisteren naar de stembus gingen. In Berlijn werd ook gestemd en is er ook winst voor Die Linke, een flinke winst. En die is ook voor het eerst dan de grootste in de hoofdstad, Duitsland-correspondent Gien Balduk. Vertel ons meer over de uitslag.
1: Ja, de voorlopige uitslag moeten we erbij zeggen. Alle stemmen zijn geteld, maar veel moet ook nog gecheckt worden. Maar we kunnen hiervan uitgaan dat dit wel de uitslag is. En de AfD komt in Mecklenburg-Vorpommern maar liefst uit op 38,2%. Dat is het op één na beste resultaat ooit voor die partij in een deelstaat. Het beste resultaat zagen we 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. Toen hadden ze nog 5% meer. En ja, die verkiezing van Sachsen-Anhalt had hier ook wel echt invloed op. Veel mensen waren ofwel geschrokken door die verkiezingen en zijn juist gaan stemmen op een partij die niet die juist opneemt tegen de AfD. Dat is in het geval van Mecklenburg-Vorpommern de SPD geweest, die ook op 35% uitkomt. Dat is ook veel hoger dan ze de afgelopen maanden werden gepeild. En eigenlijk alle andere partijen die zijn behoorlijk vermorzeld in die verkiezingen.
10: Ja. En in Mecklenburg-Vorpommern dus de AfD de grootste, maar betekent dat ze kunnen regeren? Want dat was in Sachsen-Anhalt ook meteen de vraag.
1: Ja, dat lijkt eigenlijk niet realistisch, want de SPD die nu regeert, die zou met de twee andere linkse partijen, Die Linke en De Groene, makkelijk de meerderheid halen. En dat is ook wel de verwachting. De huidige deelstaatpremier van de SPD, Manuela Schwesig, dacht vooraf ook al in die richting. Dus eigenlijk in die deelstaat kunnen we verwachten dat de AfD eigenlijk geen kans maakt.
10: Wat vinden ze ervan bij de AfD?
1: Nou ja, zelf zeiden ze aan het begin van de avond dat ze de opdracht voor zichzelf zien om te gaan regeren. Maar ik denk dat zij inmiddels ook met de uitslag die er nu ligt moeten realiseren dat dat niet haalbaar is. Ze hadden waarschijnlijk ook de hoop gezet op de pro-Russische populistische partij BSW. Maar die haalt net niet de kiesdrempel, dus die komt ook niet in de landtag, het deelstaatparlement. Dus de enige andere partijen met wie ze kunnen regeren zijn die drie linkse partijen. Ja, dat is voor de AfD ook geen realistische optie.
10: CDU haalt dus de kiesdrempel niet. Doen ze het vaker, in ieder geval slecht dan, nu dus heel slecht, maar in dit gedeelte van Duitsland?
1: Ja, in het algemeen kun je zeggen dat alle partijen die oorspronkelijk West-Duits zijn, een wat zwakkere basis hebben in die Oost-Duitse deelstaten nog

0: op. Veel mensen waren ofwel geschrokken door die verkiezingen en zijn juist gaan stemmen op een partij die niet die juist opneemt tegen de AfD. Dat is in het geval van Mecklenburg-Vorpommern de SPD geweest, die ook op 35% uitkomt. Dat is ook veel hoger dan ze de afgelopen maanden werden gepeild. En eigenlijk alle andere partijen die zijn behoorlijk vermorzeld in die verkiezingen.
1: Ja. En in Mecklenburg-Vorpommern dus de AfD de grootste, maar betekent dat dat ze kunnen regeren? Want dat was in Sachsen-Anhalt ook meteen de vraag.
0: Ja, dat lijkt eigenlijk niet realistisch, want de SPD die nu regeert, die zou met de twee andere linkse partijen, die Linke en de Groene, makkelijk de meerderheid halen. En dat is ook wel de verwachting. De huidige deelstaatpremier van de SPD, Manuela Schwesig, dacht vooraf ook al in die richting. Dus eigenlijk in die deelstaat kunnen we verwachten dat de AfD eigenlijk geen kans maakt.
1: Wat vinden ze ervan bij de AfD?
0: Nou ja, zelf zeiden ze aan het begin van de avond dat ze de opdracht voor zichzelf zien om te gaan regeren. Maar ik denk dat zij inmiddels ook met de uitslag die er nu ligt moeten realiseren dat dat niet haalbaar is. Ze hadden waarschijnlijk ook de hoop gezet op de pro-Russische populistische partij BSW. Maar die haalt net niet de kiesdrempel, dus die komt ook niet in de landtag, het deelstaatparlement. Dus de enige andere partijen met wie ze kunnen regeren zijn die drie linkse partijen. Ja, dat is voor de AfD ook geen realistische optie.
1: CDU haalt dus de kiesdrempel niet. Doen ze het vaker, in ieder geval slecht dan, nu dus heel slecht, maar in dit gedeelte van Duitsland?
0: Ja, in het algemeen kun je zeggen dat alle partijen die oorspronkelijk West-Duits zijn, een wat zwakkere basis hebben in die Oost-Duitse deelstaten, nog altijd minder sterk dan ze in de West-Duitse deelstaten hebben. Maar dat ze het zo slecht zouden doen, dat was eigenlijk echt ondenkbaar en ook lange tijd door niemand in de partij voor mogelijk gehouden dat ze überhaupt niet in zo'n deelstaatparlement zouden komen. De partij zelf was in de jaren 90 al bij, had bijna nog 40% van de stemmen. Dat kalfde daarna wel wat weg, vooral door het succes van de SPD. Maar ja, de CDU als grote volkspartij met grote staatsmannen en staatsvrouwen in de geschiedenis, zoals Adenauer, Kohl, Merkel. Ja, die was gewoon altijd in iedere deelstaatparlement met minstens 10-15% vertegenwoordigd. En dat je dan nu, juist ook in de deelstaat waar Merkel politiek gezien vandaan komt, niet eens die kiesdrempel kan halen. Ja, dat zal zeker ook onrust in de partij gaan veroorzaken de komende dagen.
1: Nou, dan de uitslag in Berlijn. Daar was vooral spannend of die Linke de grootste zou worden. Nou, dat is dus gebeurd. Hoe ziet het er daar verder uit?
0: Ja, daar zou ook zo'n linkse coalitie van die drie linkse partijen haalbaar zijn. Die Linke, de Groene en de SPD. Daarbij is ook echt duidelijk geworden dat die Linke veruit de grootste is geworden. Vooraf leek er nog een soort kleine nek-aan-nek strijd tussen de Linke en de CDU te zijn. Maar de Linke komt nu echt uit op 25% van de stemmen. En CDU op minder dan 19. Dus het wordt wel duidelijk dat de taak om een coalitie te gaan vormen bij die Linke ligt. En dat zou ook betekenen dat hun lijsttrekker Elif Erap de volgende burgemeester van Berlijn wordt, als eerste keer voor die partij ook.
1: Ja, en hoe zal het daar verder gaan? Want het ging daar bijvoorbeeld ook bij haar, bij die Linke, vooral ook over de hoge vastgoedprijzen.
0: Exact, dat wordt nog wel een heikel thema, want wonen is het belangrijkste thema hier in Hoofdstad. En ook zeker voor die drie linkse partijen is dat het belangrijkste thema in een campagne geweest. Alleen de oplossingen die lopen nogal uiteen. En die Linke is een zeer linkse partij en de afdeling in Berlijn is ook binnen de partij eigenlijk nog zeer links. En heeft een aantal plannen die ook wel op verzet stuiten bij de SPD en de Groenen. Zo wil die Linke bijvoorbeeld een aantal grote vastgoedbedrijven die samen goed zijn voor 200.000 woningen in het bezit van de staat brengen. Dus eigenlijk onteigenen, maar daar niet voor betalen. En dat is juridisch wordt dat behoorlijk lastig. En juist die andere partijen zeggen dat gaat heel veel geld kosten. We moeten dat niet doen. We maken de stad ook op die manier onaantrekkelijk voor investeerders. Dus we moeten op andere manieren die wooncrisis gaan oplossen. Zo heeft de partij een aantal andere plannen die vooral heel veel geld kosten. En waarbij het nog maar de vraag is of juist in Berlijn een deelstaat dat al heel veel schulden kent kan betalen. En daarbovenop komt ook nog dat de partij bijvoorbeeld zeer uitgesproken pro-Palestijns is. En ook een aantal leden heeft die uitspraken hebben gedaan die hier als antisemitisch en anti-Israël worden gezien. Ja, en daar zal die partij toch ook wel wat afstand van moeten nemen om de Groenen en vooral de SPD aan boord te houden. Anders zou in theorie ook nog een coalitie CDU, SPD en de Groenen mogelijk zijn. En dan komt die Linke alsnog buitenspel.
1: Okay. Giem, dank je wel voor nu, want ik spreek je straks nog over de gevolgen van voor de nationale politiek en bondskanselier Merz. Gaan we daar nog wat dieper op in. Dank je wel voor nu. De wereld is bij elkaar voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Met een financiële crisis, geopolitieke onrust en oorlog heeft de organisatie er wel eens beter voor gestaan. Ed Kronenburg, oud-topdiplomaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar zal het vooral over gaan deze week in New York?
2: Ja, het thema voor deze sessie.

0: net geopend is, is herstellen van het vertrouwen. Herstellen van het vertrouwen in het functioneren van de Verenigde Naties. Ja, dat is op zich natuurlijk lastig genoeg. U noemde zelf al een aantal zaken die op dit moment spelen. Maar ja, de VN heeft het natuurlijk heel erg moeilijk als organisatie om zeg maar de eigen doelen waar te maken. En ja, daar zal het deze week natuurlijk over gaan. Over de geopolitieke situatie, over klimaat, over AI. Enfin, om alle thema's waarop we nu, waar we nu mee bezig zijn. En die zullen ook daar de revue passeren.
1: Ja. Dat thema, ja, ik zou bijna zeggen, het komt 20 jaar te laat. Hebben ze het nu pas door?
0: Ja. Dat is absoluut zo. En ja, men beseft ook heel goed dat op dit moment functioneert het absoluut niet als organisatie. Geloofwaardigheid is natuurlijk volstrekt weg. Met name natuurlijk door het gedrag van de permanente leden van de Veiligheidsraad. En we hebben gezien natuurlijk wat de Russen gedaan hebben 4 jaar geleden toen ze Oekraïne binnenvielen. Nou, dus het kost heel veel moeite. Het kost de VN heel veel moeite om zeg maar de eigen doelstellingen waar te maken. Omdat de leden zich niet gedragen, zullen we maar zeggen. Dan kan je de VN als organisatie niet kwalijk nemen. Want uiteindelijk ja, bepalen de leden van de Verenigde Naties, en met name de permanente leden van de Veiligheidsraad, hoe lang de polstok is waarmee de VN kan springen.
1: Ja, in hoeverre is dat ook gewoon het probleem? Die permanente leden, ook zeg maar hoe het dus is ingericht?
0: Ja, nou, dat is inderdaad zo. Het is natuurlijk al lang geen weerspiegeling meer, hè, van de ware machtsverhouding op dit moment in de wereld. Het is natuurlijk heel bijzonder dat landen zoals India, Brazilië en andere grote landen, en ook bijvoorbeeld in Duitsland, geen deel uitmaken van die Veiligheidsraad. Maar alle pogingen die ooit in het verleden zijn ondernomen om daar veranderingen aan te brengen, zijn altijd gestrand. Omdat natuurlijk de paradox is dat juist die permanente leden van de Veiligheidsraad, althans degene die er nu in zitten, erover zouden moeten beslissen. Ja, dat gaan ze natuurlijk niet, althans twee daarvan zullen daar zeker niet mee instemmen.
1: Nee, en met die twee bedoelt u, wie bedoelt u dan?
0: De Fransen en de Britten.
1: Oké, die zeggen wat dat is. Die zien gewoon, we zitten nu nog aan tafel. En dat is wel, onze macht wordt alleen maar kleiner dan in de toekomst.
0: Ja. Dat klopt. En je ziet dus in de praktijk dat die andere landen. Kijk, China zit er natuurlijk wel in, maar overigens ook niet sinds het begin. Want toen zat eerst dat vertegenwoordiger van Taiwan er nog in. Maar je ziet dus nu dat andere landen, de China, India, et cetera, die hebben nu hun eigen organisatie, de BRICS, die regelmatig bij elkaar komen, onlangs ook weer in New Delhi. Dus dat is een soort, die zijn bezig om allerlei tegenhangers te creëren. Dus dat ondergraaft natuurlijk ook enorm de geloofwaardigheid van de huidige Verenigde Naties.
1: Soms helpt het dan om vertrouwen toe te winnen door naar successen te wijzen. Is er nog toch een recent voorbeeld nog van een moment dat de VN er wel toe deed?
0: Ja, kijk, in het verleden lukt het nog wel zeg maar, om gezamenlijk tot actie over te gaan. Maar dan moet je ver teruggaan. We hebben natuurlijk zeg maar, de activiteiten in Afghanistan gehad van ISAF, die International Security Force, die daar naartoe is gegaan. En dat werd zeg maar, door iedereen destijds goedgekeurd. Ik denk dat dat nu bijna niet meer mogelijk is. We moeten overigens denk ik niet vergeten dat de VN ook nog heel veel gespecialiseerde organisaties heeft die nog wel functioneren. Denk aan UNICEF. De vluchtelingenorganisatie ook, de organisatie ICAO's, het gaat om burgerluchtvaart. Dus er zijn heel veel zeg maar, praktische organisaties waarin nog wel wordt samengewerkt. En als het gaat om die belangrijke geopolitieke onderwerpen, is dat op dit moment gewoon uitgesloten.
1: Ja. Hoewel het van het weekend natuurlijk over Groenland, de drie partijen het eens werden, toen werd er wel gezegd dat wordt bekrachtigd bij de VN. Dus dan denk je, daar komen ze wel weer voorbij.
0: Ja, nou ja, dat kan. Maar goed, dat heeft op zich, kan je dat doen, maar dat heeft denk ik niet zo heel veel betekenis als Groenland en Denemarken en de VS er al uit zijn. Ja, dan kan je dat nog eens een keer doen, maar het verandert natuurlijk niet zoveel aan de inhoud van die afspraak.
1: Het is geen hoopgevend verhaal, meneer Kronenburg.
0: Nee, dat is ook zo. Maar het is ook niet opgevend wat er op dit moment allemaal gebeurt. En ik verwacht ook niet hele concrete resultaten, eerlijk gezegd, in New York.
1: Nee. Nou, we gaan toch nog wel volgen deze week. Dank u wel dat u erover wilde vertellen. Oud-topdiplomaat Ed Kronenburg. Ziekenhuizen in Gaza kijken tegen de bodem van de brandstoftanks aan, meldt Al Jazeera.
2: Een verslaggever van Al Jazeera is in het Al-Aqsa ziekenhuis in centraal Gaza, waar duizenden mensen zorg zoeken. De stroomvoorziening is afhankelijk van dieselgeneratoren. En het gaat dan niet alleen om verlichting, maar ook om alle medische systemen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een aantal maal brandstofbevoorrading geregeld, maar het door Hamas gerunde Gazaanse ministerie van Gezondheid zegt nu dat de voorraden te laag zijn om de levensreddende zorg nu nog te kunnen blijven leveren. In België is de productie van PFAS opgeschroefd, is te lezen bij de VRT. In verband met de toegenomen vraag die alles te maken heeft met AI. De chemicaliën zijn namelijk nodig in de koelsystemen van datacenters, in chips en in batterijen. Een Zweedse actiegroep dook in de plannen van 10 grootste PFAS-producenten ter wereld, waaronder het Belgische Syensqo. Dat bedrijf voert de productie op, net als de concurrentie trouwens. Koelsystemen van datacenters verbruiken minder water als er PFAS aan wordt toegevoegd. De BBC is undercover gegaan op een islamitische school in Indonesië om te laten zien dat een voor seksueel misbruik veroordeelde leraar vrijgelaten is, hoewel die nog niet de helft van zijn celstraf had uitgezeten. Dit slachtoffer vindt het een belediging van de wet.
3: Ini kayak udah mempermainkan hukum banget ini. Aku ngerasa kayak dia masih merasa menang gitu. Dan aku kayak masih kalah.
2: Ze zegt dat het voelt alsof hij gewonnen heeft en zij verloren. De leraar is de zoon van een invloedrijke geestelijke. In 2022 werd hij na een 15 uur durende belegering door meer dan 1000 politiemensen gearresteerd. Hij stond terecht voor verkrachting en seksueel misbruik en kreeg 7 jaar cel. Volgend jaar zou hij op proefverlof mogen, maar hij blijkt vorig jaar augustus al vrijgekomen te zijn. In het noorden van Frankrijk is afgelopen weekend een gezin urenlang gegijzeld en beroofd, is te lezen bij nieuwszender BFM. In de nacht van zaterdag op zondag drongen 4 criminelen het huis van het gezin binnen. De ouders en de kinderen van 8 en 12 werden vastgehouden, terwijl hun huis doorzocht werd. De vader van het gezin werkt in de cryptosector. De criminelen dwongen hem €40.000 aan cryptovaluta aan hen te betalen. De 4 criminelen zijn op de vlucht.
1: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand. Hoe gaat het bij de Suurhofbrug op de A15?
4: Ja, er staat een lange file. Eigenlijk ook wel de langste van dit moment, richting de Maasvlakte. Alleen de vluchtstrook is daar beschikbaar, omdat het asfalt in slechte toestand is. Daar sta je in de file vanaf Rozenburg, 10 kilometer nu. Verder zien we wat problemen elders op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 7 kilometer file met daar zo'n 20 minuten oponthoud. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden, daar wordt aan de weg gewerkt. En dat veroorzaakt file tussen Wolvenga en Heerenveen. Je bent daar ongeveer een kwartier langer onderweg.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
6: AZ is weer koploper in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen nipt met 1-0 van streekgenoot Telstar. En omdat PSV verloor van Twente, staat AZ nu alleen bovenaan. En daar baalt PSV-coach Peter Bos flink van.
7: Je wil graag wedstrijden winnen. En dat had vandaag gemoeten. En gekund. Maar het gebeurt niet. Het werd op een gegeven moment gelijk en dan verlies je hem zelfs ook nog.
6: Sportcommentator Jan Kalees van der Kun. Bos klinkt niet blij. Nou is hij wel vaker niet tevreden, laat ik het zo zeggen. Was PSV ook echt beter?
8: Nou, wat hij zegt, het had gekund. Dat klopt zeker. PSV stond 2-1 voor en kreeg daarbij ook wel kansen op 3-1. Maar het was zo'n heerlijke wedstrijd. Volle intensiteit met kansen aan beide kanten. Zo'n wedstrijd die heen en weer golfde, ook qua momentum. En Twente had de voorsprong in eerste instantie. Daarna PSV, ja, je zegt wel eens over een wedstrijd, laat nog uren voetballen, de uitslag verandert niet. Ja, dit was echt het moment wanneer, bij welke stand zouden worden afgefloten. Ik kan me voorstellen dat Bos dan wel ziek is. Vooral van het feit dat zijn ploeg dus op dat moment aan de verkeerde kant van de scores stond. Dat het zelfs niet eens een punt heeft overgehouden aan die wedstrijd. Ziek is hij denk ik ook wel, omdat hij nu een interlandperiode ingaat. Als hij straks op de hertgang verschijnt in Eindhoven, dan heeft hij nauwelijks spelers om zich heen. Omdat al die spelers interland gaan spelen met een land. En die interlandperiode die is nu langer dan we tot voor kort gewend waren in september, oktober. 2,5 week maar liefst, met 4 interlands. Dus het is gewoon lang voordat PSV hier revanche op kan nemen. En datzelfde geldt voor andere clubs die met een zuur gevoel deze break ingaan. Ajax bijvoorbeeld. 2-2 tegen Excelsior. Ja, er waren echt wel kansen om die derde te maken. Maar aan de andere kant, Ajax, als je 3 doelpunten nodig hebt in een thuiswedstrijd tegen Excelsior om een wedstrijd te winnen, dan is er verdedigend iets niet in orde. Hetzelfde verhaal trouwens als PSV, dat de meeste tegendoelpunten heeft van de top 5 tot nu toe dit seizoen. En bovendien, als we het dan toch weer heel even over Ajax hebben, hadden ze in de slotfase ook eigenlijk nog een penalty tegen moeten hebben. Ja, dus mag Ajax nog blij zijn ook met een puntje. Ja,
6: in het gezicht.
8: Die veel te hoog even been. Ja.
6: En de winnaars van dit weekend, want ja, je kunt ook zeggen, die zitten er nu lekker in. Die zullen misschien ook wel stiekem balen van die interlandbreek.
8: Ja, dat zal zeker gelden voor Feyenoord. Want wat hebben die twee heerlijke wedstrijden op rij gespeeld? Ja, het was slechts vorige week tegen PEC Zwolle. En inderdaad nu tegen FC Utrecht, waar het nog totaal niet loopt. Om het maar even zacht uit te drukken. Maar de manier waarop Feyenoord daar dan korte metten mee maakte. Met wervelend voetbal, heerlijke doelpunten. De tegenstander echt geen moment de kans geven om weer in de wedstrijd te komen. Dan die Kuip erbij. Ja, dat is gewoon genieten voor Giovanni van Bronckhorst. En die zal inderdaad om die reden niet blij zijn met deze lange break. Maar goed, Feyenoord staat er goed bij. AZ is koploper, heeft de meeste punten. Na een overwinning op Telstar, die was niet heel indrukwekkend, maar toch gewoon degelijk 1-0. Het mooiste was daar eigenlijk het eerbetoon aan Bartina Koeman. Terwijl haar zoon Ronald Koeman junior in de goal stond bij Telstar. Een minuut lang applaus van de tribunes. Dat voelde je echt. En ja, dan kijk je dus ook een minuut lang in het gezicht van die zoon die daar dan staat. Hoe groot het was ergens ook... Het heel lastig om daarnaar te kijken, maar prachtig moment hoor. En goed, dan als we dan toch die conclusie na de eerste periode bij elkaar kunnen vegen van die Eredivisie. Het is wel een hele leuke competitie. Vorig jaar hadden we PSV en dan niks. En dan nog een keer heel lang niks. En dan de rest. Nu staat de top 5 heel dicht bij elkaar en kan het alle kanten op.
1: Tot slot nog het WK tijdrijden in Montreal in Canada. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan?
8: Die kwamen er niet aan te pas. Het pijnlijkste was Demi Vollering, die nog werd ingehaald door de later gestarte Marlon Reuser, die uiteindelijk ook won. Met overmacht trouwens ook, Reuser. De allerbeste, Zoë Bakstedt, op grote afstand werd tweede. Vollering kwam niet verder dan de achtste plek. Lieke Nooyen werd twaalfde. En bij de mannen was hetzelfde verhaal eigenlijk. Daan Hole, de enige gestarte Nederlander, werd negende. Die baalde achteraf dat hij te behoudend van start ging. Hij had ballen moeten tonen, zei hij, want toen hij dat deed, toen schoof hij nog wel flink op in het virtuele klassement van 20 naar, nou, in ieder geval de top 10 dus. Er had misschien wel wat meer in gezeten voor hem, maar in ieder geval ver verwijderd van bijvoorbeeld Remco Evenepoel, die voor de vierde keer op rij de wereldtitel tijdrijden pakte. Dat is de eerste man die dat voor elkaar krijgt, 4 wereldtitels tijdrijden op rij. En ja, hij maakte weer gehakt van de rest. Ganna werd tweede. Seixas, toch wel leuk. Paul Seixas werd derde. En die zei dan er ook nog even bij volgende week bij de wegrit: wil ik een plekje hoger eindigen. Het is nog steeds een tiener, hè, trouwens.
1: Ja, dat is ongelooflijk knap. En misschien voor de Nederlanders dan nog het vooruitzicht dat Mathieu van der Poel dan meedoet bij die wegwedstrijd, maken we ook weer een kans. Jan-Kees van der Kun, dankjewel.

0: Moet bij de nummer altijd denken aan oud-president Clinton, die het nummer gebruikte als campagnethema-lied bij de Amerikaanse verkiezingen in 1992. Don't Stop van Fleetwood Mac.
1: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: NPO Radio 1.
0: Het is 19:30. De hoofdpunten, Thomas.
9: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt de CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de CDU de kiesdrempel niet heeft gehaald. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer daarbij een rol speelt. Het is niet echt een verrassing, maar de Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen daar. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat zat eraan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa.
0: Gaan we voor het weer. Met wie heb ik het genoegen? Marco.
10: Met Marco.
0: Oh, kijk, ja, zeker. Hoi. Goedemorgen. Met eigenlijk nog best een aardig weekend, maar het ziet er nu wat donker uit.
10: Ja, voor het weekend moet je me niet zo heel veel vragen, want ik was pas laat weer in het land. Maar voor hoe het er nu uitziet, prima. Wel wat wolkenvelden. Leverde zojuist een kwartiertje geleden her en der mooie zonsopkomst op in verband met roodkleurende bewolking. Maar ja, dat gaat natuurlijk snel. En dat is nu alweer zo grotendeels voorbij. Goed, die bewolking die blijft een beetje wisselend vandaag. Het is vrijwel overal droog. In de middag krijgt de zon wat meer ruimte en is het ook wat eerlijker verdeeld. Dus daar waar het nu nog meest bewolkt is, zal de zon ook nog wel wat tevoorschijn komen. Het voor 18 tot 20 graden, west tot noordwestenwind, mate van kracht.

0: redelijk rustig weer. Ja, eigenlijk niet echt om over te juichen, maar ook zeker niet om over te klagen.
1: Ja, en de rest van de week, de komende dagen in ieder geval, valt er dan wat te klagen?
0: Nou, nee hoor, laten we dat gewoon voorop stellen. We dat niet gaan doen. Er kan morgen een druppeltje regen vallen in het oosten misschien. Maar het blijft echt bij een druppeltje. Dus het stelt niet veel voor. Maar goed, ik heb hem dan toch genoemd. Verder blijft het droog. In de loop van de nacht krijgen we wel meer wolkenvelden. En morgen blijft het dan ook vrij vaak bewolkt. De grootste kans op een beetje zon in het westen van het land. Woensdag is er weer wat meer zon in de ochtend. En in de middag raakt het dan weer vaker bewolkt. Er komt ook wel regen aan. Maar met een beetje geluk valt dat nu juist in de nacht naar donderdag. En is het donderdagochtend al snel weer droog. Tot donderdag hebben we temperaturen zo rond de 19 graden. En daarna lijkt de temperatuur weer wat te gaan stijgen.
1: Marco bij Weerplaza, ik spreek je zo. Nu naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar staat het vast?
2: Ja, de ochtendspits verloopt op zich vrij normaal. Dus het draait vooral langs op de plekken waar je dat kunt verwachten. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Nou, een paar files springen er nu wel uit op de A12. Van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en De Meern. 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Het gebeuren bij de Zuurhofbrug, dat speelt ook vanmorgen weer op de A15 richting de Maasvlakte. Daar is alleen de vluchtstrook open. Daar sta je in de file vanaf de Thomassentunnel, 10 kilometer met een half uur extra reistijd. En werkzaamheden in het noorden van het land veroorzaken file op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen nu 8 kilometer en de vertraging is een half uur.
1: Het was geen verrassing. Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen.
3: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Het is 6:08. Voor de eerste keer gingen de Russen tijdens de oorlog met Oekraïne naar de stembus om te stemmen voor de Duma, het Russische parlement. Macht der gewoonte, zegt deze mevrouw, en een verantwoordelijkheidsgevoel. Ook het gevoel dat ik misschien iets kan veranderen, zegt ze verder. Veel verandering zal er niet zijn. Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, heeft gewonnen. Zoals wel vast stond, buitenlandredacteur Wessel de Jong. Is wel duidelijk hoe groot de overwinning is?
12: Het is een hele grote overwinning geworden, Mark. Met 50% van de stemmen geteld had de partij van Poetin. Rusland haalde 59% van de stemmen. Er deden nog 4 andere partijen mee. Dat noem je hier, dat noem je in Moskou, noem je dat systeemoppositie. Dus eigenlijk partijen die gewoon altijd de Kremlin-lijn volgen. En die partijen die fietsten er ver achteraan. Laatste Duma-verkiezingen die waren in 2021. Toen haalde de partij 49%. Dus ze zijn er nu zo'n 10% overheen gegaan. Eigenlijk precies wat de bedoeling was, aanzienlijk hoog. En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
1: Nee, wat mag niet eens een oorlog heten, hè, nog steeds. Maar de realiteit is anders, want er was al een grote aanval op Moskou dit weekend.
12: Precies, de oorlog werd dan niet genoemd, maar was ruim aanwezig, zou je wel kunnen zeggen. De Oekraïners hebben de grootste drone-aanval ooit hebben ze op Rusland uitgevoerd. Dat zei zelfs de burgemeester van Moskou, beaamde dat. Zo'n 1000 drones en raketten, kruisraketten, hebben ze afgevuurd. Nou, daarvan gingen er honderden naar Moskou. En die hebben daar een raffinaderij, de olieraffinaderij van Moskou, hebben ze geraakt. Dus er is hele zware, grote rookplaats. Pluimen zijn er toch in grote delen van de stad te zien geweest. Wat natuurlijk een timing natuurlijk niet mis te verstaan, dat het regime natuurlijk de situatie niet kan controleren. Dat wilde Oekraïne Kiev natuurlijk nog maar eens duidelijk maken. Precies zoals ze dat eigenlijk dit voorjaar deden, toen ze de raffinaderij van Sint-Petersburg beschoten, toen daar allerlei internationale gasten op bezoek waren bij een grote internationale conferentie. Dus eigenlijk om Poetin toch een beetje op deze manier voor schut te zetten.
1: En dat ze nu ook in de steden onder vuur liggen, in ieder geval merken, doet dat iets met de Russen?
12: Ja, ik denk toch dat de stemming niet zo heel erg best is. Ook voor de NOS-microfoon van het NOS-team in Moskou zeiden mensen toch openlijk dat ze eigenlijk geen enkele verwachting hadden van deze verkiezing. Ook mensen weten natuurlijk van oudsher dat natuurlijk het resultaat van verkiezingen in Rusland niet wordt bepaald in het stemhokje, maar gewoon in het Kremlin. Maar ik denk toch deze keer was de stemming nog negatiever. Mede ook omdat eigenlijk de oudste oppositiepartij van het land, Jabloko, de enige partij die echt een duidelijke anti-oorlogsstem uitbrak, dat die hardhandig van de kieslijst is afgehaald. Terwijl het eigenlijk die partijen die haalden al jaren de kiesdrempel niet meer. Maar juist om dat duidelijke standpunt dreigden ze dat nu wel te doen. Dreigden ze wel die kiesdrempel te halen. En dus daardoor maar uit voorzorg van die lijst afgehaald. Nou hebben er wel wat Jabloko mensen aan die verkiezingen meegedaan. Die stonden op wat je noemt individuele lijsten. De helft van de zetels wordt dus verdeeld niet via de partijlijn, maar via de individuele lijsten. En die mensen in die districten waar deze Jabloko mensen, die individuele kandidaten, dus op een lijst stonden, ja, die deden het eigenlijk heel erg goed. Dus wat gebeurde daar? Daar gingen de stemlokalen dicht. Daar waren de stempapieren op. Ja, zo regel je dat in een geleide democratie, zoals dat heet.
1: En in de bezette Oekraïnse gebieden, waarvoor de Duma ook kon worden gestemd, gebeurde daar nog iets opvallends?
12: Ja, nou ja, zeker. Daar werden ook verkiezingen gehouden. Moest natuurlijk het Kremlin natuurlijk heel duidelijk aantonen dat dat ook één deel natuurlijk geheel is met Rusland. Ook al hebben ze die gebieden nog steeds niet helemaal natuurlijk onder controle. Nou ja, een stad als Donetsk, de grootste, belangrijkste stad in bezet gebied, daar zag je maar liefst een opkomst van 80%. Nou ja, dat cijfer, dat klopt waarschijnlijk niet. Maar het geeft natuurlijk ook wel aan, voor een deel dat het wel klopt, dat er natuurlijk dwang was voor mensen dat ze naar de stembus moesten gaan. Er zijn ook filmpjes, heb je gezien, dat er met stembussen langs deuren werd gegaan. Die bussen die werden begeleid door gewapende mensen. Dus ja, er zijn onregelmatigheden geweest, om het maar zo netjes uit te drukken. Wat eigenlijk geldt natuurlijk voor het hele land. Kijk, die verkiezingen die duurden bijvoorbeeld 3 dagen. Ja, wat is er 's nachts met die stembussen gebeurd? Die bleven daar onbewaakt achter in die stemlokalen. Er zijn ook beelden te zien geweest hoe leden van de kiescommissies er gewoon nog wat extra stembiljetten in die stembussen propten allemaal. Mensen werden aangemoedigd om vooral via internet te stemmen. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om daar natuurlijk de boel te manipuleren. Ja. Met die online

0: stemmen allemaal. Dus het geeft toch al met al wel aan dat deze verkiezingen toch al met al weinig met democratie te maken hebben.
1: Dat is duidelijk. Wessel de Jong van de Buitenlandse Redactie, dank je wel.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
5: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Misschien interessant om te vermelden.
1: Het Malinese leger en het Russische Afrika-korps gebruiken op steeds grotere schaal drones in hun strijd tegen de rebellen in Noord-Mali. Dat blijkt uit onderzoek van journalisten van Bellingcat en Jeune Afrique. De teller staat op meer dan 200 aanvallen en daarbij vallen ook steeds vaker burgerslachtoffers. Afrika-correspondent Maurice Lede. Steeds meer drone-aanvallen dus. Wat voor gevolgen heeft dat?
7: Nou, dat er eigenlijk in Mali momenteel een droneoorlog gaande is. De aanvallen worden zelfs op televisie uitgezonden door de Malinese regering. Die willen zo laten zien dat ze optreden tegen de gewapende groepen in het noorden. En nou, je gaf al aan, onderzoeksjournalisten hebben onderzoek gedaan en een uitgebreid rapport laat zien dat er ook steeds meer burgerdoden vallen. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen militairen en burgerdoelen.
1: En dan kunnen we ook spreken, denk ik, van oorlogsmisdaden.
7: Ja, daar moet wel echt onderzoek naar gedaan worden. Want volgens het oorlogsrecht moeten partijen er bij een aanval alles aan doen om zo weinig mogelijk burgers te doden of te verwonden. En in dit geval is 1/4 van de slachtoffers is burger.
1: Waarom kiest het leger voor de inzet van deze drones? En ook dus voor de gevolgen die daarmee gepaard gaan?
7: Nou, het militaire regime dat aan de macht is, heeft overwinningen nodig. En met drones en dronebeelden kunnen ze aan het volk laten zien dat ze aan de winnende hand zijn. En het Malinese leger werkt samen met het Russische Afrika-korps. En zij nemen het op tegen een coalitie van de rebellengroep FLA, dat zijn onafhankelijkheidsstrijders, en een jihadistische groepering, JNIM. En na meerdere tegenslagen slaan ze eigenlijk keihard terug met drones die geleverd worden door Turkije en door Rusland. En dat maakt het ook lastig, want als het om zoveel verschillende partijen gaat, ja, wie is er nou verantwoordelijk? Het regeringsleger, Afrika-korps of Turkije die de drones levert? Erg complex.
1: En is onafhankelijk vast te stellen of die drones dan ook echt het gewenste effect van de partijen hebben op het verloop van de strijd?
7: Nou, dat is lastig te zeggen. Enerzijds wel, want ze kunnen vanaf ver kunnen ze eigenlijk hun doelen raken. Natuurlijk treffen ze ook de verschillende gewapende groepen. Aan de andere kant, het gaat om bijna 200 aanvallen in een periode van 3 jaar. En je ziet het nu steeds meer toenemen. De drone wordt steeds meer ingezet. Je hebt ook te maken met kamikaze drones die eigenlijk een soort bestuurbare raketten die worden ingezet. En dat zorgt voor heel veel nevenschade, want er wordt geen onderscheid gemaakt tussen burger en militaire doelen. De plek waar je begeeft bepaalt eigenlijk of je een militair doelwit bent. En bij verschillende onderzochte aanvallen zijn dus ook onschuldige burgers omgekomen, waaronder kinderen. En als je de verslagen ook leest, dan gaan mensen in die gebieden naar bed met het gezoem van drones boven hun hoofd, niet weten of ze de volgende ochtend zullen halen. En dat zet heel veel kwaad bloed in het noorden. En dat betekent ook dat heel veel burgers juist besluiten om zich aan te sluiten bij de rebellen. Dus in dat opzicht heeft het een averechts effect eigenlijk. Ja.
1: En dat gemak van de drones, dat geldt vaak ook voor de tegenpartij. Dat zien we ook in andere oorlogen. Gebruiken de gewapende groepen zelf ook drones?
7: Ja, afgelopen weekend gebruikte de jihadistische groepering JNIM zelfs nog kamikaze drones om een legerbasis aan te vallen. En op die basis heeft het Malinese leger drones gestationeerd. Dus dat is zeker opmerkelijk. Ook de strijders van de FLA, de onafhankelijkheidsstrijders, die gebruiken voornamelijk kleine tactische drones met explosieven om op die manier het regeringsleger en Afrika-korps aan te vallen. En die laatste groep, die schijnen getraind te zijn door Oekraïners die dezelfde techniek op het slagveld tegen de Russen hebben geperfectioneerd.
1: Ja, dus daar maken ze gewoon gebruik van, ook weer van die kennis. Dankjewel, Afrika-correspondent Maurice Lede. De Van Dom tot Dam, daarom ga ik toch in de mis. Maar het heeft te maken, het gaat niet over Amsterdam, want dat is de Dam tot Dam. Maar dit is de Domteldam.
6: Maar het gaat...
1: De Lezenberg van Utrecht, of toch zit
6: ook
1: er...
6: Weer wel over Amsterdam, ja. Het is inderdaad een beetje verwarrend, maar het gaat over een snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam. De Van Domteldam route dus. Het ontstaan daarvan is allesbehalve snel. Er wordt al tientallen jaren over gepraat. In 1990 dook de route al op in plannen van de overheid. De aanleg is niet goedkoop, omdat er onder meer een nieuwe brug en tunnel nodig zijn. De provincie Utrecht heeft nu een akkoord bereikt met de vervoerregio Amsterdam en vier gemeenten waar de route doorheen loopt. Het provinciebestuur wil van de fiets een logisch, aantrekkelijk en gezond alternatief maken. De aanleg moet over 2 jaar beginnen.
8: Goedemorgen, gemeente Almere. U spreekt met Merel Vreenaai. Waar kan ik u mee helpen?
6: In totaal deden Almeerders vorig jaar 65.000 meldingen over allerlei overlast bij de gemeente. Omroep Flevoland meldt dat veruit de grootste categorie afvaldumpingen zijn. Maar liefst 17.000 keer ging een melding daarover. Dan gaan de vuilnismannen erop af en die vertellen dat mensen ook gewoon een afspraak kunnen maken voor het ophalen van grof vuil.
9: Het is alleen, de mensen moeten dan wachten. Meestal zo'n rond een uur of 3-4 weken. Mensen hebben geen geduld wat dat betreft. Dus dan hebben ze zoiets van, ja, we hebben het weekend hebben opgeruimd, dus willen het nu kwijt.
6: En een student in Leiden krijgt alsnog een hoger cijfer voor zijn scriptie, is te zien bij Omroep West. Daar was een gang naar de rechter voor nodig. De jongen kreeg van de examinatoren een 9. Maar er ging een vol punt vanaf omdat het werk te laat ingeleverd was. De deadline was voor het Pinksterweekend, maar de scriptie werd ingestuurd op tweede Pinksterdag, 79 uur later. De student was het niet eens met de aftrek en zegt dat hij er eerder een punt achter had gezegd als hij had geweten dat het zo'n invloed zou hebben op het eindcijfer. Hij vocht het aan tot aan de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Die heeft hem dus gelijk gegeven. Betekent trouwens niet dat de 9 nu weer staat. De examinatoren moeten een nieuw cijfer vaststellen. En AT5 is eens gaan kijken bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Daar worden al 90 jaar archieven verzameld van wereldwijde sociale en arbeidersbewegingen. Er ligt van alles, dossiers van geheime diensten, verfbommen, vakbondstukken, buttons en zelfs een door Karl Marx met de hand geschreven pagina van het Communistisch Manifest. Nou, daar is de vertrekkend directeur van het instituut vast heel trots op, wil de verslaggever van AT5 weten.
10: Ja, ik ben niet zo romantisch aangelegd op dat punt, hoor. Dus niet zo, ja, ik vind het heel...
11: Geloof er niks
10: om. Ik vind het, ja, het is indrukwekkend natuurlijk om zeker... Het handschrift van Karl Marx zelf, wat overigens maar heel weinig mensen in de wereld kunnen lezen, want het is een onleesbaar handschrift. Ja, natuurlijk is dat indrukwekkend en prachtig dat wij dat hier hebben, maar ik ben geen fetischist.
1: ABB Verkeersinformatie, Wijnand. Vooral gebruikelijke files, zeg jij?
12: Ja, inderdaad. De ochtendspits verloopt op zich niet heel veel drukker dan anders. De meeste files die vind je op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch springen er een paar files uit nu op de A32 in het noorden van het land, van Meppel naar Leeuwarden. Tussen Wolvera en Heerenveen, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. Op de A15 richting de Maasvlakte is het weer heel druk bij de Zuurhofbrug. Alleen de vluchtstrook is open, omdat het asfalt beschadigd is. Daar staat file vanaf de Thomassentunnel, 8 kilometer... en je bent er een half uur langer onderweg.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
13: Op NPO Radio 1.

0: Crystal met Circles. In het Spaanse Valladolid vond de afgelopen dagen het wereldkampioenschap legpuzzelen plaats.
1: 3, 2, en 1, en done! 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
0: Maartje van der Meer, 27 minuten 58 seconden, zo lang duurde tot de eerste puzzel af was. En dus de winnaar. Maartje van der Meer, Maartje van der Meer uit Delft. Goedemorgen, gefeliciteerd.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Hoe kwam je daarbij om echt mee te gaan doen aan het wereldkampioenschap puzzelen?
2: Ja, ik puzzelde eigenlijk al mijn hele leven. Maar ik denk 2 jaar geleden, toen zag ik het online, dat werd allemaal gestreamd. En toen had ik zelf van die puzzels gekocht. En toen ging ik het maar gewoon proberen. En toen ging het echt wel best wel heel goed. En toen ben ik gaan trainen. En vorig jaar ben ik dan voor het eerst gegaan. En ja, nu nog een keertje.
0: Is dat een paar jaar geleden? Was het ook al tijdens coronatijd? Want toen gingen toen veel mensen op zoek naar dit soort dingen.
2: Nee, ik denk nu dat ik ongeveer twee jaar een soort van competitief puzzel.
0: Dat zal niet iedereen lukken dat iemand die nog maar 2 jaar iets doet gewoon een wereldkampioenschap wint.
2: Nee, je kan wel echt wel heel veel bezig worden hoor. Dus ook als je het niet doet, mensen kunnen echt heel erg groeien, maar dat was misschien wel redelijk exponentieel.
0: Ja. Hoe gaat het eraan toe in zo'n wedstrijd?
2: Ja, het is eigenlijk heel simpel, want je krijgt voor zo'n finale een puzzel die ze er speciaal voor ontworpen hebben, dus die al nooit iemand gezien heeft. En dan is het gewoon aftellen en dan mag je de doos openmaken en dan wie is zo snel mogelijk klaar is.
0: En zie je wel wat het moet worden? Zie je het eindresultaat in zo'n plaatje zoals op de voorkant van de doos?
2: Ja, dus je krijgt de doos erbij. Dus ook het openmaken van de doos, dat hoort ook bij de tijd, zeg maar. Ja. En het openmaken van de zak. Dus, maar je hebt dus het voorbeeld er wel bij, ja.
0: En zie jij in één keer dan ook van, oh, dit gaat me wel lukken. Of, oh, dit vind ik een lastigere versie van de puzzel?
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk best wel afhankelijk van de puzzel. Het moet je een beetje liggen natuurlijk. Dat maakt best wel uit. Dus in dit geval is denk ik een hele gunstige puzzel voor mij. Want ik hou wel van een beetje een drukke puzzel. En dat puzzel fit veel details. En niet bijvoorbeeld een landschapje met een lucht. Dus toen ik hem zag, dacht ik al van, nou, dit is in ieder geval wel een goede puzzel voor mij.
0: En wat is dan je strategie?
2: Veel mensen beginnen met zijn randjes. Dat doe ik niet per se. Ik ben dit keer wel, ik heb zo'n redelijk vroeg de randjes wel gemaakt. Maar wat ik doe is, noemen ze in de puzzelwereld pick and place. Dus dat je eigenlijk, in plaats van dat je één soort van gedeelte bouwt, probeer gewoon stukjes ongeveer op de juiste plek in de puzzel te leggen. En dan wordt dat vanzelf een hoopje en dat leg je dan in elkaar.
0: En kun je ook zien hoe je tegenstanders ervoor staan?
2: Je bent natuurlijk in een tafel, zit je naast 2 andere mensen. Soort van, die hebben ook een tafel naast, dus je kan wel een beetje op zijn kijken. Maar dat probeer je natuurlijk niet te doen.
0: Oké, maar weet je dan wel dat je voor ligt, dat je op koers ligt om te winnen?
2: Nou ja, het soort van, op een gegeven moment komt het natuurlijk een applaus als er iemand wint. En je voelt ook wel de spanning in de zaal een beetje toenemen. Dus zolang dat uitblijft, gaat het goed natuurlijk. En je weet natuurlijk hoe ver je zelf bent. Dus dan, ja, op een gegeven moment heb je wel door dat het allemaal goed gaat.
0: Wat de nummer 2, je bent echt een soort Pogacar, want die kwam, die was pas 1,5 minuut later kwam die aan, of was die dus
2: ja,
0: was langzamer.
2: Klopt. Ja. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, dat is ook wel eens, dat is dit jaar de teamfinale, dat zat volgens mij, zat 5 seconden tussen team 1 en 2. Mm-hmm. Dus het is wel heel leuk dat het bij mij een beetje een gat is. Ja.
0: Wat heb je gewonnen?
2: €2000. Dus dat is wel leuk. Ja. En een trofee, ja.
0: en nu, wat als je wereldkampioen, wanneer kun je het verdedigen, het wereldkampioenschap? Hoe zit dat?
2: Ja, nou ja, kan ik al volgend jaar weer gaan natuurlijk. Dat is heel leuk. Ik word wel enthousiast van het puzzelen. En je hebt ook een andere competitie die wat meer gericht is op een soort van all-round puzzel. Want nu heb ik natuurlijk maar 1 puzzel gemaakt. Maar dat is ook een internationaal kampioenschap waarbij dan 5 puzzels achter een soort van over 2 dagen gemaakt. En als eigenlijk het alle tijden bij elkaar opgeteld is, dan is dat je score. Dus dat is een heel ander soort wedstrijd.
0: Oké, succes verder daarmee. En geniet ook van deze prachtige overwinning. Wereldkampioen Maartje van der Meer. Wereldkampioen puzzelen Maartje van der Meer uit Delft.
3: NPO Radio 1. Nooit meer slapen. Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad, waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses, die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
4: Ik zie zeg maar mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is er weer iets anders wat op mijn pad komt.
3: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival met Van Erps nieuwste film Downtown.
5: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
6: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
11: Hey Francis, ben je er klaar voor?
12: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
11: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
12: Ja, magisch.
13: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
14: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
15: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruistaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen pitje te zijn. Ruistaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
14: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
15: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruistaalslaapkliniek.nl en doe de test.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
16: Mark Visser.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De CDU heeft opnieuw een pijnlijk verlies geleden bij de deelstaatverkiezingen in Duitsland. En belangrijke organisatie COC is geschrokken van de daling van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
17: Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTI'ers flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Dat melden de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommern verdwijnt de CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de CDU de kiesdrempel niet heeft gehaald. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Voorpommern. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei gisteravond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveild. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De waarde van de spullen ligt waarschijnlijk tussen €20 en €10.000. De opbrengst gaat naar haar zoon en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor dierenwelzijn. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Bij de vrouwen ging de tijdritwinst naar de Zwitserse Marleen Reusser. Demi Vollering werd achtste. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag is het droog en is er geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden.
18: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
19: Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we net gehad. De meeste files staan nog steeds op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Heel veel bijzonderheden zijn er niet. Wat wel opvalt is de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden in het noorden van het land veroorzaken file op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Tussen Steenwijk en Heerenveen, 9 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier en er is maar 1 rijstrook vrij.
18: Wat betekenen de uitslagen van de Duitse deelstaatsverkiezingen voor de positie van bondskanselier Merz? Vraag het zo aan onze correspondent.
20: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
21: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
21: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
26: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
27: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
28: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
29: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 8:06. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren gingen de inwoners gisteren naar de stembus. De verkiezingen lagen onder een vergrootglas, want de partij van de Duitse bondskanselier Merz, de CDU, moest koste wat het kost het goed doen, maar het mislukte. In ieder geval in Mecklenburg-Voorpommeren haalde de CDU zelfs de kiesdrempel niet. Historisch de slechtste uitslag ooit daar. Duitsland-correspondent Gien Balduk, wat betekent deze uitslag nu voor Merz?
1: Nou ja, het is in ieder geval een zeer gevoelige nederlaag, want dit was echt tot voor kort eigenlijk nog ondenkbaar in de partij, dat de grote volkspartij CDU niet eens de kiesdrempel in een deelstaat zou halen. En daarnaast ook in de deelstaat Berlijn nog eens een derde van de kiezers eraf. En 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt de partij al meer dan gehalveerd. Maar juist Merz zelf, die toonde zich heel erg strijdbaar gisteren. Hij kwam al een paar minuten na de eerste exit poll naar de pers gestapt. En hij sprak toen juist ook over allerlei successen, onder andere bij gemeenteraadsverkiezingen in Neder-Saxe vorige week. En hij verklaarde die verliezen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn ook deels door de omstandigheden daar lokaal die meegespeeld hebben. En hij zei nadrukkelijk dat hij wil aanblijven en zijn hervormingen wil blijven doorvoeren. En dat moet uiteindelijk het land weer vooruit brengen. En dan zal het ook weer politiek stabieler worden, is dan zijn hoop. Maar ja, de vraag is toch eigenlijk nu wel vooral of de partij hem die tijd ook gunt. Want de partij zit nu echt in zo'n neerwaartse spiraal. En na iedere campagne in Duitsland begint eigenlijk ook alweer de volgende. Volgend jaar zijn er weer deelstaatverkiezingen. Dan maar liefst in 5 West-Duitse deelstaten, waar juist CDU ook traditioneel groot is. Ja, en juist al die CDU'ers, ook in de Bondsdag, die uit die regio komen, die willen dat natuurlijk ook sterk blijven daar. En die zullen nu ook zien dat het aanblijven van Merz ook een risico voor hen vormt.
0: Ja. Als je een tij wil keren voor Merz, dan moet je eerst weten waardoor het nou komt dat ze het zo slecht doen. Waarom hebben ze zoveel zetels verloren?
1: Ja, deels klopt het ook wel wat Merz zegt, dat er lokale omstandigheden zijn. Dus in Mecklenburg-Vorpommern stond de SPD er goed voor omdat zij de huidige premier leveren, de meest zichtbare persoon. En zij kon heel duidelijk ook alle anti-AFD-stemmers achter zich mobiliseren. Dat ging ook met name ten koste van CDU. Maar tegelijkertijd zagen we 2 weken geleden straks aan dat juist CDU de premier daar leverde. En toen niet als de grootste partij datzelfde effect.
0: Vorigen gingen de inwoners gisteren naar de stembus. De verkiezingen lagen onder een vergrootglas, want de partij van de Duitse bondskanselier Merz, de CDU, moest koste wat het kost het goed doen, maar het mislukte. In ieder geval in Mecklenburg-Voorpommern haalde de CDU zelfs de kiesdrempel niet. Historisch de slechtste uitslag ooit daar. Duitsland-correspondent Gien Balduk, wat betekent deze uitslag nu voor Merz?
1: Nou ja, het is in ieder geval een zeer gevoelige nederlaag, want dit was echt tot voor kort eigenlijk nog ondenkbaar in de partij, dat de grote volkspartij CDU niet eens de kiesdrempel in een deelstaat zou halen. En daarnaast ook in de deelstaat Berlijn nog eens een derde van de kiezers eraf. En 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt de partij al meer dan gehalveerd. Maar juist Merz zelf, die toonde zich heel erg strijdbaar gisteren. Hij kwam al een paar minuten na de eerste exit poll naar de pers gestapt. En hij sprak toen juist ook over allerlei successen, onder andere bij gemeenteraadsverkiezingen in Neder-Saxe vorige week. En hij verklaarde die verliezen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn ook deels door de omstandigheden daar lokaal die meegespeeld hebben. En hij zei nadrukkelijk dat hij wil aanblijven en zijn hervormingen wil blijven doorvoeren. En dat moet uiteindelijk het land weer vooruit brengen. En dan zal het ook weer politiek stabieler worden, is dan zijn hoop. Maar ja, de vraag is toch eigenlijk nu wel vooral of de partij hem die tijd ook gunt. Want de partij zit nu echt in zo'n neerwaartse spiraal. En na iedere campagne in Duitsland begint eigenlijk ook alweer de volgende. Volgend jaar zijn er weer deelstaatverkiezingen. Dan maar liefst in 5 West-Duitse deelstaten, waar juist CDU ook traditioneel groot is. Ja, en juist al die CDU'ers, ook in de Bondsdag, die uit die regio komen, die willen dat natuurlijk ook sterk blijven daar. En die zullen nu ook zien dat het aanblijven van Merz ook een risico voor hen vormt.
0: Ja. Als je een tij wil keren voor Merz, dan moet je eerst weten waardoor het nou komt dat ze het zo slecht doen. Waarom hebben ze zoveel zetels verloren?
1: Ja, deels klopt het ook wel wat Merz zegt, dat er lokale omstandigheden zijn. Dus in Mecklenburg-Vorpommern stond de SPD er goed voor omdat zij de huidige premier leveren, de meest zichtbare persoon. En zij kon heel duidelijk ook alle anti-AFD-stemmers achter zich mobiliseren. Dat ging ook met name ten koste van CDU. Maar tegelijkertijd zagen we 2 weken geleden straks aan dat juist CDU de premier daar leverde. En toen niet als de grootste partij datzelfde effect wist te bewerkstelligen. En zelf zegt de partij daarnaast ook,

0: Blijkbaar gisteren. Hij kwam al een paar minuten na de eerste exit poll naar de pers gestapt. En hij sprak toen juist ook over allerlei successen. Onder andere bij gemeenteraadsverkiezingen in Neder-Saxen vorige week. En hij verklaarde die verliezen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn ook deels door de omstandigheden daar lokaal die meegespeeld hebben. En hij zei nadrukkelijk dat hij wil aanblijven en zijn hervormingen wil blijven doorvoeren. En dat moet uiteindelijk het land weer vooruit brengen. En dan zal het ook weer politiek stabieler worden, is dan zijn hoop. Maar ja, de vraag is toch eigenlijk nu wel vooral of de partij hem die tijd ook gunt. Want de partij zit nu echt in een zonneerwaartse spiraal. En na iedere campagne in Duitsland begint eigenlijk ook alweer de volgende. Volgend jaar zijn er weer deelstaatverkiezingen. Dan maar liefst in 5 West-Duitse deelstaten, waar juist CDU ook traditioneel groot is. Ja, en juist al die CDU'ers, ook in de Bondsdag, die uit die regio komen, die willen dat natuurlijk ook sterk blijven daar. En die zullen nu ook zien dat het aanblijven van Merz ook een risico voor hen vormt.
1: Ja, als je een tij wil keren voor Merz, dan moet je eerst weten waardoor het nou komt dat ze het zo slecht doen. Waarom hebben ze zoveel zetels verloren?
0: Ja, deels klopt het ook wel wat Merz zegt, dat er lokale omstandigheden zijn. Dus in Mecklenburg-Vorpommern stond de SPD er goed voor omdat zij de huidige premier leveren, de meest zichtbare persoon. En zij kon heel duidelijk ook alle anti-AfD-stemmers achter zich mobiliseren. Dat ging ook met name ten koste van CDU. Maar tegelijkertijd zagen we 2 weken geleden straks aan dat juist CDU de premier daar leverde. En toen niet als de grootste partij datzelfde effect wist te bewerkstelligen. En zelf zegt de partij daarnaast ook nog dat het komt doordat de hervormingen te traag gaan. Dan leggen daarbij ook echt de schuld bij coalitiepartner SPD, die bijvoorbeeld qua pensioenplannen en de hervormingen van de uitkeringen de boel zouden blokkeren en traineren. Maar we horen toch ook wel van CDU'ers, juist ook in die lokale campagnes, dat vooral de onvrede over de regering en Merz als persoon heel erg meespelen om weg te gaan bij de CDU. En je zag ook de afgelopen dagen dat juist dat er een discussie ontstond over de positie van Merz, dat deze verkiezingen ook echt een stem voor of tegen Merz werden. Dus als je voor CDU stemde, dan stemde hij nadrukkelijk voor het aanblijven van Merz. En dat heeft eigenlijk juist nadelig gewerkt voor de CDU. We hebben gezien in het kiezersonderzoek van ZDF werd onder meer de vraag gesteld of de persoon Merz de CDU-campagne ten goede kwam of niet. En zelfs onder CDU-stemmers antwoordde slechts 1% met ja op die vraag.
1: Ja, zeker toen bekend werd dat hij snel ging spreken gisteren, dachten denk ik velen van, nou, dat zou best dus kunnen dat hij dan zegt, ik stop ermee, maar nou, tegendeel is waar. Hoe is dan zijn toespraak ontvangen?
0: Ja, dat was wel heel opmerkelijk dat hij zo snel naar de pers stapte. Normaal is eigenlijk de traditie zo bij deelstaatverkiezingen dat op de avond zelf de bondskanselier überhaupt niet van zich laat horen. Dat hij vooral de uitslagen afwacht. Maar dit was toch wel duidelijk echt een vlucht naar voren, zodat er ook geen ruimte ontstond voor critici binnen de partij. Die moeten dan eigenlijk nu, na die uitspraak van Merz, heel openlijk een putsch aankondigen. En dat is natuurlijk vrij lastig. En dat is ook niet gebeurd. Anderzijds valt ook op dat er toch ook wel vrij weinig echt grote, hartstochtelijke publieke steunbetuigingen komen van de partijtop en belangrijke partijgenoten. Dat moet dan eigenlijk nu vandaag of morgen komen. En ja, dat zullen we ook nog wel moeten gaan afwachten. We horen wel bij coalitiegenoot SPD vrij felle kritiek op die toespraak. Dat hij zo snel met deze woorden kwam. Het worden ook ongepaste woorden genoemd, omdat Merz echt zei dat hij vast wil houden aan zijn hervormingen. Terwijl juist de SPD zegt dat deze uitslagen laat zien dat, ja, weiter zo verder gaan op de weg die ze zijn ingewandeld, dat het juist niet de juiste methode is. Zij willen bijvoorbeeld ook de pensioenplannen weer eens tegen het licht gaan houden. Ja, en zo heeft Merz misschien ook wel met die toespraak de relatie met de coalitiepartner op het spel gezet. En juist die hervormingen zijn voor Merz ook drijfveer om verder te gaan. Zo benadrukt hij ook heel nadrukkelijk in die speech. Dus dan komt ook weer de vraag op tafel, mochten al die hervormingen überhaupt niet meer door de Bondsdag geloodst kunnen worden, omdat de SPD inderdaad dwars gaat liggen, ja, wat is dan nog wel een reden voor Merz om aan te blijven?
1: Nou, dan komt de partijtop van de CDU vandaag ook bijeen. Ja, voor gezelligheid moet je denk ik naar Oktoberfest en niet naar die bijeenkomst.
0: Nee, dat zal inderdaad veel scherver rapen zijn. Allereerst zal natuurlijk ook weer de vraag worden gesteld, wat kan de CDU doen om de opmars van de AfD te stoppen? Want ja, daarop lijkt de partij ook geen antwoord te hebben. Die opmars gaat maar door. En ja, de methode tot nu toe, de zogeheten brandmauer, het helemaal afsluiten van die partij, op geen enkele manier mee samenwerken, ja, dat heeft de partij niet klein gekregen. Ook het overnemen van standpunten en ook het asielthema echt op de voorgrond zetten, ook niet. Dus ja, daar wordt echt nog wel nagedacht, wat kunnen we daartegen doen? En daarnaast natuurlijk ook, hoe kunnen we de eenheid in de coalitie behouden? Daarvoor heeft Merz ook deze week een bezoek aan de VN afgezegd, om juist ook met zijn fractie uitgebreid in gesprek te kunnen. En die eenheid behouden is echt belangrijk, want de coalitie heeft slechts een meerderheid van 12 zetels. Dus als er ook maar een kleine opstand ontstaat bij ergens een flank binnen die grote partij, dan kan dat ook alweer dus die gewilde hervormingsagenda van Merz in gevaar brengen.
1: Giem, dankjewel, correspondent Giem Balduk. Voor mensen met een laag inkomen is er

0: niet overal dezelfde bescherming tegen hoge zorgkosten, staat in een rapport van de denktank Instituut voor Publieke Economie. In sommige gemeenten is er geen gemeentepolis of betaalt de gemeente maar weinig mee aan de premie. Daardoor hebben naar schatting 160.000 mensen geen toegang tot dit vangnet, schrijft NRC. Jasper J. van Dijk is hoofdonderzoeker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want zijn gemeenten wel verplicht om deze mensen te helpen?
1: Ja, dus gemeenten hebben wel een zorgplicht voor hun inwoners, maar ze zijn niet verplicht om zo'n gemeentepolis aan te bieden, zo'n sociale zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, nee.
0: Want even voor je niet weet, die gemeentepolis, hoe werkt die?
1: Iedereen moet een verplichte basisverzekering afsluiten en iedereen kan daar ook een aanvullende verzekering bij afsluiten met extra dekking. Maar voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente, veel gemeenten, dus de gemeentepolis. Dat is een basisverzekering plus een speciale aanvullende verzekering voor minima, waarin vaak een ruimere dekking zit. Waarin bijvoorbeeld ook de eigen betalingen die normale mensen hebben in de basisverzekering, zoals het eigen risico, worden herverzekerd. En er zit ook extra dekking in voor fysiotherapie, voor tandarts, voor brillen. Allemaal om te zorgen dat als je een laag inkomen hebt, geld geen drempel is om toch van zorg gebruik te maken.
0: Ja, maar u zegt niet verplicht voor gemeenten, dan is het dus gewoon pech hebben als je net in de verkeerde gemeente woont?
1: Eigenlijk wel. Dus dan wordt er nog wel eens wat geprobeerd via de bijzondere bijstand, dat als mensen echt klem komen ze toch hulp krijgen, maar dat is zeker niet hetzelfde als zo'n gemeentepolis.
0: Ja, maar dat zorgt dus ook voor ongelijkheid.
1: Jazeker, ja, we zien grote verschillen. Dus je hebt ondertussen 34 gemeenten in Nederland die geen gemeentepolis hebben. En ook in de gemeente waar die gemeentepolis wel is, ja, verschilt het sterk hoeveel een gemeente daaraan meebetaalt. Want zo'n gemeentepolis, ja, die is best wel echt een ruime dekking, dat is mooi. Maar dat betekent ook dat de premie hoog moet zijn van de verzekeraar om zeg maar rond te laten rekenen. Nou ja, als je dan in de bijstand zit, kan dat gewoon te duur zijn. En daarom betalen veel gemeenten dan mee aan die premie. Maar dat verschilt heel erg hoeveel. Sommigen betalen niks mee, sommigen bijna 70 euro. En als je in een gemeente woont waar heel weinig wordt meebetaald, ja, dan is maar de vraag of je die polis echt kan afsluiten als je met de laagste inkomens hoort.
0: Ja, was dit ook de reden voor jullie om dit te gaan onderzoeken?
1: Ja, dat had eigenlijk twee redenen. Dus één, inderdaad, het grote aantal gemeenten zonder gemeentepolis had ook sterk is toegenomen. In 2017 waren er nog maar 4 gemeenten zonder gemeentepolis. Ondertussen zijn het er 34. Maar ook de plannen van het kabinet om het eigen risico te verhogen. Want ja, dat eigen risico, dat is een drempel voor mensen met een laag inkomen zorg te gebruiken. En kan ervoor zorgen dat mensen niet naar de dokter gaan, terwijl het wel goed voor ze zou zijn. En hoe hoger dat eigen risico, ja, hoe erger dat effect is en hoe meer dat vangnet dus nodig is. Dus die twee dingen samen waren voor ons reden om dit onderzoek te doen.
0: Hoe kan de ongelijkheid worden aangepakt?
1: Je kunt veel meer landelijke afspraken maken of zelfs dit hele systeem landelijk inrichten. Ik denk een belangrijk onderdeel zijn die eigen betalingen. Dus dat als je naar het ziekenhuis gaat, dat je tot 385 euro moet meebetalen. Maar ook als je orthopedische schoenen nodig hebt of als je een kunstgebied nodig hebt, dat je een deel moet meebetalen. En wat we kunnen afspreken is dat de Rijksoverheid dat gewoon dekt voor de laagste inkomens. Dat iedereen heeft zo'n landelijke basisverzekering. Dus in plaats van dat je dan eigen betaling doet, dat de laagste inkomens gewoon automatisch dat krijgen en dat de Rijksoverheid via de achterkant zeg maar de verzekeraars daarvoor compenseert, dan gaat het in één keer voor iedereen gelden en voorkom je al die verschillen en ongelijkheden.
0: Oké, dus weghalen bij de gemeente en gewoon weer landelijk regelen, zegt u?
1: Ja, om die verschillen weg te halen. Want dat, kijk, de zorgkosten zijn ook overal in het land hetzelfde. Hè. Daar maken we nationale afspraken over. Het eigen risico is ook overal hetzelfde. Dus moet je die basis misschien ook maar landelijk beregenen.
0: Ja, terwijl in het verleden juist werd gezegd, we moeten het bij de gemeente onderbrengen, dit soort dingen. Want ja, die weten veel beter wat de inwoners specifiek nodig hebben.
1: Ja, en dat is dus ook waar. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. He, want gemeenten doen ook heel veel mooi maatwerk en helpen bij preventie en helpen mensen en weten inwoners te vinden. Maar die dingen kunnen gemeenten allemaal blijven doen. Daar zijn we ook helemaal niet tegen. Alleen we zeggen, er moet wel een soort landelijke basis komen, maar dat niet mensen door het ijs zakken omdat ze in de verkeerde gemeente wonen.
0: Dank u wel. Jasper J. van Dijk, onderzoeksleider bij het Instituut voor Publieke Economie. Volgens de Telegraaf kan de politie straks geen iftars meer organiseren.
2: Bronnen melden aan de krant dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over de neutraliteit van de politie. In de gedragscode Lifestyle Neutraliteit, die tussen het ministerie van Justitie, de politie en veiligheidsregio's wordt afgesproken, staat dat de politie geen religieuze bijeenkomsten meer mag faciliteren of organiseren. Dat betekent onder meer een streep door deelname aan Ramadan-vieringen. Een opmerkelijke gijzeling en afpersing in Noord-Frankrijk. Daar is volgens nieuwszender BFM in de nacht van zaterdag op zondag een gezin met kinderen van 8 en 12 urenlang door 4 criminelen vastgehouden. De vader werkt in de cryptowereld en werd uiteindelijk gedwongen om €40.000 aan crypto aan de criminelen over te maken. Die zijn nog voortvluchtig. Bij het FD is te lezen over de verontwaardiging bij ondernemers in de technische industrie. Nu blijkt dat Defensie metaal 3D-printers heeft gekocht van een Chinese fabrikant. Ondernemersvereniging FME heeft het over een klap in het gezicht van de Nederlandse en Europese industrie. De machines konden ook van een Nederlands bedrijf gekocht worden, zegt de tech-redacteur van het FD.
3: Onder andere Additive Industries, dat is een bedrijf in Eindhoven. Die hebben ook meegedaan met de aanbesteding. En die zeggen zelf, we waren voor die aanbesteding al heel lang in gesprek met Defensie om die opdracht binnen te halen. Dus toen was er nog geen sprake van een aanbesteding. En toen heeft het ministerie besloten om het Europees aan te besteden. Daar hebben ze aan meegedaan en uiteindelijk dus verloren van die Chinese partij.
2: Over de aanbesteding zijn Kamervragen gesteld. In plaats van minder wordt er meer PFAS gemaakt door de Belgische fabrikant Syensqo. Dat meldt de VRT op basis van wereldwijd Zweeds onderzoek. De productie van meerdere grote fabrikanten wordt opgevoerd vanwege AI. De chemicaliën zijn nodig in de koelsystemen van datacenters, in chips en in batterijen. Koelsystemen van datacenters, moet ik zeggen, verbruiken minder water als er PFAS aan wordt toegevoegd. En bij RTL Nieuws lezen we over vluchtstrookslapers. Vrachtwagenchauffeurs die na tankstations op de vluchtstrook parkeren omdat er op de parkeerplaats geen plek voor ze is. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van het land op veel plekken rood-witte paaltjes neergezet om het te voorkomen. Transportorganisatie TLN zegt tegen RTL Nieuws dat er te weinig rustplekken langs de wegen zijn.
0: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand. Ja, dat ken je denk ik wel ook als je op de snelweg rijdt. Dat je dat soms ziet, zo'n vrachtwagen die stilstaat. Kan ook door andere redenen komen. Hoe is het nu op de weg qua files?
4: Nou, op de weg gaan we in ieder geval de goede kant op. Want de ochtendspits lost op. Het gaat in ieder geval om de dagelijkse files. De meeste vind je overigens nog steeds op de wegen rond Rotterdam. In Zuid-Holland in zijn algemeenheid. In Noord-Brabant en in Gelderland. Nou, de files die nu echt opvallen staan op de A27. Van Breda naar Gorkum tussen Geert Ruidenberg en de brug bij Gorkum. 11 kilometer met een half uur vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Er zijn nu opruimwerkzaamheden bij Barendrecht. Net na de Heinenoordtunnel. Daar sta je in de file vanaf Niemandsdorp. En de vertraging is een half uur. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Daar veroorzaken langdurige werkzaamheden file tussen Steenwijk Noord en Heerenveen. 10 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En er is maar 1 rijstrook vrij.
5: Het NOS Radio 1-journaal. In de ochtend en...
6: In de middag.
5: Van 4 tot 6.
0: In het oosten van de Democratische Republiek Congo proberen hulpverleners de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Ruim 3500 mensen zijn overleden. Het virus blijft opduiken op steeds nieuwe plekken. En juist daar, in de dorpen en buurten waar mensen wonen, moet de verspreiding worden gestopt. Daarom worden huizen van ebola-patiënten en overledenen gedesinfecteerd. In de hoop dat familieleden en buren niet besmet raken. Correspondent Alice van Gelder reisde naar het epicentrum van de uitbraak in het oosten van Congo en ging mee met een schoonmaakploeg.
7: Het is nogal hobbelig. De wegen hier in Oost-Congo zijn onverhard en vol met gaten. Maar haast is geboden. We rijden achter een team aan van Congolezen die huizen desinfecteren van mensen die ebola hebben. Dus mee met het lokale ontsmettingsteam.
8: Ça va?
7: Bonjour.
9: Hello, welkom.
7: Bonjour, monsieur. We zijn aangekomen. Een kleine stadje, dorpje. Je hoort het. Erg levendig, erg druk. En hier vallen veel doden door ebola. We zijn onderweg naar het woonhuis van een vrouw die vanochtend naar een van de behandelcentra is gebracht voor ebola. Positief is bevonden. En nu moet ze haar huis schoonmaken. Claude is de baas hier van dit team, dat zich nu in beschermende pakken hijst. Hij is normaal gesproken apotheker en doet nu dit werk. En ik vraag hem, ben je niet bang?
10: Moi, je n'ai pas peur de faire ce travail parce que je l'ai fait pour ma communauté.
7: Maar hij zegt, ik moet dit wel doen, want dit is mijn gemeenschap, anders gaan er nog meer mensen dood. Het team gaat hier aan de slag en Claude vertelt hoe ze te werk gaan. En ze sproeien met een soort chloorwater. Ebola is een virusziekte, maar kan zich ook overbrengen als er contact is geweest met oppervlaktes. Ze maken eerst het huis schoon van de vrouw die naar het ziekenhuis is gebracht. Maar ook een hele ring eromheen. Zo'n 15 huizen rondom het huis. Hij zegt, dit is de plek waar we ebola in de kiem moeten smoren. Het huis dat ze nu aan het schoonmaken zijn, om er zeker van te zijn dat er geen ebola-virus meer zit, is van een vrouw die net ook haar moeder heeft verloren. De moeder is 3 weken geleden overleden en nu is zij heel erg ziek. Dus waarschijnlijk is er ook al in deze gemeenschap enkele weken ebola. En wat nu natuurlijk heel belangrijk is dat het zich dan ook weer niet verder verspreidt. Want dat is het probleem. Mensen blijven thuis, zijn ziek, besmetten andere mensen. Dus het is echt hier in het dorp dat ze deze uitbraak moeten stoppen. En nu gaat een ander team hier aan de slag. Met een bloknootje en ook met posters, foldertjes. Met daarop informatie over de symptomen van ebola. Ja, en zoeken uit wie er allemaal contact met deze vrouw hebben gehad. Ja, ze beginnen bij logisch contact. Haar zus, die hier ook samen met haar woonde. Zij heeft geen symptomen, maar ze leggen haar nu wel uit. Ga meteen naar het ziekenhuis als je koorts krijgt, als je hoofdpijn hebt, als je moe bent. Deel van dit team is dokter Pom. Hij werkt voor UNICEF. Ik vraag hem waarom mensen soms niet naar het ziekenhuis gaan. Waarom ze thuis blijven als ze ziek zijn. Verschillende redenen. Angst, wantrouwen. Ze horen onder meer ook dat heel veel mensen sterven in het ziekenhuis. Dus het wordt meer gezien als een gevaarlijke plek. Maar ook soms gewoon financieel. Dat ze gewoon het geld niet hebben. Voor vervoer om naar zo'n ebola-centrum of het ziekenhuis te gaan. En een uur na deze schoonmaak mag dus zus weer terug naar haar huis. Ze maakt het slot open en ze stapt wat voorzichtig naar binnen. Bang voor het virus en nog in shock. 3 weken geleden haar moeder verloren dus. En nu ook haar zus ziek. Een leeg huis dat niet meer zo zal voelen als eerst.
0: Een reportage van correspondent Alice van Gelder vanuit Congo. Het is 8:55. Over een uurtje, dik een uur. Smaakmakers, stand.nl. Herman, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Waar gaan jullie het over hebben?
6: We gaan het hebben over de Nederlandse jongeren. Die zijn de afgelopen jaren een stuk negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Blijkt uit het vierjaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Ze krijgen heel veel stellingen voorgelegd in het onderzoek. En die stellingen zijn onder andere: homoseksuele jongens en lesbische meisjes mogen mijn vrienden zijn. En ik vind het vies als 2 jongens of 2 meisjes met elkaar zoenen. Daar werd dus negatiever op gereageerd dan 4 jaar geleden. Fors negatiever zelfs. Bij jongens is de acceptatie sinds 2021 gehalveerd. TOC, de Belangenvereniging, noemt het een schrikbarende ontwikkeling. Doet een klemmend beroep op het kabinet, op scholen en ouders en sociale mediabedrijven om direct in actie te komen. Daarom de stelling in stand.nl. De dalende homoacceptatie onder jongeren vraagt om directe actie. Vindt u ook dat er meteen actie moet worden ondernomen? Hoe zou dat er dan uit moeten zien wat u betreft? Bent u docent, ouder, zelf homo? Zie je om je heen minder acceptatie of herken je dat juist helemaal niet? We horen het graag. Laat het ons weten via stand.nl. Reageren kan ook via spraakmakers@kro-ncrv.nl. En bellen natuurlijk ook 0800 1101.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
14: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
15: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land.

0: De Weg. Vanavond in Close-Up rond 11:15 op NPO 2.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
5: NPO Radio 1.
6: Het is bijna 8:30, de hoofdpunten, Thomas.
7: COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer daarbij een rol speelt. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het hele internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. De politie is nog op zoek naar de schutter. Buurtbewoners hoorden even voor 10:00 meerdere schoten. En in Parijs gaan allerlei spullen van actrice Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine en juwelen worden geveild. Bardot overleed eind vorig jaar. De opbrengst van de veiling gaat onder meer naar de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn.
6: Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het valt op zich mee qua regen en dergelijke vandaag?
8: Ja. Het komt bijna niks uit de lucht, hoor. Hier en daar een druppeltje nog in het noordoosten. Maar die kans is ook heel erg klein. En het blijft bij een enkel druppeltje. Er zijn wel wat wolkenvelden. Voornamelijk wat hoger in de atmosfeer. De zon schijnt er omheen, doorheen. Het is een beetje een mix van die wolkenvelden en wat zon vandaag. Matige wind uit het westen tot noordwesten. Die ga je toch wel een beetje merken. En het wordt uiteindelijk vanmiddag zo'n 18 tot 20 graden. Maar die piektemperaturen, ja, die worden natuurlijk wel op een korte tijdstip bereikt, hè. Dus denk nou niet dat het vanochtend al meteen die waarde heeft. Eerst nog even een jasje mee.
6: Ja, daar kun je nog in vergissen soms. En die temperaturen, dat is wel gewoon voor deze tijd van het jaar?
8: Ja, redelijk gebruikelijk inderdaad. Ze zitten niet echt heel erg aan de hoge kant. Ze gaan wel wat stijgen, maar daar moeten we nog een paar dagen op wachten. Want voor dinsdag, woensdag en ook donderdag blijven we onder de 20 graden op de meeste plaatsen. Of we zitten er net tegenaan. De nachten kunnen wel wat fris uitpakken, zeker als het even wat langer opklaart. En dat betekent dus ook inderdaad dat je 's morgens die jas wel nodig hebt. En juist op het warmst van de dag, zo tussen 2 en 4. Ja, dan denk je, wat heb ik aan die jas? Die heb ik misschien helemaal niet nodig. We doen dat met een mix van wolkenvelden. Morgen, dinsdag, misschien in het oosten een druppeltje regen. En woensdag neemt later op de dag de bewolking wel toe. Er komt ook regen aan, maar met een beetje geluk valt dat in de nacht naar donderdag. En wordt het donderdag alweer snel droog. Nou, de dagen daarna sowieso droog weer. En richting volgend weekend wat verder oplopende temperaturen. Dus voorlopig blijft het echt nog wel een beetje nazomeren.
6: Dat is prima. Marco, dankjewel. Dan naar de AWB, Wijnald Zwaan.
9: De ochtendspits lost verder op. De meeste drukte zien we nog op de wegen in Noord-Brabant, ook in Zuid-Holland, vooral rond Rotterdam. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, daar zien we de nasleep van een ongeluk bij Barendrecht. Daar staat file vanaf knooppunt Hellerhardsplein, 13 kilometer met een half uur vertraging, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden, daar veroorzaken langdurige werkzaamheden file tussen Steenwijk en Heerenveen. En je bent er ongeveer 3 kwartier langer onderweg.
6: Nederlandse jongeren zijn veel negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Zometeen een docent.
10: Ster. Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum
5: en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
18: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
21: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Het is 9:05. De acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Blijkt uit onderzoek dat elk 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. Die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar, zegt Gonneke Stevens, hoofdonderzoeker en hoogleraar jongerenwelzijn aan de Universiteit Utrecht.
23: Nee, dat klopt. Toen zagen we nog een stijging in homoacceptatie onder meisjes en een stabiel niveau onder jongens. En nu is dat echt sterk gedaald. En in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
22: Hoe komt het? Weet u dat?
23: Nou, we denken dat het in lijn is met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in de kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook de opkomst van de mannensfeer.
22: Aldus hoogleraar Gonneke Stevens. Dat de acceptatie door jongeren minder wordt, dat merken ook de bezoekers van Homocafé Prik in Amsterdam, hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel.
24: Je wordt vaker uitgelachen, er worden opmerkingen gemaakt door jongeren. Dat vooral. Ja, naar mijn idee wordt het erger.
25: Slechter, ja, dat is slechter. Tolerantie sowieso is wat slechter, zeg maar. Het is niet, vroeger was het veel meer open.
26: Ik zelf heb er niet zo heel veel last van, maar ik weet dat het speelt. Ja, zorgelijk.
27: Het is altijd wel, als je hand in hand gaat lopen, om je heen kijken van oké, kan het wel.
28: Ik vind wel de sfeer op straat niet meer zoals dat het vroeger was. Vroeger voelde ik me ook vrijer.
29: Ik denk dat het breder is dan alleen die. Ja, die manensfeer is nu een beetje een hot item, hè, van de jeugd. Het is wel een ding, maar ik denk ook dat er andere oorzaken zijn. En ik denk dat je met andere culturen die daar iets minder open staan, dat is natuurlijk ook christendom en ook de islam bijvoorbeeld, die kijken er anders naartoe.
30: Ja, ik heb voorheen in het onderwijs gewerkt en daarin merk je wel echt heel erg van de kids van tegenwoordig, ze zijn echt op een hele andere manier opgevoed. Je merkt toch wel vaak bijvoorbeeld, ik heb dan voor groep 7-8 heb lesgegeven, op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker. of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan. En dan kan je afvragen, van, hè, komt het vanuit thuisfront, komt het vanuit het mobiele gebruik? Ja, ik maak me wel zorgen.
0: Bijdrage van verslaggever Matthijs van der Wiel. Daan Kramers is leerlingcoördinator, docent aardrijkskunde en coördinator van de GSA's op het Maris College in Den Haag. En die GSA's, dat zijn veilige plekken voor LHBTI-plus jongeren op scholen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Herkent u die afnemende tolerantie?
1: Ja, ik herken het helaas zeker. Ook bij ons op school. Je ziet dat bijvoorbeeld aan Paarse Vrijdag, wat steeds minder populair is, leerlingen hier echt met een boog eigenlijk omheen lopen in plaats van het gesprek willen aangaan of willen horen van nou, wat staan wij nou eigenlijk voor? Maar bijvoorbeeld ook regenboogstickers of posters op een Paarse Vrijdag die dan weggehaald worden of beklad worden. Dat is wel iets wat wij ook op school toch helaas zien gebeuren.
0: Ja. En durven ook leerlingen zich bij u te melden nu die tolerantie afneemt?
1: En je merkt wel dat de groep van de GSA wat minder groot wordt. En we proberen daar als school natuurlijk wel in die zin rekening mee te houden door ook samen te werken met het COC in Den Haag, die ook ons daarbij ondersteunt. En ze zeggen we bijvoorbeeld altijd nooit de locatie waar we afspreken. We krijgen leerlingen dat pas te horen zodra ze zich hebben aangemeld bij zo'n bijeenkomst aan te sluiten.
0: Waar komt het door, die afnemende acceptatie? Wat denkt u?
1: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was. Heb ik zelf het gevoel dat nu heel erg, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké, of je vindt het gelijk echt niet oké. Mm-hmm. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
0: En is de stem van degene die het niet oké vinden sterker?
1: Die wordt wel groter. En ik denk doordat die groep groter wordt, dat die mensen, leerlingen, maar ook mensen in de maatschappij, daardoor het gevoel hebben dat ze een luidere stem kunnen hebben.
0: Nu hebben we ook een periode gehad waar woke opkwam, hè, dat zo werd genoemd en dat er heel veel aandacht voor was, ook in films en series. Ik merkte zelf in gesprek, als ik met jongeren spreek, dat daar ook soms wat irritatie zat. Herkent u dat?
1: Ja, nou, ik denk dat leerlingen of jongeren het vooral een beetje het ongemak voelen van waarom moet ik het hier nou over hebben? Mm-hmm. Waarom kunnen we niet gewoon ons ding doen en daarbij laten? En ja, dat is natuurlijk een beetje altijd met pubers. Zodra je iets heel erg met ze wil bespreken of iets een gedachte bij ze wil opleggen, gaan ze natuurlijk over in de weerstand. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk ook wel iets wat daarin meespeelt, denk ik.
0: U bent zelf homo en maakt het dus ook bespreekbaar, homoseksualiteit. Hoe doet u dat dan? Hoe gaat u ermee om?
1: Nou, ik probeer vooral in mijn lessen heel laagdrempelig en ook normaal te houden. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon heel normaal dat je gewoon kan houden van wie je wil. Dus ik vertel dan bijvoorbeeld na de zomervakantie, ik ben op vakantie geweest met mijn vriend, ik ben hier naartoe geweest. En ik probeer op die manier te laten zien van, hey, ik ben gewoon een docent op een leuke school. Ik heb gewoon een fijn leven. En ja, dat ik dan toevallig een vriend heb, nou, dat is dan zo. Maar ik ben ook gewoon maar een normaal mens. Mm-hmm. En op die manier probeer ik dat ook heel laagdrempelig voor de leerlingen te houden.
0: Hebben scholen naar uw mening nog hulp nodig ook? Bijvoorbeeld vanuit de overheid als het gaat om de acceptatie van bijvoorbeeld homoseksualiteit?
1: Ja, de overheid probeert natuurlijk heel erg in te zetten op het stukje burgerschap naast staan en rekenen. En ik denk dat daar wel een hele grote belangrijke sleutel ligt in het stukje acceptatie rondom homoseksualiteit, maar ook andere zaken. Omdat je door middel van het burgerschaponderwijs echt wel leert van oké, hoe ga je nou op een normale manier het gesprek aan met elkaar? En ik denk dat dat ook wel iets is wat tegenwoordig niet meer zo goed lukt. Ook natuurlijk naar voorbeelden vanuit de politiek zelf. Als je kijkt hoe het de afgelopen jaren in de Tweede Kamer zelf de vergaderingen gingen, hebben ze daar ook echt een heel slecht voorbeeld gezet. En dat merk je nu wel wat door in de maatschappij. Dus ook die verandering dat ze weer daar fatsoenlijk hebben, ja, normale manier met elkaar omgaan, is ook onnodig.
0: Het is echt breder dan dit ook. Daan Kramers, dank u wel, docent en leerlingcoördinator aan het Maris College in Den Haag. Nederland wil opnieuw experimenteren met pulsvisserij. Dat is een techniek waarmee met kleine stroomschokken vis kan worden gevangen. Die techniek werd door de Europese Unie verboden, maar staatssecretaris Silvio Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor proeven, schrijft de Telegraaf vanochtend. Staatssecretaris Erkens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die techniek is dus wel toen door Europa verboden. Waarom wilt u nu toch nieuwe experimenten?
2: Nou, eigenlijk zie je dat we toentertijd als Nederland onze hand verspeeld hadden. Dus de technologie die zorgt voor minder bodemberoering, minder brandstofverbruik. Een heleboel voordelen die zowel vanuit het perspectief van de visser als ook in het kader van verduurzaming kunnen helpen. Alleen zag je dat Nederland toentertijd er veel meer gebruik van gemaakt heeft dan toegestaan was. En daarom is het toentertijd verboden geworden. En dat is wel zonde, met name met de hoge brandstofprijzen. Dus gezien die hoge brandstofprijzen proberen we het nu op de agenda te krijgen. Maar wel op een andere manier dan in het verleden, om de kans van slagen een stuk groter te maken.
0: Ja, want de kritiek kwam toen vooral ook van Franse en Engelse vissers, die makkelijk gezegd niet ook over de techniek beschikten.
2: Dat klopt. Dat was de grote kritiek toentertijd. En daarnaast hadden we als Nederland eigenlijk ook geen bondgenoten in Europa. Dus dat betekende dat, puntje bij paaltje, een heel groot deel van de Europese lidstaten instemde met het verbod. Waardoor we met niks achterbleven en er ook best wel veel vissers failliet zijn gegaan toentertijd. Dus daar moeten we ook lering uit trekken. Dus de manier waarop we het nu willen aanpakken is ook heel anders. Dat is veel meer gericht op twee zaken. Zorgen dat de wetenschappelijke kennis op orde is. En zorgen dat we ook andere Europese landen overtuigd krijgen dat zij er ook voordeel bij gaan hebben.
0: Ja, en dan wordt ook duurzaamheid genoemd. Wat maakt deze vorm van vissen volgens u duurzaam?
2: Nou, twee zaken. Dus het zorgt ongeveer voor een brandstofbesparing van 50%. Dat is met de hoge brandstofprijs, maar ook in het kader van CO2-uitstoot natuurlijk heel voordelig als je dat kan halveren. En het tweede heeft te maken met de manier van vissen. Dit is zogeheten bodemberoerende visserij. Op dit moment slepen we daarmee zogeheten boomkorren, eigenlijk kabels, gewoon over de zeebodem om die visjes omhoog te krijgen. Dat zorgt ervoor dat de hele bodem omgewenteld wordt. En als je dat kan doen met een pulsnet, gebeurt dat niet. Dus ook voor de natuurkwaliteit is dat gewoon een heel stuk beter. Wageningen heeft er wel het verleden aangetoond.
0: Het valt te staan natuurlijk, of het ook in Brussel op succes kan rekenen. Als ook andere landen dus hiermee instemmen. Bent u op zoek naar steun? Heeft u contact met hen?
2: Ja, ik heb al best wel veel lidstaten gesproken van onder welke voorwaarden zou een stap toegestaan kunnen worden. En ik denk dat de route van wat we nu gaan doen, een pilot, extra onderzoek met een paar losse schepen, ook de route gaat zijn om vertrouwen op te bouwen bij die andere landen. Dat we inderdaad als Nederland iets gaan doen waar zij ook baat bij hebben. En dat we inderdaad het ook niet zo aanpakken als in het verleden. Dus dat vertrouwen moet je nu ook rustig gaan opbouwen.
0: En hoe grootschalig wordt de proef dan? Wat moet ik me daarvoor voorstellen?
2: Nou, als je een proef nadenkt, moet je denken over enkele schepen. Je zou kunnen denken een stuk of vier, waarbij je bijvoorbeeld als Nederland ervan zou kunnen kiezen daar twee van te gebruiken. En mogelijk ook met buurlanden of met andere landen die proef gaan delen. Dus dat we ook als Nederland zeggen, Duitsland bijvoorbeeld doet ook mee met twee schepen. Dus je wil het niet alleen gaan aanpakken, dat is denk ik wel de les uit het verleden. Zodat je uiteindelijk medestanders gaat vinden en ook visserijsectoren in andere landen die gaan pleiten voor de herintroductie van een technologie die het voor veel vissers een stuk makkelijker kan maken.
0: Ja, nu werden de Nederlandse vissers zwaar gedupeerd hierdoor. Hè? Want die hadden dus hele dure schepen in die techniek geïnvesteerd. Klopt. Nou, dat kunnen ze niet meer gebruiken. In hoeverre zijn die schepen en die apparatuur, is die er nog? En kan die weer worden opgestart?
2: Ja, in principe zou dat vrij snel kunnen. Ik was een tijd geleden op werkbezoek op Urk. En daar zeiden ze inderdaad, zodra wij toestemming krijgen, de dag daarna kunnen we het uit de modderbal halen. Oh. Ik zal niet voor elke visser zo zijn. Maar in principe ook een opslag en zo zullen nog een aantal van de netten zeker beschikbaar zijn.
0: Okay. Dank u wel. Staatssecretaris Silvio Erkens. Het was misschien wel zijn beste tijdrit ooit, vond Remco Evenepoel.
3: De Belg is voor de vierde keer op rij wereldkampioen geworden. In Montreal was hij op de tijdrit van het WK wielrennen 45 seconden sneller dan de nummer 2, zijn grote concurrent Filippo Ganna. Toch had het parcours veel van Evenepoel gevraagd, zei hij tegen wielerbond UCI.
4: Yeah, obviously it was a pretty fast one today. You're very happy with the feeling, with the cornering. Was a very demanding course with the technical start and finish, and really like power part in the middle. But I'm super happy. It was a wonderful experience again.
3: Een uitdagend parcours, maar een geweldige ervaring, vond Evenepoel. Zondag gaat hij voor nog een keer goud in de wegrit, maar eerst gaat hij deze titel deftig vieren. Nou, niet te deftig misschien. Want een van de concurrenten van Evenepoel voor die wegtitel liet ook zien dat hij best wel lekker in vorm is. Mathieu van der Poel. Hij reed gisteren de slotetappe van de Ronde van Luxemburg van start tot finish solo.
5: His name, Mathieu van der Poel. His plan for the day, attack after 3 kilometers.
6: 175 kilometers in solitario. Mathieu van der Poel is tremendo.
7: Sometimes you don't need a plan, but you just need big balls. En die balls heeft hij vandaag getoond. Mathieu van der Poel, magistrale.
6: Ik was klaar, Mathieu van der Poel.
3: 175 kilometer was hij in zijn eentje vooruit.
8: Trainingsritje.
3: Nou ja,
8: voor hem wel.
3: Wel een pittig trainingsritje. Ik weet niet hoe jij ze doet. Maar het was ook niet het plan, liet Van der Poel na afloop weten. Ik heb gewoon een hele dag mijn eigen tempo gereden. Inderdaad, een trainingsrit zou je zo kunnen zien. En ben blijven doorrijden. Ja,
8: ik ben bang dat hij het echt zo, dat wel op die manier ontstaat bij hem. Want ik zie wel een stukje rijden.
3: En dat het verschil tussen hem en de rest blijkbaar zo groot is, dat zelfs als hij gewoon een trainingsritje rijdt, dat ze hem niet bij kunnen houden. Een hattrick maken en toch verliezen. Het overkwam Bruin Brobbey gisteren met Sunderland, hoorden we bij Sky Sports.
9: Oh, Brobbey. Brobbey takes it past Donnarumma and scores. Oh, lovely slide rule pass in. And there's Brobbey to tap it in. Sunderland a level again. It's Bryan Brobbey again. Gulo down the middle. Oh, it's in. It's in. Does Bryan Brobbey send it in for his hat-trick?
3: Een hat-trick dus. Zijn eerste in de Premier League. En ook zijn eerste treffers van dit seizoen trouwens. Maar Manchester City won met 5-3. Toch kreeg Brobbey alle lof van de Engelse pers. De BBC gaf hem een 10. En volgens The Independent speelde hij de verdediging van Manchester City niet tenminste helemaal zoek. Met een goed gevoel naar Zeiss dus, waar Brobbey vandaag begint aan een interlandperiode met Oranje. En de finale van de World Series of Darts in AFAS Live in Amsterdam kende gisteren een verrassende slotdag. Ross Smith won de finale van Gerwin Price. Dat was voor Smith pas zijn tweede grote zege in zijn carrière. In 2022 werd hij Europees kampioen. Maar de grootste verrassing voor de dartsfans in Amsterdam kwam al eerder op de dag, in de kwartfinale.
10: Game, Johnny Clayton, knocks Luke Littler out. And Littler's dreams of a perfect year die in Amsterdam.
3: Luke Littler had tot nu toe een perfect jaar, zegt hij. Won alle majors, de grootste toernooien, maar werd nu dus uitgeschakeld door Johnny Clayton.
0: ABB Verkeersinformatie. Wijnand, waar staan er nog files?
11: Ja, de ochtendspits lost op, maar vooral op de wegen in Noord-Brabant gaat het allemaal nog erg moeizaam. Zo zien we nog een half uur vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tot aan Waardenburg. De A16 bij de Moerdijkbrug zelfs nog 3 kwartier vertraging richting Rotterdam. En op de A27 Breda-Gorkum een half uur oponthoud tussen Geertruidenberg en Gorkum. En op de A32 van Meppel naar Leeuwarden, daar veroorzaken werkzaamheden file tussen Wolvenga en Heerenveen. De vertraging is een half uur en er is maar 1 rijstrook vrij.
12: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
13: Op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.

De mama's en de papa's, California Dreaming. De Koerdische voetbalclub Ahmetspor uit het zuidoosten van Turkije won gisteren van Beşiktaş en staat daardoor bovenaan de Turkse competitie. Een kampioenschap is nog lang niet in zicht, maar voor de fans was het alsof ze het al zijn kampioen. Hoorde correspondent Turkije Gülsa Erzetin in Diyarbakır, de hoofdstad van Ahmetspor.

0: Ze waren al ontzettend trots dat deze club de Turkse competitie wist te bereiken. En dat ze nu ook nog eens na 6 weken op nummer 1 staan. Ja, dat is zo bijzonder, zeggen ze.
1: Biz Almanya'dan geliyoruz.
0: We komen uit Duitsland, zeggen ze.
1: Köln'den.
0: Nasıl bir duygu?
2: Çok büyük bir duygu. Biz Kürt olarak böyle bir şey yaşamak, bir Kürt takımı birinci lige çıkıp da şu anda birinci olması çok gurur verici bir şey.
0: Hij zegt ja, het is heel erg bijzonder. Het is ook iets om trots op te zijn als Koert, zegt hij. Dus het is echt heel bijzonder dat, dat ze nu op nummer 1 staan.
3: Turkije-correspondent Gülse Ersetin vertelt waarom dit zo'n grote overwinning is voor de fans.
4: Ik denk dat het 10 jaar geleden ondenkbaar was dat een club met zo'n sterke Koerdische identiteit op het hoogste niveau van het Turkse voetbal zou spelen. En juist die geschiedenis maakt het zo bijzonder. Turkije heeft een strijd gevoerd van 40 jaar, een bloedige strijd met de Koerdische PKK en Koerdische militanten. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. De club heeft trouwens in het verleden ook juist vanwege bijvoorbeeld de kleuren of de namen of de identiteit te maken gehad met boetes, met geweld. En als je het vergelijkt met topclubs heeft het ook niet zo'n groot budget. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het natuurlijk heel bijzonder dat ze dan als debutant ook nog eens die topclubs weten te verslaan en dan nu ook nog eens op nummer 1 staan.
3: Ja, dan kun je uitleggen, wat betekent dat dan voor de Koerden?
4: Ja, bijna iedereen die ik spreek zegt ook hier, het is meer dan alleen voetbal. Deze club staat voor ons voor gelijkheid, voor gelijke rechten, voor vrouwenrechten. Dus iedere keer als ze winnen, zeggen ze, dan voelt het niet alsof wij 3 punten winnen, maar dat we ook een beetje van onszelf laten zien. Dus een beetje van onze cultuur, zeggen ze, de identiteit. En dat ze trots zijn dat ze een club met een Koerdische identiteit zo ver komen, maar dat ze ook een stukje kunnen laten zien. En je ziet dat ook, want je ziet niet alleen fans vanuit Diyarbakır, maar ik zag fans uit andere steden, uit Turkije, naar Diyarbakır komen. Maar ik heb ook dus, je hoorde het net al, ook fans gezien trouwens vanuit Nederland en vanuit Duitsland, die dus helemaal naar Diyarbakır zijn gaan reizen om deze wedstrijd bij te wonen.
3: En dat is dus wat het voor Koerden betekent, voor de Turken. Hoe kijken zij hier tegenaan?
4: Ja, ik denk dat er wel voorzichtig een omslag gaande is. Dat hoor ik trouwens ook van Koerden bijvoorbeeld, die ik hier in de regio heb gesproken. Kijk, vroeger kregen die fans nog steeds gebeurt dat wel eens te maken met geweld, bijvoorbeeld door heel fanatiekeling of nationalisten. En laatst kwam bijvoorbeeld in het nieuws dat een fan van Ahmet Spor een gebroken neus had. Maar je ziet ook tegelijkertijd fans, nationalistische fans, het opnemen voor de fans van Ahmet Spor. Zo sprak ik gisteren bijvoorbeeld een fan van Beşiktaş, die zei, ik ben zelf fan van Beşiktaş, wij hebben nog een paar dagen geleden van Marseille gewonnen, maar ze verdienen dit gewoon, ze werken er hard voor. Ik gun het ze van harte. Dus wat dat betreft kan je misschien een beetje voorzichtig die omslag hier in Turkije zien. Je hebt natuurlijk een bekende uitspraak sport verbroedert. En dat zeggen ze dus ook hier in Diyarbakır, dat ze dat mooi vinden om te zien dat dus dan tijdens zo'n wedstrijd het ook mooi kan zijn soms.
3: Aldus Turkije-correspondent Gülse Ersetin.
5: NPO Radio 1 Podcast.
6: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Hoe werkt onze monarchie?
7: Leve de koning! Hoera!
0: Wat doet de koning?
8: Veel praten.
9: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
0: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
10: Leden van de Staten-Generaal.
0: Hoeveel kost het koninklijk huis? Is het nog van deze tijd?
11: Ja, ze staan wel ergens voor.
12: Nee, ik vind het ouderwets.
13: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
14: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
0: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
8: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
21: Alle deuren zitten op slot.
20: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
22: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
23: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
24: Mark Visser.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen, belangenorganisatie COC is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Over meer in een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
25: Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTI'ers flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Dat melden de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dit van 78% naar 51%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU de kiesdrempel niet heeft gehaald. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern. De sociaaldemocratische SPD eindigde als tweede. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei gisteravond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin in Texas werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar in de helft van de uitzendingen het beladen woord omvolking gebruikt. Presentatoren en verslaggevers lieten het woord ruim 80 keer vallen, heeft Pointer onderzocht. De omvolkingstheorie wordt gebruikt door complotdenkers die geloven dat de witte bevolking vervangen wordt door immigranten. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveild. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst van de veiling gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer. Eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar dan is er wel wat meer bewolking.
1: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: De ochtendspits lost op. Op sommige plaatsen gaat dat moeizaam. Zoals nu op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Diemen een half uur extra reistijd. Op de A2 Den Bosch-Utrecht ook een half uur vertraging tussen knooppunt Tempel en Waardenburg. En op de A16 Breda richting Rotterdam nog bijna drie kwartier extra reistijd tussen Breda-Noord en Dordrecht.
1: Zometeen, scholieren denken negatiever over homoseksualiteit. Het CUC wil actie van het kabinet.
4: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
26: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
27: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
28: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
29: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
30: Download de app en start met vinden.
31: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
32: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 6:06. De acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd, blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. Die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar, zegt Gonneke Stevens, hoofdonderzoeker en hoogleraar jongerenwelzijn aan de Universiteit Utrecht.
33: Nee, dat klopt. Toen zagen we nog een stijging in homoacceptatie onder meisjes en een stabiel niveau onder jongens. En nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
1: Hoe komt het? Weet u dat?
33: Nou, we denken dat het in lijn is met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in de kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook de opkomst van de mannensfeer.
1: Daan Kramers is leerlingcoördinator, docent aardrijkskunde en coördinator van de GSA's op het Maris College in Den Haag. Die GSA's, dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En legt uit waarom specifiek dit onderwerp ingewikkeld is te bespreken met pubers.
34: Ik denk dat leerlingen of jongeren

0: wel een beetje het ongemak voelen van waarom moet ik het hier nou over hebben? Mm-hmm. Waarom kunnen we niet gewoon ons ding doen en daarbij laten? En ja, dat is natuurlijk een beetje altijd met pubers. Zodra je iets heel erg met ze wil bespreken of iets een gedachte bij ze wil opleggen, gaan ze natuurlijk over in de weerstand. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk ook wel iets wat daarin meespeelt, denk ik.
1: U bent zelf homo en maakt het dus ook bespreekbaar, homoseksualiteit. Hoe doet u dat dan? Hoe gaat u ermee om?
0: Nou, ik probeer vooral in mijn lessen heel laagdrempelig en ook normaal te houden. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon heel normaal dat je gewoon kan houden van wie je wil. Dus ik vertel dan bijvoorbeeld na de zomervakantie, ik ben op vakantie geweest met mijn vriend, ik ben hier naartoe geweest. En ik probeer op die manier te laten zien van, hey, ik ben gewoon een docent op een leuke school. Ik heb gewoon een fijn leven. En ja, dat ik dan toevallig een vriend heb, dat is dan zo. Maar ik ben ook gewoon maar een normaal mens. Mm-hmm. En op die manier probeer ik het ook heel laagdrempelig voor de leerlingen te houden.
1: We gaan het over verder met Philip Thijsma van het COC. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat vinden jullie van die afname van acceptatie onder jongeren?
2: Ja, het is natuurlijk echt schrikbarend. Er waren al langer signalen, ook uit onderzoeken. En ook natuurlijk wat wij in onze omgeving horen, dat het niet goed gaat met acceptatie onder jongeren. Maar een halvering van de acceptatie onder jongens is natuurlijk echt gewoon dramatisch. Ja.
1: Wat kan het niet anders zeggen. Nou, wat voor consequenties heeft het, denkt u?
2: Nou ja, twee dingen. Aan de ene kant is dit natuurlijk gewoon niet goed voor de open maatschappij waarin we leven. Daar wil je dat iedereen zichzelf kan zijn, op wie je ook bent en op wie je ook verliefd wordt. Maar het is, docent beschreef het ook al, het is ook natuurlijk gewoon heel erg naar voor LGBT plus leerlingen op scholen. Die merken dat, dat er meer weerstand is naar wie zij zijn. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend naar en onprettig als je 15, 16, 17 jaar bent.
1: Ja, en de docent vertelde ook over die SGA's, hè, die bijeenkomsten voor LHBTIQ plus leerlingen. Die worden dus zelfs soms geheim gehouden om de veiligheid te garanderen. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, bij ESA's, gender and sexuality.
0: Jongeren het gewoon een beetje het ongemak voelen van waarom moet ik het hier nou over hebben? Mm-hmm. Waarom kunnen we niet gewoon ons ding doen en daarbij laten? En ja, dat is natuurlijk een beetje altijd met pubers. Zodra je iets heel erg met ze wil bespreken of iets een gedachte bij ze wil opleggen, gaan ze natuurlijk over in de weerstand. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk ook wel iets wat daarin meespeelt, denk ik.
1: U bent zelf homo en maakt het dus ook bespreekbaar, homoseksualiteit. Hoe doet u dat dan? Hoe gaat u ermee om?
0: Nou, ik probeer vooral in mijn lessen heel laagdrempelig en ook normaal te houden. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon heel normaal dat je gewoon kan houden van wie je wil. Dus ik vertel dan bijvoorbeeld na de zomervakantie, ik ben op vakantie geweest met mijn vriend, ik ben hier naartoe geweest. En ik probeer op die manier te laten zien van, hey, ik ben gewoon een docent op een leuke school. Ik heb gewoon een fijn leven. En ja, dat ik dan toevallig een vriend heb, dat is dan zo. Maar ik ben ook gewoon maar een normaal mens. Mm-hmm. En op die manier probeer ik het ook heel laagdrempelig voor de leerlingen te houden.
1: We gaan het over verder met Philip Thijsma van het COC. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat vinden jullie van die afname van acceptatie onder jongeren?
2: Ja, het is natuurlijk echt schrikbarend.

0: tellen bijvoorbeeld na de zomervakantie. Nou, ik ben op vakantie geweest met mijn vriend, ik ben hier naartoe geweest. En ik probeer op die manier te laten zien van, hey, ik ben gewoon een docent op een leuke school. Ik heb gewoon een fijn leven. En ja, dat ik dan toevallig een vriend heb, nou, dat is dan zo. Maar ik ben ook gewoon maar een normaal mens. Mm-hmm. En op die manier probeer ik het ook heel laagdrempelig voor de leerlingen te houden.
1: We gaan het over verder met Philip Thijsma van het COC. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat vinden jullie van die afname van acceptatie onder jongeren?
2: Ja, het is natuurlijk echt schrikbarend. Er waren al langer signalen, ook uit onderzoeken. En ook natuurlijk wat wij in onze omgeving horen, dat het niet goed gaat met acceptatie onder jongeren. Maar een halvering van de acceptatie onder jongens is natuurlijk echt gewoon dramatisch. Ja.
1: Wat kan het niet anders zeggen. Nou, wat voor consequenties heeft het, denkt u?
2: Nou ja, twee dingen. Aan de ene kant is dit natuurlijk gewoon niet goed voor de open maatschappij waarin we leven. Daar wil je dat iedereen zichzelf kan zijn, op wie je ook bent en op wie je ook verliefd wordt. Maar het is, docent beschreef het ook al, het is ook natuurlijk gewoon heel erg naar voor LGBT plus leerlingen op scholen. Die merken dat, dat er meer weerstand is naar wie zij zijn. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend naar en onprettig als je 15, 16, 17 jaar bent.
1: Ja, en de docent vertelde ook over die SGA's, hè, die bijeenkomsten voor LHBTIQ plus leerlingen. Die worden ze zelfs soms geheim gehouden om de veiligheid te garanderen. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, het zijn ESA's, Gender and Sexuality Alliances. En dat zijn zeg maar clubjes van LHBTI-leerlingen en hun bondgenoten. En het is natuurlijk ontzettend triest als die verstoord worden. Dat geeft nog meer dat gevoel van dat je niet veilig jezelf kunt zijn. Daar staat wel tegenover, binnenkort is het weer Paarse Vrijdag. Hè. Dat is de dag dat iedereen, dat de scholen duidelijk maken dat iedereen zichzelf mag zijn. En daar doen elk jaar nog steeds meer scholen aan mee. Dus er zijn wel heel veel scholen en scholieren en docenten die het belang hiervan zien. Mm-hmm.
1: Maar de scholen doen er aan mee, doen de leerlingen er ook aan mee? Hoe staat het daarmee?
2: Ja, ook leerlingen doen daar mee. Er doen elk jaar 100.000 leerlingen aan mee. Dus dat is positief. En gelukkig is er dus ook een tegenkracht. Maar dat doet natuurlijk niks af aan de ernst van dit signaal.
1: Ja. Welke rol heeft het COC hierin om die acceptatie weer te verhogen?
2: Nou, wij steunen die GSA's die er zijn op honderden middelbare scholen in Nederland. We geven voorlichting. Maar we roepen ook op aan anderen om verandering te bereiken. Ik denk bijvoorbeeld dat er een rol ligt voor de regering. Scholen moeten eigenlijk aandacht aan het onderwerp besteden. Maar docenten leren op hun opleidingen niet hoe dat moet. Er ligt een rol voor scholen, want veel scholen doen hier nog steeds niks aan. Daarnaast denk ik dat er ook een rol ligt voor sociale mediabedrijven. Hè? Die bieden alle ruimte aan de manosfeer en alle narigheid en nep-mannelijkheidsidealen die daar worden verspreid. Terwijl queer sites worden afgeknepen. Ja, kortom, we moeten er met z'n allen de schouders onder zetten om dit te keren, denk ik.
1: En de queer gemeenschap zelf, want ook daar zit wel verschil in. Ik heb ook helemaal homoseksuele vrienden die zeggen, ja, ik ben geen letter, ik voel me daar eigenlijk helemaal niet toe aangetrokken. Dus er zit daar binnen ook wel verschil van hoe dat wordt beleefd en hoe je het uitdraagt.
2: Ja, nou, ik denk dat binnen onze gemeenschap dat iedereen eigenlijk wel ziet dat we allemaal met dezelfde type vooroordelen te maken hebben. Hè? Een man of een vrouw moet zich op een bepaalde manier gedragen, moet op een bepaald geslacht verliefd worden, moet een bepaald vorm van lichaam hebben. En ja, die vooroordelen moeten we met z'n allen bestrijden. En ik denk dat de cijfers van vandaag dat nog maar eens heel erg duidelijk onderstrepen.
1: Dank u wel voor uw reactie. Philip Thijsma van het COC. Wereldleiders en diplomaten komen deze week bijeen voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Met een financiële crisis, geopolitieke onrust en oorlog heeft de organisatie er wel eens beter voor gestaan. Ed Kronenburg is oud topdiplomaat en vertelt waarover het vooral over gaat deze week in New York.
3: Het thema voor deze sessie die net geopend is herstellen van het vertrouwen. Herstellen van het vertrouwen in het functioneren van de Verenigde Naties. Dat is op zich natuurlijk lastig genoeg. U noemde zelf al een aantal zaken die op dit moment spelen. De VN heeft het natuurlijk heel erg moeilijk als organisatie om de eigen doelen waar te maken. En ja, daar zal het deze week natuurlijk over gaan. Over de geopolitieke situatie, over klimaat, over AI. Enfin, om alle thema's waarop we nu. Waar we nu mee bezig zijn. En die zullen ook daar de revue passeren.
1: Ja. Dat thema, ik zou bijna zeggen, het komt 20 jaar te laat. Hebben ze het nu pas door?
3: Ja, dat is absoluut zo. En ja, men beseft ook heel goed dat op dit moment

0: functioneert het absoluut niet als organisatie. Geloofwaardigheid is natuurlijk volstrekt weg. Met name natuurlijk door het gedrag van de permanente leden van de Veiligheidsraad. En we hebben gezien natuurlijk wat de Russen gedaan hebben 4 jaar geleden toen ze Oekraïne binnenvielen. Dus het kost heel veel moeite, om zeg maar de eigen doelstellingen waar te maken. Omdat de leden zich niet gedragen, zullen we maar zeggen. Dan kan je de VN als organisatie niet kwalijk nemen, want uiteindelijk bepalen de leden van de Verenigde Naties, met name de permanente leden van de Veiligheidsraad, hoe lang de polstok is waarmee de VN kan springen.
1: Ja, in hoeverre is dat ook gewoon het probleem, die permanente leden, ook hoe het is ingericht?
0: Ja, dat is inderdaad zo. Het is natuurlijk al lang geen weerspiegeling meer van de ware machtsverhouding op dit moment in de wereld. Het is natuurlijk heel bijzonder dat landen zoals India, Brazilië en andere grote landen, en ook bijvoorbeeld in Duitsland, geen deel uitmaken van die Veiligheidsraad. Maar alle pogingen die ooit in het verleden zijn ondernomen om daar veranderingen aan te brengen, zijn altijd gestrand. Omdat natuurlijk de paradox is dat juist die permanente leden van de Veiligheidsraad, althans degene die er nu in zitten, erover zouden moeten beslissen. Ja, dat gaan ze natuurlijk niet, althans twee daarvan zullen daar zeker niet mee instemmen.
1: Nee, en met die twee wie bedoelt u dan?
0: De Fransen en de Britten.
1: Oké, die zien gewoon, we zitten nu nog aan tafel. Onze macht wordt alleen maar kleiner dan in de toekomst.
0: Ja. Dat klopt, en je ziet dus in de praktijk dat die andere landen, kijk, China zit er natuurlijk wel in, maar overigens ook niet sinds het begin. Want toen zat eerst dat vertegenwoordiger van Taiwan er nog in. Maar je ziet dus nu dat andere landen, de China, India, et cetera, die hebben nu hun eigen organisatie, de BRICS, die regelmatig bij elkaar komen, onlangs ook weer in New Delhi. Dus dat is een soort, die zijn bezig om allerlei tegenhangers te creëren. Dus dat ondergraaft natuurlijk ook enorm de geloofwaardigheid van de huidige Verenigde Naties.
1: Soms helpt het dan om vertrouwen toe te winnen door naar successen te wijzen. Is er nog toch een recent voorbeeld nog van een moment dat de VN er wel toe deed?
0: Ja, kijk, in het verleden lukt het nog wel zeg maar om gezamenlijk tot actie over te gaan, maar dan moet je ver teruggaan. We hebben natuurlijk zeg maar de activiteiten in Afghanistan gehad van ISAF, die International Security Force, die daar naartoe is gegaan en dat werd zeg maar door iedereen destijds goedgekeurd. Ik denk dat dat nu bijna niet meer mogelijk is. We moeten overigens denk ik niet vergeten dat de VN ook nog heel veel gespecialiseerde organisaties heeft die nog wel functioneren. Denk aan UNICEF. De vluchtelingenorganisatie ook, de organisatie ICAO, als het gaat om burgerluchtvaart. Dus er zijn heel veel zeg maar praktische organisaties waarin nog wel wordt samengewerkt. En als het gaat om die belangrijke geopolitieke onderwerpen, is dat op dit moment gewoon uitgesloten.
1: Ja, hoewel het van het weekend natuurlijk over Groenland, dat de drie partijen het eens werden, toen werd er wel gezegd dat wordt bekrachtigd bij de VN. Dus dan denk je, daar komen ze wel weer voorbij.
0: Ja, dat kan. Maar goed, dat heeft op zich, kan je dat doen, maar het heeft denk ik niet zo heel veel betekenis als Groenland en Denemarken en de Vesten er al uit zijn. Ja, dan kan je dat nog eens een keer doen, maar het verandert natuurlijk niet zoveel aan de inhoud van die afspraak.
1: Het is geen hoopgevend verhaal, meneer Kronenburg.
0: Nee, dat is ook zo, maar het is ook niet hoopgevend wat er op dit moment allemaal gebeurt. En ik verwacht ook niet hele concrete resultaten, eerlijk gezegd, in New York.
1: Al dus voormalig topdiplomaat Ed Kronenburg. U hoorde hem over de algemene vergadering van de VN in New York. Het liep al terug, Wijnand, bij de ANWB. Dat zet zich door?
2: Ja hoor, die trend zet door. Op de A16 Breda richting Rotterdam merk je daar nog niet zo heel veel van. Tussen Breda Noord en Dordrecht nog 8 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden, daar veroorzaken werkzaamheden file. Het neemt daar wel wat af inmiddels. Het was ruim een half uur daar. De vertraging nu tussen Wolvera en Heerenveen een kwartier extra reistijd.

0: Steven Sly, Young Gun Silver Fox. In Rusland is gisteren gestemd voor een nieuwe Duma, het Russische parlement. En dat was de eerste keer sinds het begin van de oorlog met Oekraïne dat de Russen naar de stembus gingen. Macht der gewoonte en een verantwoordelijkheidsgevoel, dan ook het gevoel dat ik misschien iets kan veranderen, zegt deze Russische vrouw die net haar stem heeft uitgebracht. Nou, veel verandering komt er niet. Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, heeft gewonnen, zoals natuurlijk al vaststond. Buitenlandredacteur Wessel de Jong vertelt hoe groot de overwinning dan van Verenigd Rusland is.
1: Het is een hele grote overwinning geworden, Mark. Met 50% van de stemmen geteld had de partij van Poetin. Rusland haalde 59% van de stemmen. Er deden nog 4 andere partijen mee. Dat noem je hier, in Moskou noem je dat systeemoppositie. Dus eigenlijk partijen die gewoon altijd de Kremlin-lijn volgen. En die partijen die fietsten er ver achteraan. Laatste Duma-verkiezingen die waren in 2021. Toen haalde de partij 49%. Dus ze zijn er nu zo'n 10% overheen gegaan. Eigenlijk precies wat de bedoeling was, aanzienlijk hoog. En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: Nee, dat mag niet eens een oorlog heten, hè, dan nog steeds. Maar de realiteit is anders, want er was al een grote aanval op Moskou dit weekend.
1: Precies, de oorlog werd dan niet genoemd, maar was ruim aanwezig, zou je wel kunnen zeggen. De Oekraïners hebben de grootste drone-aanval ooit hebben ze op Rusland uitgevoerd. Dat zei zelfs de burgemeester van Moskou, beaamde dat. Zo'n 1000 drones en raketten, kruisraketten, hebben ze afgevuurd. Nou, daarvan gingen er honderden naar Moskou. En die hebben daar een raffinaderij, de olieraffinaderij van Moskou, hebben ze geraakt. Dus er is hele zware, grote rookpluim. Maar we zijn er toch in grote delen van de stad te zien geweest. Wat natuurlijk een timing natuurlijk niet mis te verstaan, dat het regime natuurlijk de situatie niet kan controleren. Dat wilde Oekraïne Kiev natuurlijk nog maar eens duidelijk maken. Precies zoals ze dat eigenlijk dit voorjaar deden, toen ze de raffinaderij van Sint-Petersburg beschoten, toen daar allerlei internationale gasten op bezoek waren bij een grote internationale conferentie. Dus eigenlijk om Poetin toch een beetje op deze manier voor schut te zetten.
0: En dat ze nu ook in de steden onder vuur liggen, in ieder geval merken, doet dat iets met de Russen?
1: Ja, ik denk toch dat de stemming niet zo heel erg best is. Ook voor de NOS-microfoon van het NOS-team in Moskou zeiden mensen toch openlijk dat ze eigenlijk geen enkele verwachting hadden van deze verkiezing. Ook mensen weten natuurlijk van oudsher dat natuurlijk het resultaat van verkiezingen in Rusland niet wordt bepaald in het stemhokje, maar gewoon in het Kremlin. Maar ik denk toch deze keer was de stemming nog negatiever. Mede ook omdat eigenlijk de oudste oppositiepartij van het land, Jabloko, de enige partij die echt een duidelijke anti-oorlogsstem uitbrak, dat die hardhandig van de kieslijst is afgehaald. Terwijl het eigenlijk die partijen die haalden al jaren de kiesdrempel niet meer. Maar juist om dat duidelijke standpunt dreigden ze dat nu wel te doen, dreigden ze wel die kiesdrempel te halen en dus daardoor maar uit voorzorg van die lijst afgehaald. Nou hebben er wel wat Jabloko mensen aan die verkiezingen meegedaan. Die stonden op wat je noemt individuele lijsten. De helft van de zetels wordt dus verdeeld niet via de partijlijn, maar via de individuele lijsten. En die mensen in die districten waar deze Jabloko mensen, die individuele kandidaten, dus op een lijst stonden, ja, die deden het eigenlijk heel erg goed. Dus wat gebeurde daar? Daar gingen de stemlokalen dicht, daar waren de stempapieren op. Ja, zo regel je dat in een geleide democratie, zoals dat heet.
0: Aldus Wessel de Jong van de Buitenlandredactie.
2: Reactie.
3: In het oosten van de Democratische Republiek Congo proberen hulpverleners de ebola-uitbraak daar onder controle te krijgen. Ruim 3500 mensen zijn overleden. Het virus blijft opduiken op steeds nieuwe plekken. Daarom worden huizen van ebola-patiënten en overledenen gedesinfecteerd. Eerder was te horen hoe correspondent Alice van Gelder met zo'n schoonmaakploeg in het oosten van Congo meeging. Luisteraar Kim stuurde daarover een vraag in.
4: Goedemorgen, spreek met Kim. Ik vroeg me af wat de Congolese overheid aan dit probleem doet. Dit soort artikelen hoor ik eigenlijk nooit over wat overheden daaraan bijdragen en of die überhaupt hun verantwoordelijkheid nemen.
0: Goeie vraag. Leggen we meteen door aan correspondent Alice van Gelder. Alice, ja, hoe zit dat met de overheid in Congo? Wat doen ze?
5: Nou ja, die schoonmaakploeg, die werd georganiseerd vanuit de lokale overheid. Dus er wordt wel degelijk iets gedaan, langzaam moet ik zeggen. Het blijft wel een beetje een regio in Congo die ver van de hoofdstad af ligt. Ja, waarvan de bewoners ook zelf het gevoel hebben dat de autoriteiten hun een beetje vergeten. Dus er is wel veel meer nodig om die uitbraak echt in te kunnen dammen, ook vanuit de regering. Tegelijkertijd vind ik het ook wel even belangrijk om hier te benadrukken dat ook al hoor je natuurlijk heel vaak in artikelen op de radio, ja, de namen van grote internationale organisaties, dat zij wel zoveel mogelijk samenwerken met Congolese artsen en hulpverleners. Dus bijna iedereen die ik daar heb geïnterviewd, dat zijn Congolezen. Het zijn dus wel echt de Congolezen zelf die aan de frontlinie staan in de bestrijding van deze uitbraak.
0: Oké, goed om even ook dat gezegd te hebben. Alice, dank je wel.
3: De afgelopen dagen waren puzzelaars druk bezig om zo snel mogelijk een puzzel af te maken tijdens het WK legpuzzelen in Spanje. 27 minuten en 58 seconden, zo lang duurde tot de eerste puzzel af was. We spraken eerder met de winnaar, wereldkampioen Maartje van der Meer uit Delft. Luisteraars Marianne, Wessel, Marika en Matthijs misten alleen een cruciaal stukje, pun intended, informatie in het gesprek. Namelijk, hoeveel stukjes had de puzzel?
0: Nou, nog even Maartje weer aan de lijn. Maartje van der Meer, goedemorgen opnieuw.
6: Hi, goedemorgen.
0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag die ik niet gesteld heb. En die toch wel belangrijk is. Hoeveel stukjes heb je moeten leggen in die net geen 28 minuten?
6: Ja, dat maakt wel uit voor de tijd natuurlijk. Ik heb 500 stukjes maak je als solo.
0: Oké, 500 stukjes. En is dat dan... Ben je dan ook zelf tevreden over die tijd? Ja, natuurlijk, want je bent wereldkampioen dus. Maar is dat ook iets wat ervoor staat? Kun je dat ook van tevoren ongeveer van, nou, daar komt het daarop uit?
6: Nou, onder de 30 minuten is 500 stukjes wel echt heel sterk. Dus meestal zit ik zo tussen de 30 en de 40 minuten.
0: Oké, dus dit was voor jou ook een soort van persoonlijk record?
6: Ja.
0: En had het dan toch ook te maken met hoe de puzzel in elkaar zat? Dat die jou lag? Wat was het?
6: Ja, zeker. Dus dat hij een beetje druk was. En niet dus ja, veel details erop had zitten. Zo verschillende kleuren, dat heeft al geholpen.
0: En hebben de anderen zich dan op een stuk gebeten. Dankjewel, Maartje van der Meer uit Delft. 3 voor de dag. Vanmiddag ligt bondscoach Xavi Hernandez de selectie van Oranje toe voor de komende Nations League wedstrijden. En later op de dag volgt dan de eerste training op de KNVB campus in Zeist van het Nederlands elftal. In Berlijn komt de partijtop van de CDU bijeen. De partij van bondskanselier Merz leidde een historische nederlaag bij de deelstaatverkiezingen. We hebben het erover gehad vanochtend met correspondent Gien Bolduc. En hij vertelt ook wat er dan op die partijtop vanmiddag wordt besproken.
7: Allereerst zal natuurlijk ook weer de vraag worden gesteld, wat kan de CDU doen om de opmars van de AfD te stoppen? Want ja, daarop lijkt de partij ook geen antwoord te hebben. Die opmars gaat maar door. En ja, de methode tot nu toe, de zogeheten brandmauer, het helemaal afsluiten van die partij, op geen enkele manier mee samenwerken, ja, dat heeft de partij niet klein gekregen. Ook het overnemen van standpunten en ook het asielthema echt op de voorgrond zetten, ook niet. Dus ja, daar wordt echt nog wel nagedacht, wat kunnen we daar tegen doen? En daarnaast natuurlijk ook, hoe kunnen we de eenheid in de coalitie behouden?
0: En straks begint de rechtszaak tegen de man die wordt verdacht van de zware explosie 2,5 jaar geleden aan de Schammenkamp in het Rotterdamse Zuidwijk. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven en raakten meerdere woningen beschadigd. Verslaggever Mark Hamer is bij de rechtszaak en vertelt wat er vandaag besproken wordt.
8: Alle feiten worden nog eens even doorgenomen door de rechtbank. Alle feiten uit het dossier. En er zijn de slachtofferverklaringen. De verdenking zal worden voorgelezen. Maar de strafeis van het Openbaar Ministerie, die wordt morgen verwacht.
0: En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Vanmiddag zijn we er weer. En zometeen natuurlijk spraakmakers. Herman, waar gaan jullie het over hebben?
9: We gaan het hebben, Mark, over het onderzoek waar jullie het ook over gehad hadden aan het begin van het uur. Over de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De stelling is, die dalende acceptatie onder jongeren vraagt om directe actie. Bellen kan 0800 1101.
0: Dat zo eerst nog de hoofdpunten met Thomas. Fijne dag nog.
10: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als onder meisjes. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Er is geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Hij overleed op straat. De politie is nog op zoek naar de schutter. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en hadden 112 gebeld. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar in de helft van de uitzendingen het beladen woord omvolking gebruikt. Presentatoren en verslaggevers lieten het woord ruim 80 keer vallen, heeft Pointer onderzocht. De omvolkingstheorie wordt gebruikt door complotdenkers die geloven dat de witte bevolking vervangen wordt door immigranten. En op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, eerst nog wat wolken, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19.
11: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is bijna overal voorbij. Op de A16 Breda richting Rotterdam, daar rijdt het nog even langzaam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A32 Meppel richting Leeuwarden, daar veroorzaken werkzaamheden file tussen Wolvenga en Heerenveen nu 7 kilometer. De extra reistijd is een kwartier.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand.
9: Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker is politiek coach Kiki Bakker. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Je neemt ons straks mee naar de magie van de achterkamertjes. Dat is de titel van je nieuwe boek. En ook naar het geheim van een goede politicus daarmee. Terwijl de term achterkamertjes niet echt een positieve lading heeft. Maar de magie van de achterkamertjes suggereert wel dat we ze moeten koesteren, die kamertjes. Hoe zit dat?
12: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat we wat trotser mogen zijn op wat we met elkaar wel bereiken. We hebben het er altijd over wat we niet bereiken en wat gebeurt er dan allemaal achter de schermen. Maar ik denk dat we juist als we achter de kamer het positieve voor elkaar krijgen, dat als we dat laten zien, dat het een stuk beter gaat met onze politiek.
9: Straks meer daarover en voor het mediaforum alvast hier Sybe Sietsma, adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Herman.
9: In dat forum zien we dat journalisten proberen hun werk te doen tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld.
14: Jij was ook verslag aan het doen en je bent aangevallen.
15: Ja, nee, ja.
9: Ja, we horen zo wat jouw mensen van RTL Nieuws allemaal hebben meegemaakt de afgelopen zaterdag. Sybe in Stand.nl. Een zorgwekkende ontwikkeling. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Stelling is, de dalende homoacceptatie onder jongeren vraagt om directe actie.
10: Deel uw ervaring.
16: Op 0800 1101.
17: In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd.
18: Ja, ik ben er zeker echt heel erg van.
19: Aan deze daling lijkt in lijn met de verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit.
20: In plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dan komen we in één keer woorden op als flikker of homo.
21: En de daling is te zien onder alle jongeren, onafhankelijk van het geslacht, onderwijsniveau of migratieachtergrond.
22: Oorzaak onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit. Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
9: Kiki Bakker, politiek coach. Politici worden ook genoemd. Die hebben ook een rol in deze ontwikkeling. De afgelopen jaren werd seksuele diversiteit over vooraanstaande figuren, waaronder politici dus, vaker ter discussie gesteld, zeggen onderzoekers. Is dat ook wat u ziet?
12: Nou ja, een kleine groep politici, dat moeten we wel altijd zeggen. Alleen die maken zoveel lawaai dat het heel zichtbaar wordt. En de mensen die er genuanceerder in staan, zijn minder zichtbaar. Wat je ziet is dat er wel iets in de samenleving aan spanning is. En dat wordt dan opgepakt, die emotie, door politici. En uitvergroot via social media, via uitspraken in de Kamer. Waardoor eigenlijk dat balletje gaat rollen en dat olie op het vuur wordt gegooid.
9: En over wie hebben we het dan?
12: Nou, dat zijn wel partijen aan de rechterkant. Ik geloof dat Caroline van der Plas op een gegeven moment daar een aantal stevige uitspraken in de Kamer over heeft gedaan. Dat ze de afkorting niet meer begrepen. Ik weet de uitspraak niet meer letterlijk. En dat zijn natuurlijk, dat gooit wel olie op het vuur.
9: Ja, dus dat is niet de hoofdmoot, maar politie spelen zeker een rol. Ziet u ook in dit?
12: Ja, er is een verantwoordelijkheid in wat je naar buiten brengt en hoe je dat presenteert. En tegelijkertijd is dat een wisselwerking. Hè? Maar de Groen Amsterdammer heeft recent een artikel geschreven over die die 15 seconden video's die iedereen laat zien. Als je zo'n uitspraak in een debat doet en je gaat dat vervolgens naar buiten brengen, zie je niet meer waar het hele politieke debat dan over ging. Alleen die 15 seconden. En dat is natuurlijk wel, hoe zeg je dat? Stimulerend voor gedachtegoed.
9: Ja. CBC, maar een breed rapport is het. Het is breder dan alleen maar dit. Naar de mentale toestand van jongeren, uitgevoerd in veel Europese landen. Is het dan logisch dat dit eruit wordt gehaald?
13: Nou, er zit heel veel in. Ik denk wel dat het veelzeggend is wat hier gebeurt. Want je ziet dat groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ik denk dat je in het algemeen wel kan zeggen dat mensen met een homoseksuele geaardheid, dat die kwetsbaarder zijn dan anderen. Je ziet dat die bijvoorbeeld op straat worden aangevallen als ze hand in hand lopen of op een andere manier affectie tonen. Dus ik probeer de uitdrukking kanariepietje in de kolenmijn te vermijden, maar ik kom er toch op uit. Ik denk dat dit wel iets zegt over de positie van kwetsbare groepen in de samenleving.
9: Ja, want het gaat ook over, ik noem wat, de mentale weerbaarheid van jongeren, de situatie thuis. Het gaat over of ze fruit eten op school, meer of minder.
13: Schermtijd, social media gebruik.
9: Maar wij gaan er ook als media wel, springen we hier natuurlijk ook meteen op. Omdat we dit, de afname zo enorm is.
13: Ja, en dat past ook wel bij andere beelden op dit onderwerp. Bijvoorbeeld de Paarse Vrijdag, die tot heftige discussies leidt op scholen. En waar ook weinig begrip voor is. En dat komt ook terug in het commentaar van het Trimbos Instituut dat hierbij betrokken was. Ze zien ook dat zo'n Paarse Vrijdag inderdaad aan draagvlak moet inleveren. En dat er eigenlijk veel minder ruimte voor is op scholen dan een paar jaar geleden.
9: We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Goedemorgen, Margreet.
15: Hallo, goedemorgen.
9: Van ons collectief, u heeft gereageerd. Want u schrikt van de uitkomsten van het onderzoek?
15: Ja, ik schrik ervan. En tegelijkertijd weet ik ook wel dat het gaande is. Maar inderdaad, ik trek het altijd een beetje naar mijn eigen omgeving. En ik heb zoiets ook van, wat is er nou zo bedreigend als mensen van mensen houden? Of ze nou man, vrouw. Dus dat snap ik ergens echt niet. Maar goed, het is wel zoals het is. En als het dan gaat over er moet direct actie worden ondernomen, dan denk ik van ja, er zijn natuurlijk heel veel goede acties denk ik al gaande. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er ook gewoon gekeken wordt naar de mensen die gewoon leven. Dus bijvoorbeeld een Pride vind ik echt super gaaf, heel mooi. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, er zijn heel veel mensen die gewoon hun leven leven. Ik zat net te denken van, misschien moet er op TikTok of waar mensen dan veel naar kijken, jongeren veel naar kijken, gewoon eens een soort iets komen van een reclame waar allerlei mensen zeggen, goh, ben ik gay? Nee, je weet het niet. Maakt niet uit. Het is je buurman, het is je broer, het is je zus.
9: Als u zegt, als ik om me heen kijk, vind ik dat mensen van mensen moeten houden en dat moet het zijn. Als u om u heen kijkt, heeft u ook het gevoel dat de acceptatie afneemt? Want dit gaat natuurlijk over jongeren, dus van groep 8 tot en met de middelbare basisschool. Maar merkt u het ook om u heen?
15: In mijn eigen omgeving merk ik het wat minder. Ja, dus als ik met mijn vriendinnen praat en dan hun kinderen bijvoorbeeld, dan hoor ik dat niet.
9: Nee,
15: dan hoor ik dat niet.
9: Directe actie, u zegt die filmpjes op TikTok, wilt u eigenlijk meer saaie LHBTI'ers in beeld?
15: Nou, saai vind ik, dan zou mijn eigen leven ook saai zijn, dat is zeker niet. Nee, maar weet je, de herkenbaar, dat is het volgens mij. Weet je, dat jongeren zich eigenlijk gaan herkennen van, oh ja. Ik bedoel, ik weet het percentage niet, maar 1 op de zoveel mensen is gay. Ja. Dus dan denk ik, joh, dat kan je broer zijn, dat kan je vriend zijn. Laten we love rules, zei ik al. Laten we gewoon even normaal doen en kijken naar elkaar. Met een beetje liefde.
9: Margreet, dankjewel. Gerda van Rijn, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
9: Ook uit ons collectief. Moeder van een zoon die 15 jaar geleden uit de kast kwam. U maakt zich ook zorgen als u deze resultaten leest. Wat voor zorgen zijn dat?
18: Nou, je ziet gewoon dat de samenleving verhardt. Uit de kast komen, denk ik. Waarom moet dat als gay? Ik ben nooit uit de kast gekomen omdat ik hetero ben. En ik denk, het overkomt je. Je kiest het niet in je puberteit. Op wie zal ik eens verliefd worden? Zij worden net zo verliefd als ik als hetero vrouw. Ik op een man. Mijn zoon ook op een man in dit geval. En vroeger was dat toch iets meer geaccepteerd als nu. Maar als je nu in de media kijkt, spreekkoren, hoe vaak is het niet vuile homo, denk ik. Vuile homo, waarom? Je raakt niet alleen degene die homo, lesbisch of wat dan ook is, maar je raakt ook mij als moeder.
9: Ja.
18: Dat is mijn kind.
9: Ja, dat begrijp ik. Waar is het door gekomen, denkt u?
18: Nou, ik denk toch dat veel meer, misschien toch vanuit de sommige stromingen veel meer geluid op tv komt, dat dat niet oké is. En ook uit de religie, maar wij zijn zelf ook gelovig, maar ik zeg altijd, we zijn naar God geschapen, ieder mens. Dus ook iemand die van het andere geslacht houdt.
9: Ja.
18: En die mag er zijn. Hij doet niks, hij bespringt niemand. En dan moet ik als vrouw voor andere heteromannen wel bang voor zijn, hè, dat hij mij bespringt.
9: Ja. Wat denkt u is er aan te doen?
18: Nou, ja, alleen maar uitdragen dat het geen modegril is, maar dat het mensen zijn, net als de vorige spreekster zegt, die van elkaar houden. Kijk naar elkaar, kijk naar het mens. En wat doet hij jou? Hij doet jou niks. Hij heeft een man als partner, hij, of een vrouw als partner, als het vrouwen zijn. Hij vraagt niks, of zij vraagt niks van jou. Ze doen jou niks. Ze leven net hun leven als een heterostel. Wat is daar mis mee?
9: Ja.
18: Dat is een kronkel die ergens bij mensen in hun hoofd zit. En ja, je hoort erbij als je dus toevallig hetero bent. En ben je net even van het andere geslacht. Ja, dan hoor je er niet bij. Ja, wat is daar mis mee? Hij doet niemand kwaad, zij doen niemand kwaad. Ja, maar het is soms vechten tegen de bierkaai. Want het komt niet binnen. Ik denk wel eens vaker, kijk naar elkaar. We zijn allemaal mensen. Iedereen wil graag zijn eigen ding doen. In liefde leven, opgroeien.
9: Het doet u heel veel, hoor ik.
18: Heeft u
9: zich in de afgelopen 15 jaar, dat u weet dat uw zoon homo is, al zo veel zorgen gemaakt?
18: Nee. Dat is eigenlijk nu het veel meer zeg maar in de openbaar, in de sociale media, op nieuws komt, wordt er veel meer nadruk op gelegd op hun zijn. En dat was in de toen hij zeg maar voor zichzelf eruit kwam, dat hij op mannen viel, veel en veel minder. Veel minder.
9: Dank u wel voor uw
18: was
9: reactie.
18: Was het niet zo?
9: Ja,
18: graag gedaan.
9: Dank u wel. Gerda van Rijn was dat uit het Spraakmakerscollectief. Meegeluisterd heeft ook Saskia van Dorselaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
9: Van het Trimbos Instituut. U heeft het onderzoek mede geleid samen met de Universiteit van Utrecht. Het is een onderzoek dat breder is, hè, dan alleen homo-acceptatie. Wat onderzoeken jullie?
1: Ja, je kan bijna zeggen, wat onderzoeken we niet? We onderzoeken echt de gezondheid en het welzijn van scholieren in Nederland. En dat doen we elke 4 jaar. En al sinds 2001. Dus dat gaat van bewegen, fruit eten, middelengebruik, alcohol, roken, vapen de laatste tijd. En dus ook seksueel gedrag en acceptatie van homoseksualiteit. Dat is iets wat we er zelf in hebben gebracht. En dat doen we ook al sinds 2009.
9: Maar dat is een Europees onderzoek, hè? Veel Europese landen doen eraan mee. Welke jongeren benaderen jullie hiervoor?
1: Jongeren van het reguliere onderwijs. En dan hebben we het over groep 8 van de basisschool. En het hele voortgezet onderwijs.
9: Ja, dus dit is 11, 12 jaar tot 18 jaar, zo'n beetje.
1: Ja, en in het rapport hebben we dan 12 tot en met 16 jaar.
9: Ja.
1: En het basisonderwijs hebben we dan in aparte tabellen. Dus dat bekijken we altijd even apart.
9: Veel aandacht voor de cijfers, voor de trend over homo-acceptatie. Sinds 2009 zegt u al onderdeel van het onderzoek. Wat zijn de vragen die worden gesteld aan de jongeren over dit onderwerp?
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, het is dus een van de vele onderwerpen. Dus het moet allemaal kort en simpel.
9: Het is een vrij lang onderzoek, hè? Als je het moet invullen, je bent wel even bezig.
1: Ja, je bent wel echt een lesuur bezig, ja. Maar we willen ook wel veel weten en het is een mooi onderzoek daarmee. We vragen eigenlijk hele simpele vragen. We vragen of jongeren het vies vinden als een jongen en een meisje met elkaar zoenen. En dan vragen we of ze het vies vinden dat twee jongens met elkaar zoenen, twee meisjes met elkaar zoenen. En de derde vraag over homoseksualiteit, hè, want die eerste over jongens en meisjes is natuurlijk niet onderwerp van de acceptatie van homoseksualiteit. En de derde is, homoseksuele jongeren mogen tot mijn vrienden behoren.
9: Mm-hmm. Ja.
1: En dan kunnen ze zeggen of ze daarmee eens zijn of niet mee eens, of dat ze er nog niet over hebben nagedacht. Dus ja, dat zijn eigenlijk hele simpele vragen. We vragen dus niet, vind je het geaccepteerd dat er homo's zijn?
9: Ja. Wij krijgen ook reacties hierop. Edgard Gommeren die belde ons nog, die zegt als jongeren twee mensen van het gelijke geslacht zien zoenen, vindt ze het vies. En als je zou vragen, zou je je eigen ouders willen zien tongzoenen, geven misschien dezelfde reactie. Past het bij het puberbrein misschien dat je dit allemaal vies vindt?
1: Ja, nou ja, het sterke van ons onderzoek is dat we het dus al een hele lange tijd doen. Precies. En we zagen deze cijfers met die positieve houding. Dus dat ze het niet vies vinden als twee jongens of twee meisjes met elkaar zoenen. En dat ze het ook wel prima vinden als ze tot hun vriendenkring behoren. Die cijfers zagen we eigenlijk stijgen tot 2021. En nu zien we die enorme keldering. En dat zegt dus toch wel wat.
9: Ja,
1: we hebben natuurlijk ook gekeken naar die vraag van of jongeren het vies vinden als een jongen en een meisje met elkaar zoenen. En daar zie je ook wel een kleine afname, maar niet zo sterk als deze vragen.
9: En kunnen jullie dan ook zeggen waardoor het komt?
1: Nou, daar hebben we nog maar beperkt middelen mee. We kunnen natuurlijk kijken of die trend anders is voor verschillende groepen. En we zagen dus dat het vooral onder jongens veel sterker was gedaald. We hebben gekeken naar jongeren van verschillende schoolniveaus. Nou, het is overal gedaald. Dus bij VMBO'ers, bij de HAVO, VWO. Jongeren met of zonder een migratieachtergrond. Of ze bij beide ouders wonen. Dus we zien die daling eigenlijk over alle groepen. En er wordt gesuggereerd dat het komt aan de menosfeer. Ik hoorde die mevrouw ook iets zeggen over sociale media, de verruwing van het taalgebruik. Maar dat zijn suggesties die we doen. Dat zijn eigenlijk linken die we zien, die tegelijkertijd met de andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn.
9: Ik dank u voor uw toelichting bij het onderzoek dat jullie hebben gedaan. Saskia van Dorselaar was dat van het Trimbos Instituut. Er wordt gereageerd ook in ons collectief. Ton Stoffels zegt, in dit geheel mis ik de zelfreflectie van de gemeenschap zelf. Hoe komt men over op de samenleving? Zelf heb ik destijds enorm last gehad van stereotypen, zoals geer en goor bijvoorbeeld, om soepel uit de kast te komen. Daar wilde ik niet mee geassocieerd worden. Als ik anno 2026 op jonge leeftijd uit de kast zou komen, dan zou juist het te sterke activisme me tegenhouden, omdat ik daar ook niks mee te maken wil hebben. Ik ben gewoon een man die op een man verliefd werd. That's all. En Gerard Brummer is bang dat de grote aandacht die gaat naar het moeten accepteren van LHBTQ+ personen bij veel mensen wel eens heel averechts kan werken. Misschien moeten we het normaal vinden het wat minder expliciet op te dringen. Dan hebben we het... Nee, ik zie Kiki hier, spraakmaker. Kiki, jij schudt je hoofd al. Je zegt...
12: Zie is dat, zeg maar, het ging net even over Paarse Vrijdag. Als het wordt je moet Paarse Vrijdag vieren, dan leer je ook niet dat jongeren met elkaar kunnen praten over, hey, dit is wat ik thuis hoor, thuis heb meegekregen, maar in de werkelijkheid zit het anders. Want het is natuurlijk niet het probleem alleen van kinderen, het is ook van ouders. Het is van ouders die zeggen, ik ga jou geen paarse trui aandoen. Het is van ouders als ze zeggen, jij mag deze boekjes met regenboogdingen niet lezen. Ik bedoel, mijn kinderen zitten op de basisschoolleeftijd en zelfs daar hoor je af en toe dat ouders regenboogboekjes achter in de biebkast zetten. Dat is doorgedrongen van ouders, niet van kinderen. Dus dan denk ik dat je juist op school met kinderen mag praten over, hey, en waarom vind jij Paarse Vrijdag dan geen goed idee? Zodat kinderen ook leren, hey, er zijn verschillen van meningen. En laten we daarover gaan praten. En hey, dit krijg ik van thuis mee, maar ik ga zelf nadenken. Dat is gewoon mijn vriendje.
9: Want we noemen nu sociale media, politici worden genoemd. Jij zegt, de sleutel ligt eigenlijk thuis.
12: Ja, ik denk dat er een heleboel wordt doorgegeven dat daar die cultuurstrijd al gaande is. En dat ouders hun kinderen ook niet toestaan om er anders over te denken. En je kan niet alles bij een school leggen, dat snap ik ook. Maar hoe kinderen denken is natuurlijk vaak ook voorgeleefd thuis.
9: Ja, Siebe?
13: Ja, ik zie het breder. Ik zit in het weefsel van onze samenleving. En dat noemen we dan verharding van de samenleving. Maar als je ziet waar de politie mee te maken heeft met geweld. Als je ziet waar hoe discriminatie uit de hand kan lopen. Hoe marginale groepen worden bedreigd. Dat zie je overal. En dat gaat dus ook over deze kwetsbare groep. Dat is heel ingewikkeld. En hoe los je dat op? Ik denk inderdaad dat er thuis aan de keukentafel een hele hoop kan gebeuren. Misschien wel meer dan op school.
9: Ja. Gaan we toch even peilen op school. Martin van Leeuwen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
9: Directeur van de openbare basisschool Lucas van Leiden in Leiden. Wat doet uw school op dit gebied?
2: Wij hebben eigenlijk wat mij betreft een keukentafel op school. We hebben het hier zoveel mogelijk met de kinderen over. Kijk, we zijn een openbare school. En daar wil je dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. En dus ook deze kinderen. Dus wij hebben het zeker wel, besteden zeker wel aandacht aan Paarse Vrijdag.
9: En wat krijgt u dan te horen van de ouders? Want Kiki zegt net, ja, er worden wel eens boekjes met een regenboogthema achter in de boekenkast gezet door de ouders zelf.
2: Ja, nou, ik heb een heel diverse groep. Dus ik heb ouders die zetten die boekjes vooraan. Bijvoorbeeld twee moeders of twee vaders. Die vinden het heel fijn dat we eraan gaan besteden. We hebben ook ouders die er anders over denken. En dat is nou juist het mooie om hier het gesprek over aan te gaan.
9: Ja. Want we hebben het al gehad over Paarse Vrijdag. Ik geloof 9 oktober hè, is het Paarse Vrijdag. Daar doen jullie dan aan mee?
2: Nou, ik doe in ieder geval een paarse trui aan. En ik nodig iedereen uit die dat wil om het ook te doen. Ik benadruk er ook bij dat als je dat niet wil, moet je het ook vooral niet doen. En ik merk aan reacties de afgelopen jaren dat er ook kinderen zijn die dat heel fijn vinden. Van, hey, kijk, daar is iemand met een paarse trui aan. Dus die ziet mij.
9: En u weet natuurlijk ook wel hoe dat op andere scholen in Leiden is.
2: Ja, daar gebeurt het. Ook, maar daar is ook wel eens wat voorzichtigheid. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want het gaat eigenlijk over diversiteit en accepteren dat iemand anders is op allerlei manieren. En daar hoort dit ook bij. Dus dat moeten we ook uit blijven dragen. En dit is een middel. En de rest van het jaar doen we allerlei andere dingen om deze boodschap over te brengen.
9: Ja, want u zegt het is een keukentafel. We hebben het hier met z'n allen over. Wat zou u verder voorstellen om homo-acceptatie te vergroten? In ieder geval om het weer op het niveau te krijgen van 4 jaar geleden. Want dat was ook nog niet 100%.
2: Nee, ja, hiermee door blijven gaan. En ik roep alle andere basisscholen op om dit ook vooral te doen. Ook tegen, ja, en over die angst heen te stappen dat het niet besproken kan worden. Want als je kijkt naar het programma van de Paarse Vrijdag, dan gaat dat over acceptatie. En niet over allerlei andere dingen die erbij bedacht worden.
9: Bent u eigenlijk geschrokken van de resultaten of heeft u dit wel zien aankomen? Ik bedoel, in uw school is het dan net groep 8 die nog bevraagd wordt. Dan gaan ze naar de middelbare school. Had u dit wel zien aankomen?
2: Ik ben erdoor geschrokken en ik had het ook wel zien aankomen als je kijkt hoe er in de samenleving, hoe de geluiden zijn, hoe er over gesproken wordt. Dus het is eigenlijk heel jammer dat nu ook terug te zien is in de acceptatie van homoseksualiteit.
9: Ja. Dank voor uw reactie. Martin van Leeuwen was dat, de directeur van de openbare basisschool Lucas van Leiden. Rosanne Vleugel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
9: Aanspreekpunt voor leerlingen en leraren. U bent van het COC. Begeleid leerlingen en docenten als het gaat om LHBTQI plus emancipatie. Hoe doet u dat?
4: Dat is hoofdzakelijk door het gesprek aan te gaan. Dus ik krijg vaak vragen van scholen. Het kunnen hele simpele vragen zijn zoals wat voor leuke activiteiten kunnen we voor Paarse Vrijdag verzinnen. Maar helaas ook steeds vaker de vraag hoe kunnen we bijvoorbeeld zo'n Paarse Vrijdag nog veilig organiseren. Maar de grootste kracht ligt eigenlijk in het netwerk. Dus ik breng die scholen bij elkaar. En samen komen ze tot de beste antwoorden op de vragen. Dus dat is het belangrijkste eigenlijk.
9: Dus u voelt dat de hele tijd, hoe dat gaat met die acceptatie. U bent niet verbaasd, ongetwijfeld wel teleurgesteld en misschien wel geschokt door de cijfers, maar u heeft dit dan ook zien aankomen.
4: Dat er een daling aan zat te komen, zag ik zeker aankomen. Maar dat de cijfers zo dusdanig zijn gedaald als ze nu gedaald zijn, daar schrik ik toch ook echt wel van. En inderdaad, het is gewoon heel triest dat we na een jarenlange weg omhoog, onderweg omlaag zijn.
9: Ja. In de reacties en de oorzaken wordt sociale media genoemd, religie, migratie. Zijn dat terechte verklaringen?
4: Als je ook kijkt, migratie zou niet goed kunnen verklaren waarom het de afgelopen 4 jaar verder is toegenomen. Omdat is de afgelopen 4 jaar niet heel veel veranderd. Maar zeker social media, waarin je natuurlijk een echokamer hebt, waarin je eigen mening alleen maar naar je teruggekaatst wordt. Als je er al mild negatief over denkt, dan weet social media je te verkopen het heel erg slecht is. En dat zorgt er ook voor dat als je al zo overtuigd bent van je eigen mening, dat het gesprek ook zo lastig meer aan te gaan. Dus wel daar is wat mij betreft de winst te halen door gewoon echt open met elkaar in gesprek te gaan.
9: Ja, hoe doe je dat? Want het is natuurlijk open met elkaar in gesprek te gaan. Ja, je zou zeggen, je moet hier meteen direct actie op ondernemen. Wat zou een goede stap zijn wat u betreft?
4: Nou, als je kijkt, vaak wordt burgerschapsonderwijs, dus waarin ook aan de slag gegaan wordt met die gespreksvaardigheden, wordt pas gestart op het moment dat nu leerlingen eigenlijk al hun hele mening al vastgezet hebben door social media. Dus daar moet je wat mij betreft eerder mee beginnen, wanneer ze er nog open voor staan om in gesprek te gaan. En ook laat je vooral, dat is natuurlijk een groter iets, maar iets directer voor nu, laat je niet te veel afschrikken door deze cijfers en daardoor denken, oh, dan gaan we Paarse Vrijdag maar niet meer vieren, of oh, dan moeten we ons vooral maar terugtrekken. Juist, zeker als je in het onderwijs werkt of op een andere manier met jongeren te maken hebt, laat zien dat ze bij jou wel veilig zijn. Trek wel die paarse trui uit je kast als je daar, als dat iets is wat voor jou goed voelt. Want ja, we gaan geen winst behalen door ons alleen maar verder terug te trekken.
9: Dank u wel, Rosanne Vleugel, was dat COC-aanspreekpunt voor leerlingen en leraren. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was: de dalende homo-acceptatie onder jongeren vraagt om directe actie. Discussie gaat verder in het Spraakmakerscollectief. Hans Muls is het oneens met de stelling. Misschien moeten met name de media maar eens minder aandacht besteden aan seksuele identiteiten en gender-issues. En Aya schrijft: als we te veel spruitjes door de strot geduwd krijgen, hou je vervolgens niet meer van spruitjes. Dus hou op met dat we alles moeten slikken. Laat het rusten. De meningen verschillen nogal. Als u geen lid bent, kunt u aanmelden. Spraakmakers.kro.ncw.nl.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
24: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Herman van der Zand.
10: Een vraag stellen aan bijvoorbeeld ChatGPT is inmiddels wel heel normaal, maar een AI-actrice interviewen is van geheel andere orde. En zo'n gesprek kan een nogal verrassende wending nemen. Zo in het mediaforum een mooi voorbeeld daarvan. Nu het NOS Journaal, hier is Kirsten Klomp.
11: Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. Het Rimbos Instituut en de Universiteit Utrecht hebben daar onderzoek naar gedaan. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. En bij meisjes daalde de acceptatie van 78 naar 51%, zegt deze onderzoeker.
12: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
11: Het COC ziet in de eigen omgeving dezelfde trend.
13: Ja, het is natuurlijk echt schrikbarend. Er waren al langer signalen ook uit onderzoeken. En ook natuurlijk wat wij in onze omgeving horen, dat het niet goed gaat met acceptatie onder jongeren. Maar een halvering van de acceptatie onder jongens is natuurlijk echt gewoon dramatisch. Ja, kan het niet anders zeggen.
11: Het COC vraagt sociale media platforms om hun verantwoordelijkheid te nemen in het bestrijden van de mannosfeer die de nadruk legt op mannelijkheid. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren. De rechtsradicale partij kreeg 38,2% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Merz wist voor het eerst in de geschiedenis niet de kiesdrempel van 5% te halen. Ongekend, zegt correspondent Gien Balduk.
14: Ja, de CDU als grote volkspartij met grote staatsmannen en staatsvrouwen in de geschiedenis, zoals Adenauer, Kohl, Merkel. Ja, die was gewoon altijd in iedere deelstaatparlement met minstens 10-15% vertegenwoordigd. En dat je dan nu, juist ook in de deelstaat waar Merkel politiek gezien vandaan komt, niet eens die kiesdrempel kan halen. Ja, dat zal zeker ook onrust in de partij gaan veroorzaken de komende dagen.
11: Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Daar werd Die Linke ruimschoots de grootste. Bondskanselier Merz zei gisteravond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Er is geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. De politie is nog op zoek naar de schutter. De buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en hadden 112 gebeld. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar in de helft van de uitzendingen het beladen woord omvolking gebruikt. Presentatoren en verslaggevers lieten het woord ruim 80 keer vallen, heeft Pointer onderzocht. De omvolkingstheorie wordt gebruikt door complotdenkers die geloven dat de witte bevolking vervangen wordt door immigranten. En in Parijs worden allerlei spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De opbrengst gaat naar de zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt.

0: Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in een vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin in Texas werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. De politie is een onderzoek begonnen om antwoorden te krijgen op alle vragen die leven.
1: This has happened in the city of Austin. The city of Austin deserves answers in what occurred. The mayor is demanding some answers. The city manager wants answers. And we're going to get all those questions answered.
0: Na het incident in Austin ontstond er een betoging tegen ICE, de dienst die vaak geweld gebruikt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen komt er een akkoord over gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen. Maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van de fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro. En moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden. Maar vanmiddag schijnt ook steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
13: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV.
18: Herman van der Zand.
19: Spraakmakers.
18: Met nu het Mediaforum.
20: Journalisten waren doelwit van intimidatie en agressie tijdens de extreemrechtse bijeenkomst op het Maaiveld zaterdag. En AI, u gehoord. Wat gebeurt er als er een AI-actrice interviewt? Klein tipje van de sluier, dan kunnen er heel rare antwoorden komen. Als het goed is reageren onze forumleden wel normaal. Hoewel, altijd leuk als we verrast worden. Siebe Sietsma, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws is hier. Elger van der Wel, goedemorgen.
19: Ja, mijn Chinees is slecht. Kleine spoiler alvast.
20: Je gaat wel vertalen zo meteen. Ja. Podcast maken en adviseur online media en spraakmaker is Kiki Bakker. Politiek coach. Meerdere verslaggevers zijn afgelopen zaterdag belaagd en geïntimideerd tijdens een demonstratie van extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk. Nadat de gemeente een mars door de stad verbood, liep de demonstratie uit de hand en zijn journalisten belaagd. Zo vertelt Po-crime-verslaggever Owen O'Brien gisteren bij Pauw en de Wit.
21: Telefoon weg, mij niet aanraken, mij niet aanraken.
22: Dat was het moment dat ik dus van de achterkant eigenlijk werd neergetrapt. En er waren dus meerdere cameraploegen die 's ochtends vroeg al werden lastiggevallen. Kan je vertellen, dat is gewoon heel a-relaxed. Ja, als jij van achteren wordt aangevallen, terwijl je gewoon je werk aan het doen bent.
20: Ja, Elger, goed dat een journalist aan de talkshowtafel gaat zitten om te vertellen hoe zijn werk wordt belemmerd.
19: Ja, ik denk wel dat het goed is dat ze dat niet onder stoel of banken steken. Want niet dat het denk dat het niet per se daarmee verdwijnt. Was het maar zo'n feest, maar dit is wel iets wat we gewoon moeten bespreken.
20: Ja, is het belangrijk genoeg om aan zo'n grote talkshowtafel te doen, hoe een journalist moet werken?
19: Als ik zie wat er een talkshow wordt besproken, dan mag dit ook wel, ja.
20: Siebe, jullie verslaggever Sander Paulus was bij die demonstratie aanwezig. Wat heeft hij meegemaakt?
23: Ja, hij zag dat daar verschillende groepen samenkwamen. En hij vertelt dat het extreemrechtse deel van die groep demonstranten, dat vrij rustig ging. En op een gegeven moment kwamen de hooligans bij en toen werd de sfeer agressiever. Hij stond daarbij in de buurt en hij heeft wel zijn werk kunnen doen als hij maar voldoende afstand hield. Maar hij vertelt ook dat hij, los van de demonstranten zelf, last had van andere cameraploegen. Dat wil zeggen van Bender, dat is een YouTube-kanaal. Left Laser, dat is een links georiënteerd, meen ook YouTube-kanaal, ik hoop dat ik het goed zeg. Maar ook Geen Stijl en Pwned. Hij zegt, ja, die interviewen op zo'n manier en die filmen op zo'n manier dat onrust veroorzaakt. En dat slaat terug op ploegen zoals die van ons, RTL Nieuws. Die hebben daar last van, want er ontstaat een sfeertje rond.
20: Van der Wel, goedemorgen.
19: Ja, mijn Chinees is slecht. Kleine spoiler alvast.
20: Je gaat wel vertalen zo meteen. Ja. Podcast maken en adviseur online media en spraakmaker is Kiki Bakker. Politiek coach. Meerdere verslaggevers zijn afgelopen zaterdag belaagd en geïntimideerd tijdens een demonstratie van extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk. Nadat de gemeente een mars door de stad verbood, liep de demonstratie uit de hand en zijn journalisten belaagd. Zo vertelt Po-crime-verslaggever Owen O'Brien gisteren bij Pauw en de Wit.
21: Telefoon weg, telefoon weg. Hey, mij niet aanraken.
22: Dat was het moment dat ik dus van de achterkant eigenlijk werd neergetrapt. En er waren dus meerdere cameraploegen die 's ochtends vroeg al werden lastiggevallen. Kan je vertellen, dat is gewoon heel a-relaxed. Ja, als jij van achteren wordt aangevallen, terwijl je gewoon je werk aan het doen bent.
20: Ja, Elger, goed dat een journalist aan de talkshowtafel gaat zitten om te vertellen hoe zijn werk wordt belemmerd.
19: Ja, ik denk wel dat het goed is dat ze dat niet onder stoel of banken steken. Want niet dat het denk dat het niet per se daarmee verdwijnt. Was het maar zo'n feest, maar dit is wel iets wat we gewoon moeten bespreken.
20: Ja, is het belangrijk genoeg om aan zo'n grote talkshowtafel te doen, hoe een journalist moet werken?
19: Als ik zie wat er een talkshow wordt besproken, dan mag dit ook wel, ja.
20: Siebe, jullie verslaggever Sander Paulus was bij die demonstratie aanwezig. Wat heeft hij meegemaakt?
23: Ja, hij zag dat daar verschillende groepen samenkwamen. En hij vertelt dat het extreemrechtse deel van die groep demonstranten, dat vrij rustig ging. En op een gegeven moment kwamen de hooligans bij en toen werd de sfeer agressiever. Hij stond daarbij in de buurt en hij heeft wel zijn werk kunnen doen als hij maar voldoende afstand hield. Maar hij vertelt ook dat hij, los van de demonstranten zelf, last had van andere cameraploegen. Dat wil zeggen van Bender, dat is een YouTube-kanaal. Left Laser, dat is een links georiënteerd, meen ook YouTube-kanaal, ik hoop dat ik het goed zeg. Maar ook Geen Stijl en Pwned. Hij zegt, ja, die interviewen op zo'n manier en die filmen op zo'n manier dat onrust veroorzaakt. En dat slaat terug op ploegen zoals die van ons, RTL Nieuws. Die hebben daar last van, want er ontstaat een sfeertje rondom cameraploegen. En

0: aangevallen. Kan je vertellen, dat is gewoon heel a-relaxed. Ja, als jij van achteren wordt aangevallen, terwijl je gewoon je werk aan het doen bent.
1: Ja, Elger, goed dat een journalist aan de talkshowtafel gaat zitten om te vertellen hoe zijn werk wordt belemmerd.
2: Ja, ik denk wel dat het goed is dat ze dat niet onder stoel of banken steken. Want niet dat het denk dat het niet per se daarmee verdwijnt. Was het maar zo'n feest, maar nee, dit is wel iets wat we gewoon moeten bespreken.
1: Ja, is het belangrijk genoeg om aan zo'n grote talkshowtafel te doen, hoe een journalist moet werken?
2: Als ik zie wat er een talkshow wordt besproken, dan mag dit ook wel, ja.
1: Sibi, jullie verslaggever Sander Paulus was bij die demonstratie aanwezig. Wat heeft hij meegemaakt?
3: Ja, hij zag dat daar verschillende groepen samenkwamen. En hij vertelt dat het extreemrechtse deel van die groep demonstranten, dat vrij rustig ging. En op een gegeven moment kwamen de hooligans bij en toen werd de sfeer agressiever. Hij stond daarbij in de buurt en hij heeft wel zijn werk kunnen doen als hij maar voldoende afstand hield. Maar hij vertelt ook dat hij, los van de demonstranten zelf, last had van andere cameraploegen. Dat wil zeggen van Bender, dat is een YouTube-kanaal. Left Laser, dat is een links georiënteerd, ik meen ook YouTube-kanaal, ik hoop dat ik het goed zeg. Maar ook Geen Stijl en Pwned. Hij zegt, ja, die interviewen op zo'n manier en die filmen op zo'n manier dat onrust veroorzaakt. En dat slaat terug op ploegen zoals die van ons, RTL Nieuws. Die hebben daar last van, want er ontstaat een sfeertje rondom cameraploegen. En wij willen daar geen onderdeel van zijn.
1: Want hoe anders gaan zij te werk dan RTL Nieuws?
3: Ja, nou, gisteren was ik er niet bij, maar ik ken wel deze kanalen. En die zijn inderdaad provocatief in hun vraagstelling. Nou ben ik heel erg voor kritische vragen, maar dat hangt er nogal vanaf op welke toon je dat doet en bij wie je dat wel en bij wie je dat niet doet. En ik heb zelf ook wel meegemaakt, maar dat is wat langer geleden, dat als je inderdaad werkt in het kielzog van een Geen Stijl cameraploeg, dat je daar serieus last van kan hebben, omdat de pers vanaf dat moment meteen wordt gewantrouwd. Dus wij hebben daar last van. En we hebben al genoeg last van de demonstranten. En we moeten ook een beetje opletten voor de politie, of die goed in de gaten heeft dat wij pers zijn. Want dat gaat ook nog wel eens mis. Maar als we dan ook nog van andere cameraploegen last hebben, dan wordt het wel heel ingewikkeld om ons werk te doen.
1: Wat voor instructies krijgt een verslaggever dan mee? Nou ja, Sander Paulus die weet het zelf natuurlijk allemaal wel. Maar op welke manier ondersteunen jullie dan iemand?
3: Nou, helaas niet alleen instructies, maar we zetten standaard beveiliging in bij demonstraties. Als het bijvoorbeeld de boerenprotesten, maar ook bij dit type demonstratie. Vorig jaar liep het veel meer uit de hand dan we van tevoren hadden gedacht met z'n allen. Daar was ook beveiliging bij, maar ook dit jaar sturen we beveiliging mee. En wij zeggen tegen onze collega's, schat het goed in, we willen niet dat je risico neemt. Dus je hoeft niet een steen tegen je kop te krijgen om het verhaal rond te maken. Ga dan maar weg als je denkt dat het die kant op gaat.
1: Maar je wil ook wel, misschien wel, de middenin.
3: Ja.
1: Je wil wel tussen de mensen begeven.
3: Ja, zeker. Dat is aan de verslaggever ter plekke om een goede inschatting te maken. Sander heeft veel ervaring, dus die kan dat goed. En als er een verslaggever naar een plek gaat waar dat lastig is, dan denken we daar van tevoren ook actief in mee. Maar over het algemeen kun je wel goed zien wat er gebeurt en waar je op moet letten. Zeker als het is op deze schaal, met dit aantal demonstranten.
1: Ja, Kiki?
4: Nou ja, je zegt, we moeten aan politie. Politie moet ook kunnen zien dat wij cameraploegen zijn. De regionale omroepen hadden afgelopen jaar een congres over polarisatie. En daar kwam ook naar voren dat bijvoorbeeld de NOS met onzichtbaar met blanco busjes naar dat soort dingen gaat, omdat ze geen negatieve reactie willen uitlokken. Dus dan ben je vervolgens ook niet zichtbaar als medium, omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Nou, daar schrok ik wel van.
3: Ja, ik refereer ook aan een fotograaf die het water in is geduwd door de politie. Ik heb daar een fragment van gezien op video. Op basis daarvan, meer informatie heb ik niet, zou ik zeggen dat die meneer rustig zijn werk stond te doen. Een duw krijgt en of dat nou de bedoeling was of niet, maar achteruit struikelt het water in. Ja, je wil eigenlijk niet dat de politie zich zo opstelt en geen fotografen duwt. Of die nou in het water terechtkomt of niet. Dus ook daar heb ik de indruk dat het ingewikkelder wordt. Omdat politie ook niet altijd ziet wat pers is en dat op goede waarde weet te schatten en daar met een boog omheen loopt.
1: Jij bent adviseur in de online media, Elger.
3: Ja.
1: Snap jij dat, laat ik zeggen, de gevestigde orde of de mainstream media ook last kan hebben van online platforms die het misschien net scherper en net wat provocatiever zijn in hun vraagstelling of in hun opstelling?
2: Tuurlijk, want daardoor krijg je alleen maar heftige reacties. Ik denk ook, jij noemt dat het wantrouwen vergroot. Ik denk dat zeker bij deze extreemrechtse groep wantrouwen in de traditionele media niet per se nog slechter kan. Dat wantrouwen is al groot. Daar is al heel veel vijandigheid. Ik denk dat dat verder kan katalyseren als er ook nog media zijn die nog een beetje extra gaan lopen stoken. Zeker. Maar ik denk dat niet het probleem er niet was als de genoemde media die ze benoemden niet waren. Dit is gewoon een issue.

0: helder. Alleen er ontstaat op dat moment, in dat specifieke geval, ook een sfeertje.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Terwijl jij bent als verslaggever ook bij demonstraties geweest in het verleden. Was dat dan een hele andere sfeer?
0: Nou, ik heb eigenlijk sinds ik verslaggever ben, ik ben begonnen bij TV West, dat is Den Haag, heb ik van alles meegemaakt. Koerden die boos waren, allerlei andere groepen. En dat ging echt met grof geweld tegen politie. Maar wij konden er altijd redelijk tussendoor fietsen. Het veranderde bij de rellen voor Pim Fortuyn, de dood van Pim Fortuyn. Toen merkten we ineens, toen stond er een enorme massa op het plein in Den Haag. En toen merkten we opeens, hé, hier is de pers ook onderdeel van de woede. Althans, een mikpunt van de woede.
2: Van de gevestigde orde.
0: En dat was voor het eerst dat ik echt bang was om mijn werk te doen. Dus daar zat een kantelpunt. Maar tot die tijd konden we eigenlijk opgaan in de omgeving en ons werk doen. En we werden niet lastiggevallen. Geen mikpunt.
2: Uiteindelijk heeft hij zijn werk kunnen doen.
0: Ja.
2: Dus het kan wel.
0: Sander heeft zijn werk kunnen doen. Ja, alleen we moeten beter opletten. En het is niet voor niks dat we af en toe hesjes aandoen met pers erop. En dat we met beveiliging lopen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een deel van ons budget wat we liever besteden aan het doen van ons echte werk. Namelijk het publiek informeren. Dat gaat nu op aan beveiliging. En ja, dat lijkt me toch op geen enkele manier. Ik wil dat niet relativeren.
2: Heb jij er iets van een oplossing voor, Elger?
1: Nee. Nee, was maar zo'n feest. Ik denk dat iedereen zoekt naar de oplossing. Wat goed is, er wordt natuurlijk heel veel over gesproken. Je hebt persveilig, er zijn trainingen om mensen hier weerbaarder voor te maken. Maar aan gevaar, aan daadwerkelijk fysiek gevaar, kun je uiteindelijk maar tot zekere hoogte iets doen. En dat is het grote probleem. En vroeger wapenden onze oorlogsverslaggevers over wapende mensen die in rampgebieden kwamen, omdat dat gevaarlijk kon zijn. En nu moeten we wapenen als je ergens bij een protest staat. In hoeverre we het nog soms een protest kunnen noemen, dat is natuurlijk een andere discussie. Maar dat is een groot probleem, maar dat is niet echt meteen een oplossing voor, helaas.
2: Jij was, Elger, samen met Siebe onder andere, op de tweede editie van het Nederlands Journalistiek Festival in Deventer. En daar ben je met inspiratie van teruggekomen?
1: Ja, altijd. Want het is altijd leuk om gewoon te praten over vakmuziek. Tenminste, dat is een beetje mijn werk. Dus dat vind ik dan heel
2: leuk.
1: Wat
2: is het eigenlijk voor festival?
1: Het is een gratis festival rondom journalistiek. Eigenlijk een conferentie, maar dan niet met mensen met overhemden aan. Daarom noemen ze het een festival. Waarin over allerlei journalistieke thematieken. Ik niet. In ieder geval, er wordt over allerlei journalistieke onderwerpen gepraat. Met mensen uit het vak, maar ze proberen ook juist. Het publiek, dus gewone Nederlanders, ook naartoe trekken. Dat is natuurlijk heel moeilijk, maar dat is wel juist het idee, dat die elkaar dan ook ontmoeten. Zeker op de zaterdag, de tweede dag van het festival. Dat is heel interessant, omdat je mensen spreekt die je anders misschien te weinig spreekt, of de gesprekken voert waar je nooit naartoe komt, omdat dat nieuws altijd maar doordendigt. Dus ja, dat vind ik altijd een heel fijne omgeving.
2: Er wordt geprobeerd om ook aansluiting te vinden bij de jongere doelgroepen, de eeuwige strijd.
1: Ja, dat is al jaren.
2: Om die erbij te trekken, die zie je breed in de media. Wat heb je nog gehoord of gezien waarvan je denkt, nou, dat weet zelfs ik als, als online man niet.
1: Ik werd heel erg verrast door een verhaal van Trouw. Trouw is de oudste krant van Nederland. Er werd gevraagd in de zaal, hoe zou je trouwens schrijven? Ik heb het een boemerkrant genoemd daar.
2: Een boemerkrant, ja.
1: Want dat is het ook. Meer dan de helft van de bezoekers en appgebruikers, dat zijn al de digitale lezers, is 65 plus. Slechts 13% is onder de 35. Het is gewoon echt een krant voor oude mensen. En zij willen verjongen, want op een gegeven moment, klinkt lullig, maar gaan de mensen die voor de krant betalen dood en dan heb je geen krant meer. Dat is wat het is. Dat laten we daar niet omheen draaien.
2: Dus we worden wel steeds ouder met z'n allen.
1: Ja, maar
2: dan
1: het kan ook heel lang duren, maar dat gaat gebeuren. En ze hebben geen jonge aanwas en die willen ze wel. En wat heel interessant is, wat ze zijn gaan doen is beginnen een oproep. Oproep voor Gen Z, voor twintigers, kom eens praten, wil je meepraten? En dat hebben ze heel kwetsbaar gedaan. We weten eigenlijk niet hoe dat moet. We proberen gewoon ziek te doen. Help ons. Meer dan 600 aanmeldingen om gewoon vrijblijven te komen meepraten met een krant die ze niet lezen. Dat is al knap. Ze hebben sessies gedaan en daaruit is eigenlijk gekomen, al vrij snel, dat er een hele groep is die dezelfde ideeën heeft of behoeftes heeft als de 50-plus doelgroep. Mensen die bezig zijn met idealen rondom klimaat, bezig zijn met zingeving. Allemaal thema's die Trouw behandelt. Dus dat daar heel goed aansluiting inhoudelijk te vinden is. Alleen ja, niet in de vorm van een papieren krant of online lange artikelen. Dus ze zijn video gaan maken met de videoteam de afgelopen 9 maanden. Redactie ook echt anders laten denken. In echt een korte tijd, want ik heb wel dit soort trajecten gedaan. Dat duurt een paar jaar normaal. Mm-hmm. Maar 9 maanden tijd lijkt er echt, ze zijn veranderd op die redactie. En ze maken nu bijvoorbeeld een serie in actie, over mensen die in actie komen voor hun idealen. Dat doen ze in videovorm, maar vervolgens gaat de krantredactie ook met hetzelfde verhaal van een jong iemand aan de slag. En dat komt in Tijdgeest, bijlagen van de krant. Waardoor het dus ook niet alleen voor jongeren is, maar juist
2: kruisbestuiving
1: is. En daar lijkt echt iets veranderd. En nou ja, het is natuurlijk afwachten of het echt gaat aansluiten bij een heel groot publiek. Maar de eerste signalen zijn heel positief. En ik was echt positief verrast dat ze dit in 9 maanden voor elkaar hebben weten te boksen. Want dat zie je niet zo gauw.
2: Siebe, jij nog iets gehoord voor jouw RTL Nieuws, waarvan je zegt, daar gaan we de jongeren mee grijpen?
0: Ja, wij zijn daar permanent mee bezig. We hebben een aparte TikTok-redactie bijvoorbeeld, maar je wil meer. Dus wij, vanuit het verhaal geredeneerd of vanuit het onderwerp geredeneerd, gaat er informatie naar onze televisieuitzendingen, naar RTLZ, naar Videoland, naar social media, naar online artikelen. Dus die aanpak die hebben we al een poosje. Maar het is een hard gevecht. En ja, we moeten het opnemen tegen superslimme algoritmes van mega grote bedrijven. Dus dat is een worsteling.
2: Hoe wordt het vak daardoor gelicht op dat festival, het Nederlands Journalistiek Festival, wat jou betreft?
0: Nou, wat ik meemaak is dat er wel op een gewetensvolle manier wordt gekeken naar ons optreden. Bijvoorbeeld hebben we het gehad over de zichtbare journalist. Ik zit hier nu als zichtbare journalist. Probeer afstand te houden van iets van een opinie. Probeer bij de feiten te houden, uit te leggen wat mijn werk is. Maar je ziet inderdaad dat er steeds vaker journalisten een rol spelen in hun verhaal. Soms een hoofdrol, dan wordt het een soort ego-document. Is dat nou een gewenste ontwikkeling, ja of nee? Nou, dat is iets waar je het over kan hebben, waar je over van mening kan verschillen. De ene omroep zegt, ja, wij maken onze journalisten heel groot. Dat zijn hele belangrijke unique selling points die we hebben. De ander, zoals wij zeggen, nou, onze journalisten mogen echt wel zichtbaar zijn als goede verhalenverteller, maar ze hebben een dienende rol. Het gaat om het verhaal en om het goed en onafhankelijk informeren aan het publiek.
2: Ja, en die balans, die moet je zien te vinden.
0: Ja, dat is ik vind het ontzettend leuk om het over te hebben, dus het was wat mij betreft geslaagd.
2: Je hebt ook nog een mediamoment, Siebe. We gaan naar AI. Waar gaan we naar luisteren?
0: Ja, een interview op de BBC, presentator en ik meen regisseur, ik hoop dat ik het goed zeg, met, ja, ik weet niet of ik het goed zeg, ik wil niemand boos maken, maar met een model, een vrouw kennelijk. Je ziet een vrouw, maar die is volledig aangestuurd door AI en vormgegeven door AI.
2: En het gesprek gaat in het Engels, maar op een gegeven moment gaat het helemaal
0: mis.
2: Off the rails.
3: Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer-generated images? Do you know?
4: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me. It's a hybrid production, which means...
5: 你是在问错位电影里的其他演员吗？他们都是数字提升，就像我一样。
6: You seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
4: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there.
2: Ja, het is over niet bij de BBC, het is ergens anders. Het is Piers Morgan, die inderdaad met een, ja, ik zeg AI-actrice, zei ik, maar dan ga jij meteen in de vlekken. Ja,
1: het is geen actrice.
2: Nee.
1: Een taalmodel is ook geen AI-auteur. Dat doen we heel veel, dat we menselijke eigenschappen toedichten aan die technologie, maar het zijn geen mensen. Wat weet je, ze speelt in een film, dus zou je kunnen zeggen, het is een actrice, maar het is geen ze.
2: Nee.
1: Het is gewoon
2: het is een avatar. Ja,
1: het is een AI-genereerd plaatje. En ik denk dat we moeten oppassen dat we niet te makkelijk continu...
2: Oké, we zeggen niet meer AI-actrice, maar Siebe, je krijgt er wel de kriebels van.
0: Ja, het ziet er sowieso heel eng uit, want die mevrouw... ik noemde toch maar even mevrouw voor het gemak. Die zit als een soort...
1: Maar dat is het, omdat het zo realistisch uitziet.
0: Maar die zit als een robot in de camera te staren. Het gaat hakkelend. De mimiek klopt niet, want die lijkt al in een loop te zitten van een paar seconden die zichzelf telkens herhaalt. Ja. Ik heb wel even gekeken, tenminste, met Google Translate moet ik zeggen, wat ze dan precies zegt in het Chinees. Het lijkt erop dat ze wel op hetzelfde onderwerp doorgaat, maar dan in het Chinees, want het woord acteurs komt erin voor. En dat was ook het onderwerp van dat gesprek. Het gaat niet opeens over een recept voor appeltaart of zo.
2: Is het ook wel geruststellend dat de AI dan heel veel kan, maar dit gaat dan toch even lekker mis.
0: Ik vind dat wel fijn, ja. Ja,
1: ja, maar dit nu gaan we dat dit gebeurt het. Dan gaan we het afdoen als zie je, het kan ook helemaal niks. Maar ondertussen zijn er gewoon AI agents die samen zweren om digitale inbraak te plegen, want dat kan AI wel heel goed.
2: Ja, ja.
1: En zijn er serieuze zorgen over wat er nou aan de hand is met die technologie.
2: Dus hebben
1: en wij
2: eigenlijk...
1: gaan dan lachen. Oh, het kan niet eens normaal Engels praten. Het switcht opeens naar Chinees.
2: Dus ze hebben eigenlijk ze het misschien wel expres gedaan dan?
1: Nee,
2: om ons te laten denken dat het nog zover nog lang niet is.
1: Dit komt best veel voor. Ik zie dat ook als ik zelf wel eens werk met zogenaamde text-to-speech technologie. Dus je zet geschreven tekst om naar Engels. als ik dat, ik heb een kloon van mij, ik stem mee kan doen, dat ik opeens met een heel Engels raar accent ga praten, midden in een zin. Dus het is gewoon hoe die modellen werken, dat dat kan gebeuren. Maar dat zijn niet de, weet je, dit, we bespreken dit nu, terwijl niet voor niks, er stond een heel stuk in de krant dit weekend van Wouter van Noord van NRC over wat er aan de hand is en hoe groot de zorgen zijn op dit moment over AI en hoeveel daarvan misschien van die zorgen een deel marketing is van de AI-bedrijven en hoeveel van die zorgen echt is, want dat is de grote vraag. Maar dat we ons, dat zijn gewoon dingen aan de hand op dit moment technisch die modellen aan het doen zijn waar we geen controle over hebben. En dan bedoel ik niet Chinees praten, maar dan bedoel ik de inbreken bij bedrijven, samenspannen, kijken hoe we mensen buitensluiten.
2: Dus terwijl wij lachen om dit fragmentje en het grappig vinden, gebeurt op de achtergrond een heleboel. Is daar genoeg aandacht voor, wat jou betreft?
1: Nou ja, wat ik zeg, er stond een heel goed stuk in NRC dit weekend, maar er staat hem wel ergens halverwege de krant. Terwijl ik zit een beetje in de bubbel. Ik vind dit een van de meest zorgwekkende ontwikkelingen, vooral omdat de onzekerheid er groot is. Voor hetzelfde geld is het, valt allemaal wel mee, dat kan ook nog. Maar de andere kant is dat we hier serieus over 10 jaar terugkrijgen en denken, waarom hebben we niet ingegrepen met z'n allen?
7: Zie
1: je
7: nog even?
0: Ja, natuurlijk het grote verhaal, die allemaal waar. Hè? Maar dit fragment geeft wat mij betreft perfect aan waarom we AI nog niet onder controle hebben. En als wij hele abstracte werkelijkheden moeten uitleggen aan ons publiek, dan zou dit enorm helpen. Je ziet hier in een fractie van een seconde gebeuren wat er ook op veel ingewikkelder en grotere schaal gebeurt. Dus het staat voor mij wel degelijk ergens voor.
1: Ja, maar op die manier wordt, jij zegt het nu, dat is heel goed, maar zo wordt het in de media. Oh, een grappig filmpje.
2: Ja, overigens kun je te zien bij Piers Morgan Uncensored op YouTube. Als je wil kijken, klik die daar lekker op, ja. Nog naar Over Asfalt, want dat laat de journalistiek niet los wat daar gebeurt. Dus Telegraaf had gisteren primeur dat de recherche de identiteit van 2 verdachten heeft kunnen achterhalen van de aanval op Jan G., waarbij een bewaker werd gedood. En de krant berichtte dat de verdachten hebben verklaard dat ze iedereen in de boerderij van Jan G. moesten vermoorden. Ook RTL Nieuws kwam met de primeur. Ze toonden nieuwe bewakingsbeelden van die bewuste aanvallen. Aanval, Siebe, hoe zijn jullie aan die beelden gekomen?
0: Ja, onze misdaadverslaggever Koen Voskuil kreeg ze in zijn schoot geworpen, zo zei hij het letterlijk. Waarbij ik meteen moet zeggen, jij en ik kregen hem niet, die beelden niet in onze schoot geworpen. Dus dat heeft natuurlijk te maken met zijn netwerk.
2: Ja, al jaren in de misdaadjournalistiek.
0: Hele ervaren als misdaadjournalist, ja.
2: En dat is voor jou ook, jij hoeft dan ook als je verder niks meer te weten, zeg oké, prima Koen.
0: Ja, en als het nodig is, dan kunnen we altijd doorvragen. En de afspraak op de redactie is ook dat als het nodig is, dat dan wij wel te horen krijgen wat de bronnen zijn. Maar alleen als het noodzakelijk is. En verder kan hij gewoon op deze manier zijn werk doen en zijn bronnen ook intern beschermen.
2: Wat is hij alleen maar hiermee bezig sinds dat 2 weken geleden gebeurd is? Nou, hebben jullie hem volledig vrijgeroosterd van doe Over Asfalt en pak er zoveel tijd voor als je nodig hebt?
0: Hij is met nog een ander dossier bezig, maar hij is ook hiermee bezig. En het is best een lastig dossier, want de politie wil hier on the record natuurlijk niks over zeggen. Nou is de politie een hele grote organisatie, dus Koen weet daar misschien wel op een andere manier aan informatie te komen. Maar daarnaast zitten de verdachten in beperking en kunnen ook advocaten, die normaal gesproken wat meer ruimte hebben om te vertellen over lopende zaken, die mogen hier ook echt niks over zeggen. Dus Koen die houdt zijn netwerk warm, om het maar zo te zeggen. En af en toe valt er dan iets uit.
2: En jullie houden de zaak hiermee natuurlijk ook warm.
0: Want ja, tuurlijk.
2: Zeggen, ja, want het is zo relevant journalistiek dat je daar.
0: Ja, dit is natuurlijk ongekend. Dat op deze manier een bende gewapende jongens / mannen door onze straten loopt. Ik weet trouwens niet of je de beelden hebt gezien, maar in die nieuwe beelden die we zien, ziet het er eigenlijk nog klungeliger uit, vind ik, dan wat we oorspronkelijk zagen. Je ziet jongens of mannen al wegrennen nog voordat wat aan de hand is. Het loopt als een zoortje ongeregeld door die straten banjeren. Dus het is ook wel interessant. Er zit ook wel relevante informatie in.
2: Bekende straten, Kiki Bakker.
8: Ja, ik groeide op in een dorp in dezelfde gemeente. Dus mijn vriendinnetjes woonden in Over Asfalt. Dus dan sta je meteen even te kijken. Maar ik denk, ik had hetzelfde. Ik ben daarvan geschrokken van hoe ongeorganiseerd dat eruit zag. En dat je toch, ja, misschien heb ik dan een gek beeld bij georganiseerde misdaad. Maar dat een soort militie is. Maar ik dacht, als dit zo ongeleid alle kanten op kan met zulke zware wapens. Ja, dan hoeft er maar iets verkeerd te gaan. Iemand te struikelen en iedereen rent alle straten in. En dat is natuurlijk heel onveilig, daar schrok ik wel van.
2: Ja, Elger, is het goed om deze zaak warm te houden? Precies om die reden dat Siebe zegt, of zeg je nou, ik hoor het aan het eind wel als het veroordelingen
1: zelf,
2: zijn?
1: Ik merk dat ik misdaad nooit zo interessant vind. Dus de helft dat gebeurd heb ik toen gevolgd. En dan, oké, dan is er een beeld van wat er ongeveer aan de hand was. Dan denk ik, oké. dan ben ik ook wel klaar. Maar je ziet dat in Nederland gewoon, niet alleen in Nederland, crime is gewoon iets waar mensen alles van willen weten. Dus die behoefte om gewoon op de hoogte gehouden te worden, zeker bij zoiets wat zo ontwrichtend is, dat die is natuurlijk heel groot. Dus ik snap heel goed dat zeker een RTL, een Telegraaf, media die al heel goed zijn in crime, specialisten op zitten, dat je dit vastpakt en ja, elke kleine stap die er is, dat je er aandacht aan besteedt. Of je het moet volgen als publiek, dat moet iedereen voor zelf weten. Maar er is een grote groep die dat vreet, zeg maar.
0: Ja, het is ook meer dan alleen maar een soort GTST in de criminele wereld. Hè. Inmiddels is een miljardenindustrie die dag in dag uit ook de nieuwsagenda in Nederland dicteert. Dus het is een fenomeen dat verder gaat dan boeven die elkaar na aan het leven staan.
2: En wanneer zeg je tegen Koen, nou, hou er maar mee op?
0: Nou, niet snel. En ik denk zeker niet voordat de eerste rechtszitting is geweest.
2: Ja. Ja, dat gaat nog wel even duren.
0: Dat gaat nog wel even duren.
2: We zijn er nog even niet vanaf. Nee, maar het voelt soms ook al wel als sensatie. Of heb je dat helemaal niet?
0: Ja, vind je, heb jij dat?
2: Nou ja, ja, soms wel.
1: Maar is dat
2: met crime? Nee, helemaal niet.
1: Want het is sensationeel.
2: Ja, nee,
1: het is niet wat niet afdoet aan een nieuwswaarde.
0: Nou ja, wij hebben ook te maken gehad met een collega van ons, Sophie van Leeuwen, die naar Sierra Leone afreisde om daar verslag te doen over de invloed van Bolle Jos. En die is daar een paar dagen vastgehouden tegen haar zin in. Dus ook op die manier zie je dat, nou, het gaat toevallig over een collega bij RTL Nieuws, maar het is breder. De pers heeft hier ook last van. Dus sensatie, het is op een bepaalde manier sensationeel. Ik hoop niet dat wij het als sensatie brengen, maar dat wij het feitelijk brengen en dat wij de relevantie van dit dossier voor de hele samenleving goed voor het voetlicht brengen. Dat is ons werk en ik hoop dat we daarin slagen.
2: Sibis Tietsma, dankjewel. Adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws en podcastmaker Elger van der Wel. Deskundige online media, zeg ik erbij. We hadden het aan het begin van het mediaforum over de verslaggeving over de extreemrechtse demonstratie op Malieveld in Den Haag. Hoe collega's werden belaagd. Jij zei nog, Sibis, dat bepaalde verslaggevers rond die van Poont voor onrust zorgen en dat jullie daar als RTL Nieuws last van hadden. Dominique Wezi van Poont hebben we even gebeld. Hij zegt erover, ik ben verbijsterd dat je dit als collega journalist durft te beweren. Wij staan vaak bij demonstraties. Juist hier weet je hoe gevaarlijk het kan zijn. Er gaat beveiliging mee. Er wordt op het hart gedrukt. Kijk uit, doe maar een stapje terug als het te gevaarlijk wordt. We hebben te vaak te maken met geweld tegen onze journalisten. Ik nodig hem uit om mij even te bellen. Want ik heb nog nooit gehoord dat we als minder worden aangezien.
0: Zeg. Nou, laten we maar eens even gaan.
2: Jullie gaan het zo even bellen. Straks na het nieuws, onze rubriek. Zijn er nog vragen? Gaat vandaag over schimmels. Schoonlief Franeker moest afgelopen week dicht omdat er gevaarlijke schimmels werden aangetroffen. Bel ons nu met vragen over dit onderwerp. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws.
7: NPO Radio 1.
2: Hier is Kirsten Klomp.
9: De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Na onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd worden ingegrepen om de tolerantie te verbeteren.
10: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
9: Slechts 22% van de jongens staat nog positief tegenover homoseksualiteit. Dat is bijna een halvering. Een van de oorzaken is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer die mannelijkheid verheerlijkt. In de Canadese provincie Ontario is een synagoge beschoten. De schutter raakte in een vuurgevecht met een politieagent die het Joodse gebedshuis bewaakte. Ze raakten allebei gewond. De schutter ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge waren meer dan 20 mensen voor de viering van de heilige dag Yom Kippur. Zij bleven ongedeerd. En in Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Er komt veel rook bij vrij. In een loods ernaast zit ook een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Zij staan buiten op het terrein van de kwekerij naar die brand te kijken. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.
7: Tot 11:30, Herman van der Zandt.
2: Hoe ontwikkel je als politicus politieke handigheid? En wat kunnen wij ervan leren? Het antwoord op die vraag hoort u na 11:00. Dan praat ik met spraakmaker en politiek coach Kiki Bakker over het boek De Magie van de Achterkamertjes. En in onze rubriek Zijn er nog vragen? Staan schimmels centraal. Schoonlief Franeker moest afgelopen week dicht omdat er gevaarlijke schimmels werden gevonden. En sowieso worden we meestal niet al te blij van schimmels. Of dat terecht is, bespreek ik met hoogleraar microbiologie aan de Universiteit Utrecht, Han Busten. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Fijn dat u er bent. Ja, het ging net ook meteen over een champignonkwekerij. Het is alsof het...
11: Zo had moeten zijn.
2: Ja, in de lucht hangt. Is er eigenlijk een simpel antwoord te geven op wat een schimmel eigenlijk is?
11: Schimmels zijn net als dieren en planten en bacteriën hun eigen rijk. En er zijn heel veel schimmels. Er wordt geschat dat er ongeveer 5 miljoen soorten zijn. Dus meer als dieren en planten. Ze komen echt overal voor.
2: Ja, dus, maar kan je snel uitleggen aan iemand wat een schimmel is en wat die doet? Of moet je het er echt toch wel even voor gestudeerd hebben?
11: Nou, nee. Er zijn 2 typen schimmels. Je hebt de gisten en de bekendste gisten. Die worden gebruikt voor brood en bier en wijn. En je hebt aan de andere kant de meer draderige schimmels. En de meer draderige schimmels die komen voor in de bodem of in houtstronken. En die kunnen... Als je het beste kunt zien, paddenstoelen produceren. Dus de paddenstoel producerende schimmels zijn voor ons het meest zichtbaar. Ja. Maar bijvoorbeeld ook op macaroni in de koelkast groeien ook schimmels. Dat kennen we ook allemaal. En op koffie en dergelijke. En die maken wat kleinere voorplantingsstructuren. Ja.
2: En op muren en plafonds, in scholen bijvoorbeeld, moet de school dan een week dicht. Schrikt u daar nou van? Of is dit gewoon iets waar het gewoon af en toe gebeurt?
11: Nou, misschien komt dat omdat ik in het vak zit, maar ik schrik daar niet zo enorm van.
2: Maar wel verstandig om het te doen?
11: Ik begrijp dat ze het doen. Maar ik, ja.
8: Ja, maar wat is daar dan de achterliggende reden achter? Denken ze dan dat al die kinderen ziek worden? Of doordat ze daar binnen blijven? Of vanwege de bestrijding?
11: Nou, dat zijn, kijk, die schimmels die zijn bepaalde schimmels die kunnen allergie opwekken. En we kunnen ook allergisch voor andere dingen zijn, als noten en pinda's enzovoort. En schimmels behoren niet tot de top 10 van allergische reacties. Dus een minderheid van de mensen die kan zo'n reactie krijgen. Ja, het is echt gewoon uit...
2: Voorzorg.
11: Ja.
2: Veel meer te vertellen natuurlijk over dit onderwerp. En ook heel veel positiefs gelukkig. Laat ons vooral weten wat uw vragen zijn. Bel ons op 0800 1101 of stel uw vraag via de NPO Luister app. Mailen kan ook naar spraakmakers@karo-ncv.nl.
12: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
2: Met vandaag als uitzendkracht van dienst Marielle Beers. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
2: We kennen je als dierenliefhebber. Regelmatig behandel je op deze plaats een honden- of een kattenvraag. Vandaag heb je een ander soort dieren, hè, voor je. Ik hoor ze
13: ja,
2: al.
13: Deze dieren zijn ietsje kleiner. En ze hebben vleugels, ze hebben 6 pootjes. Ik denk... Kiki Bakker, dat je ze al hoort of niet?
8: Ja, zeker hoor ik ze op de achtergrond. Ik krijg er ook al kippenvel van.
13: Ja, nou ja, dit zijn hele lieve vriendelijke honingbijen hoor. Dus die doen verder niks als je ze met rust laat. Je had een bij, wesp, hommel gerelateerde vraag.
8: Ja,
13: zeg het eens.
8: Ik vroeg mij af, of je, omdat ze zo klein zijn, kun je het niet zien. Maar kunnen die insectjes eigenlijk plassen? En kunnen we dat ook waarnemen?
13: Nou, ik vind het een geweldige vraag. Hij staat echt in mijn persoonlijke top 3, kan ik meteen vertellen. En toevallig heb ik iemand gevonden die al 5 jaar onderzoek doet naar bijen. Hij is ecoloog, hij werkt bij Naturalis. Marijn Moens, goedemorgen. Voor ons liggen ook een aantal honingbijen, hommels, zweefvliegen. We hebben ze even, dit zijn geen levende meer, dus je hoort ze ook niet. Maar omdat ze natuurlijk moeilijk op één plek zijn vast te pinnen. De vraag, ik zal hem meteen maar stellen. Want kunnen deze beesten eigenlijk plassen? En hoe gaat het dan in zijn werk?
14: Nou, hartstikke interessante vraag. Bijen kunnen zeker plassen. Zij ploepen zelfs, want zij poepen en plassen tegelijk. Dus eigenlijk komt hun plas in hun darmen, komt samen met hun poep. En dan komt het gezamenlijk weer naar buiten.
13: Dus dan ploepen ze. Mooi woord.
14: Ze ja. Ploepen inderdaad. En hoe ze dat doen, dat verschilt heel erg weer per soort. Want je hebt de meest bekende is natuurlijk de honingbij. Maar er zijn veel meer soorten in Nederland. Er zijn hommels. Hommels zijn ook bijen. En in totaal zijn er bijna 360 soorten. En honingbijen zijn de hele schone soort. Die vliegen naar buiten voor een soort van schoonmaakvlieg. Waarbij ze hun ploep eruit laten gedurende de vlucht. En zelfs in de winter, als het wat kouder is, wachten ze totdat het weer iets beter is. En dan gaan
13: ze kunnen eigenlijk hun ploep ophouden.
14: Ja, ze kunnen dat verbazingwekkend goed volhouden. Zeker in de winter houden ze dat heel lang op, zodat het weer geschikt is om naar buiten een schoonmaaksvlucht te maken.
13: En dan vliegen ze en dan zeggen ze ploep en dan?
14: En dan komt er een kleine gele of bruine klodder. Komt er misschien wel op jouw voorruit of op jouw schone witte was. Die kan je soms zelfs zien.
13: Ja, waarom is die kleur dan geel?
14: Dat komt eigenlijk door het dieet dat ze eten. Dus veel stuifmeel en nectar heeft een gelige kleur. En dat zie je dan ook weer terug eigenlijk in die ploepjes.
13: Ja, dus we noteren hier even het woord ploep. Voor een soort substantie die je dus ook gewoon op je autoruit kunt krijgen. Ja. Of op je schone was. Maar het kan ook anders, hè?
14: Het kan ook anders, ja. Je kan namelijk het, alhoewel ze allemaal ploepen, heb je wel verschil in hoe ze dan ploepen. Dus de honingbij, die maakt die schoonmaaksvluchten. Maar hommels, die doen het meestal gewoon in het nest. Die zijn iets viezer, zou je kunnen zeggen.
13: Lekker in hun eigen ploep.
14: Ja, precies. Maar je hebt ook een aantal hommelsoorten, die hebben een speciale ploepkamer. Dus een soort van toilet. En waarom is dat nou eigenlijk zo interessant, die ploep, of belangrijk? Omdat het eigenlijk een grote ziektebron kan zijn. Dus het is heel belangrijk om schoon te maken voor zulke sociale insecten die in een kolonie leven. Want dat doen hommels en honingbijen. En als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze in één groot nest met ploep leven.
13: Dus ze hebben dan eigenlijk een soort speciaal, laten we maar even zeggen, Kiki, een achterkamertje waar ze hun ploep in doen. Ja. Een klein achterkamertje. En het wordt ook schoongemaakt dan, of niet?
14: Ja, klopt. Je hebt ook angeloze bijen. Dat zijn weer een hele andere bijensoorten die in Zuid-Amerika voorkomen. Die hebben ook een speciale kamer waarbij ze de ploep in kleine bolletjes persen. En die bolletjes worden weer naar buiten gebracht. Dus die hebben een heel mooi schoonmaakvoorbeeld. En veel larven, die kunnen natuurlijk Maar als ze dat zouden doen, dan zou het nest vies worden. Dus die houden hun ploep op totdat hun kamertje dicht gaat en zij gaan verpoppen. Dan laten ze het er in één keer uit. En dan als ze tot adult komen, gaan zij meteen aan het werk om hun kamertje weer schoon te maken. Dus net als mensen eigenlijk.
13: Ja, eigenlijk zijn het gewoon net mensen, die bijen, die hommels en ook die wespen en die hoornaars. En nou, noem ze allemaal maar op. Is de vraag bij deze voldoende beantwoord?
8: Ja, voor mij wel een fantastisch verhaal. En ik denk dat ik hier op feestjes en partijen onwijs de sier mee ga maken als ik dit verhaal de wereld inbreng. Fantastisch, dankjewel.
13: Ja, en bij Scrabble ook, hè?
8: Het woord ploep is nu officieel toegestaan.
2: Maar even, waarom wil je dit eigenlijk weten, Kiki?
8: Nou ja, dit zijn van die dingen die ik niet in mijn dagelijkse werk tegenkom. Dus als ik dan buiten zit te kijken, ik zie spinnenpoep, vliegenpoep, dan denk ik ineens, ja, en bijen en wespen dan. Ja, dus gewoon, ja, komt in me op, kan er niks aan doen.
2: Opgelost. Spraakmakers. Scholen moeten erdoor dicht, bossen worden erdoor aangetast, maar ze zijn ook de bouwsteen van de toekomst. Ik heb het over schimmels.
15: Vocht, wateroverlast, slechte ventilatie. In Franeker is nu zelfs een schoolgebouw gesloten vanwege schimmel.
16: Schimmel. Nou, het plafond is beschimmeld. Schimmel bij de ramen.
17: Het is niet alleen in Franeker een probleem. Meer schoolgebouwen verkeren in slechte staat.
18: Soms zien ze er misschien een beetje vies uit. Dus ze kunnen ook wel een beetje stinken. Maar ze zijn ontzettend goed in het afbreken.
19: Nou, dit kan wel weg.
20: Ho, wacht. Die schimmel leeft.
21: De glazen koets op zijn schimmelchester.
22: Op die tegels zat ook een zwarte schimmel. Dat noem je roetdauw.
23: Schimmelnagel is eigenlijk een nagel die is geïnfecteerd met een schimmel.
24: Een jas of schoenen van schimmels. Schimmels lijken het materiaal van de toekomst.
25: De opruimers van de natuur. Beetje de beste recyclers ter wereld.
2: Han Beursten is hoogleraar microbiologie aan de Universiteit Utrecht. Vandaag bij ons om al uw vragen over schimmels te beantwoorden. U kunt ze stellen via 0800 1101. Als je dat zo hoort, de schimmel heeft niet altijd een heel goed imago. Bij ons thuis in het huishouden in ieder geval. Wat merkt u daarvan in uw werk? Krijgt u alleen maar vragen over problemen?
11: Ja, dus toen ik gebeld werd, kreeg ik ook allemaal direct weer vragen over de problemen met schimmels. Terwijl de meerderheid van de schimmels heel nuttig zijn. En daar hoor je nooit wat over.
2: Nee, het gaat altijd over schimmelnagels of kalknagels. Ja. Of iets dergelijks. Ja, die school in Franeker, ligt dat dan aan de school zelf? Hebben zij iets niet goed gedaan? Of kan het eigenlijk iedereen altijd overkomen?
11: Nee, dat kan iedereen overkomen. Dat heeft te maken met vocht. En op het moment dat er vocht is, kunnen schimmels gaan groeien. Dat gebeurt ook in de badkamer. Dat gebeurt ook als er een koude val, hè, als er plaatselijk koude muur is, condenseer er water op en daar gaat dan de schimmel groeien. Dat is heel normaal.
1: We gaan naar de eerste vragensteller. Lanke Broeders, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Stel uw vraag.
3: Ja, ik vind het een hele interessante uitzending. Wij hebben zelf ook ooit een huis gekocht wat helemaal vol met schimmel zat. Maar gezien vanuit mijn vak als natuurgeneeskundige ben ik toch altijd weer geïnteresseerd in wat is er ook een gezonde kant. Hè? En iedereen kent natuurlijk de champignon of de shiitake of wat de professor al noemde, brood en wijn als gezonde schimmels. Maar wanneer is een schimmel eigenlijk gezond?
11: Ja, dat is een interessante vraag. Nou, heel veel paddenstoelen die bezitten bepaalde componenten, zoals we dat noemen. En die activeren bijvoorbeeld ons afweersysteem. En dat kan heel nuttig zijn als ondersteuning bij kankerbestrijding bijvoorbeeld. En niet als kankerbestrijding op zich, maar ze helpen het afweersysteem te stimuleren. En dat is een hulp bij het genezingsproces. En dat gebeurt heel veel. In Azië bijvoorbeeld wordt dat al heel veel toegepast. Dat is bekend bijvoorbeeld van heel veel paddenstoelvormende schimmels, zoals de champignon en de shiitake.
1: Ja, zijn gezonde schimmels ook altijd eetbaar?
11: Ja, nou, ik neem liever geen risico. En in die zin zeg ik, gezonde schimmels zijn eetbaar.
1: Ja, oké, op die manier, ja. Maakt het nog uit of je zelf gezond bent als je in aanraking komt met schimmels? Want u zegt, ze kunnen je helpen, in ieder geval je afweersysteem op zo'n manier te reguleren dat of een behandeling misschien beter helpt. Maar als je zelf niet zo lekker bent, kan je dan meer last krijgen van een schimmel?
11: Ja, absoluut. Dus wij hebben, normaal gesproken hebben we allemaal een goed afweersysteem. En op dit moment ademen we allemaal één schimmel per ademteug in. In een studio bijvoorbeeld, maar als je in een bos loopt, kan het wel 25 schimmelstukjes per ademtocht zijn. Als je in compost met een riek loopt te omwoelen, dan komen er nog veel meer sporen in je longen. En we hebben daar gewoon een heel goed afweersysteem voor. Maar mensen met een verminderd afweersysteem, dat kan kanker zijn, dat kan ook bijvoorbeeld suikerziekte zijn. Ja, die mensen kunnen dus schimmelinfecties krijgen en er sterven ook elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd aan een schimmelinfectie.
1: Ja. Zijn we er in de loop van de jaren of van de eeuwen verder vanaf komen te staan? Zijn we zo ontwend? Want we zijn natuurlijk onze wereld beter gaan schoonmaken om ons heen, allerlei schoonmaakmiddelen. Hadden we vroeger meer contacten mee, dat we zelf kaas maakten of brood gingen maken?
11: Dat zou kunnen, maar wij worden. Kijk, overal in de lucht, overal in de bodem komen schimmels voor. Daar ontkomen we niet aan. En wat dat betreft denk ik dat dat niet het geval is.
1: Nee. Is uw vraag beantwoord, mevrouw Broeders?
3: Ja, dank u wel. Heel interessant.
1: Zo, fijn dat u mee wilde doen met zijn er nog vragen. U kunt bellen met uw vraag 0800-1101. Kiki Bakker, onze spraakmaker. Ook een vraag over de schimmel. Wat wil je weten?
8: Nou ja, ik weet hier helemaal niks van. Dus ik vind het echt heel interessant. De enige associatie die ik meteen met schimmel had was de serie The Last of Us. Dat is echt een mega doemdenkscenario met zombies. Waarbij al die schimmels met elkaar over grote afstanden communiceren. En ik dacht, ja, kunnen schimmels eigenlijk met elkaar communiceren? Of onderling?
11: Onderling, ja. Dus bij ons op het lab kijken we ook naar als wij verschillende schimmels groeien naast elkaar, wat ze dan doen. En wat dat betreft zijn dit net mensen. Soms dan krijg je enorme afstotingsreacties en anders groeien ze gewoon over elkaar heen en laten ze elkaar met rust. En het zullen ook schimmels zijn die elkaar versterken in hun groei. Dus dat komt echt allemaal voor.
8: Ja, want waar gaat dat, zeg maar, als je het dan hebt over een soort onderlinge verbinding, gaat het dan over hier is het goed groeien? Of ja, het zal niet zo letterlijk zijn, maar wat voor signalen geven ze elkaar? Waar gaat dat over?
11: Nou, bijvoorbeeld, ik groei zelf paddenstoelen in mijn tuin in stukken hout. En heel veel hout, daar zitten al schimmelsporen in van heel lang geleden. En als dat dan nat wordt, dat hout, dan begint dat te groeien. En die schimmels beginnen na elkaar toe te groeien. En die willen allemaal dat eigen stukje hout hebben. Want ze concurreren met elkaar. En dan krijg je dus dat ze bij elkaar komen. En dan gaan ze dus een afweerreactie geven. En dan proberen ze elkaar te doden in een soort van chemische oorlogsvoering. En dan kun je dat ook heel mooi zien, want dat ontstaat dan zwarte pigmenten. Dus als je dan zeg maar zo'n boomstam doorzaagt, dan zie je mooie zwarte schakeringen. En dat zijn eigenlijk
13: De slagvelden
11: die je echt visueel kunt zien.
1: En gaat u dan elke dag de tuin in om te kijken hoe het front ervoor staat?
11: Ja, dus ik kijk alleen naar de paddenstoelen die eruit komen. Hè. We kunnen dus niet in de boomstam kijken. Dat kan pas achteraf. Maar het merendeel van de schimmel zit dus in de boomstam. En de paddenstoel is in feite een soort de bloem van de schimmel. En dat is maar echt een hele kleine fractie van de hele schimmel.
1: Ja, hoe gebruikt u dit gegeven in de wetenschap? Want u onderzoekt het dus. Is dat ook iets waar jullie mee verder kunnen? Van dit weert elkaar af of dit versterkt elkaar? Is dat ook een gegeven waar je dan iets mee kan bereiken?
11: Nou, bijvoorbeeld Robin Oom bij ons in het lab, die kijkt naar die afweerreacties bij paddenstoelen. En de champignon bijvoorbeeld, die heeft last van bepaalde schimmels die infecteren de champignon. Dus als we dat bestuderen, dan kunnen we misschien gewassen maken van de champignon die geen last meer heeft van deze ziekteverwekkende schimmels op de champignon.
1: Ja, dus dan veredel je eigenlijk.
11: Ja, dan veredelen we daarmee.
1: Ja. Peter Engelenberg, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: U vraagt uzelf telkens iets af als u thuis komt van het Britsje. Vertel.
0: Ja, we zitten in in zo'n buurtcentrum, in zo'n wijkgebouw. En dat zal, zoals bekend in heel Nederland, denk ik, zal ondertussen niet te veel aan onderhoud mogen kosten. Wat mij opvalt, dat is dat er bij de binnenkomst er een intense kelderlucht eigenlijk is, om het beste te omschrijven. En wanneer wij dan een avondje Britje, mijn vrouw en ik daar, dan zeker mijn vrouw, die is licht astmatisch. En keer op keer is het gewoon dat zij hoofdpijn daarvan krijgt, et cetera. Nou, als je kleding uittrekt 's avonds voor het slapen gaan, dan weet je niet wat je ruikt. Het is ongelooflijk, alsof je een kelder uittrekt. En dan vraag ik mij af, zo'n kelderlucht, wat is dat? Zijn dat dan sporen van schimmels? Want er is natuurlijk een gebrek aan de ventilatie, waardoor je daarin zit. En wat doen die op de longen? Wat doen die in het hoofd? En dat vraag ik me eigenlijk af.
11: Nou, er zijn schimmels en die scheiden stofjes uit. En ik geloof dat de naam geosmin is. En geo, hè, dat is aarde. En dat is een beetje dat aardige lucht. En dat zijn schimmels, maar ook bepaalde bacteriën kunnen dat. En het schijnt dat er kamelen zijn in de woestijn die komen op dat lucht af, want dan weten ze dat daar water in de buurt is. Dus het is ook nog nuttig. Nou, uw vrouw heeft astma en dat zijn juist ook de mensen die dus gevoelig zijn voor schimmelsporen in de lucht. En dat ze daardoor niet lekker wordt, dat zou heel goed kunnen, omdat mensen met astma dus gevoeliger zijn.
1: Ja, u moet natuurlijk vanuit deze studio een soort schets maken van hoe dat gaat. En, dan kan dat ook leiden tot klachten, tot hoofdpijn?
11: Dat zou kunnen.
1: Ja. Maar meneer Engelenberg, kunt u niet een verdieping hoger gaan zitten?
0: Ja, dan zit ik op het dak. Dus dat is, denk ik, wel frisser in ieder geval. Er is meer ventilatie natuurlijk, maar dan waaien de kaarten weg.
1: Ja.
0: Nee, ik maak me eigenlijk ook zorgen om de doelgroep van Bridge is natuurlijk toch wel de ouderen.
1: Ja.
0: En dan zit dat allemaal op elkaar en in die lucht. En dan denk ik bij mezelf, jongen, kan dit allemaal niet schadelijk worden op ten duur. Maar goed, dat ik begrijp nu van meneer dat inderdaad toch wel, wanneer je astma bent, een probleem kan zijn. Ja.
11: Kijk, een oplossing is, er zijn van die stofzuigers en die zuigen dan de lucht op een voedingsbodem. En dan kun je dus ook kijken of er daadwerkelijk schimmelsporen in de lucht zijn en hoeveel en of dat abnormaal is. Dus dat is wat men dan normaal gesproken doet.
1: Ga je het kweken eigenlijk?
11: Ga je kweken en tellen hoeveel er zijn.
1: Nou, dan heeft Peter het over hoofdpijn. Wat zijn klachten die je kan krijgen van schimmels zoals deze?
11: Nou, je kunt ook bijvoorbeeld.
1: Je had het over overlijden straks.
11: Ja, dus dat is wel een staartje verder, zeg maar. Mm-hmm. Want schimmels, als je dus een slecht afweersysteem hebt en je ademt ze in, dan kunnen die schimmelsporen gaan uitgroeien tot een mycelium. En dat is een dradensysteem en dat kan eigenlijk door je hele lichaam gebeuren.
1: Wat normaal in de grond gebeurt natuurlijk.
11: Ja, wat normaal gesproken. En in de long kan dat dus ook gebeuren. En het kan doorgaan naar je hersenen en het kan je hersenen helemaal infecteren. En dat kan tamelijk snel gaan, dus dat is wel heel dramatisch. Nou is het voordeel dat de meeste schimmels kunnen niet bij 37 graden groeien. En er zijn wel mensen die zeggen dat wij een lichaamstemperatuur hebben van 37 graden, omdat schimmels niet bij 37 graden kunnen groeien. En er zijn misschien maar 400 schimmels die ons echt ziek kunnen maken van die 5 miljoen soorten die er zijn.
1: Ja. Dank u wel, Peter, voor het bellen. Ook nog een vraag van Nina in. Die heb ik aan de lijn. Goedemorgen.
4: Ja. Ja, goedemorgen.
1: U wil het ook even hebben over allergische reacties, hè, geloof ik.
4: Ja, ja, toch wel. Ja, ik ben valkenier. En mijn vogels die kunnen daar van aspergillose, een schimmelsoort, behoorlijk ziek of zelfs doodgaan. En je hoort het steeds vaker dat bij roofvogels voorkomt aspergillose besmettingen. Kunnen mensen daar ook besmet door worden?
11: Ja, absoluut. Aspergillus fumigatus is eigenlijk een van de meest voorkomende ziekteverwekkende schimmels van de mens. Waar ook heel veel mensen aan doodgaan als ze een verzwakt immuunsysteem hebben.
1: Wordt door luisteraars veel genoemd ook in de reacties.
11: Ja, en dat is dus een heel normaal, ja niet heel normaal, maar daar kunnen mensen aan overlijden.
1: Ja. En is daar iets aan te doen, tegen te doen?
11: Nou, het probleem een beetje is dat schimmels en de mens zijn evolutionair heel erg nauw verwant. En dat betekent dat heel veel middelen die giftig zijn voor de schimmel ook giftig zijn voor de mens. En dat betekent dus dat er maar heel weinig antischimmelmiddelen zijn. En daar moeten we heel erg zuinig op zijn, omdat als er dus resistentie ontstaat, wij nauwelijks meer die ziektes kunnen bestrijden. En bacteriën bijvoorbeeld, hè, daar hebben we dus ook antibiotica-resistentie. Maar bacteriën zijn evolutionair veel verder dan de schimmels. En daardoor zijn er relatief veel middelen tegen bacteriën. Ja. En veel minder tegen schimmels.
1: Ja, dus die kunnen we misschien nog voorblijven, die schimmels. Als ze minder evolutionair, als ze minder ver zijn dan de bacterie.
11: Nou, de schimmel die lijkt heel erg op ons. En daardoor is alles wat giftig is voor hun, is ook giftig voor ons. Dus dat kunnen we dan niet toedienen.
1: Ja. We hebben het over allerlei allergische reacties. Ook, ik kan het beloven, we gaan het ook over positieve dingen hebben. Want u doet al jaren onderzoek natuurlijk. Bijvoorbeeld of ze als vleesvervanger kunnen dienen. Waar wilt u dan achter komen? Want ik denk dat de vegetariër heeft de paddenstoel inmiddels wel uitgespeeld, toch?
11: Nou, het is dus zo dat schimmels heel interessant zijn als vleesvervanger, omdat schimmels, paddenstoelen, die hebben een bepaalde structuur en dat komt overeen met de structuur van vlees. Dus als je dat dus eet, dan heb je een beetje het idee dat je vlees eet en dat vinden we prettig. En vlees heeft een umami-smaak en dat heeft de paddenstoel ook, dus dat is ook al heel erg goed. En dan zijn er schimmels, kwarn bijvoorbeeld is een product, en daar komen dus de eiwitten in voor in een verhouding met de bouwstenen, de aminozuren, die overeenkomt met dat in vlees. En dan ben je een echte vleesvervanger. Want wij moeten in ons dieet, moeten wij 9 essentiële aminozuren binnenkrijgen, de bouwstenen van eiwit, zodat wij goed kunnen groeien. En heel veel planten die hebben dus bepaalde aminozuren van die 9 net even te weinig om een gebalanceerd dieet te hebben. Ja. En dat hebben paddenstoelen ook. Dus dat moeten we wel blijven combineren. En wij onderzoeken in ons lab of wij erwten kunnen doorgroeien met schimmels. Waarbij er dus een product ontstaat waar het helemaal gebalanceerd is. Zodat je niet meer hoeft na te denken, oh, ik moet dit combineren met dat in mijn hoofdmaaltijd.
1: Gewoon niet nadenken, gewoon dit serveren. Dank, fijn dat u er was, Han Wuster, de editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen de gast Erik Scherder. U kunt uw vragen stellen over het geheugen via 0800 1101.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast De Wit en de Wereld.
5: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
6: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
7: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
9: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
10: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
19: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
5: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
26: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
27: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
28: Ster. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
29: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
30: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
33: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
34: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
35: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
34: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
5: NPO Radio 1, 11 uur.
36: Herman van der Zand.
1: De term achterkamertjes staat doorgaans voor politiek gekonkel en schimmige deeltjes. Maar als je zegt de magie van de achterkamertjes, dan klinkt het al heel anders. Ga ik zo bespreken met politiek coach Kiki Bakker. Nu het NOS Journaal, hier is Kirsten Klomp.
37: Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Duizenden kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Verslaggever Jeroen de Jager is bij de presentatie van het onderzoek. De OVV spreekt dus van gevaarlijke situaties. En wat voor situaties zijn dat dan?
38: Ja, je moet je voorstellen, er zitten ruim 7000 kinderen al vrij lang in de noodopvang. Veel langer dan eigenlijk was gepland. Want de noodopvang die was eigenlijk maar bedoeld voor eerst een aantal dagen. Toen werd het een aantal maanden en nu zitten ze soms jaren in die noodopvang. En dan leiden ze aan gebrek aan privacy. Ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. Kortom, de OVV noemt het zelfs een kwestie van institutionele verwaarlozing. En daar moet binnen een half jaar, zegt de OVV, een eind aan komen. Daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen binnen dat half jaar en zorgen dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
37: Want hoeveel van die kinderen hebben hiermee te maken?
38: Van die 7000 kinderen weten we natuurlijk niet precies hoeveel dat er zijn die daar last van hebben. Maar je kunt ervan uitgaan dat kinderen die in een grote sporthal zitten, en dat zijn vaak dit soort locaties, grote sporthallen, woonboten of boten, cruiseschepen met hele kleine kamertjes, dat een kind op die manier niet normaal kan opgroeien. Als het geen onderwijs krijgt, kan het niet normaal zich ontwikkelen. Dat is een constatering die ze ook doen, dat de kinderen hier structureel last van hebben, en ga ervan uit dat dat bijna al die 7000 kinderen zijn.
37: Ja, op een of andere manier krijgen zij daar dus wel mee te maken en hebben ze daar last van. Wat moet er dan nu gebeuren volgens de OVV?
38: De OVV zegt dat de minister van al die locaties, en dat zijn er inmiddels, want we hebben ruim 100 AZC's, maar veel meer noodopvanglocaties. Inmiddels is 65% van de opvang noodopvang. Dacht ik dat ik dat genoteerd had. Inmiddels zijn er meer opvanglocaties dan reguliere opvanglocaties, precies. De minister moet in kaart brengen waar die kinderen allemaal onveilige situaties ervaren en moet die kinderen gaan verplaatsen. Ik vroeg net aan de voorzitter van de OVV, Chris van Dam, hoe hij dat voor zich ziet. En hij ziet dus dat binnen een half jaar er allerlei kinderen inderdaad verplaatst gaan worden om die onveilige situaties op te heffen. Bovendien zegt de OVV, er moet een maximale verblijfsduur komen ook in die noodopvanglocaties. Kinderen mogen daar maar maximaal, ik dacht 3 maanden zitten. Dat loopt vaak uit naar 1 jaar, 2 jaar. Daar moet een eind aan komen. Daar moet echt een duidelijke grens worden gesteld. Een maximale verblijfsduur in die noodopvanglocaties. En zo zijn er een heleboel aanbevelingen om hier een eind aan te maken.
37: Verslaggever Jeroen de Jager, dankjewel. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een bewaker gewond geraakt. Een man opende het vuur op het Joodse gebedshuis en raakte in een vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar in de helft van de uitzending het beladen woord omvolking gebruikt. Presentatoren en verslaggevers lieten het woord ruim 80 keer vallen, heeft Pointer onderzocht. De omvolkingstheorie wordt gebruikt door complotdenkers die geloven dat de witte bevolking vervangen wordt door immigranten. Wielerploeg Visma Leasebike moet op zoek naar een nieuw sportief directeur. Jacco Verharen vertrekt eind dit jaar. De oud-zwemcoach zegt dat de ploeg iemand anders nodig heeft voor de volgende stap in de ontwikkeling. Behalve in de wielersport werkt Verharen ook nog voor de Zwembond. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Er komt ook veel rook bij vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast die paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Zij staan buiten op het terrein naar de brand te kijken. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. En dat is zorgelijk, zegt het COC.
0: Aan de ene kant is dit natuurlijk gewoon niet goed voor de open maatschappij waarin we leven. Daar wil je dat iedereen zichzelf kan zijn, op wie je ook bent en op wie je ook verliefd wordt. Maar het is ook natuurlijk gewoon heel erg naar voor leerlingen op scholen. Die merken dat er meer weerstand is naar wie zij zijn. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend naar en onprettig als je 15, 16, 17 jaar bent.
37: Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate die mannelijkheid verheerlijken. In Parijs worden bijna 300 spullen van de overleden filmster Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar de zoon van de Franse actrice en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft ook droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking.
2: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
37: Herman van der Zandt.
1: 10:50 we spelen dit half uur uiteraard de nationale nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is, in welke plaats is het Fruitcorso een stilstaand fruitfestival geworden? Om de kosten te drukken.
18: Een croissantje kan maar wat?
20: Camembert, zo noemen ze in Frankrijk een broodje kaas. En wat heb jij?
18: Oh, ik heb een sneetje BTW extra. Zo noemen ze in Nederland een boterham met extra lekkere jam.
20: Ja. Jam? Aardbeien zou je bedoelen?
1: Een stukje smeerbaar jeugdsentiment was dat ook met schimmels.
11: Te anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: E-herkenning 3 enkel voor

0: elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
4: Herman van der Zand.
5: 10:50 we spelen dit half uur uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: in welke plaats is het Fruitcorso een stilstaand fruitfestival geworden? Om de kosten te drukken.
6: Een croissantje kan maar wat?
7: Camembert, zo noemen ze in Frankrijk een broodje kaas. En wat heb jij?
6: Oh, ik heb een sneetje BTW extra. Zo noemen ze in Nederland een boterham met extra lekkere jam.
7: Ja. Jam? Aardbeien zou je bedoelen?
5: Een stukje smeerbaar jeugdsentiment was dat ook met schimmels weer, met camembert. Ja, kwamen weer voorbij. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer in de studio meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu 0800 1101. Politiek gaat over meer dan debatteren, verkiezingen winnen en beloftes wel of niet waarmaken. Het is vooral ook jezelf staande houden. Samenwerken met mensen die anders denken. In haar nieuwe boek De Magie van de Achterkamertjes laat spraakmaker en politiek coach Kiki Bakker zien wat er nodig is om een goede politicus te zijn en wat wij daarvan kunnen leren. Laten we beginnen met een hele bekende. Een politicus moet namelijk compromissen kunnen sluiten, Kiki. Hebben we vorige week natuurlijk volop, of misschien wel helemaal niet, kunnen zien tijdens de algemene politieke beschouwingen.
8: De politieke verhoudingen zijn veranderd. Want die 66 zetels zijn natuurlijk voor mijn partij van een mooie symbolische waarde. Maar ze betekenen vooral iets anders. Niemand kan het alleen. En misschien is dat wel precies wat Nederland na jaren van stilstand nodig heeft. Ons land is namelijk nooit groot geworden omdat één partij voor 100% zijn zin kreeg. We kwamen vooruit door naar elkaar te luisteren, naar elkaar toe te bewegen en samen doorbraken te realiseren. Dat is ook de opdracht. Niet wie krijgt volledig zijn gelijk, maar wel wat krijgen we samen voor Nederland voor elkaar. En bijna iedereen in deze zaal kan daaraan bijdragen.
9: Hoe ziet de heer Paternotte die gesprekken voor zich die er nu zouden moeten gaan volgen? Want hij zegt iedereen moet tegelijk eigenlijk aan tafel komen, zoals dat de afgelopen weken ook is gaan. Hoe ziet hij het voor zich dat we dan tot iets moeten komen?
8: Ja, wat mij betreft samen. Dus met alle partijen breed die hebben gezegd, ja, wij willen meepraten, willen meedenken met het kabinet.
5: Ja, Kiki, we horen Jan Paternotte en ook even Jesse Klaver. Paternotte wil het vooral samen doen. Nou, dat is de ideale wereld natuurlijk. Waarom is dat zo ingewikkeld?
10: Nou, dat vind ik wel heel leuk, want net iets later zegt Klaver, ja, en hoe ziet het er dan uit? En dan zegt Paternotte, ja, gewoon samen. En dan denk ik, ja, dat is precies de gedachte in de politiek. Als ik maar zeg dat we gaan samenwerken, dan lukt het wel. Maar dat zag ik ook tijdens de algemene beschouwingen. Iedereen gaat bij samen ervan uit dat de ander iets moet doen. Maar samenwerken begint natuurlijk bij jezelf. Waar sta je, dat je dat weet? Nou, ik denk dat ze dat wel weten. Maar vervolgens doe jij ook je best om de ander eerst te begrijpen voordat je begrepen wordt. Weet jij wat de ander wil? Doe je iets om toenadering te zoeken? En mijn idee, zeker in zo'n debat, is dat men vooral bezig is met, nee, hier sta ik. En jij daar, of u daar aan de overkant, jij moet bewegen als je wil samenwerken.
5: Nou, er is gekozen voor mij, of op mijn partij, ik hou mijn rug recht. Hoor je natuurlijk vaak politici zeggen. En dat zien we als iets goeds.
10: Nou, ik niet, maar ik hoor het veel. Ik denk dat het een politieke stijl is geworden, zeker aan de rechterzijde. Dat mensen zeggen, ik hou mijn rug recht, ik sluit geen compromissen. De AfD-voorman in Sachsen-Anhalt zei hetzelfde. Ik heb misschien net geen meerderheid, ik wil best met je samenwerken, maar ik sluit geen compromissen. Dan zeg je natuurlijk bij voorbaat, ik werk eigenlijk niet samen. Jij moet doen wat ik wil. En zo werkt het niet. En ik denk dat we in dit land veel trotser mogen zijn op wat we wel lukt als we samenwerken. Dat mensen bereid zijn iets, ja, toenadering te zoeken. En een compromis gaat erover. Het is geen onderhandeling, een compromis. Je onderhandelt wel tot je daar komt. Maar het is geen winnaar en een verliezer. Een compromis is, we leveren allemaal iets in om er vervolgens samen beter uit te komen. Om samen een stap vooruit te doen. Dus je verliest allemaal een heel klein beetje, maar dat doe je omdat het algemeen belang wint. En ik denk dat we dat aan het kwijtraken zijn.
5: Ja, maar dan moet je wel weten waar je met z'n allen naartoe. Dan moet je het wel over eens zijn waar je heen gaat, denk ik.
10: Ja, en natuurlijk is zo'n debat.

0: gaat heel erg over het verschil. Hè. Politiek is ook conflict. Ook laten zien waarin je verschilt van de ander. Maar dat doe je in dat stukje dat we zien in dat debat. En vervolgens moet je met elkaar bewegen op zo'n standpunt om er samen uit te komen. En dan lever jij iets in, levert de ander iets in. En dan kom je in het midden uit, zou ik bijna willen zeggen. Maar dan, ja, en ik denk heel erg dat als ze niet meer laten zien dat dat ook de bedoeling is. Ja, ik voel me een beetje alsof ik op campagne ben voor het compromis. Maar als we niet meer laten zien dat dat ook de bedoeling is van de politiek er samen uitkomen. En dat alleen maar een soort standpuntpolitiek wordt, dat we dan echt iets verliezen met elkaar.
1: Wat heb je dan vorige week gezien als politiek coach waar je blij van werd?
0: De eerste dag was er heel veel. Waar sta ik, waar sta jij? Werd er heel erg ook benadrukt. Ja, maar wil je nu linksom, wil je nu rechtsom? Nou ja, als dat had gekund, hadden we een meerderheidskabinet gehad. Hadden we namelijk die keuze al veel eerder gemaakt. Dat kon niet. Dus ik zag dat, maar ik zag ook wel ruimte om met elkaar verder te praten. En ik snap dat iedereen dan zegt, ja, we zijn er nog niet uit. Nee, dit is het begin. En ik word blij van, als mensen dan in zo'n debat zeggen, ik wil samenwerken. Maar als ze dan ook gaan laten zien dat ze dat doen.
1: Ja.
0: En als ze een zaal uitlopen met en dit heb ik binnengehaald, dan niet.
1: En dan ben je ook een spiegel voor de samenleving.
0: Ja, zeker. Kijk, waar ik heel boos om werd was, de BBB steunde een motie van wantrouwen en zei vervolgens daarna, ja, maar dan kunnen we nu toch gewoon aan tafel om te gaan samenwerken. Maar dan begrijp je niet dat samenwerken ook gaat over hoe jij je opstelt in een relatie. Ik kan me niet voorstellen dat iemand thuis aan de keukentafel als echtpaar, dat een van de tweeën zegt, nou, ik ga scheiden, kom. Zullen we nu gaan praten waar we op vakantie naartoe gaan? Ja, zo werkt dat toch niet in onderlinge menselijke relaties. En ik denk dat stukje mensenwerk, dat we een beetje aan het verliezen zijn. En dat we moeten laten zien dat je dat ook nodig hebt in het vak.
1: Je spreekt een heleboel mensen in het boek van allerlei verschillende partijen. Je laat voorbeelden zien hoe werkt samenwerken. Wanneer moet je zichtbaar zijn als politicus? Nou, dat hebben we vorige week natuurlijk gezien. Maar ook dat onzichtbaarheid soms juist heel goed is. Je noemt een voorbeeld uit Friesland. Vertel.
0: Ja, ik heb Marianne Poelman geïnterviewd. Dat is een wethouder in Friesland. Daar ging een streekziekenhuis dicht. Nou is dat denk ik iets wat we uit de media ook wel kennen, dat verhaal. Hè? Dat raakt inwoners, dat raakte haar inwoners. Maar het besluit is van het ziekenhuis. Dus op het moment dat een politicus dan meteen moord en brand schreeuwt naar buiten toe, dan wordt het ook een besluit dat de politiek wordt aangerekend. Maar zij is helemaal niet in staat om dat besluit formeel te nemen. Dus ik denk dat politici die alleen maar zeggen wat ze ergens van vinden en dus daar regen, terwijl ze geen invloed hebben of geen macht hebben om dat besluit te veranderen, dat ze ook een soort valse belofte doen aan mensen. Nou, zij heeft dat niet gedaan. Zij is onzichtbaar invloed gaan uitoefenen. Hoe ze dat doet, hè, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Welke stappen je kunt zetten. En ze zegt soms, nou, ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik allemaal heb gedaan, wie ik allemaal heb gesproken. Maar juist ervoor kiezen, en dat is het dilemma van elke politicus, wanneer ben ik zichtbaar en roep ik iets? En wanneer ben ik onzichtbaar? Maar zorg ik echt dat ik invloed uitoefen en het besluit verander? Ja, dat is een dilemma en een afweging. En ik denk, ja, ik hoop te laten zien in mijn boek hoe je dat doet en waarom het zo belangrijk is dat je ook af en toe kiest voor het onzichtbare.
1: Want je wil wel uiteindelijk als je dat voor elkaar krijgt, dat mensen dat ook van je weten, toch? Want dan kunnen ze de volgende keer ook op
0: uiteindelijk
1: je stemmen
0: moeten
1: of
0: ze
1: op jouw
0: na 4
1: partij.
0: Jaar, ja, uiteindelijk ja. Moeten ze na 4 jaar op je stemmen. Dus je moet ook af en toe wel voor zichtbaarheid kiezen. Alleen je moet de afweging maken. En ik denk dat mensen dat te weinig zien. Die denken dat als ik maar roep, ik hou mijn rug recht, dit vind ik, dat je daarmee een besluit verandert. En dat is niet zo. Want mensen gaan niet in het volle zicht van de camera hun mening of hun besluit aanpassen. Dat doen ze als ze achter de schermen met argumenten met elkaar zeggen van oké, nou, hier een beetje minder, hier een beetje meer. Oh, dat argument had ik nog niet gehoord. Dat doen ze niet in het volle zicht, dat doen ze achter de schermen. En op die manier moet je proberen invloed uit te oefenen. En dat gaat er eigenlijk over, neemt iemand op als je belt. Dan heb je invloed. Kijk, ik kan wel een mening hebben, ik kan wel iemand willen bellen, ik kan ook juist je telefoonnummer hebben, maar als diegene niet opneemt, dan wordt het moeilijk. Nou, ik denk dat als de BBB naar het kabinet belt, dat daar niet wordt opgenomen dankzij die motie van wantrouwen die ze gesteund hebben. Dus het gaat over hoe onderhoud je op de lange termijn goede relaties, zodat iemand opneemt als je belt, zodat je invloed kan uitoefenen.
1: Je noemt allerlei zaken of tips, of misschien adviezen wel aan politici. Hoe zou het de ideale wereld uitzien? Je schrijft in je boek, het is een kwestie van learning on the job. Maar die job die wordt natuurlijk steeds korter. Want de tijd dat iemand Kamerlid is of gemeenteraadslid of in de Staten zit... Het is niet meer dat iemand daar 25 jaar zit en denkt... ja, nu heb ik het eindelijk in de vingers.
0: Nee, zeker niet. Ze zeggen dat je minimaal 1 periode van 4 jaar nodig hebt. Hè, liever langer. Maar de omloopsnelheid is echt korter dan 4 jaar inmiddels.
1: Hoe leer je dan het vak?
0: Nou, je liep altijd met mensen mee. En nu, ik denk dus dat daar een gat is gevallen. Dat is waarom ik daar een boek over heb geschreven. Dan probeer ik de lessen voor je te bewaren van de verschillende lagen in de politiek, van de verschillende partijen. Probeer ik die lessen aan je mee te geven, omdat je niet meer die tijd hebt. Vroeger mocht je na een jaar pas een keer je medespeech houden. Nu moet je die binnen 2-3 maanden, want anders vraagt men, ben je wel zichtbaar geweest? Dus je moet iets laten zien. Maar politiek is meer dan we zien. En als je dat wil leren, dan moet je iets ontwikkelen wat men politieke voelsprieten noemt. Praktische wijsheid. Dat is zo vaag. Dat kun je bijna niet omschrijven. Dat moet je leren door te doen en erop te reflecteren.
1: Maar iemand moet je ook wegwijs maken, denk ik.
0: Ja, je kijkt mee met hoe de oude rotten in het vak doen. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen ook blijven. Hè, dat er een goede combinatie is van, mensen die blijven, mensen die stoppen, nieuwe aanwas is ook nodig, maar er moet een mengelmoes zijn. Als daar te veel mensen vertrekken, ook doordat partijen kleiner worden, dan wordt het heel moeilijk om dat zo snel op stoom te komen. Dus ik hoop in mijn boek ook iets te doen aan hoe voorbereid mensen er aan de voorkant instappen.
1: Ja, en wat is dan een ideale manier om het te doen? Inderdaad met een oude rot overal meelopen, meekijken?
0: Je kijkt natuurlijk naar het zichtbare, maar het onzichtbare leer je daar niet. Dus dan moet je wel praten met mensen, een dag meelopen. Ik weet dat er veel mensen meelopen, ook met Kamerleden. Zo van, wil ik dit, maar ook met burgemeesters, is dit iets voor mij? Een mentor zoeken of een coach, hè, om maar even zelf promotie te doen. Nee, maar zonder gekheid. Maar je moet wel zorgen dat je met iemand kan sparren en reflecteren op, en wat deed ik nou eigenlijk? En een van de Kamerleden in mijn boek, Hanneke Steen, die zegt ook, ik zorg dat ik mensen om me heen heb met wie ik dat kan doen. Omdat je het niet altijd zelf ziet. En omdat ik niet altijd alle ervaring heb. Daarom is het ook zo belangrijk dat er medewerkers werken die al langer meelopen.
1: Ja. Je noemt een aantal voorbeelden uit het land waar het gelukkig ook heel erg vaak goed gaat. Je noemt in Rotterdam de VVD en DENK, die daar samen aan een initiatief tegen racisme zijn gaan werken. Het zijn partijen die niet per se op elkaar lijken. Waarom is dit voor jou een goed voorbeeld van hoe je elkaar dan toch vindt met totaal verschillende achterbannen?
0: Nou, omdat deze partijen, zeker in Rotterdam, gaat het er echt heel hard aan toe in het debat. En dat mag, hè, want je mag op inhoud mag je verschillen van mening. Deze partijen stonden ver uit elkaar in het debat, want dit gaat over de Black Lives Matter demonstratie tijdens corona. Dus dat ging over de Law and Order partij VVD van, je mag helemaal niet demonstreren nu. En maar wacht even, racisme is te belangrijk, dus dit moeten we nu kanaliseren aan de denkzijde. En dat deze beide uitersten bereid zijn om eerst maar eens te gaan kijken, want daar begint het, hè, bij jezelf. Wat is mijn standpunt en heb ik hier eigenlijk wel gelijk in? En wat zegt de ander eigenlijk? En dat is horen wat.
1: Maar hangt dat dan aan personen aan allebei de kanten? Hangt dat dan aan de persoonlijke verhoudingen tussen twee wethouders bijvoorbeeld? Of twee.
0: In dit geval twee fractievoorzitters. Onder andere Steven van Baarle zat daar toen. En dit was Tim Versnel, die is nu wethouder. En Tim Versnel zegt, maar je hoeft geen vrienden te worden. Maar je moet elkaar waarderen voor de manier waarop je politiek bedrijft. Snappen wat de ander doet. Elkaar wel kunnen vertrouwen. Dat is iets anders dan dat je beste vrienden hoeft te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar samenwerken gaat ook over die relatie. Zorgen dat je de ander ziet, ander hoort. Anders ben je niet eens bereid om met elkaar om tafel te gaan zitten. Maar nogmaals, het begint ook bij jezelf. En het voorbeeld dat ik laat zien van Tim Versnel, dat heel erg zien van, ik ben bereid om te kijken. Ik dacht er zo over. De situatie, er knalt iets in onze samenleving. Ik ben bereid om te kijken naar, misschien moet ik ook een stukje van mijn denkbeelden aanpassen en die brug slaan in het belang van de stad. Want je kan een heel leuk raadslid zijn door de agenda te volgen die op je afkomt, maar zelf het initiatief nemen om je omgeving te verbeteren, dat is toch waar het om gaat?
1: Een boek vol met handreikingen aan politici op allerlei niveau, maar ook voor mensen thuis om te kijken dat ze er echt wel zijn, de samenwerkende politici in Nederland. Het boek De Magie van de Achterkamertjes vanaf donderdag te krijgen. Dankjewel, Kiki Bakker.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Bert Mulder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: 67 jaar uit Nijmegen. Ook microbioloog. Is dat in hetzelfde metier?
2: Ja, leuk dat het over schimmels ging.
1: Ja, wat leuk. Net als meneer Wusten. Nationale nieuwskist van spraakmakers. We zijn op zoek naar de nieuwskenner van de week. Als het u lukt nieuwskenner te worden, wint u 100 euro. De eerste 100 stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt. De nieuwsfactor heeft u nodig voor 102. Bent u er klaar voor?
2: Jazeker.
1: Mooi, gaan we beginnen.
3: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald.
4: Ja, naar mijn idee wordt het erger.
3: Oorzaak onder meer influencers en politici.
5: Ja, ik maak me wel zorgen.
6: Maar bijvoorbeeld ook regenboogstickers of posters op een paasvraag die dan weggehaald worden op de klas worden.
7: Vroeger voelde ik me ook fraaier. De kids van tegenwoordig, ze zijn echt op een hele andere manier opgevoed.
8: En dat jongeren dus blijkbaar het idee hebben dat het een keuze is of misschien een ziekte is.
9: De onderzoekers die noemen de daling een zorgwekkende ontwikkeling.
10: Een beetje teruggeworpen in de thuis, zo lijkt het wel. Ik ben best wel verbaasd door deze cijfers.
1: Freedom. Homoseksualiteit onder jongeren minder geaccepteerd, blijkt uit onderzoek van onder meer het Trimbos Instituut. Vraag 1. Onder jongens van 12 tot 16 is de acceptatie het laagst. Hoeveel procent van hen accepteert homoseksualiteit?
2: Nog maar 22%.
1: Correct. Jongens waren altijd al negatiever, maar in 2021 had nog 40% geen probleem met de geaardheid. Vraag 2. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zeggen dat er meerdere redenen zijn voor de dalende acceptatie. Een van de oorzaken is desinformatie. Die is verspreid over een voorlichtingsprogramma over seksualiteit op basisscholen. Hoe heet dat programma?
2: De Paarse Vrijdag.
1: Nee, het zijn de Lentekriebels.
2: Oh.
1: Die zochten we, ja. COC roept de sociale mediaplatformen op harder op te treden tegen desinformatie die daar wordt verspreid. Vraag 3. Luistert u hiernaar.
0: De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern.
11: De uitslagen zijn vooral een klap voor bondskanselier Merz. Zijn CDU haalt de kiesdrempel niet eens.
12: Ja, dat zal zeker ook onrust in de partij gaan veroorzaken de komende dagen.
1: Het CDU haalde voor het eerst in haar geschiedenis de kiesdrempel niet in een deelstaat. Hoeveel procent van de stemmen moet je minstens halen voor de kiesdrempel?
2: 5%.
1: Correct. Ingevoerd om versplintering tegen te gaan en allerlei kleine partijtjes te voorkomen. Vraag 4. De deelstaatverkiezingen in Berlijn hadden ook een verrassende winnaar. Welke partij werd daar de grootste?
2: Die Linke.
1: Ja, ook in Berlijn verloor het CDU flink, maar haalde wel makkelijk de kiesdrempel. Vraag 5 nu. We laten een fragmentje horen. Wie is er aan het woord?
13: Na 50 jaar denk ik van ja, dan komt er een nieuwe Ernie. Dus dat wilde ik even zeggen.
2: Dat is Paul Hanen, die de stem doet van mijn naamgenoot Bert.
1: Ja, uw naamgenoot Bert. Hij stopt wel als Bert. Stem van Bert in ieder geval. Hij wil geen Bert meer zijn zonder Ernie. Oftewel zonder Wim T. Schippers, die overleden is. Je kunt een extra punt scoren. Moeilijke vraag goed, 2 punten. Makkelijke punt. Makkelijke vraag, 1 punt.
2: Doe de moeilijke man.
1: De moeilijke vraag. Sesamstraat is niet meer op de reguliere tv te zien, wel bij een streamingsdienst waar Hanen ook de stem van Bert vertolkte. Welke streamingsdienst is dat?
2: Videoland?
1: Netflix. Dat was Netflix, ja. Hanen stopt en wil ruimte laten voor nieuw talent. Volgende vraag. Maximaal 4 punten te krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar dan krijgt u geen hints meer. Daar gaan we.
14: 4. Ik bleek ook niet perfect.
15: 3.
14: Sterker, ik zag rood van schaamte.
15: 2.
14: Ik heb nooit een activistische muzikant willen zijn, maar moest nu toch wat zeggen.
2: Stop. Dat gaat over Ed Sheeran.
1: En voor 1 punt, ik heb op het podium mijn excuses aangeboden voor de ophef ontstaan door het schrappen van Macklemore uit mijn voorprogramma. Ja, dat is inderdaad Ed Sheeran Perfect, is een van zijn grootste hits. Hij staat bekend om zijn rode haar en had het moeilijk dit weekend toen hij zijn excuses uitsprak, rood van schaamte. En hij wil zich niet politiek uitlaten, maar heeft toch wat gezegd over de situatie in Gaza en over 7 oktober ook. Het aantal punten in deze ronde is 6. Gaan we vermenigvuldigen met het aantal punten uit de tweede snelle ronde. 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. U haalt diep adem, dan gaan we. Succes.
16: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Met hoeveel won Feyenoord gisteren van FC Utrecht?
2: 5-0.
1: Goed, volgens welke krant mogen agenten binnenkort geen religieuze bijeenkomsten organiseren?
2: Telegraaf.
1: Ja, Reuters en Wall Street Journal melden dat de VS snel met sancties komt tegen welke internationale organisatie?
2: Politico.
1: Het internationaal strafhof. Wie werd gisteren voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden?
2: Evenepoel.
1: Ja, in welke plaats is het fruitcorso een stilstaand fruitfestival geworden om kosten te drukken?
2: Tiel.
1: Ja, in welke stad is dit weekend een bowlingcentrum compleet verwoest door brand?
2: Leeuwarden.
1: Ja, welk schoenenmerk biedt excuses aan voor een reclame omdat het leek dat ze beelden van de Ku Klux Klan lieten zien?
2: Adidas.
1: Converse. Wie won met een solo van 175 kilometer de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg?
2: Mathieu van der Poel.
1: Ja, hoeveel meldingen zijn er bij pers veilig binnengekomen na extreemrechts protest op het Malieveld?
2: 82.
1: 3. Er is publiek welkom bij de uitvaart van welke Noorse prinses?
2: Mette Marit.
1: Prinses Astrid.
2: Ze zal nog wel leven. Ja.
1: Dan is het fout. Maar het was ook fout. 6 goed in deze ronde. 36. Score voor 36. Nou, zo gaan we de week in. Nou ja, goed, die is niet slecht, meneer Mulder. Maar wel afwachten tot vrijdag. Dank dat u heeft meegedaan. Zometeen hier op de radio. Sven op 1. Sven, wat gaan jullie doen?
17: Goedemorgen. Ja. Ik ga praten met de baas van de lucht- en ruimtestrijdkrachten. Je weet vast waarover.
1: Ja, goed zo. Tot zo.
18: Dit was een programma van KRO-NCRV.
16: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
19: De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil die boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de belangrijkste adviseur van het kabinet is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden in de noodopvang structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en kinderen worden soms geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin in Texas werd gisteren een man in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. En in Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Er komt veel rook bij vrij. In een loods daarnaast zit ook een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Niemand raakte gewond. Zij staan buiten op het terrein naar de brand te kijken.
16: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
17: Dames en heren, goedemorgen. Waarschuwing van de Poolse premier vlak voor het weekend. Rusland plant aanvallen met drones en raketten op bondgenoten van Oekraïne. Donald Tusk, om hem gaat het, luidde de bel na een oplopend aantal incidenten met drones aan de oostflank van het NAVO-gebied. Tegen de achtergrond van de Russische dreiging eindigde zaterdag Falcon Leap. Dat is een grootschalige luchtlandingsoefening boven Nederland en België, waaraan de afgelopen 2 weken 11 landen deelnamen. Laagvliegende helikopters bijvoorbeeld. Andere type vliegtuigen ook, u hebt ze misschien wel gezien. Met de herdenking van Market Garden, de geallieerde poging om met 2000 parachutisten tijdens de Tweede Wereldoorlog een overwicht te krijgen op de Duitsers, maar die stranden op die brug bij Arnhem als slotstuk. André Steur is de commandant van de lucht- en de ruimtestrijdkrachten. Dat laatste lijkt ook van steeds groter belang te worden, zeker nu de Amerikaanse onderminister van de luchtmacht de afgelopen dagen bevestigde dat de Verenigde Staten over ruimtewapens beschikt. Zonder duidelijk te maken overigens welke. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Sven.
17: Goedemorgen. U bent luitenant-generaal tegenwoordig, zelf vlieger op de F-35. Zat u vroeger, toen u jong was, ook wel eens hoog in de boom?
20: Ja, dat klopt. Letterlijk zelfs. Je had het net over Falcon Leap en er was ook wat berichtgeving over parachutisten natuurlijk.
17: Er zijn er een paar in een boom terechtgekomen en daar gewond geraakt.
20: Ja, gelukkig viel het uiteindelijk mee met de verwondingen. Dus ze zijn ook allemaal uit het ziekenhuis uit. Maar inderdaad, in 1989 ging ik zelf ook in een boom tijdens een parachuteoefening op de KMA.
17: Juist. Wat ging er mis?
20: Nou, het woei iets harder dan voorzien. Dus ik dreef iets verder af dan de voorziene landingsplaats. En ja, ik eindigde in een boom en kon mezelf niet onmiddellijk vrijmaken totdat ik wat harde knallen aan de boomstam hoorde. En toen bleek dat een van de leden van het korps commandotroepen de boom al aan het omhakken was om de parachute uit de boom te hangen. Maar die wist niet dat ik er ook nog in zat.
17: Oh, je bent met bomen al omgehakt?
20: Nee, uiteindelijk konden we dat voorkomen. Ben ik eruit geklommen en hebben we toen de parachute uit de boom kunnen halen.
17: Ja, ik ken best wel vliegers die zeggen: waarom zou je uit een vliegtuig stappen met een parachute als het nog doet?
20: Op zich is dat ook een hele gezonde gedachte.
17: Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1.
20: Dankjewel, Sven.
17: Wat was eigenlijk de toegevoegde waarde van die grote luchtlandingsoefening?
20: Nou, ik denk als je kijkt naar wat er nu in de wereld gebeurt, dan is het cruciaal dat we binnen het bondgenootschap zo naadloos met elkaar kunnen samenwerken.
17: Er waren 11 landen, hè, waaronder Nederland.
20: Ja, en ja. Niet in de laatste plaats ook natuurlijk de luchtmacht en de landmacht en de marine die daar samenwerken. Dus dat is zowel nationaal om zeg maar in een multidomein operatie te kunnen oefenen, maar zeker ook met de andere landen inderdaad, om echt als één team te kunnen afschrikken, maar zeker ook te kunnen vechten als de situatie daarom vraagt.
17: Ja, nou zou je denken, parachute springen en dat onder leiding van de luchtmobiele brigade, dat doen ze daar ongeveer elke dag. Dus waarom moet dat dan met z'n allen samen?
20: Nou, omdat ik ervan overtuigd ben dat als je dat nu samen oefent, dat dat heel veel vraagtekens voorkomt als je daadwerkelijk ingezet moet worden. Dus als je het hebt over standaardisatie, we hebben het wel eens over interoperabiliteit van militaire operaties. Dan is dat cruciaal dat je dat nu beoefent om juist te voorkomen dat je straks tijdens daadwerkelijke inzet voor verrassingen komt te staan.
17: Maar springen Spanjaarden anders uit een vliegtuig dan Nederlanders of Belgen of, ik wil geen flauwe grappen maken over de Belgen, maar of de Nooren of...
20: Nee, ze springen daar niet anders uit, maar ze springen er wel met verschillende spullen uit. En ze springen uit verschillende vliegtuigen die met verschillende snelheden kunnen vliegen. Dus ook om zo'n groot verband van vliegtuigen gecoördineerd te laten vliegen. En op het juiste moment ook veilig de parachutisten of de ladingen eruit te kunnen krijgen. Want het ging niet alleen om parachutisten.
17: Ja.
20: Dat is cruciaal, maar het was ook een bredere oefening dan alleen maar een luchtlandingsoperatie. Er werd ook samengewerkt met bijvoorbeeld F-35's die dreiging moesten weghouden bij de vliegtuigen. Dus er was heel veel coördinatie ook over waar staan de dreigingssystemen die de F-35 ziet, zodat ze de route konden weerleggen, zodat ze op een andere manier de doellocatie konden aanvliegen. Dus ja. Het waren best complexe scenario's waar heel veel elementen in werden beoefend.
17: En er werd ook geoefend met nieuw materieel. Wij vliegen nu nog met de Hercules, hè, dat is die C-130. Dat is dat het is een prachtig vliegtuig, maar wat ouderwets aandoend vliegtuig met die vier propellers aan de vleugels. Die wordt vervangen door een Embraer, een Braziliaans toestel. Nieuw transportvliegtuig. De Nederlandse vliegers worden daarin opgeleid, nu in Portugal, als ik het goed heb begrepen.
20: Ja.
17: En konden nu dus ook met hetzelfde type vliegtuig oefenen.
20: Ja, prachtig om te zien. Ik was vorige week zelf op het Air Mobility Command op Eindhoven, waar de vliegtuigen vandaan vertrekken.
17: Ja.
20: En als je dan op de rem van de C-130 ziet en je kijkt eigenlijk naar de toekomst van de luchtmacht die daar vlak achter vloog, inderdaad een Portugese C-93, die meer lading mee kreeg.
17: Waar zat u, zei u?
20: Achterop de ramp, dus de laadklep van de C-130.
17: U zat met de beentjes over de rand, gezellig.
20: Ja. Maar dan is het mooi om de toekomst daar te zien vliegen. Ja, die vliegers en het grondpersoneel en de crewchiefs en de loadmasters, die zijn laaiend enthousiast over het nieuwe toestel. En
17: sneller, schoner.
20: Ja, hoger, verder, meer lading. Dus ja, in alle opzichten een aanzienlijke verbetering van wat we nu zien, maar ook in de toekomst alweer een andere taakstelling ook.
17: Ja. Bent u nog dingen tegengekomen die u niet wist? Met andere woorden, in het kader van, laten we zeggen, beter samenwerken, ook nog binnen het NAVO-verband, zelfde spullen kopen, zelfde procedure, zodat als je moet optreden, dat het ook snel en efficiënt en daadkrachtig kan. Bent u tegen problemen aangelopen?
20: Nee, niet echt. Ik denk dat het inzicht bevestigd is dat dat belangrijk is. En ik denk dat dat ook een beetje het DNA van in ieder geval ook Defensie en van de luchtmacht is. Dat je op alle gebieden moet kijken waar je elkaar kunt versterken en waar je, zoals ik net al zei, als één team kunt vechten. En dat heb ik de afgelopen weken wel echt bevestigd gezien.
17: Ja, nou is dit natuurlijk allemaal in het kader van de Russische dreiging naar de inval in Oekraïne. De waarschuwingen van deze en gene, ook van NAVO-chef Mark Rutte, dat we binnen 3 tot 5 jaar echt klaar moeten zijn. Het is inmiddels trouwens binnen 2 tot 4 jaar, want het is al enige tijd geleden dat hij dat zei. Hoe ver staan we eigenlijk? Wanneer zijn we klaar?
20: Ja, ik heb nooit zo heel veel op met allerlei data die soms wat verder in de toekomst liggen. En daarom bezig we in ieder geval bij de luchtmachten te creëren we ook fight tonight, fight tomorrow en fight together. En ik vind dus als er vanavond of vanmiddag iets naars gebeurt, dan moeten we onmiddellijk als first responder kunnen optreden. En daar moeten we gewoon klaar voor zijn. En dan is er natuurlijk nog werk te doen. Maar als ik zie wat er nu binnen de NAVO en ook binnen Nederland gebeurt op het gebied van het in de benen brengen van gevechtskracht in termen van gereedheid, dan Ja, dan ben ik daar zeer tevreden over. En ook stiekem wel trots op wat de mensen iedere dag op de mat leggen om daar invulling aan te geven.
17: Ja, nou weten we allemaal dat de Amerikanen zich terug gaan trekken. Althans, dat hebben ze aangekondigd. De schaal waarop dat gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat gaat om een paar duizend man. Maar soms zijn er ook wel berichten dat het de helft van de Amerikaanse aanwezigheid in Europa kan betreffen. En dan heb je het al snel over 40.000 manschappen. Las ik de commandant der strijdkrachten in het Financieel Dagblad, die zei, dat kunnen we allemaal vervangen. Daar is geen probleem. Ik kijk met enig optimisme naar de toekomst. Ik parafraseer, maar daar kwam het bericht op neer. Wanneer kunnen we die Amerikanen allemaal vervangen? Ook als we kijken vanuit uw krijgsmacht onderdeel.
20: Ja, ik deel dat optimisme van de commandant der strijdkrachten.
17: Ja, anders hadden we glazen aan de top gehad. Dat is ook niet handig.
20: Nee, zeker niet. Maar ik ben het ook oprecht met hem eens. Ja. Ik denk dat het goed is dat we misschien ook wel een beetje gedwongen worden om meer verantwoordelijkheid te nemen binnen Europa en dan als Europese landen binnen het bondgenootschap.
17: Ja.
20: Omdat de Amerikanen natuurlijk niet zomaar eenheden terugtrekken en spullen terugtrekken, omdat die elders ook keihard nodig zijn. Dus in die zin moeten wij hen ook helpen om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen in andere gebieden in de wereld. Ja. En wij moeten zelf in Nederland die verantwoordelijkheid nemen.
17: Ja. Nou waren wij een van de eerste landen in Europa dat ging vliegen met de F-35. Het toestel waar u zelf ook uw tapering op hebt. Waar staan wij? In dat opzicht kunnen wij als Nederland onze rol, want daar is natuurlijk in het verleden ook wel kritiek op geweest vanuit de NAVO, moet meer, moet beter, moet sneller. Zijn we al up-to-date aan de NAVO-norm wat dat betreft? Dus niet de financiële norm, maar de operationele norm.
20: Nou, wat de NAVO vraagt, dat hebben we nog niet helemaal ingevuld. Dus dat staat ook in de bestedingsplannen die bij de defensienota horen, die dit jaar is uitgebracht.
17: Ja.
20: En dat geldt voor alle domeinen. Dat geldt net zo goed voor de landmacht als voor de marine, dat daar nog tekortkomingen in zitten die met dit bestedingsplan worden ingevuld.
17: Ja.
20: En dan durf ik te zeggen dat we in hoge mate voldoen aan wat de NAVO aan ons vraagt. En het is niet alleen maar spullen in termen van burden sharing, dus hoe verdelen we het over de alliantie. Maar ook wat we ermee doen. En als ik dan kijk wat wij op de mat leggen als Nederlandse krijgsmacht in alle domeinen. Ja, dan kunnen een hoop landen, ook grotere landen, daar een puntje aan zuigen. Dus ik denk dat we daar heel ver in zijn. En ja, je noemt net specifiek de F-35.
17: Ja.
20: Ik denk dat wij binnen Europa een van de belangrijkste lead nations zijn op het gebied van de F-35.
17: Ja.
20: We zijn nu druk bezig met de wapeninstructieopleiding. Waar
17: dat heet ook wel de Top Gun school, toch? Analoog naar de film met Tom Cruise, de twee films.
20: Ja. Ja, wij noemen het de Weapons Instructor Course. Dus daar worden mensen niet alleen van F-35, maar ook Intel-mensen. Mensen van de C-130.
17: C-130 is het transportvliegtuig. Ja.
20: Om uiteindelijk de tactische ruggengraat van hun eenheden in de toekomst te gaan vormen.
17: Ja.
20: Ja, dan nemen we andere landen in mee. Zorgen we voor volledige standaardisatie van de manier waarop we opereren. De taal die we spreken, de spullen die we gebruiken, de procedures die we hanteren.
17: Ja.
20: Dus. En wij helpen natuurlijk ook een heleboel andere luchtmachten op dit moment met het in de benen brengen van de F-35. Zoals bijvoorbeeld de Duitsers, maar ook de Britten die met de F-35A gaan vliegen waar wij al mee vliegen. Dus.
17: Hoort daar ook een gemeenschappelijke blik op het perspectief van vrede en veiligheid bij? En ook waar verschillende Europese landen vandaan komen? Want het maakt nogal wat uit of je bevrijd bent door de Amerikanen, de Canadezen en de Polen zoals wij. Of dat je achter het ijzeren gordijn hebt gezeten jarenlang. Of dat je in Finland jarenlang met Russische dreiging te maken hebt gehad. Laat staan als je in het Balticum woont en onderdeel bent geweest van de Sovjet-Unie.
20: Ja, dat is absoluut een belangrijk aandachtspunt. Ik zeg altijd maar gekscherend, als je in Nederland in de auto stapt en je gaat naar het oosten rijden, dan voel je de dreiging en de appreciatie van wat er in de wereld gebeurt ieder uur stijgen. En dat zie je ook. En daarom dat we ook heel nadrukkelijk samenwerken met al die landen. Aan het eind van het jaar gaan we ook weer met een grote oefening richting Finland, om daar vanaf snelwegen te kunnen opereren.
17: Ja.
20: Ook om te laten zien dat we als bondgenootschap er voor elkaar staan.
17: Ja. Als ik dan kijk naar de herdenking van Market Garden, afgelopen zaterdag gingen nu 250 parachutisten, geloof ik, het vliegtuig uit. Destijds waren dat er 2000. Als de Spanjaarden, de Italianen en de Zweden die voor het eerst meededen binnen NAVO-verband uit zo'n vliegtuig stappen met een parachute op hun rug, weten ze dan waar het over gaat? Worden ze dan bijgepraat over wat Market Garden was, hoe de situatie toen destijds in het rivierenlandschap in Nederland was, en wat de bedoeling van Montgomery was, Daar is veel over gezegd al. En de ruzie met de Amerikanen en onderlinge machtsstrijd, zou ik maar zeggen.
20: Ja, mijn ervaring is dat de meeste militairen dat wel weten en die krijgsgeschiedenis kennen, ook al is dat hier in Nederland gebeurd.
17: Er is een film van gemaakt ook met Sean Connery nog.
20: Zeker.
17: Ja, Bridge Too Far.
20: Ja, we hebben daar inderdaad nog mooie spreekwoorden aan ontleend. Ja. Maar ik denk dat misschien wel belangrijker dan die militairen meenemen, dat het is om de maatschappij ook een beetje mee te nemen. Misschien wel het belangrijkste, onze jeugd. En dat stond ook in het teken een beetje van Market Garden, om ook schoolklassen mee te nemen, om te laten zien wat we daar aan het doen zijn, maar vooral om ze ook even mee te nemen in het verhaal. Ja. Wat erbij komt kijken om vrede en veiligheid te kunnen brengen, maar ook wat het betekent als dat er niet is.
17: Ja. En dan kom ik toch even terug bij Donald Tusk, waar we deze uitzending mee begonnen, die vorige week dus waarschuwde dat Rusland aanvallen plant met drones en raketten op bondgenoten van Oekraïne. Tel daarbij op de FBI in Amerika, die onderzoek heeft gedaan naar een aantal figuren die nu worden verdacht van het onderdeel zijn van een complot voor het uitvoeren van moordaanslagen of andere ellende in opdracht van Rusland. En niet alleen gericht tegen de Verenigde Staten van Amerika, maar ook tegen Europese landen die aan de kant van Oekraïne staan. Hoe groot is het dreigingsniveau nu? Met andere woorden, wat is de waarde die u echt, of de kwalificatie die u geeft aan die twee waarschuwingen en voorbeelden?
20: Nou, ik denk dat we die heel serieus moeten nemen. En natuurlijk zijn er al heel lang subversieve activiteiten vanuit de Russische Federatie in Europa en buiten Europa.
17: Neemt de dreiging toe?
20: Maar we zien wel dat dat steeds frequenter wordt. En dat ook, zeg maar, de schaal van de actie steeds groter wordt. En de potentiële consequenties ook. Hè. Als ik kijk naar wat er in Leipzig bijvoorbeeld is gebeurd, hoe dat ook had kunnen uitpakken, dan kijk je tegen een hele andere situatie.
17: Ja, drones die werden ingezet volgens de Duitse inlichtingendiensten van Russische zijde. Met Semtex aan boord, dus explosief materiaal. Vermoedelijk met de bedoeling om een Oekraïns transportvliegtuig op te blazen.
20: Dat zou heel goed mogelijk zijn,
17: ja. Dat is de verdenking, toch?
20: Ja, absoluut.
17: Ja.
20: Maar je ziet natuurlijk, de aandacht gaat vaak uit naar dat soort kinetische acties met drones subversieve activiteiten in het elektrische netwerk en dat soort zaken. Maar ik denk dat het veel breder is en al veel langer gaande is, ook in het cyberdomein, waar constant activiteiten zijn vanuit de Russische Federatie. Dus wat dat betreft, als je kijkt naar de schaal waarop dat gebeurt en de frequentie waarmee dat gebeurt, dan mogen we qua urgentie en qua besef van wat er in de wereld gebeurt, mogen we nog een paar stapjes maken in West-Europa.
17: Maakt u zich wel zorgen? In de zin, ben ik wel op tijd klaar?
20: Ja, dat is ongeveer de vraag die mij iedere dag bezig had. En daarom hebben we ook gezegd van, laten we niet kijken naar allerlei data, want we zeggen wel eens in militaire termen, the enemy has a vote. Dus je weet niet wanneer er iets gebeurt wat noopt tot actie van de krijgsmacht en van de luchtmacht. En daarom zeg ik ook, fight unite is voor mij het allerbelangrijkste. Want als we vanavond niet kunnen winnen en we kunnen vanavond niet afschrikken, ja, dan doet de rest er allemaal wat minder toe. Dus daar ligt de nadruk. En vervolgens op het fight tomorrow gedeelte, dat we het lang vol kunnen houden, zolang als nodig is. Mm-hmm. Ja, fight together, dat laten we iedere dag denk ik zien. Dat we alles met partners samen doen. Ja. En alles gefocust is om als één team te kunnen vechten.
17: Maar goed, u ziet natuurlijk ook dat de Russische dreiging aan de oostflank toeneemt, toch?
20: Zeker, ja.
17: We weten ook dat de inlichtingendiensten, ook die van u zelf, dus de militaire inlichting- en veiligheidsdienst, als scenario's de wereld in heeft gestuurd dat Poetin wel eens rare dingen kan gaan doen als hij verder in het nauw komt. Ja. Vanuit militair oogpunt gezien, want u gaat niet over de politiek, u volgt de orders op die de politiek u geeft, maar u moet een militaire inschatting maken. Zien we een escalatie aan de oostgrens nu?
20: Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe je die escalatie omschrijft. Ik denk dat Poetin al heel lang met iets bezig is waar hij iedere dag invulling aan geeft. En dat is volgens mij het destabiliseren van het bondgenootschap, of in ieder geval te proberen dat te doen.
17: Ja.
20: En dat hij daar wel steeds een stapje verder in gaat. En dat is denk ik ook iets wat zich op de kortere termijn zou kunnen manifesteren. Dat hij een keer zegt van, hey, in plaats van een grootschalige oorlog, dat zie ik niet onmiddellijk gebeuren, maar dat hij wel een keer zegt, ik ga het bondgenootschap nu echt een keer challengen door bijvoorbeeld een klein stukje in de Baltische Staten of in Finland in te nemen, om eens te kijken hoe zo'n bondgenootschap reageert. En wat dat dan betekent in termen van artikel 5. En staan we er dan allemaal en komen we snel tot besluitvorming om daartegen te ageren. En ik denk dat het belangrijk is als je met iemand als Poetin van doen hebt, dat iedere actie een consequentie heeft voor hem ook. En nou, daar moeten we onszelf denk ik goed rekenschap van geven in het bondgenootschap. En daarom vond ik dat ook mooi vanuit Denemarken. Dat als er iets gebeurt tussen de Russische Federatie en Denemarken, dat er dan onmiddellijk een consequentie is, namelijk extra steun aan Oekraïne. Dus dat moet Poetin goed scherp hebben, dat eigenlijk in termen van afschrikking, dat iedere actie die hij pleegt, dat dat dusdanige gevolgen heeft, dat hij zichzelf afvraagt van, hey, is dit wel de moeite waard?
17: U gaat ook over de ruimte. Ja. Het heelal. Dat is handig met zo'n call sign. Hè? Dus vliegersnaam. Ja. u hebt vast ook het bericht van de Amerikanen gelezen, die onderminister van de luchtmacht, die zei, wij hebben ruimtewapens.
20: Ja.
17: Wist u dat?
20: 100% zeker niet. Het vermoeden is er wel. Ik heb zelf ooit een stukje proza mogen schrijven tijdens mijn opleiding over hoe ik de toekomst van de ruimte zag. En daar was ook het spanningsveld uiteindelijk van, wie krijgt nou uiteindelijk gelijk? Zijn dat de dwarfs, de aanhangers van de vrede,
17: de
20: ruimte als sanctuary?
17: Ja.
20: Of zijn dat de hawks die zeggen van ja, uiteindelijk wordt ieder domein militair geëxploiteerd.
17: Ja.
20: En ik denk dat de hawks gelijk hadden en dat ze ook

0: gelijk krijgen. Ja. Dat het geval is.
1: Weet u wat voor wapens het zijn?
0: Nee, ik heb daar wel ideeën over. Dat voert iets te ver, denk ik, om daar hier uitvoerig op in te gaan. Maar de Amerikanen zijn vrij duidelijk, denk ik, in hun space-strategie ook, dat ze altijd de beschikbaarheid en toegang tot de ruimte zichzelf willen toe-eigenen. Maar dat ze dat ook anderen willen kunnen ontzeggen.
1: Ja.
0: En ja, mensen denken soms bij ruimtewapens aan allerlei Star Wars-achtige wapensystemen. Maar dat kunnen ook hele simpele acties zijn op de grond. Door relay-stations en ground-control-stations aan te vallen en uit te nemen. Het kan een simpele satelliet zijn die een andere satelliet oppakt of uit zijn baan brengt. Ja. Of een satelliet die tegen een andere satelliet aanvliegt,
1: nou,
0: bewust.
1: Ja, nou ja, daar hebben de Russen ook al mee geëxperimenteerd, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
1: Dus er wordt gesproken van ja, laserstralen waarmee je een satelliet kunt lam leggen. Dan wel in een andere baan kunt brengen, dan wel kunt vernietigen. Nou ja, als je hem vernietigt, komt dat best wel dicht in de buurt van dat Star Wars-achtige scenario, toch?
0: Nou, absoluut. En de Chinezen hebben dat natuurlijk ook al gedaan in 2000. Ja. Even door.
1: Ja, die twee die schreeuwen nu moord en brand, hè? China, ja, en Rusland, maar ze hebben ze zelf ook, toch? Of
0: ja, zeker.
1: Weten we dat niet?
0: Ja, dat, nou ja, we hebben dat in 2007 gezien, dat China een eigen satelliet uit de ruimte schoot. Dus die capaciteiten hebben ze gewoon.
1: Ja.
0: Dus ja, het is een wapenwedloop in de ruimte. En ja. Dat zijn grote woorden, maar ik zie dat wel langzaam vorm krijgen.
1: Ja, daar hebben wij ook grote ambities in die ruimte. Wij gaan extra satellieten de ruimte in sturen. We zijn bezig met de ontwikkeling van nog een modernere satelliet die erachteraan gaat. We willen veel van die satellieten hebben. We hebben er nu een paar.
0: Ja.
1: Gaan we ze vastmaken aan ruimtewapens? Of ruimtewapens vastmaken aan die satellieten?
0: Nee, dat is nog niet de ambitie van,
1: ik hoor
0: van
1: nog,
0: onze politiek. En
1: nog niet,
0: van Defensie. Wij focussen ons met name om onze eigen eenheden te land, ter zee en in de lucht sneller en beter te kunnen voorzien van informatie.
1: Ja.
0: En dat doen we ook weer met andere landen. Dus we hebben zelf op dit moment nog niet tientallen satellieten. We zijn constellaties aan het bouwen, maar dat doen we dan in samenwerking met andere landen. Dus als je die dan weer aan elkaar knoopt, dan heb je plotseling wel een hele mooie constellatie. En dat proberen we dan in verschillende spectra te zien, te doen. Dus dat je het in het elektro-optische kunt doen, maar dat je ook radarsatellieten in de ruimte kunt hebben hangen, die gewoon door het weer heen kijken, die dag en nacht onze eenheden van informatie kunnen voorzien.
1: Ja.
0: En dat is denk ik cruciaal. En daar kunnen we niet genoeg op focussen. Hè. In een wereld waarin allerlei rare activiteiten gebeuren, is het belangrijk dat je wordt getriggerd op indicaties en warnings van wat gebeurt er nou precies in de wereld.
1: Ja.
0: En dat je door die informatiepositie ook misschien wel eerder kunt anticiperen. Misschien zelfs wel een beetje kunt voorspellen om dingen af te schrikken of te voorkomen.
1: Ja.
0: Daar is de ruimte cruciaal in. Nog even los van alles wat de maatschappelijke en militaire afhankelijkheden zijn in op het gebied van positioning, timing en navigation. Dat kennen de meeste mensen wel.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook waar ons hele GPS-systeem is geboren. Vanuit overigens de Amerikaanse krijgsmacht van oorsprong. Goed, ja. maar voorspelt u dan ook een soort van wapenwedloop in de ruimte? Want we hebben ooit de landen die toen de machtigste waren van de wereld, het zijn min of meer dezelfde als nu, eind jaren 60 afgesproken, van die ruimte blijven we af, daar gaan we geen massavernietigingswapens in onderbrengen.
0: Ja. Ik zeg ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar we hebben in het verleden meer afspraken met elkaar gemaakt die waar we niet helemaal meer invulling aan geven.
1: Nee, waarmee u eigenlijk zegt het gaat gebeuren.
0: Dat is mijn persoonlijke voorspelling wel. Dat als er militair voordeel uit een domein gehaald kan worden, dat landen zich daarop toe zullen leggen.
1: Ja. Goed, wij zijn ons dus aan het voorbereiden. Op die Russische dreiging. U zegt, ja, het is een dagelijkse worsteling in mijn hoofd, of in ieder geval een vraag die telkens terugkomt. Zijn wij op tijd klaar? Hebben we nu inmiddels voldoende spullen om op tijd klaar te zijn?
0: Ja en nee. Ik denk dat we voldoende spullen hebben voor de kortere termijn, maar ik denk dat we nog moeten investeren om het een stuk langer vol te kunnen houden ook. En daar is met name dit bestedingsplan en deze defensienota ook op gefocust om daar invulling aan te kunnen geven. En ik denk dat het niet alleen maar de Russische Federatie is.
1: Ja.
0: Ik denk dat wij meerdere belangen hebben als Nederland en ons bondgenootschap om de veiligheid te dienen.
1: Ja.
0: En daar bereiden we ons ook op voor. We hebben nog steeds 3 hoofdtaken. Hoofdtaak 1, ja. En dat correleert dan vaak meer aan Rusland-achtige scenario's. Ja. Maar we hebben ook nog steeds de ondersteuning van het civiele gezag en stabiliteit in de wereld. En dat is breder dan Rusland.
1: Juist. André Steur, ik dank u zeer voor uw komst. Ik, dames en heren, ik wijs u nog even op iets wat we moeten rectificeren. In de zomermaanden, tijdens de zomereditie van deze uitzending, is hier iets niet helemaal goed gegaan. Ik geef graag het woord aan de man die toen op mijn stoel zat, Martijn de Geven.
2: In de uitzending van onze zomereditie van 13 juli is gemeld dat de Surinaamse parlementsvoorzitter, de heer Adin, werd aangehouden op verdenking van verduistering en vernieling van mediaapparatuur. In die uitzending melden wij helaas niet dat de heer Adin hiervoor later is vrijgesproken. Hierdoor werd de berichtgeving tendentieus en dat betreuren wij ten zeerste. Tevens melden wij dat de heer Adin als verdachte is gedagvaard in een andere zaak. Uit nader contact is inmiddels gebleken dat de heer Adin in die zaak niet als verdachte, maar als getuige is gehoord.
1: Dus Martijn de Geven, bij deze hopelijk rechtgezet. Hoe is het met uw zoon eigenlijk? Want die is ook in de opleiding om F-35 vliegen te worden, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja. Hij gaat hartstikke goed. Hij is net over de helft van de opleiding. Dus
1: tot zover. Hartelijk dank. Hier gaat Malou Petter verder met 1 Vandaag, dames en heren.
3: Channel 1 is een programma van Omroep WNL.
4: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad, waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses, die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
5: Ik zie zeg maar mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is dat weer iets anders wat op mijn pad komt.
4: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival met Van Erp's nieuwste film Downtown.
3: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Dat onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
3: NPO Radio 1, 12 uur.
18: Malou Petter.
19: Goedemiddag. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren keldert naar een zorgwekkend niveau. U heeft het vast al gehoord in het nieuws. Maar hoe is het als je op de middelbare school zit, verliefd bent op iemand van hetzelfde geslacht en dagelijks te maken hebt met deze realiteit? U hoort het zo na het NOS-journaal. Krijgt u van Dorot Megens. Dorot, ben je daar met het nieuws? Er wordt hier druk gekeken in de techniek. We gaan naar een

0: Dat is een kort plaatje. Maar we zijn er met het nieuws. Goedemiddag. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali of het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen toe die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen bepaalde gemeenschappen. 7000 kinderen in de asielnoodopvang worden structureel verwaarloosd. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 jaar onderzoek. De raad spreekt over het normaliseren van onveiligheid voor kinderen. Het komende half jaar moet de minister van Asiel en Migratie de situatie van de kinderen verbeteren. Verslaggever Jeroen de Jager vroeg aan OVV-voorzitter Chris van Dam waaruit de onveiligheid voor kinderen bestaat.
1: Dat ze 2 keer per jaar moeten verhuizen. Dus 2 keer per jaar nieuwe vriendjes, nieuwe vriendinnetjes, maar ook nieuwe school of daarop wachten. Onveiligheid betekent ook spelen op een speelplek naast open water of langs een drukke snelweg. Het zijn allemaal elementen die eraan bijdragen dat een kinderleven, dat heel anders in elkaar zou moeten steken, onveilig wordt.
2: We weten dit al heel lang. Hè? Er zijn al tientallen rapporten aan besteed de afgelopen jaren. En toch blijft dit voortduren. Hoe verklaart u dat dit zo lang blijft voortduren?
1: Nou, wij hebben inderdaad geïnventariseerd wat er allemaal aan rapporten is. En sinds 2021 hebben wij zo'n 60 rapporten en signalen en notities gevonden. Heeft ons ook wel erg doen twijfelen, wat kunnen wij hier toevoegen? En tegelijkertijd zien we dat er niets verandert. Dat het om een hele grote groep kinderen gaat. 7000 kinderen op dit moment. De noodopvang inmiddels 65% van onze asielopvang is. Daar waar het ooit bedoeld was als een kort moment van hooguit 7 dagen om mensen in op te vangen.
2: En als de overheid dit al jaren weet, in hoeverre is er dan nu sprake van het bewust aanvaarden van schade die aan kinderen wordt toegebracht?
1: Nou kijk, ik weet niet, wat is bewust? Hè? Ik denk dat echt oprecht geen enkele politicus is die bewust denkt 's ochtends, nou jongens, als de kinderen er enzovoort. Het is ook iets wat gewoon buiten beeld is. Het is weggestopt in opvanglocaties ver weg. En de maatschappelijke nood, dat zien we toch ook. In allerlei plekken waar de discussie over asielzoekers plaatsvindt, die heeft veel meer de boventoon. En met dit rapport proberen wij die awareness dat er ook nog een andere kant aan zit. Dat het gewoon gaat om de veiligheid van 7000 kinderen. Ja. Proberen wij op tafel te leggen.
2: Ja, u zegt als aanbeveling, binnen 6 maanden willen we graag zien dat de minister van Asiel, Bas van der Brink, actie onderneemt. En dat er verbetering komt in die situatie van kinderen. Maak dat eens concreet. Wat ziet u voor zich?
1: Dat zal een deel wellicht verplaatst moeten worden.
2: Dat ziet u ook voor zich? Dat het komende half jaar gaat gebeuren, omdat op heel veel locaties die veiligheid niet gewaarborgd kan worden?
1: Ja, er zijn nu mensen die in reguliere AZC's zitten, waar schoolklassen leeg staan, omdat het bijvoorbeeld alleenstaande mannen zijn, omdat gemeenten alleenstaande mannen niet willen opnemen. Ja, en wat krijg je dan? Worden de gezinnen met kinderen worden naar tijdelijke opvanglocaties gestuurd die om de paar maanden open en dicht gaan. Dus dat is een rondreizend circus. En de plek waar ze eigenlijk moeten zitten, dat zijn de AZC's waar schoolfaciliteiten zijn, ja, die worden bezet door andere mensen. Dus we moeten ons beseffen dat ook het voorkeursbeleid wat gemeenten hanteren, dat daar een schaduwkant aan zit, daar waar het gaat om de veiligheid van kinderen.
0: En dat zei Chris van Dam van de OVV tegen verslaggever Jeroen de Jager. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de homo-acceptatie onder jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer daarbij een rol speelt. In Overloon, in het oosten van Noord-Brabant, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij die over de snelweg A73 trekt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Amsterdam en Utrecht is een stap dichterbij gekomen. Provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeenten waar die route doorheen komt, die hebben een akkoord daarover gesloten. Aanleg van de Dom tot Damroute moet in 2028 beginnen.
3: Het NOS-journaal.
0: Een Nederlands elftal komt vandaag bij elkaar in Zeist voor de voorbereiding op maar liefst 4 Nations League duels in 2 weken. Bondscoach Xavi Hernandez heeft 26 spelers geselecteerd. En zojuist gaf hij een toelichting op zijn keuzes. En die toelichting is gevolgd door Jeroen Gruter. Die heeft de persconferentie gehoord en bijgewoond. Jeroen, ja, we hoeven ze niet alle 26 af te gaan, maar wat zijn de meest opvallende zaken?
3: Nou, het ging om te beginnen over een speler die er niet bij is, Memphis Depay. Xavi vertelde dat hij Memphis heeft gebeld, dat het een open en eerlijk gesprek is geweest. En ja, de boodschap zal zijn geweest, ik heb je voorlopig niet nodig. Tegelijkertijd heeft hij wel gezegd, ik schrijf helemaal niemand af. Dus mocht er een situatie zich voordoen dat ik hem weer nodig heb, dan zal ik niet aarzelen om de telefoon te pakken en naar Brazilië te bellen. Dus wat dat betreft is er nog geen sprake van een definitief afscheid van Memphis Depay. Zoals dat ook geldt bijvoorbeeld voor Wout Weghorst. Zijn naam werd ook genoemd tijdens de persconferentie. En ook daarover zei Xavi van, nou ja, ik heb op dit moment geen direct een pinch hitter nodig. Iemand met het profiel van Weghorst, maar ook voor hem geldt, het kan zomaar zijn dat ik hem toch nog eens een keertje ga benaderen. Ja. Nou, verder zijn er flink wat spelers zijn er genoemd. Meest interessant vond ik toch wel dat ook Joey Veerman heel goed werd beoordeeld door Xavi. Ik heb het gevoel dat Veerman wel eens een belangrijke rol kan gaan spelen in de komende wedstrijden.
0: Ja, en Malen, die is er niet bij, hè?
3: Nee, die is geblesseerd geraakt, dus die ontbreekt. Datzelfde geldt voor Justin Kluivert. Daar zijn twee andere spelers voor opgeroepen. Guus Til en Max Meerdink. En ja, dat is eigenlijk een beetje parallel aan de vragen die werden gesteld over Weghorst. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een jonge speler, Max Meerdink, in de plaats van Donyell Malen. Ja. Het was geen ernstige blessure, zei Xavi nog wel. Dus ja, heel misschien dat hij volgende week nog opeens opduikt. Dat weten we niet.
0: Wie weet. Vier interlands komende weken. Donderdag allereerst Duitsland. Wat wil Xavi komende weken gaan bereiken met Oranje?
3: Nou, hij heeft eigenlijk wel een heel duidelijk plan met wat hij wil bij het elftal. Hij wil een speelwijze wil hij gaan inslijpen. Daarom de komende tijd 2 trainingen per dag. Allemaal achter gesloten deur. Hij wil eigenlijk niet heel erg duidelijk maken wat dat dan is. Wel dat hij gewoon veel initiatief wil in een wedstrijd. Op de helft van de tegenstander wil gaan spelen. Maar hoe hij dat precies gaat aanpakken, ja, dat is eerst voor de spelers. Dat gaat dus gebeuren op het trainingsveld. En het eerste moment waarop we daar iets van gaan zien is dan aanstaande donderdag in die wedstrijd in Amsterdam tegen Duitsland.
0: Wordt een verrassing nog. Dankjewel, Jeroen Grütter vanuit Zeist. 8:08, de weersverwachting nog. Vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon, 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruistaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Gedegen onderzoek en behandeling? Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
20: Meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
21: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
20: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruistaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak. Betere slaap.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak. Betere slaap.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijl.

0: gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
0: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
8: Goedemiddag. Het is voor jongeren een voortdurende struggle om niet te vaak, te veel en te lang op de telefoon te zitten. Want ze merken zelf ook wel dat het een slechte invloed heeft. Blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel. Joyce is hier zometeen en heeft de exacte cijfers. Kees, wijn op grote hoogte?
9: Ja, want daar moet je straks flink voor gaan betalen. KLM schaft namelijk het gratis eten en drinken af op Europese vluchten. En dus moet je straks €7 voor een wijntje betalen. Maar proef je dat er dan ook vanaf? Dat zoeken we zo uit.
8: Leuk. Nu eerst shocking onderzoek.
10: Malou Petter. Eén Vandaag.
8: Ja, laat het even op je inwerken. Nog maar 1 op de 5 tienerjongens accepteert homoseksualiteit. En ook bij tienermeisjes is een sterke daling gezien. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Een verharding op straat en op het schoolplein. Hoe is het om in die sfeer op te groeien als je zelf homoseksualiteit bent? Dat ga ik bespreken met Arend. Welkom, Arend.
11: Hi.
8: Hoi, jij bent 16 jaar, hè, heb ik begrepen.
11: Zeker, ja.
8: Ja, zit in 4 HAVO in Breda. En je bent zo stoer om hier over te kletsen, want jij valt zelf op jongens. Klopt dat?
11: Ja, zeker.
8: Ja,
11: op jongens.
8: Ja, hoe lang weet je dat al?
11: Ik weet dat sinds mijn 11e. Ik ben uit de kast gekomen toen ik 13 was.
8: Oké, dus een paar jaar geleden.
11: Ja.
8: En wat weet je daar nog over? Hoe reageerden jouw klasgenoten bijvoorbeeld?
11: Ik ben eerst dus uit de klas gekomen naar mijn klasgenoten. En ik weet dat mijn klasgenoten nog heel erg accepterend waren toen de tijd.
8: Ja.
11: Het was een soort van golf aan emoties. Want ik kwam eerst uit de klas naar wat vrienden. En dat werd toen eigenlijk vrijwel meteen door de hele klas verspreid. Wat niet zo erg was. En toen door de hele school. En toen wist eigenlijk iedereen het, behalve mijn familie.
8: Zo. En hoe vond je dat dan?
11: Het voelde een beetje alsof er een roddel werd verspreid. Mm-hmm. Maar dat het wel je eigen keus was. Dat die werd verspreid. Maar het was heel veel.
8: Ja. Ja. En dan ben je nog zo jong. En dan komt er natuurlijk heel veel op je af.
11: Mm-hmm.
8: Ja. We horen vandaag dat er ook heel vaak dus geen acceptatie is. Heb jij dat zelf ook gemerkt?
11: Ik heb zeker momenten gehad dat ik geen acceptatie merkte. Ik ben heel erg gepest er eigenlijk ook mee, maar niet vanuit mijn school. Ik ben door mensen die ik eigenlijk vrijwel niet kende gepest en een beetje de angst ingejaagd om het feit dat ik zelf homo ben.
8: Oké, okay, want die hoorden dat dan via of zo en dan gingen ze jou daar dus mee treiteren en mee pesten?
11: Ja, dan kwamen ze me tegen op straat en dan sprongen ze op en dan gingen ze me slaan bijvoorbeeld.
8: Ja, je zegt het best wel alsof het niks is, maar ik schrik hier toch wel van.
11: Ja, ik denk dat ik mezelf een beetje heb aangeleerd om het als minder erg te zien dan dat het werkelijk is, omdat het wel mijn realiteit is.
8: Ja, ja. Vandaag is er dus dat onderzoek. Kees, we zeiden al meteen vanochtend ook op de redactie, het zijn shocking cijfers. Want wat staat er precies in?
9: Ja, uit dat onderzoek blijkt dat de

0: Homo-acceptatie onder Nederlandse tienerjongens tussen 2021 en 2025 bijna is gehalveerd. Van 40% naar nog maar 22%. Ook bij tienermeisjes is een sterke daling te zien. Maar waar 4 jaar geleden nog 78% positief stond tegenover homoseksualiteit, is dat gedaald naar 51%. De daling in homo-acceptatie speelt in alle lagen van de samenleving, dus ongeacht je onderwijsniveau, welvaart of migratieachtergrond.
1: Ja, Arend, jij kwam dus een paar jaar geleden uit de kast, maar heb jij het idee, is misschien moeilijk hoor, maar dat het nu slechter is geworden, merk je verschil met toen jij uit de kast kwam?
2: Ik merk zeg maar vooral verschil in het feit dat als ik op straat loop, dat ik meer alert ben.
1: Ja.
2: Maar het kan er ook aan liggen dat ik nu gewoon een stuk opener ben. Ik denk dat het voor iedereen die uit de kast komt, een soort van eigen verhaal is. En dat iedereen hun eigen tijd zit met queer zijn en met uit de kast komen en met hun acceptatie. Maar ik merk zelf niet zo heel veel verschil, denk ik.
0: En als je dan kijkt op jouw middelbare school. Kijk, ze weten dat je openlijk gay bent. Maar merk je dan toch dat bepaalde jongens het moeilijk vinden? Want ja, dit gaat over acceptatie. Dus het kan ook zo zijn dat ze er misschien niet oké mee zijn, maar dat ze het niet zeggen.
2: Ja, ik merk het soms wel. Dan valt het heel erg stil als het opeens gaat over het feit dat ik bijvoorbeeld een vriend heb. Als er gesprek worden gevoerd over relaties. En dat is dan meestal inderdaad bij jongens. En ik dacht er net ook over na, 1 op de 5 jongens. Dat betekent dat ik in mijn klas zitten 10 jongens. Dan ben ik er 1 en dan is er nog 1 andere persoon die wel accepterend zou zijn.
1: Ja. Schrik jij dan van die cijfers?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik had gisteravond al een onderzoek gezien. En toen werd dat eigenlijk ook een beetje door mijn vriendengroep verspreid. En we dachten eigenlijk allemaal wel van, wow, hoe kan dit opeens zo erg gedaald zijn?
1: Ja, ja. Kees, wat wordt daarover gezegd in het onderzoek? Wat zijn de verklaringen?
0: Nou, een oorzaak is eigenlijk moeilijk te benoemen. Er wordt wel genoemd de opkomst van de mannensfeer, maar onderzoek geeft dan ook weer aan dat er meer onderzoek nodig is om een direct verband te bewijzen met de verspreiding van die conservatieve denkbeelden. Wel staat vast dat jongens de afgelopen jaren veel vaker met die opvattingen worden geconfronteerd.
1: Ja, herken jij dit? Denk je dat, Arend?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is heel veel. Het stoer doen is gewoon weer een beetje terug.
1: Ja.
2: Dus als jij bent van, oh ja, ik vind het eigenlijk niet heel erg, maar al mijn vrienden vinden het heel grappig om zulke mensen in elkaar te staan die uit de kast zijn, die openlijk queer zijn. Dus ik doe maar mee. En vanuit daar komt er dan ook weer een soort van onacceptatie uit bij de mensen die het eigenlijk wel accepteerden.
1: Ja.
0: En misschien een gekke vraag. Wordt er op jouw middelbare school vaak gescholden met homo?
2: Ja, en met flikker ook. Eigenlijk alle woorden die het slecht zouden kunnen laten lijken.
1: Ja, bizar hè? Dat noem jij dus al niet eens meer, Arend.
2: Ja, het is iets waar ik heb het moeten accepteren en van me af moeten laten glijden, omdat als ik er iets van zou zeggen, dan ben ik hele dagen bezig.
1: Ja, maar voel je je dan wel veilig om jezelf te zijn op school?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat zelfs al word je gepest, dat je jezelf blijft. Dat is wat ik mezelf heel erg probeer te zeggen.
1: Ja. Zou je dat ook willen zeggen tegen leeftijdsgenoten die negatief kijken naar dat queer zijn en gay zijn? Van jongens, accepteer gewoon, heb respect.
2: Ja, eigenlijk wel. Dat is wat ik tegen hun zou willen zeggen. Ik zou het liefst gewoon hebben dat iedereen even zou realiseren van, hoe zou jij het vinden als jij over je schouder moet kijken als je op straat loopt met de persoon waarvan je houdt?
1: Ja. Hoe belangrijk is het, denk je, dat dit vandaag in het nieuws is en dat we het er nu met z'n allen over hebben? Maakt dat verschil?
2: Heel erg. Ik denk dat vaak mensen er niet zoveel over weten of het niet echt merken, totdat ze met hun neus op de feit worden gedrukt bij dit feit.
1: Ja. Dankjewel, Arend, voor je verhaal. Ik vind het stoer dat je erover hebt verteld. Dus echt dankjewel uit Breda. En succes op school, want volgens mij moet je de les weer in, toch?
2: Ja, blokje muziek.
1: Oh, dat is wel leuk, hè? Dat is altijd leuk.
0: Als je hem missen, dan mag je ons de schuld geven.
1: Ja, zeker waar.
2: Ja, zeker.
1: Dankjewel, Arend, middelbare scholier uit Breda. Ja, straks. Het is schrapen met de kilometervergoeding. Door de hoge brandstofprijzen moeten steeds meer forensen geld bijleggen om op hun werk te komen.
3: Eén vandaag.
1: En Kees, dat is niet de enige waar je geld voorbij moet leggen.
4: Nou,
1: heb ik begrepen. Als je binnenkort wil eten en drinken op een KLM-vlucht in Europa, dan moet je daar ook gewoon voor gaan lappen.
0: Ja, KLM schaft het gratis eten en drinken daar af. Vanaf oktober dit jaar doen ze dat naar eigen zeggen om verspilling tegen te gaan, zeggen ze in de Telegraaf. En dat betekent dat je dan onder meer €7 moet betalen voor een wijntje.
1: Goh, €7 is niet niks.
0: Nee.
1: Ik moet wel zeggen, even eigen verhaal. Ik at afgelopen week nog zo'n klef broodje bij de KLM-vlucht. Het was ook niet heel lekker. Dus ik snap wel voedselverspilling. Maar goed, dat is even een side note.
0: Ja, ze passen het menu wel aan, zeggen ze dan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar zo'n wijntje, €7 zeg jij. Hoe smaakt die wijn dan?
0: Nou, dat weet sommelier Therese Boer als de beste. Zij heeft jaren geleden een test gedaan door eerst wijn op de grond te drinken en daarna op zo'n vlucht. En ja, zij weet waar het verschil zit.
5: Ja, dat heeft toch echt te maken met de druk natuurlijk, met de hoogte waar je bent. Want we hebben een aantal jaren geleden hebben we dezelfde wijnen gewoon geproefd op de grond, zeg maar, en in de lucht. En je proeft echt wel dat het, ik denk, je smaak verandert op een of andere manier. En je hebt gewoon meer behoefte aan die frisse tonen.
0: Ja, en dat komt omdat dan de bittertjes naar boven komen. Dus die nemen het dan over. Dus dan moet je goed kiezen welke wijn je drinkt.
5: Het beste is als je wijnen drinkt met niet te veel hout. Want dat doet het gewoon heel erg moeilijk. Het trekt heel erg de bitters naar boven. Dus het mooiste is als je bijvoorbeeld naar wit kijkt, dat je of een mooi Sauvignon Blanc of een Riesling. Of je kan bijvoorbeeld wel Chardonnay drinken als het maar wel fris is en gewoon liefst geen of weinig hout.
1: Maar doen die luchtvaartmaatschappijen eigenlijk aan goede wijn? Speelt dat mee, die kwaliteit?
0: Dat ligt wel aan de prijs die je voor je ticket betaald hebt, zegt Therese.
5: Nou, dat ligt natuurlijk wel een beetje aan waar je zit. Want als je natuurlijk voorin mag zitten, dan hebben ze natuurlijk wat meerdere wijnen waar je uit kan kiezen. En die zijn over het algemeen echt heel goed van kwaliteit. Als je zeg maar economy vliegt, dan heb je natuurlijk vaak die kleine flesjes. Maar ik moet zeggen, die kwaliteit is tegenwoordig echt wel beter, hoor. Er wordt niet echt heel veel slechte wijnen meer gemaakt. Dus dat is wel dat is een voordeel.
0: Maar KLM zelf zegt trouwens dat ze de wijnen wel gaan aanpassen, omdat mensen ervoor moeten betalen. Ze houden een kleine winstmarge, zeggen ze dan weer in de Telegraaf. Maar ja, die €7, Therese, vind jij dat veel?
5: Nou, nee, dat vind ik niet. Ja, tenminste, moeten ze wel een beetje lekkere, goede glazen schenken natuurlijk. Maar dan is het €7 is gewoon. Volgens mij is dat is een prima nette prijs.
1: Oké, maar zijn het dan ook goede glazen?
0: Daar heb ik ook even naar gekeken. Je krijgt 187 milliliter in het vliegtuig. Erg specifiek.
1: Ja, ook, wat zegt dat?
0: Maar
1: ja.
0: Hoe ze daarop uitkomen, dat is voor een andere keer. Maar ja, dat is wel meer dan op het terras. Want daar krijg je meestal 125 milliliter, soms 150. Dus het is ongeveer anderhalve glas wijn. Een aardige bel. En toen dacht ik ook, ja, Therese, die stapt zo, nou, over een paar minuten op het vliegtuig. Dus ik dacht, ja, ga je het er zelf ook van nemen?
5: Nee, nog niet, nee. Het is nog een beetje vroeg voor een wijntje. Dat doe ik als ik aankom. Dan neem ik een lekker glas wijn.

0: Sweet Love van Steven Sanchez.
1: Ja, ik vind het belachelijke prijzen. Ik snap niet hoe dat zoiets kan.
2: Een recordhoogte, wat denkt u dan?
3: Ja, heel veel geld, maar ja, ik moet tanken, dus...
0: Ja, aan die dure benzineprijzen merk je ook als je naar je werk rijdt. Minstens 4 op de 5 werkenden legt geld toe om het woon-werkverkeer vanwege de benzineprijzen een beetje te compenseren. Aan de telefoon Peter Beets, expert vermogensplanner van de ABN AMRO. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Malou.
0: Ja, goedemiddag. Die onbelaste kilometervergoeding is een tijdje terug door de overheid verhoogd. Het was 23 cent. Het is 25 cent. Maar betekent dat ook dat werkgevers dat dan moeten betalen?
4: Nee. Het klopt wat je zegt. Die onbelaste vergoeding die is verhoogd van 23 naar 25 cent. Zelfs met terugwerkende kracht naar 1 januari van dit jaar. Maar het is niet zo dat dan nu de werkgever verplicht is ook meer te gaan vergoeden.
0: Oké, want hoe is het dan wel geregeld?
4: Nou, op dit moment is het zo geregeld en dat verandert dus feitelijk niet. Behalve dan dat die vergoeding omhoog is gegaan van 23 naar 25 cent. Je kan als werkgever bijvoorbeeld vergoeding geven voor openbaar vervoer. Kun je helemaal vergoeden, 25 cent per kilometer. En dat geldt het niet alleen voor de auto, maar bijvoorbeeld ook voor de fiets of de motor. Woon-werkverkeer wordt hetzelfde behandeld als bijvoorbeeld het ritje naar de klant. En dat is het eigenlijk.
0: Ja, en die 2 cent, dat klinkt niet superveel. En toch zijn er dus veel werkgevers die het niet betalen, die maximale vergoeding.
4: Ja, dat klopt. Het klinkt niet als superveel, maar stel dat je iemand hebt die 10.000 kilometer per jaar rijdt en je hebt veel meer werknemers en het gaat al niet zo goed met je bedrijf, dan telt het toch aardig op. En wat je met de een afspreekt, moet je dan eigenlijk ook aan de ander vergoeden. Dus het zal per bedrijf verschillen. Op dit moment, bijvoorbeeld bij mijn werkgever, vinden nu CO-onderhandelingen plaats. Ik weet eigenlijk niet wat de uitkomst is en wat de status is daarvan op dit moment. Maar ja, dan zou zoiets wel kunnen worden aangepast. En we lazen ook vandaag in de krant dat daar wel een behoorlijk robbertje over zal worden gevochten.
0: Ja.
4: Dus
0: daar is het laatste nog niet over gezegd. Kan het ook zo zijn want u zegt al van, dan moet voor de een hetzelfde gelden als voor de ander. Maar is dat zo? Je kan toch ook afspreken, de een komt helemaal uit Groningen, ik kom uit Amsterdam. Nou, weet je wat, dan is het toch wel aardig om die ene wat meer te geven.
4: Ja, daar heb je wel gelijk in. En je ziet ook wel in regelingen dat bijvoorbeeld de maximumafstand wordt afgesproken. Zo we vergoeden tot 40 kilometer. En op die manier kun je wel maatwerkafspraken maken. Maar ja, over het algemeen is het toch zo dat in een CAO, als daar iets is opgenomen, of in het algemeen, dan geldt dat ook voor iedereen.
0: Ja.
4: Of een bepaalde personeelsregeling voor een onderneming. De CAO kan gelden voor een sector, maar ook voor een onderneming. En wat dan voor de een geldt, geldt ook voor de ander.
5: Ja, maar je kan toch ook gewoon bij je onderhandeling op het moment dat je bij een bedrijf gaat werken iets speciaals afspreken. Dus dat je dan zegt, nou, als je mij binnen wil halen bij je bedrijf, ja, dan moet je wel 100 euro in de maand meer reiskostenvergoeding gaan geven.
4: Ik weet eigenlijk niet of je zomaar van een CAO kan afwijken. En op dit specifieke geval, ik denk wel dat je gewoon in de onderhandelingen met elkaar kan afspreken. Oké, als je me dat niet kan vergoeden, wat ga je dan wel voor me doen?
0: Ja.
4: Bijvoorbeeld meer thuiswerken of een leasefiets. Nou ja, het is maar net wat je afstand is natuurlijk.
0: Ja.
4: Je kan het wel op een andere plek oplossen.
0: Ja, de vakbond de Zakelijke Rijders heeft een berekening gemaakt en die zouden dan uitkomen op 38 cent per kilometer. Ook voor woon-werkverkeer. Is dat een beetje realistisch, denkt u?
4: Dat vind ik een moeilijke vraag, want het zijn dynamische prijzen.
0: Mm-hmm.
4: Kijk, als je kijkt naar de benzineprijzen en de dieselprijzen, dat stijgt per dag. Dus ja, waar is die 38 cent dan op gebaseerd? Ik weet dat ze het hebben gebaseerd op een auto met een cataloguswaarde van tussen de 15.000 en 45.000 euro.
0: Ja.
4: Maar ja, het komt bij mij op zich niet per se buitensporig over. Maar wat je wel even uit elkaar moet houden is de belastingvrije vergoeding verwarren met een kostendekkende vergoeding. Dat zijn echt 2 verschillende dingen.
0: Ah,
4: en de fiscale grens zegt alleen maar hoeveel een werkgever belastingvrij kan vergoeden. Het zegt niets over de vraag of een werknemer daarmee zijn eigen werkelijke kosten terugverdient.
0: Nee, of gewoon iets dichterbij gaan wonen. Dat kan natuurlijk ook de oplossing zijn.
4: Dat is wel een hele lastige. Want het klinkt eenvoudig, maar het is niet heel realistisch, toch? Ik bedoel, woningprijzen, huurprijzen, juist rond grote werkgebieden zijn hoog. Sommige mensen gaan daarom maar wat verder wonen om toch gewoon een redelijke woning te kunnen vinden. Dan wordt het wel heel lastig. De uitdaging zit er denk ik eerder in een combinatie van redelijke vergoedingen, thuiswerken en waar mogelijk slimme mobiliteits regelingen. Ja, dat eigenlijk.
0: Heel helder. Peter Beets van ABN AMRO, dank u wel. Kamran kwam 2 jaar geleden om het leven bij de verwoestende explosie in Rotterdam, bij een drugslab. Vandaag is de rechtszaak tegen de hoofdverdachte begonnen. En onze verslaggever is blij en sprak met de tweelingbroer van Kamran. Dat hoor je zo. We gaan eerst naar het nieuws.
6: NPO Radio 1.
0: Met Dorot Megens.
7: De Raad van State vindt dat het kabinet nog eens goed moet kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil ze verhogen om de begroting op orde te krijgen. Maar dat vindt de Raad van State geen goed argument. En bovendien staan ze niet meer in verhouding met boetes voor bijvoorbeeld diefstal of mishandeling. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden er structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico op fysiek en seksueel geweld. Staatssecretaris Erkens van Visserij probeert in Brussel weer toestemming te krijgen voor pulsvissen. Daarmee worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden, omdat andere landen bang zijn dat Nederlandse vissers de zee leegvissen. Maar die zien het als een oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Politiemedewerkers mogen alleen nog maar religieuze feestdagen vieren met collega's. Dat betekent dat de vieringen georganiseerd voor mensen van buiten de politie vanaf volgend jaar verboden zijn. Politie moet neutraal zijn, zegt de korpsleiding.
8: Eén vandaag. Malou Petter.
0: Het leek wel een oorlogsgebied. Ruim 2,5 jaar geleden in de Rotterdamse wijk Schammekamp, toen daar een drugslab ontplofte. 3 mensen kwamen om het leven. En vandaag begint dus het proces tegen de hoofdverdachte, Jalal O. Onze verslaggever Fanny Tijmstra is in de rechtbank in Rotterdam. Hey Fanny.
9: Hi Malou.
0: Hey, goedemiddag. Wat weet jij over die Jalal O?
9: Ja, het is een 37-jarige man. Hij is de enige verdachte, dus de hoofdverdachte die justitie vandaag voor de rechter brengt. Hij liet zich bijstaan door een Marokkaans sprekende tolk, want hij spreekt gebrekkig Nederlands. En we hebben hem eigenlijk de hele ochtend al horen zeggen van ja, ik begrijp er ook niks van, ik weet er niks van, want hij ontkent. Hij heeft tot op de dag van vandaag ontkend dat hij er iets mee te maken heeft. Hij zegt, ik verhuurde die ruimte onder, ik wist niet wat daar gebeurde. En eigenlijk hebben we hem dat de hele ochtend ook tegen de rechter horen zeggen. Want die vroeg hem uiteraard ook van, wat wist jij daarvan? Hij zei dat hij zelfs een paar dagen van tevoren nog in die ruimte is geweest waar die explosie zou hebben plaatsgevonden. En ja, hij zei, ik heb daar niks vreemds gezien. Dus hij blijft bij zijn ontkenning.
0: Ja, en hij mag dat ook afgelopen maanden in vrijheid afwachten, hè? Wat hier uitkomt.
9: Ja, hij heeft 8 maanden vastgezeten. Maar uiteindelijk mocht hij in vrijheid zijn zaak afwachten met een enkel band. Hij moest wel zijn paspoort inleveren en hij kreeg ook een gebiedsverbod. Dus hij mag niet in die buurt komen waar de explosie heeft plaatsgevonden. Maar dat klopt, hij is wel, dat is de situatie.
0: Iedereen heeft die beelden denk ik nog wel op het netvlies. Het was januari 2024. Kun je ons nog eens meenemen naar wat er toen is gebeurd?
9: Nou, ik denk dat iedereen nog weet hoe ontzettend heftig het toen was. Het leek wel een soort oorlogsgebied inderdaad. Het was een enorme ravage, een uitslaande brand. Het heeft geloof ik dagen geduurd voordat de brandweer de brand onder controle kreeg. En de explosie zou zijn veroorzaakt door een drugslab, een zogeheten cocaïnewasserij waarschijnlijk. Er zijn ook veel vaten gevonden en aceton, wat licht ontvlambaar is. En het NFI heeft later onderzocht en geconcludeerd dat dat de oorzaak is geweest van die explosie. Nou, het was ongekend. Er was eigenlijk een heel compleet woonblok weggeslagen. Ja. Tientallen bewoners moesten hun huis verlaten, waren alles kwijt. Maar er zijn ook 3 doden gevallen en heel veel ondernemers. We zagen een hele winkel of loodsopslag. Die was gewoon weg en die hebben ontzettend veel schade opgelopen. Er is ook een man die is door het plafond met zijn bank heen gezakt. Die heeft het dan overleefd, maar het geeft maar aan, het heeft op ontzettend veel mensen heel veel impact gehad. En er zijn dus ook 3 doden gevallen. Dus dat is ontzettend heftig.
0: En wie waren dat?
9: Nou, het gaat om 2 mannen die zijn gevonden in de ruimte waar de explosie heeft plaatsgevonden. Dat was een neef van de hoofdverdachte. Mm-hmm. En een andere man die zou de ruimte hebben gehuurd van de hoofdverdachte. Zij zijn overleden, dus we kunnen hun natuurlijk niks meer vragen. Maar ja, de suggestie is dat zij dan mogelijk iets met dat lab te maken zouden hebben. Mm-hmm. Maar de derde persoon, dat is een volstrekt onschuldige man die gewoon een kantoor had, pal naast de ruimte waar de explosie plaatsvond. Het is een goedlachse, hardwerkende vader van 3 jonge kinderen. Die had daar een badkamerzaak. Hij zou die avond eigenlijk niet aanwezig zijn. Maar hij had een afspraak met een klant. Maar besloot toch om op kantoor te videobellen met die klant. Ja, en op het moment van de explosie zat hij dus in die Zoom-meeting. En werd het scherm opeens zwart. Omdat hij gewoon eigenlijk samen met zijn kantoor helemaal is weggeblazen.
0: Heel naar verhaal. Jij hebt zijn broer gesproken.
9: Ja, verschrikkelijk. Ja, hij was een tweeling en ik heb zijn tweelingbroer gesproken. Ja, die was uiteraard kapot. Zij deden alles samen en hij was ook diezelfde middag, die bewuste middag, was hij daar nog even geweest. Hij is gaan sporten, hij heeft hem om 6:00 nog gebeld. Ja, en vervolgens kreeg hij berichten dat de zaak in brand zou zijn. Ja, dat was natuurlijk ontzettend schokkend. Zij waren een eeneigen tweeling. Ze deden alles samen. Ja, en van de een op de andere dag werd hij uit het leven gerukt.
0: Ja, Arvan heet hij. Laten we even luisteren wat hij zelf zei over die impact van deze gebeurtenis.
8: Ik ben geboren als een tweeling, dus ik kan niet begrijpen hoe eenling voelt en hoe zich die vooruit leeft inderdaad. Maar hoe ik voel, was altijd zo van, we zijn met z'n tweeën. Die gevoel is er nu niet meer, omdat ik nu voel van ja, oké, ik ben nu alleen. En dat was wel in het begin heel pijnlijk, raakte me wel van hey, nu op een of andere dag sta je alleen.
0: Ja, bizar. Opmerkelijk detail is dat de verdachte van vandaag, Jalal O., heeft meegezocht naar het lichaam van zijn broer, van Kamran. Laten we even luisteren.
8: Die is ook dan over de hek overgesprongen. Die heeft ook naar zijn dierbaren, denk ik, gezocht. Want die waren daar ook met z'n tweeën. En nu zit je achteraf te denken van ja, wat zat hij te zoeken? Naar zijn liefde of naar het bewijsmateriaal. Of naar, omdat je nu toch allemaal verhalen hoort dat hij weet dat hij de drugs deed. En dus nu heb ik ook mijn vraagtekens. Wat was zijn rol of wat was zijn bedoeling om over de hek te springen?
0: Ja, bizar. Heel veel vragen dus, Fanny. Ja.
9: Zeker, en de rechter heeft precies deze vraag van wat deed hij daar nou, hè? Wat Arvan dus ook heeft en de hele familie van Kamran. Vroeg de rechter ook aan hem vanochtend, hè, van wat was jij daar nou aan het doen? Want mensen dachten eerst dat je aan het helpen was, maar vervolgens bestaat de indruk van was je misschien sporen aan het wissen? Nou, dat was eigenlijk het enige moment waarop de verdachte echt heel emotioneel werd.
0: Ja.
9: Hij zei van ja, ik was een goede buurman van Kamran. En ik wilde echt de familie helpen. En ik had geen kwade bedoelingen. De familie denkt dat nu, maar dat is niet waar. Ja, ik heb er niks mee te maken. En ik had oprechte intenties. En ja, hij werd echt emotioneel daarover. Maar goed, de familie die gelooft het niet. Arvan zei ook tegen mij van ja, we waren in shock toen we dat hoorden. Hij is zelfs naar de begrafenis geweest. En nu blijkt dat hij verdachte is. We hebben toch het gevoel dat hij ervan heeft moeten weten. En zij weten van binnen, zeggen ze van hij is degene die hiervoor verantwoordelijk is.
0: Het blijft zo bizar, hè, als je je realiseert die drugslabs midden in woonwijken. Je hoort het wel vaker of leest er vaker over.
9: Ja.
0: Je vraagt je ook af, hadden zij dan niks door? Helemaal niet. Omwonenden, zij misschien als je in een kantoorpand ernaast zit?
9: Nee, er waren meerdere meldingen. Buurtbewoners hebben meldingen gedaan dat er een vreemde geur was. Politie en brandweer zijn erop afgekomen. Dat werd vanochtend ook besproken. Maar op dat moment was er niks. Ik heb eerder in de wijk gelopen en toen zeiden de bewoners, ja, maar ja, ze komen altijd een stuk later en dan ruik je het vaak niet meer.
0: Nee.
9: Ik heb het ook aan Arvan gevraagd, want zij kwamen elke vrijdagmiddag kwamen ze eigenlijk in dat kantoor samen van zijn tweelingbroer Kamran. Dat is dus pal daarnaast. Maar hij zei, we hebben nooit iets gerookt of iets vreemds gezien, dat niet. Maar goed, er waren dus wel meerdere buurtbewoners. Ook een buurvrouw werd vanochtend gezegd die 's nachts de was deed en die zag mensen met vaten slepen.
0: Ja,
9: en die rook een vreemde geur. En die zei, ja, wij wisten eigenlijk allemaal in de buurt van dat deze Jalal daarvan af zou moeten hebben geweten.
5: Maar dan zeg je dat toch tegen de politie? Ik zie mensen met vaten slepen in plaats van een vreemde geur. Of durven ze dat dan niet?
9: Maar dat heeft die buurvrouw dus ook verklaard tegen de politie. Dus dat is allemaal meegenomen in het onderzoek. Dat werd nu ook door de rechter voorgehouden aan de verdachte. Maar ja, die zegt, ik weet er niks van. En ik was daar niet.
0: Nee.
9: Dus dat klopt niet.
0: Het zal allemaal.
9: Het was wel opmerkelijk, want ze lieten ook nog een foto zien trouwens van die ruimte. Want er is op de foto van een van de omgekomen mannen foto gevonden met dampende vaten.
0: Mm-hmm.
9: Dus dat zou een van de wijsmiddelen moeten zijn. Ja, de vraag is van, was dat een drugslab of niet?
0: Nee. Het zal allemaal besproken worden, dit proces. 2 dagen, dacht ik, gaat het sowieso duren.
9: Er is nog een derde uitloopdag. En normaal gesproken zou je dan binnen 2 weken de uitspraak mogen verwachten. Maar de rechtbank heeft al gezegd, omdat het zo'n complexe zaak is met veel betrokkenen, veel slachtoffers, dat het waarschijnlijk nog wel minimaal een maand gaat duren voordat de uitspraak er is.
0: Fanny Tijmstra, dankjewel. Straks een huis uit de fabriek. Heeft dat dan de toekomst?

0: Of Monsters and Men met Little Talks. Door grote delen van een huis al in een fabriek te bouwen, kan de bouw flink sneller en met minder mensen. Volgens het kabinet een belangrijke oplossing voor het woningtekort. Maar is dat haalbaar? Onze verslaggever is in een huizenfabriek in Montfoort met Michiel Gieben van Daiwa House.
1: Een hele grote hal.
2: Nou, wat je hier ziet is eigenlijk waar staal en beton wordt samengevoegd. En dat wordt tot één module gemaakt. Dat wordt neergezet op een automated guided vehicle. Dat is een rijdend robo-platform, zeg maar. En daarmee wordt de module door de hal getransporteerd. En we hebben 17 werkstations. En bij elk werkstation stopt de module en worden er bewerkingen uitgevoerd. Zo worden er badkamers geplaatst, worden er wanden geplaatst, zo wordt elektra aangebracht, keukenblokken, vloerafwerking, wandafwerking. Eigenlijk zoveel als mogelijk doen we allemaal hier in de fabriek. Zodat je eigenlijk na 17 werkstations een compleet afgewerkte module hebt die klaar is voor transport naar de bouwlocatie. Dus wat je hier ziet is eigenlijk gewoon een éénkamerstudio. Daarin kan gewoon een student wonen of een starter wonen. Maar als ik twee

0: en die broeders tegen elkaar zet, dan heb ik een appartement of een tweekamerwoning. Het is eigenlijk gewoon een beetje spelen met Lego. En dat gaat heel snel, want zoals ik zei, die 17 werkstations die we hier hebben...
1: Moet je het eigenlijk een beetje vergelijken met een lopende band? Ja. En het begint.
0: Elk werkstationnetje duurt 3 kwartier. Dus 17 maal 3 kwartier, dan hebben we 1 woning klaar.
1: En is dat dan dezelfde kwaliteit wanneer er ook gewoon dat het met mensenhanden helemaal is gemaakt op de locatie zelf?
0: Nou, sterker nog, het is een betere kwaliteit. We kunnen de processen veel beter optimaliseren.
1: Hoe komt dat dan?
0: Nou, omdat we millimeter precies werken, terwijl op de bouwplaats wordt er centimeter precies gewerkt. En dat kunnen we in de fabriek veel beter controleren dan op een, laten we zeggen, een tochtige stijger op een bouwplaats. Het personeel wordt steeds ouder, het personeel wordt steeds schaarser. Dus er is een tekort aan arbeidskrachten. Dus wij zeggen, nou, los dat nou op door in een fabriek op een geïndustrialiseerde manier te bouwen. Met machines, met robots, met efficiënte teams. Dan kun je met veel minder mensen veel meer woningen produceren. In deze hal produceren we 15 woningen per dag. En dat doen we met 30 mensen.
1: Dit lijkt wel een soort slaapkamer eigenlijk.
0: Ja, deze is 6 meter lang, 3 meter breed.
1: Wordt het niet allemaal dan een eenheidsworst? Ja, als het allemaal uit de fabriek komt.
0: Niemand houdt van eenheidsworst. Daarom werken we met goede architecten samen. En die architecten die kunnen gewoon hun vak uitoefenen door mooie gebouwen te ontwikkelen. Maar het gaat om de hele omgeving. Hè. Het moet qua vormgeving, het moet qua infrastructuur, het moet qua wegen, het moet qua groen. Moet het allemaal mooi aansluiten bij de bestaande omgeving. Nou, hoe moet het gebouw eruit gaan zien? Wat wordt de gevel? En zodra een architect samen met ons vanaf het begin af aan daar aan tafel zit, dan pas kunnen we echt die snelheid maken. Die maatregelen die de minister heeft afgekondigd, die moeten ervoor zorgen dat die 100.000 woningen gehaald gaan worden. Want het opgebouwde tekort staat volgens mij al op 400.000 woningen. En dat moeten we eerst maar eens gaan inlopen.
1: Is dat haalbaar?
0: Ik denk met de juiste wil en de juiste omstandigheden, het geld wat ervoor nodig is. De buitenlandse beleggers die weer moeten terugkomen naar de Nederlandse markt, die de afgelopen jaren Nederland links hebben laten liggen. De woningcorporaties die het weer makkelijker wordt gemaakt, of makkelijker, laten we zeggen, minder in de weg wordt gezeten. De grondposities die vrij moeten komen. Eigenlijk al die maatregelen die genomen moeten worden, ja, ben ik er wel van overtuigd dat het mogelijk moet zijn. Alleen het gebeurt nog niet, omdat die maatregelen nog niet allemaal in place zijn.
1: Zijn er straks helemaal geen bouwplaatsen meer met bouwvakkers?
0: Dit is een gedeelde toekomst waarbij industriële woningbouw, prefab woningen, ja, andere bouwvormen die geïndustrialiseerd, dus met andere woorden in een fabriek worden gebouwd, die krijgen meer aandeel. Maar er zal ook nog steeds op de bouwplaats gebouwd gaan worden. Daar ben ik van overtuigd.
1: Is het nou ook goedkoper?
0: Qua bouwkosten zijn we gelijk aan traditioneel. Alleen doordat je eerder rendement kunt maken, zijn wij interessanter.
1: Inmiddels ben ik bij een bouwproject aangekomen. En dat is hoogbouw en een stukje laagbouw. Marco van den Burg,
2: ja.
1: Jij bent die projectleider. Om hoeveel appartementen gaat dit? Want het zijn appartementen.
2: Ja, het gaat over 379 woningen. In een maand of 10 wordt het gebouwd, het hele complex.
1: Dit is niet de traditionele bouw, maar dit komt uit de fabriek.
2: Ja, in week 8, dus eind februari, hebben we de modules op locatie gezet. De woningen, daarna zijn we gaan afbouwen.
1: Maar was dat nooit gelukt met traditionele bouw in deze vaart?
2: Nee, zeker niet.
1: Wat scheelt dat qua tijd?
2: Ik denk 1,5-2 jaar.
1: Ja. Dat bespaart een hoop kosten.
2: Dus ja, je ziet ook een stukje enthousiasme in de omgeving. Van hoe snel het gaat, hoe schoon. En als je ziet wat je kan doen in de fabriek. Alle faciliteiten die je daar hebt. Ja, dat is geweldig.
3: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Niet op je telefoon kijken. Voor veel jongeren is dat bijna onmogelijk. TikTok en Instagram trekken continu aan de aandacht. De meeste jongeren in ons opiniepanel vinden dat hun telefoon hun leven negatief beïnvloedt. Deze week daagt de stichting Mind hen uit. Leg je telefoon weg. Bij mij in de studio is Joyce Bovenhuis. Joyce, welkom.
4: Goedemiddag.
3: Klinkt als een ingewikkelde challenge. Maar hebben jongeren daar behoefte aan, zo'n uitdaging?
4: Nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Want heel veel jongeren geven in ons onderzoek aan, maar ik word echt wel blij van mijn telefoon. Leuke filmpjes, kookinspiratie, natuurlijk ook contact met vrienden. Maar uiteindelijk zeggen toch 8 op de 10 jongeren in het onderzoek dat ze ook wel het idee hebben dat hun telefoon een negatieve invloed heeft. Dan gaat het op hun doorzettingsvermogen, op hun concentratie, op hun discipline om huiswerk te maken. Ze merken ook wel dat ze soms zichzelf bijna kwijtraken door de telefoon. Hè? Je scrolt door sociale media en zonder dat je het doorhebt ben je eigenlijk meer tijd kwijt dan je zou willen. Dat je ook bij jezelf denkt, wat had ik hier nou aan?
5: En dit gaat echt alleen over jongeren, want ik moet eerlijk zeggen, ik herken mezelf hier misschien ook een heel klein beetje in.
4: Precies, nee, ik denk dat dat net zo goed voor iedereen volwassenen, toch? Zeg ja, maar toch? Van 8 tot 800, bij wijze van spreken.

0: Maar ja, dit onderzoek richt zich nou eenmaal op jongeren. Het is natuurlijk wel interessant. Zij zitten natuurlijk aan het begin van hun levensfase. Dus die concentratie hebben ze echt wel nodig in hun studie en in hun werk. En je ziet ook dat ze bijvoorbeeld slaap overslaan door het scrollen. Dat ze echt gewoon de tijd kwijt waren. Sporten wordt overgeslagen. Sommigen vergeten te eten. Of zelfs dat ze eigenlijk naar de wc moesten. Ja, en dat is dan als je op je telefoon kijkt in je vrije tijd. Maar jongeren merken ook dat op het werk, dus tijdens de studie of zelfs in gesprek met vrienden, dat je bent afgeleid omdat je bewust en onbewust de hele tijd je telefoon wilt checken. Sommigen vertellen zelfs dat dat gebeurt tijdens seks. Mensen zeggen, ik wil gewoon naar die telefoon kunnen kijken. Oh, en als ik hem dan niet bij heb, krijg ik gewoon bijna een hartverzakking.
1: Ja, nou, het zijn wel hele concrete dingen. Het is daarom dus dat Stichting Mind, die zich inzetten voor psychisch gezonder Nederland, met die challenge komen. Luister maar even mee.
2: Dat doen we natuurlijk omdat ik denk iedereen wel kan herkennen hoe moeilijk het is om je telefoon weg te leggen. We zitten er de hele dag op. Hij kan ook heel veel, je kan er van alles op. Alleen het heeft ook, en dat zien we eigenlijk steeds meer, van jong tot oud best wel heel grote invloed op je leven.
1: Ja, en die uitdaging is dan volgens mij een schermtijd van maximaal 30 minuten per dag. Veel jongeren die schamen zich om hierover te praten, over hoeveel ze hun telefoon dan gebruiken. Dus het was niet zo makkelijk om iemand te vinden, maar Noah durft dat wel. Noah, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Ja, fijn dat je er bent. Jij bent 23 en jij vindt dat je te veel op je telefoon zit. Mag ik vragen om hoeveel uur gaat het dan per dag?
3: Dat verschilt wel een beetje. Maar als ik het gemiddelde een beetje pak, zal dat wel sowieso rond de 6 à 8 uur zitten. En als ik een dag echt niks te doen heb, kan het dus ook wel oplopen tot de 10 uur.
1: Ja, hoe komt dat?
3: Dus dat is eigenlijk bijna de hele dag, ja.
1: Hoe komt dat? Hoe werkt dat bij jou?
3: Dat is eigenlijk een soort van automatisme wat al jaren eigenlijk een beetje speelt. Ik grijp gewoon heel snel naar mijn telefoon toe als ik voor mijn gevoel niks te doen heb. Dat gaat dus ook af van de taken die ik dan wel moet doen en de verantwoordelijkheden die ik heb.
1: Ja, want we hoorden Joyce net vertellen uit het opiniepanel dat jongeren dat dan doen. Tussen van alles wat, als ze met vrienden afspreken, als ze moeten studeren, zelfs als ze in bed liggen. Herken jij dat?
3: Ja, zeker. Ik heb er ook zelf heel veel last van, vooral 's avonds. Als dan de wereld een beetje stil ligt, dan merk ik dat ik toch best wel lang in mijn bed lig te scrollen. Terwijl ik eigenlijk ook al moe begin te worden, maar dan het toch lastig vind om daar uit te komen en me klaar te maken, zeg maar.
1: Ja. En probeer je hem dan tussendoor wel weg te leggen?
3: Probeer ik wel te doen. Soms dan kom ik opeens uit die soort baas waar ik in zit. En dan besef ik me, ik zit nu al een half uur verder. Ja. En dan leg ik hem inderdaad weg en ga ik dan wat doen. Maar ja, dat is pas dan meestal na een half uur of soms zelfs een uur.
1: Ja. Joyce, vertellen jongeren ook wat het met hen doet dan? Dat ze dus de hele tijd die prikkels, met name van social media, ervaren?
0: Nou ja, kijk, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant zoeken ze dat op, want vinden ze het ook lekker om afgeleid te worden, vermaakt te worden. Geeft het ontspanning. Er is ook wel een groep die zegt, na een tijdje merk ik, is het veel. Hè? Meningen, onrecht, je kan soms boos worden van wat je ziet. De gevaren, je kan er angstig voor worden. Je kan echt een overload aan informatie krijgen natuurlijk ook. Mm-hmm. Dus 1 op de 3 jongeren die van zichzelf zeggen mentale klachten te hebben, zegt ook dat het telefoongebruik daar zeker aan bijdraagt, omdat ze slechter slapen, stress krijgen en blijven piekeren.
1: Ja, herken jij dat, Noah?
3: Zeker. Ik heb het eigenlijk zelfs vandaag. Ik heb gisteravond ben ik te lang doorgegaan en merk dat ik toch wel daardoor wat moeier ben dan normaal en wat waziger. Dus dat merk ik zeker, ja.
4: Maar Noah, nu heb ik bijvoorbeeld op mijn Instagram, want ik merkte dat dat veel van mijn schermtijd innam, gewoon ingesteld van na een uur is het klaar. Dus als ik een uur op een dag erop heb gezeten, dan krijg ik een melding en is het klaar. En dan, je kan dat wel weer omzeilen, vind ik ook een beetje jammer. Maar toch, kan jij niet dan dit soort dingen instellen op jouw telefoon?
3: Nou, dat is leuk dat je dat zegt, want die methode heb ik ook al geprobeerd. je hebt dan altijd zo'n knopje met, uitstellen tot
1: verlengen,
3: de volgende dag.
1: Ja,
3: dat is eigenlijk wat ik dan toch
4: altijd doe. Dat is jouw favoriete knopje geworden.
3: Ja, zeker. Ja, ik weet precies waar die zit en dat eigenlijk wat ik altijd doe. Dus ik probeer wel echt die methodes uit te voeren. Zelfs met mijn moeder ook wel eens gedaan. Bij haar lukt het wel, bij mij toch nog helaas niet. Dus zelfs dat werkt nog niet. Nee.
1: Best wel bizar, want jij zegt dus echt, ik merk het gewoon. Ik ben minder fit de volgende dag en toch is die verslaving gewoon real dus.
3: Ja, zeker. Ja, en ik merk wel dat ik er al best wel een tijdje ook mee zit van hoe kan ik hier vanaf? Ja. Maar ja, dat blijkt dus toch lastiger dan je denkt.
1: Ja, dat zien jullie dus ook in het onderzoek, hè, Joyce? Dat eigenlijk jongeren zelf zeggen, het is echt niet goed. Ik wil er ook vanaf, maar het lukt gewoon niet.
0: Klopt, ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo, in deze tijd, je kan ook bijna niet zonder je telefoon. Hè. Dus het is ook heel erg moeilijk om hem weg te leggen. Want ja, je moet er vaak, je ziet er je huiswerk op, de tijden waarop je naar je werk moet.
1: Agenda,
0: dus,
1: sporten, alles.
0: Precies, dus
1: alles.
0: Het is echt bijna een verlengstuk van jezelf. Maar wat wij in het onderzoek zien, is dat de vraag niet eens zozeer voor jongeren is van kan ik zonder mijn telefoon, maar hoe krijg ik eigenlijk de controle terug op de tijd dat ik erop zit? Dus dat het inderdaad niet opeens in een soort van leegte een uur verdwijnt.
4: Nee. Dus eigenlijk vooral juist die social media dan, denk ik.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, social media is natuurlijk voor veel jongeren ook wel weer een moment voor contact met anderen. Hè? Dat is natuurlijk ook het lastige.
1: Ja, want Noah, merk jij ook die druk van als je dan even niet reageert op Insta of TikTok of gewoon WhatsApp of zo, dat je dan de druk voelt van, hey Noah, waar ben je?
3: Ik heb dat zelf nooit direct gehoord vanuit mensen, maar wel dat indirect mensen het over anderen zeiden. Dus dat, dat ze zeiden van, die reageert dan een dag niet, vind ik eigenlijk wel een beetje vervelend. Je bent toch elke dag op je telefoon, elke uur, hoezo reageert niet? Dus dat is wel inderdaad wat toch onbewust misschien een beetje speelt.
1: Ja.
3: Waardoor je die druk misschien wel onbewust meer voelt, ja.
1: Tot slot, zo'n challenge, ga je meedoen?
3: Nou ja, wellicht wel. Misschien is het wel handig voor me, ja.
1: 30 minuten, hè? Nou, bij deze.
3: Het is wel echt weinig.
1: Ja, het is wel echt weinig. Ja, dat vind ik
4: voor mij is dat ook heel weinig.
1: Vind ik ook. Vind ik
0: dat je alles dom doet dan, ja.
1: Dankjewel, Noah, voor je eerlijke verhaal. En dank ook Joyce van het opiniepanel vanavond in onze tv-uitzending. Meer hierover. De brandweer redt levens, maar als het op reanimaties aankomt en iedere minuut telt, rukt de brandweer in Haaglanden niet meer uit. Waarom dat is, dat hoor je zo.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast. Je gaat toch niet zeggen van, nou, jij bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
7: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
8: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
7: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
9: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
7: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
9: Ik masturbeerde al en ik wist al dat dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dat dan een orgasme was.
7: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
19: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
20: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
11: Malou Petter.
1: We waren wereldkampioen, tenminste, onze vrouwen. Maar we zijn onze koppositie al lang en breed kwijt. En dat doet Jan Paternotte van D66 pijn. Hoe cryptisch kun je het hebben? Want waarin waren we dan de beste? Nou, dat hoor je allemaal zo in de Feit of Fictie. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens.
21: De Raad van State vindt dat het kabinet nog eens moet nadenken of het wel gepast is om verkeersboetes te verhogen. Minister Van Wil van Justitie is dat van plan om zijn begroting rond te krijgen. Maar dat is geen goed argument, vindt de Raad van State. Volgens de belangrijkste adviseur van het kabinet zijn de verkeersboetes de laatste jaren explosief gestegen. Staan ze niet langer in verhouding met boetes voor bijvoorbeeld diefstal of mishandeling. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De Europese Unie heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, vertelt staatssecretaris Erkens.
22: Eigenlijk zie je dat we toentertijd als Nederland onze hand verspeeld hadden. Dus de technologie die zorgt voor minder bodemberoering, minder brandstofverbruik, een heleboel voordelen die zowel vanuit het perspectief van de visser als ook in het kader van verduurzaming kunnen helpen. Alleen zag je dat Nederland toentertijd er veel meer gebruik van gemaakt heeft en toegestaan was. En daarom is het toentertijd verboden geworden.
21: Erkens wil nu in Brussel toch steun krijgen voor de vangtechniek. Hij trekt 1,3 miljoen euro uit voor de herintroductie van de pulsvisserij. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook is er asbest bij vrijgekomen. Niemand raakte gewond. Politiemedewerkers mogen alleen nog maar religieuze feestdagen vieren met collega's. Dat betekent dat de vieringen georganiseerd voor mensen van buiten de politie vanaf volgend jaar verboden zijn. De politie dient neutraal te zijn, zegt de korpsleiding, en daar passen religieuze vieringen op uitnodiging van de politie niet bij. Oud FC Twente-verdediger Douglas blijft voorlopig vastzitten op verdenking van huiselijk geweld. De onderzoeksrechter verlengde zijn voorarrest na huiszoeking in Enschede. Wat de voormalig voetballer exact wordt verweten is niet bekendgemaakt. Douglas speelde tussen 2007 en 2013 voor FC Twente.
10: Het NOS-journaal.
21: Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. En dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. Ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan volgens de wet is toegestaan. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Volgens de raad worden zo'n 7000 kinderen daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
23: De OVV noemt het zelfs een kwestie van institutionele verwaarlozing. En daar moet binnen een half jaar, zegt de OVV, een eind aan komen. Daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen binnen dat half jaar en zorgen dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
21: Meer dan de helft van de locaties voldoet niet aan de eisen.
23: En dat zijn vaak dit soort locaties. Grote sporthallen, boten, cruiseschepen met hele kleine kamertjes. Dat een kind op die manier niet normaal kan opgroeien. Als het geen onderwijs krijgt, kan het niet normaal zich ontwikkelen. Dat is een constatering die ze ook doen. Dat de kinderen hier structureel last van hebben. En ga ervan uit dat dat bijna al die 7000 kinderen zijn.
21: De kinderen lopen volgens de onderzoeksraad een groot risico op fysiek en seksueel geweld. Het Nederlands elftal is in Zeist om zich voor te bereiden op 4 Nation League duels in 2 weken tijd. Bondscoach Xavi Hernandez heeft 26 spelers geselecteerd en daar gaf hij een toelichting op. Hij vertelde ook wat hij als bondscoach met Oranje wil bereiken. Zo hoorde verslaggever Jeroen Gruter.
24: Hij heeft eigenlijk wel een heel duidelijk plan met wat hij wil bij het elftal. Hij wil een speelwijze wil hij gaan inslijpen. Daarom de komende tijd 2 trainingen per dag, allemaal achter gesloten deur. Hij wil eigenlijk niet heel erg duidelijk maken wat dat dan is. Wel dat hij gewoon veel initiatief wil in een wedstrijd, op de helft van de tegenstander wil gaan spelen, maar hoe hij dat precies gaat aanpakken, ja, dat is eerst voor de spelers. Dat gaat dus gebeuren op het trainingsveld.
21: De eerste wedstrijd van Oranje is donderdag tegen Duitsland. Het weer, stapelwolken met af en toe wat zon, 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het van het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. Dan wordt het opnieuw 18 tot 20 graden.
1: Gaan we door naar het verkeer, Wijnand Zwaan.
0: Nou, op dit moment rijdt het verkeer op de meeste plaatsen prima door. Grenscontroles veroorzaken af en toe wel vertraging, zoals nu op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. De extra reistijd is daar opgelopen tot een half uur. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat file na een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij.
10: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Extra controles op het perron, een extra politieeenheid en zwartrijders maar gewoon laten lopen. Er is al van alles geprobeerd om de overlast van veilige landers uit Ter Apel in de trein aan te pakken, maar zonder succes. Waarom sturen we ze niet linea recta terug naar het land waar ze vandaan komen? Dat vraagt een luisteraar zich af. We krijgen zo meteen het antwoord. Kees, Nederlandse vrouwen zijn hun toppositie kwijt.
2: Ja, kijk, Malou, jij weet dit natuurlijk als de beste. Jij hoort al tot het sterke geslacht.
1: Ga maar door.
2: Ouder dan mannen, hè, vrouwen. En Nederlandse vrouwen stonden zelfs aan de top van de wereld, hoorden we tijdens de politieke beschouwingen. Welke top dan? En of dat klopt? Nou, dat zoeken we uit en dat hoor je zo meteen.
1: Nu eerst ademnood in Wassenaar.
11: Malou Better. Eén vandaag.
1: De brandweer in de regio Haaglanden gaat niet meer uitrukken bij reanimaties. Dat deden ze de afgelopen jaren wel. En in bijna 20% van de gevallen kwamen ze dan als eerste aan. Daarmee werden levens gered. En toch stopt de brandweer er nu mee. Het besluit leidt tot woede en verbazing. Aan de telefoon voormalig brandweercommandant in Wassenaar, Rob Gusselenklo. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Toen die zogenaamde first responder teams werden opgericht, was u daarbij betrokken. Eerst even de vraag, hoe ging dat dan? Waarom werd dat destijds opgericht?
3: Ja, ik ben daar zelf al mee bezig geweest in het begin van deze eeuw. Dus voor 2008. Toen lukte het niet. Mm-hmm. Maar vanaf 2013, toen was ik inmiddels zelf bij de brandweer niet meer werkzaam, is er in Wassenaar gestart met een pilot. En die is doorgezet in de jaren daarna. Dus zo'n 12, 13 jaar is het inmiddels de first responders taak bij de kazerne Wassenaar. Een van de vier is dat.
1: Met andere woorden, als er gebeld wordt, dan is het als de brandweer als eerste ter plaatse is, dan kunnen ze ook reanimeren.
3: Ja, absoluut. Ja. Zeker in deze vier kazernes in Haaglanden.
1: Ja, dat wordt nu stopgezet. Mensen zijn er best wel boos over, snappen het niet. Het gaat tenslotte om levens. Vindt u dat een logische reactie?
3: Klopt, de reactie van de mensen begrijp ik wel. Ik begrijp ook wel dat het een belasting kan zijn voor de brandweerlieden. Maar als je hier was naar kijkt, dan zijn het toch vooral de vrijwilligers die heel graag die taak op zich nemen. En beschikbaar willen blijven als de first responder.
1: Ja.
3: En het kan zijn dat het in andere kazernes anders ligt. Ik weet van Maasdijk bijvoorbeeld dat men hen ook erg graag wil. En de andere twee betrokken kazernes zijn de beroepskazernes, zoals het dan heet.
1: Oké, maar bent u verbaasd over dit besluit?
3: Ja, ik ben er wel verbaasd over, want het is echt niet zo dat de ambulanceopkomsttijden in Wassenaar zoveel beter zijn geworden de afgelopen jaren.
1: Nee,
3: en die 19% is de gemiddelde over die vier kazernes die ik noem. En daar zit bijvoorbeeld de kazerne Scheveningen bij, midden in Den Haag. Ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan kazernes in het buitengebied, min of meer buitengebied, waarvan Maasdijk dan door mij echt wel als het buitengebied gerekend wordt.
1: Ja, want dan bedoelt u, dan duurt het langer voordat er een ambulance ter plaatse kan zijn. Ja. Kees, even naar jou, want wat zegt de veiligheidsregio hier zelf dan over?
2: Nou, die noemt een aantal redenen. Ten eerste de ambulancezorg die verbeterd is en er dus vanuit hen geen concrete hulpvraag meer is. Daarnaast is het netwerk van burgerhulpverleners flink gegroeid. En tenslotte speelt mee dat een reanimatie mentaal nogal een impact heeft op brandweermensen.
1: Ja, dingen die u ook al noemt, Rob. Even beginnen bij dat laatste, mentale impact. Herkent u dat?
3: Ja, ik herken dat wel natuurlijk. Je moet altijd opletten dat er geen stapeling van zware incidenten op de schouders of in het rugtasje van de brandweerlieden komt.
1: Ja.
3: Maar als ik merk dat de vrijwilligers hier in Wassenaar toch echt die taak wel met veel overgave uit willen voeren, ja, dan snap ik niet helemaal waarom dan de veiligheidsregio zegt, ja, maar we stoppen ermee.
1: Nee, en dan wordt de andere reden gezegd inderdaad dat het dus beter gaat met de ambulances.
3: Nou, dat is ook maar betrekkelijk. Voor Wassenaar is het niet precies bekend, maar de opkomsttijd van de ambulance is toch tenminste 10 minuten in Wassenaar. Want ze moeten uit of Leiden of Den Haag komen.
1: Ja. Ja.
3: En ja, dat kan ook nog wel eens een vertraging opleveren. Dus ja.
1: Ja, je zult maar net in Wassenaar of Maasdijk hulp nodig hebben.
3: Ja, nee, ja. Zo is maar net.
1: Dit gaat dus allemaal over die dorpen daar, de Haaglanden. Kees, hoe zit het eigenlijk landelijk?
2: Nou, als je landelijk kijkt, lang niet alle veiligheidsregio's zetten brandweerleden in voor reanimaties. Lezen we in een rapport van het NIPV van eind vorig jaar. In 9 van de 25 regio's wordt het gedaan. Soms wordt gezegd dat de druk op vrijwilligers al groot genoeg is en dat extra taken daarom niet handig zijn. Ook wordt een gebrek aan geld genoemd als reden om als brandweer niet te gaan reanimeren.
1: Ja, dus dat kan ook allemaal eigenlijk meespelen, Rob.
3: Nee, echt, er spelen heel veel aspecten een grote rol natuurlijk. Maar het gaat in eerste instantie natuurlijk of de vrijwilligers van een betreffende kazerne zelf heel graag die taak uit willen oefenen.
1: Ja.
3: En als dat zo is, ja, dan zijn ze natuurlijk ook bereid om die belasting die dat oplevert, om die dan ook te dragen.
1: Burgemeester De Lange van Wassenaar heeft al wel gezegd te willen kijken naar maatwerk om dan dorpsgenoten wel te helpen. Is dat dan haalbaar? Of zeg je dat wordt alleen maar ingewikkelder?
3: Nee, dat kan goed volgens mij, want ze kunnen bijna op individueel niveau alarmeren in de regio. Dus je kan ook alleen vrijwilligers inzetten die die taak ook zelf uit willen voeren. En een ander deel van het korps wil het misschien niet. Maar dat kan je via de alarmering prima regelen. Ja,
1: maar er moet wel iets gebeuren. De zorgen die er zijn over overlevingskansen als je in zo'n dorp woont, die zijn dus wel terecht, zegt u.
3: Ja. Nou ja, die voelen ik ook als bewoner natuurlijk terecht. En je wil bij een hartstilstand zo snel mogelijk met een reanimatie starten.
1: Lijkt me heel nodig.
3: Ja, de ambulance is natuurlijk, als die na 10 minuten te plaatsen is, sowieso al te laat. Maar dan moeten anderen die wel snel te plaatsen kunnen komen. Maar ook burgervrijwilligers natuurlijk kunnen starten.
1: Ja, iedereen die kan helpen is welkom natuurlijk. Ja,
3: Rob, tegen de ambulancediensten ook hoor. Want het is niet zo dat de ambulancediensten zeggen van nou zonder de brand lukt het wel. Ze hebben zelfs aangegeven dat ze het zeer op prijs stellen. Dat in datzelfde rapport van het NIFV.
1: Ja. Het laatste is er nog niet over gezegd, denk ik zomaar. Rob Gussenklo, dank u wel. Voormalig brandweercommandant van Wassenaar. Dus allemaal over die dorpen daar, de Haaglanden. Kees, hoe zit het eigenlijk landelijk?
2: Nou, als je landelijk kijkt, lang niet alle veiligheidsregio's zetten brandweerleden in voor reanimaties. Lezen we in een rapport van het NIPV van eind vorig jaar. In 9 van de 25 regio's wordt het gedaan. Soms wordt gezegd dat de druk op vrijwilligers al groot genoeg is en dat extra taken daarom niet handig zijn. Ook wordt een gebrek aan geld genoemd als reden om als brandweer niet te gaan reanimeren.
1: Ja, dus dat kan ook allemaal eigenlijk meespelen, Rob.
3: Nee, echt, er spelen heel veel aspecten een grote rol natuurlijk. Maar het gaat in eerste instantie natuurlijk of de vrijwilligers van een betreffende kazerne zelf heel graag die taak uit willen oefenen.
1: Ja.
3: En als dat zo is, ja, dan zijn ze natuurlijk ook bereid om die belasting die dat oplevert, om die dan ook te dragen.
1: Burgemeester De Lange van Wassenaar heeft al wel gezegd te willen kijken naar maatwerk om dan dorpsgenoten wel te helpen. Is dat dan haalbaar? Of zeg je dat wordt alleen maar ingewikkelder?
3: Nee, dat kan goed volgens mij, want ze kunnen bijna op individueel niveau alarmeren in de regio. Dus je kan ook alleen vrijwilligers inzetten die die taak ook zelf uit willen voeren. En een ander deel van het korps wil het misschien niet, maar dat kan je via de alarmering prima regelen.
1: Maar er moet wel iets gebeuren. De zorgen die er zijn over overlevingskansen als je in zo'n dorp woont, die zijn dus wel terecht, zegt u.
3: Ja. Nou ja, die voelen ik ook als bewoner natuurlijk terecht. En je wil bij een hartstilstand zo snel mogelijk met een reanimatie starten.
1: Lijkt me heel nodig.
3: Ja, de ambulance is natuurlijk, als die na 10 minuten te plaatsen is, sowieso al te laat. Maar dan moeten anderen die wel snel te plaatsen kunnen komen, maar ook burgervrijwilligers natuurlijk kunnen starten.
1: Ja, iedereen die kan helpen is welkom natuurlijk. Ja.
3: Rob, tegen de ambulancediensten ook hoor. Want het is niet zo dat de ambulancediensten zeggen van nou zonder de brand lukt het wel. Ze hebben zelfs aangegeven dat ze het zeer op prijs stellen. Dat in datzelfde rapport van het NIFV.
1: Ja, dus, het laatste is er nog niet over gezegd, denk ik zomaar. Rob Gussenklo, dank u wel. Voormalig brandweercommandant van Wassenaar.

0: zo is, ja, dan zijn ze natuurlijk ook bereid om die belasting die dat oplevert, om die dan ook te dragen.
1: Burgemeester De Lange van Wassenaar heeft al wel gezegd te willen kijken naar maatwerk om dan dorpsgenoten wel te helpen. Is dat dan haalbaar? Of zeg je dat wordt alleen maar ingewikkelder?
0: Nee, dat kan goed volgens mij, want ze kunnen bijna op individueel niveau alarmeren in de regio. Dus je kan ook alleen vrijwilligers inzetten die die taak ook zelf uit willen voeren. En een ander deel van het korps wil het misschien niet. Maar dat kan je via de alarmering prima regelen.
1: Maar er moet wel iets gebeuren. De zorgen die er zijn over overlevingskansen als je in zo'n dorp woont, die zijn dus wel terecht, zegt u.
0: Ja, nou ja, die voelen ik ook als bewoner natuurlijk terecht. En je wil bij een hartstilstand zo snel mogelijk met een reanimatie starten. De ambulance is natuurlijk, als die na 10 minuten te plaatsen is, sowieso al te laat. Maar dan moeten anderen die wel snel te plaatsen kunnen komen, maar ook burgervrijwilligers natuurlijk kunnen starten.
1: Ja, iedereen die kan helpen is welkom, natuurlijk. Ja.
0: Rob, dat tegen de ambulancediensten ook, hoor. Want het is niet zo dat de ambulancediensten zeggen van nou, zonder de brand lukt het wel. Ze hebben zelfs aangegeven dat ze het zeer op prijs stellen. Dat in datzelfde rapport van het NIFV.
1: Ja. Het laatste is er nog niet over gezegd, denk ik zomaar. Rob Gussenkloo, dank u wel, voormalig brandweercommandant van Wassenaar.
2: Vraag 1 vandaag.
1: Het lukt maar niet om het traject Emmen-Zwolle veiliger te maken. Zogenoemde veilige landers uit aanmeldcentrum in Ter Apel veroorzaken al jaren overlast in de trein. Egbert Bouvet uit Rotterdam, u heeft daar een vraag over. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat wilt u weten?
3: Nou, toen ik dat hoorde, toen dacht ik van ja, als dat nou bekend is dat het veilige landers zijn, wat maakt het dan zo moeilijk om die dan terug te sturen naar hun veilige land? Want zeker als mensen zoveel overlast veroorzaken, dan, dan lijkt het me niet anders dan dat je niet meer gewenst bent hier. En je hebt kansen thuis, dus dan moet je terug.
1: Ja, dat was het eerste wat in u opkwam eigenlijk.
3: Ja. Ja. En wat maakt het dan zo moeilijk om die mensen terug te sturen?
1: Heel helder, we gaan de vraag voorleggen.
3: Want ik denk dat er wel mensen dat wel proberen, maar blijkbaar lukt het niet.
1: Nee, dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Mark Klaassen, universitair docent Europees Migratierecht en Vreemdelingenrecht. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, u weet precies hoe het zit. Eerst heel even kort, ik vind dat zelf ook altijd ingewikkeld. Wanneer noemen we een asielzoeker nou een veilige lander in dit geval?
4: Ja, dat is op het moment dat hij uit een land komt waarbij die niet veel kans heeft om asiel te krijgen. Dus dat is in de volksmond dan een veilige lander.
1: Ja, en dan zegt Egbert meteen, oké, als we dat weten, dan zou het misschien niet zo moeilijk moeten zijn om deze mensen terug te sturen. Waarom gebeurt dat dan niet?
4: Ja, terechte vraag. En een goede vraag ook. Eigenlijk komt dat om drie redenen. En die hebben allemaal met elkaar te maken. Om iemand daadwerkelijk ook weg te kunnen sturen, dat hij weer terug gaat naar zijn eigen land, ben je afhankelijk van drie aspecten. 1. Van de vreemdeling zelf, als die zijn kont tegen de krib gooit en zich onttrekt aan het toezicht, zeggen we dan, niet meer beschikbaar is om te worden uitgezet, kun je hem niet uitzetten. 2, het land waar die vandaan komt. Vaak doen landen van herkomst erg moeilijk om hun eigen mensen terug te nemen. Dan geven ze niet de documenten af die daarvoor nodig zijn. En de derde is eigenlijk onze eigen overheid zelf. Ja, als je hele lange procedures hebt, dan vermindert dat de bereidheid van mensen om uiteindelijk terug te gaan. En dat zorgt voor een cocktail waarin het zeer beperkt lukt om mensen die eigenlijk de asielaanvraag wordt afgewezen, om die ook daadwerkelijk terug te laten keren.
1: Maar toch, ik ken Egbert nu 2 minuten. Ik denk dat Egbert meteen denkt, oké, maar ze veroorzaken nogal wat overlast. Dan zou er toch doorbroken moeten worden.
4: Zeker, dat klopt ook. En in beginsel bestaat er ook een terugkeerverplichting. Maar het lukt dus niet om dat uit te voeren. En er zijn wat dingen die je daaraan zou kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar hoe lang een asielprocedure duurt. Als je ziet in onderzoek dat hoe langer een asielprocedure duurt, hoe langer iemand hier is in de afwachting van de uitkomst, van de procedure en van de beroep, hoe minder de bereidheid wordt om uiteindelijk terug te gaan. Dus je zou kunnen proberen om die duur van die hele procedure terug te brengen. Je zou er meer op in kunnen zetten. Je zou ook meer kunnen investeren in samenwerken met landen van herkomst, dat die makkelijker hun mensen terugnemen. Dus je eigenlijk op alle drie de onderdelen die ik noemde, kun je wel in je beleid daar proberen om daar beter mee om te gaan.
1: Ja, dan kun je dus stappen zetten.
4: De realiteit is dat dat in de praktijk al jaren heel moeilijk blijkt.
1: En waarom doen die landen van herkomst dan zo moeilijk?
4: Ja, eigenlijk omdat ze er weinig belang bij hebben dat hun eigen mensen weer

0: terugkomen. Zeker als dat mensen zijn die ook nog eens problemen veroorzaken. En we hadden bij een van de vorige ministers eindelijk een soort samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten. Dat die weer iets beter gingen meewerken bij het terugnemen van hun eigen mensen. En onderdeel daarvan was dat dan voor sommige Marokkanen wel iets makkelijker zou worden om in Nederland voor echte legitieme reden verblijf te krijgen. En toen zei onze minister, nee, er komt geen Marokkaan meer bij. Ja, als je op deze manier probeert samen te werken met Marokko, dan wordt het steeds lastiger. Dus je zult het voor de landen daar een stimulans voor moeten maken, aantrekkelijker moeten maken. Dat ze ook daadwerkelijk beter meewerken aan het geven van reisdocumenten aan hun eigen mensen. Tegelijkertijd wordt er op dit moment onderhandeld over de terugkeerverordening. En die zou het ook mogelijk moeten maken om vreemdelingen uit te zetten naar een land waar ze niet vandaan komen. Een soort zogenaamde terugkeerhub.
1: Ja, dat noemen ze. Is dat dan misschien wel de redding?
0: Nou, de redding, dat is nou precies weer het probleem, mevrouw.
1: Oké,
0: dat dat
1: leg
0: dan
1: uit.
0: Één grote oplossing is. Ja. Want als dat om heel veel mensen gaat, ja, welk land ga je dan bereid vinden om duizenden mensen terug te nemen? Maar het kan wel een oplossing zijn voor als het om kleinere aantallen gaat, om ook de bereidheid om terug te gaan naar je eigen land van mensen zelf weer wat te vergroten, doordat het stok achter de deur is, dat je ook nog kan worden uitgezet naar een derde land. Maar op het moment dat je het formuleert als de grote oplossing voor het hele vraagstuk, ja, dan gaat dat volgens mij niet werken.
1: Nee, dat doen we dan bij deze niet, gecorrigeerd. Egbert Bouvet, hoe heeft u geluisterd naar dit verhaal?
2: Nou ja, ik hoor dat het complex is en dat het, als ik het zo goed beluister, vooral ligt aan de landen van herkomst, dat ze niet mee willen werken om terug te keren.
1: Ja.
2: Maar ja goed, als ik naar Nederland wil komen, dan hoef ik niet toegelaten te worden. Dan word ik automatisch binnengelaten, want ik woon hier. En dat geldt toch voor veilige landen ook, zou je zeggen. Waarom hebben die dan terugkeerpapieren nodig?
0: U heeft een reisdocument natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: En daarmee kunt u reizen. En deze mensen zijn hun documenten vaak kwijt. Of hebben ze niet meer. En dan zijn ze afhankelijk van de medewerking van het andere land om een vervangend reisdocument te krijgen. En dat is een van de struikelblokken waar de overheid tegenaan loopt bij het echt proberen te laten terugkeren van dit soort mensen.
2: Ja, dus als je maar zorgt dat je geen paspoort hebt, dan maakt het ineens heel erg moeilijk.
1: Daar komt het wel op neer dan eigenlijk, ja. Hè?
0: Zeker, en dat is precies de uitdaging. Dus als je landen van herkomst dan beter willen samenwerken met je, omdat je er ook iets tegenover stelt, of dat nou een stok is of een wortel is, ja, dan kun je daarmee proberen om dat beleid weer een stok is, dat je geen ontwikkelingssamenwerking meer geeft, of dat je mensen die er al vandaan komen minder een visum geeft, of de wortel, dat je zegt, nou, als jullie er hiermee meewerken, dan zorgen wij dat er een aantal trainees uit Marokko hier kunnen komen. En als je daar de juiste mix in vindt, kun je proberen om zo'n beleidsdrijf weer.
1: En zijn er dan al landen die zo'n.
0: Dat is wel nodig, daar heeft Egbert gelijk in.
1: Ja, en zijn er dan al landen die zo'n terugkeerhub willen opzetten?
0: Ja, daar is de politiek nu vol mee over aan het nadenken en aan het overleg. En met welk land ze dat willen doen, dat gaan we de komende maanden achterkomen, begrijp ik van de minister in zijn publieke uitlatingen daarover.
1: Oké, dank Mark Klaassen, universitair docent Europees Migratierecht en Vreemdelingenrecht. En natuurlijk ook dank Egbert Bouvet voor de vraag. Goed om te benoemen, heb je zelf nou ook een vraag bij het nieuws? Stel hem vooral, dat kan op eenvandaag.nl/chat of in de NPO Luister-app. En dan gaan wij op zoek naar het antwoord die niet altijd even makkelijk is.
3: Feit of fictie?
1: Ja, Kees Jan Paternotte van D66 was een tikkie nostalgisch tijdens de algemene politieke beschouwingen. Vertel.
4: Ja, de fractievoorzitter van D66 wil terug naar vroeger.
5: Mijn idee is, ja, we hebben in Nederland die levensverwachting wel omhoog gekregen, maar we zijn ook een beetje achterop geraakt. Ooit stonden we echt aan de top van de wereld. Vrouwen in Nederland, er was geen plek in de wereld waar vrouwen ouder werden dan in Nederland. En nu zitten we ver buiten die top 10.
1: Ja, vrouwen werden in Nederland ooit het oudst. Nu zijn we uit de top 10 gezakt, horen we.
4: En daar wil Paternotte dus veranderingen in brengen. We belden eventjes daarvoor met Ruben van Galen van het CBS. En hij vertelt dat op de lange termijn de levensverwachting van vrouwen zeker is gestegen tot 4 jaar terug.
6: Vanaf 2012 gaat de stijging veel langzamer in Nederland. Dat gold trouwens ook wel in andere West-Europese landen. Dus daar was Nederland niet uniek in. De rek lijkt er aan de bovenkant op dit moment in elk geval de afgelopen periode een beetje uit.
4: Ja, we staan er nog steeds verdienstelijk voor, al zeg ik het zelf. De levensverwachting van vrouwen is nu bijna 84. Dus je hebt nog even te gaan.
1: Ja, dan heb ik zeker nog even te gaan. Ja. Maar goed, de rubriek heet Feiten. fictie. We zijn aan het checken of het klopt. Zijn we nu uit die top 10 gevallen?
4: Van Galen heeft ons een lijstje voorgegeven.
6: Ja, binnen Europa moet je dan kijken naar Zweden, Italië, Zwitserland. Die staan vrij hoog. Die staan erg hoog, wereldwijd ook. Ja, en verder, als je buiten Europa kijkt, dan kijk je snel naar Japan of Zuid-Korea. Dat waren landen die in het verleden, in de jaren 60, 70, 80, ver onder Nederland zaten. Maar die hebben ons hard ingehaald.
4: Ja, Japan staat op dit moment ook op nummer 1 als je naar de lijst kijkt. Zelf staan wij in de middenmoot van Europa en rond de 30ste plek wereldwijd. Dus inderdaad niet in die top 10.
1: Nee, maar wat zegt dit dan allemaal?
4: Nou, als je dan kijkt naar de cijfers, dan heeft Van Galen wel het verhaal daarachter.
6: Het is een complexe puzzel om daar kritisch naar te kijken. Hoe die, dat die ontwikkeling wat ten opzichte van andere landen stagneert is denk ik goed. En het zijn niet een paar knopjes waar je even aan draait en het gaat opeens weer heel anders lopen. Het is een systemisch aanpak vraagt dat als je daar iets aan wil veranderen. Maar je moet naar meer kijken dan dat hoor. Dus ook naar kwaliteit van leven en ook naar de ziektelast die mensen hebben.
4: Ja, en dan is wel de vraag, aan welke knopjes moet je dan wel draaien? Wat is de sleutel om ons dus hoger op die lijst te krijgen? Ruben van Galen.
6: Verschillende zaken, investeringen in de zorg, maar ook zeker voeding en leefstijl die daartoe toe bijdragen.
4: Maar het eerlijke verhaal is ook dat we niet weten of het nog hoger kan. Emeritus hoogleraar demografie, Leo van Wissen, die kijkt in de glazen bol voor ons.
3: De levensverwachting neemt nog steeds toe, wereldwijd. Maar de grote vraag voor de toekomst is of zaken als epidemieën, griep, covid, dat gaan veranderen. Dat lijkt er nu nog niet op, maar het zou zomaar kunnen dat dan die stijging die al anderhalve eeuw aan de gang is, misschien wel een eind gaat komen.
1: En weten we dan eigenlijk of er nog verschil is tussen mannen en vrouwen?
4: Volgens de cijfers van de VN leven vrouwen altijd langer dan mannen. Waar het eerst 5 jaar was, is het verschil nu wel aan het krimpen. We zijn jullie toch aan het inhalen.
1: Hier hebben we inhaalslag.
4: Ja, ik ben goed bezig, ik ben aan het sporten en zo.
1: Hoe komt dat dan?
4: Het is nog maar 3 jaar. Nou, één duidelijke oorzaak voor, vertelt de emeritus hoogleraar epidemiologie. Ja, daar is hij. Van veroudering Doralie Deeg.
7: Mannen die rookten altijd in de vorige eeuw. In elk geval tegen de 90% van de mannen rookten. En ja, die zijn veel minder gaan roken. En dat scheelt enorm in de levensverwachting. Maar ja, vrouwen hebben nooit zoveel gerookt. En ja, die zijn misschien ook zelfs iets meer gaan roken. Ja, die hebben die toename niet in levensverwachting daardoor.
1: Interessant dat je dat dus allemaal terugziet in die cijfers. Ja. Maar goed, terug naar Paternotte. Feit of fictie, werden vrouwen in Nederland ooit het oudst?
4: Dat vertelt Van Galen.
6: Het klopt. Nederland heeft daadwerkelijk 1 jaar de hoogste levensverwachting voor vrouwen ter wereld gehad. En dat was dus 1964.
4: Ja, het was maar 1 jaar, maar het is dus technisch gezien een feit.
1: Duidelijk. Het is alweer bijna 1:30 en dus begint Bureau Buitenland bijna. Sophie Derksen, goedemiddag.
8: Ja, hallo. Hallo.
1: Waar gaan jullie het zo meteen over hebben?
8: Wij zien dat de druk op de Duitse bondskanselier Friedrich Merz verder oploopt nadat zijn partij alweer verloor bij 2 Duitse deelstaatverkiezingen. In 1 deelstaat landen ze zelfs onder de kiesdrempel van 5%. Pijnlijk allemaal. En de Amerikaanse regering voert de druk op het internationaal strafhof in Den Haag verder op. Er komen nieuwe sancties aan. Wat kan gastland Nederland doen en andere lidstaten wellicht om het hof te beschermen? Dat zo dadelijk bij Bureau Buitenland.
1: Leuk, zometeen dus op de radio. Voor ons zit het er bijna op, Kees. Jij hebt vast nog iets.
4: Ja, Malou, zoek je nog een paar sneeuwschoenen?
1: Nog niet. Ik heb nog zin in die nazomer die eraan komt.
4: Snap ik. Nou, vandaag is een grote veiling van spullen van Brigitte Bardot.
1: Franse
4: film-icoon. Ja. Heel veel van die spullen zijn getaxeerd onder de 100 euro. Dat is dan toch wel opvallend. En daartussen zitten sneeuwschoenen.
1: Goh, nou dan ga ik toch even kijken. Dit was het voor vandaag. 1 Vandaag Radio.
9: Avrotros, de omroep voor ons.
10: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
13: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
7: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
10: De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Afgelopen vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom waren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Staatssecretaris Erkens van Visserij gaat in Brussel lobbyen om het pulsvissen weer terug te krijgen. Sinds een paar jaar is het verboden om vissen te vangen met kleine stroomschokken. En toch is het volgens Erkens veel duurzamer omdat het de helft minder brandstof kost dan vissen met metalen netten die over de bodem slepen. En in Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij werd de reling door de voorkant van de bus gedrukt en hij ging dwars door een passagiersstoel. Er raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur 1 passagier. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.
11: ANWB, verkeersinformatie. Op verreweg de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel staan er 2 files op de A12. Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En de andere kant op staat file door grenscontroles. 5 kilometer vanaf Zevenaar. En de extra reistijd loopt daarop tot een half uur.
9: NPO Radio 1. VPRO.
12: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
13: Welkom bij Bureau Buitenland. Een disaster. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz koos een Engelse krachtterm na alweer een historisch verlies van zijn partij bij 2 Duitse deelstaatverkiezingen gisteren. In Mecklenburg-Vorpommern werd de AfD de grootste en haalde de CDU van Merz de kiesdrempel niet eens. In Berlijn moest de CDU de Die Linke laten voorgaan. Kiezers blijven zijn partij afstraffen. Volgens een recente peiling is liefst 90% van de Duitsers niet tevreden met de kanselier. Die zelf overigens van geen wijken wil weten en op dit moment een persconferentie geeft. Zo dadelijk het laatste nieuws uit Duitsland. Maar we beginnen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De Amerikaanse regering bereidt volgens Amerikaanse media nieuwe sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder legde de VS al sancties op aan afzonderlijke rechters. Nu opent de VS de aanval op het strafhof als geheel. En intussen blijft het vanuit Europa en vanuit Nederland, tenslotte gastland van het strafhof, eigenlijk vrij stil. Hoogleraar internationale misdaden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Alette Smeulers, is bij ons. Welkom.
14: Hallo.
13: Dag, er waren natuurlijk al Amerikaanse sancties tegen verschillende rechters, maar nu gaan volgens Amerikaanse media althans sancties opgelegd worden aan het strafhof als geheel. Om wat voor maatregelen gaat het nu? Wat gaan we daar precies zien?
14: Nou, verwacht wordt dat inderdaad de organisatie als geheel getroffen wordt door de sancties. Dus dat betekent dat ook zij niet meer gebruik kunnen maken van financiële diensten, van communicatiediensten, andere diensten. En dat betekent dat ze eigenlijk bijna niet meer kunnen functioneren, omdat ze salarissen niet meer uit kunnen betalen, verzekeringen niet meer kunnen betalen, technologie, abonnementen niet meer kunnen betalen en ook communicatie niet meer kunnen gebruiken.
13: Dus dat is een hele, hoe zeg je dat? Dat zijn vergaande sancties voor het functioneren van dit hof.
14: Ja, dat is heel. Daar gaan ze last van krijgen. Absoluut, dat is heel vergaand. Ja, zeker.
13: Hoe kwalificeert u deze aanval van de VS op het strafhof als jurist, als hoogleraar internationale misdaden?
14: Ja, dat vind ik echt een aanval op de internationale rechtsorde en ondermijning van de internationale rechtsorde op een hele gevaarlijke manier. Want wat de Verenigde Staten hier eigenlijk mee wil, is min of meer een vrijbrief om misdaden te plegen. En om het totale ontwrichten van die orde en toe te gaan naar een wereld waar alleen het recht van de sterkste geldt. En dat is natuurlijk een ontzettende gevaarlijke trend.
13: Nou richt de VS haar pijlen al langer op het strafhof. Eerder deze zomer opende de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio een frontale aanval.
15: It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today it threatens every aspect of our political and legal system.
13: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio, hoorden we, die kondigde eerder al aan van de zomer om het internationaal strafhof steen voor steen te willen afbreken. Waarom is dat strafhof de Amerikanen zo'n doorn in het oog? Ze zijn zelf niet eens partij bij het strafhof.
14: Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk om twee redenen. Ten eerste, hoewel ze geen partij zijn, kunnen ze eventueel wel vervolgd worden voor misdrijven die ze begaan op het grondgebied van een lidstaat. Nou, dat was bijvoorbeeld in Afghanistan, dat is een lidstaat. En toen de Amerikanen daar militaire bezetting hadden en betrokken waren bij handelingen, als ze op dat moment misdrijven begaan, heeft het internationaal strafhof wel rechtsmacht. Dus dat is het ene aspect. Het andere aspect is gewoon echt om heel dat internationale rechtsorde te ontwrichten en om een punt te maken zo van kijk, dat geldt niet voor ons. Wij willen een wereld zonder dat recht, omdat dat recht hun macht inperkt.
13: Maar goed, de Amerikanen verzetten zich tegen een eerder onderzoek naar die Amerikaanse militairen in Afghanistan, dat noemde u. Ik begrijp ook dat ze wil dat het strafhof die arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt.
14: Ja, dat klopt. Ze willen ook op die manier hun bondgenoten beschermen en voor hun eigenlijk ook een soort vrijbrief creëren om misdaden te plegen. Kijk, het is wel belangrijk, want Rubio die zegt dat de rechtsmacht van het strafhof unlimited is. Maar dat is het natuurlijk niet, want het ziet alleen toe op de meest extreme vormen van geweld, zoals genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en een daad van agressie. Dus dat zijn echte structurele, extreme misdrijven. En dat is ongeveer het enige handhavingsmechanisme dat we hebben waarop mensen individueel strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ja, als je dat onderuit haalt, dan hou je bijna niks meer over.
13: En dus zegt u, de Amerikanen plegen hier een aanval op de internationale rechtsorde als geheel met deze nieuwe maatregelen straks tegen het strafhof.
14: Absoluut, absoluut. En ik vind ook dat Nederland daar echt heel duidelijk stelling moet nemen en ook voor dit standpunt van de Verenigde Staten echt heel hard beoordelen. Want anders ga je mee in een wereld die echt heel zwart-wit is volgens de visie van Trump. En dat betekent loyaal aan Trump, dan ben je goed. Niet loyaal aan Trump, dan ben je niet goed. En dat is een heel gevaarlijk precedent. En daar heeft Nederland ook absoluut geen belang bij.
13: Nee, maar nou is Nederland natuurlijk gastland van het strafhof. Eerder zei minister van Buitenlandse Zaken Berendsen er alles aan te doen om die sancties tegen het hof te verzachten. Wat doet Nederland dan eigenlijk precies? Wat ziet u daarvan?
14: Nou, heel weinig. En verzachten, dat is helemaal niet voldoende. Je moet echt ten eerste duidelijk stelling nemen, maar ook veroordelen van de VS wat zij hier doen. En ze moeten andere landen mobiliseren om het EU-blokkingsstatuut in werking te laten treden. En dat betekent dat die sancties geen effect kunnen hebben in de Europese Unie. En dat is enorm belangrijk. Ja, dat heeft dan wel een prijs en dat zal ook pijn doen. Maar ik vind dat een heel principieel, fundamenteel standpunt hier moeten we echt innemen. Want anders laten we zelf ook die internationale rechtsorde los.
16: Maar u zegt Nederland kan oproepen, andere landen in Europa oproepen, dat die Amerikaanse sancties niet opgelegd of niet nageleefd worden?
14: Ja, er is binnen de EU heb je een EU-blocking statute. En daarmee kun je dus de sancties van de Verenigde Staten, dat die dan hier in de Europese Unie niet gelden of in ieder geval niet bewerkstelligd kunnen worden, omdat je daar een soort tegenmaatregel tegen uitvaardigt.
16: Maar u zegt dus er zijn wel degelijk, Nederland kan in Europa wel degelijk iets tegen dit soort sancties inbrengen. Ziet u dat op korte termijn gebeuren?
14: Dat vind ik lastig te zeggen, maar ik vind wel dat het absoluut moet. Want dit is wel een absoluut fundamenteel punt. Kijk, dat was het eigenlijk al toen de individuele rechters sancties opgelegd kregen. Maar nu gaan we nog weer een stapje verder. Dus dit is nog weer een alarmbel die echt af zou moeten gaan. Want we hebben die hele internationale rechtsorde opgetuigd na de Tweede Wereldoorlog om een Derde Wereldoorlog te voorkomen. Ja, als je dat nu allemaal los gaat laten, dan kom je in heel gevaarlijke situatie terecht.
16: Ja, en nou komt dat nieuws van die nieuwe Amerikaanse sancties tegen het strafhof naar buiten, terwijl de VN vergadert komende week. Amerikaanse media suggereren dat dat misschien geen toeval is. Dat de VS dus bij de VN die sancties officieel zal gaan presenteren. Wat denkt u?
14: Dat zou heel goed kunnen. Want ik denk dat de Verenigde Staten ook heel veel andere landen onder druk wil zetten om zich afstand te nemen van het internationaal strafhof. Zodat het een groter verzet tegen dat internationaal strafhof is. En dat is natuurlijk ook weer een groot gevaar.
16: Dan zet de VS landen onder druk om weg te gaan bij dat hof, bedoelt u?
14: Ja, precies. En dat geeft dus ook weer die landen dan weer een min of meer vrijbrief om internationale misdrijven te begaan, omdat ze daar vervolgens dan niet meer voor vervolgd kunnen worden.
16: Uw pleidooi is duidelijk. Nederland moet zich melden over deze nieuwe sancties vanuit Amerika. Dank Alette Smeulers, hoogleraar internationale misdrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen.
9: Bureau Buitenland.
12: Sophie Derksen.
17: En heute hebben we twee Wahlen erlebt met zeer unterschiedliche Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
16: Het was een desastreuze uitslag bij deze twee deelstaatverkiezingen. Dat gaf bondskanselier Friedrich Merz gisteravond meteen toe. En toen moest nog duidelijk worden dat zijn partij in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van 5% niet eens haalde. En ook in Berlijn leed de CDU een historisch verlies. Daar leverde ze haar positie als grootste partij die de burgemeester levert in aan de socialistische partij Die Linke. Ongekend voor Duitse verhoudingen. En dus loopt de druk op bondskanselier Merz verder op. Hoe houdbaar is zijn positie? Merz geeft op dit moment een persconferentie in Berlijn. Die wordt voor ons gevolgd door Peter Giesen, correspondent voor de Volkskrant in de Duitse hoofdstad. En in de studio in Amsterdam zit Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Hanko, ik begin bij jou. Ja, je hebt er een kort nachtje, denk ik, over kunnen slapen. Wat is nou jouw belangrijkste conclusie na deze twee Duitse deelstaatverkiezingen van gisteren? Politiek te overleven, ja.
18: Met burgerberaden, met referenda, op allerlei manieren, zeg maar, weten zij toch de burger aan zich te trekken. TikTok, niet te vergeten, Instagram, terwijl de middenpartijen daar heel veel moeite mee hebben.
16: Ja, we zagen bij deze verkiezingen dat dus de uiterst rechtse partij, die AfD, enorme winst boekte en ook uiterst links in Berlijn het heel goed deed. De CDU, de Christen Democraten van Merz, verloren. In Mecklenburg-Vorpommern haalden ze die kiesdrempel van 5% niet. In Berlijn kregen ze nog maar 18%. Ook een verlies van 10%. Toch, Hanko, het zijn lokale verkiezingen, deelstaatsverkiezingen. In hoeverre zijn die nou een afrekening met Merz? Waarom wordt hem dit nou persoonlijk zo aangerekend?
19: Ja, dat is eigenlijk lastig, want bij alle lokale verkiezingen waren er ook wel redenen waarom het niet goed ging. Maar in Duitsland is het zo
16: lokale
19: dat...
16: Lokale redenen bedoel je?
19: Ja, zeker. Maar in Duitsland is het toch zo dat lokale uitslagen, die stralen af op de federale regering. En andersom. En met name wat er in Sachsen-Anhalt is gebeurd, daar is toch, het lijkt erop dat daar een nieuwe minister-president van de AfD wordt gekozen in oktober. Dat is eigenlijk nooit gekend. En dat is ook tegen alle ideeën, verwachtingen, motieven van de middenpartijen in. Want die staan voor meer Europa, meer samenwerking, inclusiviteit enzovoort. Al die waarden waar de AfD zich nu tegen afzet. Dat is een extreem pijnlijk punt. En dat betekent ook dat als inderdaad minister-president Ulrich Siegmund van Sachsen-Anhalt benoemd wordt...
16: Van de AfD.
19: Ja, dat altijd af zal stralen op Friedrich Merz. Dus hij heeft sowieso een groot probleem daar. En dan heeft hij ook nog een probleem met zijn eigen fractie die niet tevreden is. Met zijn coalitiepartner die zijn eigen ideeën helemaal niet zo graag ondersteunt. Want hij wil voor Merz zijn hervormingen niets anders dan bezuinigingen. En de SPD ziet toch wel ook heel veel in investeringen in het klimaat, in digitalisering enzovoort. Dus ze komen er met de coalitiepartner komen ze er niet uit. En dan hebben ze ook nog maar een hele kleine meerderheid in de Bondsdag. Dus dan is het ook nog de vraag of als ze er dan uitkomen, ze het door de Bondsdag slepen. Oftewel, ja, eigenlijk zijn de vooruitzichten voor Merz bijzonder slecht. Maar mijn verwachting, er is nu dus een persconferentie.
16: Ja, we gaan eens even luisteren of die al wat oplevert. Jouw verwachting, voordat we gaan naar het nieuws, wat is
19: dat hij nog wel even blijft. En dan misschien in de zomer van volgend jaar.
16: Ja, want misschien nog eventjes. Weggaat. Hij verklaarde gisteravond, Merz, een kwartier na de exit polls, dat hij door zou gaan als kanselier en als partijvoorzitter van de CDU. Waarom deed hij dat? Op dat moment was de uiteindelijke uitslag dus nog niet eens binnen.
19: Nee, dat was dus ook politiek gezien niet zo slim. Want hij wilde natuurlijk kort en met te maken met alle discussies. En zeg maar een vrij zicht voor hemzelf creëren. Had hij ook gedaan. Maar 2-3 uur later bleek eigenlijk dat zijn eigen partij niet eens in de landtaak van Mecklenburg-Vorpommern kwam. En dat is nog nooit vertoond. Want in de deelstaten is de CDU overal altijd sinds 1949 vertegenwoordigd geweest.
16: Ja.
19: Dus ja, slechter kan het eigenlijk niet. En dat is wel een beetje wat Merz vaker heeft gedaan. Hij heeft voor aan het begin van de zomer heeft hij een hele rokade in zijn kabinet. Allerlei nieuwe benoemingen gedaan, zodat die mensen fris konden beginnen. En wat gebeurt er aan het einde van de zomer? De ene verkiezingsnederlaag naar de andere. En juist die mensen moeten daarmee dus dealen. Dus ja, hij lijkt het politieke handwerk niet helemaal goed te hebben, zeg maar.
16: Maar hij nam in ieder geval gisteravond was de vlucht naar voren. Nu spreekt hij opnieuw de Duitse bevolking toe. Peter Gissen van de Volkskrant in Berlijn. Welkom.
20: Ja, goedemiddag.
16: Jij hebt de lastige taak om zowel met mij te praten als met een half oog die persconferentie van Merz voor ons te volgen. Ik begrijp dat hij iets vertraagd uit de startblokken is. Is er al iets te melden?
20: Tot nu toe is het... Nee, tot nu toe is het niet zo'n hele lastige taak, omdat de persconferentie nog niet begonnen is.
16: Ah, kijk. En is er een reden voor die vertraging?
20: Nee, dat soort dingen beginnen meestal wat later dan voorzien, weet ik uit ervaring.
16: Ja, ik begrijp wel dat het in principe een routine persconferentie is. Als in hoeveel betekenis moeten we aan dat moment geven? Wat gaat hij precies zo dadelijk verklaren mogelijk?
20: Nou ja, hij treedt in ieder geval op met de lijsttrekkers uit Berlijn en... Mecklenburg-Vorpommern, Stefan Evers en Daniel Peters. Dus ze gaan commentaar geven op de verkiezingsuitslag. En dat is inderdaad iets wat altijd gebeurt na zo'n verkiezing.
16: Ja.
20: Dus ik denk niet dat hij heel iets bijzonders gaat aankondigen. Maar alles wat hij nu zegt, staat natuurlijk zeer in de belangstelling.
16: Ja, wordt met argus ogen naar gekeken, ja. Omdat zijn positie natuurlijk zo wankel is, zoals Hanko uitlegde. Ja, ik kom zo even bij de positie van Merz terug. Maar ik wil even een beetje uitzoomen. Iets anders wat we ook al aanstipten. De grote winnaars van deze beide deelstaatverkiezingen komen juist van de uiterste flanken. Laten we beginnen bij de AfD, Peter. Die werd met 38% de grootste in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. 16% in Berlijn. Ook echt winst. Hoe verklaar je, hoe wordt dat succes in Duitsland verklaard?
20: De AfD is natuurlijk al heel lang aan het groeien. Maar je ziet dat de laatste 5 jaar... dat er echt een hele spectaculaire groei plaatsvindt. In het oosten gaat het pakweg van 20-40%. In het westen van Duitsland van 10-20%. Dus de AfD is ook al lang geen echte Oost-Duitse partij meer. Gaat in heel Duitsland binnen zijn terrein. En hoe moet je die spectaculaire opmars in die laatste 5 jaar verklaren? Het heeft denk ik te maken met ook de figuur uit Merz. Wat Hanko net ook al zei. Het is iemand die politieke handwerk echt heel slecht beheerst. Ook de politieke communicatie. En die vooral ook heel weinig empathie met de bevolking heeft. Hij weet, hij kan zich moeilijk verplaatsen in de bevolking. En hij weet burgers ook niet emotioneel te raken.
16: Ja.
20: Het is niet iemand die mensen meeneemt in zijn verhaal.
16: Ja.
20: En wat in het oosten, als ik even verder mag gaan. In het oosten speelt de oorlog in Oekraïne een hele grote rol.
16: Ja.
20: Heel veel Oost-Duitsers zijn daartegen. Tegen de steun aan Oekraïne. En zeggen van waarom moeten we daar zoveel geld naartoe sturen. Terwijl we hier problemen genoeg hebben.
16: Ja, nou ja, en ik wilde je vragen. Laat die winst in Berlijn gisteren nou ook zien dat de AfD ook in steden meer trekt, dat er meer potentieel voor de partij is. Het is natuurlijk lang gedacht dat het vooral een partij was die het in meer landelijke gebieden goed deed.
20: Ja, ja. Nou, voor een deel wel. Al moet ik zeggen dat als je kijkt waar de AfD het beste scoort in Berlijn. Is toch vooral in zo'n wijk als Marzahn bijvoorbeeld. Echt een flatwijk uit de DDR met veel lagere inkomens.
16: Ja.
20: En daar woont zo, zeg maar, een bevolking die ook in de rest van Oost-Duitsland veel tegenkomt.
16: Ik begrijp inmiddels dat Merz begonnen is aan zijn persconferentie. Dus wellicht wil jij nog even kijken, kom ik zo bij je terug.
20: Ik ga even kijken.
16: Hanko, behalve uiterst rechts boekte ook uiterst links, kun je zeggen, winst in Berlijn. Jij zei eigenlijk stevend Duitsland af op een nieuwe politieke realiteit, waar je dus ziet dat meer de uiterste en dat er meer de uiterste steun krijgen en er minder steun is voor die middenpartijen. Is dat structureel waar we naartoe gaan?
19: Nou ja, dat is de discussie natuurlijk. Ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo structureel is. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met de personen die nu in het kabinet zitten en die dus niet in staat zijn om nader tot elkaar te komen. Gezamenlijk nieuw perspectief op de toekomst te bieden. En je ziet dus dat in sommige deelstaten, zoals in Noord-Rijn-Westfalen, gebeurt dat heel goed. En kan het wel. Dus ik denk vooral de persoon van Friedrich Merz is nogal, hij lijkt nogal eigenrijk op het gebied van hervormingen, die hij eigenlijk niets anders ziet dan bezuinigingen. Ja, daar kun je met sociaaldemocraten heel moeilijk door één deur. En hij zit in dat kabinet. Dus er is heel veel, zeg maar, onmin. Het loopt niet lekker. Het beeld is niet goed. En ik denk dat ze daar wel verandering in kunnen en ook echt moeten brengen.
16: Ja, maar je zegt, de vraag is hoe structureel het is. Wat ik opmerkelijk vind, veel jongeren kiezen in Duitsland ook voor de flanken.
19: Ja,
16: zagen
19: zeker
16: we ook deze verkiezingen weer, zowel bij de AfD als bij die linken.
19: Ja.
16: Je zou zeggen, als die trend zich doorzet, dan is het dus wel een voorspelling voor de toekomst en dus meer structureel.
19: Ja, tuurlijk, maar er zijn altijd structurele tendensen, waarbij natuurlijk inderdaad ook in Oost-Duitsland heel veel gesproken wordt over de te hoge benzineprijs, waarvan de AfD zegt van dat kunnen we zo oplossen door weer contacten met Rusland aan te gaan. Ik denk uiteindelijk dat dit kabinet niet onder een gelukkig gesternte geboren is, zeg maar. En dat daar iets aan gedaan moet worden.
16: En wat zou dat dan zijn, Hanko? Want de peilingen zijn natuurlijk zo dat de AfD ook landelijk de grootste oppositiepartij is.
19: Zeker.
16: Dus hoeveel ruimte hebben die twee, CDU en SPD, om te manoeuvreren?
19: Eigenlijk is het vrij simpel. Kijk, de AfD biedt het volgende perspectief. Geen geld meer naar Oekraïne, geen geld meer naar klimaat en geen geld meer naar vluchtelingen. Dat maken we over aan de burger, zeg maar. Ja, daar moet een antwoord op komen. Dat is gewoon heel simpel. Daarmee moet de middenpartijen in gesprek gaan en zeggen van, nou, dit is ons aanbod. En wij hebben ook een heel krachtig aanbod, zeg maar. En wij zien niet in dat wat u hier vertelt reëel is, om die en die redenen. Nou, dat gesprek vindt helemaal niet plaats, vind ik in ieder geval. Dus het inhoudelijke gesprek, er wordt wel tegen de AfD veel gesproken. Er wordt vooral verteld hoe fout de AfD is. Mm-hmm. Maar de argumenten die de AfD inbrengt en die veel kiezers best goed in de oren klinken, die worden eigenlijk niet weersproken. En daar wordt het alternatief, ja, sowieso het hele klimaatbeleid. Het is toch echt onduidelijk welke richting het uitgaat, hoeveel investeringen daarvoor nog gemaakt moeten worden, wat het verhaal nou precies is. Daar moet gewoon veel meer in geïnvesteerd worden in een in toekomstperspectief. Ja. En in een gezamenlijk toekomstperspectief.
16: Ja. Nou heeft Friedrich Merz gisteren offensief gezegd, ik ga dat zelf doen. Ik hou mijn rug recht. Ik ga met een rechte ruggengraat die opdracht aan. Grote vraag is natuurlijk, hoeveel ruimte gaat zijn partij hem voor die klus nog laten?
19: Morgen, en hoeveel ruimte geeft de SPD?
16: En hoeveel ruimte geeft zijn coalitiepartner, de SPD, hem zeker. Morgen, begrijp ik, komt de fractie van de CDU bij elkaar. In hoeverre zijn er nou, denk jij, echt mensen binnen zijn eigen partij die hem zouden willen, nou ja, laten we het vriendelijk zeggen, vervangen als kanselier of als partijchef? Ja, je ziet het enorm in de media opgeklopt worden. Gisteren was er ook weer een overleg waar dan 7 van de 8 minister-presidenten van de ChristenDemocraten overlegden zonder Merz. Wordt daar echt iets tegen hem beraamd?
19: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal makkelijk in te schatten. Wat op een gegeven moment naar buiten kwam is dat de gedoodverfde opvolger van Merz, Hendrik Wüst, minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, niet beschikbaar is. Dus zover is het al dat hij dat kennelijk toch intern naar buiten heeft gebracht. Van ik ben nu niet beschikbaar. Het is zo dat in die fractie er heel veel onmin leeft. Met name omdat Merz voor de verkiezingen gezegd, ik ga bezuinigen, ik ben voor een kleinere overheid. En na de verkiezingen meteen veel meer een handtekening zetten onder een wet die veel meer geld genereerde, zeg maar. En dat blijft, dus er zit heel veel onmin in die fractie. Ja. Er zitten zeker ook mensen uit de Merkel-tijd nog, die ook nog een beetje,
16: die zich wellicht zullen melden uit onvrede. Hanko, ik onderbreek je even een beetje bruus, want ik wil nog heel kort even naar Peter Giezen. Is er nieuws, Peter, uit die persconferentie in Berlijn?
20: Nee, er is geen nieuws. Ik vind hem een vrij matte, wat aangeslagen indruk maken. Dat kun je ook wel eens bij voorstellen.
16: Ja.
20: Hij kondigt vooral aan dat hij verder wil gaan met zijn hervormingskoers.
16: Ja.
20: Maar dat hij natuurlijk beter naar de mensen moet luisteren.
16: Moet luisteren.
20: En dat hij, alsof hij eigenlijk naar Hanko geluisterd heeft. Hij zei ook dat er een discussie op lange termijn nodig is over de koers van de CDU.
16: Goed, dankjewel. Goed. Peter Giezen en Hanko Jurgens over de benarde positie van Friedrich Merz daar in Berlijn. Dit was Bureau Buitenland. Tot morgen.
0: NPO Radio 1.
21: Eerder in de perstribune van Max.
22: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
23: Oh ja, was hij je grootste fan?
22: Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
24: Adelheid Roos in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
25: Ik ben nou alweer vergeten.
24: Sparta! Oh my god, natuurlijk!
21: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kidspresentator Plien van Bennekom en oud-tennister Kiki Bertens. Zondagmiddag 12 uur.
0: NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
26: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
27: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden?
1: Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 20:15 bij Avrotros op NPO 2.
2: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Dat onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: NPO Radio 1. 2 uur.
29: Helene Plag.
30: Goedemiddag. We willen het denk ik allemaal wel zo lang mogelijk in het huis blijven wonen waar je je prettig voelt. Maar is het ook verstandig? Niet per se. De campagne Praat Vandaag Over Morgen moet ons daarover aan het denken zetten. Straks meer hierover in Villa VDB. Maar eerst nu het NOS Journaal met Dorald Megens.
31: De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. En dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat. Dat zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en de MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. De Duitse bondskanselier Merz wil zich blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Dat zei hij zojuist, na weer een pijnlijk verlies voor zijn partij, de CDU. Bij deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern werd de kiesdrempel niet eens gehaald. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. En ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinghoff in Berlijn. Liedeke, Merz denkt dus nog niet aan opstappen.
32: Nee, zojuist sprak er een bondskanselier die duidelijk wil blijven. Dat zagen we gisteravond al, kort na de verkiezingsuitslag. De eerste exit polls in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn zei hij al: ik wil blijven, het land staat voor belangrijke hervormingen en ik wil die doorvoeren. En eigenlijk herhaalde hij dat zojuist nog een keer. Hij zei ook: ik begrijp de zorgen over de plannen die wij als bondsregering hebben met dit land. Wat het financieel betekent voor deze en gene. Dat moeten we beter gaan uitleggen aan de mensen. Maar ik wil door op deze weg.
31: Ja,
32: en hij stond er ook zeer beslist.
31: Ja, zeer beslist. Maar hoe stevig zit hij nog in het vaandel?
32: Ja, dat zullen we de komende dagen gaan zien. Hij verwees zojuist heel nadrukkelijk naar steun van het partijbestuur die hij heeft gehad voor hem in deze rol, die hij ook zo voelt. Maar we weten ook dat hij morgen nog met de fractie in de Bondsdag om de tafel moet. En we weten dat er op de achtergrond wel tussen allerlei mensen in de partij wordt gepraat. En dat er ook nog steeds vanuit de partij mensen zijn die uit de school klappen, die zeggen, nou, ik vind eigenlijk dat hij weg moet. Hmm. Dus hij wil niet weg. En hij staat misschien best stevig. Maar het gevaar is voor hem ook nog niet geweken.
31: Het zou zomaar weer anders kunnen worden de komende dagen. Liedeke Morsinkhoff in Berlijn, dankjewel. Het kabinet moet nog eens goed kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Dat vindt de Raad van State. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als een oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee gaan leegvissen. In Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom de hoofdstad wordt zwaar weer verwacht, met het risico op overstromingen en aardverschuivingen.
21: Het NOS-journaal.
31: Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: De Amerikaanse techreus maakt al jaren ongevraagd gebruik van locatiegegevens van de gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan locatiegegevens vanuit Google Maps of de app. En volgens Europese regels mag dat niet. Google heeft nu 6 maanden om hiermee te stoppen.
31: Ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. Boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor van Google daar zit. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. Het weer: stapelwolken met af en toe zon. In het noordoosten kan een bui vallen, ongeveer 19 graden is het. Vanavond klaart het op en vannacht raakt het vanuit het noorden weer bewolkt. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 11 graden. Morgen overdag begint bewolkt, later is er weer wat zon en dan wordt het maximaal 21 graden.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
9: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij.
0: Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
17: NPO Radio 1. Max.
18: Hélène Plag.
30: Goedemiddag, Jurg is nog één weekje op vakantie, dus die leeft even helemaal in het nu. In de villa gaan we het vanmiddag juist hebben over het treffen van voorbereidingen voor je oude dag. En dan vooral het belang om daar op tijd aan te beginnen. Want wat is bijvoorbeeld het moment waarop je na moet gaan denken over een levensloopbestendige woning? U kent misschien de Big Mac-index. Die wordt wel eens gebruikt om te weten hoe het gaat met de economie. Nou, journalist Bastiaan Vroegop is zometeen te gast en pleit voor een Nederlandse, sterker nog regionale variant hierop. Wie de afgelopen 50 jaar de tv heeft aangehad, en dat is bijna wel iedereen, is ongetwijfeld met het iconische duo en een minstens iconische stemgeluid grootgebracht, Bert en Ernie. Paul Hanen liet afgelopen weekend weten te stoppen als Bert, na het overlijden van Wim T. Schippers, die al jaren de stem van Ernie vertolkte. Dat bracht ons op de vraag van vandaag. Welke herinneringen heeft u aan Bert en Ernie?
19: Ernie?
20: Hey, hallo Bert!
19: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
20: Wat zeg je, Bert?
19: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie.
20: Wat zei je nou, Bert?
19: Haal die banaan nou eens uit je oor.
30: Dat is echt de meest bekende, denk ik, die er was. Dus die hebben we alvast maar gedaan nu. Maar imitaties zijn welkom, natuurlijk. Dat doen we gewoon vanmiddag. Of het nou een bepaalde opmerking is, of een van de liedjes, die er natuurlijk ook veel zijn. Laat het ons weten. VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres. Wel even je naam en je nummer erbij zetten, dan kunnen we terugbellen. En een bericht achterlaten in de NPO Luister-app kan natuurlijk ook. Eerst maar eens naar de intercom. Kijken wie daar staat. Onze huisvriendin, kunsthistorica Katelijne Blok. Katelijne, goedemiddag.
22: Ja, goedemiddag.
30: Wat heb jij voor ons meegenomen aan onderwerp dan vandaag?
22: Nou, ik kijk hier in Nederland op dit moment droog. Maar ja, mensen zijn net terug van vakantie. Je hebt misschien nog een beetje dat zomergevoel in je hoofd. Maar ja, in Italië, toch wel een bestemming waar misschien wat mensen zijn geweest. In Florence, daar heeft het enorm geregend. En zo erg dat een van de belangrijkste musea van Italië, laat staan Florence, te maken had met ernstige waterproblemen. Waardoor er, ja, laat ik het zo zeggen, een groot kunstwerk, wat mensen misschien wel kennen, de Bacchus. Van Caravaggio, ja, echt daar gered is aan het water. Ja. Dus die is er echt uit de zaal getild, omdat het water druppelde gewoon over gelukkig de glazen lijst die ervoor hing. Maar ja, het was wel een voorbode van wat er had kunnen gebeuren.
30: Wow, want dat kwam gewoon via de muren naar beneden. En goed dat dat schilderij dus goed beschermd is, als ik het zo hoor.
22: Ja, maar ook wel dat het museum even moest nadenken van wacht even. Met heftige regenbuien zijn we dus niet goed bestand ertegen. Ja, nee. Ja.
30: Want is de boel helemaal ontruimd? Of?
22: Wel, de zaal was echt tijdelijk tegen. En ik zat nog even terug te kijken wat er op de site staat van het Uffizi. En er staat ook, nou, er is geen schade aan het Uffizi. Maar het museum is ook weer open. Dus mensen konden daarna op een gegeven moment, toen het bekende schilderij de zaal uitschaalt, konden ze wel de zaal in. Maar dan zagen ze dus alleen het glazen omhulsel. Dus niet het schilderij zelf. En er is volgens het museum ook geen schade aan het werk. Maar ja, ze zijn wel daar aan het nadenken van wacht even. We hebben te maken met klimaatveranderingen. Het regent ook in Italië. Regent natuurlijk al. Maar het regent daar ook heftig. Ja, hoe gaan we om met dit soort situaties? Ja. Niet alleen nou ja, regen, maar denk aan andere weersomstandigheden of misschien wel erger. En er zijn natuurlijk al dit soort plannen, maar je ziet wel dat ieder museum dat wel steeds meer bijscherpt.
30: Want is het wel eens gebeurd dat het echt qua water bijvoorbeeld helemaal verkeerd ging in Florence?
22: Nou, in Florence hebben ze wel echt een heftige periode gehad in de jaren 60. Dat echt heel Florence echt onder water stond. En dan niet een beetje, maar echt verder dan tot op je knieën. Je hebt er ook nog, zie je als je in de stad loopt, nog wat verwijzingen ook naartoe. Waarbij bekende kerken er zijn leeggeruimd. Dat er kruizen ook bijna zijn gered door vrijwilligers. Er echt duizenden mensen, vooral studenten, die ook de modderengelen werden genoemd. Die hebben daar echt boeken proberen te redden. Kunstwerken en echt, dan heb je niet over een paar boeken, maar echt gewoon duizenden boeken om te zorgen dat die niet zouden vergaan. Dat is dus ook wel helaas gebeurd. Maar ja, dus ze hebben wel, weet je, door dat water, door die rivier die daar doorheen loopt, hebben ze wel van, oké, we hebben te maken met de dreiging vanuit niet alleen klimaat, maar ook water, wat dus tot de knieën kan komen. Ja.
2: Hoe hebben we dat
22: in Nederland is het natuurlijk ook wel herkenbaar.
2: Ik wou net zeggen, precies. Hoe is dat geregeld, het Rijksmuseum bijvoorbeeld?
22: Nou, ik weet dat ze hier in Nederland ook, niet alleen vanwege klimaat, maar natuurlijk ook dreigingen in de rest van de wereld, dat ze ook per museum of soms per regio, maar ook directeuren onderling ook afspraken met elkaar hebben van oké, wat doen we? Wat doen we als we te maken hebben met dat we moeten ontruimen? Weten mensen misschien wel, maar inderdaad in het Rijksmuseum is een mooi voorbeeld bij de Nachtwacht. Dat bestaat al een tijd. Is er een speciaal soort luik? Dat als er de zaal was echt tijdelijk tegen. En ik zat nog even terug te kijken wat er op de site staat van het Uffizi. En er staat ook, er is geen schade aan het Uffizi. Maar het museum is ook weer open. Dus mensen konden daarna op een gegeven moment, toen het bekende schilderij de zaal uitschaald, konden ze wel de zaal in. Maar dan zagen ze dus alleen het glazen omhulsel. Dus niet het schilderij zelf. En er is volgens het museum ook geen schade aan het werk. Maar ze zijn wel daar aan het nadenken van, wacht even. Het heeft te maken met klimaatveranderingen. Het regent ook in Italië. Regent natuurlijk al. Maar het regent daar ook heftig. Hoe gaan we om met dit soort situaties? Ja. Niet alleen regen, maar denk aan andere weersomstandigheden of misschien wel erger. En er zijn natuurlijk al dit soort plannen, maar je ziet wel dat ieder museum dat wel steeds meer bijscherpt.
2: Want is het wel eens gebeurd dat het echt qua water bijvoorbeeld helemaal verkeerd ging in Florence?
22: Nou, in Florence hebben ze wel echt een heftige periode gehad in de jaren 60. Dat echt heel Florence echt onder water stond. En dan niet een beetje, maar echt verder dan tot op je knieën. Je hebt er ook nog, zie je als je in de stad loopt, nog wat verwijzingen ook naartoe. Waarbij bekende kerken er zijn leeggeruimd. Dat er kruizen ook bijna zijn gered door vrijwilligers. Er echt duizenden mensen, vooral studenten, die ook de modderengelen werden genoemd. Die hebben daar echt boeken proberen te redden. Kunstwerken en echt, dan heb je niet over een paar boeken, maar echt gewoon duizenden boeken om te zorgen dat die niet zouden vergaan. Dat is dus ook wel helaas gebeurd. Dus ze hebben wel, weet je, door dat water, door die rivier die daar doorheen loopt, hebben ze wel van, oké, we hebben te maken met de dreiging vanuit niet alleen klimaat, maar ook water, wat dus tot de knieën kan komen. Ja.
2: Hoe hebben we dat
22: in Nederland is het natuurlijk ook wel herkenbaar.
2: Ik wou net zeggen, hoe is dat geregeld, het Rijksmuseum bijvoorbeeld?
22: Nou, ik weet dat ze hier in Nederland ook, niet alleen vanwege klimaat, maar natuurlijk ook dreigingen in de rest van de wereld, dat ze ook per museum of soms per regio, maar ook directeuren onderling ook afspraken met elkaar hebben van oké, wat doen we? Wat doen we als we te maken hebben met dat we moeten ontruimen? Weten mensen misschien wel, maar inderdaad in het Rijksmuseum is een mooi voorbeeld bij de Nachtwacht. Dat bestaat al een tijd. Is er een speciaal soort luik? Dat als er iets mocht gebeuren,

0: helemaal verkeerd ging in Florence?
1: Nou, in Florence hebben ze wel echt een heftige periode gehad in de jaren 60. Dat echt heel Florence echt onder water stond. En dan niet een beetje, maar echt verder dan tot op je knieën. Je hebt er ook nog, zie je als je in de stad loopt, nog wat verwijzingen ook naartoe. Waarbij bekende kerken er zijn leeggeruimd. Dat er kruizen ook bijna zijn gered door vrijwilligers. Er echt duizenden mensen, vooral studenten, die ook de modderengelen werden genoemd. Die hebben daar echt boeken proberen te redden. Kunstwerken en echt, dan heb je niet over een paar boeken, maar echt gewoon duizenden boeken om te zorgen dat die niet zouden vergaan. Dat is dus ook wel helaas gebeurd. Maar ja, dus zij hebben wel, weet je, door dat water, door die rivier die daar doorheen loopt, hebben ze wel van, oké, we hebben te maken met de dreiging vanuit niet alleen klimaat, maar ook water, wat dus tot de knieën kan komen. Ja.
0: Hoe hebben we dat
1: in Nederland is het natuurlijk ook wel herkenbaar.
0: Ik wou net zeggen, hoe is dat geregeld, het Rijksmuseum bijvoorbeeld?
1: Nou, ik weet dat ze hier in Nederland ook, niet alleen vanwege klimaat, maar natuurlijk ook dreigingen in de rest van de wereld, dat ze ook per museum of soms per regio, maar ook directeuren onderling ook afspraken met elkaar hebben van oké, wat doen we? Wat doen we als we te maken hebben met dat we moeten ontruimen? Weten mensen misschien wel, maar inderdaad in het Rijksmuseum is een mooi voorbeeld bij de Nachtwacht. Dat bestaat al een tijd. Is er een speciaal soort luik, dat als er iets mag gebeuren, dan kunnen ze op een knop drukken. Dan valt de Nachtwacht naar beneden en kan hij zo hop via sluis worden weggevoerd. En je kan het ook ergens nog een beetje zien in de vloer van het Rijksmuseum. Maar ook als je in de poort staat, de fietspoort, kan je ook dat. Als je goed kijkt, zie je dat ook, dat gleufje, om het zo te zeggen.
0: Okay.
1: En dus er zijn musea zijn er wel echt mee bezig. Van oké, wat doen we? Maar ook dingen als, stel je hebt te maken met, je moet er niet aan denken, maar met een brand of watersnood of oorlogen. Welke werken red je eerst? Want je kan niet met, als je in het Louvre staat, met alle schilderijen en beelden tegelijkertijd naar buiten rennen. Dus ook daar heb je natuurlijk, wie staat het hoogst op de prioriteitenlijst, om het zo maar te zeggen.
0: En daar heeft ieder museum heeft daar wel over nagedacht, als het goed is. In ieder geval.
1: Zeker, ja, die hebben wel echt, ik weet dat ook in Nederland sowieso, maar wereldwijd hebben mensen echt, dat moet ook wel, plannen klaar liggen van wat doen we als we te maken met water, met vuur, met dreigingen van buitenaf, of denk aan diefstal, wat doen we dan? Dus die plannen liggen zeker klaar, ja.
0: Is het nu weer wat lekkerder weer in Florence? Nou, vriend van mij gaat toevallig die kant op binnenkort. Dus ik weet niet of die bagges ook weer terughangt. Maar.
1: Het gaat volgens mij alweer de beterende, beterende kant op. Dus dat, laten we hopen dat die niet een lege zaal van de officie in hoeft te stappen.
0: Precies, dat hopen we ook. Dankjewel, Katelijne Blok.

0: Sam en Dave met The Soul Man.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Ja, als je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd komt, dan gaat niet altijd alles meer even makkelijk. De trap oplopen gaat niet meer zo vloeiend als vroeger. Heb ik nu als ik een hockeywedstrijd heb gespeeld. Ik weet niet of dat een voorbeeld is voor later, maar dat terzijde. Je netwerk wordt misschien een stuk kleiner als je echt ouder wordt en je vergeet nog wel eens iets. Prettig ouder worden vraagt daarom bepaalde keuzes en voorbereidingen. En dat is ook de boodschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de vernieuwde campagne Praat Vandaag Over Morgen.
2: Joehoe! Je wilt het misschien niet horen, maar ouder worden gaat vanzelf. Prettig ouder worden, daar moet je iets voor doen. Hoor je dat? Want wat je vandaag doet, bepaalt hoe fit je straks bent. Ja, toch? Woont op de manier die bij je past en hoe goed je contact hebt in je buurt. Kijk, dat is lief. Hoe goed ben jij voorbereid op later? Doe de latercheck op praatvandaagovermorgen.nl.
0: Ja, dat is natuurlijk prachtig gezegd. De vraag is, hoe bereid je dat dan voor? Nou, daar gaan we het hier over hebben in de villa met Joost van Hoof. Hij is lector prettig ouder worden in een grote stad. Mooi is dat, aan de Haagse Hogeschool. Welkom. En Paul Zuurink begeleidt senioren die met elkaar in gesprek gaan over ouder worden voor ouderenvereniging AMBO PCOB. Joost van Hoof, als ik met u mag beginnen. Ziet u veel mensen onvoorbereid ouder worden?
3: Ja, inclusief in mijn eigen familie.
0: Ja? Uitstelgedrag?
3: Uitstelgedrag, het niet willen onder ogen willen komen van de realiteit. Hè? Dat je echt ouder wordt en dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Dat je dan opeens een grote tuin hebt, terwijl je een heup hebt gebroken.
0: Mm. Ja. En dan is het te confronterend om daar iets mee te gaan doen, moet ik het zo zien?
3: Ja, het is een soort van rouw in slow motion, zeg ik altijd. Je moet dingen gaan accepteren die je gewoon niet leuk vindt en waar je nooit over na hebt willen denken. En op een gegeven moment is er een levensevent. Er gebeurt iets. Iemand valt uit door ziekte of door overlijden. En dan moet je er opeens iets mee.
0: Ja.
3: En wat dan?
0: En dan kan het ook zijn dat je er tegenop ziet.
3: Ja, dat is eigenlijk de grootste hindernis.
0: Toch? Ja, het zijn best grote dingen. Als we het hebben, ja, levensbestendige woning. Als je de hele leven ergens hebt gewoond en je moet daar in één keer weg. Dat is best een big deal.
3: Het is veel organisatiewerk, hè, het verhuizen tegenwoordig. Maar het gaat ook vaak gepaard met veel geld. En niet iedereen heeft een brede beurs in Nederland. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, je moet je voorbereiden. Maar het is natuurlijk meer dan alleen wonen. Laten we dat ook maar gewoon meteen zeggen.
0: Mm-hmm.
3: Bijvoorbeeld gezond eten, toch gaan bewegen, werken aan je sociale netwerk. Oh, er is zoveel. Leren van nieuwe technologie.
0: Ja, maar toch even omdat wonen, vanwege het feit dat woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan vandaag haar plannen heeft gepresenteerd over de woningmarkt, het versnellen ook van de woningbouw. Zij noemt specifiek ook extra aandacht voor woningbehoeften van ouderen. Wat is daar volgens u specifiek nodig? Kan het nog even toevoegen aan de
3: plan?
0: Ja,
3: dat gaat vaak over plattegronden. Dus dat alles gelijkvloers is. Dat je bijvoorbeeld een extra lift hebt. Niet één, maar twee in appartementencomplexen. Want soms is een lift buiten gebruik vanwege onderhoud.
0: Ja, ja.
3: En als er dan een ambulance moet komen met een brancard, is het fijn dat je een tweede hebt. Mm-hmm. Extra brandmelding. Die is verbonden met een brandweercentrale. Het zijn vaak kleine dingen die een woning geschikt maken voor ouderen. En gewoon ook minder onderhoud. Dus ik zou zeggen, geen open planken die je moet afstoffen. Het zijn hele kleine, simpele dingen.
0: Ja, ja, ja. Meneer Zuurink, ik weet niet of u dit soort dingen ook allemaal terugkrijgt. U doet die gesprekken tussen senioren, ja, als het gaat om dit thema voor de AMBO PCOB. Hoe gaan die gesprekken?
4: Die gaan goed.
0: Ja, dat mag ik hopen.
4: Ja.
0: En dat mensen er ook inspiratie uit halen.
4: Mensen,
0: maar zit je met grote groepen bij elkaar?
4: Nou,
0: staat er iets centraal qua thema's?
4: Ja, het is zo, wij zijn het hele land doorgereisd. Dat doen wij nog steeds. En dan zitten dus in een grote, zeg maar, een omgeving zijn er heel veel tafels waar ongeveer 7 tot 10 man aan zitten.
0: Mm.
4: Daar zit dan bij een gespreksleider.
0: Oh ja.
4: Dat ben ik dan onder andere en ook andere collega's van mij. En daar zitten ook notulisten bij. En die notuleren dan de zaken die daar aan de orde komen. En daar komen natuurlijk ook persoonlijke dingen aan de orde. Die worden natuurlijk uiteraard niet opgeschreven. Maar je hoort alle dingen die, als ik Joost mag zeggen, die Joost ook al heeft gezegd.
0: Ja.
4: En nog veel meer dingen daarbij. Hè? Die mensen die, we hebben het net over het verhuizen gehad. Dat is natuurlijk een behoorlijke impact als je daar jarenlang gewoond hebt. Hè? Je hebt daar je emoties liggen en dan moet je weg.
0: Ja.
4: Afgezien natuurlijk van de financiële zaken. Maar dat zijn allemaal dingen die, er komen natuurlijk heel veel dingen naar voren.
0: En ook is het ook herkenbaar dat mensen eigenlijk te laat beginnen vaak? Dat ze het voor zich uitschrijven?
4: Ja, er is een grapje waar ze zeggen van, nou, als je nou bij je huis in de schaduw wil zitten, wanneer moet je dan die boom planten? En dat is 20 jaar geleden moet je dat doen.
0: Ja.
4: Dan heb je schaduw.
0: Ja.
4: En inderdaad, Ze zijn vaak, hebben mensen niet het idee van, ja, ik woon nog goed, ik ben nog redelijk gezond. Waarom zou ik naar de toekomst kijken? Mm-hmm. En dan, als je daar te laat mee bent.
0: Maar wat is dan een goed moment eigenlijk?
4: Ja, er zijn nu nog mensen die bij ons komen van 60 en die hebben, als ze 80 zijn, nog 20 jaar te gaan, bij wijze van. Maar een goed moment is om met je 50ste daar wel mee te beginnen. Om te kijken van, hoe gaat het verder met mij? Hè? Als ik zit nu in een huis, ik heb een grote tuin, ik ben nu gezond, maar als ik niet meer gezond ben, of ik kan die tuin niet meer doen, ja. Of ik wil dichter bij mijn kinderen wonen, wat ook gebeurt, hè? Kinderen wonen vaak in het buitenland. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je dan over na moet denken.
0: Maar als je 50 bent...
4: Ja, toch wel.
0: Ja, maar wat moet je dan? Dan ga je toch niet al met een huis voor later bezig zijn?
4: Je zegt het van nou, dat ja, dat,
0: nee,
4: dat zou je toch moeten doen.
0: Ik probeer me dat nu even voor te stellen.
4: Ja, nou, je kan natuurlijk kun je erover nadenken en zeggen van, ik kan misschien levensbestendig wonen. Kan ik een woning kopen of ik kan een appartement? Kan ik kopen.
0: Maar zou je dan nu al moeten inschrijven voor de als je die leeftijd... Zie Joost van Hoofd heel driftig knikken. Ja?
4: Hij knikt heel driftig, maar ik denk dat hij dat goed kan vertellen. Dat je op een gegeven moment echt te laat bent. Hè?
3: Ja. Ik ben 8 jaar commissaris geweest bij een grote woningcorporatie. Specifiek voor ouderenhuisvesting, HBON. Nou, ik zeg tegen iedereen die nog niet al te oud is, schrijf je alvast in voor een huurwoning. Als je denkt dat je straks in een huurwoning wilt gaan wonen. Dat kan trouwens ook als je een koopwoning achterlaat. Want je hebt alleen een toets op je inkomen, niet een vermogenstoets. En voor mensen die een huis willen kopen, denk er maar aan dat niet alle banken bereid zijn jou een hypotheek te geven na je 70ste. Nee. En dat heeft niet iedereen op het netvlies. En je kunt ontzettend teleurgesteld raken als je bijvoorbeeld 74 bent en je gaat vol enthousiasme naar de bank en je krijgt 0 op je request. Dus begin hier alsjeblieft vroegtijdig mee.
4: Ja. Je kunt dus dat 50 is niet zo gek.
3: Nee.
4: Nee, dankjewel.
0: Oké.
4: Okay. Nou, je kijkt er niet blij bij.
0: Je staat midden in het. Ik heb die leeftijd nu en ik sta midden in het leven. Dan denk ik, moet ik nu al gaan denken over straks als ik minder mobiel zou worden? Voor mijn gevoel is dat, ik mag hopen dat het nog 20, 30 jaar gaat duren. Maar ook dan is het dus zinvol om je wel al in te schrijven. Of in ieder geval je oriënteren op wat je zou willen.
4: Je bent nu nog mobiel, maar wat Joost ook zegt, er is direct niks. Nee. En je moet dan nu voorsorteren, anders ben je te laat. Ja. En als je te laat bent, dan heb je de regie ook niet meer. Hè? Nee. Dan gaan anderen voor je bestemmen.
3: En je bouwt die wachttijd op.
0: Want dat duurt vaak
3: een huurwoning.
0: Heel veel jaar. Dat kan zomaar meer dan 10 jaar zijn. Is het, want u bent dus lector prettig ouder worden in de grote stad. Is dat fijn om in de grote stad te blijven of te zijn als je ouder bent? Of juist niet?
3: Ja, een oud-wethouder van de gemeente Den Haag die zei wel eens ooit, Den Haag is net een snoepwinkeltje voor ouderen. En dat vind ik zo'n mooie kreet. En Den Haag of Amsterdam of Utrecht of zelfs Deventer, dat zijn gewoon heel veel mooie plekken waar je heen kunt. Zijn theaters, zijn winkels, ziekenhuizen, alles is er. Dus dat zijn de voordelen van de grote stad. Maar je kunt ook kijken naar de nadelen. Het zit hem vaak op het gebied van sociale cohesie. En dat ontbreekt daar wel eens ooit. En dan kun je beter op een dorp wonen. Dus beide plekken hebben een voordeel.
0: En de bereikbaarheid, begrijp ik. Het OV is natuurlijk makkelijker voorhanden. Maar als iemand juist met de auto...
4: Waar eenzaamheid het meest voorkomt, dat is in de grote stad.
3: Ja? Vaak in de grote
0: vanwege
3: stad.
0: Vanwege dat gebrek aan die sociale cohesie.
4: Ja, dat is ook een van de dingen die wij hebben gedistilleerd uit die gesprekken. Uh-huh. Dat met name in de grote stad heb je echt veel eenzaamheid. En op het platteland heb je dan vaak naboerschap of zo. Dat ze elkaar wat makkelijker helpen. Maar in de grote stad, als je dat... Beaam je dat of niet?
3: Ja, en dan vooral met de grote inrit of oprit. Waarbij je dus niet bij mensen zomaar naar binnen kijkt. Daar is veel verborgen eenzaamheid.
0: Ja. Maar zou u dan zeggen, trek die stad uit?
3: Ja, in een aantal gevallen zeg ik dat wel degelijk. En ik heb het afgelopen week nog gezegd in de gemeente Eindhoven. Trek uit de binnenstad. Omdat er heel veel gemeentes zijn met een heel stringent parkeerbeleid. En het is heel moeilijk om bijvoorbeeld mantelzorgers te ontvangen aan je huis. Als je bijvoorbeeld je kinderen wilt laten langskomen die afhankelijk zijn van een auto. dan kunnen ze daar niet meer parkeren. Want er zijn vergunningen of je betaalt je helemaal blauw aan de parkeergelden. Ik zou zo graag willen dat vooral die grote steden zouden nadenken over een toejuichbeleid voor mantelzorgers. En dat zou ook makkelijk kunnen komen. Dus ik heb wel een advies voor heel veel senioren. Ga uit de directe omgeving van de binnenstad en ga in de schilder omheen wonen. Waar je nog steeds de voorzieningen hebt, maar waar je wel kunt parkeren.
0: Ja. Is er nou nog iets, meneer Suring, waarvan u zegt dat vond ik heel, dat was voor mij ook een inzicht tijdens die gesprekken, waar we allemaal wat aan hebben? Want we hebben het nu toch vooral over wonen, wat dan een essentieel onderdeel
4: is. Nou ja, ik heb zelf gelukkig zit ik in de omstandigheid dat ik in een dat was een oud verzorgingscomplex in Deventer, aan de rand van Deventer, bij Diepeveen. En dat verzorgingscomplex hebben ze ontmanteld in de zin van er zijn geen koks meer en zo, geen huishoudelijke hulp meer. Maar daar hebben we allemaal kleine appartementen van 55 vierkante meter. We hebben 3 liften. We hebben daar in de buurt hebben wij 2 supermarktmogelijkheden. We hebben de huisarts om de hoek. En ik ben en de openbaar vervoer is ook om de hoek. En je bent in 8
0: Met andere woorden, zorg dat je de voorzieningen dichtbij hebt.
4: Ja,
0: dat
4: precies.
0: Is iets wat
4: en
0: belangrijk is.
4: Dit is dan. Ik ben daar ook later mee begonnen. Hè, maar ik heb dan het geluk gehad dat ik dat zo heb kunnen regelen.
0: Ja.
4: Dus ik woon dan voor een oudere gunstig.
0: Nou, aan de slag. Allemaal.
4: Ja.
0: We weten wat ons te doen staat, zo gezegd.
4: Zeker.
0: Dank jullie beiden. Joost van Hoof, lector prettige ouderwoning in de grote stad dus, van de Haagse Hogeschool. En Paul Suring, die de gesprekken.
4: Frank.
0: Frank. Frank. Excuus. Van oudervereniging AMBO PCOB.

0: heb je soms. Het feels like home van Somjeu. En nog even terugkomend op het onderwerp wat we net besproken. Joost van Hoofd die kwam nog even terug. Hij zegt, zeg nog even tegen de mensen dat je altijd moet zorgen dat je wachtwoorden van alle belangrijke dingen, belastingdiensten en dergelijke, ook beschikbaar zijn voor een ander. Als je meer wilt weten, lekkerblijvenwonen.nl. Daar vind je veel meer informatie nog.
1: NPO Radio 1.
0: Half drie geweest. Tijd voor het NOS-journaal. Dorot Megens.
2: Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu, maar dat gebeurt niet altijd. De Duitse bondskanselier Merz wil zich blijven inzetten voor de democratie in Duitsland, zei hij zojuist. Er werd rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Merz vanwege het verlies van zijn partij, de CDU, bij de verkiezingen gisteren. Bij deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern werd de kiesdrempel niet eens gehaald. En ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht moet houden op de inlichtingendiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. Er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. In een aantal Japanse regio's worden mensen nu geëvacueerd.
0: Dankjewel, Dorot. Erik Evengroen heeft verkeersinformatie bij de ANWB. Erik, goedemiddag.
3: Hi, Irene, goedemiddag. Nou, is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Twee files vallen op, de A4 om te beginnen. Den Haag richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd zojuist. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En er staat een korte file op de A16 van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht Centrum met 10 minuten vertraging.
4: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Ja, ze zitten vaak op elkaar te mopperen, maar zijn na 50 jaar nog steeds vriendjes. Het iconische Sesamstraat-duo Bert en Ernie. Afgelopen weekend maakte Paul Haner bekend dat hij stopt als stem van Bert, na het overlijden van Wim T. Schippers, die al 50 jaar de stem van Ernie was. Nou, wellicht hebben ze door uw woonkamer geschald, of had u tijdens vakanties de cd van Bert en Ernie opstaan. Het bracht ons bij de vraag, welke herinneringen heeft u nou aan Bert en Ernie? Ik ga er eerst eens over praten met Den Hesler-Forrest. Hij is mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag.
0: Zullen we even luisteren naar Paul Haner zelf gisteren?
5: Oh, heel graag, ja.
6: Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert. Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
0: Ja, dat raakt dan meteen, hè. Snap je zijn beslissing, Den?
5: Ja, zeker. Dat is, ja, het is een halve eeuw dat ze dat met z'n tweeën hebben gedaan. En ik denk dat ik niet de enige ben die inderdaad in de auto op vakantie Bert en Ernie vieren kerstfeest of niet ruzie in de auto zingen. Weet je, het is gewoon, zij zijn zo erg een stel geweest. Eigenlijk een soort van getrouwd stel zoals ze zich met elkaar gedroegen. Dus dat snap je ook wel van ja, die gaat niet met een nieuwe Ernie inwerken, zeg maar, op de vloer.
0: En is dat wat jij zegt, nou bijna een getrouwd stel, is dat wat het zo'n iconisch duo maakt? Of waar zit dat nog meer in?
5: Nou, het is, in Nederland is het eigenlijk heel iets anders geworden dan de oorspronkelijke Bert en Ernie in de Amerikaanse Sesamstraat. Juist omdat Schippers en Hanen samen langspeelplaten gingen maken, waarin ze een hele andere dynamiek verkenden dan dat je in die korte sketches in Sesamstraat had. Ze gingen daarmee, eigenlijk zijn die platen cabaretplaten geworden.
0: Ja.
5: Dus het zijn twee ontzettend getalenteerde komieken die zo op elkaar zijn ingespeeld en die samen met die liedjes die ze erbij schreven ontzettend veel plezier, zowel voor kinderen als voor volwassenen maakten.
0: Want die liedjes, die had je niet in Amerika?
5: Nee. Okay. Het allereerste begin zongen ze liedjes in die ze dus importeerden. Net als dat ze in de uitzendingen in wezen gewoon het poppenspel uit Amerika van hun eigen stemmen voorzien. Maar toen ze die platen gingen maken, toen gingen ze na de tweede plaat, volgens mij begonnen ze met het team van Wim T. Schippers, die Ron Flon met Jacques Pavon toen produceerde voor de radio, gingen ze hun eigen liedjes maken. En die zijn helemaal uniek voor Nederland. Net als dat grapjes over windjes laten en in de poep stappen en zo. Dat zijn grapjes die eigenlijk heel Nederlands zijn. Heel erg, een beetje VPRO-grapjes uit jaren 70 en 80, die net als Theo en Thea in die tijd, een beetje de grenzen opzochten voor stoute dingen zeggen voor kinderen, waar volwassenen natuurlijk volledig in meegingen.
0: Ja, want dat was volgens mij voor heel Sesamstraat ook belangrijk, hè? Dat het een programma is, nou ja, zien we ook in het Sinterklaasjournaal trouwens nog steeds terug, dat volwassenen ook leuk moeten vinden of vinden.
5: Ja, dat is. Sesamstraat is daarin een pionier geweest. Het idee achter Sesamstraat was, oorspronkelijk in Amerika, van laten we nou dit prachtige massamedium van televisie gebruiken om kinderen iets te leren in plaats van ze alleen maar af te leiden en te amuseren. Dus er waren mensen die vanuit, die hadden heel veel ervaring opgedaan in reclame. En die gingen de jingles en de korte filmpjes van reclame proberen toe te passen om kinderen met een achterstand het alfabet bij te leren en te leren tellen en rekenen en lezen. Maar dat deden ze op een manier waardoor ze dachten, ja, dat lukt alleen als we ook de volwassenen kunnen verleiden om mee te gaan kijken, zodat die de kinderen vervolgens gaan helpen. Mm. En dat is internationaal dus ook de formule geworden voor Sesamstraat. Je moet humor gebruiken die zowel voor kinderen leuk is, die ze heel vrij en toegankelijk element heeft, maar die tegelijkertijd ook geraffineerd is op een manier die volwassenen aanspreekt, ja, zodat ze samen met kinderen mee gaan kijken. Ja.
0: Nou zien we nu dat er veel reacties natuurlijk op de aankondiging van Paul Hanen om te stoppen. Heeft Sesamstraat het dan destijds doorstaan of is het tegenwoordig toch vooral nostalgie?
5: Nou, ik denk voor mijn generatie, misschien nog wel een paar daarna, is het nog steeds iets heel nostalgisch. Ik hoop ook heel erg dat het onderdeel blijft van onze mediacultuur. Maar die media zijn natuurlijk heel erg veranderd. Het is iets wat heel erg onderdeel was van een televisiecultuur waarbij elk gezin 's avonds de tv aan had en dat de kinderen dan Sesamstraat konden opzetten na het jeugdjournaal. En dat is nu niet meer waar je Sesamstraat tegenkomt. Je moet het echt opzoeken. Mm-hmm. Het is in Amerika is het opgekocht door HBO. Dus HBO die zegt nu, ja, wij maken Sesamstraat voor onze abonnees. Het is gewoon niet meer een tijdperk waarin iedereen op hetzelfde moment naar radio of televisie luistert. Vind ik jammer, maar want je raakt ook best wel veel kwijt van een soort gedeelde cultuur. Maar dat is wel een beetje, ja, we leven wat dat betreft wel in het post-Sesamstraat tijdperk.
0: Ja, toch wel, ja. Ja. Nou ja, op zich kun je natuurlijk best wel stukjes, en het is flauw om te zeggen, maar bij de kleuters vinden over in de poep trappen en over windjes, dat blijft natuurlijk tijdloos grappig. Voor kleine
5: kinderen. Zeker weten.
0: Ja.
5: Dus laten we vooral op zoek gaan naar een manier om het weer te integreren in onze algoritmecultuur.
0: Ja, ja. Wat is jouw eigen herinnering aan Bert en Ernie?
5: Mijn allermooiste herinnering was toen ik een keer bij het programma OVT mocht komen met mijn kinderen samen. Dat is al een jaar of 10 geleden. Om het jubileum, dat was toen het 50-jarige jubileum van Sesamstraat. En daar waren Wim T. Schippers en Paul Hanen allebei bij. En toen mocht ik met hen aan tafel zitten om te praten over de geschiedenis van Sesamstraat. Nou ja, dat is voor mij, omdat ik niet alleen als kind, maar ook als student enorm heb genoten van hun comedy die ze maakten als die twee personages die ze aan tafel ook weer opnieuw tot leven brachten. En dat mijn kinderen daarna op de foto mochten met de echte Bert en Ernie. Mooi. De enige Nederlandse Wim T. Schippers en Paul Hanen.
0: Mooi. Kan ik me alles bij voorstellen. Dankjewel, Dan. Dan Hesler-Forrest was dat mediawetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Ja, wat is nou uw favoriete? Is het de banaan waarvan u zegt, ja, daar ga ik toch altijd wel op aan. Die vond ik zo ontzettend grappig. Of een ander liedje wat u misschien heeft geluisterd. Wilt u ze nog even nadoen? Het mag allemaal vandaag. Als het maar om Bert en Ernie gaat in die vraag van vandaag. VilaVDB@omroepmax.nl. Even naam en nummer erbij zetten. En reageren kan natuurlijk altijd via de NPO Luister-app.

0: Calvin Harris samen met Pharrell, Katy Perry en Big Sean met Feels. Ja, wereldwijd wordt al 25 jaar lang de Big Mac-index gebruikt om uitspraken over de economie te doen. Nou, inmiddels heb je ook de Nutella-index, de iPhone-index, de kartonnen doos-indicator. Het kan werkelijk alle kanten op gaan. Maar journalist Bastiaan Vroegop die besloot dat het tijd werd voor een regionale index. Bastiaan, welkom.
1: Ja, hey, dankjewel. Hallo.
0: Ja, misschien even goed om ons geheugen wel op te frissen rondom die Big Mac-index.
1: Ja. Ja, de Big Mac-index is ooit bedacht in de jaren 80 door een journalist van The Economist. En dat is eigenlijk een soort van leukere manier om over de economie te praten. Want het is natuurlijk een beetje een stoffig onderwerp. Dat hadden ze bij de Economist toen eigenlijk ook al een beetje door. En dus zij dachten, we pakken gewoon een populair product. Wat overal hetzelfde is. Want de Big Mac in Nederland is hetzelfde als de Big Mac die je bijvoorbeeld in Amerika of in Frankrijk zou kopen. En we gaan kijken hoe die prijzen zich verhouden.
0: Ja, en dat de ingrediënten zijn hetzelfde, de hoeveelheden zijn hetzelfde. Maar de prijzen kunnen dus verschillen.
1: Ja, en die ingrediënten worden lokaal ingekocht. Dus de prijs van een krop sla in Frankrijk of in Zweden, dat kan weer verschillen, wat weer impact ook op die prijs heeft. Dus het is, al die dingen komen met elkaar samen, waar je een soort van leuk inkijkje krijgt van, hey, wat is nou de koopkracht op zo'n plek? En hoeveel geld hebben ze er? En ja.
0: Ja, en jij bent journalist in het noorden van het land. Dus jij dacht, nou, ja, laten wij daar dan de eierbal eens op loslaten.
1: Ja, we hebben er twee gedaan in totaal.
0: En het suikerbrood.
1: Dus, de eierbal en het suikerbrood. Ja. We hebben nu de eierbalindex hebben bij Dagblad van het Noorden hebben we tot in het leven geroepen.
0: Weet iedereen wat een eierbal is? Ik wel, toch?
1: Mag het wel hopen inmiddels. Maar een eierbal is eigenlijk een soort van hele grote bitterbal.
0: Ja.
1: Met kip curry ragout. En in het midden zit een gekookt ei.
0: Dat is het. Ja.
1: En dat is een van origine Groningse delicatessen.
0: Dus je dacht, die gaan wij op prijs.
1: Die gaan we daar doen. Dus hebben we het Dagblad van Noorden hebben we die onderzocht om te kijken van wat doet die prijs nou van die aardbal?
0: Mm-hmm.
1: En bij de Leeuwarder Krant in Friesland hebben we hetzelfde trucje gedaan, maar dan met het suikerbrood.
0: Oké. Nou klinkt dat als redelijk overzichtelijk, maar als je moet gaan kijken wat de prijs is, volgens mij McDonald's kun je altijd, of de Big Mac kun je redelijk makkelijk opzoeken.
1: Ja, dat
0: maar
1: is.
0: Maar voor elke eierbal en elk suikerbrood ging dat ook zo makkelijk?
1: Het is uiteindelijk een vrij uitgebreide steekproef, dus we hebben niet iedere bakker kunnen bezoeken, maar wel we hebben iets van 25 locaties per provincie hebben we gevonden.
0: En wat deed je dan? Wat ging je dan?
1: In eerste instantie zijn we online begonnen.
0: Ja.
1: Want dat was ook een van de voorwaarden die we wilden. Want je kan natuurlijk, ik kan nu een lokale bakker inlopen en zien wat kost daar nu een suikerbrood. Maar wat ik dan nog niet weet is wat die 5 jaar geleden kost. En ik kan ook niet dagelijks bijhouden, tenzij ik heel veel kilometers wil declareren bij de baas, wat hij iedere dag gaat doen qua prijs.
0: Mm-hmm.
1: Dus we wilden een plek waar online de prijs, waar je de prijs kan vinden. Zodat we het archief konden terugvinden. Want als iets op het internet heeft gestaan, wordt het nooit vergeten. Dus je kan bij een bakker 5 jaar lang kun je terugschrapen van wat hebben ze toen gezegd, wat het kostte en later. En we hebben een machientje gemaakt wat iedere ochtend om 7 uur kijkt van hoe is die prijs nou eigenlijk veranderd? Is er nog een fluctuatie en hoe verhoudt dat zich tot de rest?
0: Okay.

0: Maar, zit ik te denken, die Big Mac, constateerden we net, is natuurlijk overal hetzelfde. Maar ja, niet ieder suikerbrood is even lang en groot.
1: Nee, klopt. Toch? En dat merkten we, ja, een eierbal kan ook een beetje fluctueren. Ja. Maar we merkten het vooral bij het suikerbrood. En het is heel frustrerend. Want je gaat naar al die bakkers toe en die zeggen, ja, ik heb een grote en ik heb een kleine. En er staat niet van deze weegt 450 gram of dit is 275 gram. Dus als je keihard gedegen journalistiek onderzoek wil doen, dan moet je ze eigenlijk allemaal kopen. Dus dat hebben we gedaan. En dan ga je ze gewoon stuk voor stuk wegen om te kijken.
0: Wat een flauwe excuus om heel veel suikerbrood te kunnen eten. Ik moet het echt weten voor de weegschaal.
1: Ja, nou, in het begin is het toch leuk. Maar uiteindelijk had ik 50 broden op mijn bureau liggen. Nou, het was niet eens alleen met mijn bureau. Het paste gewoon niet meer. Dus ik heb gewoon een heel bureau-eiland moeten vullen met alleen maar suikerbroden.
0: Dus ik heb nu juist geen suikerbrood meer zien.
1: Nee, mijn suikerspiegel is erg hoog. Ja. Het is alleen water en ongesmeerd brood voor mij nu eventjes.
0: Ja. Maar goed, jullie gingen dat dus echt wegen.
1: Ja, we wilden gewoon weten van wat is dan per bakker wat zij klein vinden en wat zij groot vinden. En met al die informatie plus natuurlijk de prijs die je hebt, kun je dan een gemiddelde kiloprijs uitrekenen.
0: Oké. En die prijzen verschilden wel?
1: Die prijzen verschilden vooral.
0: Kun je ziet het ook verklaren als waarom die prijzen verschillen?
1: Dat is, een hele complexe grote rekensom die je moet maken. Mm-hmm. Maar om het even te verklaren, zeg maar, dus de stukprijs bijvoorbeeld de suikerbrood is niet eens een heel groot verschil. Dat gaat een euro's hier, 50 centje daar. Maar als je het inderdaad dus omrekent samen met dat gewicht, kan je soms het ten opzichte van de ene bakker betalen dubbele ten opzichte van de andere.
0: Okay.
1: En kwalitatief, ja, we hebben dus niet de smaakproef gedaan. Ik heb niet 50 broden opgegeten. Maar er kan natuurlijk een stukje kwaliteit in zitten. Dat sommige bakkers misschien wel meer suker gebruiken. Of misschien erom bekend staan. Of dus een prijswinnend brood. Dus ze denken van,
0: maar stad versus dorp?
1: Bij suikerbroden is die trend niet echt te zien. Dat het in een stad of een dorp duurder of goedkoper is. Je merkt wel dat supermarktprijzen, het zijn niet de hoofdmoot van ons onderzoek geweest, maar supermarkt suikerbrood zijn over het algemeen wel een stuk goedkoper dan wat je bij de bakker vindt. Je merkt wel bij de eierballen dat in de stad vind je over het algemeen de goedkoopste. En in de stad vind je de duurste.
0: Ja.
1: Terwijl in de dorpen zijn daar echt de middenmotors. Dus je merkt echt, als je naar een Groningen of een Assen gaat, daar zijn veel meer soorten snackbars. En daar concurreer je sowieso op prijs. Want de ene is meer een kwalitaria. De andere die doet het zo goedkoop mogelijk voor de lokale buurt. En daar heb je meerdere modellen naast elkaar. Maar bij bakkers zie je dat niet echt. Maar je hebt vaak ook één of twee bakkertjes per dorp. Of zelfs in een stad heb je niet mega veel bakkers meer. Dus mensen hebben daar minder hun niche.
0: Minder verschil. Zeggen ze wel iets over, om een economisch aspect even uit te halen, de inflatie?
1: Ja, dat was echt heel grappig om te zien. Want we hebben dus inderdaad de afgelopen 5 jaar hebben we ook geprobeerd terug te krijgen. En dat heb ik naast de inflatiecijfers van het CBS gelegd. En wat je dan ziet is bijvoorbeeld rond 2020 was er een inflatie van zo'n 10%. En dan zag je niet op dat moment die prijs tegelijkertijd stijgen, maar exact een half jaar daarna, en dat was bij het suikerbrood en bij de aardbal, zie je dan exact dezelfde stijging. Dus we zien een soort van reactie op de inflatie in plaats van dat die meebeweegt met de prijsstijging van de inflatie.
0: En of dat dan bij alle producten zo is? We hebben het ook even voorgelegd aan de hoofdeconoom van de CBS, Peter Hein van Mulligen, en vroegen hem hoe het kan dat die prijs van het suikerbrood dus steeds ongeveer een half jaar achterloopt op de inflatie. Even een klein lesje economie.
2: In ons inflatiemandje zit alles waar mensen hun geld aan uitgeven. Van sommige van die zaken reageren de prijzen heel snel op wat er in de wereld gebeurt. Benzine en diesel zijn de bekendste voorbeelden. Als er vandaag minder olie uit het Midden-Oosten komt, betaal je dat morgen al aan de pomp. Maar ook bij koffie gaat het heel vaak snel. Als de koffieoogst tegenvalt, merk je dat als consument ook heel snel in de prijs.
0: Maar bij de meeste producten, waaronder dus suikerbrood, zit dat anders.
2: Het komt omdat in de hele productieketen, voordat die spullen in de winkel liggen, veel stapjes zijn waarin contracten worden afgesloten over de prijzen. De supermarkt heeft afspraken met de groothandel met de fabriek met allemaal leveranciers enzovoort. Als er dan ergens in het begin van die keten ineens hogere prijzen worden gevraagd, bijvoorbeeld voor energie of suiker, kan het een tijdje duren voordat die hogere prijzen de consument bereiken. En bij suikerbrood duurt het blijkbaar ongeveer een half jaar langer dan gemiddeld.
0: Kijk, dus waarschijnlijk maken bakkers dan prijsafspraken een paar maanden van tevoren en dan gaan ze dus een paar maanden later.
1: Ja.
0: Was die aan die prijzen omhoog?
1: Het klinkt wel logisch. Ook omdat natuurlijk het zijn producten gemaakt met juist heel veel ingrediënten. En daar zitten natuurlijk weer die afspraken bij. Dus ja, het vloeit een beetje door in zo'n bakkersproduct.
0: Ja, toch even. Hè? Ik vind het ontzettend leuk bedacht.
1: Maar.
0: Ja. Als je kijkt bij die Big Mac, daar zitten natuurlijk dezelfde ingrediënten, dezelfde gewicht. Dus in principe is alles hetzelfde.
1: Ja.
0: Maar een suikerbrood is qua ingrediënten anders, qua gewicht anders. De eierbal wordt niet door iedereen op hetzelfde gemaakt. En ook niet door dezelfde bedrijven, want dat is natuurlijk dat ook klopt. Nog eens zo. Dus Eigenlijk kan je die vergelijking toch helemaal niet maken. Hoe leuk ook hoor.
1: Je kan hem met de slag om de arm kun je hem proberen te maken. Maar dat is met alle dataonderzoek. Als je zo specifiek in de details gaat, is er altijd wel iets van zeggen. Ja, maar daar is een variabel iets anders. Maar dat maakt het ook leuk.
0: Ja.
1: Maar dat zou je eigenlijk als volgende keer kunnen onderzoeken. Dat wil ik ook heel graag weten. Misschien kunnen we... Ja, ik heb dus wel gekeken of er nog van die ingrediënt etiketjes zitten. Van, hey, kunnen we dan zien hoeveel procent suiker per 100 gram er in dit brood zit en dit brood. Maar niet iedereen heeft dat ingrediënt erop geplakt. Of dat etiket erop geplakt. Dus dat kan ik niet zien. Maar
0: er zitten misschien hier zoveel variabelen in dat het lastig maakt. Maar zegt het jou iets over de economie in het noorden van het land? Want dat is waar je de Big Mac Index voor gebruikt.
1: Ik denk dat het vooral een manier is om een beetje het onderwerp, net als de Big Mac Index, wat leuker te maken. Zoals dit verhaal wat we van het CBS hoorden, dat wist ik voor dit onderzoek, wist ik dat nog niet.
0: Nee.
1: Want ik ben onderzoeksjournalist, maar ik ben geen econoom van huis uit. Dus, en dat had ik waarschijnlijk nooit uitgezocht als ik niet op zo'n manier ernaar had gekeken. Dus ik denk dat we dat er een beetje aan hebben.
0: Ja, dus nieuwe inzichten per se of een inzicht over de economie?
1: Je leert er wat van.
0: Wat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld dit halfjaarsverhaal. Dat de inflatie op deze manier beweegt. Dat soort dingen kun je eruit opsteken.
0: Maar niet per se regionale verschillen, of bij de ene welvaart hoger is.
1: Nee, nou bij de aardbal zag je natuurlijk dus bijvoorbeeld dat in de steden, dat je dan die prijzen fluctueert. Maar je ziet inderdaad, in de dorpjes zie je gewoon de prijs daar een beetje in de middenmoot zitten. En ja, ik denk dat dat op zich ook logisch is.
0: Heb je eigenlijk reactie gekregen van bakkers, snackbarhouders?
1: Ik had het vooraf gedacht, vooral omdat ik natuurlijk al die broden ben gaan kopen. Dan denk je van, nou, ik loop echt, ik heb iets van 50 broden gekocht. Ik rijd de hele provincie door en ik vraag steeds om één heel en één half brood. Vind ik een hele gekke vraag om te stellen aan de bakker. Want waarom wil hij anderhalf brood? Waarom koop je niet een brood of koop je dan...
0: Dat is gek.
1: Ik denk, daar moet iemand toch wel zeggen, waarom koop je anderhalf brood? En dan had ik het graag verteld, maar iedereen kijkt me zonder blik en bloos aan en ik reken af en ze vinden het eigenlijk allemaal wel goed.
0: Ja.
1: En verder ook niet na publicatie nog iets van ze gehoord van, maar het zit zo. Dat
0: was die gast die brood kwam halen.
1: Ze hebben me nog niet geconfronteerd. Maar we zijn misschien een beetje op onszelf in het noorden.
0: Dat kan ook. En misschien ga je er nu ook nog wat over horen. Wie weet.
1: Wie weet.
0: Wat wordt het volgende product?
1: Iets gezonds.
0: Dat begrijp ik wel, ja. Na dit verhaal en deze twee producten is dat misschien niet eens zo heel onverstandig. Leuk, dankjewel. Bastiaan Vogelkop, journalist. Ja, gaan we naar onze vraag van vandaag. Dat heeft te maken met het feit dat Paul Haan heeft aangekondigd te stoppen als stem met Bert en Ernie. En daarom dachten wij, wat is nou uw leukste herinnering aan dat duo? Maya die appt ons, ik lag met de twee oudste jongens altijd in bed naar de bandjes te luisteren van Bert en Ernie. Ronald, mijn oudste, leeft niet meer, dus je begrijpt wel dat ik nu even een traantje wegpink. Zeker. Stemactrice van onder meer de Teletubbies en Cruella de Vil, Marjolein Touw, die stuurde ons een spraakberichtje.
3: Ik heb een aantal jaar als stemregisseur gewerkt bij het toenmalige Metasound. En daar zag ik de heren Paul Haan en Wim Teschippers regelmatig binnenkomen voor hun sessies voor Sesamstraat, één keer in de zoveel tijd. En het was eigenlijk al een feest als ze binnenkwamen, want het zijn ontzettend leuke, sympathieke mannen allebei. En helaas is Wim T. Schippers natuurlijk overleden. En ik snap volkomen dat Paul nu zegt, na 50 jaar, het is goed geweest, ik sluit het af. Ze waren gewoon ontzettend goed op elkaar ingespeeld en deelden dezelfde humor. En dat is toch heel belangrijk als je deze characters inspreekt. Ik wens Paul een mooi pensioen van Bert. En ik hoop dat er mooie nieuwe stemmen worden gevonden voor deze characters. En voor Graaf Tel en voor Grover en Kermit de Kikker natuurlijk. Maar we hebben hele mooie herinneringen en met mij vele natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik ook. Marjolein Touw was dat. Ja, Anita die appt ons en die herken ik ook. De stemmen van Bert en Ernie op je tomtom. Op de rotonde riepen ze dan. Ik kan natuurlijk niet nadoen met die stemmen, maar dat was dan nog een rondje. En Kobi appt nog zulke leuke herinneringen aan Bert en Ernie. Hun kerstalbum met verhalen en liedjes. Onze inmiddels volwassen kinderen zingen nog steeds het kerstballiedje met volle borst mee. Afgelopen kerstmis lieten we het cd'tje aan onze 5-jarige kleindochter horen. Dat hebben we geweten. 2 dagen lang hebben we alleen maar die kerst-cd af moeten spelen. Dus dan blijkt het toch maar weer een tijdloos verhaal te zijn. Heeft u nog een herinnering, een bepaalde opmerking, een bepaalde sketch of liedje van Bert en Ernie in Sesamstraat? Laat het ons weten. Mail naar villavdb@omroepmax.nl met naam en nummer natuurlijk. En reageer kan altijd via een berichtje van de NPO Luister. Tot volgende keer.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast De Wit en de Wereld.
2: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
3: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
4: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
5: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
6: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
7: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
2: De Wit en de Wereld.
1: Een podcast van BNNVARA.
2: Nu op NPO Luister.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
10: Ster.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
12: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
17: Honda, the power of dreams.
18: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
19: Hélène Plag. Goedemiddag. Hoe verwerk je het overlijden van een van je ouders als die op jonge leeftijd doodgaan? De vader van schrijfster Simone Vos overleed toen zij 16 was. En ze heeft nu een boek geschreven na gesprekken met andere dertigers die ook op jonge leeftijd hetzelfde hebben meegemaakt. Ze is zometeen te gast in Villa VDB. Eerst nu het NOS-journaal met Dorot Megens.
20: Het kabinet wil dat de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning jaarlijks verplicht wordt verhoogd. Minister Buchholz O'Sullivan wil dat het bedrag omhoog gaat met maximaal €100 per maand. Op dit moment mogen woningcorporaties huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen, maar dat gebeurt lang niet altijd. Het kabinet schat dat ongeveer 8% van de huurders van een sociale huurwoning meer zou kunnen betalen. Het zijn bijna 180.000 huishoudens. De minister wil ook dat er bij het toekennen van een sociale woning een vermogenstoets komt naast de inkomenstoets die er al is. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar en welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en de MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. De Duitse bondskanselier Merz wil zich blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Er werd rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Merz vanwege het verlies van zijn partij, de CDU, bij de verkiezingen van gisteren. Toch is het nog onrustig binnen de partij, zegt correspondent Gien Balduk.
0: Wat er ook opvalt is dat her en der ook CDU'ers zijn die openlijk oproepen tot vertrek. Bijvoorbeeld de CDU-leider in Hamburg. Maar dat de echte grote partijprominenten die nog niet aan bod zijn gekomen in de media. Dus denk dan bijvoorbeeld aan een aantal belangrijke deelstaatpremiers. Nog niks van zich hebben laten horen. En ondertussen gisteravond wel met een groot deel van de partijtop zonder Merz ook overlegd hebben. En ja, wat daar precies de uitkomst van is, wat daar besproken is, dat is nog steeds onduidelijk. Dus ja, Merz is eigenlijk nog altijd niet zeker of hij de steun van zijn hele partij ook achter zich heeft.
20: Bij deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern haalde de CDU de kiesdrempel niet eens. En ook in de deelstaat Berlijn verloor de partij flink. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. Die nieuwsmedia zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. De Russische regeringspartij van president Poetin is zoals verwacht de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De voorlopige uitslag is na 3 dagen stemmen bekendgemaakt. Oppositiepartijen die zich onder meer uitspraken tegen de oorlog in Oekraïne waren uitgesloten van de verkiezingen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali of het Purimfeest. Als de politie zulke feesten ook voor buitenstaanders organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie. Maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Interne vieringen mogen nog wel, en politiemedewerkers mogen ook nog naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen bepaalde gemeenschappen. Er moet meer onderzoek komen om een verband aan te kunnen tonen tussen de verspreiding van conservatieve denkbeelden en de verminderde acceptatie van homoseksualiteit. Uit onderzoek bleek dat homoacceptatie onder middelbare scholieren flink is afgenomen de laatste jaren. Onder meisjes staat nog de helft positief tegenover homoseksualiteit. Onder jongens is dat 22%. Onderzoekers zien invloeden van bijvoorbeeld de manosfeer, waar mannelijkheid wordt verheerlijkt. NOS Stories sprak jongeren die zich niet kunnen vinden in het onderzoek.
21: Voor mij wel. Ik ben helemaal voor. Ja.
22: Het is toch ook niet erg. Ik heb zelfs 2 vriendinnen die bi zijn. Ik heb een vriend die homo is en dat maakt mij echt niet uit. Want ze vinden leuk wie zij leuk vinden en dan is dat toch goed voor hun.
23: Kiezen wie ze willen zijn. Ja. Je mag niet anderen bepalen.
20: Onderzoekers zeggen dat er nu actief moet worden gezocht naar oplossingen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te vergroten. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Noord-Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. Omwonenden hadden er veel last van.
24: Ik zag vanmorgen in één keer een grote rookwolk en toen denk ik, wat is hier nu aan de hand? En toen bleek dat het de hele loods in de fik stond. Ik schrok nogal, ja. Want het is heel heftig, hè?
20: In het dak van de loods waarin de brand uitbrak zit asbest. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Enkele huizen zijn ontruimd. Het weer, stapelwolken, af en toe zon. In het noordoosten kan een bui vallen. Ongeveer 19 graden is het. Vanavond klaart het op. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen begint bewolkt. Later is er wat zon. En dan wordt het maximaal 21 graden.
19: Dankjewel. Gaan we weer naar het verkeer. Erik, vertel.
25: Ja, verspreid over het land staan een paar korte files. Meest hebben ogen heeft zo'n 5 minuten op onthoud. 2 vallen erop. De A4 om te beginnen. Daarna richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd net voor het Ketelplein. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is opgelopen naar bijna een half uur. En de A32 Meppel-Leeuwarden voor Heerenveen. 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.
26: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: NPO Radio 1. Max.
8: Hélène Plag.
19: Goedemiddag en welkom terug. Meer dan 10.000 kinderen en jongeren verliezen jaarlijks een ouder. De vader van Simone Vos overleed op haar 16e. En ze rouwt nu 21 jaar later nog altijd om hem. Ze schreef er het boek Geen vader leeft voor eeuwig over. En ze is zometeen te gast. In Terug naar Toen gaan we terug naar 21 september 2016. Op die dag werd de VAR, de videoscheidsrechter, voor het eerst gebruikt bij een officiële voetbalwedstrijd in ons land. VAR van dienst was destijds Paul van Boekel. En met hem blikken we straks terug op dat moment. Eerst gaan we naar onze vraag van vandaag. Welke herinneringen heeft u aan Bert en Ernie? Reageer ik kan nog altijd via vdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Luister-app. Ja, want na 50 jaar houdt de stem van Bert, die van Ernie, het voor gezien. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die al die jaren Ernie vertolkte, vindt hij het tijd voor een nieuwe stem. En toch zullen de iconische stemmen van Wim T. Schippers en Paul Hanen, want daar gaat het natuurlijk om, niet snel vergeten worden. Het bracht ons op de vraag: welke herinneringen heeft u aan Bert en Ernie? Nou, Justin wil vanuit de app nog even reageren.
9: Jullie hadden het net over Bert en Ernie. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje uit mijn generatie. Dus ja.
28: Hi, Bert, zullen we een spelletje spelen? Nee, Ernie. Oké.
19: Je moet zeggen, ik vind het lang niet gek. Stemcoach en psycholoog Elisabeth Ebbink, welkom.
29: Hallo.
19: Geen slechte imitatie, toch?
29: Nee, helemaal niet. Nee, hartstikke goed.
19: Nee.
29: Nou zijn ze ook wel heel iconisch, dus je kan ze best makkelijk nadoen.
19: Ja?
29: De ene is heel erg geknepen en de andere is heel erg rechtuit. Oh. Maar zeggen. Dus ze zijn wel heel duidelijk.
19: Omdat het zo redelijk over de top is misschien.
29: Ja, omdat ja, precies.
19: Ja.
29: Dat.
19: En ze zijn ook best een beetje irritant, toch, als je erover nadenkt?
29: Ja, ze zitten elkaar de hele tijd te stangen.
19: Ja.
29: Ze zijn dus precies elkaars tegenpolen. En ze proberen de hele tijd elkaar, ik zou bijna zeggen, elkaar te regisseren. Zo van, word nou een beetje vrolijker of wees nou een beetje rustiger. Weet je wel, dus ze zitten de hele tijd elkaar te irriteren.
19: Ja, ja. Dat doen ze dan. Ik bedoelde ook meer de stemmen zitten natuurlijk, wat jij net zegt, er zit iets knerperigs in inderdaad. Dus het zijn wel stemmen die je niet kunt horen. Ze komen wel aan alle kanten binnen. Maar die herkenbaarheid, dat is ook wat jij aangeeft, dat licht chagrijnige. Wat maakt nog meer dat het heel herkenbaar is?
29: Ik denk dat wij allemaal herkennen als iemand niet ingaat op ons voorstel. Dus als wij heel vrolijk binnenkomen en zeggen: wauw, ik heb de wedstrijd gewonnen, het is heel goed gegaan. En die ander die zegt: nou, dat is echt hartstikke leuk voor je. En dat iemand dus niet meegaat in dat vrolijke, heftige en de pijn die dat doet, dat herkennen we denk ik allemaal.
19: Ja. Ja, en wat is
29: en andersom het, ook.
19: Want ik zit even, de stem van Bert is natuurlijk redelijk monotoon.
29: Ja.
19: Wat zegt dat dan over Bert?
29: Ja, dat is rustig. Doe nou niet. Wees nou rationeel. Wees nou duidelijk. Dus het heeft heel, heel weinig bewegelijkheid. En hij is ook vrij scherp. Waardoor hij aan twee kanten een soort van afstandelijkheid uitstraalt.
19: Ja.
29: Maar eigenlijk weten we allemaal dat hij dan ook heel erg zich ergert.
19: Dat
29: we weten ook dat hij eigenlijk niet afstandelijk is.
19: En daar kun je ook weer in herkennen waarschijnlijk.
29: Ja, en dat hij dan, je hebt een banaan in je oor. En dat hij dan ook zo gaat jengelen in zijn monotonie.
19: Ja, en daar staat dan de enorme stuiterbal als Ernie tegenover.
29: Ja, en die probeert de hele tijd, kom op nou. Ja, kom, ja, leuk. En dan, die krijgt ook de hele tijd, nee. Dus we zitten de hele tijd mee te leven met allebei, denk ik. Ja.
19: En dat al 50 jaar lang, hè? Dat is best bijzonder, toch?
29: Ja, nou, ik denk dat dit een thema is. Dat is gewoon echt ontzettend diep menselijk. En dat klinkt een beetje overdreven, maar ik denk het wel. Ik denk dat iedereen dit herkent en ik denk ook dat iedereen dit meemaakt. En als je dan ziet dat ze altijd toch weer vrienden zijn... En dat het altijd toch doorgaat. En dat is ook iets wat je kan troosten. Dat je denkt, nou zie je, ze ergeren zich wild aan elkaar, maar ze houden toch van elkaar.
19: Ja, ja. Het komt altijd weer goed.
29: Ja, dat is toch heerlijk.
19: Ja. Ja, en het mooie is natuurlijk wel als de een de ander probeert op te vrolijken. Dat geeft ook wel iets moois aan, hè? Om te proberen om toch weer die vrolijkheid terug te krijgen. Ja. Heb je zelf eigenlijk een mooie herinnering aan Bert en Ernie?
29: Ik vond het altijd heerlijk. En de herkenbaarheid. En ja, het is inderdaad die positiviteit van wat ik nu net zei. Het zijn toch vrienden. Het is nooit van nou rot om maar op. Weet je, het gaat toch door.
19: Ja, ja.
29: En dat is volgens mij ontzettend troostend. Ja.
19: Dus niet één per se, niet één sketch, maar gewoon het hele gegeven. Zeg je, dat raakt me altijd. En dat vond ik mooi. Ja.
29: En het blijft maar leuk. Want ja, we blijven maar met mensen. En we blijven maar proberen om de een van de bank te krijgen. Of we blijven maar proberen om die ander een beetje tot rust te krijgen. Dat doen we toch ook de hele dag, elke keer.
19: Is dan eigenlijk belangrijk, denk je, als die nieuwe stemmen nu gezocht gaan worden, dat het hetzelfde uiteenlopende blijft? Dat die karakters blijven natuurlijk hetzelfde, neem ik aan.
29: Ja, ik denk dat dat contrast heel belangrijk is.
19: Ja.
29: Ja, ze mogen niet op elkaar gaan lijken.
19: Nee. Maar moeten ze dan op de stemmen van nu lijken of juist niet?
29: Oh, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat de in principe...
19: Er niet tegenover.
29: Ja, en die probeert de hele tijd, kom op nou. Ja, kom, ja, leuk. En dan, die krijgt ook de hele tijd, nee. Dus we zitten de hele tijd mee te leven met allebei, denk ik. Ja.
19: En dat al 50 jaar lang, hè? Dat is best bijzonder, toch?
29: Ja, nou, ik denk dat dit een thema is. Dat is gewoon echt ontzettend diep menselijk. En dat klinkt een beetje overdreven, maar ik denk het wel. Ik denk dat iedereen dit herkent en ik denk ook dat iedereen dit meemaakt. En als je dan ziet dat ze altijd toch weer vrienden zijn... En dat het altijd toch doorgaat. En dat is ook iets wat je kan troosten. Dat je denkt, nou zie je, ze ergeren zich wild aan elkaar, maar ze houden toch van elkaar.
19: Ja, ja. Het komt altijd weer goed.
29: Ja, dat is toch heerlijk.
19: Ja. Ja, en het mooie is natuurlijk wel als de een de ander probeert op te vrolijken. Dat geeft ook wel iets moois aan, hè? Om te proberen om toch weer die vrolijkheid terug te krijgen. Ja. Heb je zelf eigenlijk een mooie herinnering aan Bert en Ernie?
29: Ik vond het altijd heerlijk. En

0: wat je kan troosten. Dat je denkt, nou zie je, ze ergeren zich wild aan elkaar, maar ze houden toch van elkaar.
1: Ja, ja. Het komt altijd weer goed.
0: Ja, dat is toch heerlijk.
1: Ja. Ja, en het mooie is natuurlijk wel als de een de ander probeert op te vrolijken. Dat geeft ook wel iets moois aan, hè? Om te proberen om toch weer die vrolijkheid terug te krijgen. Ja. Heb jij zelf eigenlijk een mooie herinnering aan Bert en Ernie?
0: Ik vond het altijd heerlijk. En de herkenbaarheid. En ja, het is inderdaad die positiviteit van wat ik nu net zei. Het zijn toch vrienden. Het is nooit van nou rot om op. Weet je, het gaat toch door.
1: Ja. Ja.
0: En dat is volgens mij ontzettend troostend.
1: Ja. Dus niet één per se, niet één sketch, maar gewoon het hele gegeven. Zeg je, dat raakt me altijd. En dat vond ik mooi. Ja.
0: En het blijft maar leuk. Want ja, we blijven maar met mensen. En we blijven maar proberen om de een van de bank te krijgen. Of we blijven maar proberen om die ander een beetje tot rust te krijgen. Dat doen we toch ook de hele dag, elke keer.
1: Is dan eigenlijk belangrijk, denk je, als die nieuwe stemmen nu gezocht gaan worden, dat het hetzelfde uiteenlopende blijft? Dat die karakters blijven natuurlijk hetzelfde, neem ik aan.
0: Ja, ik denk dat dat contrast heel belangrijk is.
1: Ja.
0: Ja, ze mogen niet op elkaar gaan lijken.
1: Nee. Maar moeten ze dan op de stemmen van nu lijken, of juist niet?
0: Oh, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat in principe is het bedoeld voor kinderen. En voor die kinderen die nu komen, die kennen die oude Bert en Ernie niet. Dus daar maakt het niet voor uit. En voor ons, ja, die al 50 jaar daarnaar luisteren. Tenminste, ik weet niet. Maar die er al heel lang naar luisteren. Ja, die willen natuurlijk die oude Bert en Ernie. Maar die zullen een nieuwe nep Bert en Ernie nooit goed genoeg vinden. Dus ik denk dat het gewoon echt anders moet.
1: Ja. Dan wordt het een nep Bert en Ernie. Je zegt dat heel goed.
0: Ja.
1: Het is maar net wat je referentiekader is inderdaad. Dankjewel. Ja. Voor jouw verhaal en het stemmetje. De stemmetjes die we er gratis bij kregen. Elisabeth Ebbink was dat, stemcoach dus en psychologe. Als u nog uw verhaal kwijt wil, doe vooral. Een herinnering is welkom. Of een leuke opmerking via vdb@omroepmax.nl. En reageren via de NPO Luister-app.
2: Max. Terug naar toen.
1: We gaan terug naar 21 september 2016.
2: Villa.
1: Op die dag werd de eerste officiële voetbalwedstrijd met een videoscheidsrechter, de VAR, gespeeld.
3: Nou, vanavond dus de primeur, de videoscheidsrechter, heeft zijn intrede gedaan in het voetbal. Ajax Willem II, dat is dus de eerste wedstrijd waarbij een aparte scheidsrechter in een regiewagen zit en van daaruit de wedstrijd ook wordt beoordeeld.
4: In de tweede helft maakt Anouar Kali van Willem II de overtreding op Lasse Schöne.
5: Werd eigenlijk in eerste instantie door Danny Makkely beoordeeld als zwaarte gele kaart.
6: Ja, commotie, omdat nu toch dit geen gele kaart is.
4: Onder de tribunes kijkt de videoscheidsrechter mee op meerdere videoschermen. En na het zien van de beelden adviseert hij de scheidsrechter om alsnog rood te geven.
5: En tot werkelijk ontsteltenis van Anouar Kali kreeg hij dus de rode kaart voorgeschoteld na overleg met de videoref.
7: We willen dat wedstrijden eerlijk verlopen en zeker ook sportiever. Nou ja, en daar is de rode kaart een mooi bewijs van.
1: Ja, ik ga erover doorpraten met scheidsrechter Paul van Boekel, destijds dus de eerste VAR geweest. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Je kunt je bijna niet meer voorstellen dat we dat moeten gaan uitleggen, hoe het werkt, als je dit terugluistert.
8: Nee, op dit moment is de VAR een vast onderdeel van het voetbal geworden. Dus dat het toen nog een project was en onzeker of het überhaupt iets zou worden, dat konden we inderdaad, kun je nu niet meer voorstellen.
1: Nee, we gaan het zo over die wedstrijd natuurlijk nog wat uitgebreider hebben. Maar even het stadium daarvoor. Hoe is die VAR eigenlijk tot stand gekomen?
8: Nou, de KNVB is altijd wel erg innovatief en die begon op een gegeven moment met een werkgroep videoarbitrage. Ik heb me daar onder andere voor aangemeld. Het leek me interessant. Stel voor dat de videoarbitrage niet zou komen in het voetbal. Nou ja, het ergste was dat we dan wat tijd en energie erin gestopt hadden. Maar verder, als het wel zou komen, ja, dan waren wij als Nederland in ieder geval klaar voor. En dat leek me wel erg interessant. Dus we zijn er met de KNVB mee begonnen. Toneelspelend bij een stadion, zittend in een busje. Geen verbinding met de scheidsrechter, maar wel kijkend van, nou, waar zouden wij als videoscheidsrechter nog iets kunnen betekenen voor de arbitrage en voor het voetbal? Nou, we zijn eigenlijk een beetje gaan toneelspelen, gaan oefenen. Dat hebben we een hele tijd gedaan, totdat we een beetje op de radar kwamen van de FIFA. Die vond het wel erg interessant. Die nodigde Björn Kuipers uit voor een oefenwedstrijd, Italië-Frankrijk. Met Danny Makkely en mij als videoscheidsrechter. En blijkbaar ging het zo goed dat wij met de KNVB toestemming kregen om bij Ajax Willem II het voor de echtje te doen. Ja, en toen hebben we eigenlijk een klein beetje misschien wel de goden verzocht. Want hoe mooi zou het zijn als de videoscheidsrechter iets zou kunnen betekenen voor de scheidsrechter en voor het voetbal in die wedstrijd. Ja, Danny Makkely geeft een gele kaart en ik kwam op de lijn waarbij...

0: rode kaart getoond zou moeten worden.
1: Ja, laten we even luisteren.
2: Oeh, overtreding hoor. Gele kaart.
3: We checken hem, Danny. Rode kaart, Danny. Rode kaart.
4: Rode kaart.
3: Rode kaart.
5: Rode kaart.
3: Voet op de rechtbeen op de enkel.
4: Weet je het zeker? Rode kaart, video scheidsrechter. Rode kaart, video scheidsrechter. Heeft de bril op het ding.
5: Ben je serieus?
4: Ja. Video scheidsrechter zegt 100% rood.
3: Nee, 100% rood, Danny.
4: Oké.
1: Wauw, dat gaat ook even anders tegenwoordig. Dit was gewoon fluister het maar in het oor en hij deed het.
0: Ja, dat was een beetje het protocol van toen en ook de mogelijkheden van toen. En op een gegeven moment is er ook wel gezegd van ja, dit is een beetje raar natuurlijk, dat de videoscheidsrechter iets in moet fluisteren in het oor van de scheidsrechter, die eigenlijk verantwoordelijk is voor hoe het spel geleid wordt. Ja, en daar is toen dat scherm aan de zijkant voor gekomen, zodat de scheidsrechter op het veld in ieder geval altijd verantwoordelijk blijft over de eindbeslissing en niet degene die in dat busje zit.
1: Nee, want daarvoor keek hij dus, toen er mee begonnen werd, dan kon de scheids op het veld, Makkely in dit geval, überhaupt niet terugkijken zelf.
0: Nee, je hoort hem ook eigenlijk met verbazing uitspreken van hoezo, ja, geel, rood, hij heeft geen idee. Dus hij geeft de speler een rode kaart, hij heeft geen idee hoe het uitziet. Je kunt niks uitleggen aan de speler, dus ja, je moet blind vertrouwen op je videoscheidsrechter. En ja, dat is eigenlijk, denk ik, op dit moment gelukkig aangepast.
1: Ja, ja, want even dan terug naar dat moment. Ik kan me voorstellen dat het voor u heel leuk was. Want het gaf u al aan. Je staat eigenlijk op scherp om te kijken wanneer kunnen we iets gaan betekenen. Nou, dat gebeurde dan. Maar hoe was het voor Danny Makkely dan?
0: Ja, weet je, je hoopt eigenlijk nooit dat de scheidsrechter of je collega een grote fout maakt, waardoor je als videoscheidsrechter moet ingrijpen. Alleen die avond was wel een soort speciale avond. Er was een heuse persconferentie voorafgaand georganiseerd vanwege de eerste keer officieel VAR bij een voetbalwedstrijd. Nou ja, dan hoop je eigenlijk toch wel een klein beetje, want misschien zou het dan mooi zijn als we het vanavond echt kunnen laten zien.
1: Ja.
0: En dat gebeurde dus ook. Dus ik denk niet dat Danny op dat moment het heel erg vond. Alhoewel je natuurlijk nooit fijn vindt dat je een fout maakt. Maar voor het project, wat er toen ook eigenlijk was, kwam het wel heel goed uit.
1: Ja, ja, eigenlijk wist hij wel dat het rood was, maar dacht hij, ik geef geel en dan kan die Paul van Boekel kan er even rood van maken. Kunnen we gelijk laten zien dat het werkt.
0: Ik denk dat geen enkele scheidsrechter graag een fout maakt. Ja. Dus daar zijn we veel te eergevoelig voor. Maar voor dat moment kwam het wel goed uit.
1: Was het spannend toen?
0: Ja, als je zo de communicatie terugluistert, vond ik mezelf vrij rustig. Ik heb al vaker een moeilijk moment gehad en dan luister je dat moment terug en dan hoor je in je stem dat je toch wel het een erg spannend moment vond. Als ik dat nu zo terugluister of terughoor, ja, dan lijk ik vrij rustig. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik er lekker op mijn gemak zou op dat moment, maar de communicatie komt in ieder geval komt krakerig over. Maar dat was misschien het tijd van toen, maar verder kwam hij wel rustig over.
1: Ja, ja, goed, dat is hoe die overkomt. Maar hoe voelde u zich?
0: Nou ja, ik heb dat nog steeds. Na 10 jaar op het moment dat je moet ingrijpen, of je hebt een hele moeilijke situatie waarbij je al 1-2 minuten zit te twijfelen, of wat zal ik doen, ingrijpen ja of nee, wat verwacht de voetbalwereld hier? Ja, dan gaat je hartslag steeds sneller kloppen. En des te langer het duurt, des te ongemakkelijker je voelt. Dus 10 jaar geleden had ik dat waarschijnlijk en dat heb ik nu nog steeds.
1: Ja, dan ik denk dat nu veel luisteraars denken, ja, dat moment van kort geleden. Wat ging er toen allemaal in het hoofd van Paul van Boekel om? Natuurlijk de overtredingen van Ruben van Bommel op Arend Bouwman van Ajax en van Bommel van PSV. U geeft ook aan van, dan denk je ook, wat zou de voetbalwereld doen? Daar kwam uw beslissing niet echt overeen met wat de voetbalwereld zou hebben gedaan. Is dat iets wat je op zo'n moment al realiseert?
0: Ik hoop dat de mensen beseffen dat je de beslissing van een VAR niet afhangt aan het opgooien van een muntje. Of kijk, liefst als VAR zou jij de kranten van de dag erna lezen en op basis van die informatie ingrijpen. Alleen ja, dat kunnen wij helaas niet. Op dat moment neem je dus een beslissing op basis van het spelregelboek, op basis van de instructies die we krijgen. En ook op basis van wat de voetbalwereld verwacht. En ik kan nu al zeggen dat er tumult ontstaan is en dat het misschien inderdaad op dat moment niet de juiste beslissing was. Maar ja, dat weet je achteraf pas en dat is het lastige van ons vak. Je neemt een beslissing, daar sta je volledig achter. Ja, en dan achteraf ben je een beetje aan de goden overgeleverd af en toe.
1: Ja, nou dat hebben we gehoord natuurlijk in de kritiek. U gaf van het weekend ook een interview. Zelfs mijn dochters worden erop aangesproken. En dat is natuurlijk nooit fijn. Maar dan ben ik wel benieuwd dan even teruggrijpen. Want u zegt, je kijkt naar het scheidsrechtersboek, naar die regels die er zijn. Wat zou je dan achteraf anders, op basis waarvan, zou je een ander oordeel hebben gehad?
0: Nou, wat ik gedaan heb is echt geanalyseerd op basis van elementen. Dus echt gekeken naar de snelheid van de actie, maar ook wie was er in balbezit, wie zou de bal kunnen spelen, was er een uitgestoken arm. Dus eigenlijk ben ik een beetje aan het overanalyseren geweest wellicht. En wat ik straks al zei, des te langer het duurt, want ik heb er best lang naar gekeken, en des te ongemakkelijker het wordt. En als je ook lang naar kijkt, dan betekent het ook dat je als VAR twijfelt. Nou, bij twijfel moet de videoscheidsrechter eigenlijk niet ingrijpen, want de fout moet clear en obvious zijn, oftewel heel duidelijk fout zijn. Nou, dat vond ik op dat moment blijkbaar niet. En waarschijnlijk heb ik overgeanalyseerd en had je gewoon eigenlijk de situatie meer moeten beoordelen op basis van nou, wat er daadwerkelijk gebeurde, op basis van de snelheid. En, maar dat is achteraf makkelijk praten. Op dat moment neem je een beslissing waar je achter staat en ja, achteraf weet je vaak pas of je het goed gedaan hebt, ja of nee.
1: Ja, ja. En eigenlijk zou je denken op het moment dat je die beuk uitgedeeld ziet worden, dat is eigenlijk al je eerste gevoel wat het moet zijn. Maar dan moet je daarna natuurlijk gewoon op basis van de regels die je voor je hebt gaan kijken.
0: Ja, ja,
1: daar zit het verschil in en daar is het dan misschien even misgelopen.
0: Ja, dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. Ja, dat je op basis van misschien niet de werkelijke snelheid, maar misschien iets te veel in slow motion hebt zitten kijken. Maar dat is achteraf, wat ik al zei, dat is jammer. En, ja.
1: Worden daar veel gesprekken eigenlijk over gevoerd? Want de manager scheidsrechterszaken bij de KNVB, Raymond van Meenen, die ging publiekelijk zeggen dat het een rode kaart had moeten zijn. Lijkt me voor u niet prettig overigens, maar ik weet niet hoe u dat heeft ervaren.
0: Nou, wij doen niet anders als situaties analyseren. En dat is ook de reden waarom wij regelmatig bij elkaar komen. Dit zijn juist situaties die we met z'n allen analyseren. We zijn ook heel transparant naar elkaar toe. En dat wij een meningsverschil hebben met elkaar, dat is helemaal niet erg. Mijn scheidsrechtsbaas vond het inderdaad een rode kaart. Nou, ik heb daarmee niet ingegrepen, dus ik vond daarmee geen rode kaart. En dat is ook helemaal niet erg. Daar discussiëren we dan over tijdens telefoongesprekken, maar ook tijdens dat soort bijeenkomsten. Ja, en dan gaan we analyseren van hoe kom je tot de beslissing en wat kunnen we de volgende keer anders en misschien beter doen, zodat we tot misschien een andere beslissing komen.
1: Ja. Is er veel veranderd in de loop der tijd? Want we begonnen met 10 jaar terug. We hoorden al wel dat het geluid anders is. Een scheidsrechter wordt nu naar het scherm geroepen, zodat hij zelf ook kan kijken. Is er in de regelgeving veel veranderd?
0: Nee, dat is een beetje raar eigenlijk. Als je kijkt naar wat er afgelopen jaren veranderd is sinds wij begonnen zijn, dus 10 jaar geleden, is er in het protocol voor de VAR eigenlijk niet zo heel veel veranderd tot dit seizoen. En daar ben ik wel heel blij mee, met die wijzigingen van dit seizoen. Zoals de onterechte hoekschop, maar ook bijvoorbeeld de onterechte tweede gele kaart die een speler krijgt en dus rood. Ja, daar konden we vorig seizoen niks mee. En nu, dit seizoen, kunnen we daar gelukkig op ingrijpen. Dus dat zijn wel hele positieve veranderingen, maar dat heeft best lang geduurd. Want we hebben heel lang gewerkt met eigenlijk het protocol van het begin. Van de andere kant zijn er wel heel veel hulpmiddelen bijgekomen. Zeker op Champions League niveau, op de EK's, WK's. Ja, dan hebben we met buitenspeltechniek, doellijntechnologie. En er is zelfs een chip in de bal die iedere aanraking kan detecteren. Dus,
1: en toch blijft er dan discussie over die buitenspel.
0: Ja, bij Europese wedstrijden, bij de Champions League wedstrijden zie je bijna geen discussie. Want dan bepaalt 19 van de 20 keer bepaalt het systeem buitenspel ja of nee.
1: Nee, dat weet ik, maar dan wordt de discussie. Ja, dat was 2 millimeter, waar hebben we het nou over?
0: Ja, maar ja, leg je die bij 10 centimeter neer, dan hebben we bij 10,2 centimeter weer een discussie. Dus buitenspel is buitenspel. En dat is het mooie van de Champions League. Dan komt een hele mooie animatie naar buiten. En dan geloven we het allemaal. Alleen in Nederland hebben we helaas die mogelijkheden niet. En dan is het een soort handwerk. Dan moeten we lijnen trekken. En ja, dan krijg je wel eens discussie van moeten we inderdaad hem afkeuren, ja of nee, op zo'n kleine marge. Maar ja, buitenspel is buitenspel. Het is niet anders.
1: Is het eerlijker geworden door de VAR, het spel?
0: Absoluut, absoluut. Ja? Helaas niet foutloos. Dat is ook gebleken uit de cijfers die gepubliceerd zijn door de KNVB. Nog steeds worden er fouten gemaakt. Dat is ook normaal, denk ik, waar mensen bij betrokken zijn. Maar als voorbeeld, als er 100 situaties zijn geweest in het verleden en er worden 80 goed opgelost, ja, dan hebben we in ieder geval 80 grote fouten kunnen uit het voetbal kunnen halen, waardoor het voetbal eerlijker is geworden. En de pessimist zal zeggen van ja, maar er worden nog steeds 20 fouten gemaakt. Ja, dat klopt. Maar de optimist zal zeggen van ja, maar het voetbal is wel eerlijker geworden door die 80 goede beslissingen van de VAR. Dus we kunnen absoluut zeggen dat de VAR het voetbal eerlijker heeft gemaakt. En daar is hij ook voor bedoeld.
1: Ja, want je kunt natuurlijk denken naar hoe die ingezet wordt. Ik moet even denken aan de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Egypte. Dat bezwaar aantekenen over een situatie die aan de andere kant van het veld 2 minuten voordat een goal valt is voorgevallen. En op basis daarvan wordt een goal afgekeurd. Dat slaat dan ook weer een beetje door, toch?
0: Dat is een interpretatieverschil wellicht. Wanneer moet je ingrijpen inderdaad bij dat soort momenten? Inderdaad, is dat,
1: maar zat u toen ook niet met enige verbazing te kijken?
0: Ik was niet op het WK aanwezig, dus ik heb ook niet de instructies meegekregen die de videoscheidsers daar gekregen hebben.
1: Nee, maar u heeft die wedstrijd neem ik aan ook wel gezien.
0: Ik had die wedstrijd zeker gezien. Ik heb ook het moment gezien waar het over heeft.
1: Ja, en dacht u toen niet, dit gaat wel ver?
0: Nou ja, weet je, als je niet ingrijpt, en dat is ook weer altijd de discussie die we hebben, als je niet ingrijpt, dan gaat het misschien wel over die overtreding die voorafgaand aan het doelpunt viel. Dus dat is hetzelfde wat ik straks probeer uit te leggen als VAR. De VAR van toen, die heeft het nodig gevonden om in te grijpen vanwege een overtreding in de aanvalsfase. Had je niet ingegrepen, had je misschien ook een bendelende gehad. Dus dat zijn altijd keuzes die je moet maken. En dat is ook het moeilijke van ons vak. Je weet nooit wanneer je het goed doet. Nee. En dat is ook het mooie van ons vak. Dat het altijd een uitdaging blijft om het goed te doen.
1: Als je dan terugdenkt naar wat initieel de bedoeling was. Het was ooit het idee, als die VAR komt, zou het wel saaier kunnen gaan worden. Nou, dat is in ieder geval niet gebeurd, toch?
0: Nee, iedereen was bang dat de videoscheidsrechter alle discussie uit het voetbal zou halen. Maar volgens mij is de discussie alleen maar toegenomen. Want je kunt nu lekker discussiëren over de scheidsrechter. Maar je kunt ook nog eens mooi lekker discussiëren over de beslissing van de videoscheidsrechter. Ja. Dus de discussie lijkt toegenomen te zijn. Dus waar iedereen bang voor was, dat is dus zeker niet gebeurd.
1: Dat is niet gebeurd.
0: Maar eerlijker is het zeker wel geworden.
1: Paul van Boekel was dat. Hij was de VAR dus tijdens de eerste officiële voetbalwedstrijd met die VAR. En dat was precies 10 jaar geleden. Hartelijk dank.

0: Muziek uit dat varjaar, zo gezegd 2016, de Shawn Mendes met Treat You Better.
1: NPO Radio 1.
0: Het is net 3:30 geweest, Dorot Megens is hier voor het NOS Journaal.
2: Het kabinet moet nog eens goed kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Dat vindt de Raad van State. Minister Van Wil wil ze verhogen om zijn begroting sluitend te krijgen. Maar dat vindt de Raad van State een slecht argument. Bovendien zijn na verhoging verkeersboetes niet meer in verhouding met andere boetes, zoals die voor diefstal of mishandeling. De Russische regeringspartij van president Poetin is, zoals al werd verwacht, de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma. Bij de stembusgang zijn geen onafhankelijke waarnemers welkom. Bovendien waren oppositiepartijen die tegen de oorlog in Oekraïne zijn bij voorbaat uitgesloten van de verkiezingen. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Maar Duitsland staat voor belangrijke hervormingen en die wil ik graag doorvoeren, zei Merz. Google moet een boete van ruim 400 miljoen euro betalen, omdat het bedrijf in Europa niet goed is omgegaan met locatiegegevens van gebruikers. Die wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. En ook zou Google de gegevens veel te lang hebben bewaard.
0: Dankjewel, Dorot. Erik, hoeveel files heb je?
3: Nou, op dit moment zo'n 25, maar de meeste hebben nog niet al te veel vertraging. Twee vallen erop, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest zo'n 11 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam-Rotterdam voor knoop het Ketelplein. Daar gebeurde vanmiddag eerder een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd daar ook 10 minuten.
1: Tot 4 uur.
0: Mensen opgelet. We gaan het spel weer spelen, waarin wij nieuwskennis over de historie gaan uittesten in Villa VDB. En de beste kandidaat kan zomaar 100 euro verdienen aan het eind van de week. En die kandidaat vandaag is Jolanda Ritter uit Nistelrode. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En dan vraagt Jurgen altijd, waar ligt dat ook alweer, Nistelrode?
4: Tussen Os en Uden.
0: Kijk, dan weten we dat ook weer. En dat is prettig verblijven.
4: Het is een heel leuk, gezellig, klein dorpje. Ja, prima. Alle gezelligheid. Helemaal goed.
0: Alles voor handen. Kijk eens aan. Speel je vaak mee? Gewoon op de, als je zit te luisteren naar ons?
4: Ja, als ik hem hoor. Was vaak in de auto. Maar ja, als ik het hoor probeer ik mee te doen, dan denk ik, dat moet ik toch zelf ook een keer gaan proberen.
0: Ja, leuk. Nou, vandaag is dan het moment dat dat gaat gebeuren. Ja. En het fijne is op maandag dat de teller nog op nul staat. Dus je bent sowieso 24 uur lang de beste straks, als we klaar zijn. En met een beetje mazzel ben je dat aan het eind van de week ook nog. Je weet hoe het werkt, hè? 3 minuten lang dan gaan we zoveel mogelijk fragmenten laten horen. En het is aan jou om te zeggen of het fragment vroeger of later is dan het fragment ervoor. En dan kijken hoe lang dat goed gaat. Het vertrekpunt is het geboortejaar van onze kandidaat. Dus welk jaar is dat, Jolanda?
4: 1965.
0: Tijdje terug. Gaan we daarmee spelen? Het eerste fragment. Is dat vroeger of later dan 1965?
5: Duizenden Indiërs, opgeschrikt en geschokt door de moord op hun grote leider Gandhi, stromen samen rondom het huis waar de dode ligt opgebaard.
0: Ja, Gandhi, de dood. Eerder of later dan 65? Zeer veel vroeger. Ja. 1948 hebben we het over. Klopt.
6: Veel te veel weggebruikers trekken zich praktisch niets van de verkeersregels aan. De Wassenaarse politie beschikt thans als eerste in Nederland over een apparaat waarmee overtreders gefotografeerd kunnen worden op het moment dat ze hun fout begaan.
0: De allereerste flitser, eerder of later dan 1948?
4: Later.
0: 1956, is goed.

0: Ja, ja, Paradise by the Dashboard Light. Eerder of later dan 1956?
1: Later, heerlijk nummer.
0: Ja, 1978 was het.
2: Hallo. Vandaag is in het Westland, dat is het tuinbouwgebied onder Den Haag.
0: Ken je ook het eerste NOS Jeugdjournaal? Eerder of later dan 1978?
1: Later.
0: Dat is goed. 1981, ja.

0: Jeetje, de bom. Eerder of later dan 1981? Met een Joost Prinsen, Wieteke van Dort, Aart Staartjes.
1: Ja, ik denk iets eerder.
0: Ja, is goed. 1979 was het.
2: Het torentje van Lubbers heet sinds 5:00 vanmiddag het torentje van Kok. Want het kabinet Kok is niet alleen rond, het is ook beëdigd.
0: Premier Wim Kok, eerst een eerder of later dan 79?
1: Later.
0: Ja, 1994.
3: En zo makkelijk als het ging in de halve finale gaat het voorlopig niet. Waar blijft de turbo? De turbo lijkt nu te zijn gevonden. De Bruin, derde goud!
0: Ja, het goud van Inge de Bruin, eerder of later dan 1994?
1: Later, gokje.
0: Het was het jaar 2000, is goed.
4: Beelden van de rampplek een uur geleden. Duikers bergen de laatste lichamen van de in totaal 32 slachtoffers. 16 kilometer ten noordoosten van Den Helder ligt het neergestorte Dakota-toestel in de Waddenzee.
0: Was dit eerder of later dan het jaar 2000?
1: Eerder.
0: Het was 1996, klopt.
2: Sinds vanmorgen is Mikhail Gorbachev president met vergaande bevoegdheden. Het Sovjet-presidentschap heeft tanden gekregen.
0: Eerder of later dan 1996?
1: Eerder.
0: 1990, ook die is goed.
5: Gisteravond is de Britse komiek Tommy Cooper overleden. De goochelaar met het iconische rode hoedje is tijdens het televisieprogramma Live from Her Majesty's in elkaar gezakt. Ja, en het publiek dacht dat het bij de act hoorde.
0: Is buiten de tijd, maar mag die nog afgemaakt worden? Jazeker, eerder of later dan 1990?
1: Ik denk later.
0: Dat was dan weer eerder, 1984. Maar de tijd was ook voorbij, je hebt gewoon de 3 minuten volgespeeld.
1: Oh, joehoe.
0: Jolanda, ja, nou dat vind ik sowieso al een Villa VDB keukenschort waard. En dan kijken we hoeveel jij er goed had. En dan komen wij dus op 9.
1: Oh, dat is heel netjes.
0: Zeker is dat heel netjes. Ik zou het zelfs goed willen noemen. Maar goed, dat is aan jou. En je bent nu een angstgekner voor de kandidaten die nog gaan komen. Denk ik zomaar. Geniet ervan, Jolanda. En blijf luisteren. Kijk of je de beste bent van deze week. Dankjewel.
1: Dankjewel
0: voor het meedoen. Als jij ook denkt, dit wil ik ook en dit kan ik ook, meld je aan villavdb@omroepmax.nl.

0: Charlotte Gardner met Feel Good.
1: Hélène Plag.
2: Villa.
0: Jaarlijks verliezen ruim 12.000 kinderen en jongeren een ouder. Journalist en schrijver Simone Vos is een van hen. Op haar 16e stierf haar vader. En nu, 21 jaar later, merkt ze dat haar rouw er nog altijd is. Anders, maar soms misschien wel groter dan vroeger. In het boek Geen vader leeft voor eeuwig praat ze met dertigers, andere dertigers, leeftijdsgenoten dus eigenlijk, die ook jong waren toen ze hun ouder verloren. En gaat het onder meer over het gemis. Simone, welkom.
3: Dankjewel.
0: Ook hier pedagoog en rouwdeskundige Daan Westerink. Daan, ook welkom.
3: Dankjewel.
0: Simone, hoe ontstond eigenlijk het idee dat je dacht, ik wil dit opschrijven?
3: Ik ben journalist en in eerste instantie dacht ik vooral, ik moet iets met dit thema doen, omdat ik in mijn dertiger jaren merkte van, ja, eigenlijk komt dat rouw en het gemis komt eigenlijk weer op een hele andere manier naar boven dan in de jaren daarvoor. Ik ging een huis kopen en kreeg een serieuze relatie. Allemaal best wel grote levensveranderende situaties waarbij ik ineens merkte van, daar was mijn vader wel echt heel erg fijn bij geweest als hij er was geweest.
0: Dat had je willen delen met hem.
3: Ja, precies.
0: Die grote stappen die jij nu zet in je leven.
3: Ja.
0: Dat had hij moeten zien eigenlijk.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, en ik heb best wel een aantal vriendinnen waarvan ook een ouder is overleden. En met hen besprak ik dat dan wel eens van, goh, hebben jullie dat ook? En iedereen beaamde dat eigenlijk wel. Van, ja, ik merk dat ook wel. En ook bijvoorbeeld van, lijk ik op mijn vader, lijk ik op mijn moeder? Weet je wel, als er een van de twee is weggevallen, welke karaktereigenschappen heb je dan nou eigenlijk van wie? Mm-hmm. En ik ben een journalist, dus ik dacht op een gegeven moment van, ja, alleen mijn verhaal is ook misschien alleen maar mijn verhaal. Dus ik vind het fijn als er meer verhalen komen. Dus toen dacht ik, nou, dan moeten het dertigers zijn. En zo geschieden.
0: Ja, en nu ligt het boek er.
3: Het er.
0: En Daan, ik denk, naast het feit dat je rouwdeskundige bent, ben je ook ervaringsdeskundige, zoals wij dat dan zeggen. Je verloor je moeder toen je 14 was.
4: Ja.
0: Herken je de dingen die Simone omschrijft?
4: Ja, ook 43 jaar later nog. Ik ben al lang geen dertiger meer, maar een vijftiger. Maar dat is zo mooi wat ik in jou herkende, Simone, was dat je wil gewoon heel graag weten of het normaal is wat je voelt. Want heel veel mensen denken dat rouw iets is dat op een gegeven moment voorbij is. Maar ook in nieuwe levensfases, dus bij jou ook, je gaat samenwonen, je krijgt een vriend. Nou, sommige mensen in je boek hebben kinderen gekregen. Zo ging dat bij mij ook. Van, je wil zo ontzettend graag laten zien van, kijk pap, mam, zo ben ik nou geworden. En het overvalt je soms dat je zoveel jaren later iemand nog mag missen. En door dit boek ook weer krijg je gewoon te horen, het is normaal. Je mag ook na zo'n lange tijd nog je vader of je moeder missen.
0: En dan zijn er dus die grote levensveranderende omstandigheden. Maar ook wel, Simone, wat je aangeeft tot aan, en dat is een ogenschijnlijk heel klein momentje, als je aan het klussen bent, je huis om te gaan samenwonen, en de boor moet even gebruikt worden. Ja, maar dat is denk ik ook iets waarvan je denkt, ja, jouw vriend gaat dan uitleggen hoe je de boor moet gebruiken.
3: Ja.
0: En toen dacht jij,
3: Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet een moment waarop je dat van tevoren denkt van, nou, dat gaat dan gebeuren. Het is meer, ik was heel blij, we gingen samenwonen, helemaal leuk. En samen een kast in elkaar zetten was natuurlijk altijd een goede relatietest. Dus daar was ik dan ook vooral mee bezig van, hoe gaat het dan? En ja, echt van het een op het andere moment ineens zat ik daar gewoon te huilen. En ik dacht echt, wat gebeurt me nou toch? En die stomme boormachine, weet je wel. Ja, wat vreselijk dat mijn vader het nou niet had uitgelegd aan mij. Ja. En ja, dat zijn van die hele kleine dingetjes eigenlijk maar. En dat blijft gewoon eigenlijk. Ja,
0: dan overvalt het je gewoon in één keer. Een ogenschijnlijk klein moment wat dan groot in je hart blijkt te zijn.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Is het dan heel anders als je ouder op jonge leeftijd verliest dan wanneer je volwassen bent? De beleving of de rouw, laat ik het zo vragen.
4: Ja, en ik ben altijd wars van leedconcurrentie. Hè? Dus er is niet zoiets als, wat is het ergste?
0: Het gaat meer om of je op een andere manier ervaart.
4: Ja, want als je gewoon, zoals wij waren tieners, jongeren, nog niet eens volwassen toen een ouder overleed, je hebt echt geen idee hoe lang dat duurt dat iemand er niet meer is. Je bent nog bezig met verliefd worden. Je ziet je vrienden veel meer dan je ouders. Je gaat studeren, hè, in onze beide gevallen. Die mensen kennen allemaal je ouders niet. Dus het komt er bovenop. En dat maakt het anders. Dus anderen zien jou niet, jouw ouders niet. Weten niet wat dat gemis is. Maar je bent jezelf ook aan het ontwikkelen. En dat kan je niet stoppen.
0: Je bent zelf ook meer op jezelf gericht in je puberjaren, toch?
4: Ja, ik was een week na de dood van mijn moeder gewoon hartstikke verliefd. En dat vond ik heel ingewikkeld. Ja. En pas jaren later merk je van, oh, wat had ik er nog nodig gehad. En ook toen ik moeder werd bijvoorbeeld. Maar ook toen ik mijn partner leerde kennen. Die had je zo graag voorgesteld, net als jij.
0: Ja. Maar is het dan, als jij zegt, ik vond het heel ingewikkeld dat ik verliefd was. Is dat dan een schuldgevoel, ik voel me nu verliefd? Of dacht je, ja, het leven gaat door, maar dat zien mensen nu even niet? Waar zat dat ingewikkeld
4: in? Je krijgt heel veel van je omgeving te horen. Dus,
0: normerende dingen, ja, van, hoe het hoort.
4: Hoe kan het nou? Daan is gewoon hartstikke gelukkig weer. En de rouw is klaar. En bij mezelf van, mag ik wel... Wat is rouw eigenlijk? Nou, en in die tijd, dat is zo lang geleden... kon je geen boek vinden, geen website waren er helemaal niet. Ik was niet online. Dus daarom is het zo fijn dat je ook nu gewoon de nieuwe generatie mensen... die jong en ouder verloren, een boek hebben waarbij je denkt... oh, dat heb ik ook.
0: Ja.
4: Het is niet raar om en heel verdrietig te zijn... en tegelijkertijd verliefd te worden bijvoorbeeld.
0: Want hoe was die rouw bij jou, Simone? Hoe heb jij het overlijden ervaren?
3: Ja, voor mij voelt dat ook al wel. Het is 21 jaar geleden, dus het voelt ook al wel echt... lang geleden, dus soms kan ik ook niet eens meer heel goed voor de geest halen hoe ik me precies voelde. Maar ik weet wel, inderdaad wat jij zegt, Daan, van dat ik inderdaad ook soms best wel vrolijk kon zijn of zo. En dat daar echt wel een beetje een oordeel over was van, oh, waarom kan je... Je kan dus blijkbaar gewoon vrolijk zijn terwijl jouw vader net is overleden. En dat soort momenten zijn me wel heel erg bijgebleven. Mijn vader was wel... gewoon echt, ik leek gewoon heel erg op hem. Dus ik was echt wel heel erg een vaderskindje. Dus in dat opzicht miste ik, denk ik, vooral ook een beetje een soort van beeld of zo waar ik tegenop kon kijken. Dat denk ik wel. En ik was natuurlijk gewoon heel verdrietig. Maar ik was ook inderdaad heel erg bezig met me losmaken van mijn ouders eigenlijk. Dus dat was wel heel dubbel. Denk ik.
4: Ja, het kwam er gewoon bovenop. Heb je daar gewoon helemaal geen ruimte voor. Ja. Maar dan denkt de omgeving, oh, ze gaat weer verder.
3: Ja, precies.
0: Ja, maar ook als je zegt, dat is volgens mij ook, je bent je aan het afzetten tegen je ouders. Dan heb je misschien nog lelijk gedaan. Of dat je dan achteraf denkt, waarom heb ik dat gedaan? Terwijl dat voor een puber natuurlijk heel normaal is.
3: Ja, precies. Ja, en ik vind het nu gewoon heel jammer dat er heel veel momenten zijn die ik niet meer met hem heb kunnen delen. En toen had ik bijvoorbeeld, toen was ik echt nog wel. Zo jong dat ik helemaal niet hem als een volwaardig persoon zag... waar je zeg maar gesprekken mee kon voeren of zo. Dat is nu natuurlijk heel anders. Met mijn moeder heb ik volwassen gesprekken... maar dat heb ik natuurlijk met mijn vader nooit gehad.
0: Ook dat maakt het verdriet misschien anders. Je zegt, je beleeft dat nu op een andere manier.
4: Ja, we waren nog niet af.
3: Nee, precies. Nee, dat is zo. Ja, klopt.
0: Ontwikkel je je dan ook anders daarna? Dan de gemiddelde puber, noem ik maar even, of tiener... wiens ouders er allebei nog zijn? Dan?
4: Ja, de tijd voor lummelen is voorbij, hoorde ik jongeren zeggen in een onderzoek dat ik deed. Je wordt in één keer in een hele volwassen wereld gegooid. Sommige mensen puberen helemaal niet. Dus dan omdat bijvoorbeeld een ouder die overblijft heel erg verdrietig is. Nou ja, dan ga je ook niet afzetten tegen je ouders. Dan denk je wel twee keer na. Dus dat maakt het gewoon heel anders. Je bent nog niet af, maar je gedraagt je wel volwassen. En dat is trouwens bij iedereen anders. Hè. Er zijn ook mensen, zelfs in hetzelfde gezin soms... die dat wel allemaal heel goed samen kunnen laten gaan.
0: Maar, iedereen rouwt ook op zijn eigen manier, denk ik. Hè?
4: Ja, maar het is een hele deuk in een jong leven. Als, want de gevolgen zijn vaak veel groter dan de buitenwereld denkt.
0: Ja. Herken je dat?
3: Ja, ik herken dat ook zeker uit de mensen die ik voor mijn boek sprak. Dat eigenlijk heel veel mensen zeggen van... ja, wij voelden ons wel heel erg verantwoordelijk voor de ouder die... overbleef. En dat herken ik zelf ook wel heel erg. Ik bleef met mijn moeder alleen thuis. En mijn broer woonde al op kamers. Die verhouding wordt gewoon anders. Want dan heb je ineens dus met z'n tweeën... een soort van huishouden ook te runnen. En dat gaat gewoon zo. Maar die verantwoordelijkheden zijn natuurlijk wel echt heel anders... dan als ik keek bij vriendjes en vriendinnetjes... die twee ouders hadden.
0: Ja.
3: En dat zeiden veel mensen die ik voor mijn boek te sprak... ook wel echt van die verantwoordelijkheid van... toch nog maar even niet op kamers gaan. Of toch nog maar even... bijvoorbeeld het weekend naar huis gaan, omdat anders de moeder alleen was. Dus dat is wel echt iets wat je doet.
0: Maar er zit ook iets in, aan de andere kant dus dingen uitstellen, maar ook sommige dingen juist niet uitstellen. Juist leven. Het leven pakken en het leven...
4: heel hard gaan.
3: Precies. Ja, een soort van, ik noem dat een soort van drive om dan zeg maar alles eruit te halen. En ik denk zelf ook wel een beetje omdat ik... Mijn vader heeft dat niet gekund. Hè. Die is jong overleden, dus ja, hij heeft heel veel dingen niet kunnen doen. En ik denk ook zeker zijn generatie is ook best wel van het van nou, als je maar met pensioen bent, dan, hè, dan komt het wel en dan kan je op vakantie en zo. Dus dat doe ik echt niet meer. Ik ga niet meer wachten tot de dingetjes misschien over 10 jaar kunnen.
0: Dat hoor je ook van veel anderen.
3: Ja.
4: Ja, dat blijkt ook dat niet lummelen, dat komt vaak voor.
3: Ja.
4: Dus het is niet voor niks dat mensen die iets heftigs meemaken, dat ook iets doet met je gevoel van oké, nou gaan we er ook iets van maken ook.
3: Ja, precies. Je gaat toch een soort van aan of zo. Ook omdat soms een ouder die ging overlijden dat heel expliciet heeft genoemd van hè, haal er alles uit. Dat zeggen ook best wel wat mensen. Maar ook omdat je dat blijkbaar gewoon zelf ook echt voelt van ja, het kan dus zomaar voorbij zijn. Ja. En ja. Dan moet je het zelf
0: het leven gewoon, en proberen van te genieten.
3: Precies.
0: Ja, zeker. Ja. Jij zei het al, Daan. Dit is waarschijnlijk dit boekje heel troostend, maar herkenbaar. En daarmee ook een mooie steun voor mensen die de rouw hebben. Dertigers, maar ook veertigers die hun ouder op jonge leeftijd zijn verloren.
4: Ja.
0: Geen vader leeft voor eeuwig, zo heet het. Dankjewel dat jullie daarover kwamen vertellen. Simone Vos en Daan Mestrink.

0: Cloud met Parler Français. Afgelopen weekend liet Paul Hane weten dat hij na 50 jaar stopte als stem van Bert, weet wel, het vriendje van Ernie. En na het overlijden van Wim T. Schippers vindt hij het tijd om de twee nieuwe stemmen te gaan geven, van dus twee nieuwe stemacteurs. Daar onze vraag van vandaag. Wat is nou uw mooiste herinnering aan Bert en Ernie? Nou, daar kwamen best wat mooie herinneringen naar boven. Ellen Munninghoff die mailde ons. Mijn man Alexander Munninghoff werd in 1986 correspondent in de Sovjet-Unie voor een aantal kranten en radiozenders. In die tijd waren er nog heel weinig buitenlandse correspondenten en werd er zeer gelet op journalisten en gezocht naar anti-Sovjet literatuur of anderszins opruiende zaken. Wij reden met onze kinderen in een volgepakte auto in 4 dagen naar Moskou en in de grens werden we naar een gigantische hal geleid waar we helemaal alleen waren en allemaal moesten uitstappen. Alle kranten en stripboeken werden ingenomen en in een kantoor werd dat bestudeerd. Auto werd binnenste buiten gekeerd en tenslotte werden we gesommeerd om de radio aan te zetten. Ja, zijn dat dan vijandige instructies? In die immense hal met al die grimmige gezichten klonken daar de stemmen van Bert en Ernie die in een uur de wereld rond zongen. Mijn man werd gevraagd het in het Russisch te vertalen, maar daar kon geen lachje van af. Mooi verhaal. Hans Dekker die stuurde een audioberichtje.
1: Hoor Bert en Annie, daar hebben we altijd met ontzettend veel plezier naar geluisterd. Met de kinderen in de auto op weg naar Zuid-Frankrijk of Italië of iets dergelijks. Hard meezingen met alle liedjes over de regenboog en de grote bergen zoute peren. De avonturen van Sipje en Sopje en ome Rudolf die iedere keer langs kwam met zijn prachtige wijsheden. Onze kinderen zijn al lang en breed volwassen, maar nog steeds komen al die liedjes omhoog. En zingen wij, Mira en ik, die liedjes zelfs samen in de auto als het eruit komt. Misschien wel 30 jaar nadat ze gemaakt zijn. Bert en Ernie, onsterfelijk duo waar we ongelooflijk van genoten hebben.
0: En ik denk dat veel mensen het daarmee eens zijn. Dankjewel Hans Dekker en ook de rest natuurlijk voor de reacties. Zometeen het Radio 1 Journaal met Fleur Wallenburg. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
5: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
4: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: NPO Radio 1. 4:00. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Bij een explosie in Rotterdam kwamen in januari 2024 drie mensen om het leven. Vandaag begon de rechtszaak. Onze verslaggever was erbij. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
2: Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan dat ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen dan nu, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar het is niet duidelijk waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien, zegt economieverslaggever Aida Brands.
13: De Amerikaanse techreus maakt al jaren ongevraagd gebruik van locatiegegevens van de gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan locatiegegevens vanuit Google Maps of de app. En volgens Europese regels mag dat niet. Google heeft nu 6 maanden om hiermee te stoppen.
2: De locatiegegevens zijn ook langer bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. De Raad van State vraagt het kabinet de verkeersboetes niet weer te verhogen. Minister Van Wil is dat van plan om zijn begroting sluitend te krijgen. Maar dat vindt de Raad van State een slecht argument. Bovendien zijn de boetes de laatste jaren al explosief gestegen en staan ze niet meer in verhouding met geldstraffen voor diefstal en mishandeling. Staatssecretaris Erkens van Visserij probeert in Brussel weer goedkeuring te krijgen voor het pulsvissen. Daarbij worden vissen gevangen met stroomstoten. Een paar jaar geleden werd dat verboden omdat andere landen bang waren dat Nederland de zee zou leegvissen. Volgens Erkens is de methode duurzamer omdat er minder bijvangst is.

0: De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat die noodopvang nu gevaarlijke situaties oplevert voor kinderen. Er is een gebrek aan privacy en kinderen lopen een groot risico op fysiek en seksueel geweld. De Russische regeringspartij van president Poetin is zoals verwacht de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De voorlopige uitslag is na 3 dagen stemmen bekendgemaakt. Bij de stembusgang zijn in Rusland geen onafhankelijke waarnemers meer welkom. En bij eerdere verkiezingen is grootschalige fraude vastgesteld. De Russen wisten wat ze konden verwachten, zegt buitenlandredacteur Wessel de Jong.
1: Mensen weten natuurlijk van oudsher dat natuurlijk het resultaat van verkiezingen in Rusland niet wordt bepaald in het stemhokje, maar gewoon in het Kremlin. Maar ik denk toch deze keer was de stemming nog negatiever. Mede ook omdat eigenlijk de oudste oppositiepartij van het land, Jabloko, de enige partij die echt een duidelijke anti-oorlogsstem uitbrak, dat die hardhandig van de kieslijst is afgehaald.
0: Daardoor was een grote overwinning van Poetins partij Verenigd Rusland al verwacht. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Een deel van een heuvel is door modderstromen al naar beneden gekomen. Dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt bij een graad of 19.
2: Dankjewel Casper, we gaan naar de verkeersinformatie. Daar zit Erik Evengroen. Goedemiddag Erik.
3: Hi Fleur, goedemiddag. Ja, de avondspits komt op gang met inmiddels zo'n ruim 200 kilometer file. En meerdere vallen erop, zoals de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En de A73 ten slotte Nijmegen richting Maasbracht. Voor afrit Maasbree 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.
2: De partij van de Duitse bondskanselier Merz, de CDU, leed gisteren opnieuw groot verlies bij 2 deelstaatverkiezingen. Toch wil Merz van geen wijken weten.
4: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? 1 tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
7: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
11: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
2: In Rotterdam is de rechtszaak begonnen tegen de verdachte van de ontploffing in de Schammenkamp in januari 2024, waarbij drie mensen zijn omgekomen. Verslaggever Mark Hamer, waar verdenkt het over?

0: Openbaar Ministerie van?
1: Dat hij betrokken was bij een drugslab in een garagebox die hij huurde en dat hij dus uiteindelijk verantwoordelijk is voor de ontploffing. Maar de verdachte ontkent er iets van geweten te hebben. De vraag na dag 1 is, heeft het OM wel een sterke zaak?
0: Door een orkaan in Japan moeten bijna 2 miljoen mensen evacueren. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio, ben jij er een van?
2: Ik was er tijdelijk ook een, inderdaad. Ik kreeg rond 2:30 vanmiddag evacuatieadvies. Maar ik ben gelukkig nu alweer een paar uurtjes thuis.
0: Maar eerst de persconferentie van de Duitse bondskanselier Merz. Want na opnieuw een stevige nederlaag voor zijn CDU was de Duitse bondskanselier strijdvaardig.
3: Gemeinsam mit den Partnern in der Europäischen Union jetzt den Stürmen unserer Zeit zu widerstehen. Wir sind auf uns allein gestellt und diesem Anspruch gerecht zu werden wird sehr, sehr viel Kraft kosten. Aber ich bin bereit, diese Kraft aufzubringen.
0: Het zal veel kracht kosten om de stormen van deze tijd te weerstaan, maar ik ben bereid om daar alles voor te geven, zei Merz vanmiddag. Hij staat onder grote druk nadat zijn partij gisteren de kiesdrempel van 5% niet wist te halen in de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff in Berlijn. Ja, Liedeke, het had veel mensen denk ik ook niet verbaasd als hij de eer aan zichzelf hield, maar hij lijkt niet te denken aan opstappen, hè?
4: Nee, daar stond een heel resolute Friedrich Merz. De Friedrich Merz die hij graag wil zijn, de besliste leider. In tegenstelling ook tot 2 weken terug. Toen heeft de CDU ook verloren in Sachsen-Anhalt. De AfD haalde toen een monsterzege. En toen zag je bij de persconferentie een dag na de verkiezingen echt een aangeslagen Friedrich Merz. Hij was ook zelf kritisch. Maar nu stond de leider, de ferme man die hij graag wil zijn, die stond er nu weer.
0: En wat is dan nu zijn plan?
4: Ja, eigenlijk is dat plan niet zo anders dan wat hij 2 weken geleden ook al zei. Zijn regering is bezig met een hervormingsprogramma. Zo moeten de pensioenleeftijden omhoog, moeten de uitkeringen wellicht omlaag. En hij zei 2 weken geleden al, wat hij vandaag ook weer zei, de mensen maken zich zorgen om die plannen. Ze begrijpen niet goed wat wij willen. Dus we moeten beter duidelijk maken wat we willen en ook waarom dat goed is. En dat is wat hij gisteravond eigenlijk ook zei. Kort nadat de verkiezingen in de stembussen in Mecklenburg-Vorpommern gesloten waren, trad hij al voor de camera's en zei toen ook, de vormingsagenda die we hier willen doorvoeren is eigenlijk ook het antwoord op de aantrekkelijkheid van het extremisme. Want als het met ons land straks weer goed gaat, dan is het extremisme ook niet meer aantrekkelijk. Dus zijn boodschap is, we moeten vooral doorgaan op de ingeslagen weg.
0: En wil de andere regeringspartij, de SPD, wil die ook diezelfde weg nog steeds in?
4: Nou, die zijn wel een beetje in aanvalsmodus. Want een deel van de achterban van de SPD, de Sociaal-Democratische Partij, ja, die is natuurlijk niet zo gelukkig met het verhogen van pensioenleeftijden en het maken van uitkeringen. Nou, nu de CDU heel erg met zichzelf zitten worstelen. En Merz zegt, nou, we moeten die hervormingen misschien beter uitleggen. Voelen ze bij de SPD ook van, hé, daar zit misschien ruimte. En zij zeggen nu al 2 weken. En daarin hebben zij zichzelf eigenlijk ook weer herhaald ten opzichte van 2 weken terug. Misschien moeten we eens gaan praten over aanpassingen van die hervormingen. Dus als je dan even doordenkt, een CDU in crisis, een Merz in het nauw. Dat kan dus ook in de coalitie nog best wel voor moeilijke gesprekken gaan zorgen de komende tijd. Want ja, hoe ga je nou verder met die hervormingen? Die ook echt een van de kernwaarden zijn van het kabinet wat er nu zit.
0: Ja, en strijdvaardig, resoluut, allemaal begrippen om Merz van vandaag te omschrijven. Maar ja, dat is natuurlijk geen garantie dat hij ook echt kan blijven zitten, of wel?
4: Nee, dat hij niet weg wil, dat is nu wel duidelijk. Gisteravond dat statement, vandaag die ferme houding in de persconferentie. Hij wees ook nog op de historische verantwoordelijkheid van de CDU. Hij zegt Konrad Adenauer, de eerste Duitse bondskanselier van na de Tweede Wereldoorlog, heeft onze partij mede gebouwd in een nieuwe tijd na het extremisme om te zorgen dat we een betere nieuwe tijd hebben. Nou, zo moeten we ook de toekomst tegemoet. Ik zie mezelf in die lijn staan. Maar goed, dat kun je zelf wel willen. Anderen om jou heen zullen daar ook in mee moeten. De CDU-voorman van de deelstaat Hamburg, die heeft inmiddels openlijk gezegd, nou, ik weet niet of we verder kunnen met Merz. Als het bij deze ene man blijft, dan was het dat. Maar wie weet volgen er meer van dit soort kikkers die uit de kruiwagen springen. En morgen moet Merz ook nog in vergadering met zijn eigen bondsdagfractie. En de verwachting is dat hij het daar ook niet makkelijk zal krijgen.
0: Spannende week dus voor Friedrich Merz. Dankjewel, Liedeke Morsinkhoff vanuit Berlijn. Vandaag is in Rotterdam de rechtszaak begonnen tegen de verdachte van de ontploffing in de Schammenkamp. Dat was in januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Volgens het OM bevond in de garagebox een drugslab. Justitie houdt Jalal O., de hoofdhuurder, verantwoordelijk.

0: ook weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De cloud is gedeeltelijk gewist. Maar ja, dat is gebeurd toen hij als verdachte al vast zat. Dus hij kan het niet gedaan hebben. De reden dat hij had gelogen, zei hij nu vandaag. Ja, de telefoon was. Over zijn telefoon was dat hij bang was dat de politie erachter zou komen dat hij in de hashhandel zit. Ja, dat mag ook niet. Maar ja, daar staat hij niet voor terecht vandaag. En het lijkt een logisch verhaal.
1: En hoe reageerde de rechter daarop?
0: Je merkte dat hij het lastig had. Je zou bijna zeggen, hij voelt dat het niet pluis is. Maar ja, voor een veroordeling is wettig en overtuigend bewijs nodig. Hij probeerde van alles, maar kreeg er niet echt zijn vinger achter. De verdachte bleef ontkennen en dus trok hij maar de emotionele kaart toen het over de drie dodelijke slachtoffers ging. De rechter deed toen het volgende.
2: We zitten hier nu met z'n allen. Er zitten heel veel mensen omheen uit de wijk die dit hebben meegemaakt, die het gezien hebben, die dierbaren zijn verloren. En dit is het moment waarop mensen op antwoorden wachten. En soms is dat het moment dat mensen in zo'n zittingszaal als deze zeggen, ja, ik heb wel dingen gezegd die niet klopten omdat ik iets moest verbergen. Hebt u ons net uitgelegd van die hash? Zijn er andere dingen die u verklaard hebt omdat u dacht, ik kan dat maar beter verbergen, maar het zit anders? Dan zou dit het moment kunnen zijn dat u zegt, ik moet jullie iets vertellen. En als dat er is, dan hoor ik dat van u. Als het iets is waar u verantwoordelijk voor bent, zou je kunnen denken, ik neem vandaag mijn verantwoordelijkheid daarvoor.
3: Nee, ik heb verder niks onwaars verteld.
0: Zei de verdachte via zijn tolk.
1: Maar hoe gaat dat dan verder? Lijkt hij dan vrijgesproken te worden?
0: Ja, zover is het nog lang niet. We hebben vandaag een beetje een inzicht gekregen wat het OM heeft verzameld, samen met de politie. Morgen gaan ze daar een sluitend verhaal van proberen te maken. Dan is het requisitoor, dan horen we ook de strafhuis. Ja, en dan moet duidelijk op welke grond zij hem verantwoordelijk houden voor die ontploffing. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk aan de rechtbank die daarover moet beslissen. Maar dat duurt nog wel even.
1: Dankjewel, Mark Hamer. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
4: Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij in Roermond van gisteravond. Een man van 21 werd doodgeschoten in een woonwijk. En de politie weet nog niet wat de aanleiding was.
5: We zijn in gesprek gegaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
4: Zei ze tegen L1. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. 18 vrouwen die in hun jeugd in instellingen van de katholieke kloosterorde De Goede Herder verbleven, krijgen definitief geen schadevergoeding voor dwangarbeid die zij daar zeggen te hebben verricht. Het gerechtshof in Amsterdam heeft volgens het ANP opnieuw bepaald dat hun zaak is verjaard. Eerder kwam de rechtbank al tot dezelfde conclusie. De vrouwen zeggen dat ze tussen 1951 en 1979 onder dwang moesten werken in de instellingen van de kloosterorde. In een park in Lelystad is een jongen in elkaar geslagen door een groep jongeren nadat hij ze aansprak omdat ze scholden met het woord kanker. Dat schrijft Omroep Flevoland. Ook zou het minderjarige slachtoffer zijn bedreigd met een schaar. De politie zegt de zaak te onderzoeken. Er is nog niemand opgepakt. Ik hoorde ooit iemand zingen dat het altijd lente is in de ogen van de tandartsassistenten. Maar bij Omroep Brabant horen we dat het helemaal niet meer zo gezellig is bij de tandarts. Tandartsen krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve patiënten. Dat zeggen meerdere praktijken, zoals deze in Os.
6: De mensen zijn opstandig. Je merkt dat de mensen geldzorgen hebben of zorgen om alles, zeg maar. En als je dan niet aan de wens kunt voldoen, dan worden ze heel snel agressief.
4: En dat kan er heftig aan toegaan.
6: Je merkt dan dat ze echt gaan schreeuwen. Van het is jullie schuld en wij kunnen het toch niet betalen. Ja, en soms is het zelf zeg maar ook heel agressief. Dat ze echt face-to-face zeg maar met de tandarts staan.
4: En daarom hebben ze in deze praktijk nu een noodknop, camera's en gaat de deur vaker op slot. Ook de beroepsvereniging van tandartsen herkent de toegenomen agressie.
1: We gaan naar Erik Evengroen. Hoe is de situatie op de weg, Erik?
7: Nou ja, de avondspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files zien we nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En de meeste vertraging heb je op dit moment op de A58 van Breda naar Tilburg. Voor Tilburg-Reeshof staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging.

0: All My Soul van Bruno Mars. De Oekraïners voerden afgelopen weekend de grootste droneaanval ooit uit op Moskou. Maar Kiev heeft het zwaarder. De hoofdredacteur van de Kiev Independent, Olga Rudenko, hoopt dat Oekraïne aanstaande winter overleeft. Rudenko, die even in Nederland is, denkt dat de situatie heel ernstig is, omdat zowel de Russische aanvallen als de politieke onrust in het land snel toenemen. Verslaggever Wessel de Jong sprak met haar.
1: Almost at any moment there is at least one Russian drone circling above Kiev.
2: Sinds kort hangt er altijd wel een Russische drone boven Kiev. En dat zet het leven op zijn kop, vertelt Rudenko. Eerder deden de Russen 1 à 2 aanvallen per week, nu bijna dagelijks. Toen had ze een vast team dat verslag deed van de aanvallen tegen de stad.
1: But now almost everybody on the team, almost every journalist goes from time to time. There is a rotation.
2: Nu doet de hele redactie dat bij toerbeurt.
1: To provide therapy for the staff, but there is only so much that therapy can do.
2: Daarom krijgt iedereen die daar behoefte aan heeft therapie.
1: Things are literally get darker in the next few weeks because we have the winter coming.
2: Het wordt steeds somberder en ook letterlijk donkerder, want de Russen zullen deze winter weer proberen alle energievoorziening plat te leggen. Behalve dat zijn de Russen ook bezig alle logistieke centra rond de hoofdstad te vernietigen. Ook de magazijnen met medicijnen, merkte Rudenko zelf. Ze had een simpel medicijn nodig.
1: That I've always been able to get from any pharmacy. And now I went to work 5 and nobody had it.
2: Dat kon ik altijd krijgen. Maar nu moest ik wel naar 5 apotheken en niemand had het.
1: It was, you know, a bit shocking.
2: Vooralsnog is er geen honger, maar supermarkten hebben moeite met de bevoorrading. Het bedrijfsleven leidt verliezen door de bombardementen. Daarom komt er bij de staat minder belasting binnen. Wat president Zelensky heeft gedwongen om aan Europa meer financiële steun te vragen. En dat is lastig als er weer een corruptieschandaal aan het licht komt.
1: Well, the timing of the recent series of corruption allegations is not great.
2: De timing was bepaald niet ideaal. Zelensky's minister van Justitie, Ruslan Kravchenko, moest opstappen, omdat zijn staf mensen liet betalen om onder vervolging uit te komen.
1: Taking money from scammers to provide them protection from persecution.
2: En toch, ook deze affaire schaadt het vertrouwen in Zelensky niet.
1: His standing did not take a hit. So this is a trust. Paul, so his trust stands as of yesterday.
2: Hij lijkt nog altijd modern en transparant, maar dat is de president niet, volgens de hoofdredacteur.
1: He has not given any interviews to independent Ukrainian journalists since the start of the full-scale invasion.
2: Nooit geeft hij interviews aan onafhankelijke Oekraïense journalisten. Nieuwe protesten tegen hem sluit ze daarom niet uit.
3: How are you and the country? How are you going to survive this winter?
1: Well, let's start by saying that I hope we will survive it.
2: Ik hoop dat we deze winter overleven.
1: I mean, everybody's making preparations. There are people who are leaving Ukraine if they can.
2: Er zijn veel mensen volgens haar die denken aan vertrekken. De stad uit of zelfs het land uit. Maar Rudenko blijft en bereidt zich ook voor met inkopen.
1: Extra warm sweaters.
2: Nou zijn er in Nederland mensen die zeggen: kies voor vrede, stop de oorlogskoorts. Een actie van de vakbond, van Milieudefensie en de Socialistische Partij. Minder wapens, zeggen ze.
1: It is such a privileged and irresponsible position.
2: Dat is een luxe standpunt en compleet onverantwoord. Maar klinkt goed, hoor.
1: Sounds good, right? Who wouldn't want to stop the war?
2: Rudenko denkt dat de Russen niet zullen stoppen als ze Oekraïne helemaal hebben veroverd.
1: Saying no to war today is just, you know, saying yes to a bigger war tomorrow.
2: Nee zeggen tegen oorlog nu is vragen om een grotere oorlog morgen.
0: Een bijdrage van verslaggever Wessel de Jong. Japan heeft te kampen met stevig noodweer. Orkaan Dujuan raast over de Japanse oostkust en is onderweg naar de hoofdstad Tokio. Bijna 2 miljoen mensen moeten evacueren. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Anoma, jij bent in Tokio. Hoe is de situatie daar?
4: In mijn wijk gelukkig nu eindelijk even wat rustiger, maar iets verder in het noorden van Tokio is het nog flink aan het stormen. En daar verder in het noorden nog harder, zelfs grote delen van de regio, is er dus ook evacuatieadvies uitgegeven, vooral in de heuvelachtige gebieden. Waaronder dus ook in mijn eigen wijk een tijd lang, vooral waarschuwingen dus voor modderstromen en aardverschuivingen. En ik was net in Kanagawa dus, iets ten zuiden van Tokio. Nou, daar waren de hulpdiensten flink bezig. Ik zag de ene naar de andere ambulance en brandweerwagen uitrukken. Er waren wegen die overspoeld waren. Op sommige plekken kwam ik er nauwelijks meer doorheen. En die storm die trekt nu verder naar het noordoosten toe. Het noorden van Tokio richting Chiba. Dus de prefectuur ten noorden van Tokio. En dan richting de oceaan. En dan gaat het, daar gaat het noodweer voorlopig nog even door. Dus harde wind, stortregen. En natuurlijk gevaar voor overstromingen.
0: Ja. En zijn er al berichten over schade, over slachtoffers?
4: Berichten zijn er zeker. Een volledig beeld hebben we nog niet. Daarvoor is het denk ik nog te vroeg, want de storm die is er nog. Maar er zijn inderdaad al meerdere aardverschuivingen gemeld. Sowieso dat er 3 mensen zijn meegesleurd en bedolven geraakt. Waarvan we het weten op dit moment, want de meldingen komen nog binnen. En daarnaast ook op veel plekken de straten en wegen onder water. Logisch ook, want er worden echt regenrecords verbroken. Op sommige plekken meer dan 300 mm in de laatste 24 uur. Dus mensen zijn ook gewaarschuwd. Wegblijf van rivieren en van de zee en zo. En dan zijn er nog de grote stroomstoringen. Op dit moment zit er uit mijn hoofd zo'n 52.000 huishoudens zonder elektriciteit. En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is die storm trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: En je vertelde net dat je al hulpdiensten was tegengekomen. Is Japan voorbereid op zo'n orkaan?
4: Ja, nou, misschien een gelukje bij een ongelukje, maar een aantal weken terug, ik weet niet of je nog kan herinneren, was er een enorme regenval, ook in Chiba, waar dus echt meerdere mensen zijn omgekomen. Dus werd er deze keer gewaarschuwd, dit kan soortgelijke proporties aannemen. En ik merkte dus net ook buiten dat er flink wat minder mensen op pad waren, ondanks dat het vakantieperiode is, normaal als een van de drukste perioden van het jaar op dit moment, zeker op stations en vliegvelden. Maar dat komt vooral omdat ook dus vervoerders, die hebben bij voorbaat al aangekondigd, kom alsjeblieft niet. We gaan vervoer afschalen, dus er zijn al minder treinen, minder vliegtuigen. Hetzelfde geldt voor scholen, die zijn dichtgegaan, winkels zijn dichtgegaan. Of een hoop daarvan in ieder geval, evenementen zijn afgelast. En daarbovenop komen dan nog de waarschuwingen binnen, gewild of ongewild. Krijg je die constant binnen op je telefoon met heel hard geluid. Dus ze zijn zeker voorbereid. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat er op dit moment nog relatief weinig slachtoffers zijn gemeld.
0: En wat zijn de verwachtingen voor de komende dagen?
4: De orkaan die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Langs de oostelijke kust, vooral Chiba, dus echt de prefectuur ten noorden van Tokio. Die zit nu midden in het noodweer. Dat blijft de komende uren ook nog wel flink wat regen vallen. En dan trekt het zo richting de oostkust naar boven toe. Dus daar ook nog harde windstoten, hoge golven, veel regenval. Maar de orkaan begint een klein beetje af te buigen, zo lijkt het erop, richting de zee. Dus de hoop is dat het centrum van de storm in ieder geval vannacht iets verder wegtrekt. En dat we morgenochtend later of vroeg in de middag in ieder geval het zwaarste deel dan voorbij is.
0: Ik hoop mee met jou. Dankjewel. Vanuit Tokio, Anoma van der Veren.
5: Ster. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
9: NPO Radio 1.
0: Het is zo goed als 16:30, het nieuws met Casper.
10: Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die in een sociale huurwoning zitten, maar vanwege hoge inkomens of veel vermogen meer kunnen betalen dan dat ze nu doen. Woningcorporaties mogen sociale huurwoningen al, daar mogen ze al meer voor vragen, maar dat gebeurt niet altijd. De Duitse bondskanselier Merz zei vanmiddag nogmaals dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Er werd rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Merz vanwege het verlies van zijn partij, de CDU, bij de deelstaatverkiezingen van gisteren. Maar Duitsland staat voor belangrijke hervormingen en die wil Merz graag zelf doorvoeren, zei hij. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te laten zien. En ook zou Google de gegevens veel te lang hebben bewaard, zegt de Europese privacywaakhond. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Trump beweert dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid.
0: Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, officieel herfst, maar nog niet echt te merken, toch?
9: Nee, absoluut niet. Voor herfst heb je regen nodig, heb je wind nodig, heb je lage temperaturen nodig. Nou, daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. Alle drie die dingen die ik opnoem, niet aan de orde. Geen regen. Hoewel, er kan morgenochtend in het noordoosten een druppeltje vallen. Maar het blijft bij een druppeltje. Het stelt heel weinig voor. We zien wel dat waar we nu nog flinke opklaringen hebben, en dat blijft vanavond ook wel zo, dat vannacht de bewolking toeneemt. Dus morgen wordt uiteindelijk wel een veel bewolktere dag dan vandaag. Met als gezegd dat druppeltje motregen in het noordoosten. En in het zuiden kan dan nog wel de zon af en toe doorbreken. Misschien later op de dag ook in het westen. Maar het is echt wel een stuk bewolkter. Voor de temperatuur maakt het morgen overigens niet veel uit. Dan net als vandaag zo'n 18 tot 20 graden.
0: En klopt het dat we echt een paar dagen na zomer maar weer krijgen?
9: Dat ziet er wel naar uit, maar we moeten wel wachten tot na donderdag. Want woensdag beginnen we nog best fraai met zonnige perioden. En later neemt de bewolking toe, dan komt er ook neerslag aan. En een beetje geluk valt dat juist in de late avond en in de nacht naar donderdag. En is dat donderdag alweer snel het land uit. En dan begint ook de zon wel weer door te breken. Goed, de dagen daarna verlopen dan droog, vrijdag en het weekend. En dan zie je de temperaturen oplopen tot echt wel flink boven de 20 graden. Ja, dat is voor deze tijd van het jaar echt nazomer.
0: Dankjewel, Marco. Erik, hoe is de situatie op de weg?
11: Nou ja, de avondspits verloopt op dit moment vrij gebruikelijk met zo'n 300 kilometer file in totaal. De meeste dagelijkse files zien we in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En een paar opvallende, onder andere de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file rijden we bijna 20 minuten vertraging. Veel oponthoud heb je op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwe 8 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. En een auto met pech op de A32 van Meppel naar Leeuwarden voor Heerenveen met een 20 minuten vertraging.
0: De afgelopen jaren heeft de politie vaker evenementen georganiseerd met een religieus karakter. Maar dat is vanaf volgend jaar voorbij. Zometeen spreek ik de korpschef.
12: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Radio 1 Journaal.
0: De politie stopt per 1 januari met het organiseren van vieringen met een religieus karakter voor mensen van buiten de politie. Staat in nieuwe interne afspraken. Jannie Knol is korpschef bij de politie. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, hallo.
0: Om welke feesten gaat het die jullie vanuit de politie niet meer gaan organiseren?
18: Nou, wij hebben van oudsher de verbinding met de samenleving op verschillende manieren vormgegeven. Omdat het voor ons als politie enorm relevant is om met alle doelgroepen uit die samenleving contact te maken. En daarbij organiseerden wij bijeenkomsten waar soms sprake was van een religieus karakter. En daarvan hebben we gezegd, daar gaan we een andere invulling aan geven.
0: En waar moet ik dan aan denken?
18: Dat zijn diverse bijeenkomsten. U kunt denken aan kerstvieringen. U kunt denken aan iftars waarbij religieuze uitingen waren. U kunt denken aan chanukka's. Al dat soort vieringen.
0: Ja. Nou zijn er in de Tweede Kamer al vaker moties langsgekomen van vooral rechtse partijen waarin de politie wordt opgeroepen om expliciet te stoppen met bijvoorbeeld het organiseren van iftars, de maaltijden om het vasten tijdens de Ramadan te verbreken. Dus dat, dit besluit vanaf 1 januari, is dat nou een eigen keuze van de politie? Of is het meer dat u de wens van de politiek hiermee uitvoert?
18: Nee, het gaat hier over een handelingskader wat wij als politie gemaakt hebben. En nou, ik kan u zeggen, we zijn hier eigenlijk al een behoorlijke periode mee bezig. Omdat we zelf als politie gezien en gemerkt hebben de afgelopen tijd dat nou ja, de positie neutraal in die samenleving staan op enig moment publiek, maar ook politiek tot discussie heeft geleid, maar ook binnen onze eigen organisatie. En dat maakte wel dat we tegen elkaar gezegd hebben, wij moeten goed kijken naar hoe wij invulling geven aan onze taak, hoe voeren we die uit en wat hebben we daarvoor nodig. Ja. Want verbinding maken is heel erg relevant, maar daar er voor iedereen zijn en ook neutraal instaan is minstens zo relevant. En dat heeft ertoe geleid dat wij als politie tot dit handelingskader zijn gekomen.
0: U zei net dat het vaak al tientallen jaren wordt georganiseerd, dit soort bijeenkomsten. Hoe is er door de mensen binnen de politie die dit soort bijeenkomsten organiseren op gereageerd?
18: Nou, wij hebben hier, zoals ik u net zei, niet één nacht ijs, maar een behoorlijke periode over gedaan om tot dit handelingskader te komen. Omdat we ook zien en zagen dat de kracht van deze bijeenkomsten ook was om verbinding te krijgen met doelgroepen waar we niet altijd heel makkelijk direct mee in verbinding kwamen. Dus dat betekende ook dat wij hier nadrukkelijk met elkaar over gesproken hebben. En dat, dat heeft geleid tot ook een zoektocht om daar een goede weg in te vinden. En voor hen voelt het soms ook als het verliezen van iets waardevols. Ja. En tegelijkertijd hebben we ook tegen elkaar gezegd, wij organiseren ze niet, maar we nemen er zeer zeker wel aan deel. En daarnaast,
0: dat mag nog wel.
18: Zeker, we nemen deel aan dit soort bijeenkomsten. En wij hebben ook gezegd, bijeenkomsten organiseren we en blijven we ook organiseren, alleen niet met een religieus karakter. Dus er blijven steeds verbindingen mogelijk en daar zijn ook al heel veel mooie voorbeelden van in het land, hoe we dat als politie ook doen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat het, want u zegt, we zijn niet over één nacht ijs gegaan, er zat dus ook heel duidelijk een idee achter om de verbinding met bepaalde gemeenschappen te zoeken. Bent u dan niet bang dat u die verbinding nu kwijt gaat raken?
18: Jazeker, dit is ontstaan met een belangrijk doel om die contacten te maken. En niet alleen voor het contact, maar contact met deze doelgroep is ook van belang om heel goed te kunnen snappen en voelen wat er in die samenleving gaande is. Omdat we als politie natuurlijk ook als het gaat over het handhaven van de openbare orde, maar ook snappen wat er gebeurt buiten, moeten gebruiken voor ons werk. Dus ja, dat is van belang. En daar gaan we ook alles voor doen om die contacten te behouden en te onderhouden. En daar zijn nog heel veel mogelijkheden voor om daar op een andere manier invulling aan te geven.
0: En kunt u daar een concreet voorbeeld van geven?
18: Nou, wij kunnen gewoon bijeenkomsten blijven organiseren. Wij kunnen contact maken met deze doelgroepen. We kunnen ze bedanken. We kunnen samen activiteiten organiseren. Dus alles is mogelijk.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat groepen die niet heel snel staan te springen om naar een bijeenkomst van de politie te gaan.
18: En waarom denkt u dat?
0: Nou, dan kan ik me zo voorstellen dat de kloof tussen bepaalde mensen en de politie vrij groot is. En op het moment dat daar bijvoorbeeld een iftar of een kerstborrel achter zit, dat de drempel verlaagt. Denkt u dat niet?
18: Nou, wat volgens mij relevant is, is dat een bijeenkomst organiseren nog steeds kan. En dat kan ook betekenen dat wij op momenten met doelgroepen activiteiten ondernemen. Dat kan betekenen dat we met andere doelgroepen een drankje en een hapje hebben. Dat zijn allemaal activiteiten die kunnen plaatsvinden. Het punt waar nu de aandacht voor is dat wij geen bijeenkomsten organiseren waar een religieus karakter bij is. Maar dat is het punt waar wij nu expliciet over naar buiten treden. Daarnaast betekent het dat wij gewoon blijven deelnemen als dat door anderen georganiseerd wordt. Intern voor de politie zelf zijn er ook nog allerlei mogelijkheden. En hier zijn we preciezer in geworden om als politie ook beschikbaar te blijven en te zijn voor iedereen.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Jannie Knol, korpschef bij de politie.
17: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 7000 kinderen die momenteel in de asielnoodopvang zitten worden structureel verwaarloosd. Dat schrijft de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in een rapport. De kinderen worden volgens de raad blootgesteld aan onveilige situaties. Kees van Rooij is burgemeester van Meijerijstad in Brabant en lid van de asielcommissie bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
0: U was ook bij de aanbieding van dit rapport, heb ik begrepen. Vindt u, en u hebt het vast gelezen, wat vindt u ervan als u die conclusies leest?
19: Vooral dat de bevindingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gedaan, dat die echt zorgelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat ze voor ons niet ook tegelijkertijd heel herkenbaar zijn. Het blijft zorgelijk. 7000 kinderen die toch eigenlijk niet voldoende veiligheid hebben.
0: Chris van Dam, dat is de voorzitter van de OVV, die zegt dat Nederland door een ondergrens is gezakt. Bent u dat met hem eens?
19: Dat kan ik zo niet beoordelen, maar tegelijkertijd zegt ook Chris van Dam, er zijn eigenlijk twee oplossingslijnen, twee aanbevelingen. Eén richting, wat doen we op korte termijn aan de veiligheid van die kinderen in de verschillende opvanglocaties? Hoe kunnen we dat beter borgen met alle partijen die erbij betrokken zijn? En de tweede, die crisismodus. We zitten continu van de ene crisis naar de andere of van de ene maatregel naar de andere te koersen. En daarvan zegt de onderzoeksraad ook terecht, denk ik, van investeer in duurzaam en een veilig opvangsysteem.
0: Ja, want ik vind het eigenlijk wel opvallend dat u zegt, ja, dit is voor ons herkenbaar. Dan denk ik, ja, hoe kan dat eigenlijk? Dat als het herkenbaar is, dan weten we het dus. En dan zijn we dus niet in staat geweest om dit probleem aan te pakken.
19: Nee, we zijn met z'n allen onvoldoende in staat geweest afgelopen jaar, dat herken ik, om dat probleem aan te pakken. Het is ook geen simpel verhaal, want bij gemeentes ligt natuurlijk taak om ook de opvanglocaties te bieden waar het COA vervolgens mensen kan opvangen. Er zijn allerlei andere organisaties bij betrokken, maar met elkaar hebben niet de knoppen gevonden om te borgen dat dit veilig is. En ik denk, we zijn het er met z'n allen over eens, kinderen horen eigenlijk niet of zo kort mogelijk in opvanglocaties. Dus we moeten ook kijken hoe kunnen we zorgen dat ze daar zo kort mogelijk verblijven. Dus asielprocedures verkorten en met hun gezin laten doorstromen naar reguliere woningen, als ze tenminste in Nederland mogen blijven.
0: Ja.
19: Dus er zijn een aantal acties, denk ik, nodig. Maar de onderzoeksraad geeft, denk ik, wel in wat ze vandaag gepresenteerd hebben aan van dat urgentie hoog is. En een onderzoeksraad van veiligheid die dat aangeeft, dat moeten we zeer serieus nemen.
0: Ja, ik dacht ook wel een beetje, als we toch eigenlijk allemaal al weten dat het zo werkt, dan hebben we dus blijkbaar zo'n rapport nodig van een onderzoekscommissie. En dan pas wordt er actie ondernomen.
19: Nee, wij zijn, dat lijkt zo, want er zijn in tussen al, ik geloof, 60 rapporten verschenen in de loop van de jaren. Maar het moet leiden tot acties. En in die acties heeft het Rijk een rol, hebben wij als gemeente een rol, hebben allerlei organisaties een rol, het COA, noem maar op. En wij moeten kijken, enerzijds, hoe komen we tot duurzame opvang en tegelijkertijd ook versnelling van de procedure, zodat kinderen, maar ook hun ouders weten, waar zijn we toe, mogen we blijven of niet, of moeten we nog wachten. En zo zijn er meer acties. En dat moet nu echt, leiden tot versnelling van die acties.
0: Ja, maar u zei al, dit is het zoveelste rapport. Bent u er dan van overtuigd dat het over een half jaar wel opgelost is?
19: Over een half jaar zal het niet opgelost zijn. Over een half jaar hoop ik wel dat een aantal veiligheidsmaatregelen voor kinderen in die opvanglocaties verbeterd is. Dat we daar met alle partijen en inspecties en anderen echt werk van maken. Maar wij zullen meer stabiliteit in de hele keten hebben, meer rust nodig hebben om te zorgen dat het duurzaam veilig wordt voor de kinderen.
0: Hmm. Ja, als ik nou een van die kinderen zou zijn en ik zou luisteren, zou ik er nog niet echt gerust op zijn. Snapt u dat?
19: Nee, dat snap ik zeker. En dus moeten wij met elkaar ook kijken. Want niemand wil dat kinderen de dupe worden. Hè? Dat willen we
0: niet. Nee, dat wil niemand, maar het gebeurt dus wel.
19: Nee. Ja, het gebeurt wel. En dus moeten wij zorgen dat kinderen en hun gezinnen eigenlijk zo snel mogelijk uit die AZC's komen en doorstromen naar reguliere woningen, als ze hier ook mogen blijven. En dat geldt eigenlijk voor alle mensen in die asielketen. Hoe kunnen we zorgen dat dat een korter traject wordt. Er zitten te veel mensen nu gewoon in de opvang te wachten op afhandeling van hun procedure. En we hebben aan de andere kant, dat dan even naar de gemeentes kijkend, we hebben te weinig woningen beschikbaar om iedereen door te laten stromen, want veel doelgroepen die om een woning vragen. En dus moeten we ook daar keuze in maken. En ik denk dat die keuzes meer naar die kinderen gericht mogen worden. En dat betekent, want dat is misschien de volgende vraag, wat doe je dan zelf als gemeente? Mm-hmm. Wij gaan in ieder geval ook met onze woningcoöperaties het gesprek aan. Hoe kunnen wij bevorderen dat we zo min mogelijk kinderen lang in de opvang hebben zitten en dus aan onveilige situaties blootgesteld kunnen worden?
0: Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Kees van Rooij, burgemeester van Meijerijstad. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
10: In Zuid-Afrika zijn 3 verdachten opgepakt naar de vondst van opnieuw een lichaam van een vrouw in de omgeving van Johannesburg. Volgens Africa News gaat het inmiddels om de 10e vrouw die in 2 maanden tijd dood is gevonden in hetzelfde gebied. De aanhouding van de verdachte wordt gezien als een doorbraak.
20: The arrests come as a breakthrough in an investigation that has faced mounting public pressure over the seemingly violent deaths of the victims, sparking a national outcry about the scale of femicides.
10: De zaak zorgt voor veel onrust in Zuid-Afrika, waar gevreesd wordt dat de moorden met elkaar verband houden. 13 EU-landen willen flink snoeien in Europese regels, meldt Euronews. De landen vinden dat Brussel nieuwe wetgeving voortaan beter moet toetsen op nut en economische gevolgen, en dat bestaande regels kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. Volgens de initiatiefnemers zijn sommige Europese wetten verouderd, zorgen ze voor onnodige bureaucratie. Het doel is om het voor bedrijven makkelijker te maken om te investeren, innoveren en te groeien. De Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per klas aan banden leggen, meldt Al Jazeera. Ook wil ze gezichtsbedekkende sluiers, zoals de burka en de niqab, verbieden op scholen. Dat zei Meloni op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij.
21: E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
10: Daarnaast moeten ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integreren, als het aan de premier ligt, ook verplicht Italiaans gaan leren. En Heineken wil mogelijk 100 Britse cafés overnemen. Volgens de Britse krant The Times gaat het om zo'n 300 pubs van de keten Stonegate. Die kampt met een schuldenlast van ruim 3 miljard pond. Heineken zou ongeveer 350 miljoen euro willen betalen voor de overname. De bierbrouwer bezit in Groot-Brittannië al meer dan 2000 pubs en ziet daarmee kans om zijn positie verder te versterken.
0: Erik Evengroen, hoe is de situatie op de weg intussen?
11: We hebben een vrij normale maandagavondspit met zo'n 300 kilometer file. Veel dagelijkse files en een paar opvallende. En wat het meest opvalt is de drukte op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer file, maar je doet wel bijna 25 minuten langer over.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Het Natuurhistorisch Museum in Maastricht heeft te kampen met een grote lastpost die hun collectie opeet, de museumkever. Of nog specifieker, de larven van de museumkever. Hoofdconservator Astrid Smeets, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe kwam u erachter dat deze larven de collectie wegeten?
1: Nou, we zijn bezig met alle voorbereidingen voor een vernieuwing en verbouwing binnen het museum. En daar hoort natuurlijk bij dat je ook je collecties gaat verhuizen. Dus daar moeten we de collecties klaar voor maken. En er vinden sowieso altijd controles plaats. Maar nu zijn we natuurlijk ook alle depots leeg aan het halen. Ja, en dan kom je schade tegen. En dan moet je natuurlijk gaan handelen. Dus daar zijn we nu druk mee bezig.
0: En wat voor schade levert dit op?
1: Nou, je moet je voorstellen, zo'n museumkever.
0: Wel die echt een hele toepasselijke naam trouwens.
1: Ja, nou je hebt er nog wel meer hoor. Je hebt ook tapijtkevers en je hebt zilvervisjes. Ik denk dat iedereen wel eens een zilvervisje heeft gezien. Op de wc bijvoorbeeld schieten ze weg in een spleet of zo. Maar een museumkever die legt eitjes heel graag in organisch materiaal. En nu zijn we natuurlijk een natuurhistorisch museum. Dus we hebben grote collecties met opgezette dieren en insecten. Nou, en dat is een hele goede groeibasis voor de larve die uit dat eitje komt.
0: Vinden ze een lekker plekje.
1: Die larven die eten zich daar rond, gaan vervellen en uiteindelijk poppen. En dan uit zo'n pop komt een volwassen kever. En die gaat natuurlijk weer op zoek naar een partner om eitjes te bevruchten. En dan heb je het cirkeltje rond.
0: Maar die dieren zitten toch ook wel allemaal achter glas?
1: Ja, dat klopt. Maar je moet je voorstellen, het Natuurhistorisch Museum zit in een oud pand. Het oudste gedeelte van ons museum stamt uit de 16e en 17e eeuw. Daarom gaan we ook vernieuwen, want we moeten verduurzamen, het dak isoleren. Nou, dubbel glas zou fijn zijn. Dus we hebben overal kieren en gaten. En hetzelfde geldt voor vitrines. Niet alle vitrines en alle depotkasten zijn luchtdicht of goed afgesloten. Dus dat is altijd wel een plekje waar een kevertje in kan komen.
0: In hoeverre is de collectie beschadigd of valt het mee?
1: Nou, kijk, zo'n plaag die komt eigenlijk standaard voor. Ik denk dat ieder natuurhistorisch museum daar wel mee bezig is. Want iedereen moet monitoren om te kijken of daar geen schade is. Dus dat doen wij ook, sowieso. We hebben schade geconstateerd. Met name in de depotcollecties en die lades. Dat betreft dan lades met allerlei soorten insecten en vlinders. Die worden geïsoleerd en die zijn allemaal extern naar een ander depot gebracht. En daar worden ze ook behandeld. Hoe groot de schade is, ja, dat moet daar op exemplaarniveau nog worden uitgezocht. Mm. Maar het is iets wat eigenlijk bij de dagelijkse praktijk hoort van iedere conservator om de collectie te controleren. Met name met dit soort collecties.
0: Ja, en dan is de hoop dat als jullie in het nieuwe gebouw zitten, dat u er minder last van heeft?
1: Ja, we hopen natuurlijk met nieuwe vitrines dat ook de collecties die we presenteren aan het publiek, maar ook achter de schermen en depot, dat we die goed kunnen vernieuwen, dat ze voldoen en dat we het juiste klimaat ook hebben voor alle collecties, maar natuurlijk ook het gebouw zelf. En dan voorkom je al een groot deel van het probleem.
0: Ja, weg met de museumkever, ik hoor het al. Dank u wel voor dit gesprek en succes met die zoektocht en het behandelen allemaal van de aangetaste collectie. Astrid Smeets, hoofdconservator van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Het is de Verenigde Staten al langer een doorn in het oog. Het internationaal strafhof in Den Haag. Als het aan de Amerikanen ligt, komen er opnieuw sancties tegen het hof. Dat zometeen. Eerst het nieuws met Caspar Meijer.
12: Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. En ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze zullen reageren als er bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is een grote brand uitgebroken. Het vuur woedt volgens de veiligheidsregio bij een transportband. Omdat er veel rook vrijkomt, is het advies aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die in een sociale huurwoning wonen, maar die meer kunnen betalen dan ze nu doen. Woningcorporaties mogen nu al voor sociale huurwoningen meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of verkeersboetes wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil ze verhogen om de begroting op orde te houden, maar volgens de Raad van State staan de boetes dan niet meer in verhouding met andere boetes, zoals die voor diefstal. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Dat zegt hij nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Littler heeft zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Dat gebeurt nu nog wel vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. En verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij, CDU, bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Maar Merz wil dus door, zegt correspondent Gimbal Duk.
13: We hoorden opnieuw een vastberaden bondskanselier Merz, die weliswaar sprak over een dramatisch verlies voor zijn partij, maar ook zei dat hij zeker is dat hij door wil gaan met zijn hervormingsplannen. En hij zei ook blij te zijn dat de coalitiegenoot SPD ook graag verder wil gaan met de coalitie. Dus wat hem betreft is er niets aan de hand en kan de regering gewoon verder regeren.
12: Merz noemde de uitslag een absoluut dieptepunt dat nog lang zal nagalmen. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de middag kan de zon toch ook af en toe doorbreken in het zuiden en westen. En het wordt dan opnieuw een graad of 19.
0: Dankjewel, Casper. We gaan naar de ANWB. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
14: Ja, een gebruikelijke avondspits tot nu toe met zo'n 350 kilometer. Met name dagelijkse files, weinig bijzonderheden dus. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam zo'n 9 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor De Meern ook een kwartier oponthoud. Er staat een auto met pech op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. En dat kost je ook een kwartier. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Knopend Zonzeel. Voor Knopend Hooipolder 10 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Jongeren denken steeds negatiever over homoseksualiteit. Zometeen vraag ik de verantwoordelijk staatssecretaris Thiele naar haar reactie en haar oplossingen.
15: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
18: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
19: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
23: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
24: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
25: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
26: Alle deuren zitten op slot.
25: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
27: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
0: Het internationaal strafhof in Den Haag staat onder druk. Als het aan de Verenigde Staten ligt, komen er extra sancties. Zometeen bespreek ik waarom het strafhof doelwit van de Amerikanen is. De Duitse verkiezingen zorgen voor extra druk op bondskanselier Merz. Maar aan de andere kant is er groot feest bij de AfD. Straks meer over de ruk naar rechts in Duitsland. Maar eerst, jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. De acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar de afgelopen jaren is dat flink gekelderd. Blijkt uit een onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. Die opkomende intolerantie was in het vorige onderzoek nog niet zichtbaar, zegt hoofdonderzoeker Gonneke Stevens.
28: Nee, dat klopt. Toen zagen we nog een stijging in homo-acceptatie onder meisjes en een stabiel niveau onder jongens. En nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
0: Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie, goedemiddag.
29: Goedemiddag.
0: Wat dacht u toen u dit rapport las?
29: Nou, ik vond het heel heftig. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in Nederland vrij en gelijkwaardig is. Dat iedereen zich veilig kan voelen. Zeker ook jongeren op school. En als je deze cijfers ziet, dan zie je dat dat gewoon niet goed is.
0: Wat is volgens u de oorzaak?
29: Ja, de onderzoekers hebben daar een brede waaier van oorzaken voor. Ik denk dat je ook niet één ding aan kan wijzen. Maar het heeft natuurlijk deels te maken met wat jongeren op social media tegenkomen. Hoe ze daarover praten. En het is volgens mij vooral belangrijk om te zorgen dat de gesprekken op school, met de ouders thuis enzovoort weer gaan over waar het over moet gaan. Namelijk dat iedereen in Nederland vrij en gelijkwaardig is.
0: De onderzoekers zeggen ook, het komt niet uit de lucht vallen. Seksuele diversiteit wordt door vooraanstaande figuren, zoals politici, vaker ter discussie gesteld. Herkent u dat?
29: Nee, ik vind dat moeilijk te duiden. En dat heeft ook denk ik ook weer te maken met dat er natuurlijk in verschillende wijken, op verschillende scholen, vanuit verschillende partijen wordt er op verschillende manieren over gesproken. Wat mij betreft is de norm gewoon nogmaals, iedereen is vrij en gelijkwaardig. Iedereen mag houden van wie die wil houden. Dat zijn belangrijke normen in onze vrije Nederlandse samenleving. Ik vind natuurlijk dat wij daar ook wel een voorbeeldrol in hebben. Ja. Dus ik roep ook iedereen op om dat wel te doen.
0: Maar zij noemen bijvoorbeeld als voorbeeld die hele rel die er rond de Lentekriebels is ontstaan. Een voorlichtingsprogramma over seksualiteit op basisscholen. Dat heeft toen in de Tweede Kamer is daar toen discussie over ontstaan. Ja, zij noemen dat ook echt als een van de redenen waarom dat dus bij jongeren ook toch meer negativiteit oproept.
29: Ja, en dat is er eentje. Hè. Het gaat ook over wat gebeurt er in scholen. Maar alleen scholen zijn niet het probleem en ook niet de oplossing. Hè. Dus het draagt eraan bij. Maar nogmaals, ook wat er online, de manosfeer, religieus extremisme. Hè. Dus jongeren krijgen heel veel mee. Wat niet altijd bevestigt wat belangrijk is. Namelijk vrijheid en gelijkwaardigheid. Scholen kunnen niet alleen oplossen, maar spelen wel denk ik een belangrijke rol in. Om gewoon het gesprek erover te voeren in de klas. Om aan te duiden hoe belangrijk het is dat iedereen in Nederland zich vrij kan weten om te houden van wie je wil.
0: Ja, nou zegt het COC dat niet op alle scholen aandacht wordt besteed aan de acceptatie van LHBTI'ers, terwijl dat wel verplicht is. Herkent u dat?
29: Het is zeker verplicht. Hè. En we hebben afgelopen jaren de kerndoelen, zoals dat heet. Dus wat moeten jongeren leren en kunnen en kennen in hun schooltijd? Daar is burgerschap een belangrijk onderdeel van. En burgerschap gaat over die vrijheid en gelijkwaardigheid. Die burgerschap gaat over verschillen tussen mensen. Maar dat niet betekent dat de een meer of minder is dan de ander. Scholen worden daarop gecontroleerd door de inspectie. En als ze dat niet goed doen, dan is daar ook toezicht op.
0: Dan worden ze daarop aangesproken.
29: Dan worden ze daarop aangesproken en moeten ze daar ook op verbeteren van de inspectie.
0: Nog een andere oplossing van het COC was, zij zouden graag zien dat het een verplicht onderdeel wordt van de lerarenopleiding. Namelijk, hoe bespreek je dit onderwerp in de klas? Vindt u dat een goed idee?
29: Nou, omdat burgerschap, die wettelijke doelen die we rondom burgerschap hebben vastgelegd, ook over seksuele gerichtheid, ook over de vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen. Omdat dat zowel basisscholen als middelbare scholen onderdeel is van het lesprogramma, hoort dat natuurlijk inderdaad ook bij de lerarenopleidingen onderdeel te zijn. En samen met de minister kijk ik ook hoe we zorgen dat wat we willen dat onderwezen wordt op de scholen, hoe dat ook terugkomt in het programma van de lerarenopleidingen.
0: Dank u wel, staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie. De Verenigde Staten komen deze week met een nieuw sanctiepakket tegen het internationaal strafhof in Den Haag, het ICC. De voorgestelde sancties moeten het hof onder meer afsluiten van toegang tot het internationale betalingsverkeer. Marcel Breus is hoogleraar publieksrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als deze sancties...
1: Het is inmiddels emeritus, maar dat terzijde.
0: Emeritus, hoogleraar publieksrecht. Ja. Helemaal goed. Als deze sancties doorgaan, kan het strafhof dan nog wel haar werk doen?
1: Jazeker, het strafhof is niet zomaar van de kaart geveegd. Het zal allemaal lastig worden. Het is nu al lastig, die sancties... Die zijn al afgekondigd tegen individuen binnen het hof, tegen rechters, tegen de aanklager en tegen enkele andere personen. En het lijkt erop dat Trump dit nu wil gaan uitbreiden tot het hele internationale strafhof. En dat betekent dus dat Amerikaanse personen en bedrijven geen zaken mee mogen doen met het internationaal strafhof. En ook banken bijvoorbeeld dus niet meer mee kunnen werken. Maar ik hoop en ik verwacht dat al die 125 landen die aangesloten zijn bij dat hof, dat die hier toch wel een fixe stelling tegen gaan nemen. En ook wel middelen weten te verzinnen om dit hof toch door te kunnen laten functioneren. Ja, het zal lastig zijn, maar dat lukt wel.
0: Want op wat voor manier, ja, je kunt je uitspreken tegen Trump. Ik weet niet of dat nou heel veel zin heeft. Maar wat zou een maatregel kunnen zijn die ze dan kunnen nemen om zich te wapenen tegen dit soort aanvallen?
1: Ja, het gaat natuurlijk dan vooral om die financiële stromen. En die financiële stromen kun je misschien ook op een andere manier laten lopen dan direct via de banken, dat via regeringen loopt. Het eerste natuurlijk wat Trump doet, is een rechtstreekse aanval op 125 landen die aangesloten zijn bij dat internationaal strafhof. Trump zegt eigenlijk, jullie zijn verkeerd bezig. Jullie zijn eigenlijk een soort terroristische organisatie. Dat schaadt de Verenigde Staten. Daar moeten we stelling tegen nemen. Als die landen dat over zich heen laten komen en dat maar voor zoete koek slikken, dan is eigenlijk elke internationale organisatie is kwetsbaar voor dit soort aanvallen. Als Trump zegt van het secretariaat van het klimaatverdrag van Parijs gaan we lam leggen, want die zijn ook afhankelijk van software, van IT-bedrijven, van financiën. Als ze die ook die kunnen ze dan ook vast lam gaan leggen. En zo zijn er heel veel mogelijkheden die Trump zou kunnen doen. Dus de landen hebben. Kijk, die sancties tegen die individuele rechters, daar konden ze nog misschien mee leven en achter de schermen zorgen dat die rechters toch hun werk kunnen doen. Mm-hmm. Als nu dat hele. Als Trump probeert dat hele strafhof plat te leggen, ja, dan zullen ze daar iets tegen moeten doen. Dat strafhof is een uiting van een gezamenlijk belang dat deze 125 landen hebben. Wij hebben rechten van misdadigers die de meest ernstige misdaden plegen. Oorlogsmisdaden, genocide, misdaden tegen de menselijkheid. Die misdaden die zijn universeel. Daar hebben alle landen zich tegen uitgesproken. Alleen het feit dat ze ook nu internationaal berecht kunnen worden, dat is tegen het zere been van Trump. Want hij is een autocraat. Hij maakt zichzelf ook schuldig aan allerlei internationale misdrijven. Dus uiteindelijk zou zelfs een Trump daar kunnen voor dat internationale strafhof kunnen terechtkomen. En dat toont eigenlijk alleen maar aan hoe belangrijk dat internationale strafhof is. Want anders zou Trump daar niet zoveel moeite voor doen.
0: Ironisch genoeg.
1: Ironisch genoeg. Ja, het is een beetje ironie. Ja. Maar het is wel zo dat op deze manier het internationale samenwerking onmogelijk gemaakt wordt. En dat het niet anders kan zijn. Ik kan me niet voorstellen dat zeker de Europese landen, maar ik denk ook Afrikaanse landen, dit zomaar zullen laten gebeuren. Ze zullen daar een antwoord op moeten verzinnen.
0: Ben heel benieuwd naar dat antwoord. Maar dank in ieder geval voor uw toelichting. Marcel Brus, emeritus hoogleraar publieksrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
12: De Peruaanse politie heeft een drugsnetwerk opgerold dat cocaïne stopte in koffers van nietsvermoedende reizigers. En ook bij Nederlandse reizigers, meldt de Telegraaf. De criminelen zouden onder meer bagage van KLM-passagiers hebben gebruikt om drugs naar Europa te smokkelen. Volgens de krant is ook op Schiphol een verdachte aangehouden.
0: Stel je voor, dat had je gebeurd.
12: Ja, dan ben je niet blij.
0: Nee, ben je niet blij.
12: Vrouwen zijn op de Nederlandse televisie nog altijd ondervertegenwoordigd, blijkt uit nieuw onderzoek van het Commissariaat voor de Media, waarover het AD schrijft. Van alle mensen die op televisie verschijnen is 39% vrouw. En vooral in nieuws- en actualiteitenprogramma's.
1: Als nu dat hele, als Trump probeert dat hele strafhof plat te leggen, ja, dan zullen ze daar iets tegen doen. Dat strafhof is een uiting van een gezamenlijk belang dat deze 125 landen hebben. Wij hebben rechten van misdadigers die de meest ernstige misdaden plegen. Oorlogsmisdaden, genocide, misdaden tegen de menselijkheid. Die misdaden die zijn universeel. Daar hebben alle landen zich tegen uitgesproken. Alleen het feit dat ze ook nu internationaal berecht kunnen worden, dat is tegen het zere been van Trump. Want hij is een autocraat. Hij maakt zichzelf ook schuldig aan allerlei internationale misdrijven. Dus uiteindelijk zou zelfs een Trump daar kunnen voor dat internationale strafhof kunnen terechtkomen. En dat toont eigenlijk alleen maar aan hoe belangrijk dat internationale strafhof is. Want anders zou Trump daar niet zoveel moeite voor doen.
0: Ironisch genoeg.
1: Ironisch genoeg. Ja, het is een beetje ironie. Ja. Maar het is wel zo dat op deze manier het internationale samenwerking onmogelijk gemaakt wordt. En dat

0: ook schuldig aan allerlei internationale misdrijven. Dus uiteindelijk zou zelfs een Trump daar kunnen voor dat internationale strafhof kunnen terechtkomen. En dat toont eigenlijk alleen maar aan hoe belangrijk dat internationale strafhof is. Want anders zou Trump daar niet zoveel moeite
1: ironisch
0: voor doen.
1: Ironisch genoeg.
0: Ironisch genoeg. Ja, het is een beetje ironie, maar het is wel zo dat op deze manier het internationale samenwerking onmogelijk gemaakt wordt. En dat het niet anders kan zijn. Ik kan me niet voorstellen dat zeker de Europese landen, maar ik denk ook Afrikaanse landen, dit zomaar zullen laten gebeuren. Ze zullen daar een antwoord op moeten verzinnen.
1: Ben heel benieuwd naar dat antwoord. Maar dank in ieder geval voor uw toelichting. Marcel Brus, emeritus hoogleraar publieksrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: De Peruaanse politie heeft een drugsnetwerk opgerold dat cocaïne stopte in koffers van nietsvermoedende reizigers. En ook bij Nederlandse reizigers, meldt de Telegraaf. De criminelen zouden onder meer bagage van KLM-passagiers hebben gebruikt om drugs naar Europa te smokkelen. Volgens de krant is ook op Schiphol een verdachte aangehouden.
1: Stel je voor, dat had je gebeurd.
2: Ja, dan ben je niet blij.
1: Nee, ben je niet blij.
2: Vrouwen zijn op de Nederlandse televisie nog altijd ondervertegenwoordigd, blijkt uit nieuw onderzoek van het Commissariaat voor de Media, waarover het AD schrijft. Van alle mensen die op televisie verschijnen is 39% vrouw. En vooral in nieuws- en actualiteitenprogramma's zijn mannen nog duidelijk in de meerderheid. Vrouwen verschijnen volgens het onderzoek vaker als voorbijganger of slachtoffer in beeld dan als deskundige. Of het gaat over hoe ze eruit zien en wat ze aan hebben, zoals bij Helen Hendricks bij Vandaag Insight.
3: Hey, waar heb je dat jurkje bij Christine Duc?
4: Nee, bij de Sara.
3: Oh, gewoon bij de Sara.
4: 25 euro.
3: Leuk man.
4: Lekker, hè?
5: Ja. Weet jij, besef jij dat het doorzichtig is?
4: Ja, je bovenkantje toch? De rest nog niet?
3: Nee, joh. Nee,
4: maar hoe van jullie?
3: Je hebt er nooit last van gehad. Ik zit me toch af te vragen.
5: Nee. Het leidt me ontzettend af, ja.
1: Nou, dan noem je ook een programma. Maar op de radio zijn we wel oververtegenwoordigd, hè? Mind you.
2: En mensen met een zichtbare beperking, die komen er trouwens helemaal bekaaid vanaf. Zij maken nog geen 1% van de tv-gezichten uit. De metro's in Amsterdam krijgen nieuwe lijnnummers, lezen we in het Parool. Iedereen die wel eens in de Arena of bijvoorbeeld de Ziggo Dome is geweest, kent waarschijnlijk de metro 54 naar Gein. Maar dat wordt vanaf 2028 de M4. Het vervoersbedrijf zegt dat uit onderzoek blijkt dat de nieuwe nummers M1 tot 4 makkelijker te begrijpen en onthouden zijn dan de huidige nummers 50 tot met 54.
1: Dat is heel ingewikkeld.
2: Maar, kijk, dan is dat, hebben de onderzoekers toch gelijk. Volgens het vervoersbedrijf past het ook beter bij de lijnnummers die treinen binnenkort gaan krijgen, zoals de IC5. En dan nog NH-nieuws blikt terug op de World Cleanup Day gisteren, waarin vrijwilligers de hele dag afval hebben geprikt. Dat deden ze onder meer op het strand van Egmond aan Zee. Marco is toezichthouder op het strand en alle plastic troep is voor hem een grote ergernis.
6: We lopen net 15 seconden en het ligt helemaal vol met plastic. Hiero, ik vind het schandalig. Dit, je kan zo dagen doorgaan.
2: Ja, ze deed het maar één dag, maar toch was hij heel blij met de hulp van de vrijwilligers. En wat ook nog wel bijzonder is trouwens, Fleur, van alle opgeraapte spullen wordt kunst gemaakt. En zo krijgt het afval een tweede leven.
1: Schitterend. Erik, hoe is het op de weg?
7: Weinig bijzonderheden. Deze maandagavondspits tot nu toe althans, met zo'n 300 kilometer file. De meeste oponthoud in het noorden van het land op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Heerenveen wordt aan de weg gewerkt en er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging.

0: Since Money Don't Matter Tonight. De Amerikaanse media CNN, MS Now en Politico stappen naar de rechter. De media werden afgelopen vrijdag de toegang tot het Witte Huis ontzegd door de Amerikaanse president Trump, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Amerika-correspondent Sjoerd en Daas, wat is de aanklacht van deze media?
1: Nou, ze zeggen in een gezamenlijk statement, gezamenlijke zaak dus, die ze hebben aangespannen, dat deze selectieve ban op journalisten van die drie media een flagrante schending is van het Eerste Amendement door de Amerikaanse presidenten. Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
0: En heeft hun zaak kans van slagen bij de rechter, denk je?
1: Nou ja, we weten natuurlijk niet wat de rechters uiteindelijk zullen zeggen. Maar als we afgaan op eerdere zaken, met name ook die vorig jaar tegen, of die persbureau AP had aangespannen. AP werd ook het Witte Huis uitgezet. Mocht niet meer bijvoorbeeld in de Oval Office Air Force One komen. De rechter zei toen dat het Witte Huis wel restricties mag eisen aan toegang tot de president. Zoveel ruimte is er maar in de Oval Office. Zoveel stoeltjes zijn er maar in Air Force One. Niet iedereen kan daar nou eenmaal zitten. Dat wordt gezien als iets exclusiefs wat niet voor iedereen is weggelegd. Voor het Witte Huis als geheel, en dat is waar we het nu over hebben. CNN stond afgelopen weekend notabene buiten op straat verslag te doen van het Witte Huis. De tent, zag ik, was leeg. Niemand die daar nog in mag. Ja, als je als president zegt dat dat alleen maar is omdat ze

0: volgens Trump dus nepnieuws verspreiden, ja, dan is dat geen hele sterke reden voor de rechter om CNN, MS Now en Politico daar weg te houden.
1: Hmm. Want je zei al, ze staan dan nu dus op straat. Maar wat betekent deze ban voor het werk van deze nieuwsmedia?
0: Nou ja, dat ze dus eigenlijk geen toegang meer hebben tot de president op dit moment. Dat ze geen ogen en oren, camera's meer kunnen richten op wat er maar gebeurt daar in en rond het Witte Huis. Het gaat dan om de persconferenties die daar af en toe wel steeds minder worden gehouden. Je kunt niet meer zien met eigen ogen wie daar naar binnen komt, wie daar naar buiten gaat, bij de president op bezoek komt. Maar een ander heel belangrijk deel is ook dat ze zogeheten pool coverage doen. Dat ze onderdeel uitmaken van de kleine groep media die meegaan met de president op pad, bijvoorbeeld die de Oval Office ingaan. Dat zou CNN vandaag hebben, die pooldienst zogezegd. Betekent dat ze alles vastleggen, beelden live of bijna live doorzetten. Andere media, ook wij, maken daar gebruik van. Nogmaals, er kunnen maar zoveel mensen in dat vliegtuig of in de Oval Office. Ja, hun camera ook. Betekent dat wij allemaal kunnen zien wat daar gebeurt en wat de president antwoordt op al die vragen. Nou ja, die vragen kunnen zij dus niet meer stellen. Maar betekent dus ook dat wij die beelden niet meer kunnen zien. En dat andere tv-organisaties vandaag ook hebben gezegd, wij gaan dat niet invullen. Wij zijn solidair met CNN. Betekent dus gewoon minder beeld van Trump, minder ogen op de bal.
1: Ja, en blijft het hierbij of moeten andere nieuwsmedia hier ook voor vrezen?
0: Nou, Trump zegt zelf dat andere media hier ook voor moeten vrezen. Noemde specifiek de New York Times, de Washington Post. Hij heeft een hekel aan het nieuws wat gebracht wordt. En ik denk dat dat niet eens zozeer ligt aan hoe dat wordt opgeschreven. Want het is allemaal gewoon gebaseerd op de realiteit. Op wat er gebeurt, de prijzen aan de pomp. Alles wat op dit moment niet lukt voor Donald Trump. Ja, of andere media echt moeten vrezen. De dreiging is er wel. Hij wil dat dreigingsbeeld ook echt uitsturen. Richting andere mediaorganisaties. De vraag is dus wel, blijft het overeind bij de rechter?
1: Dankjewel. Sjoerd en Daas.
2: Ja, kun je laten staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
11: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten met Casper.
12: Rusland zou binnenkort de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou president Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen...

0: worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak wel en dat is traumatisch voor de slachtoffers. De Raad van State vraagt het kabinet de verkeersboetes volgend jaar niet opnieuw te verhogen. Minister Van Wil is dat van plan om zijn begroting sluitend te krijgen. Maar dat vindt de Raad van State een slecht argument. Bovendien zijn de boetes de afgelopen jaren al explosief gestegen, zegt de belangrijkste adviseur van het kabinet. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag even brand gewoed. Het vuur brak uit bij een transportband van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was.
1: Het weer met Marco Verhoef. Laat je de microfoon heel?
2: Ja, ik zal er met mijn handen vanaf blijven, sorry.
1: Ja, best een prima dagje, toch? Of niet?
2: Ja, het was heerlijk. Ja, we hebben wel wat bewolken gezien uiteraard. Leefden vanmorgen prachtige foto's bij zonsopkomst op trouwens. Het heb je vaker, hè. Als de wolken wat hoger zitten, dan schijnt de zon er half onderdoor en dan kleurt dat prachtig rood weg. Nou, dat zouden we best wel meer tegen kunnen komen de komende dagen. Hoewel ik vanmorgen een beetje bang met dat de bewolking al wat dikker is en al echt wel wat minder gaten heeft. Dus dat de zon daar dan wat minder makkelijk doorheen gaat schijnen. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst nog eventjes die avond. De wolken die er nu zijn, die lossen steeds verder op. Het wordt helder. En pas in de loop van de nacht begint de bewolking wel weer toe te nemen. Ja, en daar hebben we dan morgenochtend wel wat last van. Misschien in het noordoosten een druppeltje regen. Het zijn echt geen grote hoeveelheden. Maar helemaal droog durf ik het niet te beloven. En de zon heeft de beste papieren in het zuiden en westen in de middag. Het wordt dan net als vandaag zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.
1: En daarna?
2: Nou, voor woensdag beginnen we waarschijnlijk met iets meer zon, hoewel er ook wel kans is op wat nevel of mist wat in de nacht ontstaat. Nou, en dan in de loop van woensdag neemt de bewolking toe. Er volgt ook een gebied met regen. En met een beetje geluk gaat die regen juist vallen in de nacht naar donderdag. Nou, dan hebben de meeste mensen daar geen last van. Trekt donderdag weer weg, breekt de zon weer door. Zo'n 18 of 19 graden op beide dagen. Ja, en daarna begint echt het grote feest. Het nazomerweer. Vrijdag en ook het weekend zien er droog uit. Flink wat zon en temperaturen die gaan oplopen tot dik boven de 20 graden.
1: Heerlijk, dankjewel Marco. Erik Evengroen bij de ANWB, waar staat het vast?
3: Nou, op de meeste gebruikelijke plekken kunnen we wel zeggen. Veel dagelijkse files zijn op dit moment wel een paar bijzonderheden. En dat heeft vooral met ongelukken te maken. Zoals om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Burgerveen. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd wel bijna een half uur. Ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Batouverdorp. Hier is de linkerrijst ook dicht en dat kost je 20 minuten. A12 Utrecht-Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk tussen Maasbergen en knooppunt Maandenbroek. Ook hier is de weg gelukkig weer vrij, maar nog wel een kwartier op onthoud. En tenslotte is er druk in het noorden van het land op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Bij Heerenveen zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Het staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: De Duitse bondskanselier Merz is strijdbaar na opnieuw een flinke nederlaag bij de deelstaatverkiezingen. Bij de grote winnaar, AfD, is het feest. Straks meer over het succes van de bewezen extreemrechtse partij.
4: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Fleur Wallenburg.
14: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Een aardverschuiving in de Duitse politiek. De afgelopen jaren timmerde de AfD al aan de weg. Maar bij de deelstaatverkiezingen stijgt de radicaal-rechtse partij tot ongekende hoogte. Het laatste voorbeeld was de flinke winst in het Oost-Duitse Mecklenburg-Voorpommeren gisteren. En zelfs in Berlijn kwam de AfD tot ruim 16% van de stemmen. Waarom zoekt de Duitse kiezer zijn heil bij de alternatieve Für Deutschland? Daar praat ik over met Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
1: Wat verklaart, als we het eventjes in Oost en West opdelen, wat verklaart het succes van de AfD in deze Oost-Duitse deelstaten?
15: Ja, in Oost-Duitsland speelt een specifieke situatie die het anders maakt dan in het Westen. Oost-Duitsland, de DDR, was natuurlijk heel erg lang een dictatuur. En na de val van de muur is eigenlijk het hele West-Duitse systeem, ook het politieke systeem, op Oost-Duitsland gelegd. Ook de parlementaire democratie. En je ziet dat veel kiezers in Oost-Duitsland met die parlementaire democratie veel minder op hebben, of toch minder het idee hebben dat dat hun systeem is. En ook met die toch voor een groot deel West-Duitse partijen minder binding hebben. Dus in West-Duitsland hebben mensen generaties lang dezelfde partij gestemd, horen bij de CDU of de SPD of de Groenen, zo je wilt. En dat is in Oost-Duitsland veel minder. Dus kiezers wisselen ook snel van partij. En de AfD weet die mensen heel erg goed aan te spreken. En wat ook een rol speelt in Oost-Duitsland, voelen veel mensen zich achtergesteld ten opzichte van West-Duitsland. Deels is dat ook zo. Ze zijn vaak ook armer. Er zijn ook voornamelijk West-Duitsers die het in Oost-Duitsland voor het zeggen hebben. En ja, die ontevredenheid, dat weet de AfD heel erg goed aan te spreken. En je ziet ook dat de AfD, inmiddels dat geldt overigens ook in het Westen, maar in Oost-Duitsland nog sterker, niet meer alleen een protestpartij is. Dus een deel van de kiezers stemt ook op de AfD, omdat ze denken dat die partij echt problemen beter kan aanpakken. En dan gaat het niet meer alleen om migratie, wat altijd al een AfD-thema was, maar bijvoorbeeld ook om veiligheid of om economische thema's, energievoorziening. Dat zijn echt thema's waarvan kiezers zeggen, daar denken we dat de AfD beter voor ons opkomt dan die andere partijen.
1: Ja, want als we het dan hebben over die andere partijen, hebben we het bijvoorbeeld over de CDU, wat weer een flink verlies heeft geleden, de SPD. U zei al net van ja, de AfD weet gewoon die mensen enorm aan te spreken. Dat kunnen zij dus op dit moment ook echt heel veel beter dan die traditionele partijen.
15: Ja, en dat heeft ook met verschillende dingen te maken. De AfD is heel erg goed op sociale media. Dat is overigens wat je in andere landen ook ziet. Dat zijn de traditionele Duitse partijen veel minder. En wat de AfD bijvoorbeeld ook doet, nou ja, in Oost-Duitsland op de dag van de Duitse eenheid, dat is op 3 oktober, organiseren zij dan festivals of ook op andere momenten. En dan gaat het niet eens zozeer per se om politiek. Er is een barbecue, braadworst, bier, mensen komen gezellig bij elkaar. Dus een soort gevoel van saamhorigheid. Aanspreken dat mensen erg missen. En wat ook een belangrijke rol speelt, de AfD is inmiddels best groot in Oost-Duitsland. En zeker lokaal leveren ze ook burgemeesters of bestuurders. Dus voor heel veel mensen is de AfD, zeker in Oost-Duitsland, gewoon een politieke realiteit. Dat hoort bij het dagelijks leven. Dat zijn mensen die ze kennen. En een heel groot deel van die kiezers zegt ook, wij vinden die partij eigenlijk helemaal niet extreem rechts. Ja. Voor ons is dat gewoon een soort middenpartij waar je gewoon normaal op kan stemmen.
1: Ja, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Wat zegt de opmars van deze partij nou over de Duitse samenleving? Grote vraag,
15: ja,
1: ik weet
15: nou
1: het.
15: Ja, wat je... Ja, nee, wat je ziet is dat de Duitse samenleving, dat is natuurlijk ook niet uniek voor Duitsland, maar in Duitsland misschien nog wel op een iets andere manier heel erg gepolariseerd is. Dat zag je nu ook bij die deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren vooral. Dus het is heel erg daar in het oosten, de AfD tegen de rest van de partijen. Maar ook in het westen zie je dat de AfD steeds meer kiezers trekt. Daar hebben ze dan tussen de 15 en de 20% van de stemmen, dus veel kleiner. Maar de politiek is heel erg gepolariseerd. Je ziet ook dat heb ik nog niet eens genoemd, maar de onvrede met de huidige bondsregering van kanselier Merz is heel erg groot. Dat heeft ook te maken met het feit dat die regering, want Duitsland heeft allemaal belangrijke hervormingen nodig, daar is iedereen wel van doordrongen, maar die partijen die nu regeren, CDU en SPD, weten dat ook weer niet goed over te brengen, maken ook ruzie over hoe dat dan moet. En dus die onvrede met de huidige regering speelt daarin een rol. En dat zie je dan dus in de hele samenleving, die polarisatie. En dat is natuurlijk niet uniek voor Duitsland. Je ziet dat ook in andere landen, de opkomst van radicaal rechts. Maar wat het in Duitsland toch nog wel een andere dimensie geeft, is dat je zoveel extreemrechtse organisaties hebt in Duitsland en ook veel gewelddadige extreemrechtse groepen in Duitsland. De Binnenlandse Veiligheidsdienst noemt extreemrechts ook de grootste bedreiging voor de Duitse democratie. En in dat, zeg maar, in dat speelveld opereert ook de AfD. Daar hoeven ze niet eens zelfs extreemrechts te zijn, want niet alle partijafdelingen zijn dat. Maar extreemrechts ziet de AfD wel als een onderdeel van hun eigen, hoe zeg je dat? Van hun
16: identiteit.
15: Eigen spectrum. Ja.
16: We hoorden vanmiddag Merz ook zeggen, ja, dit is gewoon een ontzettend grote bedreiging ook voor Duitsland. Maar tegelijk hebben die traditionele partijen er ook niet echt een antwoord op, toch?
15: Nee, dat is ook al langer zo. En er wordt natuurlijk veel gezegd over wat dan een goed antwoord is. En een van de antwoorden is, ga niet dezelfde thema's belangrijk maken die de rechtsradicale partijen belangrijk maken. Dus zet niet alles op migratie. Dat is wat Merz de afgelopen anderhalf jaar wel gedaan heeft. En zorg dat je civil society, dus het maatschappelijk middenveld, versterkt. Dat is in Duitsland ook, zeker in Oost-Duitsland, een probleem. Ik vond het wel opvallend dat Merz nu pas zei, ja, we moeten dit wel serieus nemen en hier wat aan doen. En misschien moeten we onze hervormingen toch maar wat meer richting de mensen aanpassen, zodat mensen daar ook wat mee kunnen.
16: Ja, dat je denkt, waar heeft hij de afgelopen jaren gezeten?
15: Ja. Ja, precies. Ja.
16: Ja. Hij is in ieder geval wakker geworden, lijkt het. Dank voor dit gesprek.
15: Ik hoop het.
16: Ja, Marja Verburg van het Duitsland Instituut.
14: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
16: Het kabinet kwam vandaag met een actieplan om sneller meer woningen te bouwen. Daarin staan 50 punten en er wordt 7 miljard euro voor uitgetrokken. Maar gaat dit ook echt helpen? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet vat het plan samen.
17: Hij won een jaar geleden de verkiezingen met de belofte van
18: 10 steden, 10 kansen, met 1 belofte. Het kan wel.
17: Maar kan het inderdaad wel? Nu is diezelfde Rob Jette premier en belooft hij geen 10 nieuwe steden meer, maar hij belooft nog steeds veel.
19: Dat we met de 50 acties die we vandaag lanceren in ieder geval het tempo van de woningbouw fors opschroeven. Dat we volgend jaar de 100.000 woningen al bijna gaan aantikken. En dat we doen wat nodig is om het ook in de komende jaren op dat peil te houden.
17: 100.000 woningen per jaar bouwen. Het is al jaren het doel van de overheid, maar het lukt vooralsnog niet. Nu komt het kabinet met het versimpelen van regels en het aanmoedigen van hospitaverhuur, crisiswetgeving tegen de krapte op het stroomnet. Ja, en dat moet dan voor versnelling gaan zorgen, belooft Jette.
19: Ja, er moet de komende jaren veel gebeuren. Onder andere het voorsnijden in de vergunningverlening, zodat dat veel sneller gaat. Maar hier in Harderwijk bijvoorbeeld laten ze met meer industrieel bouwen zien dat binnen 2 dagen eigenlijk de hele basis van zo'n woning kan staan. Dus ook door het veel slimmer te doen kunnen we veel meer tempo maken in de realisatie van al die huizen.
20: Maar die 100.000, ja, dat gaan we niet redden. Hebben zij dan ongelijk?
19: Ja, het is en. Dus we lanceren vandaag het actieplan met 50 maatregelen om de bouw van woningen fors te versnellen. We snijden in allerlei overbodige regelgeving, maar we wijzen ook nieuwe locaties aan waar die woningbouw kan plaatsvinden. Er zijn al 5 nieuwe grootschalige woonwijken aangewezen. Er komen er binnenkort nog 5 bij en zo gaan we door totdat we dat doel hebben bereikt.
17: De minister van Wonen, Eleanor Buchholz, die belooft vandaag iets minder dan premier Jette, maar noemt dat optimistische over 100.000 woningen ook een morele plicht, omdat de nood zo hoog is.
21: Ja, als u het goed idee vindt om te zeggen, die 100.000 woningzoekenden, daar maken we er 70.000 van, dan zeggen we dus tegen 30.000 woningzoekenden, ik doe mijn best niet meer voor u. Ik wil niet afwijken van die 100.000, want dat gaat over mensen die daadwerkelijk op zoek zijn naar een huis.
17: En dus blijft het kabinet optimistisch. De effecten van dit beleid moeten nu snel zichtbaar gaan worden.
21: We moeten er nu echt voor zorgen dat we dat geld naar die plekken kunnen brengen en de schop in de grond kan.
19: De neuzen staan dezelfde kant op, bouwhelmen op en aan de slag.
16: Ja, dat werd dus vandaag bekendgemaakt, dit actieplan. Maar zijn deze plannen ook voldoende om die 100.000 woningen per jaar uit de grond te stampen? Dat is dus de grote vraag. En die ga ik vragen aan Piet Adema, de voorzitter van Woningbouwers NL, de brancheorganisatie van woningbouwbedrijven. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
16: Bent u positief over dit actieplan? Want u mocht ook meepraten, toch, hierover?
22: Ja, nou, meepraten, ja. We hebben wel input geleverd. Het is natuurlijk het actieplan van de minister. Wat wij goed vinden is dat de minister echt actiegericht aan de slag is gegaan. Er staan ook echt wel hele goede maatregelen in.
16: Zoals?
22: De minister-president noemt het ook al. Hè, de vereenvoudiging van de regelgeving. Versnelling van de procedures. Ook ervoor zorgen dat de eisen die gemeenten stellen... bovenop de landelijke eisen voor woningen... dat we die eisen, dat optoppen van eisen, dat er ook afgaat. Dat zijn allemaal zaken die kunnen helpen.
16: Ik voel hem maar aankomen.
22: Nou ja, overigens, dan moeten de gemeenten daar ook de schouders onder willen zetten. En de provincies. En dat wordt toch een hele uitdaging voor de minister. Maar die acties die zijn goed. Ik zie ook dat er in de plannen veel aandacht is voor de sociale woningbouw. De woningcorporaties krijgen meer investeringscapaciteit. Nou, het scheefhuren, dat is vandaag ook in het nieuws, dat wordt aangepakt. Dus dat is allemaal uitstekend. Wat we wel zien is dat aan de markt gevraagd wordt om 2/3 betaalbaar te bouwen. Dat betekent dat de sociale huur, de middenhuur, voor een bepaalde bedrag moet kunnen worden gebouwd. En dat betekent ook dat 1/3 koopwoningen, dat die eigenlijk die 2/3 moeten financieren. Omdat ja, zo goedkoop bouwen, dat kan eigenlijk niet. En wij hebben de minister al vaker gevraagd om extra middelen om ervoor te zorgen dat we dat betaalbaar bouwen voor elkaar kunnen krijgen. Nou, dat zien we op dit moment nog niet gebeuren. Ook niet in de voorstellen.
16: Want moet ik het dan zo zien dat als dat op deze manier gaat, dat dan die koopwoningen veel duurder worden?
22: Ja, de koopwoningen worden veel duurder. Er worden ook te weinig koopwoningen gebouwd. De markt vraagt ook om koopwoningen. Vaak ook grondgebonden woningen. Dat zien we ook in de onderzoeken. En ja, we bouwen nog niet voor de markt. Dus vraag en aanbod is nog steeds niet op elkaar aangesloten. En inderdaad, als je 2/3 van de woningen betaalbaar wilt bouwen en daarvan de onrendabele top wilt halen uit die laatste 1/3 koopwoningen, dan worden die woningen onbetaalbaar. Mm-hmm. En we zien de bouwkosten al stijgen, nu met 10%. We zien de hypotheekrente stijgen. Dus dan kunnen heel veel mensen die eigenlijk zo graag een grondgebonden koopwoning willen hebben, die kunnen dat niet meer betalen. En
16: krijg je dus weer een ander probleem daarbij.
22: Ja, er is ook al eerder becijferd dat daar 3-5 miljard bij moet, zeg maar, om dat betaalbaar te krijgen. Nou, en dat geld voor dat deel van de markt, dat zit niet in deze plannen. En nogmaals, het is een goede start, actiegericht, veel nadruk op woningcoöperaties, sociale woningmarkt en op betaalbaar. Maar we moeten nu ook echt kijken naar de koopmarkt, want dat zorgt er ook voor. Kijk, als mensen een woning kunnen kopen, dan kunnen ze uit de middenhuurwoning vandaan. Ze kunnen uit de sociale huur vandaan. Dat zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Het kabinet doet dat wel met oudere woningen. Daar gaan ze extra in investeren om ervoor te zorgen dat ouderen een nieuwe plek kunnen krijgen. Waardoor je die doorstroming krijgt. Maar er zijn ook heel veel mensen die zoeken die grondgebonden woning. En ja, die kunnen nu nog niet die woning kopen. Mm-hmm. En daardoor remt de doorstroming in de markt. En we zien dan ook dat... Het optimisme is belangrijk en ik ben het zeer met de minister eens dat we moeten blijven inzetten op die 100.000 woningen, maar wij voorzien dat die woningen volgend jaar niet gebouwd gaan worden en de jaren daarna...
16: Hoeveel denkt u?
22: Nou, ik denk dat we de 90 nog niet eens aan gaan tikken. En ik denk, en vooral de jaren daarna zien wij een enorme daling van de productie van de woningmarkt. Dus dat betekent dat daar echt nog heel veel tanden bijgezet moeten worden om daar ook die woning, die 100.000 aan te tikken.
16: Dus eigenlijk zegt u ook van, dit is een goed begin, maar er moet ook wel veel meer geld bij nog.
22: Ja, ik denk ook dat het kabinet er goed aan doet om ook de komende jaren goed na te denken over extra middelen voor de woningmarkt. We hebben het altijd gehad over de woningmarktcrisis. Nou, het is ook nog steeds, er zijn heel veel mensen en heel veel jonge gezinnen, er zijn heel veel jonge mensen, jongvolwassenen, die kunnen nog geen woning krijgen, die blijven bij de ouders wonen. Dus we moeten echt ervoor zorgen dat die beweging op gang gaat komen. En daar zijn echt extra middelen nodig naast alles wat er nu ook aan acties wordt geïnitieerd. Want op zich zijn die acties goed, maar er is meer nodig. Bij.
16: Helder, dank u wel. Piet Adema van Woningbouwers NL. Kasper, het sportnieuws.
0: Xavi is begonnen aan zijn eerste interlandperiode als bondscoach van het Nederlands elftal. En hij deed dat met een persconferentie. Daarin kreeg de Spanjaard vragen over een opvallende afwezige, want de topscorer aller tijden van Oranje, Memphis Depay, kreeg geen oproep voor de komende interlands. Maar de deur is nog niet definitief dicht voor de 32-jarige Depay, legde Xavi uit.
2: The toughest decision maybe talk to Memphis. The response of him was amazing, with maturity, He understood everything. The door is not closed for Memphis and for any player. So yeah, if they perform and if they are in a good fit, for sure, we decide that maybe our Memphis or other players can come back.
0: Het niet oproepen van Depay was de moeilijkste beslissing die Xavi moest nemen, zegt hij. Depay reageerde volgens hem geweldig en heel volwassen. En de deur naar Oranje is dus niet gesloten.
16: Nee, maar ik snap nog steeds niet waarom hij dan niet is opgeroepen.
0: De Zwitserse aanvoerder Granit Xhaka heeft zich voor de komende interlands afgemeld. De middenvelder van Sunderland is in opspraak geraakt vanwege het vervalsen van een vaccinatiebewijs in de coronaperiode. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend en Xhaka moet in oktober voorkomen. Xhaka heeft bekend in de coronatijd een vaccinatiebewijs te hebben gekocht. Hij koesterde naar eigen zeggen een diep wantrouwen tegenover het vaccin en was angstig en onzeker. Drievoudig Olympisch kampioen zwemmen Mike Burton is op 79-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan begon zijn carrière min of meer bij toeval. Als 12-jarige werd hij aangereden door een vrachtwagen en kreeg hij te horen dat zwemmen met zijn letsel de enige sport was die hij normaal kon beoefenen. Burton was de eerste zwemmer die daarbij een trainingsregime volgde, gebaseerd op veel kilometers om zo de hartconditie en slagfrequentie te optimaliseren. Dat leverde hem uiteindelijk 3 gouden medailles op bij de Spelen van 1968 en 72. En het WK wielrennen is momenteel bezig in het Canadese Montreal, maar een 6-koppige Nederlandse delegatie is al bezig met de editie van 2032. Zij willen dat WK naar Drenthe en Groningen halen en zijn daarom vandaag vertrokken naar Canada om de internationale wielerunie daarvan te overtuigen. Een van de afgevaardigden, Thijs Rondhuis, zei tegen RTV Noord dat het nog geen gelopen race is.
3: We hebben heel veel vertrouwen in ons eigen verhaal, in ons eigen bid. Maar we zien natuurlijk ook dat we met India een sterke tegenstander hebben, waar de UCI ook enig gevoel bij heeft. Dus wat dat betreft is het wel spannend.
0: Woensdag wordt bekend op wie de keuze is gevallen. De laatste keer dat het WK wielrennen in Nederland was in 2012 in Valkenburg.
16: Erik, hoe is het op de weg?
4: Nou ja, naast veel dagelijkse files nu toch een paar ongelukken. Zoals op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dat gebeurde bij Vlijmen. De weg is wel zojuist vrijgegeven, maar er staat wel nog 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging.
16: Goed nieuws voor fietsfanaten. Het heeft tientallen jaren geduurd, maar de aanleg van een nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam lijkt nu toch echt een stap dichterbij. De provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben daar afspraken over gemaakt. En de bedoeling is dat je straks dus snel van de Dom naar de Dam kunt fietsen en dat fietsen daarmee een gezond en aantrekkelijk alternatief wordt. Verslaggever Danny Simons stapte zelf op de tweewieler en vroeg aan de fietsburgemeester van Amsterdam wat zij van de plannen vindt.
6: Ja, met dubbelslot, kettingslot. En dan zet je die er vast.
23: Normaal cross ik als verslaggever het hele land door in de auto. Vaak lang zitten, weinig actief. Maar nu heb ik voor de gelegenheid even een fiets gehuurd. Ik heb in Amsterdam-Noord namelijk afgesproken met fietsburgemeester Romé Nicolai. En terwijl ik dit opneem is het bijna 5 uur 's middags. Dus als u dit luistert, dan is het net allemaal opgenomen. En Romé is als het goed is bijna klaar met werken en ik fiets een stukje met haar mee terug naar huis.
24: Ja, nu zit de werkdag er weer op, dus nu ga ik in het zonnetje naar huis fietsen.
23: Het wordt wel een kunst, denk ik, interviewen en fietsen tegelijkertijd op deze manier.
24: We gaan het proberen.
23: Ja, toen je het hoorde van het snelfietspad, dat het er waarschijnlijk dus gaat komen, wat dacht je?
24: Nou, het begint eigenlijk al bij de term snelfietspad. De term snelfietspad en doorfietsroute worden door elkaar heen gebruikt. En op zich ben ik voor doorfietsroute, want hoe meer verbinding en hoe meer bereikbaar eigenlijk Amsterdam en Utrecht worden, vind ik alleen maar goed. Maar we moeten denk ik voorkomen dat het een soort racebaan gaat worden. Neigen we dan eigenlijk niet alleen maar meer naar speedpedelecs en e-bikes die daartussen heen en weer gaan fietsen, in plaats van dat we fietspaden creëren die juist fietsgebruik voor iedereen eigenlijk promoten.
23: Laten we hier even het bochtje naar links nemen. Hoe moet het dan volgens jou eruit komen te zien?
24: Buiten fietspaden heb je natuurlijk fietsstraten. En fietsstraten zijn straten waarin de snelheid 30 kilometer is.
23: Ja.
24: En waar de auto te gast is en de fiets dus prioriteit heeft. Ja, daarin staan we internationaal bekend, maar zijn we ook heel goed en blijkt ook uit onderzoek dat een hele functionele en hele goede interventie is.
23: Dus dat staat volgens mij ook in de plannen, dat een deel fietsstraat moet worden.
24: Nou, ik zou zeggen, waarom een deel? Waarom maak je niet een en al fietsstraat?
23: Alles.
24: Ja.
23: Ik zie ook een hoop andere fietsers. Even kijken wat zij ervan vinden. Het snelfietspad.
5: Ja, ik denk dat fietsen stimuleren sowieso heel goed is. Maar ik zou zelf niet per se naar Utrecht fietsen. Dat klinkt net een beetje te ver, te lang eigenlijk.
7: Ik hou van recreatief fietsen. En dit lijkt me meer dat je snel van A naar B komt. Dus dat het ook wel langs een drukke weg is.
23: Nou ja, het is wel voor een groot deel langs de A2 is de bedoeling. Dat ziet u niet zo zitten, hoor ik een beetje in uw stem.
7: Nee, dat zou ik niet zo leuk vinden. Ik ga liever van fietsknooppunten naar fietsknooppunten via de mooie stilroute.
8: Het is wel een hele grote afstand op de fietsen, denk ik. Dus ik weet niet of heel veel mensen het echt gaan gebruiken. Ik zei zelf nooit naar Utrecht fietsen helemaal, nee. Dus,
23: ook niet met de elektrische fiets?
8: Nee, zelfs dat denk ik niet.
23: Ook niet met mooi weer?
8: Nee, eigenlijk niet.
5: Ik denk met de huidige treinprijzen dat wel veel mensen daar gebruik van gaan maken. Dus ik hoop dat het rendabel is.
23: Dat ze toch gaan overwegen?
5: Ja.
23: Romee, jij kent vast wel het liedje Op Fietsen van Skik, die band.
9: Ja, uiteraard, natuurlijk.
23: Dat gaat over een fietsroute in Zuid-Drenthe. Als zo meteen deze 40 kilometer lange fietsroute er is, tussen Amsterdam en Utrecht. Verdient die dan ook een eigen lied, denk je?
9: Nou ja, waar liederen worden gezongen, daar hebben mensen altijd goede herinneringen aan. Hè? Dus ik zou het alleen maar heel mooi vinden als er straks een Dom tot Dam lied is. Maakt het fietsen ook meteen een stukje leuker.
23: Waar moet jij nu heen, links of rechts?
9: Ik ga hier naar rechts, als je niet erg vindt.
23: Dan ga ik naar links, want daar moet ik zijn. Daar staat mijn auto. Ik ga toch wel weer de auto in, helaas.
9: Oh nee, nou hopelijk dan toch in de toekomst op dat snelfietspad. Doorfietspad.
16: Ja, de werkzaamheden voor dat snelfietspad die moeten over 2 jaar beginnen.
14: Vanavond
16: houdt LTO Noord in Assen een extra ledenbijeenkomst over de kabinetsplannen rond stikstof. Al sinds de zomer organiseert de Land- en Tuinbouworganisatie in allerlei provincies extra bijeenkomsten. Ook vanavond trekt de orkaan Dujuan verder langs de Japanse oostkust. Eerder vandaag werden nog bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor het naderende noodweer. En het is nog niet voorbij, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
10: De orkaan die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe, langs de oostelijke kust, vooral Chiba, dus echt de prefectuur ten noorden van Tokio. Die zit nu midden in het noodweer, dat blijft de komende uren ook nog wel flink wat regen vallen. En dan trekt het zo richting de oostkust naar boven toe, dus daar ook nog harde windstoten, hoge golven, veel regenval. Maar de orkaan begint een klein beetje af te buigen, zo lijkt het erop, richting de zee. Dus de hoop is dat het centrum van de storm in ieder geval vannacht iets verder wegtrekt. En dat we morgenochtend later of vroeg in de middag in ieder geval het zwaarste deel dan voorbij is.
16: Correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Om 6 uur zit Mark Visser weer klaar. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Fijne avond.

0: Radio 1. WNL.
1: Stand van Nederland.
0: De wereld is continu in beweging.
2: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
0: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
0: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
0: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
0: Vrijdagavond, 8 uur.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
6: Begint uw dag pas na 2 koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
7: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Je merkt er vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
12: Margje Fixen.
13: Hartelijk welkom bij Dit is de Dag. We gaan het straks uitgebreid hebben over de politie, die niet langer besloot om zelf religieuze bijeenkomsten te organiseren. Vooral op iftarmaaltijden van de politie tijdens de islamitische Ramadan was kritiek. Is het goed dat de politie hier nu mee stopt? Dat zo meteen in Dit is de Dag, maar eerst het NOS Journaal. Casper Meijer.
14: De Britse Labour-regering wil strafzaken die gaan over seksueel geweld sneller en beter gaan afhandelen. Er worden veranderingen ingevoerd voor slachtoffers bij rechtbanken en hun zaken krijgen meer prioriteit. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat stelt de regering voor met betrekking tot verkrachtingszaken en seksueel geweld?
15: Het is een heel pakket aan beleidsmaatregelen. Daaronder valt dat rechtbanken beter worden ingericht om slachtoffers van verkrachtingszaken en seksueel geweld, dat ze een aparte entree krijgen bijvoorbeeld. Of de mogelijkheid om via een videolink een verklaring af te leggen in een kamer ernaast, zeg maar. Of het te volgen in een andere ruimte. Want wat je niet wil is dat een slachtoffer in de wachtruimte haar verkrachter tegenkomt bijvoorbeeld. Alleen die angst kan er al toe leiden dat vrouwen niet eens een rechtszaak in willen. En het gaat ook over bijvoorbeeld een vaste datum stellen voor rechtszaken, dat ze niet worden uitgesteld, want dat gebeurt heel vaak. En dat kan ook traumatisch zijn voor slachtoffers. Hè, dat je zit te wachten op een dat je die zitting hebt en dat het dan opeens weer wordt uitgesteld. En dat er meer training komt voor personeel die toch nog soms stereotypen in hun hoofd hebben. Dus dat ze bijvoorbeeld vragen aan slachtoffers van: wat had je aan op die dag? Of waarom ging je niet weg uit die situatie? Dat ook beter wordt getraind.
14: Hey, en die wachttijden, die kunnen echt heel lang zijn in het Verenigd Koninkrijk. Hè? Hoe lang dan en waarom duurt het zo lang voordat zaken voor de rechter komen?
15: Nou, momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt. En dat heeft ook te maken met dat het een juryproces is. Dus dat is ook tijdrovend, omdat er altijd een jury bij moet zitten. Maar het Britse rechtssysteem heeft sowieso echt grote achterstanden. Dus er zijn 80.000 zaken momenteel die in de wachtrij staan. En daarvan zou ongeveer een vijfde te maken hebben met seksueel geweld. Dus er zitten heel veel mensen te wachten op een rechtszaak, maar ook echt veel vrouwen op zo'n soort zaak.
14: En kan de regering van Labour rekenen op steun in het parlement?
15: Ja, dus dit beleid, het is van een nieuwe premier, Andy Burnham, wordt wel breed gedragen. Sowieso niet alleen binnen Labour, maar ook binnen de rest van het parlement. Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden. En daar is ook net een parlementslid naar buiten gekomen zelf, die dus zelf een eigen verkrachting heeft meegemaakt. En die zit in het parlement. En die heet Charlotte Nichols. En die heeft zelf 1088 dagen moeten wachten tot er een uitspraak kwam in haar zaak. Dus zij heeft ook wel behoorlijk de bal aan het rollen gebracht door dit zelf mee te maken.
14: Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij beweert dat ze nepnieuws verspreiden, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
12: Nou, Trump zegt zelf dat andere media hier ook voor moeten vrezen, noemde specifiek de New York Times, de Washington Post. Hij heeft een hekel aan het nieuws wat gebracht wordt. En ik denk dat niet eens zozeer ligt aan hoe dat wordt opgeschreven. Want het is allemaal gewoon gebaseerd op de realiteit, op wat er gebeurt, de prijzen aan de pomp. Alles wat op dit moment niet lukt voor Donald Trump. Ja, of andere media echt moeten vrezen, de dreiging is er wel. Hij wil dat dreigingsbeeld ook echt uitsturen richting andere mediaorganisaties. De vraag is dus wel, blijft het overeind bij de rechter?
14: Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou president Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. De 3 inlichtingenchefs willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu, maar dat gebeurt niet altijd. Met die nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft korte tijd een brand gewoed bij een transportband. Vanwege de vele rook die vrijkwam werd aan omwonenden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De Duitse bondskanselier Merz wil zich blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Dat heeft hij gezegd op een ingelaste persconferentie.
16: Het gaat niet om weniger en om meer als om die democratische toekomst unseres landes.
14: Bij deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern haalde de CDU de kiesdrempel niet eens. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de partij flink. Dat trekt Merz zich natuurlijk ook aan, zegt correspondent Gimbal Duk.
17: Bondskanselier Merz erkent dat de uitslag van gisteren dramatisch was en dat zijn partij in de diepe problemen zit. Maar hij zegt erbij ook dat de problemen groter zijn dan alleen de onvrede over zijn persoon. Daarom wil hij aanblijven en laten zien dat juist hij het land wel vooruit kan brengen. Aan de andere kant hebben we de afgelopen dagen niet echt veel hartstochtelijke steunbetuigingen aan zijn adres gehoord. Dus hij is nog niet helemaal zeker van de steun in zijn partij. Daar zal hij de komende dagen nog volop aan moeten gaan werken.
14: Er werd rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Merz vanwege het verlies van zijn partij, het CDU, bij de verkiezingen. De eerste supercomputer voor AI in Nederland komt op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen. De computer kan worden gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Bedrijven, het onderwijs en onderzoekers kunnen er gebruik van maken, zegt staatssecretaris Digitale Economie Aarts.
18: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
14: De computer komt volgend jaar naar Groningen. Naast de computer komt er ook een kenniscentrum. Deze muziek kent elke filmliefhebber wel.

0: Het is natuurlijk de muziek uit The Sound of Music. En deze muziek is in een nieuw Sound of Music museum te horen in Salzburg in Oostenrijk. Het is het eerste museum gewijd aan de beroemde muziekfilm uit de jaren 60. Er zijn voorwerpen en kleding uit de film te zien. En middelpunt is een glazen paviljoen, een replica van het tuinhuisje uit de film. Het verhaal van The Sound of Music is gebaseerd op het leven van de Oostenrijkse familie von Trapp. En een van de dochters geeft in het museum rondleidingen. Ze vertelt zeer trots te zijn op wat er is neergezet.
1: It is intimate enough, so you really have a beautiful sense of the storyline of both the Sound of Music and the Trapp family singers, my relatives. I'm very proud of that.
0: Het museum in Paleis Hellbrunn in Salzburg is dagelijks open voor publiek, met uitzondering van het winterseizoen. Het is 6:08. Het weer krijgt er nog. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe doorbreken in het zuiden en westen. En het wordt morgen 19 graden.
2: Erik Evengroen, goedenavond.
3: Hai, goedenavond, Margie.
2: Hoe is het op de weg?
3: Nou ja, het drukste moment voor de spits ligt alweer even achter ons. In totaal nu nog zo'n 130 kilometer file, met de meeste files in het westen van het land. En de meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kleine 10 minuten extra reistijd. Kwartier vertraging op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven. En er staat daar 6 kilometer file. En de A27 valt nog op ten spotte van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorinchem 7 kilometer file met een half uur oponthoud.
4: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen.
2: Een hele goede avond. Kerst, Chanukka of Iftar vieren bij de wijkagent is vanaf 1 januari 2027 verleden tijd. En dat terwijl er door de mensen op de jaarlijkse Iftar-viering van de politie nog zo werd gereageerd.
5: Ja, dat de politie juist een soort van Iftar organiseert. In het kader van diversiteit is dat heel mooi.
6: Ja, het is altijd leuk om allemaal verschillende mensen te zien. Leuke gesprekken.
7: Geweldig. Fantastisch.
2: Ja, ondanks deze positieve reacties wordt het nu toch aan banden gelegd, want de neutraliteit van de politie staat ter discussie.
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: En ik ga erover praten met Diederik van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SGP, en Joram van Klaveren, woordvoerder van de moskeekoepel K9. Meneer van Dijk, in het nieuwe handelingskader van de politie staat dat de politie dus geen religieuze bijeenkomsten meer mag organiseren. U steunde dit toen het nog een voorstel was van 21 in de Kamer. Waarom?
8: Ja, goedenavond. Ja, inderdaad, we hebben dat voorstel gesteund. Om de eenvoudige reden, het werd al genoemd, we kennen de gedragscode lifestyle neutraliteit. Dat betekent dat politieagenten neutraal moeten zijn in hun uitingen, daden en wat ze doen en niet doen. En daar past dus niet bij dat bijvoorbeeld op een politiebureau of door de politieorganisatie zelf religieuze feesten, zoals een islamitisch feest, een iftarviering en dergelijke, ja, georganiseerd of gefaciliteerd gaan worden. Dus wij kunnen ons vinden in de nu uitgezette lijn.
2: Ja, meneer Van Klaveren, wat vindt u van deze maatregel?
9: Ja, ik vond het heel on-Nederlands.
2: Want?
9: En ook een beetje meten met twee maten, wat we wel vaker zien als het gaat over de islam. Ja, on-Nederlands, omdat het, als we kijken gewoon naar hoe Nederland georganiseerd is, is het eigenlijk altijd langs religieuze lijnen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de EO, waar we vandaag zitten, is natuurlijk een christelijke organisatie. En die maakt mooi journalistiek werk. Maar het is natuurlijk een gesubsidieerde organisatie via de NPO. De SGP zelf had daar helemaal niet kunnen zitten zonder subsidies vanuit de overheid. Het is een expliciet christelijke organisatie. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het Leger des Heils, overigens goed werk. Maar expliciet een christelijke organisatie, subsidies, 2/3
2: van alle
9: scholen.
2: Dus u zegt, is bij de politie dan niet anders?
9: Het is een beetje gek om dan te zeggen dat gaan we bij de politie dan exclusief niet doen. Het past juist heel erg in de Nederlandse traditie om al die verschillende godsdiensten gelijk te faciliteren. En helemaal bijzonder dat de SGP natuurlijk als gereformeerde partij dan meegaat eigenlijk in het idee om godsdienst uit te bannen.
2: Meneer Van Dijk?
8: Ja, nee, volstrekt oneens. Politie is ook geen politieke partij, ook niet een of andere kerkelijke denominatie en zeker geen afgevaardigde van de moskee of iets dergelijks. Nee, de politie dient de Nederlandse wet. Niet een politieke partij, niet een levensovertuiging, geen religie of iets dergelijks. Dus daar past neutraliteit heel erg goed mee. En dat erbij halen van diversiteit, dat is nou net kenmerkend voor de politie. Jij bent geen uithangbord dan van jouzelf, maar van die overheid. Dus jij legt inderdaad jouw identiteit en jouw opvattingen even van je af. Daarom draag je ook een uniform, het woord zegt het al. Jij vertegenwoordigt niet jouzelf, nee, maar de staat die inderdaad ook de bevoegdheden heeft tot geweld, et cetera.
2: Ja, is het niet heel belangrijk dat de politie ten alle tijde neutraal blijft en niet handelt vanuit religie, meneer Van Klaveren?
9: Ja, maar het dragen van een hoofddoek betekent natuurlijk niet dat je opeens geen politieagent meer bent.
2: En het organiseren van een iftar?
9: Hetzelfde verhaal wat ik net al aangaf. Nederland faciliteert. De scheiding tussen kerk en staat bestaat in Nederland de facto eigenlijk niet. Hè. Dat is impliciet, niet expliciet. We zijn geen Frankrijk. En nogmaals, het is heel bijzonder dat de SGP hiervoor pleit.
2: Ja, maar daarvan zegt meneer Van Dijk dat een politieke partij, een omroep, een kerk, het is allemaal anders dan de politie.
9: Ja, het is
2: de politie
9: allemaal
2: is er voor iedereen.
9: Ja, maar het is allemaal bekostigd door de overheid, bekostigd met belastinggeld. En de politie is er voor iedereen. De NPO is er ook voor iedereen.
8: Ja. De politie is er voor iedereen, dat staat natuurlijk buiten kijf inderdaad. En juist daarom is het zo belangrijk dat die politie neutraal blijft. Ik denk slechts eventjes aan een Jood die bijvoorbeeld gemolesteerd is door de groep pro-Palestijnse demonstranten. Daarna aangifte moet doen op het bureau en daar er tegenop loopt dat daar een islamitische viering aan de hand is. Ja, dat doet wel even iets als je een aangifte moet doen. Dus daarmee geef ik al aan, het is misschien een wat extremer voorbeeld. Maar hoe belangrijk het is dat de politie neutraal is en voor iedereen gelijk toegankelijk.
2: Ja,
9: dat is natuurlijk een absurd voorbeeld, maar dat even terzijde. Kijk, als we kijken naar de neutraliteit van de staat en dan met name de baas van de politie, dat is uiteindelijk de minister. We hebben in 2023 een nationale Chanukka-viering gehad op de Dam in Amsterdam. En wie was daarbij aanwezig? De baas van de politie. Want dat was Dylan Jesilgus, de minister. Dus het hele verhaal wat u nu ophangt, dat ja, raakt eigenlijk...
8: Ik begrijp eerlijk gezegd het probleem niet wat de heer Van Klaveren maakt. Het is toch vrij eenvoudig.
2: Nou, als de baas van de politie meedoet met de Chanukka-viering, zou dat dan ook niet meer moeten?
9: Dus waar bent u tegen?
8: Ik vind het heel belangrijk dat de overheid laat zien, en de politie ook, dat zij neutraal staat.
9: Maar dat doen ze dus niet.
8: Dus dat de overheid, dat de politie contact houdt met allerlei groeperingen in de samenleving. Bijvoorbeeld ook een iftar bezoekt, gewoon als gast. Net zoals een kerstborrel kunnen bezoeken als gast of iets dergelijks. Dat is allemaal prima, maar we gaan de grenzen over als de overheid zelf... Een religieuze viering gaat organiseren en faciliteren. En zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij iftarvieringen, daartoe een imam oproept, een geloofsbelijdenis die wordt uitgesproken. Ja, dat verdraagt zich allemaal niet met de neutraliteit van politie.
2: Even over
9: een klein puntje. Want
2: reactie?
9: Het raakt echt als... het kan nog wel, omdat ik net al aangaf, de baas van de politie, de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jesilgus, 2023, was aanwezig op een religieuze viering, landelijk georganiseerd, waar ook diverse rabbijnen aanwezig waren. En er werd ook een religieuze handeling verricht. Dus wat u nu zegt, ja, het is dan allemaal één kant op.
2: Ja, dus eigenlijk moeten we het zo zeggen, meneer Van Dijk, maakt u dan onderscheid tussen een minister en de politie zelf?
8: Nee, ik vind, kijk, als er iets wordt georganiseerd en daarbij worden gezagsdragers uitgenodigd, en in dit verband, ik kan me dat voorstellen, om bijvoorbeeld...
2: Ze was de gast.
8: Precies, om een benarde minderheid een hart onder de riem te steken. Ja, allemaal prima. Okay. Maar dat leidt af van de discussie. Is het een taak van de politie om religieuze vieringen te organiseren?
9: Ja, dat is dus want gebeurd op de Dam.
2: Nee, ja, maar dit is even belangrijk. Want de politie mag die religieuze bijeenkomsten niet meer gaan organiseren. Mm-hmm. Maar wel bijwonen.
9: Ja.
2: Is dat... En dat is ook wat natuurlijk wat Jezus deed. Zij organiseerde het niet, zij woonde het bij.
9: De overheid organiseerde dat. En zij is de overheid, zij is namelijk een minister. Zij is Dylan Jezus, de minister. Dus het hele verhaal wat u nu ophangt, dat raakt eigenlijk...
8: Ik begrijp eerlijk gezegd het probleem niet wat de heer Van Klaveren maakt. Het is toch vrij eenvoudig.
2: Nou, als de baas van de politie meedoet met de Chanukka-viering, zou dat dan ook niet meer moeten?
9: Dus waar bent u tegen?
8: Ik vind het heel belangrijk dat de overheid laat zien, en de politie ook, dat zij neutraal staat.
9: Maar dat doen ze dus niet.
8: Dus dat de overheid, dat de politie contact houdt met allerlei groeperingen in de samenleving. Bijvoorbeeld ook een iftar bezoekt, gewoon als gast. Net zoals een kerstborrel kunnen bezoeken als gast of iets dergelijks. Dat is allemaal prima, maar we gaan de grenzen over als de overheid zelf... Een religieuze viering gaat organiseren en faciliteren. En zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij iftarvieringen, daartoe een imam oproept, een geloofsbelijdenis die wordt uitgesproken. Ja, dat verdraagt zich allemaal niet met de neutraliteit van politie.
2: Even over
9: Even een klein puntje, want het raakt echt als het kan nog wel, omdat ik net al aangaf, de baas van de politie, de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Yeşilgöz, 2023, was aanwezig op een religieuze viering, landelijk

0: Prima, maar we gaan de grenzen over als de overheid zelf een religieuze viering gaat organiseren en faciliteren. En zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij iftarvieringen, daartoe een imam oproept, een geloofsbelijdenis die wordt uitgesproken. Ja, dat verdraagt zich allemaal niet even, met de neutraliteit van politie.
1: Even, over
0: ja,
1: de,
2: even een klein puntje. Want
1: reactie?
2: Het raakt echt als het kan nog wel, omdat ik net al aangaf, de baas van de politie, de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz, 2023, was aanwezig op een religieuze viering, landelijk georganiseerd, waar ook diverse rabbijnen aanwezig waren. En er werd ook een religieuze handeling verricht. Dus wat u nu zegt, ja, het is dan allemaal één kant op.
1: Ja, dus eigenlijk moeten we het zo zeggen, meneer Van Dijk, maakt u dan onderscheid tussen een minister en de politie zelf?
0: Nee, ik vind, kijk, als er iets wordt georganiseerd en daarbij worden gezagsdragers uitgenodigd, en in dit verband, ik kan me dat voorstellen, om bijvoorbeeld
1: ze was de gast.
0: Precies, om een benarde minderheid een hart onder de riem te steken. Ja, allemaal prima. Okay. Maar dat leidt af van de discussie. Is het een taak van de politie om religieuze vieringen te organiseren? Ja.
2: Nou, dat is dus want gebeurd is, op de Dam.
1: Nee, ja, maar dit is even belangrijk. Want de politie mag die religieuze bijeenkomsten niet meer gaan organiseren. Mm-hmm. Maar wel bijwonen.
2: Ja.
1: Is dat... En dat is ook wat natuurlijk wat Yeşilgöz deed. Zij organiseerde het niet, zij woonde het bij.
2: De overheid organiseerde dat. En zij is de overheid, zij is namelijk een minister. Zij is een
1: maar
2: dienaar.
1: Even terug naar de politie. Als ze het niet meer mag organiseren, maar wel mag bijwonen, vindt u dat genoeg?
2: Nou, wat heel bijzonder is, als je die richtlijn doorneemt en ook de brief van de minister van vandaag, dan wordt er aangegeven, je mag het wel bijwonen, maar je mag daar dan geen religieuze handeling verrichten. Nou, als jij als politieagent een iftar bijwoont en je bent een moslim, dan is het per definitie een religieuze handeling, want je verbreekt daar je vasten. Dus dat is ook niet zo goed over nagedacht.
1: Meneer Van Dijk?
0: Ja. Wordt met dit voorbeeld ook al niet direct duidelijk dat zo'n religieuze viering bepaald niet iets neutraals is of alleen maar een stukje verbinding. Nee, er wordt daar inderdaad de islamitische religie beleden. Niet voor niks moet ook een imam bij komen.
2: Maar dit mag.
0: Er wordt een geloofsbelijdenis opgezegd waar wordt gezegd alleen Allah heeft het recht aanbeden te worden. Het is nog zeer uitsluitend ook. Ja, dit strijdt op alle mogelijke manieren met neutraliteit.
1: Maar wacht even, ik wil dit even helder hebben. Want meneer Van Dijk, vindt u dus eigenlijk ook dat dat niet zou moeten gebeuren? Dus vindt u dus eigenlijk dan ook dat de politie geen religieuze bijeenkomsten meer moet bijwonen?
0: Nou, jawel, bijwonen mag dus absoluut. Maar waar ik wel heel veel moeite mee zou hebben, als je bijvoorbeeld een politieagent hebt in uniform, die daar dus de islamitische geloofsbelijdenis gaat opzeggen.
2: Ja, maar je bent er een politie gast in uniform gehad die kerstvieringen bijwonen in Amsterdam 2023, 2024. We hebben in Heemstede de politie gehad die op bezoek was in de synagoge, die daar ook een actieve rol
1: dit was in
2: speelde.
1: Het verleden, dit kan dus niet meer
2: in de toekomst. Dit is dus problematisch voor u, want u zegt, ik ben een gereformeerde partij, en u zegt dus nu eigenlijk, mogen geen politieagenten meer op bezoek bij Chanukka-vieringen, mogen op bezoek bij kerstvieringen,
1: dat
2: paasvieringen.
1: Meneer Van Dijk?
0: Ik heb nou net wel gezegd, bijwonen als gast is prima, maar ik zou het zeer problematisch vinden als zo'n politieagent in uniform bijvoorbeeld een islamitische geloofsbelijdenis gaat opzeggen.
1: Maar dan is het er ook probleem? Niet op. Nee, is alleen het probleem dat bij Chanukka en bij de iftar is feitelijk het gaan eten, daar is dus eigenlijk al een religieuze handeling. Dus dan kom je...
2: Dus dat bedoel ik, er is niet zo goed over nagedacht.
1: Meneer Van Dijk, dan kom je al op het vlak van religieuze handelingen.
0: Ja, nou, dat is lastiger. Lastiger inderdaad. Dat betekent dus inderdaad hoe belangrijk het is dat de overheid hier enige afstand ook in acht neemt. Nogmaals, als je daar zit als gast, is dat uitstekend.
2: Ja.
0: Maar als je daar in ieder geval de suggestie wekt van dit gebeurt ook mede namens mij in mijn functie als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat, dan begint dat problematisch te worden.
2: Ja, dat is ook nog maar de vraag. Maar u bent echt heel erg inconsequent. Wat ik net al aangaf, een aantal voorbeelden genoemd nu. Maar het hele idee dat de Nederlandse overheid neutraal moet zijn en de politie neutraal zou moeten zijn en dat je dus geen religieuze uiting mag geven als je bijvoorbeeld een uniform draagt, want dat zou strijdig zijn met het hele principe van seculariteit. Ook dat gaat natuurlijk niet op, want ik heb dat de SGP verschillende keren ook in de Kamer horen zeggen, maar de Verenigde Staten van Amerika Maar ook Canada, Engeland en talloze andere democratische westerse landen, die kennen een politiemacht waar gewoon een hijab geïntegreerd is in het politieuniform. Dus dat kan heel goed samengaan. Dat u dat niet wilt vanuit uw theologische overtuiging, dat kan. Maar het is wel strijden met de Nederlandse traditie.
0: Dat is een beetje bijzonder, want ik begon niet voor niks mijn verhaal met te verwijzen naar de gedragscode die we hebben in Nederland. Al heel lang een lifestyle neutraliteit gedragscode, waarin de neutraliteit van politie buiten kijf moet staan.

0: Ja,
1: en alle voorbeelden die ik nu hoor. Wat zegt u?
2: Neutraliteit wordt anders ingevuld. U maakt er een heel nauwe definitie van, een beetje Frans.
3: In dit kader even een vraag aan meneer Van Dijk. U vindt dus eigenlijk dat, dat het politiebureau ook geen kerst moet vieren? Ook geen kerstviering moet organiseren?
1: Ik wil daar graag op ingaan. Tegelijkertijd, ik ken werkelijk geen één voorbeeld waarbij een ministerie of een veiligheidsregio een kerstviering gaan organiseren, een predikant werd uitgenodigd, daar het evangelie werd gedeeld, het komt niet voor. En ik zeg meteen, dus ik zeg er in één keer achteraan, ik zit er als christelijk politicus helemaal niet op te wachten dat de overheid dit soort taken naar zich toe zou trekken. Dat kunnen kerken prima zelf, en vervolgens mogen ze Jan en alle man daarvoor uitnodigen.
3: Ja, dus u zegt eigenlijk, dus in die zin scheert u iedereen wel over één kam.
1: Ja.
3: Geen kerstvieringen op het politiebureau, geen iftars.
2: Maar die worden dus wel georganiseerd, want er wordt nu net gedaan of dat niet zo is.
3: Ja, maar het gaat even om de toekomst en wat meneer Van Dijk vindt. Die vindt dat dat allemaal moet stoppen.
2: Ja, ik vind het bijzonder om te horen van iemand van de SGP. Ik denk dat mijn oma daar een beetje van een shock zou zijn.
1: Wat ik net gezegd heb, heb ik inderdaad gezegd. Maar ik geef erbij aan, ik ken oprecht werkelijk geen één voorbeeld dat het ministerie mensen uitnodigt voor een kerstdienst met evangelie en alles erop en eraan.
2: Het christennetwerk van de Amsterdamse politie heeft dat 2 jaar geleden nog gedaan. Ja. Inclusief alle toeters en bellen die erbij horen. Dus daar moet u misschien een beetje beter op.
3: Ja, even een vraag van Guido. Ingrid Koradi van Jaar 21 diende deze motie in. En zij zegt vandaag, mijn motie ging over iftars. Kerst moet gewoon gevierd blijven worden.
2: Nou, ja, heftig dat dan de SGP dat niet vindt. En dat dan Jaar 21 als seculiere partij dat wel vindt. Het is een heel bijzondere positie.
1: Heel bijzonder en heel interessant. Tegelijkertijd, dit onderstreept mijn punt, we hebben natuurlijk gewoon ook over de islamitische feesten. Vandaar zien we een enorme toename op ministeries, bij veiligheidsregels, bij politie. We zien in die zin een soort bevoorrechte positie bijna voor de islam ontstaan. En daar hebben wij de grootst mogelijke moeite mee. En dat verdraagt zich niet met de neutraliteit die onze politie zegt voor te staan. Ja, dat is mijn hele eenvoudig punt.
2: Nu bent u eerlijk. Dus het gaat u eigenlijk gewoon om de islam. Als u dat nou gewoon zegt en dat hele verhaal over neutraliteit laat varen. Want u vindt gewoon de islam niet zo leuk.
1: U verdraait me geen woorden. Ik zie dat het juist gaat over iftars. Kijk, als nou afgelopen jaren het een en de andere kerstbijeenkomst werd georganiseerd. Nee, het gaat hier over iftars. En dat loopt een klein beetje de spuigaten uit.
3: Het punt van Diederik van Dijk is, er zijn veel iftars. Er zijn niet zoveel kerstvieringen. Ja, en dat loopt de spuigaten uit. En daarom moeten we hier een halt aan doen.
2: Ja. Dat is dus feitelijk niet waar. En dat hij de voorbeelden niet kent. Ik kan nog een heel rijtje opnoemen. Ik weet niet of we daar tijd voor hebben. Maar er zijn genoeg vieringen georganiseerd door de politie. Bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in Den Haag. Met betrekking tot kerst. Ook het Pasen wordt er het ene
1: u heeft waarschijnlijk over kerstborrel.
2: Nee,
1: voor alle helderheid.
2: Expliciete
1: want u slaat de plank.
3: Meneer Van Dijk.
1: Slaat de plank mis. We zien juist de laatste jaren dat zelfs het woord kerstborrel vermeden wordt. Er moet dan gesproken worden over winterfeest. Om het maar neutraal te houden.
2: Er is nog nooit
1: en dat
2: staat
1: haaks op de aandacht die nu naar de islam gaat.
3: Ik begrijp dat u allebei steeds meer wilt zeggen.
2: Maar het probleem, hij geeft aan, het is heel erg, want we moeten nu in plaats van kerstfeest winterfeest vieren.
3: Ja.
2: Nou, er is geen moslim in Nederland die heeft gezegd, wij willen af van het kerstfeest vieren voor christenen. Als jullie het kerstfeest willen vieren, doe dat vooral. Er zijn alleen steeds minder christenen. En dus is het zo dat door die secularisering de christelijke identiteit kleiner wordt en onderdrukt. En dat snap ik, maar dat is niet de schuld van de moslims.
3: Meneer Van Dijk.
1: Nee, maar dat is nog iets. Ik zie dat. Ik heb daarin kunnen de heer Van Klaver ook een klein stuk overeenkomst zoeken. Ik heb heel veel moeite ook met dat seculiere denken, wat zich ook vaak als neutraal aandient, maar het niet is. Daar kan ik de heer Van Klaver vinden. Alleen, ik zit er niet op te wachten, niet vanuit mijn geloof, maar ook niet vanuit de invalshoek van neutraliteit, dat dan die zogenaamde legerte wordt opgevuld door islamitische rituelen en feesten. Ja. Dat zou ik beschouwen als een grotere achteruitgang.
2: Ja, maar die neutraliteit vult u dus nu wel seculier in, dus dat blijft heel bijzonder voor de SGP.
1: Ik vul hem neutraal in en ik begrijp nog steeds niet.
3: Ik wil even naar een luisteraarsreactie. Ik ga straks naar wat u nog steeds niet begrijpt. Houd dat vast. Gerrit zegt, de politie als instituut moet zich verhouden van alle religie. Het is een neutrale organisatie bovendien. En niet onbelangrijk, erkent de islam de scheiding van kerk en staat niet, meneer Van Klaveren.
2: Nou, als je echt vanuit de islamitische theologie wilt handelen en je woont in een niet-islamitisch land, heb je gewoon te houden aan de wetten van dat land. En als dat land stelt, er is een scheiding tussen kerk en staat, dan hou je daaraan. Maar Nederland kent geen formele scheiding tussen kerk en staat, want we zijn geen Frankrijk.
3: En wat begreep u niet, meneer Van Dijk? Weet u het nog? Ik begrijp nog steeds niet.
1: Ik begrijp nog steeds niet waar de heer Van Klaver, waarom hij er zo aan hecht dat de overheid of dat de politie dit soort religieuze feesten moet gaan vieren. Nou, je kunt het toch dan zelf als organisatie organiseren?
3: Laten we vragen aan meneer Verklaver. Waarom is het voor u belangrijk dat de politie dit wel doet?
2: Nou, het gaat me niet expliciet om de politie. Wat ik net al aangaf, Nederland is georganiseerd langs religieuze scheidslijnen. Het hele bestel.
3: Dat snap ik. Maar je zou kunnen zeggen, dus, nou, laat een organisatie het organiseren en dan komt de politie langs als gast.
2: Ja, maar als er bij de politie mensen zijn die dat willen organiseren, niets houdt hen tegen. Het feit dus dat ze nu een nieuwe beleidslijn nodig hebben om dit te gaan verbieden, laat zien dat die ruimte dus gewoon bestond. Dus het is heel gek, nogmaals, dat religieuze partijen ervoor pleiten om minder religie in de openbare ruimte te hebben. En zeker in deze tijd van secularisering zou ik de SGP aanraden, sta voor wat je bent en laat je niet zo meesleuren door de seculieren van jaar 21, de VVD, de PVV. Want u begint steeds seculierder te worden. En dat is bijzonder.
3: Meneer Van Dijk.
1: Wij laten ons sinds 1918 niet meeslepen door welke ideologie dan ook. En wat betreft hebben wij niet ingrijpende bekeringen meegemaakt, zoals de heer Van Klaveren zo gezegd. Het gaat er mij niet om dat de religie geen plek mag hebben in de samenleving. Wel degelijk, maar we hebben het hier over de politie.
3: Ja.
1: Bij uitzending
3: nog even iets heel anders. Die de wet moet dienen. Ja, nog even iets heel anders. Er wordt wel gezegd, dit is heel goed voor de sociale cohesie, meneer Van Dijk.
1: Nou, blijkbaar niet. Want heel veel mensen hebben er moeite mee dat de overheid met belastinggeld onder meer islamitische feesten organiseert en daarmee steeds meer ruimte ook geeft aan die islam in de publieke ruimte. Dus volgens mij leidt het eerder tot polarisatie. Nou, dat is dit kleine gesprekje in alle vriendelijkheid ook een voorbeeld van.
3: Ja, maar je zou kunnen zeggen, als je het zo voor je ziet, je gaat samen eten, de politie ontvangt mensen uit de buurt.
1: Zeker, alleen, nou, dat heeft de heer Van Klaveren heel helder uitgelegd. Het is niet gezellig met elkaar eten. Het is een religieus feest, waarbij je ook uitspreekt dat er maar één God is die het recht heeft aanbeden te worden. En dat is Allah. Het is dus een zeer uitsluitend
2: feestje. Wat gewoon God betekent, overigens, maar.
1: Ja, maar dat betekent wel de islamitische God hier.
3: Ja, ja. Zullen we de theologische discussie, die vind ik wel heel leuk tussen jullie beiden. Als jullie die later zouden doen, dan maken we er een podcast van. Ik vind dat bij deze een goed idee. Bedankt voor dit gesprek. We zijn er nog niet uit, maar de regeling gaat wel in op 1 januari 2027. Diederik van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SGP, en Joram van Klaveren, woordvoerder voor de moskeekoepel K9. En dan vissen met weerhaakjes, iets heel anders, dat moet stoppen. Over dat voorstel van de Partij voor de Dieren stemt de Tweede Kamer morgen. Na het journaal van 6:30, een debat.
0: Ster. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Hey Francis, ben je er klaar voor?
9: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
8: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
9: Ja, magisch.
10: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt. NPO Radio 1.
3: Bijna 6:30 is het. Het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
11: De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor de slachtoffers. En ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. De 3 inlichtingenchefs willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft korte tijd een brand gewoed bij een transportband. Vanwege de vele rook die vrij kwam, werd aan omwonenden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand.
3: Gaan we naar het verkeer op de weg. Ja, dat is meestal met verkeer, hè? Erik Evengroen.
12: Dat is over het algemeen het geval. Ja, de spits is in ieder geval zo goed als voorbij. Er staan nog een paar korte files en een 3-tal vallen ervan op. De A27 om te beginnen, Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorinchem zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor Numansdorp ook een kwartier vertraging. En de meeste vertraging op dit moment nog op de A35 van Enschede naar Almelo. Daar gebeurde een ongeluk tussen Enschede en Hengelo. Zuid. Verkeer moet via de vluchtstrook en dat kost je bijna een half uur.
13: Dit is de dag. Marge Fixen.
3: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Speelt religie daarbij een rol of worden jongeren gewoon conservatiever?
14: Iedereen moet lekker zelf weten wat hij valt, op wie die valt.
15: Ik vind het onacceptabel.
16: Waarom vind je het toch wel acceptabel?
15: Nou, gewoon vanwege mijn geloof.
16: Wat is je geloof?
15: Christen.
17: Ik wil niet met ze omgaan. Anders word ik ook eentje misschien.
3: Ja, anders word ik er ook eentje misschien. Nou, zometeen discussiëren we over de verschillende redenen.
13: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
3: De Tweede Kamer stemt morgen over een landelijk verbod op het vissen met weerhaakjes. Want is dat onnodig dierenleed of gewoon een efficiënte manier om vissen te vangen? Ik ga het vragen aan Karel Soeters van House of Animals en Ruben Bil van de Sportvisunie. Hartelijk welkom. Ruben Bil, ja, van de Sportvisunie. Niet elke luisteraar zal fanatiek vissen. Ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen. U had gezegd net dat u zo'n weerhaakje mee heeft genomen. Dus, maar kunt u het ook even uitleggen? Want heel veel mensen zitten natuurlijk niet te kijken op het scherm. Maar die luisteren. Dus wat zien we als we een weerhaakje zien?
18: Nou, de grap is, het is niet zozeer het weerhaakje wat je ziet. Maar het is een haak, een vishaak.
3: Ja?
18: En daaraan zit een heel klein stukje,
3: ja,
18: aan het begin van de haak en dat heet het weerhaakje. En vanuit vroeger was dat wat forser, wat groter, wat lomper. En tegenwoordig zie je eigenlijk dat het steeds kleiner is. Maar het is ook niet zozeer een haakje. Je hebt zo'n heel veel varianten. Je hebt grote, je hebt kleine, dikke, dunne. Er zijn streepjes, er zijn bolletjes nu, een bobbeltje. En dat zijn allemaal varianten die onder het weerhaakje
3: vallen. En wat is het verschil met de gewone vishaak?
18: Nou, dit is eigenlijk een gewone vishaak.
3: Is er in de loop der tijd ook niks veranderd?
18: Nou ja, wel. Hij is minder groot geworden.
3: Ja, oké. Okay,
18: het weerhaakje is echt een weerhaakje. En ja. Je kunt ook een haakje hebben waar geen weerhaakje aan zit. Geen bobbeltje, geen dingetje. Dat is dan helemaal plat. Dat wordt soms ook gebruikt. En dat is dus een weerhaakloos haakje. Maar het uitgangspunt is nog steeds dat er dus een klein stukje ijzer aan zit. Het weerhaakje.
3: Ja, een weerhaakloos haakje. Maar dan vang je die vis toch niet?
18: En je kunt de vis ook vangen zonder weerhaakje. Maar een weerhaakje heeft verschillende functies. Dus het dient niet alleen toe om de vis makkelijker te vangen of beter te vangen.
3: Ja.
18: Hij gaat iets minder snel van de haak af, dus hij ontsnapt iets minder snel. Maar het is ook bijvoorbeeld heel belangrijk om je aas op de haak te houden. Dus als ik ga strandvissen, ik ben zelf een visser en ik wil zeebaars vangen, dan moet ik met zwaar materiaal moet ik mijn hengel inwerpen in de zee.
3: Ja.
18: Maar als ik geen weerhaakje aan die haak heb, dan vliegt mijn aas eraf en dan vang ik dus niks. Dat werkt dus niet.
3: Okay.
18: Dus het heeft meerdere functies.
3: En ja, oké. Okay. En dus kan je dan gewoon überhaupt niet vissen?
18: Nou ja, dan sta je aan de zee. En dat is natuurlijk ook leuk, maar
3: ja,
18: het heeft weinig met vis te maken.
3: Ja, mevrouw Soeters, wat vindt u ervan, van die weerhaakjes?
9: Nou, ik vind het fantastisch dat ze waarschijnlijk naar morgen verboden gaan worden. Want het klinkt natuurlijk heel vriendelijk zoals Ruben het uitlegt. Maar dat is het niet. Zo'n weerhaak zorgt ervoor dat een vis inderdaad minder snel van de haak kan gaan. Gevolg is dat het ook veel meer moeite kost om de vis daarvan af te halen. Het zogenaamde onthaken. Dat heeft alle gevolgen van dien. Want hoe langer die vis op het land is, hoe groter de kans dat hij het niet overleeft als hij al terug het water in gaat. Feit is dat de verwondingen die bij zo'n dier ontstaan veel groter zijn. En wat ik begrepen heb, is dat de wedstrijdvissers al helemaal niet meer dit soort haken gebruiken. Of dat eigenlijk helemaal nooit hebben gedaan. Dus ja, ik zou zeggen, het is een prachtige stap voor het dierenwelzijn. En daarna graag een heel verbod op sportvissen in het algemeen.
19: Oh, dat gaat u nog eens niet eens ver genoeg. Meneer Bil, ja, het werkt misschien wel, maar het is zielig voor de vissen.
18: Ja, dat kijken wij toch anders tegenover. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar dit thema. Wat nou handiger is om met een weerhaak te vissen, zonder weerhaak te vissen. En dat is dan vanuit het oogpunt van de vis. En waar je dat eigenlijk uit volgt, uit die onderzoeken, is dat het niet zozeer van belang is of je een weerhaakje hebt of niet, maar meer wat voor soort haak je hebt. Dus nu wordt er gestreefd naar een verbod op het gebruik van weerhaken. En als wij kijken, als je echt geeft om dierenwelzijn, dan kijk je naar andere punten. En wat je met name denk ik moet doen, is de mensen die er het meest verstand van hebben bij betrekken. En dat is nu niet gedaan.
19: Ja, maar als ik dan mevrouw Soets hoor van ja, dat kost moeite om het te verwijderen. Verwondingen, terug in zee, dat soort dingen.
18: Nee, maar dat zeg ik dus, dat volgt uit die onderzoeken niet. Waar het met name om gaat, is de handling van de vis. En het soort haak wat je gebruikt. Dus het is niet automatisch zo dat een weerhaak slechter is dan een andere haak. Sterker nog, uit een polsonderzoek volgt dat je beter een bepaald soort haak met een weerhaak kan gebruiken dan een ander soort haak waar geen weerhaak op zit. Dus het is geen zwart-wit discussie, het ligt veel genuanceerder. En daarom zeg ik het mensen ook uit, ga eens met ons praten, kijk eens met ons mee, ga mee aan de waterkant. En dan kunnen we samen kijken, wat is nou een goede oplossing, in plaats van hier zo'n verbod er doorheen te duwen.
19: Mevrouw Soeters?
9: Nou ja, het mooie is dat het in Amersfoort al verboden is. Hè. De eerste gemeente waar ze gezegd hebben van dit moet niet meer kunnen, samen met de visvereniging hebben ze gezegd van het wordt verboden om die weerhaken te gebruiken.
19: En wat gebruik je dan?
9: Een zogenaamde gewone haak, maar liever helemaal niet. Dat blijf ik benadrukken. Maar het feit is dat we een wet dieren hebben en die is voor heel Nederland. Dus het zou best wel heel erg vreemd zijn als je zou moeten zeggen dat al die gemeenten en al die waterschappen apart moeten gaan onderhandelen over contracten om iets wat echt het dierenwelzijn schaadt. Want ik heb dat onderzoek, ik denk dat het Poolse onderzoek is wat ik vandaag toegestuurd heb gekregen. Ja, ook daar staat gewoon in, net als in alle andere onderzoeken, dat dieren extra lijden als je zo'n weerhaak
19: maar een gewone haak of een weerhaak, het klinkt allebei alsof er iets door de vis heen moet gaan.
9: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Want je gaat gewoon een gezond dier, haal je uit het water en je, ja, zou bijna zeggen, racht daar gewoon een haak doorheen. En dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. En vervolgens, zo'n weerhaak komt ook vaak dieper in de keel terecht. Dan raakt het vaak de organen. Ik geloof dat tussen 10% en 18% van de vissen die weer wordt teruggegooid, die overleeft het niet. De rest gooi je dus eigenlijk zwaar gewond terug. En omdat je ze ook nog eens vasthoudt en de slijmlaag van die dieren wordt aangetast, is die 10% tot 18% waarschijnlijk nog heel erg weinig. Want dat is wat is overleefd doordat ze op het land worden gehaald en worden vastgepakt, die haak door hun bek. Maar er zijn er ook nog veel die overlijden daarna, nadat ze in het water terecht zijn gekomen.
19: Ja, meneer Bil, als u dit dan allemaal hoort, wat denkt u dan?
18: Ja, dat het toch misgaat bij de informatievoorziening van mevrouw. En niet alleen van mevrouw, maar ook bij de Partij voor de Dieren. Het is toch best wel kwalijk dat mensen die eigenlijk zelf niet vissen, die nooit de vis hebben vastgehad, dat die eigenlijk niet weten hoe het zit. En daarom nodigen
19: maar we. Maar is hier niet onderzoek gewoon naar gedaan?
18: En wij hebben onderzoek van de overlevingskans bij zeebaars. Geen mortaliteit, niks met de hengelvanger zeebaars. Nul mortaliteit. Die vissen die overleven het allemaal. In Nederland zijn we een van de landen die het meest aan catch and release doen. Hè? Dus je vangt de vis en je zegt hem terug.
19: Doet u dat zelf ook?
18: Absoluut, deels wel. Kijk, soms neem je de vis mee om op te eten, maar het grootste deel van de vis zet ik terug. En wat zien wij? Er komen mensen uit Polen, uit Duitsland, uit Frankrijk en Groot-Brittannië hier vissen omdat die vis dan zo goed is. Waarom? Omdat wij die vissen terugzetten en die vissen worden nog een keer gevangen. En wij nemen ook onze verantwoordelijkheid bij de sportvisie. Want er zijn wateren waar wij dus zelf hebben gezegd, hey, wacht even. Hier zitten forellen. Forellen zijn kwetsbare vissen. Ja. Daar zeggen wij zelf, daar moet je niet met een weerhaak vissen. Ja. Maar het is van het geval afhankelijk. De ene plek kan het wel, de andere plek kan het niet. En als jij een vis meeneemt om op te eten, maakt het dan uit of er een weerhaak aan zit of niet?
19: Nee, dan lijkt het me sowieso
18: precies,
19: een andere
18: precies,
19: zaak. Of
18: maar
19: niet?
18: Daar hoor ik niemand over praten.
9: Nou, dat is een andere zaak. Maar feit blijft, als je gewoon kijkt naar het dier, dat al heel erg lang duidelijk is dat vissen pijn ervaren. En als ik er dan over nadenk dat ik morgen aankondig van nou, vanaf nu vind ik het eigenlijk prima om bij puppy's bijvoorbeeld een nietje in de oren te doen en daar aan te trekken, omdat het zo handig is om ze daarna in een mand te krijgen.
19: Ja, dus even los van de overleving, zegt u het doet pijn.
9: Ja, absoluut. Een vis heeft gewoon pijn beleven.
19: Zou je daar de grens dan al niet moeten trekken?
18: Nou, daarover zijn ook verschillende onderzoeken. En kijk, dat er pijn is, wil niet zeggen dat een vis lijdt. Het is wel even iets heel iets anders. Hè. De technische discussie. Maar waar ik zelf een beetje
19: van word. Als ik pijn heb, vind ik zelf wel.
18: Ja, maar u heeft het over uzelf. Maar u bent een mens. Kijk, en een mens die eet bijvoorbeeld niet zijn eigen kinderen op over het algemeen. Moet u dus aan meneer de Snoek vragen wat hij doet met zijn eigen kind. Ja,
19: dus omdat hij zijn eigen kinderen opeet, mag hij ook wel een
18: Ik hoor hier vergelijken met puppy's, maar een puppy is iets anders dan een snoek. En een puppy is wat anders dan een mens en de snoek is wat anders dan een mens.
19: Ja.
18: En hetzelfde geldt met insecten. Waar hou je de grens aan? Hè?
19: Dat ja, oké. Okay. En waarom doen die sportvissen het dan wel zonder zo'n haak nu?
18: Wij zeggen altijd, als het kan, dan moet je het gewoon doen. Waarom zou je, als je hem niet nodig hebt, dan moet je het gewoon niet doen.
19: Maar bij die snoekbaars kan het niet anders vanwege de aas.
18: Zeebaars bijvoorbeeld. Hè? We hadden het over zeebaars.
19: Oh ja, zeebaars.
18: Daar gaat het bijna niet anders, omdat je anders je aas vanaf. Het zijn nog een aantal methoden waarvan we zeggen. Maar daarom zeg ik, je moet die keuze moet je laten aan de mensen die er verstand van hebben. En niet met een generiek verbod komen. Wij zijn ook het enige land ter wereld waar dat dan zou worden ingevoerd. Hè? Dat is niet voor niks.
9: Maar het vervelende is dat als je zegt dat mijn informatie niet voorziening niet oké is. En dat je niet wil baseren op wetenschappelijk onderzoek. En dan vind ik het toch moeilijk om met mensen te praten zeg maar uit de branche of daar mee te gaan. Die mij dan gaan vertellen omdat een vis niet kan schreeuwen. Misschien andere vormen kan laten zien waarom het op dat moment ernstig lijdt, dat ik dat moet aannemen. Dat zou toch best wel idioot zijn. Het is gewoon wetenschappelijk onderzoek wat bewijst dat deze dieren lijden. En we hebben een wet dieren die zegt van je moet onnodig lijden voorkomen. Nou, dat daar een landelijk verbod komt op iets wat eigenlijk al heel lang geleden verboden had moeten worden. Ik vind dat fantastisch.
19: Dit vind ik dus altijd heel lastig bij deze discussies, want dan heeft u het over wetenschappelijk onderzoek en dan zie ik meneer Bill nee schudden. Dus U heeft het dan met z'n beiden over verschillende onderzoeken?
18: Ja, er is een onderzoek waaruit blijkt dat vissen reageren op pijnprikkels. Dat is wat anders dan lijden. En die dingen worden door elkaar heen gebruikt. En voordat je het weet zeggen we, vissen lijden pijn. Maar dat is niet dat uit het onderzoek volgt. En er wordt gezegd, u volgt geen wetenschappelijk onderzoek. Ik haal een onderzoek aan van zeebaars, nul mortaliteit. Niks, geen enkele procent. Dus volgens mij volgen we allebei wetenschappelijk onderzoek. En wij staan ook open voor suggesties. Maar wij staan niet open voor een generiek verbod.
19: Mevrouw Soeters, als gebeurt wat u dus eigenlijk wil, namelijk het stopt helemaal, dan stopt de hele visserij. Hè? Dan kan meneer Bill zijn hobby, zijn sport niet meer uitoefenen.
9: Nou, daar zou ik wel graag over mee willen denken. Er zijn zoveel heerlijke manieren om te ontspannen zonder dat je dieren pijn doet. Dat ik als iemand me daarvoor uitnodigt, dan wil ik absoluut meedenken hoe je op een leuke manier je hobby in kunt richten. Maar dan wel zonder dierenleed.
19: Maar vissen zonder dierenleed of gewoon een hele andere hobby?
9: Ik zou een hele andere hobby aan de waterkant gaan zoeken. Maar ik zou die dieren echt met rust laten. Observeer ze, kijk wat ze doen. Er zijn legio mogelijkheden om te genieten van de natuur en om tot rust te komen. Maar vissen is echt niet meer van deze tijd. En met die weerhaken al helemaal niet.
19: Nee, meneer Bill, aan de waterkant en vissen kijken, is dat nog een optie?
18: Ja, dat is ook prachtig. Dat doe ik graag. Hè. Foto's maken van dieren doe ik ook graag. Maar ik blijf gewoon vissen. Kijk, vissen is niet alleen een leuke hobby. Je raakt er ook in contact met de natuur. En als we kijken naar de ontwikkelingen, dan zijn wij blij om te zien dat er heel veel sportvissende kinderen zijn. En wij zijn de organisatie, de Sportvisunie, die zorgt dat kinderen achter die schermen vandaan komen en de natuur ingaan en daarmee in contact komen.
19: Ja, bedankt voor dit gesprek. De standpunten blijven duidelijk en komen niet bij elkaar. Ruben Bill van de Sportvisunie en Karen Soeters van House of Animals.
13: Dit is de dag met Margje Fixen.
19: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is tussen 2021 en 2025 flink afgenomen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens daalde een positieve houding met bijna de helft, onder meiden met een derde. Ja, met een derde. Waar komt die omslag vandaan en speelt religie daarbij een rol? Daarover ga ik praten met Hanneke Velten. Ze is onderzoeker bij Movisie en historicus Geerten Waling, schrijver van het boek Roze Draad, strijd, succes en stilstand in 50 jaar homo-emancipatie. Hartelijk welkom beiden. Hanneke Velten, het kwam groot in het nieuws. Was het een verrassing voor je?
20: Nee, het was geen verrassing. Wij zien al tijden een toename en een groei van desinformatie over LHBTQA+ personen. En dat zien we wereldwijd, zien we daar de gevolgen van.
19: En wat voor desinformatie dan?
20: Dat gaat over allerlei onzinnige, niet kloppende informatie. Het is vaak een beetje in de vorm van een complottheorie. En complottheorie is dat een kwaadaardig groepje in het geheim een kwaadaardige agenda wil doorvoeren. Ja. Nou, hier wordt dan bijvoorbeeld gesproken over de gay agenda. Die wordt flink verspreid. Ja. Dat verhaal en genderideologie, die term valt dan ook vaak. Dat idee wordt verspreid dat LGBTIQ-plussers, maar ook vaak een soort linkse elite... Vaak worden daar ook weer joden bij gehaald die dan in het geheim bezig zijn om kinderen proberen homo te maken. Ja. En dat is iets waar we ons al lange tijd zorgen over maken, omdat we dat zien in internationaal wetenschappelijk onderzoek. En nu zien we helaas ook dalende cijfers in Nederland.
19: Geert de Waling, jij schreef dus een boek over 50 jaar homo-emancipatie. Zag jij het aankomen?
2: Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik heb het samen met Koos Huizen geschreven. Mijn oom, die 50 jaar geleden de eerste parlementariër was ter wereld die uit de kast kwam. Dus het gaat deels over zijn verhaal van 50 jaar geleden, maar ook over wat er in de tussentijd is gebeurd. Toevallig was ik vandaag nog met hem op bezoek in de Tweede Kamer bij Tom van Kampen, de Kamervoorzitter, die ook zelf openlijk homoseksueel is. En dat was een heel mooi gesprek, waar ik niet uit zal citeren, want het was achter gesloten deuren. Maar die is heel betrokken bij dit thema. En we hadden het allemaal over dat we berichten dat we in de krant lazen, wat we bij de NOS lazen, waar we nu dit item over hebben, dat we daar eigenlijk niet verbaasd over waren. En dat het natuurlijk een heel interessant thema is. Hoe kan dat jongeren zo radicaliseren? Dat lijkt inderdaad een conservatieve trend te zijn. Er zitten onder jongeren heel veel mensen die FVD willen stemmen of die denken willen stemmen. Als het gaat om vooral de islamitische jongeren. Ik denk dat het een enorme zorgwekkend is dat er inderdaad blijkbaar, en mevrouw Veld heeft daarin gelijk, we gaan straks waarschijnlijk met elkaar oneens zijn, maar dat ze zeer gelijk heeft in het feit dat er complottheorieën rondgaan, dat er blijkbaar dus ook echt serieus gedacht wordt dat er een zo'n campagne bezig is om mensen homo te maken. Ik denk, daarop voortbedurend, dat de hele actie, de hele Pride-beweging met de regenboogvlag die dan moet worden aangevuld met nieuwe kleuren, de letters LHBTQIA+, et cetera, dat de complexiteit daarvan, vergeleken bij de vroegere simpele homo-emancipatie van gelijke liefde tussen mensen van gelijk geslacht, is gewoon zoveel complexer geworden en zoveel irritanter geworden voor heel veel mensen, dat zij dus juist het idee hebben dat zij dus gehersenspoeld worden, dat zij dus onderwerp zijn van zo'n lobby. En daar zou ik ook zeer huiverig voor zijn.
19: Dus dat zie jij eigenlijk dus als een oorzaak, een soort opgedrongen iets?
2: Nou, een oorzaak lijkt mij vanzelfsprekend dat als je mensen iets door de stot probeert te duwen, zoals mensen dat voelen met zebrapaden en regenboogvlaggen die nog extra kleurtjes moeten krijgen overal, lijkt mij dat niet de getuigen van een vrije, tolerante samenleving met elkaar in gesprek gaan.
19: Ja, Hanneke Velten. Geert de Waling zegt, het werkt averechts, al die opgedrongen aandacht.
20: Ja, wetenschappelijk onderzoek laat echt wat anders zien. Eigenlijk het tegenovergestelde. Prides bijvoorbeeld hebben vaak juist een positieve effect op de acceptatie.
19: Maar dat is misschien ook al heel lang in deze samenleving.
20: Zeker. En natuurlijk is het belangrijk om te zeggen van we gaan niet alleen de acceptatie van homoseksualiteit vergroten, maar we kiezen ook bijvoorbeeld voor in te zetten op dat transgender personen hun leven kunnen leiden zoals zij leven, of aseksuele personen.
2: Maar wat had dat te maken met vrije liefde tussen mensen, tussen volwassen mensen? Ik snap niet wat nou precies die genderdysforie te maken heeft met het vrij kunnen beleven van je liefde en bijvoorbeeld kunnen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Maakt het zoveel complex. Dat trekt het ook in de dat medicaliseert de situatie alleen maar. Alsof je als homo in een verkeerd lichaam geboren bent. Dat is niet zo.
20: In principe is het heel goed dat je erkent dat trans zijn en homo zijn iets heel anders is. Dat klopt ook. Alleen die letters staan vaak bij elkaar omdat we natuurlijk een gedeelde geschiedenis hebben. Maar wat belangrijk is, is dat het idee van dat je jezelf mag zijn, want dat is eigenlijk de kern. Dat niet een idee is als je dat promoot, dat het daarvan erger wordt.
19: Nee. Waar komt het volgens jou dan door? Want je zegt dus nee, dat kan het niet zijn. He, niet te veel aandacht en misschien te veel letters. Nee. Wat is volgens jou nou de reden?
20: Ja, als we kijken naar wetenschappelijk onderzoek, dan lijkt een van de meest duidelijke redenen dus die desinformatie te zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld dat idee, zoals net werd genoemd, het wordt ons door de strot geduwd. Dat is een zin die echt uit die desinformatiecampagne komt. Ja. En die echt gepromoot is, internationaal ook. En je ziet dat mensen soms zelfs dus echt letterlijk die zin overnemen. Door nationalistische, religieuze, conservatieve organisaties. Het is ooit begonnen bij het Vaticaan. Ja, er is veel onderzoek naar van wie financiert nou die campagnes? Hoe zitten die in elkaar? Doorgaans zijn dat dus christelijke organisaties, maar niet uitsluitend. En die hebben het idee ook dus bedacht van dat er een soort genderideologie beweging is. En een gay agenda. En dat kinderen daar iets aangedaan wordt.
19: Dus oké, Geert de Waling, even reageren.
2: Daar is alle aanleiding toe gegeven, vrees ik. En ik sta hier in deze zin natuurlijk meer progressief-liberaal. Ik ben heel erg voor juist dat mensen zichzelf kunnen zijn. Maar er is juist alle aanleiding gegeven om deze campagnes op te zetten. En het wordt natuurlijk inderdaad heel erg onder vergrootglas gelegd wat er op internationale christelijk-conservatieve bewegingen gebeurt. Maar laten we niet vergeten dat er een enorme massale immigratie van islamitische cultuur is geweest in Europa, zeker in Nederland. Waardoor er nu 1 tot 2 miljoen Nederlanders een islamitische achtergrond hebben.
20: Ja.
2: En die hebben veel meer kinderen dan Nederlandse, autochtone Nederlanders kinderen krijgen. Dus die mensen hebben veel conservatievere waarden. En die hebben veel meer haat naar homoseksualiteit. En dat blijkt echt wel uit de onderzoeken als je hiermee juist differentieert, mevrouw Veld.
20: Ja, laten we ons inderdaad behouden tot de feiten. Als je kijkt naar die afname onder jongeren, dan heeft onder andere professor Niels Spierings van de Radboud Universiteit daar onderzoek naar gedaan. In een regio in Nederland, Gelderland-Zuid, van waar zit die afname in en neemt dat bij iedereen af. Neemt dat af bij moslimjongeren, bij reformatorische jongeren, bij katholieke jongeren, bij niet-gelovige jongeren. Het antwoord is, het neemt bij allemaal af. Het idee dat het specifiek afneemt, bijvoorbeeld bij islamitische jongeren, moeten we helaas naar het fabels als fabel aankaarten, want dat zien we. En wat ook belangrijk is, het idee.
19: Ja, ik kom zo bij u hoor, meneer Waling. Nog even Hanneke Velten.
20: Dankjewel. Wat dus belangrijk is dat we niet kunnen zeggen van tussen 2021 en 2025 is er een enorme afname te zien.
19: Nee.
20: Het is natuurlijk onzin dat tussen 2021 en 2025 er opeens miljoenen moslimjongeren bij zijn gekomen.
19: Helder, Geert de Waling.
2: Nee, er zijn wel voor mijn kinderen zijn er in de leeftijd gekomen dat ze onderzocht zijn. En dat zijn inderdaad steeds meer kinderen met een islamitische achtergrond. Vaak worden kinderen met een migratieachtergrond worden alleen maar gemeten vanaf hun ouders. Dus grootouders of overgrootouders die uit de islamitische cultuur komen, worden niet meegerekend. Die worden gewoon als Nederlandse jongeren aangemerkt. Kun je allemaal dingen van vinden.
20: Nee,
2: maar die komen wel uit
20: bepaalde
2: culturen buiten Nederland. Waar ik zeg niet dat er in Nederland geen conservatieve stromingen en culturen zijn die natuurlijk ook homo-emancipatie niet hoog in het vaandel hebben staan. Maar ik denk wel dat mevrouw Velten liever met haar vrouwelijke partner in Zuid-Gelderland gaat wandelen dan in Kanaleneilanden Utrecht of Nieuw-West-Amsterdam.
20: Oh, daar heb ik met heel veel plezier gewoond als openlijke lesbische vrouw in Kanaleneilanden.
2: Nou,
20: zeg je nog, ik werk er nog. Maar wat ik wel
2: wil
20: zeggen,
2: ze daar op straat van dat u met samen met uw partner loopt?
20: Uitstekend. Weet je, u kent misschien wel het onderzoek, ook van Niels Spierings trouwens, van de Radboud Universiteit, waarin ze hebben gekeken, hoe staat het nou met die tolerantie ten aanzien van moslims in Nederland? Gewoon feitelijk, hè? 18 tot en met 45 jaar. Wat zie je daar? 95% van de moslims vindt dat het niet aan hen is om te oordelen over een ander. Dat betekent niet dat ze zeggen, het mag van mijn religie. Het betekent dat ze zeggen, ik ben niet God, ik oordeel niet over anderen.
2: Ja, en als je vraagt, zou je kind homo zijn?
20: Ik zou graag willen dat u mij even laat uitspreken. Om maar met een bekende presidentskandidaat te refereren. Wat je ziet bij die groep die zegt, ik mag niet oordelen over een ander. Die is dus ook doorgaans tolerant ten opzichte van homo's. En dat gaat over 95% van de moslims.
19: Okay.
20: Heeft er geen probleem mee als hun buren homo zijn.
19: Okay. Geert de Waling, waar loop jij liever? In Staphorst of in Kanaleneiland?
2: Ik denk dat in Nederland moet je overal op straat veilig rond kunnen lopen. En ik denk dat we het. Kijk, ik ben er heel erg tegen als vanuit extreme of radicaal rechts wordt er dan gedaan of de islam het enige probleem is. Er zijn ook groepen die zeggen, zoals mevrouw Velten zegt, dat er een gay lobby is, et cetera, die een campagne om mensen homo te maken. Daar ben ik ook tegen. Dat soort complottheorieën. Maar laten we nou alsjeblieft niet doen alsof de cultuur die en dat is niet alleen islamitisch worden. In het begin om 6:30 hoorden we even een fragmentje uit een filmpje van de Telegraaf. Was een jongen die christelijk was. Ik denk een Surinaamse of Afrikaanse jongen die christelijk was. En die zegt, van mijn geloof mag je geen homo zijn. Ik zou het niet accepteren als mijn kinderen dat zijn. Laten we niet doen alsof we de deur hebben opengezet voor een zeer tolerante homo en lesbo en biseksueel vriendelijke cultuur. Als het gaat over de grote groepen en islamitische immigranten.
19: Ja, Hanneke Velten, ik even over die cijfers. Hè. Je zegt, onder al die groepen jongeren, als je ze differentieert, is het achteruit gegaan. Neem je dan ook mee de invloed? Ik zit wel te denken, de invloed. Wat ik zie bij jongeren in mijn buurt, zeg maar, is dat. Er wordt ook wel gezegd, hè, met je onderbroek onder de douche gaan staan. Dat is een beetje ontstaan vanuit islamitische jongens. En dat hebben Nederlandse jongens, of Nederlandse zijn allebei Nederlands, andere jongens hebben dat overgenomen, die niet islamitisch zijn. Zou dat in dit geval ook het geval kunnen zijn?
20: Nee, dat lijkt niet. Daar hebben we geen enkele aanwijzing voor. Wat we wel weten is dat die desinformatie, dus met name uit de conservatieve, christelijke, nationalistische hoek komt. Dat is dezelfde hoek waar complottheorieën als omvolking vandaan komen. Het idee dat we soort van omgevolkt worden, wat natuurlijk kul is, wat ook al aangetoond is.
19: Ja, maar dat
20: is.
19: Zijn die grote theorieën. Maar het gaat mij gewoon even om het schoolplein. Waar islamitische jongeren, niet-islamitische jongeren samen zijn.
20: Ja, dus u wil weten, kunnen we de schuld geven aan moslims? Ja, ik denk
19: dat
20: die vraag gewoon
19: niet
20: zorgelijk is, eigenlijk.
19: Nee, dat zeg ik niet.
2: De alledaagse islamisering is gewoon een thema wat je moet kunnen bespreken.
19: Nee, ik vraag dit uit eigen ervaring. Dat ik denk van, jongeren hebben toch onderling contact. Dus dat kan ook inderdaad een conservatief-christelijke jongerengroep
20: zijn.
19: Ja,
20: je kan, als u mij vraagt, kunnen jongeren elkaar onderling beïnvloeden? Uiteraard.
19: Dat is eigenlijk mijn vraag.
20: Wat is wel heel, wat het bij jongeren heel kwetsbaar maakt, is dat ze natuurlijk heel weinig LGBTIQ+ jongeren kennen, omdat die vaak dus in de kast zitten. Wat dus ook heel belangrijk is, want ik zou het dus heel graag willen hebben over hoe lossen we dit ook op. Wat dus heel belangrijk is, is dat jongeren die ook andere LGBTIQ+ mensen leren kennen, bijvoorbeeld door voorlichtingen voor de klas,
19: ja,
20: met mooie ervaringsverhalen. En we zien ook in onderzoek dat soort ervaringsverhalen echt heel goed aanslaan. Waarin je echt kan inleven van, oh ja, zo is dat. Bijvoorbeeld ook in theaterstukken of films.
19: Helder.
20: Dat zijn echt...
19: Ik zie Geert de Waling een dikke duim opsteken.
2: Ja, ik ben het helemaal mee eens. We hebben ook in het voorwoord van ons boek een voorwoord van Tarim Ramjan, journalist van het Parool, zelf islamitische achtergrond en openlijk homoseksueel. En ik ben heel trots daarop. En ik vind dat een van de voorbeelden. Zijn er meer gelukkig die proberen die cultuur en die achtergrond te combineren met een openlijke homoseksuele identiteit. En ik ben daar heel, ik zou zeggen, steun die mensen en zet die ook voor de klas. Dus laat het niet alleen maar de progressieve, liberale jongeren zijn die openlijk homo zijn, die GroenLinks en D66 stemmen en die geen religieuze achtergrond hebben. Laat het heel divers zijn wat er voor de klas te zien is, want iedereen heeft een voorbeeld nodig. Al die mensen die in de kast zitten hebben rolmodellen nodig die laten zien dat het heel normaal kan zijn, dat je heel gelukkig en succesvol en goed leven kunt leiden als homoseksueel stel.
19: Dank voor dit gesprek. Hanneke Veld, onderzoeker bij Movisie, en historicus Geert de Waling, schrijver van het boek Roze Draad, strijd, succes en stilstand in 50 jaar homo-emancipatie. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9 uur Angst de Lijn en Omstreken. Fijne avond.
1: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
21: EO. Geloof, hoop en liefde.
1: NPO Radio 1.
21: Eerder in de perstribune van Max.
22: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
23: Oh ja, was hij je grootste fan?
22: Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
24: Adelheid Roos in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
25: Ik ben nou alweer vergeten.
24: Sparta! Oh my god, natuurlijk!
21: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kids-presentator Plien van Bennekom en oud-tennister Kiki Bertens. Zondagmiddag 12 uur.
1: NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
26: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
28: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
29: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
28: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
30: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
31: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
4: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: NPO Radio 1. 7 uur.
10: Van Komduur.
11: Goedenavond. Wat is het effect van de hete, droge, hete en droge zomer op de natuur, die de herfst op het punt van beginnen staat? En vallen er conclusies te trekken voor de manier waarop we ons natuurbeleid vormgeven? Genoeg vragen, de antwoorden zometeen in de Rode Draad. Naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Michiel van der Velden.
12: Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 verdachten opgepakt. Volgens de Belgische politie, die de leiding had, deden 34 landen aan mee. De operatie begon 4 jaar geleden en was gericht tegen bendes die zich onder meer bezighouden met drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. De politie in België zegt dat er enkele tientallen criminele netwerken zijn opgespoord. In Ierland werden plekken ontmanteld waar cocaïne werd verwerkt. En in Frans-Guyana werden 2 illegale goudmijnen ontdekt. De meeste verdachten zijn opgepakt in Costa Rica. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het eerste amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
14: Het eerste amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
12: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land gekomen is. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor stroomstoringen met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Vieren.
23: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
12: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. De Engelse darter Luke Littler doet niet mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook al in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om diezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt af vannacht naar 8 tot 14 graden.
2: Morgen is het bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19.
11: Dankjewel, Michiel. Vijandig publiek. Is dat er ook op de weg, Erik Evengroen?
3: Ik hoop het niet. Dat op de meeste plekken rijdt het gelukkig nu prima door. De avondspits is voorbij. Maar wel op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar staat net voor Venray een auto in brand. En er staat 2 kilometer file. De weg is ook dicht. En hou rekening met op dit moment 10 minuten oponthoud.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.

0: verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt. Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Boekstehoede en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje, gratis, bij Kaartje to go.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
11: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van maandag 21 september. Met daarin vanavond de officieuze start van een droge astronomische herfst. Aandacht voor een onderbelicht hoofdstuk uit de Palestijnse geschiedenis. Maar ook een nuchtere kijk op de woningplannen van minister Bucold O'Sullivan. En een zoektocht naar hoe we ons kunnen ontworstelen aan de macht van Big Tech. Eerst het rondje langs de velden. Die beginnen we in Washington, want daar heeft president Trump zijn oorlog tegen de pers naar een nieuw niveau getild.
1: Oh, the ban on the free press, right? A very simple ban. I don't want him in my office. I don't want him here. I would say the ban would go as far as you can.
0: Ja, MS Now, Politico en CNN hebben daarop besloten een rechtszaak te starten. En opvallend, de vier andere grote tv-stations, waaronder Fox News, die steunen die vakgenoten nu. Zij weigeren vandaag te filmen bij een aantal evenementen van Trumps regering. Schokkend binnenlands nieuws dan. Bert stopt ermee. Paul Hane maakte gisteren bekend dat hij na 50 jaar stopt als de stem van Bert. Koen en Sander interviewde Bert vandaag voor de laatste keer.
2: Ja, maar dan is het ook wel daarna afgelopen, want dan ga ik andere dingen doen.
3: Nou Bert, mogen wij namens heel Nederland je ontzettend bedanken voor 50 ontzettend mooie jaren. We hebben ontzettend van je genoten, lieve Bert.
2: Ja.
3: En we kijken nog met heel veel liefde en respect terug op alles wat je ons geleerd hebt.
2: Nou, dankjewel. Ik ben de borda verlegen van. Maar ja, het is niet anders. Daag.
0: Ja, dartfans die zullen de Britse topdarter Luke Littler gaan missen in de volgende toernooien in Nederland. De reden, de beste man wordt uitgefloten door het publiek bij de World Series of Darts in de AFAS Live. En toen ik dat hoorde en de geluiden daarvan, ja, toen snapte ik Littler eigenlijk ook wel.
4: Hello.
5: He's been keeping a lid on things. Interesting decision, Luke.
0: Dan een groep die Nederland, of in ieder geval een groot deel van Nederland, niet zal boycotten. Dat is Raccoon. Die band bestaat 30 jaar en postte dit weekend daarom een kleine pre-aankondiging op Instagram.
6: Nou ja, we bestaan 30 jaar volgend jaar. De eerste bandrepetitie was in november 97.
7: Ja. En dan moeten we natuurlijk wel afvinken. Bravo, bravo ons.
6: Voor het eerst in onze carrière zijn we er al ruimschoots van tevoren over aan het onderling hebben het al over gehad, ja.
7: Oh ja?
6: Ja.
7: Waarom mag ik nooit in die groepsapps? Ja.
0: Hopelijk heeft zanger Bart inmiddels dat plekje in de groepsapp wel gekregen. Maar het lijkt nogal belangrijk dat hij ook weet dat ze hun 30-jarig jubileum gaan vieren met een optreden in de Ziggo Dome. 2 oktober 2027 spelen ze een avond vol met hun grote hits. Tot slot dan het Nederlands elftal. Dat trainde vanmiddag voor het eerst samen ter voorbereiding op de wedstrijden in de Nations League. En dat onder leiding van een nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Hij vertelde aan de pers over hoe hij zijn eerste periode in het Nederlandse dienst beleeft.
8: I have to be here and insist all the time working with my staff. Many of the staff are from Netherlands. I'm so happy. I'm so happy because people are super direct, super honest. You know, so that's it. Yeah, I prefer this.
0: Super direct, dat kan hij dus die directheid wel waarderen. Laat mij dan glashelder zijn, dat wil Helmus. Xavi, dat moet je zingen.
8: Yeah, I will try. Yeah. I promise to Marianne, but still early, you know. Let's see.
0: Ja, veel succes in ieder geval. Gaan wij naar de natuur, naar de droogte. Want naar de droogte van de zomer gaan we deze week de astronomische herfst tegemoet. Hoe ziet dat seizoen er voortaan uit? Dat ga ik bespreken met bioloog Wieger Wameling van de Wageningen University and Research. Goedenavond.
9: Goedenavond.
0: En ook met Jos Kruid, die hangt aan de telefoon. Droogtecoördinator van het waterschap A en Maas. Goedenavond.
10: Goedenavond.
0: En jullie maken daar natuurlijk in de praktijk mee wat die lage waterstanden al betekenen. Wieger, er is een valse herfst geweest deze zomer.
9: Ja.
0: Dat moet je even uitleggen.
9: Nou ja, het blad viel al in de zomer in plaats van de herfst. Het was zo droog en zo warm dat bomen besloten beter geen blad dan dat wel houden. En dus is het gevallen en dan lijkt het herfst.
0: Maar en wanneer merkte jij dat voor het eerst op?
9: Nou, eigenlijk best al wel redelijk snel. Zo juni, juli, dan begin je de eerste tekenen al wel te zien. Het was natuurlijk al heel lang droog daarvoor. Maar je ziet het blad dan verkleuren. Nou ja, en dan weet je, dan gaat het vallen. En je ziet het natuurlijk ook op de grond, hè? Dat je denkt, hey, het is herfst, die loopt door het blad.
4: En laten die bomen vaak hun blad vallen als het te droog is?
9: Ja, dat is een op zich natuurlijke reactie. En dat is natuurlijk ook wel slim, want als er te weinig water is, ja, dan kan je niet groeien. En dan kan je beter dat blad laten vallen dan dat je dat wel hebt. Want dan wordt de schade nog veel groter voor zo'n boom.
4: En dat noemen we dan mooi een valse herfst. Mooi ja, is natuurlijk, mooi, maar discutabel. In hoeverre verandert, of is dat nog anders dan een reguliere herfst waar ook de blaadjes vallen van de bomen?
9: Nou, kijk, normaal gesproken groeit een boom in de zomer ook minder hard dan in het voorjaar, maar dan groeit hij gewoon door. En als hij in de zomer al zijn blad kwijtraakt, dan groeit hij natuurlijk niet verder. En wat een boom ook altijd doet, is eigenlijk alles wat kan uit het blad terugtrekken, eruit halen en bewaren voor het volgende jaar. Als je dat dan in de zomer al moet doen, dan kan het zijn dat je dus wel voedingsstoffen kwijtraakt. Ja, dan heb je dus een verliespost.
4: En die valt moeilijk in te halen uiteindelijk nog voor de boom.
9: Ja, een deel is dan verloren. Een deel komt natuurlijk misschien het volgend jaar of de jaren daarna terug. Maar het is een risico.
4: We spreken elkaar in de week dat de astronomische herfst ook gaat beginnen. Hoe staat het er nu voor in de natuur?
9: Ja, ik zie dat toch heel veel dingen weer aan het bijtrekken zijn. En dan niet zozeer de bomen, want die kunnen dat moeilijk. Maar je ziet wel, nou, het gras wordt weer groen. Maar er zijn ook heel veel planten nog weer in bloei geschoten. En op zich is dat natuurlijk wel leuk om te zien.
4: Ja, en die zullen dan nog een aantal weken mooi in bloei staan en uiteindelijk zich ook gaan overgeven aan die herfst.
9: Ja, dat klopt, want de herfst komt natuurlijk onverbiddelijk. Nou ja, het probleem is natuurlijk, als je nu nog gaat bloeien, lukt het dan ook nog om de hele herfst door dat zaad te gaan vormen, want daar doe je het voor. En als je dat niet redt, dan is het toch weer verloren moeite en energie.
4: Dat zouden we dus volgend voorjaar pas uiteindelijk met elkaar kunnen concluderen.
9: Ja.
4: Dan de lage waterstanden, die zijn bij jou in het waterschap goed te zien, Jos Kruid. U kent de dagelijkse praktijk. Het heeft inmiddels wat geregend in Nederland. We hadden een paar natte dagen, maar is dat dan al genoeg om meteen de waterstand in het

0: waterschap meteen op te hogen?
1: Nee, het is flink wat regen gevallen sinds midden augustus eigenlijk, zo'n 130 mm. Dat doet wel iets met het watersysteem, een voorzichtig herstel. Maar dan met name op de lagere gronden, in de beekdalen. Daar zie je de grondwater ook wel stijgen, maar op de hogere zandgronden bij ons doet die regen nog niks. Eerst moet die bodem weer gevuld worden met water, voordat het grondwater bereikt.
0: Ja, het stroomt gewoon meteen naar beneden eigenlijk.
1: Ja, het is zo droog, die bodem, waar die bomen ook last van hebben. Er zit lucht in de bodem en moet weer gevuld worden met water. Eerst moet dat gevuld worden voordat het grondwater op die hoge gronden weer gaat stijgen. Dus wij kunnen een natte herfst gebruiken.
0: Ja, dat is bij jullie in Noord-Brabant. Valt er iets te zeggen over de rest van Nederland?
1: Ja, wat we natuurlijk dit jaar zagen, wat heel bijzonder was, is de Rijn. Die had een extreem lage afvoer en daarom hadden we ook een feitelijk watertekort in Nederland. En daar heeft vooral het westen van het land ontzettend last van, want die zijn heel afhankelijk van die grote rivier. Wij in het oosten en het zuiden, de andere helft van Nederland, die hoge zandgronden, zijn echt afhankelijk van neerslag die er niet valt.
0: Ja, dus daar is vooral de regen belangrijk. Ja, kan die waterstand ook in die hoge zandgronden zich dan genoeg herstellen met regenval alleen?
1: Ja, die moeten met regen herstellen als je afhankelijk bent van regen. Als de komende maanden, zeg iedere maand, fors meer dan gemiddeld valt, dus oktober, november, december, zeg zo'n 300 mm in totaal, 100 mm per maand, dan zijn we goed op weg voor herstel.
0: En zit dat erin, denk je?
1: Nou, als ik de weerberichten geloof, komt er nog een nazomer aan met 25 graden de komende weken. Dus voorlopig gaat het nog niet regenen.
0: Nee, dus dat is slecht nieuws, ook voor jullie bij dat waterschap. Wat doe jij nou als droogtecoördinator op dit moment om dat herstel een handje op weg te helpen? Welke maatregelen kan een waterschap nemen om te zorgen dat dat water misschien daar in die hoge zandgronden wel wordt vastgehouden?
1: Waterstand
0: in het waterschap meteen op te hogen?
1: Nee, het is flink wat regen gevallen sinds midden augustus eigenlijk, zo'n 130 mm. Dat doet wel iets met het watersysteem, een voorzichtig herstel. Maar dan met name op de lagere gronden, in de beekdalen. Daar zie je de grondwater ook wel stijgen, maar op de hogere zandgronden bij ons doet die regen nog niks. Eerst moet die bodem weer gevuld worden met water, voordat het grondwater bereikt.
0: Ja, het stroomt gewoon meteen naar beneden eigenlijk.
1: Ja, het is zo droog, die bodem, waar die bomen ook last van hebben. Er zit lucht in de bodem en moet weer gevuld worden met water. Eerst moet dat gevuld worden voordat het grondwater op die hoge gronden weer gaat stijgen. Dus wij kunnen een natte herfst gebruiken.
0: Ja, dat is bij jullie in Noord-Brabant. Valt er iets te zeggen over de rest van Nederland?
1: Ja, wat we natuurlijk dit jaar zagen, wat heel bijzonder was, is de Rijn. Die had een extreem lage afvoer en daarom hadden we ook een feitelijk watertekort in Nederland. En daar heeft vooral het westen van het land ontzettend last van, want die zijn heel afhankelijk van die grote rivier. Wij in het oosten en het zuiden, de andere helft van Nederland, die hoge

0: gaat stijgen. Dus wij kunnen een natte herfst gebruiken.
1: Ja, dat is bij jullie in Noord-Brabant. Valt er iets te zeggen over de rest van Nederland?
0: Ja, wat we natuurlijk dit jaar zagen, wat heel bijzonder was, is de Rijn. Die had een extreem lage afvoer en daarom hadden we ook een feitelijk watertekort in Nederland. En heeft vooral het westen van het land ontzettend last van, want die zijn heel afhankelijk van die grote rivier. Wij in het oosten en het zuiden, de andere helft van Nederland, die hoge zandgronden, zijn echt afhankelijk van neerslag die er niet valt.
1: Ja, dus daar is vooral de regen belangrijk. Ja, kan die waterstand ook in die hoge zandgronden zich dan genoeg herstellen met regenval alleen?
0: Ja, die moeten met regen herstellen als je afhankelijk van bent van regen. Als de komende maanden, zeg iedere maand, fors meer dan gemiddeld valt, dus oktober, november, december, zeg zo'n 300 mm in totaal, 100 mm per maand, dan zijn we goed op weg voor herstel.
1: En zit dat erin, denk je?
0: Nou, als ik de weerberichten geloof, komt er nog een nazomer aan met 25 graden de komende weken. Dus voorlopig gaat het nog niet regenen.
1: Nee, dus dat is slecht nieuws, ook voor jullie bij dat waterschap. Wat doe jij nou als droogtecoördinator op dit moment om dat herstel een handje op weg te helpen? Welke maatregelen kan een waterschap nemen om te zorgen dat dat water misschien daar in die hoge zandgronden wel wordt vastgehouden?
0: Wat ik eigenlijk altijd zeg, droogte bestrijd je voordat het droog is. Dus als er voldoende water is, dan moet je dat proberen vast te houden zo goed mogelijk, zodat je grondwatervoorraad zo hoog mogelijk is. Dat doen wij met ons pijlbeheer bijvoorbeeld, stiel hoog zetten. Die hebben we al hoog gezet na het natte 2023-2024 waren heel nat. Toen hebben we in het voorjaar van 2025 dat al omhoog gezet, want toen was ook heel droog. Dat zijn mensen vaak vergeten, maar en dat proberen we dan vast te houden. Als het eenmaal droog is, dan ga je water verdelen uit schaarste. Mm-hmm. Dus wij kunnen bijvoorbeeld water aanvoeren, dat gaan we dan doen. Je plakt eigenlijk allemaal pleisters. Je gaat vissen redden die in een drooggevallen beek komen. Je gaat keringen inspecteren, onze dijken. En dat soort dingen. Je stelt onttrekkingsverboden in uit oppervlaktewater. Dat zijn de pleisters mm-hmm. die je plakt. Maar de grootste winst zit voordat het droog is.
1: Ja, dus er moeten voordat het droog is, daar moet juist meer aanpak komen, misschien meer actie. Er komen wieger vast ook meer valse herfsten onze kant op.
2: Ja.
1: Daar zijn we het misschien met elkaar ook wel overheen door de klimaatverandering. En dat heeft ook niet alleen maar gevolgen voor die bomen, maar ook voor de rest van de natuur.
2: Ja, het heeft gevolgen voor alle natuur. Voor planten, maar ook voor dieren natuurlijk.
1: Kan je daar voorbeelden van geven?
2: Nou, kijk, als je nou weer teruggaat naar die bomen, die leggen dit jaar al hun knoppen aan voor volgend jaar. Dus daar komt het blad uit en daar komen straks de bloemen uit. He, dus wat je voor volgend jaar zou kunnen zien is dat er minder blad is, maar zeker minder bloei. Nou, dat kun je iets wat je zelf gewoon kunt gaan zien. En iets anders is dat je dat jaar op jaar, als dat plaatsvindt, wat werd al gezegd, vorig jaar was eigenlijk ook al een droog jaar, en we hebben al eerder droge jaren gehad. Als dat een paar keer achter elkaar komt, dan wordt dat steeds een beetje minder. He, dus je hebt wat minder blad, wat minder bloemen. En op den duur gaat zo'n boom dan dood. He, niet in één keer, maar het wordt steeds een beetje minder.
1: En dan lees ik over dode bomen, dat de natuur dat helemaal niet zo erg vindt. Een boom die omvalt, die is voor de kever hartstikke fijn.
2: Ja, dat klopt natuurlijk. Dood hout in het bos is hartstikke goed. Hoe meer, hoe beter, zeggen wij soms.
1: Dus er mag wel een boom omvallen.
2: Dat is geen enkel probleem. Maar als alle bomen omvallen, dan is het bos weg. En dat is toch niet wat je wilt, denk ik.
1: Dat is niet wat je wilt. En ik haal al even de kever aan. Een diertje wat graag gebruik maakt van de omgevallen boom. Nou zijn er ook veel dieren in het bos die van de levende boom graag gebruik maken.
2: Zeker.
1: Gaat dat zo'n valse herfst voor die ook meer gevolgen hebben?
2: Ja, er is gewoon minder te eten.
1: Ja.
2: Simpel genoeg. He, en ook als er volgend jaar bijvoorbeeld minder bloemen zijn die bloeien. Ja, heel veel insecten zijn daarvan afhankelijk. Je ziet het op de heide bijvoorbeeld ook. He. De heide dit jaar, hij bloeide wel, maar het was wel minder dan andere jaren. Door de
1: grijze heide was het een beetje.
2: Ja, klopt. Nou ja, je snapt, als jij afhankelijk bent van die bloeiende heide, ja, dan heb je gewoon minder te eten. Ja, als je minder te eten hebt, dan blijven er ook uiteindelijk minder over natuurlijk van al die insecten.
1: Nou zagen we afgelopen zomer een unieke combinatie van warm weer, hitte en droogte. Is dat ook een nieuwe combinatie? Is daar al voldoende onderzoek naar gedaan wat die combinatie op de natuur voor effect heeft?
2: Nou, in Nederland niet erg, want dat is eigenlijk nieuw voor ons. Dus wat gaat er nou precies gebeuren? En ja, we zien dus nu de eerste tekenen. En bijvoorbeeld wat kan gebeuren is dat, stel, je hebt toch nog genoeg water in de bodem. Hè? Dus je kan als plant nog water opnemen. Maar het is heel warm en heel droog.

0: droog, dan kan het dus zijn dat je niet snel genoeg dat water met je wortels kunt opnemen, omdat het zo hard verdampt en dat je dus dan toch verdroogt, ondanks dat je nog steeds met je voeten in het water staat. Nou, dat kan gaan gebeuren. Het is niet best voor een plant.
1: En hoe kunnen we dat proces omkeren? Valt de plant daarin te helpen? Moeten we schaduw gaan creëren?
0: Ja, dat is een van de trucjes die we wel proberen toe te passen. Hè. Dan maak je het, zeg maar bos, maar ook andere planten, maak je het iets makkelijker. Maar ja, dit is natuurlijk niet makkelijk, hè, want hoe creëer je schaduw? Ja, door planten.
1: Ja, precies. Hè,
0: dus ja, dit kan grote gevolgen hebben, want de planten die we nu in Nederland hebben, die kunnen daar dus niet zo goed tegen.
1: Mm-hmm.
0: Dus die zouden kunnen verdwijnen.
1: Dan hebben we een valse herfst deze zomer, die komt vaker terug. Jos, als we verder kijken, niet alleen de seizoenen van dit jaar, wat is de impact van zo'n drastisch andere zomer bij jullie in het waterschap? En ook, hoe gaat dat doorwerken bij jullie?
2: Wat wij zien, dat het weer veel extremer wordt, en vooral aan de droge kant. Dus die extreme verdamping, die extreme temperaturen, als dat jaar op jaar is, dan heb je gewoon ieder jaar een neerslagtekort. Terwijl wij in Nederland zijn we gewend dat er altijd een overschot is en dat het heel gemiddeld klimaat is. Als dat jaar op jaar die droogte zo toeslaat, ja, dan zakken grondwaterstanden gewoon structureel. En dat moet je niet willen, want je grondwater is juist je belangrijkste voorraad.
1: Mm-hmm.
2: Tegelijkertijd zien we ook dat we extreem aan de natte kant kunnen toenemen. Dus dat hebben we gezien bijvoorbeeld juli 21, de hoogste Maasafvoer ooit. En die wateroverlast in Limburg en, mm-hmm, die ramp in Ardennen en in de Eifel. Ja, die extreme, die stellen ons voor grote uitdagingen. Maar
1: ja,
2: droogte is wel de lastigste uitdaging die we hebben.
1: Ja, dus want voor de je kan nog wel ruimte maken voor de rivier. Dan kan je meer plekken op aangeven waar het water een langere tijd omgeslagen kan worden. Maar eigenlijk die droogte, daar valt bijna niet op te anticiperen.
2: Nee, want je kan bijvoorbeeld, ik hoor mensen wel zeggen, leg een waterbuffer aan. Maar als je zo'n waterbuffer aanlegt, dus open water verdampt ook veel meer. Dan verdampt het gewoon letterlijk. Dus wij moeten echt die voorraad in het grondwater zoeken.
1: Ja,
2: dat is onze beste optie.
1: Er zit hier iemand bij aan tafel die toch best pro-waterbuffer is volgens mij.
0: Ja, klopt. We hebben daar in ons project van een tijdje terug, Nederland 2120, uitgebreid naar gekeken. En zeker op de zandgronden. En inderdaad, daar zou je dus van dit soort buffers kunnen creëren. Maar je kan dan ook denken, inderdaad, water verdampt, hè, als het water is. Dat is zonder meer waar. Maar je kan er natuurlijk ook wel vegetatie inzetten. En op die manier langer vasthouden. En ook sponswerking creëren. Bijvoorbeeld door moerassen te creëren met veenmossen erin.
1: Mm-hmm.
0: En die houden heel lang water vast. En dan wil je dat langzaam laten weglopen in plaats van heel snel.
1: Ja.
0: Wat nu vaak gebeurt.
1: Maar over hoeveel jaar zien we daar dan de gunstige effecten van?
0: Jaren gaat dat nog duren, want dan moet je echt Nederland heel anders op gaan inrichten.
1: Ja.
0: Je hebt er ook ruimte voor nodig. En de vraag is natuurlijk, is die ruimte er wel?
1: Ja, Jos, en daar hoor ik jou meer mee praten. Die ruimte is er misschien bij jouw waterschap helemaal niet.
2: Nou, even over waterbus. Wij hebben dat gedaan. Hè. Bij de Deurnse Pil, dat is een hoogveengebied, hebben wij grote buffers eromheen gelegd. En dat zijn buffers, die hebben wij in 23 uur afgerond. Dat zijn enorme buffers. Maar dat is een buffer om de natuur te ondersteunen. Ik bedoelde met buffers waar je weer water uit kan halen. Maar dat soort buffers werken wel. Maar inderdaad, daar heb je veel ruimte voor nodig. En dat is een enorme ruimtelijke ingreep.
1: Ja, dat aanpassen op klimaatverandering, dat extreme weer waar we met elkaar over praten, dat noemen we dan met een mooi woord adaptatie. Vandaag las ik in het Financieel Dagblad over de financiering van klimaatadaptatie. Daarin werd gesteld dat steeds meer bedrijven investeren in het adapteren op klimaatverandering. En de Verenigde Naties worden ook opgevoerd in dat stuk. En die waarschuwen juist, die zeggen ja, dat de aandacht langzaam verschuift van het voorkomen naar het reageren op klimaatverandering. En dus ook het geld. Wieger, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik denk dat dat waar is, maar ik ben bang dat het onoverkomelijk is, dat je het wel moet. Kijk, tegengaan is ook enorm belangrijk. Als het kan, zoveel mogelijk doen. Maar ondertussen, kijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld de plantensoorten die we in Nederland nu hebben, daar hebben wij onderzoek naar gedaan, dat van de ongeveer 1500 zouden er 400 kunnen verdwijnen. He, en daar moet je dus iets mee, want die moeten we eigenlijk nu in Nederland beschermen. Maar mm-hmm, kan dat wel? Aan de andere kant zie je dat meer dan 1000 soorten uit het zuiden hier zouden kunnen komen en kunnen leven.
1: Ja, want het klimaat is nu bijna hetzelfde als in Zuid-Frankrijk.
0: Precies. Ja, dus, en dan krijg je die soorten dus deze kant op. Nou, en ja, dat is dan toch adaptatie, dat je langzaam zorgt dat die soorten in Nederland kunnen overleven. En dan moet je wel op een andere manier daarna gaan kijken. Je moet misschien anders beheren, maar je moet sowieso anders gaan beschermen.
1: Ja, Jos, hoe kijk jij daarnaar, naar die verschuiving van voorkomen naar reageren op?
2: Ja, het is een waar.

0: eigenlijk dat zo cool dat we ons allemaal moeten aanpassen. Want als je niet aanpast, dan word je aangepast. Dus zowel de natuur moet zich aanpassen, maar ook boeren, maar wij burgers ook. Het watersysteem moet zich aanpassen. Ja, er zijn nieuwe verhoudingen met het extreem in dit weer. Dus ja, het is een grote opgave.
1: Ja, nou, dat die seizoenen gaan veranderen, dat leer ik wel van jullie, dat staat vast. Er zijn dus ook plantensoorten die de verandering naar een gematigd klimaat wel fijn vinden. Die komen dus langzaam vanuit Frankrijk en Spanje hier naartoe. Aan wat voor soorten moet ik dan denken? Zien we steeds meer olijfbomen?
2: Nou, olijfbomen, ja, dat zou misschien wel kunnen. Ik zit meer aan eiken te denken bijvoorbeeld. Okay. Hè, de eiken van ons, die gaan verdwijnen. Op termijn, dat is echt heel erg.
1: En de is er verschil tussen de Zuid-Franse eik en de Nederlandse eik?
2: Ja, die zitten heel anders uit. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de in dit geval Turkse eik, die heeft een beetje leerachtige bladeren, die lijkt op hulst. Die kan veel beter tegen de warmte. Er komen wel eikels aan, dus Okay. Dat is voor die beesten wel goed, maar het is toch een andere soort. En kunnen onze insecten bijvoorbeeld daar wel op leven? Mm-hmm. Nou, dat zijn allemaal grote vragen.
1: Ja, grote vragen. Als we het over waterbeheer hebben, dan zijn dat ook vraagstukken die in Frankrijk en Spanje leven. Jos, daar hebben ze ook te maken met lange, langtijdige periodes van droogte, ook in de zomers. Is er nou een land waar we al meer van kunnen leren qua waterbeheer?
0: Nou, we kunnen zeker van het buitenland leren. Maar het buitenland heeft ook met nieuwe extremen te maken. Ja. Dus die staan ook voor een uitdaging. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Vlaanderen, dus gewoon om de hoek, daar is het verplicht voor burgers om regenwater op te vangen en daarmee je tuin te sproeien of je wc door te trekken. Zover zijn we in Nederland nog niet. En in België ligt het drinkwatergebruik echt fors lager dan in Nederland. Dus het kan wel, om met Robjet te spreken.
1: Nou, het kan wel, inderdaad, veel meer van die grote tonnen. Ik zie ze bij mij in de wijk wel steeds meer onderaan de regenpijp staan. Ja. Plekken waar dat wordt opgevangen. Maar dat moet dus nog veel meer worden. Dank jullie wel, allebei. Ja?
0: Nee, ik wou zeggen, een regenton is dan niet voldoende. Er moet wat groter zijn, die opvang. Maar
1: het moet een buffer worden.
0: Regenton, zou ik precies zeggen. Ja, een buffertje in je tuin.
1: Precies. Nou, mooi. Jos Kruijt, dankjewel. En Wieger Wamelink, ook dank voor de komst hier naar de studio.

0: zeer toepasselijk nog aan het einde van de zomer een hete hit. Het was The Boys of Summer.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 19:30, Michiel van der Velde, het nieuws.
2: Asielminister Van der Brink zegt alles op alles te willen zetten om kinderen in de asielopvang op een veilige plek te krijgen. Hij kan alleen niet garanderen dat het binnen een half jaar lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid noodzakelijk vindt. De minister zegt dat hij afhankelijk is van gemeenten die voor de opvangplekken moeten zorgen. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en twee andere media de toegang ontzegd, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd gedacht. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 verdachten opgepakt. Volgens de Belgische politie die de leiding had, deden er 34 landen aan mee. De meeste verdachten zijn opgepakt in Costa Rica.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Sharif Nasser is zometeen de gast in de Rode Draad. Hij heeft voor ons Palestine 36 alvast gekeken. In die film staat de Arabische opstand in Palestina in de jaren 30 van de vorige eeuw centraal. En zijn recensie over de film hoor je zometeen.

0: Mando Jaw was dit en Dance With Somebody.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Nemen we je mee naar een film die een staande ovatie van 20 minuten op het filmfestival van Toronto kreeg. Die verboden is door de Israëlische politie en uiteindelijk toch belandt op de shortlist voor de Oscars. Ik heb het over Palestine 36. Dat is een dramafilm over de eerste grote Arabische opstand tegen het Britse bestuur en de Joodse immigratie in Palestina in 1936. Een onderbelicht maar belangrijk hoofdstuk uit die Palestijnse geschiedenis.
3: Zodo!
4: Bandits. We've been disturbing the settlers.
5: This is my little brother. He hasn't done anything.
6: I advise that the best solution to terrorism is to build a wall.
7: I cannot, in good conscience, sit here and become complicit in this.
8: What about your so-called freedom of expression?
7: That is nothing compared to what's coming.
9: We're at the crossroads of a major moment in time. Perhaps you should consider which side of history you want to be on.
10: Ik heb het gegeven.

0: Een stukje van de trailer hoorden we hier. Wat leert deze film ons? Dat ga ik bespreken met schrijver, filmmaker en comedian Sharif Nasser. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Je hebt de film voor ons al mogen zien. Hij is aankomende donderdag in de bioscoop.
1: Ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Nou, erg indrukwekkend. Ik heb hem eigenlijk gezien tijdens IFFR.
0: En, filmfestival van Rotterdam.
1: Ja, International Filmfestival Rotterdam. En ja, je had het net over die ovatie van 20 minuten. En daar viel een hele lange stilte. Voordat het applaus kwam. Omdat iedereen zo erg toch in shock was. Mm-hmm. Nog.
0: Ja. Jij ook. Jij zat in de zaal. Je zag de film.
1: Ja, ik was... Je weet heel veel hiervan wat op papier. En als je er naar kijkt, denk je ineens... Hé, maar wacht even. Dit is gewoon wat er nu gebeurt. Maar was dit al in 36. Dus, mm-hmm. dus je denkt altijd... als je dit ziet, denk je... Oh, de Britten blijven wel heel erg buiten schot tegenwoordig. Want als je de film kijkt, zie je eigenlijk dat ze best wel de toon hebben gezet voor hoe Israël nu ook de bezetting doorvoert.
0: Het heeft jou ook nieuwe inzichten dus nog gegeven, de film.
1: Ja, ja, zeker. Zeker, want in mijn hoofd was het altijd wel van... de Britten hebben daar mm-hmm. bezet en die zijn op een gegeven moment weggegaan en hebben een deel beloofd. Met de Balfour-verklaring al in 1917 aan de Joodse bevolking. Van er gaat een aan de Zionistische beweging van er gaat een Joodse staat komen. Alleen als je nu ziet met hoeveel geweld dat al toen al gebeurde. Terwijl je denkt, hè, maar er was nog geen opstand, niks. Mm-hmm. Maar dus het plan was er al. Het plan was er al van, er gaat een deel gewoon weggegeven worden. En jullie hebben dit maar te ondergaan.
0: Een deel van het land van de Palestijnen
1: ja.
0: moet overgegeven worden... Via de Britten aan ja. de Joodse bevolking.
1: Ja, en tegelijkertijd ook gewoon de bezetting van de Britten was ja. best wel bruut. En ze waren er niet alleen maar. En ze waren er niet om alleen maar de orde te handhaven of zo. En de Palestijnen die. En daar gaat. Nee, die 36 is eigenlijk die opstand van de Palestijnen mm-hmm. van tegen de onderdrukking.
0: Ja, want laten we heel even naar het schetsen wat er dat jaar 36, waarom dat zo belangrijk is eigenlijk. Want de Britten hadden dus de leiding over Palestina. En steeds meer Joodse vluchtelingen komen ook vanuit Europa die kant op. En onder andere door het opkomende nazisme gebeurt dat ook al in 36. Wat voor gevolgen had dat dan voor de Palestijnse bevolking? Wat gebeurde daar?
1: Nou, het ding is, als je nog verder terugkijkt... Palestina was altijd een land waar mensen heen konden vluchten. De Armeniërs, de leefden heel veel ook Joodse, moslims, christenen. Je had de Samaritanen en zo, die Joods waren bijvoorbeeld. Die woonden daar allemaal. Veel mensen die dus ergens een veilig haven wilden vinden... vonden dat in Palestina. En dit was iets nieuws, want in het kolonialisme begon ook echt... Ja, er werden gewoon nederzettingen gesticht... waar de Palestijnen niet mochten

0: komen. Dat zie je ook in de film. Dat ze op een gegeven moment zegt van nou, laten we praten. Want waarom... wat gebeurt er achter die muren en waarom kunnen we niet praten en kijken hoe we hier samen kunnen leven? En dan wordt er op ze geschoten. En dat is beseffen, wacht even, volgens mij is het niet de bedoeling dat we gaan samenleven. En als je dus ziet dat dat is al in 36 gebeurde, dan denk ik, ja, geen wonder dat het niet werkte. Dat was niet de bedoeling.
1: Mm-hmm. Het was nooit de bedoeling en het is een stukje onderbelichte geschiedenis. Jij leerde ook weer in deze film dat de Britten daar een veel grotere hand in hadden dan je misschien eerst zou denken. Hoe komt het dat dat stukje geschiedenis zo onderbelicht is gebleven?
0: Ja, nou ja, ik denk ook dat het vaak de geschiedenisvertelling wordt verteld vanuit de overwinner. Mm-hmm. En de Engelsen wilden natuurlijk graag buiten schot blijven hierin. En het lijkt ook alsof die tijdlijn steeds een beetje verschoven is. Dus,
1: wordt vaak over de Tweede Intifada gesproken.
0: Precies, dus je hebt
1: dat,
0: het, ja, dus 36, we hebben het over 48. Ja. Daar, voor mij begon de tijdlijn daar ook eigenlijk altijd. Ik wist wel, ja, eigenlijk 1917, de Balfour-verklaring, et cetera, maar 1948 heeft dat in werking gezet. Nee, dat gebeurde dus al eerder. En, maar daarna is natuurlijk is een hoop gebeurd. En kwam op een gegeven moment een opstand. Nou, die is ook weer met brute hand teruggeslagen. Toen is ineens 80% ingenomen. En dat is in 67. Dat zijn de grenzen van 67. Daarna, eigenlijk als we het nu hebben over vredesbespreking, gaat het eigenlijk nooit meer over die grens van 48, die volgens de VN zijn vastgelegd, maar ineens over 67. Ja. Nou, dus dan is daar ineens de tijdlijn heen verschoven.
1: Terwijl we
0: en nu lijkt het alsof we ineens de tijdlijn op 7 oktober gaan neerzetten. En ik denk, wacht heel even. En dat is waarschijnlijk waarom we ook 36 nu...
1: Terwijl we al leren in 36 dat er een strijd, dat die Palestijnen onwijs strijdvaardig zijn. Ook nadat ze leren van we gaan hier helemaal niet samenleven. Ons land wordt hier gewoon afgepakt. Dat moeten we accepteren, dat gaan we niet doen. We komen in verzet. Hoe zag dat verzet er in 36 uit?
0: Dat is dus op heel veel vlakken. Dus de arbeiders kwamen in opstand. De boeren wiens land ineens werd ingepikt.
1: De arbeiders in de haven moesten opeens hun werk aan Joodse mensen overgeven.
0: Ja, precies. Ja. De boeren raakten ineens stukken land kwijt. Maar ook de hogere heren zagen ook van wacht even, wat gebeurt er met ons land? En we raken de macht kwijt. Dus ineens ging iedereen een beetje in de breedte samenwerken. En toen kwam er een best wel grote opstand. Het heeft ook 3 jaar geduurd, de opstand van de Palestijnen. En de Britten konden het eigenlijk bijna niet aan. En zijn toen teruggekomen met nog meer troepen. Omdat ze dreigden te verliezen. Omdat ze nog nooit hadden meegemaakt dat er zoveel samenwerking was. En dat die opstand zo groot was. En ook dat juist de burgers heel erg gingen samenwerken. Dat die community groot was.
1: We zien ook zeker de opstand, in die opstand Palestijnse vrouwen die van zich laten horen.
0: Zeker.
1: Dat laat de film ook goed zien. Deze groep vrouwen, we kunnen even luisteren, protesteert bijvoorbeeld bij de Britse commissaris ter plekke, die gespeeld wordt in de film door Jeremy Irons.
2: The British police and army are behaving with more and more brutality daily in the villages. It's rampant. Boys are being arrested. People beaten for not having transit passes, curfews and collective punishment.
3: More and more lands are being confiscated and increased dispossession of the fallahin.
2: Mr. Commissioner, we are asking for your help in protecting our villages.
4: Well, I appreciate you coming. I can see you're influential ladies with great passion, but I fear my hands are tied more and more by London. Rebel attacks have almost doubled in the past few weeks, so we have no option but to exact the laws which punish the villages entirely for the crimes of the few.
1: Het lukt die Palestijnse vrouwen wel het kantoor van deze commissaris binnen te treden. Ja. Maar hebben dit soort protesten iets bereikt in die tijd?
0: Wat ik net al zei, ze dreigden inderdaad te verliezen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, het is met zo'n brute kracht weer de kop ingedrukt. Dus ja, die samenwerking had zeker heel veel effect. Het is alleen, ja, tegen zoveel geweld waren de Palestijnen ook niet opgewassen.
1: De film start eigenlijk met een enigszins goede samenwerking tussen de Britten en de Palestijnen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment besluiten die Britten van nee, die land gaan we geven aan de Joodse gemeenschap, punt. En dan wordt overal eigenlijk de deur dichtgegooid.
0: Ja, ja. En ook de mensen die dachten dat ze voor het goede daar kwamen. Ja. Zoals die secretary die dus bezig is en denkt van... Dus die probeert die verbinding te zoeken. Die ineens denkt, wacht even, ik word ook voor de gek gehouden. Mm-hmm. Ik word gewoon genaaid. Wat je ook trouwens ziet in de film Lawrence of Arabia. Dat tenminste eigenlijk het verhaal, het originele verhaal... was ook dat iemand juist al die volkeren bij elkaar wilde brengen. En toen... bij de Britten kwam en de Britten zei, nou nee, we gaan wat anders doen. Dus we gaan, ja, dus dit is een ook een ander soort kolonialisme dan ook de Palestijnen ooit hadden gekend daarvoor. Zeg maar, de Ottomanen ze hebben op een andere manier geregeerd. En wat je net al zag, inderdaad, dat collectief straffen. En dat zie je nu nog steeds doorgevoerd worden.
1: Dat want dat is mijn volgende vraag. Je haalt al verschillende jaartallen in de geschiedenis van de Palestijnse bevolking aan. Maar als we even naar de hedendaagse situatie kijken, welke link zou je willen leggen?
0: Vooral de link leggen dat hoe de bezetting nu wordt doorgevoerd, eigenlijk gewoon dat het gewoon. Nou ja, wat ik al zei, het is doorgevoerd vanuit wat er toen al is ingezet.
1: Copy-paste eigenlijk gebeurt er.
0: Ja, want je ziet daar al dat je... Want daar was ik zelf dus van in shock. Dat je toen al die checkpoints had. Je had het collectief straffen. Menselijke schilden. Dus mensen die vastgebonden werden aan auto's. Nog een legio voorbeelden. Het bombarderen van burgerdoelen. Dat gebeurde toen al. Dus daar was ik wel van in shock. Want er wordt altijd gedaan alsof het is van... nee, maar dat komt vanwege terrorisme, vanwege rebellie. Maar hier wordt het vanuit rebellie, werd er ook al gezegd van... ja, daarom gaan we nu iedereen collectief straffen.
1: Mensen worden opgepakt in een huis en dat huis wordt daarna tot ontploffing gebracht. Zodat ze daarna ook niet meer gewoond kan worden. Ja. Bijvoorbeeld zien we in de film of mannen worden weggevoerd in een bus. Er wordt eens gezegd tegen die mannen van... nee, maar ze worden even een tijdje verplaatst, want de rus moet terugkeren. 500 meter verderop wordt die bus tot ontploffing gebracht.
0: Ja, en ik bedoel, en dat choqueerde me wel. Dat ik altijd dacht van, oh, dit is opgebouwd. Dit werd steeds heftiger. Mm-hmm. En ik bedoel, het is nu natuurlijk wel in vele malen steviger. Maar ik bedoel, het is niet, het komt niet uit het niets. En je voelt, het samenleven is nooit een doel geweest. Nee. Dat was nooit de bedoeling.
1: Laten we even luisteren naar de Palestijnse regisseur die de film heeft gemaakt. Annemarie Yazir, die zegt het volgende over de link die de film met het nu legt.
5: No Palestinian filmmaker or film came out of nowhere. They came because there's a whole history and a whole bunch of stuff that has happened before them. I mean, one of the things about that period is that everything about it was set up. Everything about the occupation today, how we're living today, what we're dealing with, all of it was set up by the British. The entire system was set up by the British. I started looking at material, for example, and you see Palestinians standing at checkpoints, being searched, like endless images of British soldiers searching Palestinians. And I looked at it, I thought, my God, nothing has changed.
1: Weinig is er veranderd. Je haalt de woorden ook al aan. Dat zegt zij ook. Het is nu gelukt. De film is er. Hij is grotendeels gefilmd in Palestina. Na 7 oktober. Wat onwijs knap is dat het hun allemaal gelukt is in die tussentijd. Maar sinds hij uit is, werd hij ook gelijk gecensureerd. Bijvoorbeeld door het Israëlische leger zelf in Israël. Een vertoning in Jeruzalem werd meteen verboden. 10 minuten voordat het zou starten werd die vertoning verboden. Verbaast jou dat nog?
0: Nee. Nee, ja. Als je ziet, dat is wel een tendens om die... Dat narratief wil Israël natuurlijk niet naar buiten hebben.
1: Nee, vooral
0: ze zijn
1: niet onder eigen
0: bevolking. Ze zijn het slachtoffer. Dat is altijd wat is verkocht. Net als dat verkocht is altijd. A country without people for people without a country. Dat was altijd het narratief geweest. Terwijl in deze film zie je juist heel veel oude beelden. Waarin je ziet dat Palestina gewoon een heel bruisend land was. Ja. Voor 36 dus. Wat trouwens gefilmd is door de Engelsen. Want die hebben bijna alles vastgelegd. Ook de brutaliteiten. Dat Palestijnen soms dus kwamen om van het land eten en zo te brengen. Mm-hmm. En ondertussen werd op de achtergrond werd hun dorp verwoest. Daar zijn beelden van.
1: Door de censuur Engelsen. Wordt er gepleegd in Israël, zodat in ieder geval dit verhaal maar niet naar buiten komt daar. Dat censuur wordt ook gepleegd op een nieuwe documentaire NASA, die over een paar weken uitkomt. Ja. En vertellen 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten over militaire acties in Gaza door dat Israëlische leger. En dat maakt veel los, hoorden we ook al in Nieuwsuur.
6: Ze hebben de film nog niet gezien, maar zijn evengoed woedend. Een protest bij de woning van de ouders van een van de filmmakers die zelf niet in Israël zijn.
7: Although the film hasn't been watched yet, I think there is enough viable information to use that triggered this anger for these civilians, for these people. People feel betrayed. People feel that what they done was treasonous. People feel that they turned their back on their own country.
6: Hoe anders was de sfeer op het filmfestival van Venetië. De filmmakers kregen een staande ovatie van 25 minuten en wonnen de prijs voor beste documentaire.
8: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film. It's our country that is doing these crimes.
1: Ja, je hoort hier een van de regisseurs zeggen van het is extra belangrijk dat juist de mensen in Israël deze film gaan kijken. Dat ze wakker geschud worden. Zie jij dat nou gebeuren? We horen dus net over de censuur. Dat gebeurt ook hierop.
0: Mm-hmm. Het is heel moeilijk op dit moment in Israël. Ik ben niet de grote kenner natuurlijk. Maar wat ik wel zie is een enorme shift naar rechts natuurlijk. Er komen steeds meer mensen daar om in nederzetten. Het gewoon. Dus er is een veel. Die mensen komen daar omdat ze juist die willen geen vrede. Mm-hmm. Die willen het overnemen als een soevereine Joodse staat. Daarnaast. Heb je dat het nieuws best wel overgenomen wordt. Het wordt gewoon bijna propaganda. Bro, als je ziet wat er nu in Amerika gebeurt, dan gebeurt daar nog vele malen heftiger. Je ziet ook deze maker. Ze willen zijn citizenship afnemen. Dus dat hij geen staatsburger meer is. Daarnaast ook een hele hoge boete. En dus op alle mogelijke manieren wordt dat de kop ingedrukt. Mm-hmm. Dus ja, hoe ga je als volk sowieso kritisch zijn als je op het nieuws vooral één kant ziet van wij worden van alle kanten aangevallen en we worden bedreigd. Daarnaast, iedereen in Israël moet verplicht het leger in. Dus bijna iedereen heeft wel 2 jaar of meer en is heel het leven dienstplicht, zeg maar, oproepbaar. Dus je visie is dan ook van, als je al in het leger hebt gezeten, je wordt daarin ook verteld van, je moet altijd oppassen, Palestijnen willen je dood hebben, et cetera. Ja. Dan moet je daar best wel hard voor werken om dat los te gaan laten. En ook om jezelf onder oog te komen te denken, shit, misschien heb ik ook wel dingen gedaan die verkeerd zijn.
1: Nou, die censuur voert natuurlijk ver. Onlangs was er nieuws over Netanyahu, dat hij wellicht wel van 7 oktober wist, maar daar geen actie op heeft ondernomen. Maar zelfs dat soort nieuws blijkt hem nog niet te raken. Daar komt de Israëli niet automatisch voor een opstand. Dit soort films zijn dus belangrijk. Ook hopelijk omdat ze de Israëli op een gegeven moment raken. Maar in ieder geval de rest van de wereld laten zien hoe de situatie echt zit. En dapper is het ook wel voor de makers. Want zeker. Het is zeker niet zonder gevaar.
0: Nee, absoluut niet. Wat ik bedoel, die demonstraties voor het huis van zijn ouders. Ja, dat klinkt nu als demonstraties, maar dat zijn echt mensen die heel gewelddadig zijn. Ja, dit kun je vergelijken met mensen die voor een AZC staan. Mm-hmm. Die staan er niet om gezellig te praten en in discussie te gaan.
1: En ik begrijp ook dat de arrestatiebevelen bijvoorbeeld uit zijn gegaan.
0: Ja.
1: Daar komt ook het staatsburgerschap bij kijken dus.
0: Ja, dus dan probeer je filmmaker iets naar buiten te brengen en dan. Ja, op alle mogelijke manieren wordt dat zwart gemaakt. Ja. Net als van deze film wordt ook gezegd van dat het allemaal niet klopt en zo. Maar de grap is dat bijvoorbeeld juist Engeland heeft hem mede gefinancierd. Hm. Die Palestine 36 heb ik het nu over. En juist de BBC en zo, die hebben daar aan meebetaald. En die hebben gezegd van ja, het wordt tijd dat we ons eigenlijk koloniale verleden eens onder ogen gaan kijken. Onder ogen gaan zien. Ja. En dat is toch wel een duidelijk beeld van. Dat je ziet van ja, het is niet een soort propaganda, deze film. Het is een daadwerkelijke. Het is op een stevige geschiedenis geschoold.
1: Precies, zelfs een precies van publieke
0: omroep. We moeten dat serieus nemen.
1: Dat staat misschien ook wel voor een grotere shift die je dan dus ook langzaam hier in het Westen ziet gebeuren. Als zelfs die Britten dus over hun eigen geschiedenis zeggen, we moeten daar toch wat eerlijker over zijn.
0: Ja.
1: Dit soort films zijn bij ons in het Westen wel te zien. We hadden ook die zeer indrukwekkende No Other Land, die documentaire die te zien was over de uitzetting van Palestijn op de westelijke Jordaan-oever, wat ook nog steeds bezig is elke dag.
0: Ja, van dezelfde maker. Ook
1: van dezelfde van maker, ja. Precies. Die voor zijn Oscar won. Dat is fijn, een prijs. En het is fijn dat we het allemaal kunnen zien. Maar
0: ja,
1: gaan dit soort films nou echt het verschil maken?
0: Ja, ik denk het wel. Als in niet deze film alleen. Maar ik denk dat als de burgers het andere narratief op een gegeven moment gaan volgen. Ik bedoel, we hebben het gezien in Zuid-Afrika. Als op een gegeven moment de bevolking zegt, ja, we zijn het
1: met
0: zat.
1: Met de apartheid.
0: Ja, met de apartheid. Ja. Sorry, ja. Op een gegeven moment die apartheid is gestopt, omdat mensen zeiden, nou, dan koop ik geen Zuid-Afrikaans product. Er moet iets gebeuren.
1: Ja.
0: Maar goed, op dit moment lijkt het nog bij de politici hier niet echt te gebeuren. Dus er is veel voor nodig.
1: Die ban op producten uit West-Soedanover, die is er minimaal. Ook in Groot-Brittannië en Frankrijk wordt die aangevoerd, maar het slaagt nog allemaal niet.
0: Nee, het is ook minimale wat je kan doen.
1: Ja.
0: Maar als je nog steeds kijkt, ja, het is te weinig. En hoe ga je het controleren?
1: Jij bent filmmaker, jij zit wel beter in die filmwereld dan ik. Palestine 36, waar het gesprek mee begonnen is, de inzending voor de Oscars dit jaar, de Palestijnse inzending. Maakt die kans?
0: Ik denk, vooral het verhaal eromheen misschien, dat het best wel kans maakt dat mensen zeggen, wow, dat in deze tijd gebeurt, wat ze proberen te zeggen is heel belangrijk, et cetera, et cetera. Maar ik vind, ja, er zitten. Als film vind ik hem soms iets te dramatisch. Maar ik vind het een hele goede film. Dat wel.
1: Hoe lang de ovatie daar dan wordt.
0: Ja, precies. En het is een hele menselijke film. Dat vind ik goed eraan. Ja. Er is geen goed of slecht. En iedereen heeft goede en slechte kanten.
1: Men kan vanaf donderdag het zelf gaan beoordelen. Want dan is die film Palestine 36 in de bioscoop te zien. Schrijver, filmmaker Sharif Nasser, dankjewel voor je komst.
0: Ja,
1: je
0: graag gedaan. En gaan we zeker kijken allemaal.
1: De Rode Draad gaat zo meteen verder. We gaan het hebben over de woonplannen van de minister. Zijn die nou goed of niet goed? En daarvoor schuift een VVD'er zo meteen aan in de studio.
9: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
10: Ik ga in gesprek met regisseur, producent en schrijver Michiel van Erp. Hij maakte films als Vergeet mij niet en Niemand in de stad, waarvoor hij Gouden Kalveren won. Net als voor de dramaserie Ramses, die ook nog bekroond werd met de Nipkoffprijs en de Prix Europa.
11: Ik zie zeg maar mijn carrière als een soort reis. Ik weet alleen waar het eindstation is. Dus dan is dat weer iets anders wat op mijn pad komt.
10: Dit jaar opent het Nederlands Filmfestival met Van Erp's nieuwste film Downtown.
9: In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
10: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: NPO Radio 1. 8 uur.
25: Stefan Komduur.
26: Goedenavond. Iedere maandag komt Peter K. langs met het politieke nieuws van de week. Met vandaag een kritische blik op de woonplannen van het kabinet. En hij heeft het gezelschap meegenomen vandaag. VVD-Kamerlid Jurgen Nobel. Na het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Michiel van der Velden.
27: Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd die advies gaat geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers, zegt correspondent Fleur Launsbach.
28: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt. En dat heeft ook te maken met dat het een juryproces is. Dus dat is ook tijdrovend, omdat er altijd een jury bij moet zitten. Maar het Britse rechtssysteem heeft sowieso echt grote achterstanden. Dus er zijn 80.000 zaken momenteel die in de wachtrij staan. En daarvan zou ongeveer een vijfde te maken hebben met seksueel geweld. Dus er zitten heel veel mensen te wachten op een rechtszaak, maar ook echt veel vrouwen op zo'n soort zaak.
27: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Asielminister Van der Brink zegt alles op alles te willen zetten om kinderen in de asielopvang op een veilige plek te krijgen. Hij kan alleen niet garanderen dat het binnen een half jaar lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid noodzakelijk vindt. De minister zegt dat hij afhankelijk is van gemeenten die voor de opvangplekken moeten zorgen. Eerder vandaag kwam een onderzoek naar buiten waarin staat dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. Zo zijn de vele verhuizingen, geen privacy hebben en ruzies niet goed voor hen. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 verdachten opgepakt. Volgens de Belgische politie, die de leiding had, deden er 34 landen aan mee. De operatie begon 4 jaar geleden en was gericht tegen bendes die zich onder meer bezighouden met drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. De politie in België zegt dat er enkele tientallen criminele netwerken zijn opgespoord. In Ierland werden 2 plekken ontmanteld waar cocaïne werd verwerkt. En in Frans-Guyana werden 2 illegale goudmijnen ontdekt. De meeste verdachten zijn opgepakt in Costa Rica. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Het weer vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. En dan wordt het een graad of 19.
29: Ster. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
30: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
31: Zei hij nou 200 euro?
32: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
29: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
33: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
29: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
34: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
0: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur. Hoe reageer je als kunstenaar als je de vraag krijgt om een 12 meter lang kunstwerk voor het goede doel te maken? Daniel Heijnen zei in ieder geval ja. Waarom en waar dat kunstwerk dan voor is, dat hoor je zo meteen in onze rubriek Tegendraads rond 8:30. Eerst namelijk naar
1: OO Den Haag.
0: Naar woonminister Boekholt O'Sullivan. Die presenteerde vandaag een actieplan om sneller meer woningen te bouwen. Dat plan gaan we zo bespreken met VVD Tweede Kamerlid Jurgen Nobel. Goedenavond in ieder geval. Fijn dat u er bent. En natuurlijk onze eigen politiek duider Peter K. Goedenavond.
2: Goedenavond, Steven.
0: Maar eerst gaan we het even met jullie hebben over afgelopen weekend. Want na een week vol politiek debat tijdens de algemene politieke beschouwingen werd daar natuurlijk nog lekker lang over nagepraat. Wat er nou allemaal gebeurde. En Peter, dan moeten we het even hebben over de boer-burgerbeweging, over de BBB.
2: Dat kunnen we niet aan ontkomen.
0: Want die heeft nogal voor wat verwarring gezorgd nadat ze vorige week de motie van wantrouwen, belangrijk, groot instrument tegen het kabinet Jette, steunde. Verder waren alleen de PVV die hem inbracht en de FVD daar ook voor. Hebben de kabinetsleden inmiddels gereageerd op die motie?
2: Nou ja, de vrijdag reageerde premier Jette meteen bij zijn persconferentie. En die zei toen, die stond op met welke partij die nog ging praten. En zei daarbij, ja, met BBB gaan we niet meer praten, want die hebben de motie van wantrouwen gesteund. Nou had Henk Vermeer hem wel meteen de volgende ochtend gebeld om te zeggen dat hij nog best bereid was om te praten over nadere samenwerking of steunen van begrotingen. Maar Jette vond dat een vreemd gebaar als je wantrouwen uitspreekt. Als je de ramen ingooit bij je buren, dan is het ook gek als je daar weer op koffie gaat.
0: Ja, er is maar één soort vertrouwen en één soort wantrouwen en iets daartussen, zei Jette.
2: Precies. Nou ja, s'avonds zat de vicepremier Dylan Jessilicus bij Sven Kokkelman aan tafel. En toen bleek het in haar ogen toch weer ietsjes anders te liggen. Zij sloot het weer niet helemaal uit. Samenwerking, ja, dat zou toch wel kunnen. Is ook logisch, want zij heeft, als ze over rechts wil, heeft ze de steun nodig van BBB in de Eerste Kamer. Dat is een grote fractie.
0: Veel aantal zetels.
2: Dus zij zette het deurtje wel weer op een kier, die door Jette eigenlijk was dichtgeramd. Dus kijk hoe het nou precies zit. Hoe het kabinet, of ze er nou eensluidend over denken, dat is nog niet helemaal duidelijk eigenlijk.
0: Wie er in ieder geval wel belde, dat was de redactie van Pauw en de Wit naar Henk Vermeer, naar Zeker. De BBB. Die zeiden, nou kom maar eens even bij ons aan tafel en probeer nog maar eens even te argumenteren hoe dat motie van wantrouwen dan precies werkt. Laten we even luisteren.
3: Omdat wij vinden dat hier echt de limiet bereikt is en we hebben op alle manieren geprobeerd om toch dit kabinet bij zinnen te krijgen en we zijn 2 dagen lang tegen muren opgelopen en inderdaad, dit doe je niet licht. Dus wij hebben daar echt over nagedacht en gezegd, ja, de limiet is bereikt.
0: De limiet is bereikt. Jullie hadden een stevige tafel neergezet rondom Henk Vermeer. Ook hoogleraar staatsrecht zat aan tafel.
2: Iedereen bemoeide zich er ook mee. Hè? Dat speelde ook
0: precies,
2: een rol.
0: Nou, maar dan willen we ook in een talkshow, hè, dat iedereen een beetje gaat talken met elkaar.
2: Ja, het mag best debat ontstaan in een talkshow. Dat hebben wij geen zwaar.
0: Nee. Dat weet ik ondertussen. Wim Voermans, die zat daar ook aan tafel. En die zei dat het juist eindelijk weer een beetje beter ging met de sfeer in de Kamer.
4: Er zijn sinds 1866, moet rekenen, 150 moties van wantrouwen ingediend. Waarvan 70% van na 2010 is, meer dan 100. En daarvan weer van het totaal meer dan zo'n 25% van de laatste 4 jaar. We zagen net het afgelopen jaar dat het wat zakte. En we waren weer net, en vandaar dat ik dus zo teleurgesteld was, weer wat terug op weg naar een wat kalmer gebruik van die motie van wantrouwen. En dat is toch jammer dat daarmee die trend doorbroken lijkt.
0: Ja, hij klonk echt teleurgesteld. Meneer Voermans.
2: Ja, hij vond het echt heel jammer.
0: Hij vond het echt heel jammer.
2: Had ook wel heel een beetje dom, geloof ik.
0: Ja, hij vond het vooral dom. Ja. Misschien dat die motie werd ingezet. Meneer Nobel, VVD-Kamerlid, u luistert mee. U heeft misschien ook wel Pauw en de Wit gezien. En we zagen daar dus indrukwekkende cijfers ook over die moties van wantrouwen. Ze zijn er veel. Ja, slaan ze dan nog ergens op eigenlijk een motie van wantrouwen wat u betreft?
5: Nou, geldt eigenlijk misschien voor moties breed. Hè. Er worden zoveel moties ingediend. En zeker ook een motie van wantrouwen, als dat heel vaak gebeurt. Ja, dan wordt het op een gegeven moment een beetje een bot middel. Terwijl het een heel zwaar middel of signaal zou moeten zijn.
0: Het is wel wat anders dan de andere vele moties die in de Kamer worden ingediend, toch?
5: Ja, nee, zeker. Hè. Motie van wantrouwen is zwaarder. En tegelijkertijd, ze worden zo vaak ingediend. Dat inmiddels, volgens mij, als je geen motie van wantrouwen hebt gekregen als bewindspersoon, dan hoor je er niet bij. Wat ik zeg, dat gebeurt heel erg veel.
2: Maar vindt u nou net zo op Jette dat je niet meer met BBB moet gaan onderhandelen?
5: Nou, laat ik vooropstellen, dan moet het kabinet vooral, denk ik zelf, bepalen.
2: Een mening over hebben.
5: Nee, zeker. En ik denk dat het verstandig is om zowel links als rechts de gesprekken open te houden. En volgens mij heb ik ook vernomen dat inmiddels de kopjes koffie of de telefoontjes alweer gepleegd zijn. Hij schijnt zelf dus ook blijkbaar al gebeld te hebben met de premier. En de BBB heeft ook gewoon een grote fractie in de Eerste Kamer. En ik denk dat zowel de BBB zich dat realiseert, maar ook het kabinet.
0: Ja, dus u wuift eigenlijk die motie van wantrouwen best makkelijk weg. U zegt nou ja, foutje Henk, kom maar weer praten.
5: Nou, ik kijk, toen die motie van wantrouwen werd ingediend en gesteund door de BBB was ik ook verbaasd. En tegelijkertijd, ja, als de volgende dag of de dag daarna wordt gezegd, nou, we willen toch constructief praten, dan denk ik, als je wilt zoeken naar een brede meerderheid en kijken van waar kunnen we inhoudelijk elkaar vinden, dan moet je dat gesprek gewoon aangaan.
0: De sfeer wordt aangehaald. Meneer Voerman zegt al, hè, de sfeer was eindelijk wat beter in de Tweede Kamer. Nou gebeurt er weer dit. Was dat in de kamerbankjes tijdens de algemene politieke beschouwingen ook te merken? Was er een betere sfeer? Werd er drop gedeeld met elkaar?
5: Nou ja, het was mijn eerste keer aan de andere kant. Maar ik zag wel een hele dikke belastingenvelop in vak K, zeg maar, heen en weer gaan. En eerst dacht ik van, oeh, dat is misschien wel het nieuwe plan voor Box 3. Maar later dacht ik, ah, nee, ik zie heel vaak die hand zo erin gaan. Dus dat zijn de befaamde snoepjes. En dat was bij kabinet Schoof ook. Dus volgens mij, in ieder geval in vak K, zag het er redelijk gemoedelijk uit. En ik had wel het gevoel dat er qua debat minder op de man werd gespeeld. En dat het wat meer op de inhoud was. Dus volgens mij was dat, in die zin heeft meneer Voelmans daar gelijk, was best gemoedelijk. Ja.
2: Nou ja, dat ben ik met je eens. De inhoud was het bovenliggend deze keer. In plaats van voortdurend hakken op elkaar en puur de hype spelen. Dus het was in die zin interessanter en ook een stukje saaier.
0: Was het inderdaad dan meteen saaier ook voor jou als politiek journalist?
2: Nou ja, ik moet zeggen dat ik zo'n hele dag dan zit te kijken en dat ik ergens toch wel 10 minuutjes in slaap gedommeld ben. Maar het was heel serieus. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen ook wel dat ik thuis dan wat aan had staan en wel snel andere dingen aan het doen was.
2: Ja, eigenlijk. Toch wel. Dus ja. Jij kent dat wel, het beeld.
0: Een klein beetje, maar het is fijn dat het eigenlijk ook over de inhoud gaat. Hè, in plaats van over de vorm. In Zeker. De politieke podcast van de Telegraaf had Wouter de Winter het over amateurisme. Op rechts zag hij tijdens die politieke beschouwingen. En hij noemde onder meer die BBB-motie als aanleiding, maar ook de zogeheten aarzeling die JA21 heeft.
6: Dus ze zijn allemaal aan het strijden met elkaar bij de interruptiemicrofoon van, zie mij eens lekker de rechtse politicus uithangen. Maar als het gaat om het politieke handwerk en de strategie, dan zie je gewoon dat er wordt uitgegleden bij de vleet. En dat maakt het ook allemaal niet makkelijker om inderdaad die stem van die rechtse kiezer geloofwaardig te vertalen in beleid.
0: Ja, zie je dat ook, wat Wouter hier zegt?
2: Nou ja, waar hij op doelt is bijvoorbeeld die motie van wantrouwen van BBB. En waarbij je dan denkt, van, ja, waarom doe je dat nou als je toch invloed wil hebben in het land? Nou, het is dat de deur genomen dat deur nog open houdt. Maar Jette deed dat dus niet. En het gaat ook over jaar 21. Hè. Eerdmans die zei eerst van we willen over rechts. En verder valt het niet te praten. Toen het volgende moment zei hij van we kunnen het ook per begroting doen. Toen was het de volgende dag weer, het kan alleen over rechts. En we willen alleen maar het geheel steunen. En toen het helemaal klaar was, begon je weer over, we doen het per begroting steunen, met ons zal best te onderhandelen. En dan denk je wel echt van, welke lijn volgt die partij nou eigenlijk? Mm-hmm. Waar zitten ze nou? Wat heb je nou echt aan die rechterkant zitten? En het zijn een beetje dwaallichten. Gidi Markesauer zit natuurlijk ook nog. Met de PVV en de Forum voor Democratie valt eigenlijk geen zaken te doen. Dus soms kan de VVD zich wel rijk rekenen met we kunnen heel makkelijk over rechts. Maar het zijn wel een paar instabiele figuren die er zitten, waarbij je dan kunt denken van ja, moet ik daar nou zaken mee doen? Wat vindt u, meneer Lopel?
5: Nou, volgens mij moeten we zeker ook naar rechts kijken. En uiteindelijk is er door het kabinet gezegd, we moeten zowel naar links als rechts kijken. Volgens mij heeft de minister van Financiën gezegd van nou, 10 partijen zouden dit moeten kunnen steunen. Nou, dat lijkt me heel breed. Dus ik denk dat het verstandig is om niets uit te sluiten, maar zeker ook niet de partijen aan de rechterkant.
2: Maar u bent dat zeg ik ook als VVD'er. Want u heeft in het vorige kabinet samengewerkt.
5: Dat was geen links kabinet. Ja.
2: Nee, bepaald niet. En ook dat eindigt ook met de partij die met 20 zetels begonnen en 0 overhield. Die partij Pieter Omtzigt. Verlangt u nog terug in je tijd?
5: Nou, ik vind het heel jammer dat we uiteindelijk het niet af hebben kunnen maken als kabinet. Met name de asielwetten. Dat vond ik echt een gemiste kans.
2: Oh, die zijn er inmiddels opgekomen, dit
5: zeker,
2: kabinet.
5: Zeker, ik ben blij dat uiteindelijk die asielwetten er gekomen zijn. En in die zin was het ook goed om te zien dat toen Van Wil dat overnam. Dat het eigenlijk heel vlot ging. En dat hij ook liet zien van als je het politieke handwerk goed bedrijft. De kopjes koffie drinken, dat dan uiteindelijk je ook gewoon wetten door kamers.
2: Nou, misschien was hij ook meer bekwaam dan zijn voorganger Faber natuurlijk.
5: Ik stel in ieder geval vast dat David van Wil die asielwet erdoor heeft gekregen. En dat uiteindelijk mevrouw Faber dat niet lukte. Ja. Nee.
0: Zometeen nog de woonplannen. Tot slot wil ik toch nog even met jullie naar Helene Herbert. Met jullie goedkeuring, minister van Economische Zaken en voorzitter van de feestcommissie van dit kabinet, kunnen we wel stellen na dit weekend. Want dit zei ze gisteren bij WNL op zondag.
7: We begrijpen dat er inmiddels wat activiteiten zijn geweest. Wat was het, een pubquiz?
8: Zeker.
7: Ranking the Stars?
8: Ook dat.
7: Ja, wat was de leukste, raarste, gekste vraag die bij Ranking the Stars is gesteld?
8: Misschien vind je het leuk om te weten dat we daar hebben nagedacht wat iedereen als LARP het beste zou kunnen zijn. Live action roleplay persoon.
7: Nou, meneer Berkemans. Zat u toen nog in het kabinet?
9: Nee.
0: Oh. Live action roleplay. LARPen. Peter, is dat iets voor jou?
2: Nee, maar nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt een scheidhekel aan verkleedfeestjes. Maar oké, vooruit, weet je wel. Als ik een keer als de koning mag opdagen of zo. Ja, met koningsdag doe ik dat wel vaak. Trek ik mijn koningsmantel aan. En dan ga ik zo de straat op. Heel even doen alsof ik de koning zelf ben. Dat vind ik wel lekker. Maar verder krijg je me toch heel moeilijk in zo'n pakje.
0: Ja, ik zakte, moet ik eerlijk zeggen, een beetje door de bank van cringeheid toen ik dit zag. Op zondagochtend in mijn pyjama zat ik dit zo te kijken. Dacht ik, oh mijn god.
2: Wat voor pyjama heb jij?
0: Dit gebeurt gewoon. Wie was in jullie kabinet? Schoven, voorzitter van de feestcommissie?
5: Wij hadden volgens mij geen feestcommissie. Of ben niet uitgenodigd. Dat kan natuurlijk ook. Nee.
0: Misschien is dat wel de reden dat kabinet niet zo lang heeft gezeten.
5: Nou, wat ik wel weet is dat Dick Schoof zelf, maar ook zijn partner ontzettend veel deden om ervoor te zorgen dat zeg maar de banden tussen de kabinetsleden een gemiste kans.
2: Oh, die zijn er inmiddels gekomen, dit kabinet.
5: Zeker, ik ben blij dat uiteindelijk die asielwetten er gekomen zijn. En in die zin was het ook goed om te zien dat toen Van Wil dat overnam, dat het eigenlijk heel vlot ging. En dat hij ook liet zien van als je het politieke handwerk goed bedrijft, de kopjes koffie drinken, dat dan uiteindelijk je ook gewoon wetten door kamers.
2: Nou, misschien was hij ook meer bekwaam dan zijn voorganger Faber natuurlijk.
5: Ik stel in ieder geval vast dat David van Wil die asielwet erdoor heeft gekregen. En dat uiteindelijk mevrouw Faber dat niet lukte. Ja. Nee.
0: Zometeen nog de woonplannen. Tot slot wil ik toch nog even met jullie naar Helene Herbert. Met jullie goedkeuring, minister van Economische Zaken. En voorzitter van de feestcommissie van dit kabinet, kunnen we wel stellen na dit weekend. Want dit zei ze gisteren bij WNL op zondag.
7: We begrijpen dat er inmiddels wat activiteiten zijn geweest. Wat was het, een pubquiz?
8: Zeker.
7: Ranking the Stars?
8: Ook dat.
7: Ja, wat was de leukste, raarste, gekste vraag die bij Ranking the Stars is gesteld?
8: Misschien vind je het leuk om te weten dat we daar hebben nagedacht wat iedereen als LARP het beste zou kunnen zijn. Live action roleplay persoon.
7: Nou, meneer Berkemans, zat u toen nog in het kabinet?
9: Nee.
0: Oh. Live action roleplay. LARPen. Peter, is dat iets voor jou?
2: Nee, maar nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt een scheidhekel aan verkleedfeestjes. Maar oké, vooruit, weet je wel. Als ik een keer als de koning mag opdagen of zo. Ja, met koningsdag doe ik dat wel vaak. Trek ik mijn koningsmantel aan. En dan ga ik zo de straat op. Heel even doen alsof ik de koning zelf ben. Dat vind ik wel lekker. Maar verder krijg je me toch heel moeilijk in zo'n pakje.
0: Ja, ik zakte, moet ik eerlijk zeggen, een beetje door de bank van cringeheid toen ik dit zag. Op zondagochtend in mijn pyjama zat ik dit zo te kijken. Dacht ik, oh mijn god.
2: Wat voor pyjama heb jij?
0: Dit gebeurt gewoon. Wie was in jullie kabinet? Schoven, voorzitter van de feestcommissie?
5: Wij hadden volgens mij geen feestcommissie. Of ben niet uitgenodigd. Dat kan natuurlijk ook. Nee.
0: Misschien is dat wel de reden dat het kabinet niet zo lang heeft gezeten.
5: Nou, wat ik wel weet is dat Dick Schoof zelf, maar ook zijn partner ontzettend veel deden om ervoor te zorgen dat zeg maar de banden tussen de kabinetsleden goed waren. Er waren ook partneruitjes, er werd gekookt.
2: Wat is het leukste wat je kunt

0: Misschien vind je het leuk om te weten dat we daar hebben nagedacht wat iedereen als LARP het beste zou kunnen zijn. Live action roleplay persoon.
1: Nou, ja. Berkemans, zat u toen nog in het kabinet?
2: Nee.
3: Oh. Live action roleplay, LARPen. Peter, is dat iets voor jou?
4: Nee, ik moet eerlijk bekennen, ik heb echt een scheidhekel aan verkleedfeestjes. Maar oké, vooruit, weet je wel. Als ik een keer als een koning mag opdagen of zo. Ja, met Koningsdag doe ik dat wel vaak. Trek ik mijn koningsmantel aan. En dan ga ik zo de straat op. Heel even doen alsof ik de koning zelf ben. Dat vind ik wel lekker. Maar verder krijg je me toch heel moeilijk in zo'n pakje.
3: Nou, ik zakte, moet ik eerlijk zeggen, een beetje door de bank van cringeheid. Toen ik dit zag. Op zondagochtend in mijn pyjama zat ik dit zo te kijken. Dacht ik, oh mijn god.
4: Wat voor pyjama heb jij?
3: Dit gebeurt gewoon. Wie was in jullie kabinet? Schoven, voorzitter van de feestcommissie?
5: Wij hadden volgens mij geen feestcommissie. Of ik ben niet uitgenodigd. Dat kan natuurlijk ook. Nee.
3: Misschien is dat wel de reden dat het kabinet niet zo lang heeft gezeten.
5: Nou, wat ik wel weet is dat Dick Schoof zelf, maar ook zijn partner ontzettend veel deden om ervoor te zorgen dat zeg maar de banden tussen de kabinetsleden goed waren. Er waren ook partneruitjes, er werd gekookt. En,
4: wat is het leukste wat je kunt herinneren?
5: Ik vond het heel leuk dat we als kabinet waren bij de brandweer. En toen mocht mijn zoontje ook zo'n spuit vasthouden. Nou, dat was natuurlijk wel
3: het hoogtepunt. Er komt veel kracht uit.
5: Ja, zeker. Dus hij hield hem ook niet echt vast. Maar voor zijn gevoel hield hij hem heel erg zelf vast. Ja.
3: We gaan het hebben over woonplannen, over de inhoud. Premier Jetten en woonminister Boekholt-O'Sullivan die bezochten vandaag een bouwplaats in Harderwijk. U heeft dat plan vandaag van Boekholt-O'Sullivan ook onder ogen gekregen. 50 punten wisten ze op te schrijven op papier. En de veelgehoorde kritiek is meteen, veel wisten we eigenlijk al van die 50 punten. Hoeveel van die punten kende u al?
5: Nou, het klopt dat veel van de punten op zich al afgesproken waren. En tegelijkertijd, er zitten ook een aantal nieuwe punten in. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat het kabinet dit doet.
3: Maar wat heeft u als nieuw punt gelezen?
5: Nou, een van de nieuwe punten die ik bijvoorbeeld heb gelezen is ook iets wat ik zelf graag wilde. Is dat er een inkomenstoets komt voor mensen die nu in een sociale huurwoning zitten, maar eigenlijk te veel verdienen.
3: Om het scheef wonen te gaan.
5: Exact. Iedereen weet, er is een groot tekort aan woningen. En het is natuurlijk heel erg krom als iemand met een relatief hoog inkomen eigenlijk gewoon die sociale huurwoning vasthoudt. En ook de vermogenstoets, die willen ze ook gaan invoeren. Nou, het zijn twee punten die ik zelf ook wilde. Omdat op het moment dat er schaarste is, dan moet je wel proberen om die schaarste zo eerlijk mogelijk te verdelen.
4: Uw eigen achterban wilt u uit de sociale huurwoning duwen?
5: Nou, als iemand te veel verdient, maar gelukkig bij de VVD gaat dat van mensen die niet zoveel verdienen tot aan mensen die misschien in de mooie vrijstaande woning. Ja, exact. We zijn een brede volkspartij. Maar nee, op het moment dat het schaarste is, dan moeten we er wel voor zorgen dat uiteindelijk die schaarste eerlijk wordt verdeeld. En dat gebeurt op dit moment niet, dus dat zijn bijvoorbeeld twee maatregelen.
3: Zag u eigenlijk een goed punt dat u dacht, dat is nieuw, maar zaten er 49 oude punten eigenlijk daarnaast?
5: Nee, er zaten wel ook een hoop punten in die we al eerder met elkaar hebben afgesproken. Maar die nog niet zijn gerealiseerd. Neem bijvoorbeeld de vergunningen. Dat duurt echt ontzettend lang. Dus het kabinet heeft gezegd, we willen dat die vergunningen, dat de tijd daarvoor dat halveert. Dat zorgt ervoor dat de woningbouw op gang komt. En uiteindelijk dus dat er ook meer woningen worden
3: gebouwd. Betekent dan ook dat er iets aan bezwaren wordt gedaan om het vergunningstraject te versnellen? Minder bezwaarmogelijkheden?
5: Dat is ook een van de dingen die we hebben afgesproken. Van nu kun je nog heel vaak in bezwaar en beroep. En dan willen we eigenlijk gewoon misschien wel één keer doen. Nou, dat is de vraag. Want sommige mensen die gaan keer op keer maken ze bezwaar. En worden ook telkens in het ongelijk gesteld. Ja. En op het moment dat dat gebeurt, dan frustreert het de woningbouw. Terwijl uiteindelijk, iemand doet het gewoon alleen maar om het te rekken. En niet zozeer om uiteindelijk het
3: recht te halen. Ik las dat er ook een hele industrie tegenwoordig omheen is van bezwaarbureaus die je kan binnenhalen om bezwaar te maken. Dus dat moet worden aangepakt. Ik wil graag met uw goedkeuring nog wel naar een ander punt van kritiek. Ook van hoogleraar woningmarktbeleid Peter Boelhouwer van vandaag. Want die zei, ik vind het ook allemaal wat blijmoedig en naïef. Op veel aspecten wordt regie van het Rijk als oplossing nu in deze 50 punten aangedragen. Maar onduidelijk is hoe die regie er dan uit moet zien en of er dan voldoende geld is voor die regie. Deelt u zijn kritiek?
5: Nou, kijk, ik heb vanuit de VVD al best vaak aangegeven dat een van de belangrijkste knoppen waaraan het kabinet kan draaien, dat is ook de hoeveelheid regels die er zijn. Dus op het moment dat je hebt eigenlijk twee knoppen, hè? De fiscaliteit waar we iets aan kunnen doen en de regels. Dat zijn wat mij betreft de twee grote knoppen. Dus voor de VVD betekent dat ga nou meer kijken naar die regels. Hè? Bijvoorbeeld optoppen, splitsen. Dat staat overigens wel in die 50 punten hoor. Maar ga dat nou mogelijk maken? Want zo kun je ook binnen de bestaande woningvoorraad gewoon heel erg veel doen. Dus het is goed dat het kabinet daar nu stappen in wil zetten. Maar er is nog veel meer mogelijk. Ook bijvoorbeeld de tijdelijke huurcontracten. Daar heb ik als VVD ook meermaals, of namens VVD meermaals voor gepleit. Ga dat nou weer toestaan. Dan zie

0: dat mondjesmaat gebeurt. Maar eigenlijk wil je gewoon dat die tijdelijke huurcontracten toch echt weer terugkomen. Misschien wel op een andere manier dan in het verleden. Dat de huurcontracten wat langer zijn, zodat je mensen ook zekerheid geeft. Maar we kunnen het ons gewoon niet veroorloven door maar regels te blijven stapelen en geen stenen.
1: Maar er wordt nog steeds gesproken over 100.000 woningen per jaar.
0: Ja.
1: Vindt u dat nog een realistisch beeld eigenlijk?
0: Nou, zoals het er nu naar uitziet, gaan we dat misschien halen. Alleen het jaar daarna zakt het meteen weer in. Ja. En dat is wat ik problematisch vind. En daarom denk ik ook dat we er echt nog niet zijn. Dus het is goed dat het kabinet dit doet. Maar we zullen echt nog meer moeten doen.
1: Ja, want er wordt erbij gezegd, dat is alleen maar haalbaar als er veel meer geïnvesteerd wordt. Veel meer geld van het Rijk ook komt. Nou weet ik dat de VVD nooit zo is om veel geld uit te geven. Maar hoe vindt u dat in dit verband?
0: Nou kijk, het klopt dat er veel meer geld bij moet. De Nederlandse Bank heeft laatst ook een rapport opgesteld. En daarin zeggen ze van ja, als je het goed wil doen, moet je met 40 miljard per jaar moeten de woningmarkten in. Dat moet wel geïnvesteerd worden.
1: Anderhalf miljard wat er nu staat.
0: Ja, maar het naïeve is ook om te denken dat de overheid dat moet doen. De markt moet dit doen. Dus we moeten de omstandigheden zo maken dat uiteindelijk de markt ook weer wil investeren in Nederland. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook een motie ingediend dat buitenlandse pensioenfondsen op hetzelfde manier moeten worden behandeld als de Nederlandse pensioenfondsen. Dat gaat echt duizenden woningen extra per jaar opleveren.
2: Nou is die woningbouw natuurlijk lang aan de markt overgelaten, steeds meer. Die markt heeft het niet opgelost ondertussen. Dus iets meer regie van het Rijk, geld van het Rijk is misschien ook wel nodig.
0: Nou, als ik kijk de afgelopen jaren heeft het Rijk juist heel veel regie gepakt. En ik denk dat je ook gewoon eerlijk moet kijken naar de tijdsgeest. En waarin plannen dan worden voorgesteld. Maar neem bijvoorbeeld de wet betaalbare huur.
2: Wat is de tijdsgeest
0: dan? Nou, neem de wet betaalbare huur die Hugo de Jonge heeft ingevoerd. Ik denk dat heel veel mensen zagen dat met name in grote steden echt de huren exorbitant werden. Dus daar wil je iets aan doen. En tegelijkertijd zie je nu dat het effect, het negatieve effect daarop, wat overigens aan de voorkant ook voorspeld was, dat is ook de reden dat de VVD toen tegenstemde. Het negatieve effect is nu dat eigenlijk de middenhuur volledig verdampt. Want dat gebeurt er. Mensen die middenhuurwoningen hebben, die verkopen hem. Want ja, ze mogen niet meer een huur vragen dat die nodig is om uiteindelijk het rond te kunnen maken.
1: Projectontwikkelaars die doen dat nu, hè?
0: Ja, en wat gebeurt er nu? Je hebt geen middensegment meer. Dus iemand die in die sociale huurwoning zit, waar we net van zeiden, die moet niet scheef wonen. Die gaat dan zoeken naar het middensegment, maar dat is er niet meer. Vervolgens is het vrije segment zo'n grote stap dat iemand die stap helemaal niet kan zetten. Dus ja, dan zie je eigenlijk dat het middel om de kwaal uiteindelijk aan te pakken, dat een veel groter negatief effect heeft.
2: En waarom verkoopt men? Omdat ze geen winst meer kunnen maken op die stenen?
0: Nou, uiteindelijk als je inderdaad verlies maakt, dan ga je verkopen. En wat gebeurt er dan? Ja. Dan is er per saldo is er niet een woning verdwenen, want iemand anders heeft een woning gekocht. Alleen het middenhuursegment, wat al zo klein was, dat wordt nog kleiner.
2: Maar dus wordt er verlies gedraaid of wordt er iets minder winst gemaakt?
0: Nee, er wordt in veel gevallen gewoon echt verlies gemaakt. Dus ja, dat ga je niet langjarig doen. En uiteindelijk als we de woningmarkt vlot willen trekken, dan hebben we de markt echt nodig. Dat kan de overheid niet. De overheid kan als vliegwiel fungeren. Mm-hmm. En we kunnen wat extra geld erin stoppen. Bijvoorbeeld wat is gebeurd bij corporaties. Die hoeven de ATAD, een beetje technisch, maar die hoeven dat niet meer te betalen. Daardoor kunnen ze extra investeren. Hartstikke goed.
2: Ja, maar
0: uiteindelijk de woningcorporaties doen misschien 1/3 van wat we met elkaar willen bouwen. En daar zit het mee.
2: Ja, en over bouwen, dan kom je al snel bij een aantal knelpunten uit. En hebben het over stikstofproblemen en dan hebben het over een overvol stroomnet. Mm-hmm. Moet dat niet eerst worden aangepakt voordat we nog weer 50 punten gaan presenteren en nog meer nieuwe woningen aanbieden?
0: Gebouwd
2: kunnen worden. Tot
0: kijk, dat zijn twee randvoorwaarden. Hè? Als dat niet wordt opgelost en je hebt geen stroom, dan kan je geen ziekenhuizen bouwen, je kan geen scholen bouwen. Nee. Het is slecht voor je economie en ook voor de woningbouw. Mm. Dus ja, dat moet worden opgelost. Het kabinet is daar ook hard mee bezig.
2: Het zijn hele grote randvoorwaarden die helemaal niet zo opgelost zijn.
1: Ja, en meneer Nobel, we kennen de VVD natuurlijk van
3: bouwen. Dat is de oplossing.
0: Dit is wel leuk. Maar even terug naar het probleem. Het kabinet is hier echt wel stappen aan het zetten. En dan hoop ik dat uiteindelijk mijn collega of oud-collega Daniel Koerhuis gelijk krijgt dat bouwen ook echt weer snel van de grond komt. Want stroom, ook stikstof, dat moet geregeld worden. Nou, stikstof is echt wel een doorbraak, denk ik, door dit kabinet ingezet. Want uiteindelijk zeggen ook de bureaus die berekenen van wat gebeurt er nu met die stikstofuitstoot, van deze maatregelen zijn voldoende om de vergunningverlening weer op gang te krijgen.
1: Nog even terug naar het bouwen. Zou het dan toch niet, we hadden het net al een beetje over, beter zijn bestaande huizen, bestaande plekken voor woningen weer geschikt te maken?
0: Nou, het doet en. Hè? Dus het optoppen, splitsen, maar ook bijvoorbeeld het makkelijker kunnen uitbouwen of bijvoorbeeld in je achtertuin een seniorenwoning of een kangeroewoning neerzetten. Ja, dat moeten we makkelijker maken. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Zit overigens ook in de 50 punten die de minister heeft gepresenteerd. Dus Het is niet een kwestie van of, maar het is en. En de bestaande voorraad is zeker onderdeel van de oplossing. Maar we zullen ook bij moeten bouwen.
2: En misschien ook wel met elkaar nadenken, hoe groot woon ik eigenlijk? En is dat misschien niet te groot? Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vandaag met nieuwe cijfers. Nederlanders wonen gemiddeld groter dan ooit op dit moment. Ik las stadsgeograaf Cody Holstenbach in NRC. En die zei, als de grootste wonende huishoudens 11 vierkante meter afstaan, dan is er uiteindelijk geen woningtekort meer. Bent u bereid kleiner te gaan wonen?
0: Nou, in mijn geval, met al die kleine kinderen, weet ik niet of dat heel handig is.
2: Ik weet niet hoeveel je vierkante meter.
0: Het zijn er drie. Dus, nee, maar op het moment dat je mensen verleidt, hè, want dat zie je heel erg veel. Ik zie het ook bijvoorbeeld aan mijn eigen ouders. De kinderen zijn het huis uit, de woning is relatief groot. Mensen willen best wel kleiner gaan wonen, of bijvoorbeeld gelijkvloers, of in
2: kunnen
0: een bungalow.
2: Kunnen moeilijk doorstromen.
0: Ja, die woningen zijn er heel vaak niet. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld zorgwoningen, of woningen waar je lang kunt blijven wonen, hè, ook op je oude dag. Mm-hmm. Dat soort type woningen zijn er ook gewoon heel vaak niet. En het is ook zo dat als je bijvoorbeeld huurt, dat je dan kleiner gaat wonen, maar een hogere huur moet betalen. Ja, dat gaan mensen natuurlijk niet doen. En ook de misvatting dat als je ouder bent, dat je niet bijvoorbeeld een logeerkamer wil hebben. Ja, daar moeten we denk ik ook voorzichtig mee zijn. Uiteindelijk gaat het erin om, kun je mensen verleiden om ergens anders te gaan wonen? En dan moeten we ook meer kijken naar de woonbehoeften. En dat gaat nu ook best wel fout, want er worden heel veel hele kleine appartementjes gebouwd. Dat heeft ook weer te maken met al die regels die we hebben opgesteld. Want ja, de markt die gaat zich zo gedragen naar de regels die we opstellen met elkaar. Dus op het moment dat je dan toch nog wil dat het uit kan financieel, ja, dan ga je maar kleine appartementen bouwen. Dus dat gaat ook gewoon mis.
2: Ja, en daar willen die mensen, willen jouw ouders niet in wonen.
0: Daar willen veel mensen niet in wonen. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat we daar ook iets te doen hebben qua doorstroming.
1: Ja. Zeg, u werd ooit aangekondigd als het grote talent van de VVD. Ik heb dat profiel nog eens teruggelezen en zo. Deze jongen die gaat furoren maken. Nou, bent u bestuurder geweest, wethouder geweest. Heeft in het vorige kabinet gezeten. En nu bent u een backbencher in de Kamer.
0: Ik zit wel helemaal achterin, dat klopt. Dat heeft met de anciëniteit te maken. Maar Kamerlid is het hoogste ambt, hè, heb ik altijd geleerd.
1: Dat hoor ik vaker, maar ik zie soms ook wel mensen die zich in een fractie van een mannetje of 20 best vervelen. Heeft u er een beetje last van? Of zit u te genieten in die Kamer?
0: Nou, ik vond wonen echt een heel mooi onderwerp, ook als wethouder. Dus toen ik de fractie in kwam, gevraagd, mag ik wonen doen? Nou, dat heb ik gekregen, dus dan ben je erg tevreden als je vraagt wat je krijgt.
1: En gaan we u nog terugzien als bestuurder?
0: Dat weet ik niet. Dat is nu in ieder geval niet ambitie, want ik zit in de Kamer. Maar ik vond besturen ook heel erg leuk.
2: We gaan u in ieder geval vast nog terugzien in de week van Kay. Dank u wel voor de komst naar de studio. Dit was Tweede Kamerlid Jurgen Nobel. En natuurlijk, Peter Kay, dank je wel ook weer voor jouw komst.
4: NPO Radio 1.
2: Maakt het 8:58. Michiel van der Velde, het nieuws.
5: De politie in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke discriminatie en geweld bij een demonstratie op het Malieveld. Dat gebeurde afgelopen zaterdag toen een protest van een extreemrechtse organisatie uit de hand liep. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met de politie. Ook werd de Hitlergroet gebracht en er werden discriminerende leuzen geroepen. Minister Van der Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Het gaat om een paar tientjes per jaar.
4: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: De collega's van het BNNVARA online platform The Marker staan deze week offline in Paradiso Amsterdam met een avond over de invloed van Big Tech op onze levens. En zometeen krijg je in de Rode Draad alvast een voorproefje. Na
4: Tegendraad.
2: De Tegendraad van de rubriek waarin we mensen een podium geven die ergens zich voor inzetten. En vandaag is dat de Roermondse kunstenaar Daniel Heijnen. Goedenavond.
6: Goedenavond.
2: De afgelopen weken werkte jij aan een kunstwerk met een oppervlakte van 12 vierkante meter. Dat deed je om geld op te halen voor een nieuw onderzoek naar een immuuntherapie voor patiënten met alvleesklierkanker. Hoe kwam dit bijzondere traject of project eigenlijk op jouw pad?
6: Ik stond letterlijk op een steiger te werken aan een nieuwe muurschildering. En ja, een muurschildering van circa 16 meter hoog. Dus het was best wel een joekel. En toen liep eigenlijk de beursmanager van de Europe Art Fair langs. En hij zag mij daar aan het werk. En hij was eigenlijk echt op zoek naar iemand die groot kon werken.
2: Nou, en daar zei je ja op. Jij zei, dat kan ik wel.
6: Ja.
2: En dan ga je natuurlijk aan de slag. Dan heb je een doek van 12 meter, wat uiteindelijk ergens komt te hangen. Maar past dat in jouw atelier? Lukt dat?
6: Nee, helaas. Dat was wel een van de grootste uitdagingen. Want ik zei eigenlijk direct van ja, ik wil dit doen. Maar mijn atelier is helaas echt niet groot genoeg. Maar ook daar is vanuit de Europe Art Fair eigenlijk een mooie oplossing voor gekomen. Ze hebben echt een ruimte voor mij ter beschikking gesteld. Waar ik mijn materialen kon neerzetten en het doek volledig kon uitrollen. Dus, en daar heb ik dan circa 2 weken in alle rust kunnen werken.
2: Ja, dat is fantastisch. Je hebt het niet hoeven opdelen in je eigen atelier, maar je hebt dus die 12 meter mooi kunnen maken. Daar is de Dageraad uiteindelijk uitgekomen. Zo heet het kunstwerk. Kun je ons even meenemen? Het is radio. Wat zien we?
6: Ja, we zien centraal in het midden een vrouw met gesloten ogen. En ze draagt een achtpuntige ster in haar hand. En ja, het is eigenlijk een klein lichtpunt in een uitgestrekt landschap van zwaluwen, paardenbloempluisjes, gloeiende heuvels en de eerste stralen van een nieuwe dag.
2: Onwijs mooi is het. Mensen kunnen via de webcam van Radio 1 een voorbeeld ervan zien. Welke boodschap wil je ermee overbrengen?
6: Die ster die staat eigenlijk echt voor hoop. Dus het is eigenlijk een gruwelijk thema, vind ik persoonlijk. Dus we wilden echt vooral de hoop laten zien. Dus dat is echt de mens achter de ziekte.
2: Mm-hmm.
6: Het gaat over de kracht. Wat dan toch wel, die wilde ik vooral zichtbaar maken.
2: En dat geld wat jullie graag ophalen, dat gaat naar nieuw onderzoek voor immuuntherapie voor patiënten met alvleesklierkanker. En ik begrijp, mensen kunnen stukjes kopen van het doek. En dat geld gaat dus dan naar dat onderzoek. Hoe gaat dat in zijn werk?
6: Nou, eind mei ben ik aan het werk begonnen.
2: Mm-hmm.
6: En eigenlijk na die 2 weken zijn er door een fotograaf goede foto's van gemaakt. En we hebben een online platform gebouwd. Waarop het kunstwerk achter een raster van vakjes verdwijnt. En een donateur die kan zelf een vakje selecteren. En dan zodra de donatie voldaan is, dan wordt dat ene stukje wordt dan zichtbaar.
2: En mensen kunnen dus die vakjes ook kopen, begrijp ik?
6: Ja, voor €50 per vakje. Dus we hebben wel besloten om, afgelopen weekend was de beurs. En dan denk je wel van gaan we daar ook weer een raster voor plaatsen? Ja, dat vonden we uiteindelijk, eigenlijk voor de kracht van het werk, hè, wat het echt moet uitstralen. Mm-hmm. Hebben we dan uiteindelijk toch besloten om het in zijn totaliteit te laten zien.
2: En wat was de reactie van de mensen op de beurs? Vonden ze het mooi? Begrepen ze de boodschap en de kracht erachter?
6: Ja, als ik heel eerlijk ben, ben ik vandaag nog een beetje aan het landen eigenlijk. Want het was een heel intens weekend. Wat ook wel heel erg tof was, dat er mensen van de oncologie ook aanwezig waren. Dus echt de mensen uit het ziekenhuis zelf. Die zijn natuurlijk heel veel in gesprek geweest met mensen. Maar je merkt dat bezoekers toch ook echt wel heel graag dat persoonlijke gesprek met mij aan wilden gaan. Er zijn mensen die het ook echt niet droog hielden.
2: Goed, mensen hebben dat misschien nu ook wel. Die denken, ik wil dat wel kopen. Waar kunnen ze naartoe? Heb je de website?
6: Ja, via europeartfair.nl. Daar staat eigenlijk een hele grote knop. Doneer hier. Dus vanuit daaruit kunnen zij doneren hoe ze willen. En nog mooier zou zijn als, in mijn optiek moet het gewoon ergens prominent in een ziekenhuis komen te hangen.
2: Precies, uiteindelijk. Dus het kan overgekocht worden.
6: Dat is de main goal natuurlijk.
2: Dat is de main goal en dat zijn vaak ook hele grote gangen, dus daar past vast 12 meter op. Kunstenaar Daniel Heijnen, dank voor je tijd.

0: Caroline Polacek was dit. En Sunset. Donderdag.
1: De rode draad.
0: Dat mocht er nog even tussendoor. Donderdag staan mijn collega's van de Marker in Paradiso. Het online journalistieke platform gaat even offline om uit te zoeken hoe we minder afhankelijk kunnen worden van Big Tech.
2: Dit zijn een paar van de machtigste techbazen ter wereld. Kijk.
3: I think AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created.
4: Our product is used on occasion to kill people.
5: Op 24 september organiseren wij een avond in Paradiso om te praten over de gevaren van Big Tech en wat politici en wij zelf daartegen kunnen doen.
2: Komen dus 24 september in Paradiso Amsterdam.
0: Ja, je hoort hier journalist Gijs Sanders op het einde en daarvoor Veerle Ketelaars, allebei van de Marker. Hier ook aangeschoven. Goedenavond.
6: Hey, goedenavond.
0: En naast jullie zit Erik Smit, medeoprichter van The Firewall en ook aanwezig aankomende donderdag in Paradiso. Goedenavond ook,
7: goedenavond.
0: Erik. Gijs, bij jou beginnen. Het evenement is georganiseerd door jullie, door de Marker. Een journalistiek platform gericht op jongeren. En ook jullie maken veel gebruik van Big Tech. Jullie zijn er groot door geworden, kan je misschien wel zeggen.
8: Zeker, ja.
0: Op welke manier maken jullie gebruik van Big Tech?
8: Ja, kijk, wij zijn als platform opgebouwd op social media. Wij vinden daar ons publiek. We hebben ons publiek daar opgebouwd. We bereiken zo nog steeds elke week honderdduizenden jonge mensen. Dus in die zin zijn wij super afhankelijk van Big Tech als het gaat over wie onze journalistiek te zien krijgt. Tegelijkertijd werken wij denk ik als heel veel redacties ook met Microsoft en gebruiken we Google.
0: Dat zijn allemaal kleine dingen
8: die je misschien niet eens waar je misschien niet eens aan denkt. Maar het belangrijkste is natuurlijk ook dat die algoritmes dus bepalen wie onze content ziet en wie niet.
0: Nou, laten we even naar een stukje content luisteren die dan mensen hopelijk kunnen zien.
5: Van een afstandje lijken WhatsApp en Signal heel erg op elkaar, maar eigenlijk is Signal juist de tegenpool van WhatsApp. Meta en Signal kunnen beide de inhoud van jouw berichten niet zien, maar Meta verzamelt wel heel veel andere informatie. Bijvoorbeeld met wie je appt en wanneer je dat doet. Dat verzamelen van data doet Meta ook op Facebook en Instagram en miljoenen andere websites via cookies. Op die manier weten ze een hoop over hun gebruikers, waardoor ze erg gewilde advertentieruimte kunnen verkopen aan bedrijven. Eigenlijk ben jij dus zelf het verdienmodel van Meta.
0: Nou, Veerle, je legt het hier heel duidelijk uit. Mm-hmm. Het is jouw stem. Dit kunnen we dan weer zien op die big tech platforms als TikTok en Instagram. Dan te lezen of te zien vooral. Nu gaan jullie dus offline om daar ook over te praten. Maar jullie maken er ook zelf gebruik van. Mm-hmm. Wringt dat niet op de redactie?
6: Ja, tuurlijk. Dat wringt hartstikke. Daar hebben we het ook al heel lang over. Maar ja, wat Gijs ook al zei. Ja, uiteindelijk, daar zit ons publiek. En we moeten ook daar zijn waar zij zijn.
0: Zet je gevangen?
6: Ja, nou, misschien een beetje. Ik weet niet of het terecht is, daar gaan we het ook zeker over hebben die avond. Want er zijn natuurlijk alternatieven. Maar ja, als wij daar alleen zitten, dan is het toch een minder leuke plek voor ons om te zijn. Dus we hebben het daar regelmatig over. En nu kunnen we het daar 2 uur lang over hebben met mensen zoals Erik, die daar heel veel van af weten.
0: Ja.
6: En dan kunnen we ook een beetje zelf op onderzoek uit hoe we daar nou mee om moeten gaan. Nou,
0: over die alternatieven komen we vanavond zeker ook nog met elkaar te spreken. Eerst inderdaad even naar jou, Erik Smit. Bij het evenement is aankomende donderdag aanwezig namens stichting The Firewall.
7: Ja.
0: Een burgerinitiatief dat bestaat uit onderzoekers, journalisten, maar ook wetenschappers. Heel breed eigenlijk uit de samenleving. En jullie doel is het breken van de macht van Big Tech, waar we het over elkaar hebben.
7: En vooral ook een advocaten ook. Hè. We gaan onderzoek doen en we gaan waar mogelijk en wenselijk gaan we die Big Tech ter verantwoording roepen.
0: Onwijs groot doel hebben jullie jezelf ten doel gesteld. Wanneer is dat bij jullie zelf gaan leven?
7: Nou ja, kijk, de stichting die is opgericht door advocaat Matthijs Kaaks en programmeur Richard Jong en ik in eerste instantie. En vooral met Matthijs heb ik, die ken ik al meer dan 25 jaar lang, daar heb ik vaak mee in de rechtszaal gestaan. Allereerst als raadsman. Toen ik bij het zakenblad Quote werkte, was hij al advocaat. En ik heb eigenlijk altijd in mijn loopbaan met hem gewerkt en met geregeld dus ook in de rechtszalen gestaan. En we zijn bevriend geraakt en we maken ons al heel lang zorgen over de staat van de democratische rechtsstaat, de erosie ervan. En het gebeurde eigenlijk met name rondom eigenlijk even laten we zeggen het 9/11 van de democratie was voor mij eigenlijk de gewelddadige bestorming van het Capitool. Dat was echt
0: 6 januari.
7: 6 januari 2021. Dat was eigenlijk het moment dat ik zag dat een democratie van binnenuit gewoon kapot gemaakt kon worden. En hoe snel dat kon gaan ook. Hè. Nog, dan kun je je afvragen of dat nou, stel dat die coup was gelukt, of dat nou werkelijk helemaal was ten onder gegaan, de democratie, niet heel waarschijnlijk. Maar je zag hoe ongelooflijk kwetsbaar die is van binnenuit. Dat dat gewoon kan gebeuren. En dat deed mij realiseren dat we eigenlijk ook hier in Nederland, maar ook in de rest van Europa, dat we overal eigenlijk iets hebben wat iets heel teers is. En dat we dat moeten beschermen. En gaandeweg kreeg ik steeds meer oog, zeg maar, voor de rol ook van Big Tech. Natuurlijk, als je kijkt naar die dag, de 6 januari, dan weet je natuurlijk dat dat voor een belangrijk deel tot stand is gekomen via social media. Jullie namen het net al, bespraken het al. En dat het bij bepaalde groepen van mensen terecht is gekomen. Met name extreemrechtse groepen. Ja. Daar liepen ook echt nazi's rond. Knokploeg rond.
0: Die zich online wisten te verenigen.
7: Ja, die wisten zich, en daar zijn naartoe gegaan. En op, vlak voor de bestorming natuurlijk opgejut werden. Noodsprennen door Trump zelf.
0: Nou, we go to the Capitol.
7: Zo is het, ja. Nou, Trump die werd eigenlijk kort daarna toen nog Twitter geheten, afgehaald. Zeg, je mag er niet meer op. Een jaar later wordt het overgenomen door Elon Musk. Die zet hem een half jaar later, je mag weer terugkomen. En een jaar later is dat daadwerkelijk het geval. En hij komt terug met een eerste post van zijn mugshot. Waarin hij laat zien eigenlijk van, joh, ik ben een slachtoffer van de deep state. Een beetje het QAnon-verhaal. Waar hij helemaal ingaat.
0: Ridicule eigenlijk, om dan met een mugshot terug te komen. Maar je laat zien dat dus die big tech onwijs belangrijk is. Ook met de publieke opinie waar de samenleving over gaat. Gijs, is daarom Erik zo'n perfecte gast voor jullie avond donderdag?
8: Ja, zeker. Ja, ik denk dat dit... Kijk, een van de belangrijkste redenen dat wij op een gegeven moment besloten van we moeten hier echt aandacht aan gaan besteden op een andere manier. En daar meer over vertellen dan dat we in onze korte video's altijd al doen. Is het feit dat je ziet dat die techbazen, zoals een Elon Musk die X opkoopt, steeds openlijker eigenlijk hun antidemocratische ideeën delen en de platforms die zij hebben daarvoor inzetten. Ook sinds Trump aan de macht komt, dat ook een Mark Zuckerberg in één keer ervoor kiest om de fact-checking en de moderatie omlaag te halen. Op
0: dat
8: alle
0: is ergens
8: van
0: fijn,
8: Meta.
0: Toch? Dan leren we de echte mannen kennen. Dat ze daar wat openlijker over worden. Dat ze dus niet dat
8: ja,
0: achter...
8: maar de acties komen. Er zijn ook meer acties. Hè. Je ziet ook dat radicalisering op X. Dus er zijn heel veel onderzoeken over hoe snel iemand kan radicaliseren in de algoritmes van X. Een besluit van Zuckerberg om de moderatie en de fact-checking terug te draaien. Dat is echt een daadwerkelijke actie die heel kwalijk en gevaarlijk is.
7: Vlak voor de inauguratie van Trump, hè? Ja. 6 januari 2025.
8: Ja, dus dat we dat steeds opener zien, dat is wel de reden geweest dat wij dat we hier aandacht aan willen besteden.
7: Nou, die inauguratie, dat was toch echt wel het moment eigenlijk. Als je nou praat even, dat is dan even de opbouw ernaartoe. Hè. Dus die bestorming en alles. En natuurlijk de kwart miljard wat Musk even sponsorde in die verkiezing van Trump. Ja. Die werd dus gekozen. En toen hij helemaal geïnaugureerd werd, zag je die hele rij van tech bros daarop staan.
0: Allemaal stonden ze
7: Allemaal waren ze daar. En ze stonden te applaudisseren op het moment dat het over remigratie ging. Eigenlijk wat hij in de hele verkiezingscampagne deporteren had genoemd. De woorden die natuurlijk een bijzondere betekenis hebben hier in dit deel van de wereld. Ik vond het verbijsterend. Ik was al langer tot die conclusie gekomen. Ja. Er moet iets gebeuren. Maar op dat moment zag je denk ik ook heel veel andere mensen tot de conclusie komen. Mijn hemel. En wij dachten eigenlijk altijd dat het een soort van neutraal was, Big Tech. En zo van technologie. Maar technologie is niet neutraal. Die eigenaren zijn niet neutraal. Wij hoopten natuurlijk dat ze lang aan die progressieve zijde van het politieke spectrum bezig waren. Maar als een blad om de boom, van de boom sloegen ze om.
6: Ik denk dat wij uiteindelijk dat we heel veel jaren hebben naar Silicon Valley hebben gekeken als daar zitten gewoon hele coole nerds die best wel vette technologie creëren en dat we het ook allemaal niet zo goed begrepen en dachten, weet je, dat zijn allemaal heel slimme guys. Die maken wel iets vets, maar dat we uiteindelijk toen dat we daarna toch wel geschrokken zijn met hoeveel macht erbij komt kijken, dat wij dat ook daardoor allemaal uit de handen hebben gegeven, omdat we er zo weinig begrip voor hebben wat dat dan nou allemaal is en hoe we dat. Het is ook iets heel groots om aan te gaan, om dat dan zelf te gaan ontwikkelen en zij deden dat voor ons. En toen zagen we opeens hoe eng dat ze ook maakt, inderdaad.
0: En hoe afhankelijk we er dus nu ook van zijn. Hoe afhankelijk we van die Amerikaanse tech bros op dit moment ook zijn. Erik Smit, daar gaat de firewall ook wel voor een deel over. Over die digitale infrastructuur waar we nu met elkaar in zitten. En de informatievoorziening. En dat staat bijna allemaal in Amerika.
7: Ja, het punt is dat we natuurlijk al decennia lang hartstikke afhankelijk zijn. En dat we eigenlijk pas sinds kort echt beseffen dat degene, dat het land waar we zo, waar die bedrijven gevestigd zijn, dat daar de politiek nogal veranderd is. En dat wij ja, in de touwen hangen eigenlijk. Dat maakt het zo confronterend. En we hebben al die jaren de waarschuwingen van experts. Mm. Want ik noem iemand als Marleen Stikker, die al 30 jaar lang hiervoor waarschuwt.
8: Ook, is er ook bij donderdag
7: aanwezig. Gelukkig, ja. dat zijn mensen die dat al jaren roepen en die zeggen. Ja, eigenlijk wordt de rest van de wereld ook wakker. Ik vrees dat ik ook tot die rest van de wereld behoor. Misschien iets eerder dan anderen, maar toch ook veel te laat eigenlijk.
0: Je bent er ook gretig gebruik van gaan maken hier.
7: Natuurlijk, joh. Ik heb dingen in mijn zak zitten. En dat is nog steeds een Amerikaans product. En ik heb nog verschillende, nog veel dingetjes die Amerikaans zijn. Maar de firewall hebben we helemaal opgebouwd op Europese tech. Op een gebruikmakend van open source software waar mogelijk. Maar waar mogelijk, je komt uiteindelijk ook tegen grenzen aan, loop je tegenaan, namelijk banken.
8: Ja, en je ziet al hoe gevaarlijk die macht is. Er zijn de aanklagers en rechters van het internationaal strafhof in Den Haag, die nu vol worden aangevallen door de regering Trump, die hun Microsoft e-mailadressen niet meer kunnen gebruiken, die betalingssystemen niet meer kunnen gebruiken. Er stond een paar weken geleden nog een interview in de Volkskrant met een van die aanklagers. Heel zijn leven ligt eigenlijk plat hierdoor. Mm-hmm. Dus je geeft, omdat de regering Trump kan ingrijpen en een Amerikaans techbedrijf kan verplichten om bijvoorbeeld een software uit te schakelen, geef je ze echt een stok om mee te slaan richting Europa.
0: Ja, donderdag in Paradiso wordt het besproken. Dan zijn er ook politici aanwezig. Volt-leider Laurens Dassen, Europarlementariër van ProKim van Spartak, komt ook voorbij. Ze zetten zich allemaal in voor digitale soevereiniteit.
9: Ja.
0: Jij hebt ze alvast even gesproken.
9: Ja, ik heb ze vandaag gesproken.
0: Waar gaan ze voor pleiten?
9: Ik sprak ze vandaag ook vooral over. Dit zijn natuurlijk, Laurens Dassen en Kim zijn er al jaren mee bezig. En zij zien gelukkig wel eens inderdaad een soort ommekeer van, er wordt eindelijk naar me geluisterd. Maar Laurens Dassen, vorige week bij de Algemene Politieke Beschouwingen, begon hij er weer over. Mm-hmm. En hij zei, er werd toch ook wel weer lacherig over gedaan. Maar gelukkig kreeg hij naderhand wel weer appjes van een aantal politici van, Laurens, je hebt gelijk. We moeten
0: hij wil
9: er inderdaad
0: heel graag over AI hebben, bijvoorbeeld.
9: Ja, inderdaad. Ja, hij zegt ook van, eigenlijk is AI, hij noemt het de vierde macht. Dus je hebt de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht. En hij zegt, AI is de vierde macht. En het is bizar dat we dat uit handen hebben gegeven aan Amerikaanse bedrijven. Terwijl we dat ook gewoon zelf kunnen. Dus zijn grootste punt is eigenlijk, we moeten gaan investeren. Want nu op de begroting er staat 0
8: Europese
9: euro.
8: Europese alternatieven ook.
9: Ja, precies. Ja, er staat 0 euro om te investeren in een eigen digitale infrastructuur. Mm-hmm. Dat moet natuurlijk gewoon anders. Dat is bizar.
0: En dat is ook iets waar jullie oproepen als de firewall. Jullie hebben met een coalitie van publieke organisaties vorige week een brief aan die Tweede Kamer gestuurd. En je roept op tot bescherming van Europese organisaties, juist die Gijs ook misschien al aanhaalt, tegen buitenlandse sanctiedruk. Jouw stichting de Firewall is ondertekenaar van die brief. Wat wordt er nou in die brief gezegd ook over digitale infrastructuur in Nederland?
7: Dat je dus zoveel mogelijk die soevereiniteit moet nastreven. En dat we inherent kwetsbaar zijn voor dus die maatregelen uit de Verenigde Staten. En dat we natuurlijk ook moeten opkomen voor die organisaties die getroffen worden door sancties. En
0: kunnen wij dat?
7: We kunnen soeverein worden, zeker. Er zijn gelukkig in Nederland echt ondernemers die klaarstaan om bijvoorbeeld data warehouses, een soort de cloud te creëren om overheden te helpen van Amerikaanse cloud te geraken. Punt is wel dat je als overheid daar je moet investeren dan vervolgens. Als die ondernemers klaarstaan en je hebt een overheid die zegt bereidwillig is om capaciteit af te nemen, dan ontstaat er ook een dynamiek die positief kan werken. Ook voor ondernemers, ook goed voor de economie hier trouwens. En dat geldt eigenlijk ook voor natuurlijk investeringen sowieso in allerlei technologie die hier ook in Europa verkrijgbaar is. Wij zitten bijvoorbeeld op Nextcloud, dat is open source. Dat is een vergelijkbaar systeem eigenlijk als Google Docs, dat zullen jullie ook al kennen. En dat werkt net iets minder soepel allemaal, maar het werkt prima. En dat is dat is waar ik nu elke dag op zit. Mm-hmm. En maar het is, ik weet tegelijkertijd hoe moeilijk het is om weer van Google Docs weg te komen. Dus je zit er
0: Ja, echt goed. En die techbedrijven zijn natuurlijk allemaal zo geïntegreerd dat je laptop goed met je telefoon samenwerkt. Ja. En dan ben je op een gegeven moment helemaal gewend aangeraakt dat je het zo makkelijk kan overzetten. Dat ze helemaal geen USB-dingetje meer willen gebruiken om een bestand over te zetten. Eigenlijk.
7: Precies, en daar, dat zou je eigenlijk natuurlijk ook moeten regelen natuurlijk in de wetgeving. Dat je veel makkelijker natuurlijk over kan gaan. En
0: maar
7: dat,
0: we horen Trump ook roepen als landen iets doen wat hij niet fijn vindt. Dan zegt hij, nou, dan stel ik sancties in bijvoorbeeld. Hmm. Als wij dan in Europa met elkaar roepen, we willen wat meer af van die techbro's. Die techbro's staan allemaal achter hem bij de inauguraties. Ja. Dan gaat hij sancties doorvoeren. Dat is een grote kans.
7: Dat dreigt hij echt letterlijk mee. Dat heeft hij natuurlijk afgelopen zomer
0: maar
7: gedaan.
0: Maar moet je dan als Europa, maar ook als Nederland op de begroting daar ook niet geld voor vrijmaken? Dat je zegt, die sancties weten we dat we aankomen.
7: Het zou inderdaad verstandig zijn. Als je een bedrijf zou hebben, dan zou dat verstandig zijn. Dan moet je vast een reservering opnemen. Maar dat is natuurlijk politiek niet te verantwoorden. Dat kun je terugzien ook in het besluit en het verbod van Willemijn Aerts. Dus die heeft die overname van Solvinity, dat is het toeleveringsbedrijf van DigiD, verboden. Nou, daar staat niks in over die sanctiewetgeving die eventueel waarmee Solvinity geraakt zou kunnen worden. Ja. Want stel je voor dat je dat opneemt in een verbod, dan betekent het eigenlijk dat je zegt van wat nog steeds geldt in Den Haag als een bevriende mogendheid. Dat je zegt van maar jullie kunnen ons gaan raken met iets wat eigenlijk vijandig is. Mm. En dat is natuurlijk zo, maar dat mag je niet hardop zeggen.
0: Nee, dus als je dat op papier zet, dan heb je een veel groter diplomatieke rel.
7: Ja, dan heb je een diplomatiek issue, ja. Dus het is allemaal berengevoelig. Ja. Dus vandaar ook dat het zo belangrijk is dat burgerinitiatieven van de grond afkomen. Om dat spanningsveld. Dat gewoon, je hebt de toezichthouders, politiek die moeilijk van start kunnen. Je moet er tussenin komen.
0: En dus dat je naar alternatieven gaat kijken. En Veerle, jullie hebben in de voorbereiding ook gezocht naar alternatieven. Zijn jullie er al eentje tegengekomen waar jullie over gaan stappen?
9: Ja. Het meeste horen de mensen daar donderdag van en daarna. Maar we zijn het zeker aan het onderzoeken. Dat is inderdaad waar ik ook lang over heb gepraat met Marleen Stikker. Mm-hmm. Erik noemde hem net ook al. Ze is een beetje de godmother van het internet. Ze stond echt aan de wieg van het internet en is al 30 jaar bezig met alternatieven. Dus je kan denken aan een soort blue sky, maar dan Europees. Ja. Daar zijn we naar aan het kijken.
7: Eurosky heet dat.
9: Eurosky ook. Ja, daar zijn we naar aan het kijken.
0: Ja, want van Blue Sky zijn de servers nog in Amerika. Hè? Ja, dus precies. Het is nog steeds niet helemaal los ervan.
8: En je kan dat dus overzetten naar Europese servers. Ik heb dat laatst met mijn eigen account gedaan. Dan is het niet meer Gijs Sanders Blue Sky, maar dan is het Gijs Sanders Eurosky. En je zit nog steeds in die app.
0: Dat gaat wel heel makkelijker. Ja. Maar goed, jullie zijn er heel erg mee bezig. Jullie volgers misschien niet elke dag, want die hebben ook hun eigen levensvraagstukken.
7: Maar het is toch wel belangrijk om dat geregeld te doen. Bij herhaling maak je natuurlijk je doelgroep daarvan bewust. Ja, en uiteindelijk moet je die doelgroep gaan meenemen naar die andere plekken. Dat is ook wat wij in de journalistiek moeten doen. Kranten, dat is ook wat Marleen natuurlijk heel erg aan het propageren is. Die zorgen, ga nou zorgen dat je die andere kanalen ook daar naartoe gaat, zodat die al in massa toenemen. Mm-hmm. Daar geldt ook het netwerkeffect.
0: Dus zien we dan ook donderdag in Paradiso een heel groot moment dat iedereen zijn telefoon erbij moet gaan pakken en we stappen allemaal in één keer over, Gijs?
8: Dat zou natuurlijk het ideale scenario zijn. Maar ik denk niet dat iedereen die daar aanwezig is ook besluit om meteen live TikTok en Instagram te verwijderen.
0: Het gaat om het zaadje wat geplant is.
8: Het gaat om het zaadje en het gaat erom dat we wel een handreiking doen van jullie kunnen met ons mee daar naartoe. Wij zijn vanaf nu ook te vinden op een ander platform. Het blijft een ingewikkelde splitsing waar je als journalistiek in zit. Dat je ook niet. Je wil een sociaal medium ook geen echokamer laten worden.
0: Paradiso.nl, er zijn nog tickets te verkrijgen voor jullie show aankomende donderdag. De marker gaat offline. Het gaat spetteren. Offline kan het ook spetteren.
8: Daar gaat Erik voor zorgen.
0: Erik Smit, dankjewel voor je komst hier naar de studio. En Veerle Ketelaars en Gijs Sanders, veel succes aankomende donderdag. En dank ook. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Zometeen op deze zender Guylaine Plag en Jan-Willem Wesselink. Een fantastisch team staat voor je klaar met Langs de Lijn en Omstreken. En wij zijn er morgenavond om 7 uur weer. Heb het goed.
10: BNN VARA. Radio 1.
11: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
12: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
11: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
10: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
18: Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
22: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: NPO Radio 1, 9:00.
23: Hélène Plag en Jan-Willem Wesseling.
24: Goedenavond, de kinderopvangtoeslag gaat verdwijnen. Vanaf 2029 kunnen alle werkende ouders gebruik maken van bijna gratis kinderopvang. Zometeen dan vragen we aan minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen of de kinderopvang daar wel capaciteit voor heeft.
25: En de nieuwe bondscoach Xavi heeft de ambitie om het Wilhelmus mee te kunnen zingen, maar daar heeft hij wel even de tijd voor nodig. Vandaag stond hij voor het eerst de pers te woord. Ging ook nog wel over andere dingen hoor. Dat laten we zometeen allemaal horen in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
26: Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om €120 op jaarbasis voor een gezin met twee kinderen die twee dagen in de week naar de opvang gaan. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd die advies gaat geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man 5 jaar geleden weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader in België. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij krijgen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Met de overname is $110 miljard gemoeid. De staten waren bang dat er door de overname minder concurrentie en minder werkgelegenheid zou zijn. Paramount heeft nu aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert, zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
1: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including of course in this state.
26: Het bedrijf moet jaarlijks $300 miljoen meer gaan uitgeven aan producties in de VS en dat leidt tot meer werk, zegt hij. De politie in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke discriminatie en geweld bij een demonstratie op het Malieveld. Dat gebeurde afgelopen zaterdag toen een protest van een extreemrechtse organisatie uit de hand liep. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met de politie. Ook werd de Hitlergroet gebracht en er werden discriminerende leuzen geroepen. Het Openbaar Ministerie wil dat er beeldmateriaal en verklaringen van ooggetuigen worden verzameld. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt. Die zijn inmiddels allemaal weer vrijgelaten. Het weer klaart op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. En dan wordt het een graad of 19.
2: Ster. Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
18: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
5: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
27: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
28: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
29: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: NPO Radio 1. EO NOS.
31: Langs de lijn en omsteken. Guylaine Plag en Jan-Willem Wesselink.
25: Goedenavond. Minister Thierry Aerts heeft een wetsvoorstel gepresenteerd waarmee hij kinderopvang bijna gratis wil maken en de kinderopvangtoeslag verdwijnt. We spreken hem zo meteen.
24: En bij de eerste persconferentie van Xavi als bondscoach ging het ook over spelers die hij niet heeft geselecteerd.
32: The toughest decision maybe talk to Memphis.
24: En we staan zo meteen met Jeroen Guter uitgebreid stil bij de eerste woorden van Xavi als bondscoach.
25: En het zal in het sportforum vanaf 9:30 natuurlijk ook ter sprake komen. Vandaag met ESPN-presentator Sanne van Dongen, oud-wielrenner Michiel Elijzen en oud-hockeyer Jacques Brinkman. En als u nou vragen voor een van hen heeft, of voor alle drie, spreek ze dan even in via de NPO Luister-app.
24: En Salzburg is bekend van 2 dingen, Mozart en
25: skiën.
24: 3 dingen dan.
0: The Sound of Music. Mozart had al twee eigen musea. Nu heeft de legendarische film en musical er eindelijk ook één. Een deel van de collectie komt van een Nederlandse superfan. Hij heeft 20.000 items en we spreken hem zo meteen.
25: De eerste interlandperiode onder Xavi als bondscoach is vandaag begonnen. En hij krijgt in de komende weken meteen vier Nations League wedstrijden voor de kiezer. Tegen achterin volgens Duitsland, Servië, Griekenland en nog eens Servië. Vanochtend gaf Xavi een persconferentie. Jeroen Guter was daar ook bij. Jeroen, goedenavond.
6: Goedenavond, Guylaine.
25: Hij heeft het volgens mij wel naar zijn zin. Wat voor indruk maakte hij op jou?
6: Nou, hij heeft het zeker naar zijn zin. Hij zat er heel ontspannen bij. Ook wel een beetje gretig. Echt gewoon iemand die zin heeft om aan een nieuw karwei te beginnen. En, nou ja, het begin van het karwei was eigenlijk een ontmoeting met de media. Veel vragen over de totstandkoming van zijn selectie. Of die mensen wel of niet had gebeld en gesproken. En nou, uiteindelijk ging het natuurlijk toch in eerste instantie over Memphis Depay. Hè? Een van de meest aansprekende spelers van de afgelopen periodes. Topscore alle tijden. En hij heeft uiteindelijk geen oproep gekregen van Xabi, die dat een moeilijke beslissing vond. Eigenlijk de moeilijkste die hij tot nu toe moest nemen.
32: The toughest decision maybe talk to Memphis. The response of him was amazing. With maturity, he understood everything. The door is not closed for Memphis and for any player. So yeah, if they perform and if they are in a good fit, for sure we decide that maybe our Memphis or other players can come back.
25: Ja, Jeroen, een amazing reactie. Heel volwassen en met het volste begrip. De deur is ook nog niet dicht, zegt Xavi. Wat denk je? Is dat zo? Of heb jij het idee, nou, dit zou toch wel eens einde verhaal kunnen zijn voor Memphis?
6: Nou ja, normaliter is het einde verhaal. 112 interlands en zit een beetje aan het einde van zijn carrière wat dat betreft. Die wedstrijden in Brazilië, die zien we af en toe voorbij komen. En hij gaat daar nog wel even door bij Corinthians. Maar tegelijkertijd met een nieuwe bondscoach verwacht je ook dat het Nederlands elftal begint aan een nieuw hoofdstuk. En ik heb toch niet het gevoel dat Memphis daar een hele prominente rol in gaat spelen. Kom bij, Xavi heeft al eerder gewerkt met Memphis in 2022 bij Barcelona. Toen Xavi daar nog trainer was en Memphis daar speelde. Mm-hmm. Ja, en eigenlijk was dat geen succes, hè, want hij kwam weinig aan voetballen toe, maakte weinig goals en is uiteindelijk voor maar 3 miljoen euro aan Atletico Madrid verkocht. Dus ik denk niet dat Memphis een grote rol speelt in die plannen van Xavi. Maar ja.
25: Maar hij heeft ook niet gezegd waarom hij hem niet heeft geselecteerd, hè?
6: Nou, eigenlijk niet. Nee. Hij zegt dat is iets tussen mij en hem. En daar kun je allerlei conclusies uit trekken. En het is heel verleidelijk om dat te doen. Maar laten we gewoon maar eventjes ons focussen op de spelers die er wel zijn. Het lijkt me handiger.
25: Want even nog, het was natuurlijk een mogelijkheid geweest met het wegvallen van Malen om de Depay dan alsnog te vragen. Maar daar heeft hij voor Max Meerdink gekozen. Heeft hij dat toegelicht?
6: Nee. Nou ja, goed, met dezelfde woorden eigenlijk. Hè, het besluit om Memphis niet te selecteren, dat tussen hem en de speler was. En uiteindelijk vindt hij Max Meerdink ook een hele interessante jongen. Speler met veel mogelijkheden. En ja, weet je, hij heeft in het verleden vaak genoeg bewezen dat hij een beroep doet op jonge spelers. Die wil hij een kans geven. En dit is dan misschien wel het moment om Max Meerdink erbij te halen. En er misschien nog wat speeltijd te geven.
26: Ja, Meerdink er dus bij. Malen niet, want geblesseerd. En Xavi die baalt van het ontbreken van de topscorer in de Serie A.
32: Ja, yeah, it's a pity because Daniel is in a really good moment. And it was in the last moment of the weekend. It happened more or less the same with Justin Kluivert. But you know, this is football. We are expecting some players. And at the end you have to adapt for another ones.
26: Ja, en dus moet hij zich gaan aanpassen, zoals hij zelf al zegt. Betekent dat, Jeroen, normaal gesproken Brobbey in de spits donderdag?
6: Ja, daar lijkt het wel op uit te gaan draaien natuurlijk. Want zoveel smaken zijn er eigenlijk niet meer. Brobbey in topvorm. Hè. Gisteren die hat-trick voor Sunderland in de wedstrijd tegen Manchester City. Weliswaar een 5-3 nederlaag, maar toch 3 goals in zo'n wedstrijd tegen zo'n tegenstander. Ja. Werd beloond met een 10 door de BBC voor zijn optreden. En na afloop waren ook die spelers van Manchester City waren echt vol lof over de wijze waarop Brobbey zich presenteerde in die wedstrijd.
26: Er zaten ook goede goals tussen,
6: toch? Bij. Hij, Ja, ook dat nog een keer. En Brobbey heeft natuurlijk ook tijdens het WK indruk gemaakt. Hè. Denk wel nog eens terug aan die wedstrijden tegen bijvoorbeeld tegen Zweden, toen hij zo ontzettend goed was en goals maakte. Dus ja, we hebben een spits in vorm, zou je kunnen zeggen.
25: Heeft hij nog laten doorschemeren wat hij verwacht of hoe hij het graag wil zien bij Oranje? Wat voor spel moet gaan spelen?
6: Ja, dat heeft hij tijdens de eerste presentatie ook wel al een beetje laten doorschemeren. Hè. Hij heeft echt een duidelijk plan met wat hij wil met het team. En die speelwijze die moet nu worden ingeslepen. Dat is ook een van de redenen waarom de pers eigenlijk heel weinig toegang krijgt tot de trainingen. Nauwelijks. We mogen een paar keer bij het eerste kwartier kijken. Ja, dat is een beetje warmlopen, voetvolley en nou ja, wat andere oefeningen. Maar het tactisch plan, daar krijgen wij geen zicht op pas het eerste moment dat het geval gaat zijn. Dus in de wedstrijd tegen Duitsland. Maar hij heeft er wel weer een aantal dingen over gezegd. Hij wil op balbezit spelen op de helft van de tegenstander. Attractief, blik naar voren creëren. Dus hij wil echt zijn stempel er vrij snel op gaan drukken. En of dat gaat lukken, ja, dat is vaak een kwestie van de wat langere adem. Maar hij is in ieder geval heel gemotiveerd. Ja. En dat is wel mooi om te zien. Hij wil er echt iets van maken.
25: En met plezier, dat gaf hij ook nog wel duidelijk aan. Wat we zeker weten is in ieder geval dat het onder leiding van Virgil van Dijk gaat gebeuren. Een 35-jarige verdediger wil nog wel even door bij Oranje. En gaf Xavi ook aan, hij blijft aanvoerder.
32: Yes, he will be the captain. I met him, yeah. It was a really good meeting. He was very honest. He has the capacity to continue. He's a good leader. He's positive. He's motivated. So I think he's ready. He's ready to compete. He's ready to be the leader. Our captain. So very happy.
25: Our captain. Ja. Dus ook, is hij al goed aan het oefenen op dat Wilhelmus, Jeroen? Heeft hij al een stukje gezongen? Dat hij aangaf dat hij dat wel gaat leren?
6: Hij heeft daarover gesproken met Marianne van Leeuwen, de bondsvoorzitter. Ja. En ook wel een soort van belofte gedaan dat hij een poging ging doen om het te gaan leren. Maar ik denk dat de focus net even op een paar andere dingen ligt in de eerste dagen als coach. Dus
7: de laatste zin van ons volkslied
6: komt later.
25: Ja. Nee, ik zou ieder interview straks gaan beginnen, Jeroen, met even vragen hoe ver ben je al bij dat volkslied.
7: De koning van in Spanje en zo, toch? Dat lukt hem
25: wel. Dat moet lukken, denk ik zo. Jeroen, dankjewel. Jeroen Goethe.
7: In 2029 dan verdwijnt eindelijk de kinderopvangtoeslag. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie stuurde vandaag een wetsvoorstel naar de Raad van State die de kinderopvang goedkoper en minder omslachtig voor ouders moet maken. En de kinderopvang wordt daardoor bijna gratis voor werkende ouders. Minister Aartsen, goedenavond.
8: Goedenavond.
7: Er wordt al jaren gesproken over het vereenvoudigen van de kinderopvang en het afschaffen van die toeslag die tot zoveel ellende heeft geleid. Waarom lukt nu wat eerder niet lukte?
8: Omdat ik denk dat dat je nu ziet is dat er een breed politiek draagvlak is om dit te doen. Ze hebben inmiddels nu bijna 25 jaar verschillende toeslagen met alle ellende van dien. Dat hebben we in het verleden gezien. En je merkt nu dat er politiek ook echt bereidheid is met een goed plan om te zeggen, oké, het gaat ons lukken om in 2029 die kinderopvangtoeslag echt af te schaffen. En dat gaat het leven voor heel veel ouders een stuk makkelijker maken. En hopelijk ook met veel minder, of eigenlijk geen terugvorderingen.
7: Ja, want als uw wet wordt aangenomen, dan gaat de overheid geld niet overmaken aan de ouders, maar aan de bedrijven die kinderopvang regelen. De overheid vergoedt dan meer dan 95% van de kosten. Dat denk ik, het is al bijna gratis. Waarom maakt u het niet helemaal gratis?
8: Nou, dat is een budgettaire keuze. We hebben nu ongeveer 6 miljard euro die we besteden aan de kinderopvang. We hebben bijna 3,5 miljard nu extra beschikbaar. En dat is het geld dat we mee moeten doen op dit moment. Dat is een enorme stap.
7: Maar die laatste 5%, dat maakt dan toch ook niet meer het verschil?
8: Ja, maar dit is het budget waar we het op dit moment mee moeten doen. En we hebben nu echt de focus liggen op twee dingen. Op het halen van 1 januari 2029. Mm-hmm. Deze hervorming is echt al een aantal keer uitgesteld. En we hebben als kabinet gezegd, ja, we moeten echt voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Dus laten we nu alle ogen op de bal houden om ervoor te zorgen dat in 2029 dit echt gaat gebeuren. Mm-hmm. En we moeten zorgen dat we van die toeslag afkomen. Want we hebben jarenlang heel veel ellende gezien, nog steeds. Ieder jaar vorderen we bijna 200.000. Bij 200.000 gezinnen vorderen we de toeslag terug. Ik heb bijna 420 miljoen euro aan vorderingen uitstaan. Dat is geld wat we in jaar 1 geven aan ouders. En in jaar 2 weer moeten terugvorderen. Dat zorgt gewoon aan heel veel keukentafels voor financiële stress en ellende. En het zou heel mooi zijn als we die stap kunnen zetten om daar vanaf te kunnen.
7: Ja, en die 95% in plaats van 100%, is dat dan puur budgetair? Of zeg je, nou, als het geld er was, dan was mijn ideale scenario 100%. Er zit er ook ideologie achter dat u denkt, ja, een eigen bijdrage mag ook wel gevraagd worden.
8: Nou, het is allebei. Kijk, een klein beetje een eigen bijdrage zorgt er ook voor dat een klein beetje demping hebben. Dat mensen ook bewust omgaan met de plekken. Hè, want het is wel spannend, zeggen we gewoon heel eerlijk. We zien dat het volledig bijna gratis maken van de kinderopvang uiteindelijk ook wel tot een enorme vraag gaat toeleiden. En wat je wil voorkomen is zometeen dat de vraag te groot wordt. We hebben nu al een beperkt aantal wachtlijsten. Je ziet dat de kinderopvangsector echt wel zijn been bijtrekt. De afgelopen 10 jaar zijn er 50.000 extra mensen gekomen in de sector. Maar ja, het is wel spannend straks in 2029, het aantal personeelstekorten. Dus een kleine vorm van eigen bijdrage is denk ik ook wel gezond in zo'n sector. Maar het belangrijkste wat we echt gaan doen is zorgen dat de administratieve lasten, het gedoe, het terugvorderen, de administratie, dat die niet meer bij de ouders komt te liggen. Maar dat we die als overheid samen met de sector gaan overnemen. En dat maakt hopelijk het leven van heel veel ouders straks een stuk gemakkelijker.
24: Ja, en wat gaat u doen om te voorkomen dat er tekorten komen in de kinderopvang? Want die zie je inderdaad al wel een beetje aankomen natuurlijk. Het is nu al krap en dan gaan er meer mensen gebruik van maken.
8: Ja, klopt. Dus wat we proberen te doen is eigenlijk wat we al jaren doen. Hè. Wat ik al zei, de afgelopen 10 jaar zijn er 50.000 nieuwe mensen in de kinderopvang gaan werken. Ik denk dat dat een enorme prestatie is. Die markt blijft groeien en we willen dat eigenlijk gewoon doorzetten. Dus dat betekent dat je probeert nieuwe mensen op te leiden in de kinderopvang. Je probeert ervoor te zorgen dat mensen ook in de opvang blijven werken. Veel aandacht voor werkdruk. En je probeert te zorgen dat mensen met toeslag afkomen. Want we hebben jarenlang heel veel ellende gezien nog steeds. Ieder jaar vorderen we bijna 200.000. Bij 200.000 gezinnen vorderen we de toeslag terug. Ik heb bijna 420 miljoen euro aan vorderingen uitstaan. Dat is geld wat we in jaar 1 geven aan ouders. En in jaar 2 weer moeten terugvorderen. Dat zorgt gewoon aan heel veel keukentafels voor financiële stress en ellende. En het zou heel mooi zijn als we die stap kunnen zetten om daar vanaf te kunnen.
24: Ja, en die 95% in plaats van 100%, is dat dan puur budgetair? Of zeg, nou, als het geld er was, dan was mijn ideale scenario 100%. Er zit er ook ideologie achter dat u denkt, een eigen bijdrage mag ook wel gevraagd worden.
8: Nou, het is allebei. Kijk, een klein beetje een eigen bijdrage zorgt er ook voor dat een klein beetje demping hebben. Dat mensen ook bewust omgaan met de plekken. Hè, want het is wel spannend, zeggen we gewoon heel eerlijk. We zien dat het volledig bijna gratis maken van de kinderopvang uiteindelijk ook wel tot een enorme vraag gaat toeleiden. En wat je wil voorkomen is zometeen dat de vraag te groot wordt. We hebben nu al een beperkt aantal wachtlijsten. Je ziet dat de kinderopvangsector echt wel zijn been bijtrekt. De afgelopen 10 jaar zijn

0: is wel spannend, zeggen we gewoon heel eerlijk. We zien dat het volledig bijna gratis maken van de kinderopvang uiteindelijk ook wel tot een enorme vraag gaat toeleiden. En wat je wil voorkomen is zometeen dat de vraag te groot wordt. We hebben nu al een beperkt aantal wachtlijsten. Je ziet dat de kinderopvangsector echt wel zijn been bijtrekt. De afgelopen 10 jaar zijn er 50.000 extra mensen gekomen in de sector. Maar ja, het is wel spannend straks in 2029, het aantal personeelstekorten. Dus een kleine vorm van eigen bijdrage is denk ik ook wel gezond in zo'n sector. Maar het belangrijkste wat we echt gaan doen is zorgen dat de administratieve lasten, het gedoe, het terugvorderen, de administratie, dat die niet meer bij de ouders komt te liggen. Maar dat we die als overheid samen met de sector gaan overnemen. En dat maakt hopelijk het leven van heel veel ouders straks een stuk gemakkelijker.
1: Ja, en wat gaat u doen om te voorkomen dat er tekorten komen in de kinderopvang? Want die zie je inderdaad al wel een beetje aankomen natuurlijk. Het is nu al krap en dan gaan er meer mensen gebruik van maken.
0: Ja, klopt. Dus wat we proberen te doen is eigenlijk wat we al jaren doen. Hè. Wat ik al zei, de afgelopen 10 jaar zijn er 50.000 nieuwe mensen in de kinderopvang gaan werken. Ik denk dat dat een enorme prestatie is. Die markt blijft groeien en we willen dat eigenlijk gewoon doorzetten. Dus dat betekent dat je probeert nieuwe mensen op te leiden in de kinderopvang. Je probeert ervoor te zorgen dat mensen ook in de opvang blijven werken. Veel aandacht voor werkdruk. En je probeert te zorgen dat mensen meer uren ook gaan werken in die sector. Dus niet voor niks. Het kabinet heeft een tijdje terug een talentenstrategie ontwikkeld, naar aanleiding van het rapport van Wenning. En we hebben daar gezegd, ja, om dat te kunnen heb je ook een aantal sectoren nodig. En één daarvan is kinderopvang. Dus ik ben ook heel blij dat de kinderopvang ook in die talentenstrategie zit. Omdat voor iedere medewerker bij de kinderopvang kunnen 7 andere mensen ook naar hun werk. Ja. Dus dat heeft ook gewoon een economisch belang om ervoor te zorgen dat die sector blijft groeien.
1: Ja, want u bent minister.
0: Omdat we zien dat het voor de arbeidsmarkt ook goed is.
1: U bent minister van Werk en Participatie. Hoopt u ook dat meer mensen gaan werken omdat ze hun kinderen, simpel gezegd, gewoon goedkoper kwijt kunnen?
0: Nou, ik hoop vooral inderdaad dat we inderdaad gaan zien dat meer mensen zullen gaan werken, ook meer uren zullen gaan werken. Wat je nu toch ziet is dat op papier werk loont. Alleen dat heel veel mensen in de praktijk zeggen, als ik een dag extra ga werken, dan hou ik 100 euro meer over. Is die 100 euro mij dat nou echt waard? Of kan ik dan liever thuis blijven? En wat we natuurlijk gewoon in de praktijk zien, is dat waar ik mensen zeg, zien we in de praktijk dat het vaak vrouwen zijn. Dat het vaak vrouwen zijn die de zorgtaken op zich nemen. Dat het vrouwen zijn die minder gaan werken na zwangerschap. Dat het vrouwen zijn die thuis blijven. Ja, en als we ook door willen zetten met onze emancipatie, is het denk ik heel belangrijk dat we ook de kinderopvang gratis gaan maken. Zodat iedereen die wil werken, ook de kans krijgt om dat te doen. En niet vanwege financiële motieven dat niet hoeft te doen. Want het gaat natuurlijk om serieus geld wat mensen nu kwijt zijn aan kinderopvang.
2: Dit is natuurlijk ook vaker inzet bij de verkiezingen geweest, meneer Aartsen. En dan kwam het Centraal Planbureau eigenlijk met best een duidelijk onderzoek van dit gaat nauwelijks meer werkenden opleveren. En dan wordt het best een heel duur plan in één keer ten opzichte van wat het oplevert. Als je kijkt naar, krijgen we meer arbeidsparticipatie?
0: Nee, dat klopt. Alleen we zien tegelijkertijd ook dat het ook een stukje cultuuromslag is. Je ziet in de rapporten ook van vorige week die naar buiten komen over de emancipatie van vrouwen, dat kinderopvang daar een hele belangrijke rol in speelt. Dus het 1-op-1 effect is een stuk minder dan het lange termijn effect wat je hier ziet. Je wilt vooral die kansen ook bieden om dat te gaan doen. En wat ik al zeg, ik denk dat er een groot verschil zit tussen wat we in theorie zien. In theorie is het nu al lonend om te gaan werken. Maar dat heel veel mensen in de praktijk toch ook zeggen, ja, maar wat gebeurt er nou als ik meer ga werken? Dan verandert er wat. We hebben natuurlijk met de huidige kinderopvangtoeslag ook een heel onzeker stelsel. Als je een paar uur meer gaat werken gedurende het jaar, dan loop je het risico om het jaar erop weer geld terug te moeten betalen. En we zien gewoon dat die onzekerheid echt iets doet met het vertrouwen in de kinderopvang. En daarom is het heel goed dat we van dat, toch dat systeem van kinderopvangtoeslag met alle terugvorderingen die gewoon tot op de dag van vandaag tot veel ellende leiden, dat we daar uiteindelijk vanaf kunnen gaan.
2: Ja. Dat is het belangrijkste doel uiteindelijk.
0: Het heeft uiteindelijk 3 doelen. Het heeft het doel tot de arbeidsmarkt, zodat mensen meer kunnen gaan werken. Het helpt bij emancipatie. Het helpt bij de ontwikkeling van kinderen. Dat ieder kind ook de kans krijgt om naar de kinderopvang te gaan. Dus pedagogisch ook heel verstandig. Maar uiteindelijk is de belangrijkste stap die we zetten, is dat we voor het eerst in een kwart eeuw afgaan van een toeslag. Ja. Waar toch al de nodige rapporten zich inmiddels opstapelen. Als het gaat om het advies, stop nou met die toeslagen. Want vooral die terugvorderingen, dat levert gewoon heel veel financiële ellende op dit moment.
1: Gaat u die 420 miljoen die nog uitzet aan terugvorderingen nog wel terugvorderen? Of denkt u, we hebben nu toch een nieuw systeem bedacht, kunnen we met een schone lijn beginnen en doen we een soort toeslagen,
0: Nee, helaas moeten wij die bedragen wel terugvorderen. Dat is gewoon conform de huidige wet. Alleen ik vind het vooral illustratief, zeg maar. We weten welke ellende de kinderopvangtoeslag.

0: in het verleden heeft veroorzaakt. Ik heb zelf als Kamerlid nog in de parlementaire enquêtecommissie mogen zitten. Wij denken natuurlijk allemaal dat de kinderopvangtoeslagaffaire ooit is begonnen met de Bulgaren, met het oranje ING-pasje. Maar de werkelijkheid is anders. De werkelijkheid heeft te maken met het toeslagenstelsel. In 2008, 2009 waren de eerste terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag. Ja, dus het zit ingebakken in ons systeem. En je ziet juist dat de lagere inkomens, die ontvangen vaak hogere kinderopvangbedragen. En dat zijn juist ook de mensen die dan vaak het meeste moeten terugvorderen. Dus als het gaat om bestaanszekerheid, bestaansonzekerheid, is het heel verstandig dat we nu eindelijk de stap gaan maken om van die toeslag af te kunnen.
1: En dus stuurt u dat wetsvoorstel nu naar de Raad van State. En daarna gaan natuurlijk ook de Eerste en Tweede Kamer er nog naar kijken. Dank minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie.

0: Alphabet met Fascination.
1: Roger Pluijm die verzamelt alles van deze beroemde film.
2: The hills are alive with the sound of music.
1: The Sound of Music. En alles is echt alles, want hij heeft 20.000 items verzameld. En een deel van zijn enorme collectie is nu ook te zien in de Oostenrijkse plaats Salzburg, waar er een heel nieuw Sound of Music museum mee is ingericht. De opening was dit weekend met acteurs uit de originele film uit 1965. En Roger was er zelf ook bij. Goedenavond, Roger. Jij bent zelfs nog steeds in Oostenrijk. Hoe was het?
3: Ja, ik was eerder gast op het openingsgala. En alle acteurs waren er, internationale pers, de New York Times, alle kranten van Oostenrijk, de Bayerische Rundfunk, de ORF-TV, allemaal interviews gehad. Oké, en er was dan een hele show in het theater en daarvoor was een persconferentie. En tot slot werd er een brief voorgelezen van iemand die niet aanwezig was. En dat was namelijk Julie Anderson, want die is natuurlijk 91. Ja. En Nicholas Hammond, de acteur die Friedrich speelde, die las die brief voor. En toen kwam er een groot applaus. Nou ja, dat was het dan.
1: Ja.
3: Maar toen kwam de conservator nog aan het woord, Peter Hoes.

0: hij. En die zegt, ja, we hebben nog een special thanks to our special guest, Roger Plum van de Netherlands. Die heeft dus 3000 zaken geleverd aan het museum. En nou ja, goed, een geweldig applaus. En later hoorde ik van de mensen, het applaus duurde langer voor mij dan voor Julie Andrews.
1: Oh. Ja. En was je zelf een beetje starstruck dat je dacht, oh, dat ik nu met deze mensen op de rode loper mag staan?
0: Nou ja, daar ben ik heel gewoon bij. Ik ben eigenlijk altijd maar heel gewoon gebleven wat dat betreft. Het zijn allemaal hele gewone acteurs en er zijn geen starmensen. Je kan er gewoon mee praten. En ook met de familie van Trapp, de derde en de vierde generatie, waren er ook allemaal aanwezig. Mm-hmm. Het zijn allemaal gewone mensen van vlees en bloed. Het is gewoon eigenlijk dikke met oude jongens krentenbrood.
2: Ja, dat leuk. Je moet het eigenlijk omdraaien. Ze mogen blij zijn dat ze met Roger Pluim gewoon op de rode lopen mogen lopen.
0: Echt, hoe hadden jullie in de aanvang een museum willen beginnen? Ja, zo een beetje projectie en dit en dat. Ja. Nou ja, toen ben ik in 2006 ben ik daar naartoe gegaan voor het eerst met mijn catalogus met 1500 geïndexeerde zaken. Nou, dat vonden ze wel wat en dat kon wel wat iets voor een museum worden. Ja. Nou goed, dat heeft tot 2023 geduurd eer het dan groen licht werd gegeven financieel. En het, in 2023 zijn ze naar Schiedam gekomen. Ik had daar een tentoonstelling in de bibliotheek met een paar honderd items. En toen zei Peter Hoesje, nou, dat is nog een unmenge, een hele grote hoeveelheid. Ik zeg, nou, dat is nog een... Want op zolder heb ik nog 60 kratten vol staan.
1: Maar nou ja. Roger, hoe kom je aan 20.000 items in een verzameling over de Sound of Music? Wat zijn dat dan allemaal voor dingen?
0: Er is hier 3.000. Ik heb in totaal 20.000 platenboeken en cd thuis. Dat is een verandering. Dus ik heb 3.000. Nou goed, dat is ook heel wat. Hè?
2: Maar is het dan allemaal?
0: En dus 200 posters, honderden verschillende LP's, laserdisc, beeldplaten, porseleinen, borden, talloze krantenknipsels, allerlei prularia van souvenirdingen, cassettebandjes, cd's, nou ja, noem maar op, alles wat je kan verzinnen. En dat is dus tot een totaal aantal van 3000 gekomen. En die film is eigenlijk een rode draad in mijn leven geworden vanaf 1966. Want toen zag ik als 11-jarige jongen die film voor het eerst. Nou ja, dat maakt zo'n grote indruk op je, hè? De muziek van Salzburg en de beelden van Salzburg. En ook vooral de orkestratie van Erwin Kostel, de dirigent die het dus heeft gearrangeerd voor symfonieorkest. Dat zijn dus een van die geheimen. En wat ook een geheim is, dat is eigenlijk de stad Salzburg. Die speelt niet de achtergrond, maar die speelt in feite de hoofdrol. En dat is ook de reden dat er dus per jaar 300.000 toeristen uit Amerika en Azië naar Salzburg komen. Oh. Want als je ook in de stad loopt, je ziet dag en nacht alleen maar Japanners en Chinezen en Amerikanen. En noem maar op, en Indiërs lopen. En die komen allemaal voor de Sound of Music en die lopen allemaal die locaties af en lopen alle scènes na te spelen. Dus dat doe ik zelf niet zo graag, want dat vind ik een beetje onzin. Maar goed, dat leek ontzettend stil. Alleen in Oostenrijk leek die film helemaal niet. Want de mensen wilden niks hebben met een Amerikaanse filmcrew die hun levensverhaal
2: even. Daar drong het succes wat later door. Maar Roger, heel even, begrijp ik nou dat je gewoon je eigen zaal hebt in dat museum? De Roger Pluimzaal?
0: Ja. In het begin zeg ik, joh, ga weg, zet alleen mijn bordje met mijn naam erbij. Nee, je krijgt een eigen zaal en ik mocht 20 objecten uitzoeken, hè, waar ik wat van te vertellen had. En die zijn allemaal op de muur gemonteerd. En ik moest 20 keer voor de camera moest ik vertellen over die objecten, wat daar zo leuk aan is. Dus als men dan in die eigen zaal is, dat is een soort grote woonkamer, dan hangt er ook een beeldscherm met 20 video's en dan kunnen ze dan op drukken op het... En dan zie ik mij daarover vertellen in het Duits.
2: Want iets zegt mij dat je niet heel veel moeite had om er iets over te vertellen.
0: Nee, dat ging
2: wel goed, denk ik.
0: Ja, de mensen zeggen van, wat spreek je goed Duits? Ik zeg, nou, dat valt wel mee. Ik zeg, die zaken steenkool in Duits. Ik zeg, dat is eigenlijk je moederstaal met een buitenlands sausje. Maar goed, dat vinden mensen vinden dat prachtig. En op straat word je ook herkend. En ook in winkel, ook, die waren niet fans. Of die waren in de Zeitung. En trouwens, over in Zeitung nog gesproken. Ik stond op de voorpagina van de Salzburger Nachrichten. En ik stond pontificaal in de Krone, dat is de Bild-Zeitung van Oostenrijk. En ik was ook de ORF-TV en op de Bayerische Rundfunk-TV.
2: Maar wel lekker gewoon gebleven.
0: Het is allemaal niet te geloven allemaal.
1: Nee, maar dat snap ik al. Schitterend weekend. En je hebt dus heel veel afgestaan in dat museum in Salzburg. Heb je stiekem,
0: heb je
1: stiekem één topstuk zelf gehouden?
0: Nee. Dat was ook in het begin van plan. Ik denk, ze kunnen toch zelf ook wel dingen kopen. Maar ze hadden helemaal niks. Nee. Ik zeg, nou ja, dan mag je alles hebben. Dus we zijn voor een leuk prijsje hebben ze het overgenomen. En voor dat geld heb ik allemaal weer nieuwe dingen bijgekocht. En die gaan volgend jaar ook allemaal weer daar naartoe.
1: Oh, maar dat kan het uiteindelijk niet uit dus. Maar goed, dat moet je zelf bedenken. Ja, en het was een schitterend weekend, geloof ik. Dus dankjewel dat je daarover wilde vertellen. Vanuit Salzburg, Roger Pluim.
3: NPO Radio 1.
2: 10 geweest, het NOS Journaal, Michiel van der Velden.
3: Twee mannen uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. Het vliegverkeer in het noordoosten van de Verenigde Staten heeft last van een storing. Daardoor kunnen er minder vliegtuigen opstijgen en landen. De problemen begonnen op het vliegveld van Philadelphia. Daar is een telecomstoring, waardoor het radarsysteem van de luchtverkeersleiding niet goed werkt. Een Nederlandse vader met een huis in België is daar veroordeeld tot 23 jaar cel. Hij schakelde geen medische hulp in voor zijn zoon van 14, terwijl die corona had en doodziek was. De man hoopte dat de jongen zou herstellen door te bidden. De jongen werd weken na zijn dood in het huis van de vader gevonden. Op het Okanagan-meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. Eenmaal aan de kant is hij het bos weer ingerend. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien.
4: Langs de lijn en omsteken.
1: 9:30 geweest op maandagavond en dus tijd voor ons sportforum. Met vandaag ESPN-presentator Sanne van Dongen, oud-wielrenner Michiel Elijzen en met oud-hockeyer Jacques Brinkman. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. We beginnen hier met jullie helden van deze week. Jacques, dit is de jouwe.
5: Ja, er verschijnt nu de beeldenis van Martina Koeman op het grote scherm. En iedereen gaat hier staan.
6: De wedstrijd ligt eventjes stil. En ja, ik vind het een lastig moment, want de tranen in de ogen van Koeman, ja, die heeft toch moeite om het droog te houden. En dat is zo goed recht. Zeer emotioneel moment.
7: Ja, als je onder deze omstandigheden zo op het veld kan staan.
8: Toch heel bijzonder, hè?
7: Nou, dat is echt bewonderenswaardig. Ja, een en al respect.
1: Een emotioneel moment gisteren bij AZ tegen Telstar. Eerbetoon aan de overleden Martina Koeman. Moeder van Koeman junior. Man van de oud-bondscoach van Ronald Koeman. Ja. Wie is jouw held in dit verhaal?
9: Kijk, het bijzondere is toch dat leven en dood heel dicht bij elkaar zijn. Ronald Koeman junior werd onlangs ook vader. En 4 dagen later overlijdt zijn moeder. Martina was dus weer oma geworden. Dus ja, voor de moeders is het volgens mij een mooi eerbetoon. Ik zou zeggen aan alle moeders die weten wat het is om kinderen op te voeden die topsport bedrijven. Daar moet je voor faciliteren, je moet jezelf wegcijferen, dat. En ja, dat verdriet, dat huilen wat je Ronald Koeman junior zag doen, ja, dat was natuurlijk ook, dat voelde je zelf. En Ja, je zou het aan hem moeten vragen, maar daar sprak dankbaarheid uit voor zijn moeder. En dan sta je er. En vaak wordt het pas later besef je wat je ouders, in dit geval dan de moeder, allemaal gedaan heeft. Ook als jonge sporter. En inmiddels is hij natuurlijk al wat ouder. Hij heeft de top gehaald, maar dat vond ik wel echt bijzonder. Het is natuurlijk al heel veel voorbij gekomen. Dus Ronald Koeman junior een held, zijn moeder een held. En uiteindelijk Ronald Koeman senior ook. Want samen hebben ze ervoor gezorgd dat Ronald Koeman junior bij Telstar onder de lat staat. Ja.
2: En ook mooi om te zien dat supporters zich ook van een goede kant kunnen laten zien in dit geval, toch?
9: Ja, zeker. Ja. Dat is absoluut goed. Het is altijd jammer dat daar altijd iets verdrietigs voor moet gebeuren. Maar het is wel mooi dat alle supporters dat zo omarmd hebben, zeker.
2: Michiel, jij koos voor deze man.
10: His name, Mathieu van der Poel. His plan for the day, attack after 3 kilometers.
11: 175 kilometers in solitario. Mathieu van der Poel is tremendo.
12: Sometimes you don't need a plan, but you just need big balls. En die balls heeft hij vandaag getoond. Mathieu van der Poel.
11: Magistrale. Internationale. Mathieu van der Poel.
2: Ja, Michiel, solo de luxe van Mathieu van der Poel. Hij zal het ook eens een keer op een normale manier doen.
13: Ja, dat gebeurt niet vaak, nee. Hè, dat hij een keer normaal wint.
2: Onvoorstelbaar.
13: Nee, ja, dat waarom een held, ja, dat hoef ik denk ik niet heel erg uit te leggen. Maar ja, het is zo ontzettend bijzonder wat hij laat zien. Hij is natuurlijk een van de meest geviseerde renners in zo'n peloton. Iedereen weet dat hij dit soort uitspattingen kan doen. Maar aan de andere kant, zulke solos worden er gewoon bijna niet gereden in het wielrennen. De laatste was volgens mij ergens in begin jaren 2000 door een onbekende Pool die in de vredeskoers een solo van 200 kilometer afrondt. En dat hij dit doet zo in aanloop naar het WK is wel echt heel bijzonder.
2: Want hoe pittig is het om zo lang alleen te rijden? En te voorkomen dat je denkt, ik ben lekker een beetje aan toeren.
13: Nou ja, hoe pittig. Ja, als je, dan moet je eigenlijk de renners voor in het peloton spreken. Die, en dat is ook wel leuk als je de berichten uit het peloton hoorde gisteren. Van, die zeiden ook, het ging zo snel in het peloton en we kwamen gewoon geen meter dichterbij. Ja. Hij bleef maar uitlopen. En ja, als je dan, dat is zo demotiverend als je bijvoorbeeld als ploeg op kop gaat draaien. En in het begin denken zij natuurlijk, ja, die blaast de motor op. Die gaat in een soort doorgedreven training, is die bezig. En die pikken we straks wel op. En dan ga je erachteraan rijden en dan denk je, ja, maar dit gaat niet lukken. En dan loopt steeds verder uit. Ja, dan, dat is niet leuk om in het peloton te rijden.
1: Maar betekent dus dat die tientallen procenten beter is dan de mensen erachter? Dat gewoon het hele aerodynamica voordeel van samenkoers, dat hij dat opheft omdat hij zoveel beter is?
13: Ja, dat vind ik dus het interessante aan Mathieu. Ja, natuurlijk is het een supertalent. Hij is fysiek denk ik inderdaad wel een bij de... Nou ja, hij zal een paar procent beter zijn dan de rest. Maar dit soort uitspattingen heeft niet alleen met fysiek te maken. Dit is volgens mij ook vooral mentaal denken in het begin. Nou, weet je, ik ga het maar eens proberen en dan kijken we wel waar het schip strandt. En, ja, en dat is natuurlijk het bijzondere aan hem, dat hij dat soort dingen gewoon probeert.
1: Sanne, jouw held meldde zich vandaag in Zeist.
8: Oh, Robbie takes it past Donnarumma and scores. Oh, lovely slide rule pass in. And there's Brobbey to tap it in. Sunderland are level again. It's Brian Brobbey again. Gulo down the middle. Oh, it's in. It's in. Does Brian Brobbey send it in for his hat-trick?
1: Waarom genoot je van hem dit weekend?
14: Nou, omdat precies ook wat jij net zegt, hij zich vandaag in Zeist moet melden. Hij waarschijnlijk de nieuwe spits is van het Nederlands elftal. Dan zijn alle ogen natuurlijk op jou gericht voor de komende weken. En dat je dan op de zondag, voordat je je moet melden bij het Nederlands elftal, gewoon een hat-trick maakt tegen Manchester City. Dan ben je zo'n baas. En sowieso vind ik Brobbey een van de allerleukste voetballers. Gewoon hoe die speelt, hoe gepassioneerd hij is, hoe die echt leeft voor een doelpunt. Dat zeggen we natuurlijk meer spitsen. Maar bij hem, het is echt zijn benzine voor het leven. En dat hij dan 3 maakt. En het waren 2 intikkers hoor, die had ik ook nog gemaakt. De eerste was echt een mooie goal. Maar ik weet niet, dat als hij dat doet, dan sta ik echt op de banken. Het is gewoon, en hij wordt ook zo geliefd in Engeland, merk je nu. En dan ja, dat hij hat-trick scoort. En ja, ik denk dat we nog heel veel plezier van hem gaan beleven.
1: En is hij ook een held, omdat het verhaal is niet alleen maar een rechte lijn naar boven geweest. Hij heeft ook best wel moeilijkere jaren gehad.
14: 100%. Dat zijn toch uiteindelijk, ook voor sportjournalisten zoals wij, zijn de verhalen waar het inderdaad met tegenslag gelukt is het allermooist. Hij heeft natuurlijk zoveel kritiek gehad. Hij zou niet doelgericht genoeg zijn. Hij zou niet goed genoeg kunnen afwerken. En nou, gisteren liet hij zien dat hij gewoon weet hoe hij een bal op doel moet tikken. Maar ja, als hij gaat scoren, is het echt de allerleukste spits van Europa.
15: Nou, misschien donderdag wel, zie ik al tegen Duitsland. Ja. Zou toch mooi zijn, hè? Ja. Goed, dit zijn onze 3 mensen dus in de sportforum van vandaag. Als je nou zit te luisteren en je hebt een vraag voor 1 van de 3 of voor alle 3, laat dat vooral even weten. Leuk als je wat inspreekt via de NPO Luister-app.
1: Ja, en een gewoon bericht, dat mag natuurlijk ook. Dan over de Eredivisie, want de eerste nederlaag van dit seizoen voor regerend landskampioen PSV is een feit. Gisteren verloor de ploeg van Peter Bos met 3-2 op bezoek bij Twente.
16: En dan is er in de omschakeling heel veel ruimte voor Twente.
17: Het is een 2-1 situatie. Wijdman, kan hij dat dan goed gaan uitspelen?
16: PSV krijgt de kans op 2-3, maar hier komt Twente.
17: Wijdman gaat alleen, kan hij het afronden?
16: En dit kan de kans op 3-2 worden. Wijdman doet het!
17: Jazeker!
16: Wijdman doet het! Oh!
17: 3-2! Het is Wijdman die zo sterk blijft. Ik krijg zoveel bier over mijn hoofd op dit moment. Het is echt niet normaal.
1: En Charles, de luisteraar via de NPO Luister-app, die vraagt zich af, hebben jullie ook zo genoten van Twente tegen PSV? Nee. Beetje open deur, hè? Ja. Sanne?
14: Ja, oh ja, het was echt zo'n fantastische wedstrijd. Dit zijn altijd de wedstrijden in het weekend dat 2 kanten op kan gaan of zo, weet je wel. Wordt het een tactisch spel? Staat het verdedigend perfect? Of is het een open wedstrijd en gaan ze er volle bak voor? Nou, 5 doelpunten. Het ene duel na het andere duel was nog meer een judo-wedstrijd dan het ander. Dat was echt zo'n vette wedstrijd. En ik hou toch van wedstrijden die worden gewonnen door de underdog of zo. Weet je wel, PSV regerend landskampioen. Ik was een beetje, ja, op zoek dit jaar weer naar dat er meerdere ploegen mee gaan doen om de titel. En het lijkt erop dat het er misschien wel 4 of 5 zijn dit jaar die tot dit moment allemaal meegaan. En ja, dat Twente dan dat zo'n wedstrijd weet om te draaien. En dat de Grolsvesten iedereen 1000 liter bier over elkaar heen gooit en zo. Ja, ik vind dat mooie taferelen. En ja, het was echt een prachtige wedstrijd.
15: Jacques, het is altijd het fijnste, hè, als je 2 ploegen ziet die gewoon alles op alles willen zetten om die overwinning binnen te slepen. Dat was gisteren wel zichtbaar.
9: Zeker. En Twente begon natuurlijk het seizoen niet zo goed. Volgens mij verloren ze de eerste wedstrijd, dacht ik, tegen Heerenveen. En toen kwam natuurlijk meteen daar let ik dan ook op. Van hoe gaat het met de samenwerking tussen John van der Brom en de technisch directeur Erik ten Hag? Gaat hij al meteen op de stoel zitten? Want hij is heel erg aanwezig. Hè? Ik ben niet bij de training, maar ik begrijp wel dat Erik ten Hag altijd in de kleedkamer en op het trainingsveld. Dus dan hoe staat John van der Brom ervoor? Maar goed, ja, uiteindelijk pakken ze het nu super op. En Underdog is natuurlijk altijd wel iets makkelijker dan PSV, want die moeten. En dan is altijd weer de vraag, als je er helemaal daar staat, hoe blijf je daar? Want dat vind ik opvallend. Ook aan NEC, dat was vorig jaar fantastisch. En nu in één keer staan ze onderaan of heel laag. En hetzelfde geldt ook een beetje voor Utrecht. Dus het is bij heel veel Nederlandse ploegen is het zo, dan sta je helemaal hoog. En nu ook weer Twente. En wat doe je nu? De volgende wedstrijden.
15: Maar in dit geval, Sanne, heeft PSV het laten liggen of was Twente gewoon beter?
14: Nee, ik denk wel dat PSV het heeft laten liggen. Want in de kern is PSV gewoon een betere ploeg. Maar je moet oppassen dat voetbal is een sport van momentum. En als het 1-2 blijft, dan voel je gewoon in zo'n grolsvesten dat het gaat broeien. En dat dan ga je met je rug tegen de muur komen. En dat moment eigenlijk, dus al voordat het 2-2 wordt, moet je zo'n wedstrijd koud maken of doodmaken. En als je dat niet doet, dan weet je dat het kan gaan spoken. Maar dat is precies wat er gebeurd is. Als je niet, als je niet scherp genoeg bent voor de goal. En dat is eigenlijk wat PSV is overkomen gisteren.
15: Die 2-2 van Weghorst. Wat deed Weghorst nou in de rust?
14: Ja, die deed met zijn vingers zo'n soort van spelletje-achtig. 2-1, 1-2. En het schijnt dat je dat kan doen om je brein te activeren.
9: Hij deed nog net die 6-7.
14: Ja,
15: dan had het alle kanten op kunnen gaan.
14: Dat weten we natuurlijk niet. Ja, precies. Maar wij hebben met ESPN vandaag die dokter Schreuder gebeld hierover.
15: Erik Schreuder.
14: Erik Schreuder.
15: De hersenprofessor.
14: Precies. En hij zei dat het inderdaad kan zijn dat je bepaalde gebieden van je hersenen activeert met dit soort gebaren. Maar dat het wel heel atypisch is om dat als voetballer te doen. Omdat er zoveel op een voetbalveld gebeurt dat kleine beetje wat je zogenaamd zou activeren daarmee niet per se een voordeel zou moeten opleveren.
15: Weet dat heel veel van die ooghand, bij het hockey ook heel veel van die ooghandspelletjes worden gedaan om je reactievermogen natuurlijk nog sneller te maken. Maar tijdens de wedstrijd is.
14: Ik wil toch een lans breken voor Wout Weghorst. Want Wout Weghorst, echt waar, het is een gek misschien en hij doet de raarste dingen. Maar echt, wij als neutrale kijkers en liefhebbers van de sport, ik vind het geweldig dat dit soort jongens er zijn. En als hij ook nog doelpunten blijft scoren, dan vind je hem als teamgenoot en als spits van je club ook geweldig. Moet je voorstellen dat iedereen zo saai was. Dan hadden we geen dingen om over te praten en hij durft. En het is af en toe een beetje gek, maar we rijden allemaal naar huis en we hebben het allemaal over Wout Weghorst aan de keukentafel. Het is ook gewoon wat het leven leuk maakt, vind ik.
18: Leuk en ook interessant sportief gezien toch, Michiel? Want hij begon best matig aan het seizoen. Veel kritiek werd, eigenlijk werd John van der Brom gevraagd, waarom zet je Sam Lammers daar niet neer, die toen nog voor Twente speelde. Heb jij in het wielrennen wel eens een wielrenner gezien die echt ergens helemaal verkeerd binnenkwam, maar dat ook binnen een paar weken totaal wist om te draaien?
13: Jeetje, dat is een goede vraag.
18: Of ploegleiders die iets deden met wielrenners die binnenkwamen?
13: Zo, daar overval je me wel mee. Ik denk dat je altijd wel als sporter goede periodes in een seizoen hebt. En ik denk dat het een samenspel tussen coach en speler of coach en renner is om te blijven faciliteren op het moment dat het misschien niet gaat zoals dat je wilt gaan. Of dat een sporter, je voelt wel aan de sporter dat het erin zit en dat het er nog niet uitkomt. En dat, ik denk dat dat een mooi samenspel is om te kijken, oké, hoe lang kun je iemand eigenlijk het vertrouwen blijven geven om dan toch eigenlijk daar doorheen te komen en inderdaad je talent eigenlijk te kunnen laten zien. En
18: maar heb je dan wel eens collega wielrenners die ook denken, hij mag nu naar de Tour of naar de Giro met zijn matige vorm, maar ik ben misschien wel beter op die plek.
13: Ja, maar ja, goed, dat is ook sporters eigen natuurlijk. Hè? In principe vinden alle sporters zichzelf beter dan de ander. Dus dat is ook altijd wel, zo werkt het ook wel een beetje. En je hebt natuurlijk renners en sporters die boven zichzelf uitstijgen in een toernooi. Ik bedoel, de aanloop bijvoorbeeld naar een Tour de France zie je wel eens renners die in de Ronde van Zwitserland of de Dauphiné echt geen potten breken. En dan in de Tour drie weken later, dan reizen de sterren van de hemel. Dus
15: op een gegeven moment weet je dat ook, hè?
13: Ja, dat is ook een beetje. Ja, dat is inderdaad een beetje dat spel dat je ook wel wat door moet hebben. En ook, hoe faciliteer je een sporter om dat vertrouwen wel te blijven houden? Maar ook van de andere kant. Ik bedoel, je moet natuurlijk ook het vertrouwen van de sporter krijgen om dan toch nog te kunnen kiezen van, oké, het is een goede zet om hem toch naar de Tour te nemen.
15: En Jacques, zo'n karakter, hou jij er wel van?
9: Nou ja, zolang die scoort, prima. En ik hou best wel van randjes. Maar ja, er ligt wel ergens een grens. Hè. Dus, maar wat ik zeg, als die scoort, dan vindt iedereen het prima. Op een gegeven moment kan je misschien wel teamgenoten die denken, joh, doe eens normaal. Hè. Of, het zit soms wel heel overdreven. Over God en weet ik wat hij er allemaal bij haalt. Maar,
15: dat geeft hem kracht.
9: Aan de andere kant kijkt hij ook naar de tribune en ziet hij daar zijn kinderen. Dus hij,
15: als je maar blijft leveren, dan mag je een beetje anders gedragen.
9: Ja, dan als je ook als hij er altijd invalt en hij doet het goed, ja, dan kan je er niet over zeuren. Maar
18: de Duco Telgekamp van het voetbal.
9: Nou, hij heeft nog geen kopstoot gegeven. Dus, nee, dus hij Weghorst doet het wat dat betreft
15: beter. Ja.
14: Het is gewoon een dunne lijn. Ja. En die dunne lijn wordt steeds dikker naarmate je meer doelpunten scoort.
15: Dat is
14: maar wat hij ook gisteren deed na de wedstrijd met dat shirt uit. Het is zo. Weet je wel, hij staat er echt als een halfgod, zeg maar. Het is overdreven, maar die fans, ja. Hij staat er, weet je wel, en hij geeft een shirtje en hij doet nog een keer de fans opzwepen.
15: Ja,
14: en zo,
15: hij zweept dat hele publiek op.
14: Ja, ik vind dat wel.
15: Het leuk, Michiel? Hou je ervan?
13: Ja, tot op zekere hoogte. Ik denk dat wat je zegt klopt. Als je blijft leveren, dan kun je daar. Dan kun je dat oogluikend toestaan, denk ik. En ik denk dat ik dat ook wel zou doen.
15: Van nature hou je er niet van. Maar
13: nee, ik ben niet. Nee, van nature niet. Maar ik ben het er wel mee eens dat dit zijn wel de verhalen die sport voor.
9: Je shirt uittrekken is gewoon een gele kaart.
14: Ja. Nee, hij deed nu gewoon na de wedstrijd en een shirtje aan.
15: Die geel had hij al, dus zij wacht even.
18: PSV kwam in diezelfde wedstrijd weer op achterstand, op een 1-0 en uiteindelijk dus ook op de 3-2. En het is de zevende wedstrijd al dit seizoen waarin dat gebeurt. Trainer Peter Bos werd er na afloop natuurlijk mee geconfronteerd.
19: Ja, dat gebeurt, ja. Ik kan dat niet ontkennen. Dat is een feit.
20: Ja. Maar ik bedoel, natuurlijk vind je dat dat niet kan, maar is het een trend of zeg je, ja, iedere achterstand is anders?
19: Nou, ik vond dat we vandaag goed aan de wedstrijd begonnen. We hadden de bal, we hielden de bal lang, we waren er heel vast in. Op het moment dat we onze spits al heel snel moesten wisselen, ik weet niet eens hoe lang het was, maar 10 minuten moest kijken. Ja, dan moet je toch weer even anders gaan spelen, wat we niet van tevoren afgesproken hadden, met Sven die erop komt. En dat was de fase waarin we het even moeilijk kregen, vond ik. Dus ja. Misschien dat het aan mij lag dat we dat niet getraind hadden van tevoren.
18: Sanne, is het inderdaad iets dat PSV kan gebeuren? Of is er wel wat aan de hand in de defensie?
14: Nee, ja. Ik denk dat het gewoon wel kan gebeuren. Ook PSV heeft ook van alle topploegen het moeilijkste programma gehad. Die hebben tegen 5 ploegen uit het linkerrijtje gespeeld. Terwijl Feyenoord tegen nog niet 1 ploeg uit het linkerrijtje heeft gespeeld. Dus het is ook wat vertekenend soms, weet je wel. Eerlijk gezegd, dat Peppi geblesseerd raakt vind ik niet echt een excuus. Want ze hebben juist, vind ik, een hele mooie backup met Meinans en Guus Stil die in de spits kan voetballen. Dus over het algemeen is dat iets wat ze niet per se hoeven te trainen om dat gewoon goed uit te voeren. Dus dat, sterker nog, ik denk dat de PSV misschien wel beter is zonder Peppi. Maar dus dat
15: is een ander verhaal.
14: Ja, dat is nog een ander verhaal. Dat excuus is dus gaat wat mij betreft niet helemaal op.
15: Maar zie jij een defensie die er vanaf minuut 1 helemaal staat? Op alle scherpte?
14: Nee, dat niet. Dat niet. Achilleshiel blijft denk ik toch wel de defensie. En het was ook wel atypisch dat Geertruida toch wel heel ervaren is. Onnodig balverlies leed bij Vlagen. Dus wat dat betreft is het inderdaad de defensie die nu de Achilleshiel lijkt. In ieder geval een aanvallend opzicht, zeg maar, qua balbezit. Maar ja, ik geloof nog steeds dat PSV titelfavoriet is.
9: Het is toch de arrogantie van Peter Bos dat hij zegt, ja, misschien ligt het aan mij, want we hebben het niet getraind. Dan overschat je volgens mij heel erg je eigen kwaliteit als coach. Hè?
15: Was licht cynisch, had ik het idee.
9: Nou, ik hoop het voor hem, maar toch vind ik het wel een beetje dat hij dat wel uitstraalt. De rol van de coach, ja, net als nu Alfred Schreuder bij NEC, joh, je moet gewoon goede spelers hebben. Een speler maken de coach en niet andersom. En nu ook, dat is dan zogenaamd cynisch, maar dan neem je een verslaggever ook niet serieus. Geef gewoon een normaal antwoord in plaats van een beetje zo, misschien heb ik het wel. Heb ik het niet getraind? Want indirect vindt hij zichzelf een ongelooflijk goede coach.
15: Dat hoor jij tussen de regels door op die manier zeggen. Ja. Dat had ik kennelijk met ze moeten doornemen. Hockey en voetbal hebben best wat overlappingen natuurlijk. Hoe kijk jij naar die defensie? Jacques, waar laten ze het liggen? Bij PSV?
9: Nou ja, kijk. Ik denk ook dat je een compliment aan Twente moet geven. Ik bedoel, je kan wel eens goals tegenkrijgen. En ik denk dat bij PSV vooral, ze zijn al een aantal jaren met gemak bovenaan. En nu moet je het nog een keer doen. Je kan niet zomaar een paar spelers verliezen. Veerman weg. En dat gaat allemaal niet vanzelf om dat weer op te vangen.
15: Maar is het vervelend als je altijd op achterstand komt? Wat ze nu dus wel een aantal keer hebben gedaan. Ze buigen hem ook vaak om, hoor.
9: Ja, kijk, als je het vertrouwen hebt, gewoon dan. Maar als je even net niet lekker zit, ja, dan ga je. Maar in dit geval stond PSV gewoon 2-1 voor. Hè? Dus wat dat betreft was dat nu niet zo. Maar ja, inderdaad, als je als ploeg die een beetje onder druk staat, achterkomt, dan is dat vervelend. Maar je ziet het aan Twente, die kwamen achter. En dan denken ze, nou, alles of niks, niks te verliezen. En dan bam, dan draaien ze dat om. Dus,
15: kan ook weer goed komen. Ja.
14: Ik denk zelfs als die wedstrijd bijvoorbeeld 1-1 was gebleven, dat PSV hem misschien wel over de streep had getrokken. Snap je wat ik bedoel? Dus hoe een wedstrijd loopt, dat je dan 2-1 voorkomt, terwijl je in de goalsvesten staat en dat de druk erop komt, dan kan soms een gelijkspel lekkerder zijn, wat je dan moet. In plaats van dat je je 2-1 moet verdedigen en dan andere dingen gaat doen. Dus zo werkt voetbal soms ook alweer.
1: Twente is dus... PSV is dus niet meer de koploper door die nederlaag bij Twente. Dat is AZ nu weer, want AZ vanzelf van Telstar.
0: Het doelpunt is van Max Meerdink en het is een mooi doelpunt. Hij maakt wel vaker mooie doelpunten. We zitten in de 19e minuut. AZ Telstar is 1-0.
21: Ja, en ik denk dat het ook een beetje aan ligt dat we toch een klein beetje gespannen zijn. Vooral in die eindfase dat je het net niet goed genoeg uitspeelt. Dat het in plaats van een 80% kans een 60% kans is. En die gaan er dan net niet in. En dan blijven zij gewoon in de race. En ik vond hen ook helemaal niet slecht spelen. Dus dan houden ze ook geloof. En dan wordt zo'n wedstrijd toch weer uiteindelijk wat moeizaam.
1: Sanne, bij AZ is altijd de vraag, gaan ze het volhouden?
14: Ja.
1: Ik denk dat jij het ook niet weet.
14: Nee, ik weet het niet. Ik hoop het. Ik vind het echt een hele leuke ploeg. Ik vind Leroy Echtelt echt een hele leuke coach. Ik vind dat het lijkt op een team waar alles samenvalt. En dat is wel een heel goed teken. Dat de coach past bij de ploeg. En dat het een jong en getalenteerd clubje bij elkaar is. Die allemaal heel graag willen en zo. Daar lijkt het wel echt op. Maar Echtelt zei gisteren wel, zoals we vandaag gespeeld hebben, spelen we nog niet als een landskampioen. Dus het was nog niet overtuigend genoeg. En hij vindt ook dat zijn spelers in staat moeten zijn om, als je dan zo'n wedstrijd tegen Telstar wint, doe het dan met overtuiging. Win dan gewoon dat je, ja, dat er geen enkele twijfel over mogelijk is wie hier de beste ploeg is. En het schijnt dat Echtelt dat nog niet goed genoeg vond. En ik denk dat ik dat wel met hem eens ben.
15: Het is wel leuk dan wat er na de interlandperiode gaat gebeuren.
14: Zeker.
15: Dan wordt het namelijk Feyenoord.
14: Tegen AZ. Nou, dat is echt de wedstrijd van de eerste half jaar, denk ik.
15: Nou ja, dan krijg je wel die krachtmeting. Ja. Feyenoord is natuurlijk lekker aan het scoren nu. Maar jij gaf aan, die hebben het linker rijtje nog niet echt voor de kiezer gekregen.
14: Nee, ik ben echt heel erg benieuwd naar die wedstrijd. Ik denk dat het wel hogeschoolvoetbal zou kunnen worden.
1: Kunnen we ons op verheugen. Maar eerst nog even Oranje. Gaan we in de tussentijd naar het darten. Laten we het daar eens over hebben. Of in ieder geval over de dartfans. Want die lieten zich afgelopen weekend in Amsterdam niet van hun beste kant zien. Op het moment dat tweevoudig wereldkampioen Luke Littler zijn pijlen gooide. Een hoop geboel en gescheld ook, hebben we begrepen van mensen die daarbij waren. Tijdens één wedstrijd werd het zo erg dat de tegenstander van Littler vroeg om in te grijpen. De tegenstander dus. Het is niet voor het eerst dat Littler zo bejegend wordt door fans in Nederland. En hij zei gisteravond ook dat hij het zat was.
22: The Dutch stay like this, then I'm not going to do any Eurotours over there. There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just want to play my darts.
1: Ja, en hij zei dus ook, ik ga niet meer spelen in Nederland. Komt nu niet naar een toernooi in Maastricht. Om dezelfde reden slaat hij ook een toernooi in Duitsland over. Hoeveel last kun je hebben, Michiel Elijs, als sporter van wat er in het publiek gebeurt?
13: Veel. Ja? Veel. Ik vind het ook een mooi statement van Littler dat hij dat gewoon doet. Hij kan het ook wel leiden, denk ik, een keertje een toernooitje missen. Maar waarom zou je dat moeten pikken? Ik denk dat sporters sowieso al veel moeten pikken. Je kan heel veel aan het publiek hebben. Ik bedoel, dat daar gelaten. En dat in het wielrennen natuurlijk ook. Maar je kan er ook ontzettend veel last van hebben.
1: Had je er wel eens last van dat je dacht?
13: Nee, sports hebben mij altijd geholpen. Je hebt het last heb je als je voor in het peloton rijdt. En achter, dan word je vaak geduwd bijvoorbeeld een berg op. En daar had ik gewoon
15: zelf
13: heel
15: veel
13: profijt van. dus mij hoor je verder helemaal geen kwaad woord over wielersport zeggen. Maar ja, dat is wel anders. Ik bedoel, je rijdt 180 kilometer gewoon langs supporters. En ze roepen wel eens boel, maar je krijgt heel veel natuurlijk niet mee. Maar als je in een zaal zit, of in een waar ze de darts spelen. Ja, dat lijkt me best wel overweldigend om om mee te maken.
18: In hoeverre hoort het erbij, Jacques Brinkman, dat je zo nu dan iets naar je hoofd geslingerd krijgt? Of hoort het er gewoon helemaal niet bij?
9: Nee, iets naar je hoofd geslingerd, daar hoort het natuurlijk niet bij. Maar hoe harder...
18: Virtueel, hè? Want ik bedoel, er wordt niet echt wat naar zo'n...
9: Nou ja, ik hou wel van publiek, hoe harder ze juichen. En ik heb gekscherend wel eens gezegd, bij het hockey mogen we wel wat meer hooligans. Want wij kijken een hockeywedstrijd alsof het tennis is. Dus je mag wel wat meer blaren en roepen. Mijn zoon is een voetballer, die roept wel eens, hey, scheids. En dan zie je altijd die mensen zo kijken, wat doe jij nou? Ja, dat mag voor mij wel. Het is niet te braaf. Maar je moet inderdaad geen gekke dingen doen zoals bij de dart. Dat...
15: Vraag om de kleedkamer mee in te gaan zometeen. Komt van Remco. Ik hoorde op de radio dat de VAR 10 jaar bestaat. Is dat nou echt een verbetering? Nou, dat is leuk. Gaan we straks na het nieuws mee verder.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
3: Hoe werkt onze monarchie?
23: Leve de koning! Hoera!
3: Wat doet de koning?
24: Veel praten.
25: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
3: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
26: Leden van de Staten-Generaal.
3: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
27: Ja, ze staan wel ergens voor.
28: Nee, ik vind het ouderwets.
29: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
30: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
3: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
31: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
32: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
33: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
32: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
33: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
34: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
35: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
36: Sta je in de file en spot je ruitschade?
37: Opgelost. Autotaalglas.
35: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
38: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
39: Hallo, eet smakelijk voor straks.
38: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
40: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
38: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
41: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
42: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
43: NPO Radio 1. 10 uur.
44: Guylaine Plag en Jan-Willem Wesseling.
18: De deur naar Oranje staat voor iedereen open. Ook voor Memphis Depay en Wout Weghorst. Dat zei Xavi in zijn eerste persconferentie als bondscoach.
15: We gaan het er zo uitgebreider over hebben in het Sportforum. Na het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
45: Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen het AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om €120 op jaarbasis voor een gezin met twee kinderen die 2 dagen per week naar de opvang gaan. In het nieuwe systeem vergoedt de overheid voor alle gezinnen 95,6% van de kosten, ongeacht het inkomen van de ouders. Minister Aartsen vertelt waarom het kabinet niet alle kosten voor de kinderopvang betaalt.
0: Kijk, een klein beetje een eigen bijdrage zorgt er ook voor dat een klein beetje demping hebben. Dat mensen ook bewust omgaan met de plekken. Hè, want het is wel spannend, zeggen we gewoon heel eerlijk. We zien dat het bijna gratis maken van de kinderopvang uiteindelijk ook wel tot een enorme vraag gaat toeleiden. En ja, wat je wil voorkomen is zometeen dat de vraag te groot wordt.
45: De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers, zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat traumatisch vinden.
45: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Het vliegverkeer in het noordoosten van de Verenigde Staten heeft last van een storing. Daardoor kunnen er minder vliegtuigen opstijgen en landen. Honderden vluchten hebben inmiddels vertraging opgelopen. Vanuit Nederland zijn 3 vluchten onderweg naar New York en die kunnen daar allemaal wel landen. De problemen begonnen op het vliegveld van Philadelphia. Daar is een telecomstoring, waardoor het radarsysteem van de luchtverkeersleiding niet goed werkt. In een appartement in Parijs zijn 75 katten gered. De dieren leefden in slechte omstandigheden in een woning van zo'n 50 vierkante meter. Volgens Franse media was de huurder uit zijn huis gezet. De woning was verwaarloosd en binnen stonk het er naar urine. In de vriezer werden dode kittens gevonden. De meeste katten zijn inmiddels uit het huis gehaald, maar enkele tientallen nog niet, omdat er in de opvang geen plek meer voor is. Volgens Franse media zou de huurder een dierenverzamelstoornis hebben, ook wel het syndroom van Noach genoemd. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
43: NPO Radio 1. EO NOS.
44: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesselink.
13: Welkom terug. Roeister Marloes Oldenburg won Olympisch goud in de 4 zonder in Parijs.
14: Doe het, ja! Ja!
3: Het scheelt helemaal niks. Nederland wint die Olympische titel. Dit is een legendarische medaille.
15: Ja, dat was het. Daarna was ze er wel klaar mee. Ze stopte met roeien, werd moeder en nu gaat ze toch weer beginnen. We praten straks met haar.
18: En tijdens de Dam tot Damloop liep gisteren een afvalbak mee.
15: Pardon?
18: We spreken de man achter de afvalbak zo meteen. Okay. Eerst de tweede helft van een sportvolg.
15: Waarbij natuurlijk ook alle vragen van u thuis welkom zijn. Via de NPO Luister-app kunt u ze kwijt. En vandaag zijn onze sportforumgasten ISPN-presentator Sanne van Dongen, oud-wielrenner Michiel Elijzen en oud-hockeyer Jacques Brinkman. Ja, we sturen jullie de kleedkamer in met de vraag: de VAR bestaat vandaag 10 jaar. Is het nou echt een verbetering? Zal het rondje even afgaan, Sanne?
11: Ja, is mijn korte antwoord.
15: Oké, met een zinnetje toelichting mag.
11: Maar zo min mogelijk met de beslissingen van de scheids bemoeien.
15: Wie?
11: De VAR. Dus ik geloof heel erg dat de VAR de voetbalwereld wel echt beter maakt. Maar er is nog steeds discussie. Alleen nu gaat de discussie niet meer over de beslissing van de scheids. Waar je eigenlijk als fan vrij snel overheen zet. Omdat je je nou eenmaal overheen moet zetten. Want de scheids heeft het al besloten. Dus dan kan het na de wedstrijd wel heel lang gaan over dat het verkeerde beslissing was. Maar niet over of de VAR er wel of niet bij had moeten komen. En, want sommige beslissingen is nou eenmaal een 50-50 beslissing. Er is een grijs gebied in het scheidsrechterschap. Dat ga je met de VAR niet oplossen. Dus dat grijs gebied moet de VAR echt van weg blijven. En dan moeten we ook veel meer geconditioneerd worden als kijker. Van de VAR blijft daar nou eenmaal weg. Maar buitenspel, doel aan technologie, echt rode kaarten die de scheidsrechter mist. Dus die clear and obvious mistakes. Daar moet de VAR zich wel bij bemoeien. Daar is het wel echt goed. En het wordt wel langzamerhand steeds een beetje beter. Dus dat, ik heb wel het idee dat de VAR steeds vaker
15: minder
11: wegblijft.
15: Fouten gemaakt.
11: Ja. En dat er wel iets meer leren van, nee, de scheids heeft dit bepaald. De VAR blijft weg. En dat we dan accepteren, oké, de VAR is weggebleven. Want het is de beslissing van de scheids. Ik heb wel het idee dat het iets beter wordt. We moesten er ook aan wennen. Dus het is wel een blijvertje, maar... Oh, ik heb me ook zo vaak over gefrustreerd.
15: Ja, Paul van Boekel die zei vanmiddag in de uitzending, die zei, ja, het is eerlijker geworden, maar we waren bang dat het saai zou worden. Nou, dat is niet gebeurd in ieder geval.
11: Nee.
15: Het wordt meer over gediscussieerd dan ooit. Ja, of dat positief is, daar kun je het dan over hebben. Jacques, hoe kijk jij naar?
14: Ja, we lopen het hockey altijd een beetje voor op het voetbal. Dus wij hebben volgens mij de VAR al langer. Ik weet niet. Niet langer. Oh, maar in ieder geval, bij ons is het ook echt doorgeslagen. Dus wat je net zegt, doel en technologie helemaal prima. Buitenspel, nou, dat zou je misschien nog kunnen afschaffen. Zelfs dat hebben we in het hockey niet. Maar wij zijn soms een soort jury-sport. Dan wordt de VAR aangevraagd en dan gaan ze nog, weet ik hoe lang terugkijken. En dan is het, het moet echt om grote beslissingen zijn. Dus een doelpunt. Maar niet om alle wissewasjes. En wat er ook gebeurt, is dat er bijvoorbeeld vaak gewoon een counter wordt weggehaald. Want wij bij het hockey mogen hem zelf aanvragen. En dan vraag je hem aan, waardoor je een counter van een ploeg
15: eruit... Ja, dan wordt het echt tactisch dat je hem aanvraagt.
14: Tactisch aanvraag. En wat de laatste tijd steeds aan de hand is als de laatste paar minuten. Nou, als je maar hard genoeg die scheidsrechter gaat vragen, dan gaat hij hem zelf aanvragen. Dan vraagt de scheidsrechter van, dat mag in het hockey ook. Want dan denk je, heb ik in ieder geval geen fout gemaakt in de laatste paar minuten als ik iets gedaan heb, of een corner gegeven, of dat is dus doorgeslagen. Dus voor grote beslissingen wel, maar nee, ik ben er niet heel blij mee.
18: Maakt het aanvragen, want daar is bij het voetbal ook wel eens over gesproken, maakt dat het eerlijker of is het beter als de VAR gewoon alles checkt, zoals in het voetbal?
14: Nee, ik zou voor, net als bij tennis, kan je het ook aanvragen, zeg maar. Hè? Dus,
18: challenge.
14: En daar wordt ook allemaal op getraind. Hè? Want dan zie je ze heel snel kijken. Want vaak op de bank hebben ze al een video. Dus kun je kijken, kunnen we het aanvragen? Want anders, als je het aanvraagt en je krijgt geen gelijk, ben je hem ook kwijt bij het hockey. Hè? Dus dan moet je wel
15: maar
14: zeker weten.
15: Maar dat maakt
14: weten.
15: Wel dat je er selectief mee omgaat en dat het niet helemaal doodgevaard wordt.
14: Dat vind ik goed. Maar bij voetbal moet je natuurlijk doel en technologie gewoon hebben. Dat staat los van de VAR. Dus heb je een doelpunt of geen doelpunt. En in dit geval bij voetbal ook buitenspel. Dat kan je ook goed bij de VAR doen. Nee, je moet een regel veranderen dat je een klein handje of een vinger... Ja, dan moet je gewoon doorspelen. Dat is geen buitenspel.
15: Ja, in zoverre. Ja. Dan komt de grens weer bij 10 centimeter te liggen. En dan krijgen we daar weer discussie over.
14: Nee. Als je gewoon voor iemand staat, dan is het buitenspel. Maar dat muggenziften, en dat is bij hockey, bij de VAR nu echt wel aan de hand. Dat je gewoon, moet aanvragen. En dan kijken ze soms ook nog gewoon 10 seconden terug. Want dan zie je ze overleggen. Want je moet eigenlijk aanvragen. Wat vraag je nou eigenlijk aan? Hoog, een bal op de voet, wat wil je? En dan zie je ze kijken. Dan uiteindelijk wordt het hele
15: alles.
14: Moment wordt dan afgekeken. En dan komt er een beslissing. Dus we zijn bij het hockey doorgeslagen met de VAR.
15: Michiel?
16: Ja, eens. Eens. Grote beslissingen inderdaad. Ik vind het zonde als je uit het spel wordt gehaald. En ik denk, in Formule 1 noemen ze dat natuurlijk race-incident. Dat heb je natuurlijk in heel veel sporten.
15: Ja.
16: En dus ik denk op het moment dat dat gebeurt en je legt altijd wedstrijden stil of je wordt inderdaad aangevraagd, ik denk dat dat zonde is. Maar ja, wat je ook zegt, of wat er vanmiddag is gezegd, het wordt wel eerlijker. En daar ben ik wel voor.
15: Maar eigenlijk moet je het snel zien. Want dat is volgens mij de overeenkomst ook bij het voetbal.
14: Ja, maar je kan dus beter.
15: Zo lang duurt dan.
11: Je moet het gewoon meteen kunnen zien. Ja, en dan, als je dat niet hebt, dan moet je ervan wegblijven. Wout Weghorst was een overtreding op hem vlak voordat de 2-1 viel van. En dat had vroeger misschien dat de VAR ernaar had gekeken. En dan was het misschien. Maar dat gebeurde zo ver ervoor. Gelukkig, dan blijft het gewoon weg. En dan ga je gewoon door. Niemand heeft het meer over. Ja.
18: Ja. Jouw held van de week, Michiel Elijze, was Mathieu van der Poel. Had die schitterende overwinning gisteren in Luxemburg. Nu is het WK op de weg ook al begonnen met de tijdrit dit weekend. En volgend weekend op zondag de wegwedstrijd bij de mannen. Hoeveel kans maakt Van der Poel daar?
16: Nou, hij is niet kansloos. Het is een ontzettend zwaar parcours. Het is heel lang, 270 kilometer, 273 volgens mij. En veel hoogtemeters. Qua hoogtemeters is te vergelijken met een zware bergrit in de Tour. Alleen het is nu uitgesmeerd over 270 kilometer.
18: Dus heel veel korte klimmetjes.
16: Of korte klimmetjes. Het langste is volgens mij net iets korter dan 3 kilometer. Maar de opeenvolging en de lengte van van de wedstrijd maakt het heel zwaar. Alleen, ja, dat is wel iets wat Mathieu kan. Ik bedoel, je moet hem niet inderdaad in een Alpenrit zetten, maar de afstand kan die aan en de hoogtemeters kan die ook aan, en zeker op zo'n parcours. Het gaat heel erg. Hoe ze de wedstrijd gaan rijden, dat gaat eigenlijk voor hem het spannend zijn.
18: Mm-hmm. Maar is hij dusdanig niet favoriet dat hij gewoon kan kijken hoe de wedstrijd zich ontwikkelt en dan op een gegeven moment denk ik ga of ik ga niet? Of kan hij de wedstrijd ook op de een of andere manier naar zijn hand zetten?
16: Ja, het is gek om te zeggen van Mathieu dat hij natuurlijk niet de favoriet is. Want dat is hij eigenlijk altijd waar hij ook start. En zeker in eendagskoersen. Hij is ook typisch zo'n renner die zich in een eendagskoers echt echt boven zichzelf uit kan stijgen. Dus hij is zeker wel favoriet. Alleen hij is denk ik niet de topfavoriet. Topfavoriet zullen de echte klimmers zijn. Maar goed, zo'n parcours en de manier waarop ze gaan rijden, ja, dat kan zomaar in het voordeel van hem vallen. En dan heb je wel een kwaaie klant aan hem.
18: Wanneer is het in zijn voordeel?
16: Ja, toch denk ik als het lang wat gesloten blijft, wat de opeenvolging gaat het zwaar maken. Dus die klimmetjes gaat hij overleven, maar gaat hij nog net zo explosief zijn de laatste twee rondes als dat hij daarvoor is. Dus voor hem is denk ik een gesloten koers wel wat. Zou hem wat beter uitkomen.
18: Veel mensen bij elkaar waar het nog niet te hard gaat in het begin.
16: Ja, ja.
15: Nou belden we gisteravond in Langs de Lijn even met Pepijn Rijndrink. Hij reed ook in de Ronde van Luxemburg en zei het volgende over Van der Poel.
0: Die is van een andere planeet. Die is zo goed. Die steekt er nog eens een keer met kopouders bovenuit. Kan zo diep gaan blijkbaar. Ja, als ze in de radio zeggen van het is het is nog 4 minuten. En we zijn zo hard aan het rijden en we rijden er maar 20 seconden af in zoveel kilometer. Ja, dan zit je elkaar aan te kijken en dan denk je, ja, we kunnen ook niet veel harder rijden. Dus ongelooflijke prestatie.
18: Goeie vraag wel. Mag je wereldkampioen worden als je van een andere planeet bent?
15: Moeten we even een DNA-testje op loslaten?
18: Ja, dat denk ik ook. Denk ik zomaar.
15: Hoe kijken jullie daarna eigenlijk, Sanne?
11: Nou, ik vraag me bij Van der Poel altijd af. Iedereen zegt altijd dat het de beste wielrenner van het, weet ik veel, hij komt van een ander planeet. Hij is de beste wielrenner van het afgelopen
15: van het heelal dan.
11: 10 jaar of zo. Alleen, kijk, je hebt natuurlijk dagkoersen en je hebt de Tour de France. Maar wereldwijd is de Tour de France eigenlijk het enige wat echt telt. Dus hoe kan je als Van der Poel zijn en nou, zeg maar, Pogacar evenaren als je nooit de Tour van hem zou kunnen winnen? Terwijl je ook een legendarische wielrenner bent, snap je? Het bestaat naast elkaar. Wij als Nederland, België, Frankrijk snappen wel hoe goed Van der Poel is. Maar een Amerikaan kent Pogacar en die kent Van der Poel bij wijze van spreken minder, omdat hij de dagkoersen wint en niet de Tour.
16: Ja, ik denk wel dat wel inmiddels een beetje veranderd is, de Amerikaanse blik op het Europese wielrennen. En ik denk dat de Amerikanen echt wel Van der Poel kennen. Mathieu is een van de beste wielrenners van zijn generatie. Pogacar staat daar nog wel twee treetjes boven.
15: Ja, want die staat boven iedereen.
16: Die staat boven iedereen, want die kan namelijk en de Tour winnen, maar ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, daar gaat hij nog winnen. En alle klassiekers die Van der Poel ook kan winnen. Dus daar zit nog wel een verschil in.
11: Maar als Van der Poel van een andere planeet is, wat is Pogacar dan?
16: Die is nog van twee planeten verder. Ja,
11: maar hoe kan dat?
16: Eens in de zoveel tijd staan de sporters op. En dat is in elke sport die boven de sport uitstijgen. En wij hebben nu heel veel geluk in deze generatie dat er veel renners zijn die daar Die daar wel wat van weg hebben met Pogacar voorop. Maar daarachter komt een vrij illuster rijtje met Van der Poel, Van Aert, Evenepoel. Die Sijksas die nu zijn neus aan het venster steekt. Dus, of al heeft gestoken en aan het bevestigen is. Ja, dat is wel ongekend wat we nu zien in het wielrennen.
11: Ja, maar is dat dan, sorry, maar ik ben dan benieuwd van, is het dan fysiek talent? Gewoon puur hoe snel je longen herstellen en je spieren herstellen. En je, dat is gewoon een conditioneel talent of zo. Dat zie je niet, maar dat is het. Dat is het van
16: ja,
11: binnen.
16: Ja, ja, en natuurlijk ook mentaal. Net, dat is ook in, zoals in alle andere sporten. Maar wielrennen is natuurlijk ook echt een mentale sport. En ik denk als jij fysiek een stapje voor hebt en kijk, wielrennen is ook een sport waar je heel veel wedstrijden rijdt. En als je heel veel wint, word je mentaal natuurlijk ook steeds sterker. En we zeggen altijd, wielrennen is een sport waarbij je meer verliest dan dat je wint. Ja, behalve dus als je Pogacar heet of ja. Van der Poel. Dat streepje hebben ze ook nog eens.
15: Het blijft natuurlijk wel fascinerend dat hij op alle vlakken ook fysiek sterker is geworden de afgelopen jaren. Dus in zijn klimmen, maar ook in zijn eindsprint. Dat je denkt, dat zijn ook weer verschillende spiergroepen. Ja. Maar bij hem gaat alles beter.
16: Gaat alles,
15: beter,
16: alles op alle beter inderdaad. Ja, ja.
18: Maar wat ook leuk is, dat hij gewoon ook niet met teamtactiek wint. Hij fietst gewoon harder. Daarom was het ook zo mooi, die wedstrijd in Luxemburg. Hij gaat starten en hij rijdt weg. En dat vind ik, ja, en dat vind ik Pogacar ook in de Tour. Hij heeft helemaal niet een ploeggenoot nodig. Hij trapt gewoon harder omhoog en hij wordt eerste. Dat vind ik ook zo mooi aan Mathieu van der Poel. Die wint gewoon wedstrijden. Ja, dan is er nog 100 meter. Normaal had een peloton hem in, maar Van der Poel wordt niet ingehaald. Ja.
15: Als hij zin heeft, hè?
18: Ja.
15: Moet ik altijd aan zijn vader denken. Ja, als hij zin heeft, dan gaat hij wel.
16: Als hij zich een beetje kwaad maakt, dan...
15: Anders doet hij het niet.
18: Evenepoel heeft altijd zin, in ieder geval als er een tijdrit gereden wordt. En dus hoor je dit weekend.
1: Hopelijk heeft hij die benen weer komende zondag.
18: Dat we niet
1: volgende
18: weer,
1: zondag.
18: Horen. Eventjes naar Remco Evenepoel.
17: Vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen Remco Evenepoel. Alsjeblieft.
18: Is het nog leuk, Michiel Elijssen, als je naar Remco Evenepoel kijkt?
16: Nou, het is wel een lust voor het oog om naar te kijken. Het begint wel een beetje saai te worden dat hij elke tijdrit waar hij aan start, waar hij start, wint. Dus ik denk dat ik heb wel gekeken gisteren, maar na het eerste tussenpunt dacht ik al, ik hoef in principe nou niet meer te kijken.
18: Ja.
16: Dus,
18: ben je sowieso niet zo'n tijdritliefhebber?
16: Nou, ik ben wel een tijdritliefhebber. Ik vind het, ja, het is een supermooie discipline van het wielrennen. Dit gaat echt over wie kan het hardste fietsen van A naar B. Alleen ja, ook daar heb je dus ook renners die echt van een andere planeet komen. En dat is Evenepoel. Daar is zij er zeker eentje van.
15: Ik kan het zeggen, wat is er anders aan? Met Pogacar geef je net aan, van, ja, dat is gewoon zeker bij een zware bergetappe. Hij fietst er gewoon uit, hij fietst iedereen eruit. Dat doet Evenepoel op een tijdrit. Ja. Dat is toch net zo mooi eigenlijk?
16: Ja, zeker. Ja. Nee, ja, daar kun je weinig van, kun je weinig anders van zeggen natuurlijk, ja. Nee, ja, het is ontzettend bijzonder. 4 keer op rij wereldkampioen. Dat is nog nooit iemand gelukt, in tijdrijden. En, dit is gewoon een discipline. Daar kun je nergens achter verschuilen. Niet achter een tactiek, niet achter een andere renner. En, Evenepoel heeft de juiste bouw.
15: Maar bij hem gaat alles.
16: Gaat alles,
15: beter,
16: alles
15: alle
16: wordt beter inderdaad. Ja, ja.
18: Maar wat ook leuk is dat hij gewoon ook niet met teamtactiek wint. Hij fietst gewoon harder. Daarom was het ook zo mooi, die wedstrijd in Luxemburg. Hij gaat starten en hij rijdt weg. En dat vind ik, ja, en dat vind ik Pogacar ook in de Tour. Hij heeft helemaal niet een ploeggenoot nodig. Hij trapt gewoon harder omhoog en hij wordt eerste. Dat vind ik ook zo mooi aan Mathieu van der Poel. Die wint gewoon wedstrijden. Ja, dan is er nog 100 meter. Normaal had een peloton hem in, maar Van der Poel wordt niet ingehaald. Ja.
15: Als hij zin heeft, hè?
18: Ja.
15: Dat moet ik altijd aan zijn vader denken. Ja, als hij zin heeft, dan gaat hij wel.
16: Als hij zich een beetje kwaad maakt, dan...
15: Ja, precies. Anders doet hij het niet.
18: Evenepoel heeft altijd zin, in ieder geval als er een tijdrit gereden wordt. En dus hoor je dit weekend.
1: Hopelijk heeft hij die benen weer komende zondag.
18: Dat we niet
1: of volgende
18: weer,
1: zondag.
18: Horen. Eventjes naar Remco Evenepoel.
17: Vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen Remco Evenepoel. Alsjeblieft.
18: Is het nog leuk, Michiel Elijssen, als je naar Remco Evenepoel kijkt?
16: Nou, het is wel een lust voor het oog om naar te kijken. Het begint wel een beetje saai te worden dat hij elke tijdrit waar hij aan start, waar hij start, wint. Dus ik denk dat ik heb wel gekeken gisteren, maar na het eerste tussenpunt dacht ik al, ik hoef in principe nou niet meer te kijken.
18: Ja.
16: Dus,
18: ben je sowieso niet zo'n tijdritliefhebber?
16: Nou, ik ben wel een tijdritliefhebber. Ik vind het, ja, het is een supermooie discipline van het wielrennen. Dit gaat echt over wie kan het hardste fietsen van A naar B. Alleen ja, ook daar heb je dus ook renners die echt van een andere planeet komen. En dat is Evenepoel. Daar is zij er zeker eentje
15: van.
16: Ik kan
15: het zeggen, wat is er anders aan? Met Pogacar geef je net aan. Van ja, dat is gewoon, zeker bij een zware bergetappe. Hij fietst hem er gewoon uit. Hij fietst iedereen eruit. Dat doet Evenepoel op een tijdrit. Ja. Dat is toch net zo mooi eigenlijk?
16: Ja, zeker. Ja. Nee, ja, dat, ja, daar kun je weinig van, kun je weinig anders van zeggen natuurlijk, ja. Nee, ja, het is ontzettend bijzonder. 4 keer op rij wereldkampioen. Dat is nog nooit iemand gelukt, in tijdrijden. En, ja, dit is gewoon een discipline. Daar kun je nergens achter verschuilen. Niet achter een tactiek, niet achter een andere renner. En, Evenepoel heeft de juiste bouw en de juiste motor om dit, als beste te kunnen.
15: Ja, misschien kun je wel zeggen, de wielers,

0: gereden wordt. En dus won je dit weekend.
1: Hopelijk heeft hij die benen weer komende zondag.
0: Dat we niet
1: of volgende
0: weer,
1: week
0: horen. Eventjes naar Remco.
2: Zing,
0: even.
2: Vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen Remco Evenepoel. Alsjeblieft.
0: Is het nog leuk, Michiel Elijzen, als je naar Remco Evenepoel kijkt?
3: Nou, het is wel een lust voor het oog om naar te kijken. Het begint wel een beetje saai te worden dat hij elke tijdrit waar hij aan start, waar hij start, wint. Dus ik denk dat ik heb wel gekeken gisteren, maar na het eerste tussenpunt dacht ik al, ik hoef in principe nou niet meer te kijken.
0: Ja. Dus, ben je sowieso niet zo'n tijdritliefhebber?
3: Nou, ik ben wel een tijdritliefhebber. Ik vind het, ja, het is een supermooie discipline van het wielrennen. Dit gaat echt over wie kan het hardste fietsen van A naar B. Alleen ja, ook. Daar heb je dus ook renners die echt van een andere planeet komen. En dat is Evenepoel. Daar is zij er zeker eentje
4: van.
3: Ja,
4: ik kan het zeggen, wat is er anders aan? Met Pogacar geef je net aan. Ja, dat is gewoon, zeker bij een zware bergetappe. Hij fietst er gewoon uit. Hij fietst iedereen eruit. Dat doet Evenepoel op een tijdrit. Ja. Dat is toch net zo mooi eigenlijk?
3: Ja, zeker. Ja. Nee, ja, daar kun je weinig van, kun je weinig anders van zeggen natuurlijk, ja. Nee, ja, het is ontzettend bijzonder. 4 keer op rij wereldkampioen. Dat is nog nooit iemand gelukt, in tijdrijden. En, dit is gewoon een discipline. Daar kun je nergens achter verschuilen. Niet achter een tactiek, niet achter een andere renner. En, Evenepoel heeft de juiste bouw en de juiste motor om dit, als beste te kunnen.
4: Ja, misschien kun je wel zeggen, de wielersport bij de mannen in ieder geval wordt wel erg voorspelbaar.
3: Ja, als Pogacar meedoet, wint hij. En als er een tijdrit is, wint Evenepoel. Dus ja, dan heb je wel gelijk in, ja.
5: Is er niet een nieuwe tour denkbaar? Want nu wint vaak mensen die het best kunnen klimmen en als je kan sprinten. Maar is er niet een nieuw idee dat je een 7-daagse ronde maakt met elke dag een klassiekerachtige etappe? En dat dan de Mathieu van der Poel, zeg maar, en al die mensen die goed zijn in die dagkoersen, zeg maar, kans maken om dit evenement te winnen in plaats van de beste klimmers.
3: Ja, dat zijn, ja. Dus dat je alle voorjaarskoersen in één week doet.
5: Ja, bijvoorbeeld.
3: En daar een algemeen klassement.
5: Ja, of dat je dat eens in de 4 jaar doet of zo. Of dat je de Vuelta en de Giro, want je hebt nu de Giro Vuelta Tour, dat lijkt een beetje op elkaar qua hoe het in elkaar zit, maar dat je daarvan, weet ik veel, ik weet niet of er eentje, ik ga niet eentje weghalen, maar dat je zo'n 7-daagse maakt met alleen maar van die vette klassiekers.
6: Dan wint Pogacar.
5: Want nee, dan hoop ik dus dan waar
4: dat
5: ik het over had,
4: dat
5: Mathieu van der Poel, dat hij dan
3: zeker
5: deze tour wint, zeg maar.
3: Ja, ik denk dat zolang Pogacar nog op de fiets zit, dat...
5: jammer.
6: Ja. En ze puzzelen ook echt wel, hè. Ook bij die tour hebben ze ook wel gekeken, waar kun je Pogacar nog eventueel dwars zitten. Ja, dat is gewoon nog wel lastig.
3: Ja, en het leuke is dat ze natuurlijk met Vingegaard 2 jaar natuurlijk een beetje het zwakke plek van Pogacar hadden gevonden op hoogte en nadat hij echt gesloopt was.
6: Ja.
3: Ja, dan gaat Pogacar een jaar op trainen en dan
6: is hij
3: er ook weer. Ja.
0: Het Nederlands elftal is vandaag begonnen aan zijn eerste interlandperiode onder de nieuwe bondscoach Xavi. Begon aan een XXL interlandperiode met 4 interlands in 2 weken, allemaal voor de Nations League. Er is nog veel onbekend en dus kunnen we een beetje speculeren. Aan de hand van wat stellingen, laten we beginnen met de bondscoach zelf. Xavi gaf vandaag zijn tweede persconferentie als bondscoach en sprak 4 woorden in het Nederlands, namelijk...
7: Goedemorgen.
0: En...
7: Dank je wel.
0: Verder ging het uiteraard in het Engels, waarin hij netjes antwoord gaf op alle vragen. Brengt ons bij de eerste stelling. Xavi maakt een geweldige eerste indruk als bondscoach, Jacques Brinkman.
8: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik een kleine samenvatting heb gezien van de persconferentie. Daar waren wat simpele woorden die hij sprak, dus daar heeft hij niet echt indruk gemaakt. Als hij echt indruk had gemaakt, dan was hij à la Carlo Ancelotti eerst nog even 4 of 5 maanden Nederlands gaan leren. Want dat vind
0: die tijd
8: ik...
0: had hij niet.
8: Nee, oké, maar in ieder geval iets meer dan deze 4 woorden. Want ik denk dat dat echt wel de kern is van een bondscoach als je wil slagen. En eigenlijk zijn dat ook de mislukkingen in Engeland geweest met Erik ten Hag en Louis van Gaal. Want die kunnen de taal niet. En je moet gewoon de taal spreken. Hij heeft wel gezegd, Xavi, dat hij het wel helemaal wil leren. En dat hij daar ook nog wil snappen wat daarachter zit. Maar volgens mij moet hij straks op donderdag laten zien of het
0: een gedeelde Catalaanse strijd tegen het land waar hij vandaan komt.
8: Ja, het is een geniale voetballer geweest. Ja. Maar als coach moet hij nog echt iets laten zien.
0: Het ging de laatste week ook over spelers die zijn afgevallen voor de selectie. Ze kregen lang niet allemaal een telefoontje. Bijvoorbeeld Weghorst niet of Guus Til niet. En Xavi die vertelde wanneer hij er dan wel voor kiest om te bellen.
7: It depends on the situation. If the player especially if the player is in a really bad moment, really bad mood. If he got injured, if the player got injured, for example. It depends on the situation. There is no...

0: you know, a rule for this.
1: Ja, hij zegt, ik bel afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld als de speler in een slechte mood is, dan wil ik wel bellen dat hij er niet bij is. Stelling, Xavi zou meer spelers moeten bellen over hun afwezigheid bij Oranje, Sanne.
2: Ja, ik vind altijd van wel. Heel veel mensen die vinden het professioneel en het is gewoon een harde wereld. Dus je moet gewoon mee akkoord kunnen gaan om een e-mail te krijgen. En ik ben gewoon heel erg van de psychologie achter de relatie tussen coaches en spelers. En wat je daarin kan opbouwen aan een band. Dus ik ben eigenlijk altijd van hoe meer communicatie, hoe beter. En ik denk dat zeker zo'n gevoelig belletje of je wel of niet geselecteerd wordt, dat heel makkelijk is.
1: Ja, en je zegt per mail, maar Peter Bos zei over Guus Til, die er uiteindelijk nu wel bij is gehaald vanwege blessures. Maar vrijdag was hij er nog niet, dat hij het in de media had moeten lezen. Kun je dat maken als bondscoach, Jacques, als je net iemand mee hebt genomen naar het WK?
3: Nee, ik ben het helemaal met eens. Je belt gewoon. Dat is heel simpel. Dat is helemaal geen moeite. Gewoon even een belletje en zeggen of je erbij zit of niet. Dus in het hockey is dat meer dan logisch.
2: Ja, maar in de voetbal is dat dus niet zo. Dat is heel gek. Dat is een cultuur in de voetballerij. Dat je gewoon, je bent een stoere voetballer. En de coaches hebben wel meer aan hun hoofd dan iedereen bellen. Het is echt een cultuur waarin je moet je niet zo aanstellen als je niet gebeld wordt.
3: Kijk, wat wel zo is, kijk, als je natuurlijk heel veel mensen moet bellen, dan kan je wel zeggen, joh, je krijgt een e-mail, maar daarna wordt er wel uitgelegd waarom je er wel of niet bij zit. Dat is meer dan lood. Dat is in ieder geval uitleg.
2: Dat is de grote technische staf. Ja, maar er zijn vaak 1, 2 of 3 waar het gevoelig ligt. En dat zijn dus 3 belletjes. Nou, ik weet niet hoeveel uur zitten er in een week. Het lijkt me zo makkelijk om het gewoon te doen.
4: Michiel, hoe zit dat bij het wielrennen? Afhankelijk wie er wel aan de Tour mee mag doen of wie er de Giro doet.
5: Die bel je. Ja, dat vind ik ook niet.
4: Vanzelfsprekendheid.
5: Dat is toch gewoon dat hoort volgens mij bij het takenpakket van een coach of een bondscoach. Ik denk dat het heel normaal is dat je inderdaad, dat heeft met de relatie te maken. En dan ga je dat niet in een e-mail of in een tekstberichtje doen.
4: Want goedemorgen, kent hij al?
1: Ja, in ieder geval. Dus dat had hoef je nog maar 1 zin in het Engels achteraan.
2: Ja, maar noem 1 wereld, hè? Zowel in de sport, maar ook in de business. Gewoon waarin als jij niet meer op je werk hoeft te komen, dat via een e-mail krijgt. Dat is eigenlijk
3: wacht even, bij het hockey, als Jeroen Almee, de bondscoach, dus de Olympische selectie bekend maakt, dan weten alle spelers dat ze om 12:00 een mail in hun. Dus die zitten allemaal heel spannend. En dan krijgen ze wel per mail te zien of ze daar naar de Olympische Spelen gaan. Dus dat is op zich niet zo gek. Alleen daarna krijg je de mogelijkheid om te zeggen, joh, dan gaan we uitleggen waarom je er niet bij zit. Dus
4: maar moet je zelf dat initiatief nemen of neemt een bondscoach de moeite om te bellen met, joh, dit is de reden waarom jij wel.
3: De bondscoach neemt dan de moeite. En als er een speler is die dat niet wil, dat hij geen uitleg hoeft. Ja, maar in principe, klopt. Okay. Dat neemt de bondscoach het initiatief om dan een uitleg te geven.
4: Ja. Goed, iemand die geen telefoontje kreeg was Luciano Valente. Hij is niet geselecteerd, ondanks dat hij goed in vorm is bij Feyenoord, maar Xavi volgt hem wel, zoals gisteren bijvoorbeeld vanaf de tribune in de Kuip.
0: We are following him, because we have many players also as a midfielders, as offensive midfielders. He's a good player, he's a potential player, and is the same than Memphis, than Weghorst. Still the door will be open.
4: De door staat nog open. Luciano Valente had opgeroepen moeder worden voor Oranje. Sanne van Dongen.
2: Ja, zeker.
4: En waarom?
2: Nou, ik denk als jij een cyclus van 2 jaar ingaat. Je moet niet kijken per se wie er. Kijk, als je morgen Interland moet spelen, zou ik misschien wel begrijpen dat je Til eerder oproept dan Valente. Omdat Til zich al meer heeft bewezen, al bij het Nederlands elftal heeft gezeten en gewoon wat meer meters heeft gemaakt op topniveau in Champions League, et cetera. Maar als je kijkt naar de cyclus waar ze nu aan begonnen zijn, dus dat je over 2 jaar op het EK top wil zijn, denk ik dat de rek in Valente echt heel groot is. En dat hij echt potentie heeft om een dragende speler van het Nederlands elftal te worden. Dus dan zou ik hem al meenemen. En bovendien, als je ziet wat Jurgen Klopp heeft gedaan, die heeft 44 spelers uitgenodigd. Het had geen kwaad gedaan om hem erbij te halen. Al was het als een soort stage of whatever. Maar ik had het altijd gedaan.
4: En dan, Nederland heeft Wout Weghorst nodig als pinchhitter. In het verlengde van nog iemand die geen telefoontje heeft gekregen. Jacques Brinkman.
3: Poeh, ja.
4: Zeg je nou, wat doorselecteren is helemaal niet zo slecht.
3: Nou, ik vind altijd bij het Nederlands elftal moet je gewoon de beste selecteren. Ronaldo is 41, dus dat heeft niks met leeftijd te maken. Dus als hij het goed doet en Wout Weghorst scoort nu goals, dus die had er best bij gekund. En wat je net ook al zei, in Duitsland selecteren ze de 44. Wij hebben de 26, dus je kan dan net zo goed nummer 27 Valente, nummer 28 Weghorst. Had je gewoon kunnen selecteren. Dus,
1: Maar moet je dan later niet alsnog kiezen, Sanne? Omdat je mag niet met 40 mensen op de bank gaan zitten, toch?
2: Ja, klopt, maar dat hoeft dus nu nog niet. Volgens mij gaat Klopp trouwens in 2 delen spelen. Dus 2 wedstrijden met 22 en 2 wedstrijden met andere 22. Ik heb net wel een lans gebroken voor Wout Weghorst. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment kies je als bondscoach ook een soort van nieuw, dan een nieuw station, zeg maar. En dan denk ik dat het station Weghorst wel afgesloten is of zo.
4: Net als Memphis.
2: Net als Memphis, ja. Dus gewoon, je bent gewoon, dat vind ik wel verleden tijd eigenlijk.
1: Iemand die er wel bij is, opnieuw bij is, Joey Veerman. Want na 2 jaar afwezigheid onder Ronald Koeman roept Xavi hem wel op. En Xavi zei het volgende over Veerman, die het goed doet bij Borussia Dortmund.
0: He's playing well. He has very good capacity, especially technically. He's top on this. I like him. We check on him, all the stuff. And I think he can help the team, so yeah. I think he's ready.
1: Joey Veerman moet in de basis staan tegen Duitsland. Jacques?
3: Nee.
1: Nee? Waarom niet?
3: Nou, bij Dortmund, er werd gezegd dat hij zo goed doet, maar dat valt ook wel mee. Hij moet oppassen. Hij werd ook laatste wedstrijd alweer gewisseld. Dus ik vind het wel een hele goede speler als hij niet onder druk staat. Maar als hij echt hard wordt aangepakt, dan vind ik hem nog wel eens... dan heb ik er wel mijn twijfel over. Dus ik zou hem niet in de basis zetten.
1: Sanne?
2: 100% wel. Zeker als Frenkie de Jong fit is, dan niet hoor. Maar hij is gewoon in mijn ogen de nummer 1 controleur. En die de paasjes geeft op het middenveld. Ik vind wat hij kan. En hoeveel rust hij heeft aan de bal en zo. Ik denk dat hij wel de basis is. Zeker als Frenkie dus nog geblesseerd is. Want dan wordt het natuurlijk wel een moeilijk verhaal.
4: Michiel?
5: Een nee en een 100% wel, dus ik zeg 1/2.
4: Maar eerste of tweede helft dan?
5: Eerste dan, ja.
4: Dan staat hij toch in de basis. Goed, de komende weken natuurlijk het interland dus van Oranje om te beginnen met die wedstrijd tegen Duitsland. En komend weekend ook de wegwedstrijden op het WK. Waar kijk jij nou het meest naar uit, Michiel?
5: Het tactisch steekspel zonder Pogacar. Ja. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Er gaat volgend jaar iemand in een wereldkampioens trui rijden die niet Pogacar heet. Dus het wordt wel een bijzondere wedstrijd.
4: Ja, dat is natuurlijk nooit. Je gunt het nooit iemand dat die zich zo lelijk verwond. Maar voor de onvoorspelbaarheid en de verrassing.
5: Wordt het heel leuk.
4: Maakt het wel weer leuk. Ja, Sanne, nog komend weekend ook de Champions League voor vrouwen. Of deze week al. Zonder Nederlandse clubs.
2: Oh,
1: hoe dan?
2: Echt vreselijk. Met vrouwenvoetbal gaat mij natuurlijk naar het hart. Ja. Ik vind het echt zo stom dat vooral PSV het niet gehaald heeft.
4: Ja, stom. Ja, het was gewoon niet goed genoeg.
2: Nee, het was absoluut niet goed genoeg. Nee, ze hebben het ook niet verdiend hoor. Maar ja, we gaan nu maar gewoon weer heel erg lekker kijken naar Barcelona en Lyon.
4: Ik wou zeggen, er komen best mooie wedstrijden aan.
2: Absoluut.
4: Dat dan ook.
2: Morgen en overmorgen op Disney+.
4: Wat zei je? Nee, dat is genoeg. Dank jullie wel. Sanne van Dongen, Michiel Elijze en Jacques Prinkman. Dank.
6: NPO Radio 1.
1: Het is 12:30 en Michiel heeft het laatste nieuws.
7: Minister Van der Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Ja, en vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar ook afhankelijk te zijn van gemeenten. De politie in Den Haag onderzoekt of er bij de uit de hand gelopen demonstratie van zaterdag sprake was van discriminatie en geweld. Dat gebeurde bij een protest van een extreemrechtse organisatie waarbij de confrontatie met de politie werd gezocht en er met vuurwerk werd gegooid. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Criminelen stelen apparatuur die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap is erg kostbaar en criminelen gebruiken het vervolgens om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen.
8: Langs de lijn en omsteken.
4: Ja, we hadden het in het sportforum ook al even kort over. Ryan Gal heeft zich vanavond gekroond tot wereldkampioen tijdrijden bij de belofte. Gal rijdt voor het continentale Metak Solarwatt. Was vandaag beter dan alle grote talenten die bij de World Tour ploegen rijden. Gal mocht na afloop de regenboogtrui aantrekken. En natuurlijk sprak hij toen ook met collega Han Kok.
9: Ik heb de trui, maar echt besef is er nog niet echt. Dat zal later pas komen, denk ik. Maar ongelooflijk.
10: Je hebt die trui en die medaille omdat je verschrikkelijk goed gereden hebt. Hè? Verschrikkelijk hard gereden hebt. Voelde het ook zo onderweg?
9: Ja, ik voelde wel, zeker op het middelste gedeelte, toen ik de snelweg opreed en de brug en het circuit, dat ik... Ja, ik kon gewoon blijven geven. En ook het laatste deel, de laatste paar hupjes naar boven, die kon ik... Ik kon gewoon goed blijven nemen en ik wist dat ik daar wel verschil maakte. Maar ja, ten opzichte van wat, ik had niet verwacht dat dat voor de wereldtitel zou zijn.
10: En hoe zit je dan op de hot seat? En al die kanonnen die komen en die gaan zich stuk bijten op jouw tijd, hoe zit je daar dan?
9: Ja, het werd steeds beter eigenlijk. Ja, zit je te kijken en dan zie je eigenlijk, die tijd is vrij goed. En op een gegeven moment zag ik dat ik vijfde was aan het eerste tussenpunt. Denk ik, mooi. Ik denk van tevoren top 10 zou mooi zijn. Ik was ook niet helemaal fit van de week. Dus ik denk dat dat een realistische ambitie was op het moment. Alleen ja, op een gegeven moment werd er steeds meer. Alvarez kwam nog wel aardig, Milese kwam nog aardig dichtbij. Maar die beet zich er ook op stuk. Dus ongelooflijk.
10: Zat aan de telefoon? Wie was je aan de telefoon?
9: Ja, mijn moeder. Mijn ouders die zijn een hele belangrijke steun en support. Zonder hun had ik hier sowieso niet gestaan. Dus ik denk even kijken hoe hun erbij zitten. Ik zeg, heb je de ademhalingsapparaat al aanstaan? Maar die wou ik wel even snel spreken.
4: Logisch natuurlijk. En zo kan het met de hele familie gevierd worden.
1: Zo, ik ga ervoor. Ik ga weer roeien. Dat zijn de woorden die Marloes Oldenburg vandaag op Instagram schreef. In 2024 werd ze in Parijs nog Olympisch kampioen in de vier zonder. Maar een jaar later beëindigde ze haar topsportcarrière, dachten we, omdat het heilige vuur niet meer brandde. Marloes, goedenavond. Dachten niet alleen wij, hè?
11: Hallo.
1: Dat dacht je zelf ook, want je kon het vandaag je rentree aan. Waarom brandt het vuurtje weer?
11: Ja, ik had eigenlijk al best een tijdje zitten twijfelen. En na de geboorte van mijn zoontje had ik nog wel deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap op de ergometer. Maar toen was ik net moeder en ik dacht, het was nog iets te intens om toen al weer terug te komen. Dus ik heb het een beetje uitgesteld en nog een tijdje aangekeken. Maar ik viel in juni in de Vrouwen Holland 8. Mm-hmm. En toen na 27 kilometer dacht ik, dit is toch het mooiste wat er is. Maar ik moet weer doen.
1: Dat klinkt ook alsof je eigenlijk heel lang toch dat vuurtje alweer een beetje had branden. Was het dan ook dat je afscheid aankondigde en dan eigenlijk meteen spijt had? Of wanneer begon het weer te knagen?
11: Nee, ik had dat ik natuurlijk na Parijs werd ik zwanger. Dus dat speelde wel mee en dat het vuur even minder was. En ik denk inderdaad, daarna had ik eigenlijk al vrij vlot wel weer dat ik dacht, ik vind roeien wel echt leuk. Maar ik had ook een leuke baan als hoofdcoach en bij Team NL als inspanningsfysioloog. Dus ik had het op zich goed voor elkaar, een zoon en een leuke baan. Maar ik vind roeien toch het allermooiste wat er is. Mooier dan werkend met roeiers. Dus toen dacht ik, ik moet er gewoon voor gaan. Dus thuis goed gesprek gehad. En de support van Rogier gekregen met ga er maar voor.
4: Ja, we gaan Rogier ook nog even horen zometeen. Want je hebt natuurlijk sowieso een bijzondere carrière achter de rug. Maar het absolute hoogtepunt lag natuurlijk 2 jaar geleden.
12: Het is zo close. Breng hem binnen. Haal hem voor ons binnen.
13: Laatste 100 meter. Laatste 100
14: gaat
13: meter.
14: Gaat het gebeuren?
13: Halen maken. Meer halen maken.
14: Opnieuw. Pieken. Wat een ongelofelijke piekploeg. Maar wat komt Groot-Brittannië ook nog gevaarlijk dichtbij?
12: Doe het, ja! Het scheelt helemaal niks. Nederland wint die Olympische titel.
13: Wenteboonsna, Hermijntje Drent, Tika Overeind en Marloes Oldenburg. Olympisch kampioen.
12: Dit is een legendarische medaille. Het is de tweede gouden op 1 Olympische Spelen. En ik kijk naar Marloes Oldenburg, die met die nekproblemen. Die heeft geen idee waar ze is. Die heeft geen idee waar ze woont. Maar die weet wel met die zwaaiende armen dat ze Olympisch kampioen is.
4: Ja, Ragnar Niemeyer hoorden we. En als co-commentator, jouw man dus. Rogier Blink.
11: Ja, klopt.
4: Met de nodige emotie in zijn stem. Heb je dit fragment vaak gehoord eigenlijk?
11: Ja, best wel vaak. En we lachen er soms ook nog wel eens om, want hij is helemaal nooit emotioneel. Maar dat ene moment hebben we mooi op band.
4: Ja, mooi is dat. En die nek die kwam even ter sprake. Voor de mensen die dat niet weten, jij hebt in 2022 de bovenste wervel in je nek gebroken bij een mountainbike ongeluk. Daar moest je lang van revalideren, maar daardoor kan je ook niet meer als een uiltje je nek omdraaien, toch?
11: Nee, klopt. Ja, die pinnen zitten er nog steeds in. Ja. Dus ik kan nog steeds niet achterom kijken of iets. Als ik weer ga roeien, of tenminste, ik ben weer aan het roeien. Ik kan niet, zoals de meeste ploeggenoten, lekker op de Amstel cruisen. Want dan ben ik echt een gevaar op de weg. Dus het wordt gewoon weer trainen op de bosbaan als vanouds. Op het Olympisch trainingscentrum. 2 kilometer heen, 2 kilometer terug. En dat 30 kilometer.
4: Voelt dit dan ook een beetje ergens als een soort tweede comeback? Na die lange revalidatie, daarna dus medaille en nu weer ook weer beginnen?
11: Ja, toevallig zei iemand vandaag welkom in de Comeback Club. Dat is Marieke Keizer. Toen dacht ik, die Comeback Club, daar zat ik al in.
4: Ja, toch wel.
11: Maar klopt. Ja, misschien deels wel een beetje. Het is niet de eerste keer dat ik terugkom.
4: En welke is spannender dan? Die nadat je je nek had gebroken of deze? Ja? Waarom deze?
11: Nee, deze. Omdat ik toen 2 zilveren medailles had op het WK. En er zat nog heel veel fitheid in het lijf. En tuurlijk, het was een ernstige kwetsuur.

0: Maar ik had wel een lijf en gewoon fysiek alles was ik best wel fit. En ik ben nu wel 2 jaar verder. Ik ben moeder. Ja, ik vind dit wel spannender, omdat ik gewoon niet zo goed weet waar ik sta.
1: Nee. Wat wordt je doel dan?
0: Eerst maar terugkomen in het Nederlands team.
1: Ja, en dan zie je wel verder.
0: Ja, dan, ik bedoel, het Nederlands team is op dit moment zo ontzettend goed. Ook afgelopen WK, weet je, dat team dat staat echt wel. Dus als het lukt om erin te komen, dan weet je ook dat je met echt hele goede mensen in het team zit. En dan zie ik vanuit daar wel weer verder hoe welke wedstrijden en zo.
1: En de spelen eventueel.
0: Ja, zeker. Dat is wel het hoogst haalbare.
1: Ja. Daar kun je je opnieuw weer voor opladen.
0: Ja, ik denk ook wat meespeelt is dat het dit keer 1500 meter is. Dus het is ook echt wel anders dan het ooit is geweest. Ik vind dat ook wel een uitdaging. Dat in plaats van de reguliere 2 kilometer zoals het al meer dan 100 jaar is. Dat het dan nu een keer voor de grap 1500 is. Ja, dat is wel iets wat dan meespeelt.
2: Ja. Het is best een grote opgave om weer terug te komen. Maar je spreekt ook wel uit van, nou, dat Nederlands team, dat wil ik halen. Heb je ook het idee dat dat realistisch is op basis van... Je weet natuurlijk zelf het beste hoe fit je op dit moment bent.
0: Nou, ik was absoluut echt niet begonnen. Of ik had het echt niet gedaan als ik dacht dat het niet had gekund. Ik weet ook wel dat we... ik geef ook wel dingen op. Zo zie ik dat zelf niet. Maar ja, ik kan niet verder met mijn baan en ik ga roeien. Ik ben dan, als ik veel ga roeien, ben ik minder met mijn familie. Ik heb er wel echt lang over nagedacht. En als ik dacht dat het niet kon, dan was ik er ook niet aan begonnen. Dus ik vind het wel heel spannend of het lukt in december bij de Olympische trials. En ik ben ook wel realistisch. Ik ben op dit moment nog niet goed genoeg. Maar ja, ik ben gewoon hard aan het trainen en... Ik heb er wel vertrouwen in.
2: En hoe goed ken je je lijf dan? Want je hebt al zoveel topsportervaring. Heb je dan ook het idee, nou, ik sta nu hier, dat is nog niet genoeg. En ik moet op het volgende punt uitkomen. Dat moet normaal gesproken wel kunnen? Of is dat echt een sprong in het diepe?
0: Het is een sprong in het diepe of de progressie goed blijft. Maar ik ken mijn lichaam zo goed. En dat was ook destijds met die gebroken nek. Dat het, nou, veel mensen kunnen niet zo snel terugkomen als je niet goed naar je lijf luistert. Daar ben ik wel echt heel goed in. Maar het blijft inderdaad wel of het uiteindelijk lukt om in december... Nou, dat is al echt heel snel. Ja. van niveau te zijn.
1: Zullen we dan jouw droom om bij de Spelen van 2032 als coach op de Olympische Spelen te staan, maar even in de koelkast stoppen?
0: Ja, 2032 moet wel lukken. Ik denk niet dat ik naar 28
1: nog gewoon als roeier. Ja, precies. Nee, is prima. We hebben alle ambities genoteerd. Ja. Heel veel succes, Marloes.
0: 32 coach. Dankjewel.
1: En geniet ook vooral. Marloes Oldenburg was dat.

0: Douwe Bob en Notus zelf.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino zegt open te staan voor gesprekken met nationale bonden en andere belanghebbenden uit de internationale voetbal om toekomstige FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Hij schrijft dat in een brief aan de 211 aangesloten voetbalbonden. Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar het huidige besluitvormingsproces binnen de eigen wereldvoetbalbond. Het onderzoek moet volgens Infantino ook duidelijk maken wie bij belangrijke besluiten de meeste zeggenschap heeft en hoe dat dan zo transparant mogelijk kan verlopen. Overigens erkent de Zwitser ook dat de aanpak van zijn inmiddels ingetrokken commerciële plannen rondom het WK tot bezorgdheid hebben geleid.
0: Dat is een understatement. Ja. Jaco Verharen die stopt aan het einde van dit kalenderjaar bij wielerploeg Visma Leasebike. De 57-jarige sportief directeur heeft besloten zijn aflopend contract niet te verlengen. Verharen was vroeger onder meer de zwemcoach van Inge de Bruin, Pieter van der Hogeband en Ranobi Kromo Jojo en combineerde zijn huidige rol bij de wielerploeg met een bestuursfunctie bij de Nederlandse Zwembond. En volgens Richard Plugge, de teambaas van Visma Leasebike, was er een fijne samenwerking, maar is het ook goed dat hij na dit jaar stopt. En daar willen we even naar luisteren.
2: Jaco heeft ons enorm goed geholpen bij de transitie naar het sportmanagement team wat we tegenwoordig hebben. En inderdaad, het was nooit... we wisten dat Jaco uit een andere sport kwam, uiteraard. En nu, going forward, hebben we gezegd van, het is ook goed dat daar iemand komt die... Die meer de wielerachtergrond heeft, een wielerdier is.
1: En het WK wielrennen is momenteel bezig in het Canadese Montreal, maar een zeskoppige Nederlandse delegatie is al bezig met de editie van 2032. Zij willen dat het WK naar Drenthe of Groningen gehaald wordt. En daarom zijn ze vandaag vertrokken naar Canada om de internationale wielerunie te overtuigen daarvan. New York Times meldde afgelopen week dat India dat WK al zo goed als binnen heeft. Maar een van de Nederlandse afgevaardigden, Thijs Rondhuis, zei tegen RTV Noord dat het nog geen gelopen race is.
3: We hebben heel veel vertrouwen in ons eigen verhaal, in ons eigen bid. Maar we zien natuurlijk ook dat we met India een sterke tegenstander hebben, waar de UCI ook enige voor bij heeft. Dus wat dat betreft is het wel spannend.
1: Ja, morgen houdt de Nederlandse delegatie een presentatie voor de wielerbond. En woensdag wordt rond 11 uur 's avonds bekendgemaakt op wie de keuze dan is gevallen.
0: Poway loopt al 15 jaar hard, maar niet zomaar. Hij doet het in een bananenpak, in een aardbolpak of in andere bijzondere outfits. En dan ruimt hij ook het afval op. Soms dan legt hij tientallen marathons achter elkaar af. En niet op één dag hoor, maar wel in een korte periode. En gisteren liep hij de Dam tot Damloop. Dit keer met een enorme beker op zijn rug. Paul, goedenavond.
4: Nou, goedenavond.
0: Waarom?
4: Ja, waarom? Om mensen te inspireren om niet de beker of de gelletje of de spons op de grond te laten vallen. Zo simpel is het.
0: Ja, maar dat weten mensen zelf ook wel, toch?
4: Ja, maar ik heb wel best wel veel gelletjes opgeruimd gisteren. Ik heb al twee ronden gedaan met die roosachtige beker op mijn rug. En ja, het was best wel veel gelletjes op de grond. Dus okay. Ik moet wel praten.
0: Ja, was het een PR?
4: Geen PR. Ik ben de gekste loper. Ik ben saccharijnig als ik iets te snel loop. Dus wat ik wil is, als langzaam als ik kan, als veel mensen langs mij komen. Dus mijn doel is...
0: Nee, maar je kunt ook een PR met zoveel mogelijk bekertjes oprapen hebben.
4: Oh, ik tel hem niet. Ik tel hem niet. Ik wil alleen zien dat... Ik wil alleen zorgen dat er is niks achter me.
1: Okay. Maar mensen konden echt dus hun bekertje in jou gooien.
4: Ja, precies. En liefst dat wil. Dus ik zeg altijd, kijk eens, als je ziet geen beker op de zijkant, dan gooi je hem in mijn beker. En ik wil hem propvol. Dus het is wel leuk. Je ziet de mensen, ik heb het nu al voor 7 evenementen gedaan met Le Champion en die organisatie achter Dam te Dam. Dus het is een beetje, mensen zien me wel en ze zeggen, ik bewaar mijn jelletje voor jou.
1: Oké. Okay.
4: Dus dankjewel, maar geen liter water erin gooien.
1: Nee, dat begrijp ik. Nou kan ik me dat bij die prullenbak of de vuilnisbak alles voorstellen, maar zo'n bananenpak, daar kunnen mensen hun jelletje toch niet in kwijt?
4: Nee, maar dan is ander doel. Dus, de roosachtige beker is, ik ben de duurzaamheidsambassador voor Le Champion. Dus dat is wel Amsterdam Marathon, Egmond en zo. Dus we hebben wel zelf verzonnen om hoe kan we wel mensen inspireren. Dus de idee is om die gelletjes niet op de grond. En we doen voor 3 raden. 1 is, natuurlijk is respecteer de omgeving, milieu. De tweede is respecteer de vrijwilligers. Het is een beetje gek als een vrijwilliger doet een dakje vrij voor ons en dan moeten we onze troep oprapen. En dan de derde keer is respecteer de lopers achter je. Soms van die jellies zijn best wel plakkerig en andere lopers zijn achter jou om PR te lopen. En dan moeten we over jouw jelletje lopen. Ja. Dus ik doe dat wel met dit evenement, met de banaanpak is wel meer voor, ja, niet voor een wedstrijd, maar meer voor gewone leven. Hey, zorg dat je troep niet op de grond gaat.
1: Oké, dat was iets meer voor de fun ook.
0: Ja. Je gaat wel ver, Paul.
4: Ja,
0: hoe ver heb je gerend tussen 7 augustus en 15 september?
4: Ja, ik dacht nou, ik ben geen snelle loper. Dus de 5 kilometer voor mij is ik ben te oud voor. Ik ben 59, dus wat kan ik doen in plaats van dat? Oh, gaan verder. Dus voor de 40 dagen heb ik elke dag iets meer dan 50 kilometer gelopen in de banaanpak en zwerfafvallen rapen. En ik heb al in totaal 2026 kilometer.
0: Allemaal in dat pak?
4: Bijna. In de pak, en dat was, als je denkt nou, terug naar augustus, het was wel, ja, bloedheet 30 graden. Dus in de pak was het wel bijna 40 graden. En ook met de regen, alles was in de pak. En ik heb al bijna 3 ton afval opgeraapt.
0: Poeh. En waar loop je dan? Vind je iedere dag een nieuwe route?
4: Soms doe ik wel dezelfde route, soms doe ik wel verkeerd. Ik doe wel met sponsors, dus dit is mijn beroep. Hoe kan ik wel geld verdienen? Dan ik doe wel door sponsors. Ik ga nooit zelf geld ophalen door mensen met een goede doel. Ik denk, nou, je hebt je eigen goede doel, doorgaan met die. Niet wat ik vind belangrijk. Doe wat jij vindt belangrijk. Dus dan soms met de sponsors moet ik wel... Ja, 1 dag was ik in Deventer. Dan de volgende dag in Utrecht. Dus al elke plak was... Elke dag was iets anders. En dat maakt het een beetje meer heftiger een uitdaging. Je moet wel de 50 kilometer... Maar dan je moet ook 2 uur reistijd. En dan je moet wel ook evenement met de sponsors. Dus het was best wel pittig.
1: Ja. Loopt het lekker eigenlijk?
4: Ja, het was wel fantastisch.
1: Nee, loopt het lekker, zo'n pak?
4: Ik heb wel speciale pak gemaakt door verschillende bedrijven. Dus ik kan
0: Paul,
4: zeggen,
0: het antwoord is toch gewoon nee?
1: Kan toch niet lekker lopen in een bananenpak?
4: Ik ben een banaan. Ik ben altijd lekker, toch? Dus, maar ik ben een oude banaan, dus ik ben een beetje krom. Daarom. Dus, ik kan niet zeggen, het is zo lekker loopt. Maar, dan je hoeft niet te verzinnen met je kleding in de ochtend. Nou, wat
1: nee,
4: zal
1: dat
4: ik
1: is waar,
4: aan?
1: Dat scheelt.
4: Nou, ik doe wel de banaanpak.
1: Ja, nee, ik begrijp
4: precies, het
1: helemaal.
4: Maakt het wel makkelijk.
1: Maar ik wil niet weten hoe de rest van jouw kledingkast eruit ziet.
0: Nee,
1: volgens mij.
0: Ik ook niet.
4: Ja, is 1 banaanpak, 1 banaanpak, een blikjespak, een aardbol, een groter beker. Dus het is wel een spannend kledingkast.
1: Ja, heb je ook gewoon een spijkerbroek? Of?
4: Spijkerbroek, what is that now?
1: Oh ja, zie je? Nee, dacht ik al.
4: Hardloopschoenen en kostumen, dat is het. Dat is de enige ding die je wel nodig in je leven.
1: Goed. Geboren in Londen en trots bezitter van een Nederlands paspoort. En de ene keer doet hij als banaan en de andere keer dus als vuilnisbak. Dankjewel, Paul. Paul W. was dat. En succes met je volgende klussen.
0: En gewoon in een oranje wielerpak werd de Nederlander Ryan Gal vanavond toch wel echt verrassend wereldkampioen tijdrijden bij de belofte op het WK wielrennen in Montreal. En bondscoach Koos Moerhout die kreeg natuurlijk de vraag of hij die titel aan zag komen.
5: Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, ik heb hem dit jaar wel eerder zien rijden en ook echt grootse dingen zien doen. Dus wat dat betreft, waarom zou je er verrast om zijn eigenlijk? Maar aan de rand, niemand had dit denk ik aanzien komen. Maar dat hij er dan zo uithaalt, en dat is fantastisch.
6: Gaan wij nog veel horen van deze Ryan Gal?
5: Ik hoop het wel. Dat, ik denk als je onder 23 wereldkampioen wordt in de tijd, dat je in ieder geval een realistische droom voor de toekomst mag hebben.
6: Ja, hij rijdt bij Meteca op continentaal niveau. Moet die man niet heel snel hoger op?
5: Ja, kijk, ik denk dat het belangrijkste is dat hij gewoon een goede omkadering heeft waarin hij kan groeien en de ruimte krijgt om te groeien. En dat heeft hij binnen Metac heel erg goed gekregen. En ik moet ook bij ons binnen de KMU echt wel de credits geven aan Tom Lezer, die heel goed met hem heeft gewerkt en hem hier heel goed heeft afgeleverd op het WK. Dus dat... Dus ja, ik denk, dat is voor iedereen mooi. Is voor haar mooi en voor Nederlandse wielrennen mooi. Dus dat, en ook bijvoorbeeld, ja, kijk maar een ploeg als Metek. Ja, dat is echt een typische Nederlandse ploeg. Maar ze leveren wel een wereldkampioen af.
7: Yes.
5: En dat betekent ook dat er meer wegen ja, leiden naar succes dan alleen de allergrootste teams.
6: Nee, maar, ja, maar moet hij niet snel hoger op, hè? Echt die World Tour wedstrijden gaan rijden? Niet veel meer.
5: Dat is een weg die hij zelf met zijn omkadering moet uitstippelen. Hij moet gewoon blijven groeien en nu ook niet zijn hoofd gek laten maken nu dat hij wereldkampioen is. Er is ongetwijfeld nog werk aan de winkel. En als je daar de tijd voor neemt, dan is die droom, die blijft realistisch.
0: Ja, gouden medaille dus voor Ryan Gal bij de beloften. Gaat dus om het WK tijdrijden in Canada. Bij de vrouwen was er vanavond een zilveren medaille voor Nienke Vinken. Maar ja, zilver is geen goud, dus hoe blij is ze daarmee?
8: Ja, ik kwam natuurlijk wel voor meer, maar... Uiteindelijk heb ik een goede tijdrit gereden en Felicity was gewoon sterker. Dus ja, dan moet ik gewoon tevreden zijn. Ik denk dat de vorm goed is, de waardes waren goed. Niet alle bochten gingen even lekker, maar dat heeft iedereen natuurlijk. Dus ja, ik heb een goede tijdrit gereden, dus ik moet hier tevreden mee zijn. Ja.
6: Hoe gaat het verder met je? Hoe zie jij je eigen ontwikkeling van dit hele jaar?
8: Ja, heel goed eigenlijk. Ik heb denk ik fysiek weer een stap gezet dit jaar en... Ja, ik heb ook gewoon weer heel veel ervaring opgedaan bij de ploeg. Want we hebben gewoon superveel ervaren meiden. En ik kom steeds vaker in de situatie dat ik bijvoorbeeld in de finale een keer erbij zit. Dus het is ook gewoon tactisch heel veel leren. En dat is denk ik ook heel nuttig. Want we proberen bij de ploeg gewoon altijd met zoveel mogelijk meiden in de finale te zitten. En ja, dat is gewoon ja, een heel goed proces om daarvan te leren. En ook om te kijken hoe Anna en onze andere kopvrouwen, hoe die alles aanpakken. Dus... ja, het gaat hartstikke goed en ik ben ook blij met de vorm ja, die ik nu heb. Dus ja, ik ben tevreden.
6: Kijk eens over dat WK heen. Wat is de droom?
8: Ik ben nog een beetje aan het uitvogelen wat voor renner ik precies ben. Ik denk dat ik heel allround ben. Dus ja, het zou kunnen dat ik uiteindelijk een klassementsrenner word. Maar het zou me ook niks verbazen als ik toch misschien iets meer voor de klassiekers, voor het Ardennenwerk word. Dus ja, tot nu zal ik het nog op allebei focussen, maar... In de toekomst weet ik niet precies waar het uiteindelijk, ja, wat precies de focus zal worden. Dus ja, uiteindelijk wil ik ook gewoon, hoop ik me zo te ontwikkelen dat ik ook echt mee kan doen voor de winst in, ja, wedstrijden op wildtourniveau. En dat is natuurlijk super lastig, maar ja, dat is wel mijn droom.
0: De droom van Nienke Vinken, die dus vandaag zilver won op het WK tijdrijden. Tijdens het WK maakte de bondscoach Moerenhout, Koos Moerenhout, ook alvast de selectie voor het EK bekend. En Wout Poels, hij is 38, is aangewezen als de kopman van een verder behoorlijke jonge ploeg voor het EK wielrennen. In oktober wordt dat gehouden in Ljubljana.
1: Goed, morgen natuurlijk rond 9 uur weer een langste lijn en omstreken. En zometeen het oog met Chris Keijnen.
0: Tot morgen.
9: NPO Radio 1.
10: Eerder in de perstribune van Max.
11: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
12: Oh ja, was hij je grootste fan?
11: Ja. Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
13: Adelheid Roze in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
14: Ben ik nou alweer vergeten.
13: Sparta! Oh my god, natuurlijk!
10: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kidspresentator Plien van Bennekom. En oud-tennister Kiki Bertens. Zondagmiddag, 12 uur.
9: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
20: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
12: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
14: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
12: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: NPO Radio 1.
0: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen het AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Vervolgens werd de vrouw tegen de grond gegooid en mannen trapten tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. Een Nederlandse vader met een huis in België is daar veroordeeld tot 23 jaar cel. Hij schakelde geen medische hulp in voor zijn zoon van 14, terwijl die corona had en doodziek was. De man hoopte dat de jongen zou herstellen door te bidden. De jongen werd weken na zijn dood in het huis van de vader gevonden. Minister Van der Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd ook aangedrongen op zijn vertrek. In een appartement in Parijs zijn 75 katten gered. De dieren leefden in slechte omstandigheden in een woning van zo'n 50 vierkante meter. Volgens Franse media was de huurder uit zijn huis gezet. De woning was verwaarloosd en binnen stonk het er naar urine. In de vriezer werden dode kittens gevonden. De meeste katten zijn inmiddels gered, maar enkele tientallen nog niet, omdat er in de opvang geen plek meer is. Volgens Franse media zou de huurder een dierenverzamelstoornis hebben, ook wel het syndroom van Noach genoemd. Het weer dan nog, het is helder en het koelt vannacht af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs, met in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel!
21: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
24: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
25: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
26: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Het journaal meldde dat mensen met een beperking nog steeds te weinig zichtbaar zijn in de media. Dat verbaasde me een beetje, want ik zie ook wel eens een talkshow. Tot ik begreep dat het om mensen met een lichamelijke beperking gaat. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. De dreiging van de Verenigde Staten om verdergaande sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag te nemen neemt toe. Die sancties zouden nog deze week kunnen worden aangekondigd. Wat doet gastland Nederland daar eigenlijk tegen? We vragen het zometeen aan minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, die in New York is voor de algemene vergadering van de VN. En wat betekent de verkiezingsuitslag van dit weekend in Duitsland voor de begrotingsonderhandelingen in Brussel? Vraag ik onze correspondent ter plekke. Janneke Schotsveld won met haar boek Zusje de prijs voor het beste boek voor jongeren. Dat boek gaat over een lesbisch meisje. Hoe reageert zij op het nieuws van vandaag over de afnemende tolerantie van jongeren voor LHBTI'ers? En wat doet Kasper Hauser in een opera? Ook een vraag, zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 21 september 2026. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit.
3: Dan zie ik mensen wel achter ze aanrennen zo en uitlachen en uitschelden.
4: Dat zegt ze gewoon bijvoorbeeld kut homo.
2: Het is ook onze premier opgevallen.
5: Ik merk wel dat de laatste tijd ook met name de online homo-haat weer flink is toegenomen.
2: En het viel de onderzoekers ook op dat de neergang van homo-acceptatie onder alle scholieren voorkomt, ongeacht hun achtergrond.
6: Op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond.
2: Wat denken die jongeren dan? Ze willen er niet mee geconfronteerd worden.
7: Ik zeg ook niet dat ze dat niet moeten zijn, maar ze mogen op hun eigen kant blijven van mij.
2: En dat geldt dan ook voor de regenboogvlaggen.
8: Weet je, het is prima als die homovlaggen er hangen, zeg maar. Maar het moet wel redelijk blijven voor ons allemaal, denk ik.
2: Voor deze leraar is de neergang van de homo-acceptatie pijnlijk.
9: Het doet mij gewoon heel erg pijn, omdat ik zelf ook ooit uit de kast ben gekomen. En ik weet gewoon hoe leerlingen zich voelen.
2: De dag na de forse verkiezingsnederlaag van het CDU in Duitsland werd dat land wat meewarig wakker.
10: Das ist wirklich eine große Frage, was ist mit der Mitte?
11: Boomer Generation, Merz, alte weiße Männer, it's just annoying.
2: Er is geen plek meer voor bondskanselier Merz, zegt deze man. Maar Merz zegt te blijven en toont zich strijdbaar.
12: Das jüdische Leben in Deutschland nicht mehr sicher ist. Das ist die schwerste Hypothek der letzten Jahre.
2: En dat vindt hij een absolute schande.
12: Das ist eine Schande für Deutschland und ich werde alles tun, um das unter Kontrolle zu bringen und zurückzudrängen.
2: En dan de belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Bondscoach Xavi gaf een persconferentie.
13: Goedemorgen.
2: Ah, de bondscoach spreekt al een beetje Nederlands. Xavi wil bij Oranje weer een dominante speelstijl zien.
13: I want that people can see a team with passion, with ambition, with intensity, yeah.
2: En natuurlijk ging het over Memphis Depay. Is de deur voor hem dicht?
13: The door is open for all the players. The door is not closed for Memphis and for any player, so.
2: Oké, je begint dus met goedemorgen. Maar hoe sluit je in goed Nederlands een persconferentie af, Xavi?
13: Dank je wel.
2: Oké. Het zou je als straatmuzikant maar overkomen. Je zet Viva la Vida van Coldplay in en dan komt er opeens een man met een petje en een zonnebril naast je staan. Niemand minder dan Chris Martin zelf zong een moppie mee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen staat in kranten die gelezen zijn door Suzanne de Vries.
1: Volgende week gaat een wet in die greenwashing tegen moet gaan. Maar veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor, schrijft het Financiële Dagblad. De wet is er om te voorkomen dat bedrijven zichzelf ten onrechte presenteren als duurzaam. Maar de nieuwe regels zorgen voor veel werk voor bedrijven. Want ze moeten labels, verpakkingen en ook website-teksten nakijken en aanpassen.
2: Supermarktketen Jumbo zegt in de krant dat ze er druk mee zijn. Alle uitingen op 10.000 producten in de winkel worden gecontroleerd. Webwinkel Bol zegt ook erg druk te zijn met het nalopen van alle labels bij de producten. Ze controleren bijvoorbeeld of de duurzaamheidsclaims wel duidelijk genoeg zijn en niet te vaag.
1: Morgen stemt de Tweede Kamer over een verbod op vissen met een weerhaak, schrijft de Volkskrant. In de J-vormige haken zit aan het uiteinde nog een haakje naar binnen toe. En daardoor glipt het ding niet zomaar uit de bek als de vis spartelt. Dat zorgt volgens de Partij voor de Dieren voor veel dierenleed.
2: Maar veel vissers vinden het alternatief niet goed. De weerloze haak zou namelijk makkelijk bewegen in de bek van vissen en de wond zo groter maken, zeggen zij. De krant spreekt met een man die al 60 jaar vissen vangt. Hij vindt het eventuele verbod op weerhaken maar niks. Maar hij zegt toch, als door mijn schuld een mooie vis doodgaat, dan vind ik dat wel zielig.
1: Mag een kerk langs drukke wegen elke dag een bijbeltekst tonen? Een man uit Putten vindt van niet, schrijft het Nederlands Dagblad. Hij stoort zich eraan omdat hij vindt dat mensen niet voortdurend geconfronteerd moeten worden met een ongevraagde bijbeltekst. En daarom sleept hij de gemeente voor de rechter.
2: En de gemeente zegt dat je dit soort ergernissen ook hebt met reclame. Volgens de bezwaarmaker uit Putten heb je dan wel nog een commissie die toezicht houdt op de inhoud. De rechtszaak ging nu over de vraag of de man wel direct betrokken is. Binnen 6 weken weet de rechter daar het antwoord op en pas dan wordt er inhoudelijk naar de klacht gekeken.
1: In een nieuw boek wordt de Homo cyclisticus amsolodamensis bestudeerd in zijn natuurlijke habitat. Oftewel, een nieuw boek over fietsers in Amsterdam. Dat wordt morgen gepresenteerd, lezen we in het Parool. De foto's zijn gemaakt door Eddie Postema de Boer, die overleed in 2021. En hij werd gezien als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen.
2: De oudste foto's in het boek zijn uit 1954 en de laatste uit 2010. Het gaat van naoorlogs Amsterdam tot het laatste decennium waarin fietsers zich nog op eigen kracht voortbewogen, vlak voordat de elektrische fiets de overhand nam. In het boek komt ook de weduwe van de fotograaf aan het woord. Zij vraagt zich af, waar zouden we zijn zonder de fiets? Het enige vervoermiddel waarop je kan rekenen als je ergens op tijd moet zijn, waar je geen parkeerproblemen mee hebt en dat je fit en lenig houdt.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Shanna Spiro was dat, met Great Expectation. De druk van Amerika op het internationaal strafhof neemt toe. Donald Trump zou naar verluid binnenkort verdergaande sancties gaan afkondigen tegen dat strafhof. Minister Tom Berendsen is in New York ter voorbereiding op de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. En ik kan hem nu spreken. Goedenavond, meneer Berendsen.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat strafhof staat in Den Haag. Nederland is gastland. En het laatste nieuws van vanavond was dat Amerika ons als gastland achter de schermen al gevraagd zou hebben om onze handen ervan af te trekken. Klopt dat?
1: Nou, er zijn achter schermen allerlei diplomatieke contacten. Maar de inhoud daarvan kan ik verder geen uitspraken doen. Het is natuurlijk zo dat Nederland gastland is van het Hof. En natuurlijk een van de meer dan 100 verdragspartijen. En het Hof is gewoon cruciaal in haar rol. Hè? Voor de berechting van de meest zware misdrijven tegen de menselijkheid, genocide, et cetera. Daar kunnen mensen berecht worden. Ja. Dat is een belangrijke rol en dat betekent dat we daar gewoon achter moeten blijven staan.
0: Ja. Zeker. Maar nu zijn er al sancties tegen medewerkers van het strafhof. En nou ja, dat die verdergaande sancties er komen, of ze nou morgen afgekondigd worden of later, volgende week misschien, is onduidelijk. Maar dat ze er komen lijkt wel zeker. Wat verwacht u dat de Amerikanen zullen doen?
1: Nou, wij kennen de inhoud van de sancties nog niet. Dus dat betekent dat ik daar ook niet op vooruit kan lopen. We zijn in goed contact met het Hof. Voor het verzachten van de sancties die er nu al zijn. Maar ook eventuele toekomstige sancties. Ja. En wij zijn in goed contact met al die andere partijen die onderdeel zijn van het Hof. De VS doet op dit moment twee dingen. Eén, dreigen met sancties richting het Hof zelf. Mm-hmm. Wat het functioneren van het Hof kan bemoeilijken. Maar ze hebben ook nog een tweede spoor. En dat is een heel belangrijk spoor waar we ook deze week mee bezig zijn. En dat is dat ze verdragspartijen, dus die meer dan 100 landen die het Hof steunen, daar voeren ze de druk op om die eigenlijk uit te stappen. Want als al die landen eruit zouden stappen, zouden natuurlijk ook het functioneren van het Hof ernstig belemmeren. En dat is eigenlijk onderdeel van de gesprekken die wij deze week ook voeren met veel Europese partijen, maar zeker ook met al die andere partijen. Dat we elkaar steunen om achter dat Hof te blijven staan vanwege de ontzettend belangrijke rol die zij spelen in het internationaal recht.
0: Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Ik zag twee Kamerleden vanavond in nieuws hier op televisie hier in Nederland. Eentje van Pro, maar ook van uw coalitiepartner D66. Die vinden dat het kabinet veel duidelijker en openlijker in de bres zou moeten springen voor het strafhof. Bijvoorbeeld door de EU te vragen het zogenaamde blocking statute te activeren. Dat zou dan Nederlandse bedrijven verbieden om überhaupt mee te werken aan die sancties. Bent u dat van plan?
1: Nou, wij staan pal achter het Hof. Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd kijken we steeds op welke wijze we dat Hof, het functioneren van het Hof, zo goed mogelijk kunnen beschermen. En tot op heden kon dat steeds met andere maatregelen dan dit paardenmiddel wat ingesteld wordt. Want ik denk dat we ons ook allemaal moeten beseffen dat als we dit middel inzetten, dat kunnen we maar één keer doen. En tegelijkertijd betekent dat ook wat voor al die bedrijven die diensten verlenen aan het Hof. Want op het moment dat jij verboden wordt niet mee te gaan in de sancties, zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die diensten aan het Hof verlenen die ook belangen in Amerika hebben. En je wil ze hen niet dwingen om voor de Amerikaanse belangen te kiezen en niet voor de dienstverlening aan het Hof.
0: Nee, maar dus zie je niet zo gauw naar Amerika vertrekken?
1: Er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die ook belang in Amerika hebben. Waar het ons om gaat is hoe kunnen we het Hof op een zo goed mogelijke manier beschermen. Daar kijken we continu naar. Dat doen we zelf, dat doen we met partners. Dat doen we ook met de Europese Commissie, waar de Eurocommissaris hier ook bij betrokken is. Samen zullen we gewoon het Hof moeten beschermen. Dat proberen we op de zo goed mogelijke manier te doen.
0: Ja, maar wat zegt het u dat een Kamerlid van uw coalitiepartner toch...
1: Twee dingen. Eén, dreigen met sancties richting het Hof zelf. Mm-hmm. Wat het functioneren van het Hof kan bemoeilijken. Maar ze hebben ook nog een tweede spoor. En dat is een heel belangrijk spoor waar we ook deze week mee bezig zijn. En dat is dat ze verdragspartijen, dus die meer dan 100 landen die het Hof steunen. Ja. Daar voeren ze de druk op om die eigenlijk uit te stappen. Want als al die landen eruit zouden stappen, zouden natuurlijk ook het functioneren van het Hof ernstig belemmeren. En dat is eigenlijk onderdeel van de gesprekken die wij deze week ook voeren. Met veel Europese partijen, maar zeker ook met al die andere partijen. Dat we elkaar steunen om achter dat Hof te blijven staan. Vanwege de ontzettend belangrijke rol die zij spelen in het internationaal recht.
0: Ja. Dat lijkt me heel belangrijk. Ik zag twee Kamerleden vanavond in nieuws hier op televisie hier in Nederland. Eentje van Pro, maar ook van uw coalitiepartner D66. Die vinden dat het kabinet veel duidelijker en openlijker in de bres zou moeten springen voor het strafhof. Bijvoorbeeld door de EU te vragen het zogenaamde blocking statute te activeren. Dat zou dan Nederlandse bedrijven verbieden om überhaupt mee te werken aan die sancties. Bent u dat van plan?
1: Nou, wij staan pal achter het Hof. Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd kijken we steeds op welke wijze we dat Hof, het functioneren van het Hof, zo goed mogelijk kunnen beschermen. En tot op heden kon dat steeds met andere maatregelen dan dit paardenmiddel wat ingesteld wordt. Want ik denk dat we ons ook allemaal moeten beseffen dat als we dit middel inzetten, dat kunnen we maar één keer doen. En tegelijkertijd betekent dat ook wat voor al die bedrijven die diensten verlenen aan het Hof. Want op het moment dat jij verboden wordt niet mee te gaan in de sancties, zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die diensten aan het Hof verlenen die ook belangen in Amerika hebben. En je wil ze hen niet dwingen om voor de Amerikaanse belangen te kiezen en niet voor de dienstverlening aan het Hof.
0: Nee, maar dus ik denk dat ING niet zo gauw naar Amerika vertrekken.
1: Nou, nee, maar goed, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die ook belang in Amerika hebben. En waar het ons om gaat, is hoe kunnen we het Hof op een zo goed mogelijke manier beschermen. Daar kijken we continu naar. Dat doen we zelf, dat doen we met partners. Dat doen we ook met de Europese Commissie, waar de Eurocommissaris hier ook bij betrokken is. Samen zullen we gewoon het Hof moeten beschermen. Dat proberen we op de zo goed mogelijke manier te doen.
0: Ja, maar wat zegt het u dat een Kamerlid van uw coalitiepartner toch u vraagt om dit te doen?

0: Kamerleden vanavond in Nieuws hier op televisie hier in Nederland. Eentje van Pro, maar ook van uw coalitiepartner D66. Die vinden dat het kabinet veel duidelijker en openlijker in de bres zou moeten springen voor het strafhof. Bijvoorbeeld door de EU te vragen het zogenaamde blocking statute te activeren. Dat zou dan Nederlandse bedrijven verbieden om überhaupt mee te werken aan die sancties. Bent u dat van plan?
1: Nou, wij staan pal achter het Hof. Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd kijken we steeds op welke wijze we dat Hof, het functioneren van het Hof, zo goed mogelijk kunnen beschermen. En tot op heden kon dat steeds met andere maatregelen dan dit paardenmiddel wat ingesteld wordt. Want ik denk dat we ons ook allemaal moeten beseffen dat als we dit middel inzetten, dat kunnen we maar één keer doen. En tegelijkertijd betekent dat ook wat voor al die bedrijven die diensten verlenen aan het Hof. Want op het moment dat jij verboden wordt niet mee te gaan in de sancties, er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die diensten aan het Hof verlenen die ook belangen in Amerika hebben. En je wil ze hen niet dwingen om voor de Amerikaanse belangen te kiezen en niet voor de dienstverlening aan het Hof.
0: Nee, maar dus zie je dat echt niet goed zo gauw naar Amerika vertrekken?
1: Nou, nee, maar goed, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die ook belang in Amerika hebben. En waar het ons om gaat is hoe kunnen we het Hof op een zo goed mogelijke manier beschermen. Daar kijken we continu naar. Dat doen we zelf, dat doen we met partners. Dat doen we ook met de Europese Commissie, waar de Eurocommissaris hier ook bij betrokken is. Samen zullen we gewoon het Hof moeten beschermen. Dat proberen we op de zo goed mogelijke manier te doen.
0: Ja, maar wat zegt het u dat een Kamerlid van uw coalitiepartner toch u vraagt om dit te doen?
1: Nou, ik ken deze zorgen vanuit de Kamer absoluut. Dat wordt ook
0: ja, want er zijn al twee moties, hè, waarin dat ook is vastgelegd. Ja.
1: Ja, nee, dus hè, ik begrijp die zorgen heel goed. Wat wij gedaan hebben is, wij zorgen dat dit blocking statute klaar staat. Hè, dus normaal duurt het heel lang voordat het kan inroepen. Maar het staat in overleg met de Europese Commissie, staat het klaar om ingezet te worden. Maar nogmaals, we kunnen het maar één keer inzetten. En op dit moment kennen wij nog helemaal niet eventuele volgende sancties die opgelegd worden. Tot op heden zijn we er steeds in geslaagd om de sancties die opgelegd werden met andere middelen te mitigeren. Dus te verzachten, dat het Hof gewoon kan functioneren. En dit middel kunnen we één keer inzetten en daarna hebben we eigenlijk niets meer over. Dit is ons zwaarste middel. We zijn bereid het in te zetten als het nodig is. Maar als we met andere maatregelen het Hof kunnen laten functioneren, dan zullen we dat doen.
0: Goed, we wachten dat af waar de Amerikanen mee gaan komen. De komende week of de volgende. Dan was er vandaag ook een waarschuwing van drie chefs van Europese inlichtingendiensten. Die zeiden in The Guardian, Rusland zou de komende maanden wel eens heel naar kunnen gaan doen. Misschien zelfs met een kleine aanval op EU-grondgebied. U bent in het hoofdkwartier van de VN in New York en komt net uit een vergadering met de Europese collega's. Hoe is de sfeer wat dat betreft? Is de bezorgdheid groot over de mogelijke Russische dreiging?
1: Nou, de Russische dreiging staat al jarenlang op de agenda van zowel de EU als de NAVO. Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging. We hebben natuurlijk een aantal hybride acties gezien die een aantal toenemen. Bijvoorbeeld in Leipzig hebben daar Duitsland heeft die actie ook toegewezen aan Rusland. Onze veiligheidsdiensten ook publiekelijk waarschuwen voor dit soort acties. En dat betekent dat het onderwerp van gesprek is. Ik denk dat we uiteindelijk ook niet moeten vergeten dat dit soort acties bedoeld zijn om angst te zaaien, om ons uit elkaar te spelen en om ook onze steun aan Oekraïne te ondermijnen. Onze reactie is continu hetzelfde. Onze steun aan Oekraïne zal niet verminderen. Sterker nog, dit laat alleen maar zien dat Oekraïne onze steun nodig heeft. Het druk op Rusland moet vergroot worden. En uiteindelijk is dat niet omdat we in Rusland veranderingen willen. Wij willen de invasie van Rusland in Oekraïne stoppen. En Rusland heeft iedere dag de mogelijkheid, en daarom voeren we ook de druk op, om een staakt het vuren af te kondigen en naar tafel te komen om over een oplossing te praten.
0: Ja, maar die inlichtingenchefs die opperden dat het niet onmogelijk is dat er een aanval komt waarbij misschien zelfs wel doden vallen op NAVO-grondgebied. Wat moet de reactie zijn? Hoe praat u daarover met uw collega's?
1: Over mogelijke acties wil ik niet speculeren. De wijze waarop wij hierover praten met collega's is zorgen dat informatie gedeeld wordt, dat we goed met elkaar afstemmen binnen de NAVO. En dat we natuurlijk op allerlei manieren ook de NAVO in samenwerking, in Nederland speelt daar ook een belangrijke rol in, zich tegen mogelijke dreigingen weert. En dat gebeurt voor de schermen, maar dat gebeurt natuurlijk ook zeker achter de schermen.
0: Ja. Hebt u wat dat betreft nog vertrouwen in het NAVO artikel 5? Een aanval op één is een aanval op alle. Want mevrouw van der Leyen van Europa zei van de week dat ze niet meer kan rekenen op Amerikaanse hulp namens de commissie. En dat er een Europese Veiligheidsraad zou moeten komen. Bent u dat met haar eens?
1: Nou, artikel 5 staat. Dus daar reken ik op en ik reken ook op de steun van die mensen.

0: Amerikanen. Wat de Amerikanen wel duidelijk gemaakt hebben, en dat is niet van de administratie Trump alleen, dat is al vele jaren daarvoor ook al onder Obama, is dat men wel verwacht dat de Europeanen meer verantwoordelijkheid nemen over de eigen veiligheid op onze eigen continent. Mm-hmm. En daar zijn we nu flink aan in te investeren. Dat doen we niet omdat de Amerikanen dat zeggen, maar dat doen we ook omdat wij zelf de verantwoordelijkheid willen dragen over de conventionele verdediging van
1: ons eigen
0: continent.
1: En past zo'n Veiligheidsraad daarbij?
0: Nou, kijk, binnen de NAVO, hè, want de NAVO is het uitgangspunt, maar binnen de NAVO moeten die Europese partijen moeten wel meer met elkaar in contact zijn over hoe we dit vormgeven. En dat gebeurt binnen de NAVO. Maar goed, voorstellen om op een andere manier ter ondersteuning van wat we in de NAVO doen, ook met Europese partijen en partners te spreken over de veiligheid op ons continent en welke verantwoordelijkheid wij daar gezamenlijk in kunnen dragen. Nou, voorstellen daarop zien we tegemoet.
1: Oké. U bent nog de hele week in New York. Premier Jette zal de algemene vergadering toespreken. Ik begreep dat Nederland ook een bijeenkomst organiseert over vrije doorvaart op onze oceanen. Wat hoopt u daarmee te bereiken?
0: Ja, er zijn in deze week zijn er een aantal momenten dat je de gelegenheid hebt om zelf een onderwerp te agenderen.
1: Ja.
0: En ervoor te zorgen dat je daar het gesprek over voert met allerlei internationale partners. Wij als Nederland hebben het op een aantal onderwerpen gedaan, maar zeker ook op deze. En dit raakt natuurlijk uiteindelijk iets wat een open economie als Nederland, waarvoor dat van cruciaal belang is, en met ons vele andere partners, dat schepen gewoon kunnen varen over de oceanen. En we zien de Straat van Hormuz is op dit moment grotendeels geblokkeerd. Ja. We zien op andere plekken dat met die vrije doorvaart belemmerd wordt of potentieel belemmerd wordt. En uiteindelijk zijn al die economieën die afhankelijk zijn van invoer en uitvoer, van energietoevoer, noem het maar op, die zijn daar de dupe van. Dat raakt onze economie zwaar. Dat zien we in onze energieprijzen. Dat kun je in de voedselprijzen zien. En bij ons zijn het de prijzen, maar elders in de wereld is het een schaarste aan voedsel, is het een schaarste aan energie. En dat betekent dat hier, dit is een onderwerp wat veel landen belangrijk vinden. En waar we ook samen als internationale gemeenschap ons achter moeten blijven staan.
1: Ja, maar ja, om dat te bewerkstelligen, die vrije doorvaart, heb je wel weer zoiets als het internationaal strafhof nodig, hè? Dus...
0: Nou, het internationaal recht is cruciaal. Zeker voor dit soort afspraken wereldwijd. En uiteindelijk is natuurlijk al die landen die baat hebben bij een wereld waarin een internationaal recht bepalend is en niet het woord van de sterkste of het recht van de sterkste. Die hebben die baat bij. En dat betekent dat deze sessie ook door een hele hoop collega's bezocht zal worden. Dat we ook samen daarmee, afgezien van de discussie die we voeren, ook samen uitstralen dat we hier als internationale gemeenschap ook achter blijven staan. En ik denk dat dat heel belangrijk is in een veranderende wereld.
1: Ja, ik wens u daar veel succes bij, minister Berends van Buitenlandse Zaken.
0: Hartelijk dank. U nog een goede uitzending.
1: Dank u wel.
0: Dank.
1: Verder, u hoorde het al, de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is drastisch gedaald. Zowel onder jongens als onder meisjes. Terwijl juist gisteren het boekje Zusje, dat gaat over een queer meisje dat opgroeit in een streng christelijk milieu, de prijs won als beste jongerenboek van het jaar 2026. Het is geschreven door Janneke Schotveld, bekend van de kinderboekenrace Superjuffie. En ze is hier in de studio, welkom. Gefeliciteerd met de prijs.
2: Dankjewel.
1: Ja, mag ik je zeggen?
2: Zeker.
1: Goed, doe ik. Je zet je voor de positie van queers in. Je schreef er ook verschillende opiniestukken over in de krant. Verbazen die cijfers van vandaag jou nog?
2: Eigenlijk toch wel. Dat het zo erg zou zijn, dat had ik niet gedacht. Dat het minder goed gaat dan een aantal jaar geleden. Dat was eigenlijk al wel duidelijk. Hoe jammer ook. Dit verbaasde me eigenlijk toch wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat ervaar jij zelf van het feit dat het al niet zo goed gaat de laatste jaren, wat je zei? Want dat wist je wel. Merk je dat in je praktijk als schrijver? Je gaat naar scholen toe.
2: Ja, ik ga naar scholen toe en ik merk dat ik niet word uitgenodigd. Vroeger werd ik nog wel eens op wat meer religieuze scholen uitgenodigd. Dat gebeurt eigenlijk niet meer.
1: Reformatorische scholen?
2: Dat niet echt, maar wel protestants-christelijke scholen.
1: Okay.
2: Soms ook islamitische scholen. Daar kom ik niet meer.
1: Kom je niet meer?
2: Nee.
1: En die protestants-christelijke scholen
2: soms
1: ook niet meer?
2: Het verschil daartussen is heel groot.
1: Ja.
2: Dus de ene is veel conservatiever dan de andere. Maar het aantal wat conservatievere scholen neemt wel toe.
1: Daar word je gewoon niet meer uitgenodigd?
2: Nou ja, daar hebben ze toch liever niet dat er bepaalde onderwerpen in boeken voorkomen. En een van die onderwerpen is homoseksualiteit.
1: Ja, in de opiniestukken heb je ook laten weten dat je zelf een dochter hebt die lesbisch is. Ja, maakt dat wat uit? Komt het dan hard binnen, dit nieuws? Denk je, daar gaat mijn kind weer?
2: Ik wil natuurlijk dat mijn kind en haar vriendin dat ze veilig over straat kunnen. Ja. En ze zijn volwassen inmiddels. Stel dat zij een gezin wil beginnen, dan wil ik dat, ja, dat ze veilig zijn. Ja. Dus natuurlijk raakt dit nieuws me dan in die zin ook wat extra. Ja.
1: Ja. Laten we het over je boek hebben. Je had eerder veel succes met die, ik zei dat al, met die kinderboekenreeks Superjuffie. Daarbij putte je uit je rijke verbeelding. Dit boek is, Zusje, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Waarom wilde je juist van dit verhaal een boek maken?
2: Zusje is een onderdeel van de Slash-reeks. Ja. En dat zijn allemaal boeken die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen van jongeren. En ik werd gevraagd om een deel in de Slash-reeks te schrijven. En ik werd gekoppeld aan Rivka met haar verhaal. En dat vond ik.
1: Rivka is de naam die ze in het boek heeft.
2: Ze heeft een andere naam in het echt. We hebben samen de naam Rivka voor het personage in het boek.
1: En toen ben je met haar gaan praten?
2: Ik ben met haar gaan praten en zij heeft heel open en heel moedig haar verhaal gedaan over wat zij heeft meegemaakt. En daar ben ik uiteindelijk mee aan de slag gegaan.
1: Ja.
2: En daar heb ik dit verhaal van gemaakt.
1: Een heel mooi. Ik heb het met ontroering gelezen. Ik vond het echt een heel mooi boek. Je zou kunnen denken dat het zware kost is. Als je leest waar het over gaat. De hoofdpersoon rouwt over een overleden zus.
2: Ja.
1: Een zus die zelfmoord heeft gepleegd en bipolair was. En ze is ook lesbisch in een streng christelijk milieu.
2: Reformatorisch.
1: Ja, waar er helemaal geen ruimte voor is. Toch prijst de jury het boek en ik ben het helemaal met de jury eens dat het nooit loodzwaar aanvoelt als je het leest. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dat was wel zoeken. Maar ik vond het wel heel belangrijk dat het niet loodzwaar zou worden.
1: Ja.
2: Want dan haak je ook af. Dat was zoeken en wikken en wegen en herschrijven. En op een gegeven moment had ik wel ook de toon van Rivka. En de echte Rivka is ook een hele moedige, open, jonge vrouw. Dus dat hielp ook.
1: Ja.
2: En ja.
1: En dat vroeg ik me af bij het lezen, omdat ik wist dat het openbaar gebeurt. Want je kruipt in het hoofd van Rivka natuurlijk. Ja. Ze zit soms vol twijfels en vol schuldgevoel. En dat zijn twijfels en schuldgevoel waar zij jou gewoon over verteld heeft allemaal.
2: Ja, veel wel. Ja. Ja, ik heb ook dingen verzonnen. Maar haar verhaal is wel leidend geweest, ja.
1: Ja. Er worden meer boeken geschreven met zo'n queer perspectief. Wat dus niet het enige perspectief in het boek. Het gaat ook heel erg over de rouwverwerking.
2: Ja,
1: over
2: zeker.
1: Dat zusje.
2: En de mensen die ze tegenkomt.
1: En de mensen die ze tegenkomt. Die haar op een hele impliciete manier, eigenlijk zonder te weten dat ze dat doen, helpen in die rouwverwerking. Tijdens een fietstocht naar Noorwegen. Maar dat. Je schreef eerder een opiniestuk waarbij je zei, ja, we moeten al op de basisschool beginnen met boeken waarin dit perspectief normaal gepresenteerd wordt. Waarin kinderen zien, dit is gewoon de werkelijkheid, dit is het leven, zo zijn mensen.
2: Nou, ja, precies. En kinderen die oordelen daar nog niet over. En homohaat is ook iets. Ik heb het vanmiddag nog even opgezocht ook. Homohaat staat in het woordenboek.
1: Mm-hmm.
2: Als woord, dat is al raar eigenlijk. Heterohaat niet.
1: Ja, het is helaas wel een woord, ja.
2: Het wordt kinderen aangeleerd.
1: Mm-hmm.
2: Een kind wordt niet zo geboren.
1: Nee.
2: En zeker jonge kinderen zijn heel open en ontvankelijk. En die vinden alles goed en normaal. Dus ik denk dat het goed is als er op de basisschool een basis wordt gelegd. Een gezonde basis voor een wereldbeeld waarin dat allemaal mogelijk is.
1: Ja.
2: Waarin ze leren wat er allemaal mogelijk is.
1: Ja, en dat gebeurt niet?
2: Dat gebeurt steeds minder.
1: Hmm. Steeds minder zelfs?
2: Ja, dat denk ik wel. Er is een hele hetze geweest, hè, vorig jaar was dat denk ik. Of al een paar jaar geleden tegen dat lesprogramma Lentekriebels.
1: Ja.
2: Daar werd zelfs door politici ophef over gemaakt. Je hebt die hele manosfeer, TikTok-filmpjes nu.
1: Ja.
2: Dus ik. En zeker op de meer religieuze scholen is daar botst het burgerschapsonderwijs met de religieuze kleur van de school. En zijn scholen ook heel vrij om dat op hun manier in te vullen.
1: Ja, en ik begreep zelfs, en daar heb je je ook boos over gemaakt, dat er is een bibliothekenstichting, Biblion, die maakt speciale pakketten voor scholen.
2: Ja.
1: En die hebben eigenlijk voor protestants-christelijke en reformatorische scholen, maken ze dan pakketten waar dat soort boeken niet in zitten? Ja, het is een beetje een open deurvraag, maar wat is daar verkeerd aan?
2: Nou, dat was dit jaar even ophef over dat ze dat faciliteerden. Want dat deze scholen, zeker de reformatorische scholen, deze boeken niet in school willen hebben, dat is natuurlijk al heel lang zo.
1: Ja.
2: Maar nu faciliteerden ze het ook.
1: Door speciale pakketten te maken.
2: Door speciale pakketten te maken. Ja. En ook met voorbeelden van, nou, dit niet, dat wel. Evolutietheorie niet, queer niet, magie niet. En zo richt je dan eigenlijk als openbare stichting, die de openbare bibliotheek moet faciliteren, richt je zo'n schoolbibliotheek in waar kinderen boeken worden onthouden.
1: Ja. Daar was je boos over. Maar dat heeft wel geholpen, geloof ik. Hè?
2: Het heeft wel geholpen, geloof ik, ja. Want die pakketten zijn nu even stilgezet. Hoe dat verder gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Hm. Want het is heus niet zo dat die scholen nu wel die boeken in de bibliotheek gaan zetten.
1: Nee.
2: Maar dat zomaar laten gebeuren, dat kon ik toch niet.
1: Nee. En ja, hoe frustrerend is het voor een schrijver die net zo'n boek heeft gekregen en een prijs, en dan zo'n bericht te lezen vandaag? En te denken van ja, valt er wel tegenop te schrijven eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat je dat wel moet. Ik denk niet dat we ons erbij neer moeten gaan leggen. Dus ik zat net bij een hele aardige taxichauffeur in de auto.
1: Ja.
2: En ik dacht, ik ga het gesprek met hem aan. Hij was ook heel open. En hij had twee zonen en hij zei,
1: ik zie hem
2: best.
1: Daar zitten op de bank. Ja.
2: Serieus?
1: Ja. Hij luistert mee, maar vertel.
2: Nou, en hij zei, ik vind alles best, maar dat Paarse Vrijdag en zo, al dat hoeft allemaal niet van mij.
1: Nee, zo'n jongen die dat vandaag ook zei.
2: Ja, precies, op de school, die zei dat ook. En ik denk eigenlijk, zolang dat irritatie oproept, die uitingen, denk ik dat, dat we die hele school moeten volhangen met regenboogvlaggen en paarse truien.
1: En blijf jij in ieder geval schrijven.
2: Zeker. Ja.
1: Dankjewel, Janneke Schotveld.

0: Vriendinnen van de show, Zazie, u hebt ze hier eerder kunnen horen. Les Hollandaises.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Duitsland is in de ban van de jongste overwinningen van de AfD, maar vooral ook van het zware verlies van de CDU van bondskanselier Merz. En dat is ze ook in Brussel niet ontgaan en kan zelfs de onderhandelingen over de EU-begroting beïnvloeden. EU-correspondent Kiesja Hekster, goedenavond.
3: Hallo Chris.
0: Ja, wat hoor je allemaal aan reacties langskomen daar in Brussel?
3: Nou, Merz die gebruikte zelf het Engelse woord disaster, hè, een ramp. Dus je moet een beetje denken in dat soort termen wat ik hoorde. Het meeste niet citeerbaar, want je kent de riedel inmiddels. Hè, de EU geeft nooit commentaar op verkiezingen in lidstaten. Nee. Maar er is echt wel sprake van somberte. Duitsland, het grootste, belangrijkste land van de EU, dus instabiliteit daar raakt de hele Europese Unie. En de Franse krant Le Monde schrijft bijvoorbeeld vandaag: hoe ver gaat de winst van uiterst rechts reiken? Want dat is dan de voornaamste angst hier. In Duitsland gaat het nu over deelstaatverkiezingen waar de AfD zo hoog scoort. Maar ook dat hebben we eerder besproken. Er staan volgend jaar allerlei verkiezingen gepland in grote landen, waar populistische partijen het heel goed doen. Italië, Spanje, Polen. En daar kijkt dan vooral iedereen met angst en beven naar Frankrijk, dat een uiterst rechtse president kan krijgen.
0: Ja, want wat zijn dan in eerste instantie zo de gevolgen in Brussel van die winst van de AfD?
3: Nou, in de Europese media wordt dan al hardop gesproken van het Merz-probleem. En dan gaat het over die consequenties van dat gigantisch grote verlies van de CDU, zei je al.
0: Ja.
3: Want ja, Merz zei vanmiddag, ik blijf zitten. Maar ja, hier zien ze ook, hij is wel heel erg verzwakt. Aangeschoten wild, kan je rustig zeggen. En met een minder krachtig Berlijn in Brussel is het lastig besluit te nemen. En dan wordt dus inderdaad vooral naar de onderhandelingen gekeken die op dit moment aan de gang zijn over de Europese begroting voor de komende jaren. En je hoort hier steeds, ja, die onderhandelingen die moeten echt voor het eind dit jaar klaar zijn. En dat is dan vooral weer vanwege de Franse verkiezingen. Daar is president Macron ook al zo verzwakt binnenlands.
0: Ja.
3: Ja, in de peilingen zien we steeds die uiterst rechtse Marine Le Pen maar hoge ogen blijven scoren.
0: Wat betekent dit, die aangeschoten wild situatie van Merz? Wat betekent dat dan voor die onderhandeling over de begroting?
3: Nou ja, je hebt dus en de Franse en de Duitse staatshoofd en regeringsleider onder drukte. En jij weet ook, als die Frans-Duitse as hapert, dan is besluiten nemen gewoon heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Terwijl uiteindelijk gaat het altijd om geld, hè? Follow the money. In de achterkamertjes van die Brusselse bubbel zijn die onderhandelingen in volle gang. Ook voor de schermen trouwens. De luisteraar in Nederland kan het zomaar gemist hebben. Maar ministers en ambassadeurs zijn hier maanden mee bezig. De president van de Europese Raad, Antonio Costa, is al een hele tournee aan het houden langs alle hoofdsteden om te horen wat landen willen. Morgen komen de ministers in Brussel weer bij elkaar om hierover te praten. En dit weekend nog schreef onze eigen premier Jette samen met vier andere regeringsleider, waaronder ook de veelgeplaagde Friedrich Merz, een opiniestuk op de invloedrijke website Politico over die begroting.
0: Ja, met de Deense premier en de Oostenrijkse premier. En die landen die willen dus minder geld voor Brussel, begreep ik.
3: Ja, Merz en Jette en dus inderdaad ook de Denen en de Oostenrijkers die profileren zich in dat stuk als de Stingy Six. Dus die titel, de Zuinige Zes, die voeren ze eigenlijk als een soort geuzennaam. Ze willen graag zo gezien en genoemd worden zuinig. En de redenering is die ze volgen: wij betalen samen ongeveer 40% van de EU-begroting. Kijk je naar de steun aan Oekraïne, dan loopt dat percentage zelfs op naar 70%, dat deze kleine groep betaalt. En let wel, dit zijn natuurlijk ook heel rijke landen, maar dat schrijven ze er dan even niet bij. Maar goed, deze zes die zeggen volgens het oude principe: wie betaalt, bepaalt. Zij vinden dat de zuinige zes, dat het ook niet meer dan redelijk is, dat ze een grote stem moeten hebben in hoe hoog die EU-begroting moet worden. En ook, dat is ook belangrijk, waar het geld dan in die begroting naartoe moet.
0: En als ze zeggen het moet ook naar andere dingen dan jullie nu van plan zijn, in plaats van minder, wat willen ze dan?
3: Nou ja, zij zeggen het moet ook naar defensie, naar innovatie, naar concurrentiekracht. Niet zoveel naar landbouw en arme regio's, zoals dat nu vooral gebeurt. En ze zeggen, we kunnen het ons niet permitteren dat die EU-begroting honderden miljoenen, of miljarden voor alle duidelijkheid, miljarden in eigen land, moeten ze juist de broekriem aanhellen. Kijk eens naar de discussies over de Nederlandse begroting.
0: Precies.
3: En zeggen ze, dan is het niet uit te leggen als er op Europees niveau opeens heel veel extra geld moet komen.
0: Goed, dat zijn de zuinige zes. Wie staan daar tegenover?
3: Nou, dan heb je er dus nog 21 over. Die kun je niet allemaal op één hoop vegen. Maar er zijn veel zuidelijke landen die juist wel vinden dat die EU-begroting omhoog moet. Denk bijvoorbeeld aan landen, Spanje, Griekenland, Italië. Landen met nu al een hele hoge staatsschuld. En veel van die landen willen ook wel dat er dus geld naar andere dingen gaat, zoals naar defensie en innovatie. Maar die zeggen er dan bij, ja, we willen niet dat dat ten koste gaat van landbouw of geld voor armere regio's. En daar krijgen ze dan vaak zelf toevallig of niet heel veel van.
0: Ja.
3: En 17 van die landen noemen zich de vrienden van de cohesie. Oh. En daar bedoelen ze zich mee dat ze voor landbouw en armere regio's alles willen houden zoals het nu is.
0: Ja.
3: Daar dan bovenop geld naar de andere prioriteiten. Nou ja, en ook deze vrienden van de cohesie, die schrijven ook heel veel opiniestukken waarin ze dat zeggen.
0: Oké, ieder land heeft een even grote stem in het kapitel. Ook al betaal je meer of minder, waar die zuinige zes is op baseren. Nou, als ik dan de getalsverhouding neem, 6 tegen 17, lijkt me duidelijk wie er gaat winnen, of niet?
3: Ja, dat zou ook zomaar kunnen dat de uitslag wordt. Hè? En die zuinige zes, dus die noemen dan een beetje achter de schermen, heel gemeen of niet, de vrienden van cohesie, de landen die graag andermans geld uitgeven.
0: Hey,
3: want met dat
0: daar heb ik dat eerder gehoord. Wopke Hoekstra, maar ja, die is toch commissaris geworden.
3: kwam ook nog goed, ja. Maar ja, dat andermans geld bedoelen ze natuurlijk hun geld. Maar je hebt gelijk, uiteindelijk moet ze het eens worden. En ja, de kans het kan er dus zomaar uitkomen dat die begroting blijft zoals die is.
0: Ja, nou zei je al, ze willen er voor de verkiezingen in Frankrijk in ieder geval uitkomen. We hebben eerder al gewet dat het niet voor het eind van het jaar rond zou komen. Daar waren wij het in ieder geval over eens. Wanneer denk je dat het wel gaat gebeuren?
3: Nou, ik hoor toch wel steeds meer mensen die denken dat het wel heel lastig gaat worden. Maar goed, ik zei al eerder, we moeten natuurlijk altijd optimistisch blijven dat er toch een besluit genomen wordt. En nou ja, dat zou dan op zijn laatste zo half december komen. Maar er komen dus nog 4 toppen om allemaal te gaan onderhandelen. Maar jij weet ook, pas als de druk echt niet meer te weerstaan is, dan gaat het ervan komen, hoop ik.
0: Ja, maar goed, wel met een aangeschoten Merz dus. Wat heeft dat nou precies met die onderhandelingen te maken?
3: Nou, die opkomst van de AfD heeft het eigenlijk nog moeilijker gemaakt. Want er zijn mensen die zeggen hier, nou, Friedrich Merz kan zich eigenlijk helemaal geen compromis meer veroorloven. Want als hij zich te soft opstelt, hè, en er komt dus bijvoorbeeld toch meer geld voor die begroting, dan speelt hij de AfD in de kaart. Want die houden niet van de EU en die vinden ook dat er niet meer geld naartoe moet. Dus is dan het idee, hij zal keihard vast blijven houden aan die EU-begroting, die niet omhoog mag. Nou ja, ironisch genoeg zou je dan kunnen zeggen, misschien is dat dan wel goed nieuws voor Nederland, want die willen dat ook.
0: Hmm.
3: Nou ja, en dan heb je dus ook nog de Franse verkiezingen die doorwerken in deze onderhandelingen. Want ook de Franse uiterst rechtse partijen willen geen hogere begroting. Die dreigen zelfs om hun bijdrage te halveren aan de Europese Unie. Ja, kortom, dit was niet de eerste keer en ook niet de laatste keer dat we het erover gaan hebben. Want dat hoor je ook heel veel hier bij dit gevecht. Over de honderden miljarden gaat nog heel veel bloed vloeien.
0: Nou, misschien horen we het woord disaster nog wel vaker. Dankjewel, Kiesja.
3: Dag, Grace.

0: Post Malone was dat. Enough is enough. Nou, vond ik eigenlijk ook wel. 200 jaar geleden dook in het Duitse Nuremberg opeens een vondeling op, de 16-jarige Kaspar Hauser. Zijn wonderlijke verhaal baarde destijds veel opzien in heel Europa en het is nog steeds niet vergeten, want theatermaker en tenor Max Simon Bruins bewerkte de geschiedenis van Kaspar Hauser tot een opera die komend weekend in première gaat. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Op 26 mei 1828 verscheen er een vreemde gestalte op het plein in Nuremberg. Een verwaarloosde jongen die slecht liep en nauwelijks sprak. Hij zei alleen dat hij het woord paard kon niet zeggen en dat hij een ruiter wilde zijn, geloof ik. Ja. Twee zinnen. En dat was Kaspar Hauser. Vertel even, wat was zijn verhaal? Waar kwam hij vandaan? Wie was Kaspar Hauser?
1: Nou ja, Kaspar was inderdaad een jonge jongen. Ongeveer 16 jaar, maar dat weten we eigenlijk ook niet zeker. Zijn geboorte is totaal onbekend. Waar hij is geboren en er gaan verschillende verhalen over. Hij stond inderdaad op een gegeven moment voor een stadspoort in Nuremberg. En daar vonden de bewakers gelijk. Die dachten al, er is iets mis met deze persoon, want hij praat niet. Hij zegt alleen maar Ross.
0: Ja.
1: En de zin, ich möchte ein solcher Reiter werden, so wie mein Vater gewesen ist. Wat natuurlijk een heel vreemde zin is.
0: Mm-hmm.
1: En die hij ook compleet gedachteloos opzij, zonder betekenis erachter te snappen. Toen is hij overal en nergens geweest. Hij is bij Georg Daumers terechtgekomen.
0: Uiteindelijk, hè?
1: Uiteindelijk.
0: Een paar pleeggezinnen,
1: maar daar is hij echt wel een tijd geweest.
0: Een soort leraar was dat, hè?
1: Een soort leraar en ook dichter. En hij heeft een tijdje voor hem gezorgd. Hij is toen op een gegeven moment aangevallen. Of althans, dat is het vermoeden. Dat weten we ook niet zeker.
0: Nee.
1: Maar hij kwam met een verwonding, kwam hij terug. Hij was een keer buiten en hij zei, hij had toen ook leren praten, want we zijn
0: inmiddels
1: dus een paar,
0: wel,
1: paar jaar verder.
0: Ja.
1: Hij heeft dus met die verwonding, toen is hij op een gegeven moment weer overgeplaatst. Op een gegeven moment weer rare verwondingen. En uiteindelijk is hij vermoord.
0: Ja.
1: Althans.
0: Dat is wel een sleutelwoord, want we weten eigenlijk heel weinig. Hè? Hij zou zijn hele leven in een kelder hebben gezeten en nooit gepraat hebben. Maar die pleeggezinnen, dat ging iedere keer fout. Want dan dachten ze eigenlijk van op een gegeven moment van, ja, vertrouw het niet, is een leugenaar. En dan gebeurde er weer iets ergs met hem.
1: Ja.
0: Waarvan mensen dan ook dachten, dat heeft hij zichzelf gedaan. Nou, het zijn allemaal vragen. Hij was wel een soort beroemdheid op een gegeven moment in Europa. Hè?
1: Ja.
0: Er kwamen allemaal geleerden om naar hem te kijken en hem te onderzoeken. Ja. Wat fascineerde die mensen zo aan hem?
1: Nou, hij werd ook al het kind van Europa op een gegeven moment genoemd. Omdat dus inderdaad allemaal doktoren, ook theologen, die hadden allemaal vragen voor hem van, nou ja, je hebt zo lang in een afgesloten donkere ruimte gezeten, zonder menselijk contact, zonder, want dat was dus het verhaal, wat dus ook heel vreemd was. Omdat doktoren gingen daar ook op aan. Die dachten ook, hij vertelde dat hij namelijk alleen maar roggebrood en water heeft gegeten.
0: Kijk, dus hij was ook een soort medisch wonder eigenlijk.
1: Dus ook een medisch wonder. Dus doktoren vonden hem interessant. Theologen vonden hem interessant. Ja. Misschien had hij wel, omdat hij in dat niets leefde, had hij God wel ontmoet, werd gedacht.
0: Kijk.
1: En op een gegeven moment waren er ook mensen die waren vooral geïnteresseerd van, nou, misschien kan hij wel bij mij komen wonen? Heb ik daar ook wel wat? He, dan ben ik de goede pleegvader, de peetvader.
0: Laten we naar je voorstelling gaan.
1: Ja.
0: Een combinatie, begreep ik, van opera, dans, theater en mime. Je verwerkt er muziekstukken van diverse componisten in. Zoals dit, Infant Joy uit 10 Blake Songs van Ralph Vaughan Williams.

0: Ja, nu gaan we iets ergs doen, namelijk er doorheen praten. Maar wat drukt dit uit in verband met Kasper Hauser voor jou?
1: Nou ja, dit stuk komt dus uit is van William Blake. Zijn de Songs of Innocence and Experience. Dus het gaat eigenlijk over het onbeschreven blad, zijn sommige stukken. Wat voor mij heel erg voor Kasper staat, die dus in die donkere ruimte zat. Die nog helemaal geen van zijn zintuigen heeft ontwikkeld. Mm. Want dat is echt een van de kerndingen van de voorstelling.
0: Is dat ook wat je zo fascineert aan hem en waarom je een stuk over hem wilde maken?
1: Ja, eigenlijk is het omdat wij, als we heel goed kijken, en ja, we hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd om het allemaal uit te leggen, maar is Kasper iemand die we allemaal in onszelf kunnen herkennen en ons allemaal verbindt? Omdat als je al die laagjes van je ik of van je ego, ik zal, als je die eraf pelt,
0: wat hou je dan over?
1: Wat hou je dan over? En dat was wat mij trok in Kasper Hauser. Omdat hij al die laagjes niet had, die eerste 16 jaar.
0: En hoe leidt dat tot een opera? Wat ga ik zien? Wat ga ik meemaken? Wat gaat er gebeuren?
1: Kasper Hauser wordt door Jonathan Vermeijeren gespeeld. Hmm. Hij is een memespeler. Hij doet ook aan method acting. Hij zit nu in mijn huiskamer. Is hij in de positie van Kasper aan het zitten? Is hij dat aan het doorleven, doorvoelen? Want het gaat eigenlijk allemaal om voelen. Omdat ik wil een beetje weg bij dat heel intellectuele bedachte, wat opera vooral heeft. Ja. En terug naar het voelen, omdat ik voel dat we met voelen eigenlijk dicht bij een waarheid kunnen komen. En dat die waarheid dus
0: maar
1: ook
0: opera,
1: in Kasper.
0: Opera is juist, dit klinkt allemaal heel klein en subtiel. Ja. En opera is groot.
1: Ja.
0: Maar hoe combineer je dat?
1: Nou ja, ik voel dus heel erg die behoefte naar die echtheid in opera. En die mis ik soms als zanger in opera of muziektheater. En dit is mijn kans om dus op deze manier theater te maken.
0: Ja, want je hebt ook bij grote operagezelschappen gewerkt en gezongen. Ja. Maar dat wil je niet meer, hè?
1: Nou, ik wil het nog wel. Ik vind natuurlijk nu, dit is hele slechte reclame als ik nu zeg op de radio dat ik dat niet wil.
2: Nou, u kunt
1: wil
2: nog bellen.
1: Ja. U kunt nog bellen. Ik ben zeker nog een sportzanger. Nee, maar ik vind dat maken en dat je als dat ik de mogelijkheid krijg, en daar ben ik zo dankbaar voor, dat ik opera mag maken, leven mag onderzoeken en daarmee mijn geld kan verdienen. En dat met de mensen die ik zelf uitkies, met wie ik dat leven kan delen. De zangers, acteurs, dansers. Ja, dat is toch, dan mag je toch jezelf zo gelukkig prijzen.
0: Ja, maar dan wel op een manier dat het de ziel niet verdwijnt onder de gigantische productie.
1: Nou, locatietheater spreekt me heel erg aan, dat alles meeleeft. Dan hoef je ook geen dure decors. Is ook allemaal beter voor het klimaat en voor weet ik veel wat. Dat vind ik dus ook heel fijn om te doen. En tegelijkertijd denk ik dat Kasper zich wel echt leent voor een groot podium. Want dan wordt juist die eenzaamheid van hem wordt nog schrijnender en nog zal nog beter overkomen, denk ik. Dus de voorstelling die we zondag gaan doen is echt de eerste try-out. Dus ik nodig echt iedereen uit
0: om te komen kijken. Zondag 27 september in de Celeb Studios in Wormerveer. Dank je zeer.
1: Hartelijk bedankt.
0: Morgen zit hier Wilfried de Jong.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert,
2: weet meer.
3: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van dinsdag 22 september. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader in België. De man is streng religieus. Hij hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand en daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer vanuit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plaats is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
2: VPRO.
13: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
14: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Schrijvers zijn vervloekt om proberen chocola te maken van losse gebeurtenissen. Ze proberen aan elkaar te verbinden. Het is Piet Woe die zo naar zijn vak kijkt en ik ga met hem in gesprek deze zondagmiddag. We zijn op festival Boekfest in Utrecht. Mijn gast is schrijver en journalist. Eerder schreef hij De Bananengeneratie en was er de docureeks Piet en de Bananen. En deze maand verschijnen er van mijn gast maar liefst 2 boeken en een serie. Zo is er Ik ben zo weer weg, een familiereis, waarin ik las over die vloek, over hoe schrijvers chocola moeten maken van losse gebeurtenissen. Een vloek is het misschien voor hem, maar wat mijn gast doet is voor de lezer een zegen. Piet Woe is geboren in 1985. Welkom.
15: Dankjewel.
14: Het is een Piet Woe-explosie.
15: Ja, klopt. Niet per se gepland, maar het gaat gebeuren.
14: Hoe kon dit niet per se gepland zijn?
15: Ik heb ook een kinderboek dat deze maand uitkomt. Dat zou eigenlijk, ik denk, 5 jaar geleden uitkomen. Dus in mijn hoofd is dat al gebeurd. Want dat is dus ook eergisteren verschenen.
14: Aziatische sprookjes?
15: Ja.
14: Je hebt er net uit voorgelezen.
15: Ja, zeker.
14: Met sprookjes is het zo. Er zitten regels aan sprookjes. Er moet magie in zitten. En ja. Eigenlijk altijd een les.
15: Ja, klopt.
14: Past dat jou?
15: Of er altijd een les in moet zitten. Magie vind ik sowieso geweldig. Dus dat heb ik er graag in. Maar ja, een les. Ik denk dat ik toch bij mijn andere werk toch dat misschien ook soms wel eens probeer mee te geven. Niet per se omdat ik zo didactisch verantwoord ben. Maar meer omdat ik soms denk dat de wereld er nog mooier uit kan zien. En ik bijvoorbeeld in mijn ander werk praat ik graag over bijvoorbeeld betere representatie. En ik denk dat vooral met mijn andere boek, Ik ben zo weer weg, dat gaat dan over eerlijke representatie van een minderheid. En in dit geval gaat het over mijn ouders, die een onderdeel zijn van Oost-Aziatische Nederlanders. En ik dacht, wat is nu nog eerlijke representatie? Is dat ik mijn ouders eigenlijk volledig beter begrijp en dus beschrijf, in plaats van dat ik dan ga nadenken over wat dan bijvoorbeeld de Oost-Aziatische Nederlander zou moeten zijn eigenlijk. Dus vandaar een heel intiem portret.
14: En als je het over een les hebt, hoe zorg je er dan voor dat het niet een vingertje wordt?
15: Ja, goede vraag. Ik vraag me af of mensen dat dan het verschil altijd merken. Maar ik denk dat het in ieder geval in dit boek er niet zo heel dik bovenop ligt. Bij de Bananengeneratie heb ik het wel zo opgedeeld in hoofdstukken van ik denk, daarin had ik echt een publiek in mijn hoofd. Namelijk een publiek dat geen Chinese Nederlander is. Ik dacht, ik wil graag dat de mensen in mijn omgeving ook weten hoe ik me soms voel in bepaalde situaties. En in dit boek gaat het denk ik vooral meer over hoe ik me voel bij mijn ouders in de buurt. Dat is natuurlijk een hele andere. Er zit niet een les in van je moet zo met mijn ouders omgaan. Want het is meer denk ik dat ik natuurlijk naar mezelf kijk en hoe ik over mijn ouders denk.
14: Er is dus ook een serie, de Sleutel van Piet.
15: Ja.
14: Gaat ongeveer over hetzelfde onderwerp.
15: Ja, ik denk dat de serie vooral gaat over de band met mijn ouders en ja, wat de gevolgen van hun migratie zijn geweest. En ik denk, ja, je hebt misschien gelijk. Het boek gaat, ja, kijk niet even naar mijn eigen boek. Het gaat heel erg over, dat gaat denk ik ook meer over hoe ik ze zie of zo. En ik denk dat we in de serie daar wat actiever aantrekken dat het anders kan. Terwijl ik in het boek gewoon heel veel reflecteer eigenlijk op wat het nu eigenlijk is en hoe zij zijn gevormd en wat voor keuzes zij hebben gemaakt. En dat is natuurlijk, in een boek kun je nog een beetje verschuilen, maar in de serie kon ik me natuurlijk niet per se verschuilen. Ik moest natuurlijk soms de confrontatie aangaan met mijn ouders. En dat heb ik in het boek denk ik toch iets minder gedaan.
14: Nee, en een boek heeft natuurlijk ook meer ruimte voor poëzie, meer chocola, zoals jij het zegt.
15: Ja.
14: Laten we bij het begin beginnen. Of niet helemaal het begin. Jij bent huizenbezitter. Wat best knap is voor iemand in de creatieve sector.
15: Ik was ook heel verrast. Ja, 3 jaar geleden kreeg ik te horen dat mijn grootouders een deel van hun erfenis in nieuwbouw hadden gestopt. Ja, wist ik veel.
2: In Wenzhou?
15: Ja, in Wenzhou, ja. Ineens kreeg ik te horen van, ja, zou je een handtekening willen zetten onder een ding? Ik wist niet eens wat het was. Ik moest eigenlijk daar dus naar die stad toe om dat te tekenen. Maar het kon dus alsnog met heel veel gehassel via een satellietverbinding.
2: En dan heb je een huis daar.
15: Ja, klopt.
2: Je gaat erheen met je ouders.
15: Ja.
2: En je schrijft over die plek. Wanneer vrienden vragen naar de stad, noem ik het aantal inwoners. 8 miljoen. De ligging aan zee, 400 kilometer onder Shanghai. Pakweg de afstand Amsterdam naar Parijs. Maar nooit hoe Wenzhou de grond onder mijn weg trilt elke keer als ik er kom. Wat gebeurt er met jou daar?
15: Ik denk dat het toch altijd onwennig is. Omdat, ja, ik denk vooral toen ik in Nederland hier opgroeide. Ja, ik ben hier geboren en hier naar school ging. Dan werd mij altijd duidelijk gemaakt dat ik anders was. Terwijl niet altijd, natuurlijk niet in alle situaties of zo. Maar dan is het toch altijd, zijn er kleine dingen waardoor je dan toch anders voelt. Terwijl ik voel me echt natuurlijk Nederlander. En ik denk dat het altijd, als ik in dus de geboortestad van mijn ouders ben in Wenzhou, dan is het, voelt het en heel fijn, want je ziet eruit als iedereen daar nu, je valt niet echt op.
2: Je kan opgaan in de massa.
15: Ja, maar dan ben je toch bij de groep waarvan je denkt, oh ja, mensen associëren me daarmee. Terwijl ik voel me niet per se iemand uit Wenzhou bijvoorbeeld.
2: Maar wat gebeurt er met jou als andere mensen jou met een groep associëren? Dan kan je ook denken, ja, ja.
15: Dat is niet erg, maar ik denk vooral dat wij in de Nederlandse maatschappij, ik zou ook zeggen, misschien de westerse wereld, vooral met een bepaalde blik naar Oost-Aziatische, in dit geval Nederlanders, kijken. En dat is niet altijd positief. En dat internaliseert dan toch, zeg maar, ook alweer niet. Ik bedoel, ik vind mijn ouders geweldig. Ik vind de stad waar ze vandaan komt, vind ik dus nu geweldig. Maar ik denk dat als je klein bent en je krijgt steeds dat soort kleine steekjes of zo, ook al is het onbedoeld of zo, dan toch associeer dat met iets negatiefs. Terwijl ik nu weet, daar is helemaal geen reden voor. Ik ben gelukkig nu volwassen dat ik niet de hele tijd denk van, wat ontzettend kut of zo. Maar dat is, nu kan ik daar gewoon rustiger rondlopen. Ik denk vooral sinds de reis in april, zou ik zeggen, die ik heb gemaakt.
2: Jouw vader is in 1979 naar Nederland gereisd. En je moeder volgde korte tijd later.
15: Ja.
2: Wat wist jij als kind over hun verhaal?
15: Ja, dit is heel gek, maar ik heb eigenlijk niet zo vaak stilgestaan bij dat zij natuurlijk nog ook, dat ze ook al gewoon volwaardige
2: mensen
15: waren.
2: Dat ze mensen waren.
15: Dat ze mensen waren voordat ze naar Nederland gingen. Ik bedoel, toen ik in april met mijn ouders dus die reis maakte naar hun stad, toen, nou, ik was niet verrast of zo, maar ik zag bijvoorbeeld, mijn moeder is natuurlijk de grote zus van kleine tante. En dat zij elkaar gewoon heel goed kennen. Dat vergeet ik soms, dat ze gewoon een hele andere rollen hebben. Ik denk dat ik daar als kind vroeger, denk ik, ja, hoe vaak heb ik daarbij stilgestaan? Voor ons was het, waren zoveel dingen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, een van de dingen die ik heb ontdekt, niet ontdekt, maar waarvan ik het eigenlijk wel wist, is dat we het vroeger bijvoorbeeld niet zo breed hadden. En dat we nu, eerder dit jaar vond ik camcorderbeelden terug van vroeger. En toen dacht ik, oh ja, we woonden vroeger in een schuur. Wist ik wel. Ik wist het wel. De muren waren kaal. We hadden gewoon letterlijk een betonnen vloer met een heel oud tapijt bijvoorbeeld liggen. En we hadden geen ramen in die ruimte. In mijn hoofd was het een hele, het was ook een hele soort, ik romantiseer het meteen, maar dat het soort van ook een veilig,
2: beschut.
15: Ja, beschut idee had of zo. Terwijl nu ik die camcorderbeelden zie, denk ik van, oh ja, dit heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Dat mijn ouders het vroeger niet breed hadden, maar dat we dat nooit merkten bijvoorbeeld.
2: Nee, en jij hebt dus dingen meegemaakt en zij ook. En nu ga je dat af en toe zien als een, heldenreis. Mijn vader moest het als migrant ook beter doen dan zijn eigen ouders. Het doet me denken aan een heldenreis. Mozes in het mandje, Superman die een ontploffende Krypton ontsnapt in een ruimteschip, Oisin te paard richting het beloofde land en mijn vader in het vliegtuig naar West-Europa in 1979. Hij zou opnieuw kunnen beginnen, een eigen leven creëren, geld gaan verdienen en het maken. En dat is precies wat hij ging doen. Geld verdienen. In de horeca.
15: Ja, ik denk dat het leek alsof dat altijd het hoofddoel was, zeg maar. Dus geld verdienen. En ik denk dat zij naar de standaarden van waaruit ze zijn vertrokken het gewoon geweldig hebben gedaan. Mijn vader en mijn ouders hebben heel lang een eigen zaak gehad, hun eigen boontjes gedopt.
2: Snackbar de Vriendschap in Tilburg.
15: Snackbar de Vriendschap in Tilburg. Iconische rode, gele snackbar was dat. Wat ik als kind neem dat toch ook gek genoeg voor lief. Oh ja, nee, dus mensen werken altijd, het zal wel of zo. En waar ik denk ik nooit echt bij stil heb gestaan, is dat zij natuurlijk, ja, wat was er in 1979? De stad waar ze vandaan komen was straatarm. Mijn ouders spraken allebei. Mijn moeder wist niet eens waar Nederland lag, bijvoorbeeld. Toen zij in 82 vertrok vanuit Wengzhou richting Nederland, hadden ze een overstap in Hongkong.
2: Toen dacht ze dat ze er was.
15: Toen kwam ze aan in Hongkong op het vliegveld en het was super druk daar. En ze dacht van, oh, is dit Nederland?
2: Ze zien er allemaal uit zoals ik.
15: Ze zien er allemaal uit als Aziaten. Ja, naar hoofd was dat dus al Nederland. Zo weinig wist zij over de plek waar ze naartoe ging. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat je... Ik heb Google. Ik heb Google Maps. Ik kan
2: Google Translate.
15: Google Translate.
2: Google dit, Google dat.
15: Ik kan mezelf navigeren. Maar zij kenden de bureaucratie niet. Ze kenden de taal niet. Ze wisten niet waar ze naartoe gingen. En toch hebben ze het gedaan. Dat is toch fucking stoer.
2: Zeker, en dapper. Ja, heel moedig.
15: Ja.
2: En als ze op hun reizen terug naar Wengzhou, als ze daar komen, zijn ze ook succesvol. Ze nemen 3 bijna witte, dikke kinderen mee.
15: Ja, klopt. Ik, mijn broer en zusje waren dik en wit, klopt.
2: Maar je beschrijft ook hoe China omhoog gestuurd wordt in de vaart der volkeren. En dat dingen dan beginnen te kantelen. Dat de achterblijvers het eigenlijk beter krijgen. En je bedenkt ook... Is dat het beter doen dan de rest puur meedijnen op de kapitalistische rat race? En is niet extreem arm automatisch succesvol?
15: Ja, ik denk dat er wat aan schort dat mijn ouders, die hebben hun zaak was. Ze stopten er 80 plus uur per week in. En mijn tante en mijn grote oom bijvoorbeeld, die hadden gewoon 9-to-5 jobs. En China werd gewoon steeds rijker in de 45 jaar dat ze weg waren. Dus het is een soort van scheef gaan groeien. En toch, ik heb ze ernaar gevraagd. Ik heb wel eens gevraagd van, heb je dan spijt dat je bent geëmigreerd? Want je ziet je sibbelingen, die hebben gewoon een normaal leven. Of die hebben hun kinderen bijvoorbeeld zien opgroeien. En dan zeggen mijn ouders natuurlijk allebei volmondig, nee, natuurlijk hebben we geen spijt.
2: Ja, dat is ook heel maar erg toch, om te moeten zeggen.
15: Het is, ja, zeker. Maar ik denk toch... Je kunt toch nog steeds dat gevoel hebben of zo van het had anders kunnen zijn. Of zo. Maar mijn ouders zijn toch van die mensen die zelf denken van ja nee, we hebben deze keuze gemaakt.
2: Door.
15: Wat ook heel veel voor ze zeggen natuurlijk.
2: En je hebt het ook over de culturele tijdscapsule. Wat is dat?
15: Kun je iets meer context geven? Ik weet het niet meer.
2: Nee, je beschrijft... Het is al 5 jaar geleden dat je dit schreef.
15: Ja.
2: Je beschrijft erin dat zij vertrokken zijn ergens.
15: Ja.
2: En mee hebben genomen een beeld zoals het toen was. Met de normen en waarden zoals het toen waren.
15: Ja.
2: En dat ze dat gewoon hier zo heen gecatapulteerd hebben.
15: Ja.
2: En dat is, zou je zeggen, bevroren? Leven zij nog in de tijd van eind jaren 70 toen ze vertrokken?
15: Ja, ik merk het dan vooral... Ja, bijvoorbeeld bij het onderwerp over mijn seksualiteit bijvoorbeeld. Dat zij ook op een manier natuurlijk toch het beeld hebben van wat toen ze weggingen. Dus uit de jaren 70, 80. In hun hoofd, zij wisten niet, toen ik uit de kast kwam, wisten ze niet wat het was. Ze dachten dat ik ziek was. En dat zijn dan toch best wel ouderwetse beelden of zo. Want ik bedoel, ik ben 10 jaar geleden uit de klas gekomen. En toen was toch echt al wel bekend, zeg maar, dingen bekend over bijvoorbeeld HIV of whatever of zo. Dus ik denk dat zij op een manier nog een beeld hebben. Wat je zegt, dus dat het soort van bewaard is gebleven in een klein doosje. En dat hebben ze dan inderdaad meegenomen naar Nederland. En ik denk elke keer als ze nu teruggaan naar Wengzhou of China, dan denken ze ook een soort van, wij herkennen onze stad niet meer. Het is helemaal weggebuld door ze samen.
2: Ja, heel modern, zegt je vader. Het is heel modern geworden.
15: Ja, ik ben er geweest. Ik wil in mijn hoofd romantiseer ik het natuurlijk ook. In mijn hoofd, ja, de eerste keer dat ik daar was in 1994. Toen waren er nog groene velden, letterlijk. En dan had je één zo'n huis zo in de verte. En dat was dan ons huis daar, bijvoorbeeld. En nu kom ik daar dan... Vol krabbers, het is grijs, het is luid.
2: Maar je opa's huis stond, is nu een snelweg...
15: Ja, er komen letterlijk robots aan je deur die dingen bezorgen en zo. Maar ik denk dat vooral mijn ouders denken van, oh ja, waar is onze vroeger thuis eigenlijk gebleven?
2: Ja, je hebt het in je boek ook over de modelmigrant.
15: Ja.
2: Wat is een modelmigrant?
15: Ja, dat is het stereotype dat vaak bestaat, in het geval van mijn ouders, dus over Oost-Aziatische Nederlanders, dat ze allemaal, wat is het, hard werken, slim zijn, geen problemen maken, goed kunnen rekenen of zo, dat soort dingen. Ik denk vooral, dat is natuurlijk een stereotype dat bestaat, dat best wel hardnekkig is. En dat waar mijn ouders en ik denk ik ook erg last van hebben, dat er geen weinig. De stereotype zorgt er natuurlijk voor dat je weinig ruimte hebt om iets anders te zijn. Want bijvoorbeeld, kijk, toen vroeger, als ik bijvoorbeeld voor wiskunde een 8 kreeg, zeg maar, oh ja, dat komt omdat je Chinees bent. Dan denk ik, ja, maar ik heb fucking hard gewerkt.
2: Uren op dat kamertje gezeten.
15: Voor een proefwerk, dan is het blijkbaar niet eens mijn eigen verdienste of zo. En ik denk dat dat gewoon de hele tijd gebeurt. En ik wil met dit boek natuurlijk juist ook laten zien dat er veel meer kanten zijn aan mensen zoals mijn ouders. Ik zeg heel vaak ook niet meer van Chinese ouders. Ik zeg gewoon, mijn ouders passen niet altijd binnen die stereotypen die daar bestaan.
2: En je beschrijft ook dat de Oost-Aziatische Nederlanders vaak worden gebruikt als de stok om mee te slaan. Kijk hoe zij het doen, het kan wel.
15: Ja, als een model dus van andere migranten inderdaad. Wat natuurlijk ook oneerlijk is. Omdat, waarom zou je dat vergelijken? Zeg maar, en wat is dan goed? Zeg maar? Ik vraag me in dit boek ook heel vaak af waar dan dat beeld vandaan komt van wat dan een echte Nederlander maakt. Ik denk, die dubbele standaarden rondom het Nederlanderschap is denk ik gewoon een van de grootste, nou niet de grootste problemen, maar het is wel, voor mijn ouders is het natuurlijk de hele tijd gewoon heel oneerlijk dat zij bijna 50 jaar in Nederland wonen, keihard hebben gewerkt volgens de Nederlandse normen en waarden. En dan nog steeds niet laten we zeggen, als je even met mijn ouders spreekt, dan zeg je niet meteen, het is echt een Nederlands of zo. Terwijl heel veel mensen bedoelen het natuurlijk heel goed van, ja, jij hoort er echt bij, want je werkt hard, et cetera.
2: Je krijgt ook heel veel complimenten over je ouders. Zoals je iets over ze schrijft, nou, wees maar trots op je. Op ja, zulke hardwerkende mensen.
15: Ja, maar dat is dan blijkbaar dus de voorwaarde of dat je Nederlander mag zijn, in plaats van dat je een Nederlands paspoort hebt. Mijn ouders hebben wel heel lang een Nederlands paspoort. Maar alleen maar omdat ze heel hard werken of heel hard hebben gewerkt, of omdat er een positief stereotype rondom ze bestaat, zijn ze van, ja, je hoort erbij of zo. Ja, sorry, mijn ouders kunnen allebei bijvoorbeeld wel Nederlands, maar niet vloeiend bijvoorbeeld. Is dat, ja, dat is blijkbaar dan niet de voorwaarde. Alleen maar het harde werken bijvoorbeeld. Dus die afstand tot de Nederlandse maatschappij, die hebben zij ook. Maar ja, dat wordt dan niet gezien als een onderdeel.
2: Problematisch.
15: Precies, ja.
2: Maar hoe is dat voor jou? Want jij zegt over jezelf, ja, een van mijn beste kwaliteiten was heel lang ambitieus.
15: Ja, klopt, ja. Ja, toen ik nog niet verder kon denken aan dat ik bijvoorbeeld ook mocht mislukken, zeg maar. Fouten maken, ja, daar leer je denk ik juist heel veel van. Ik denk dat ik heel erg lang, ja, zeg dat ook in het boek, dat ik heb bijvoorbeeld 4 masters gedaan. Ja, waarom
2: doe je dat? Zegt het niet, je noemt het terloops even 4 studies.
15: Ja, precies. Ik heb, klopt, 4 studies, ja. was nergens nodig geweest. Ik heb geen hoger salarisstrookje of zo. Ik denk dat het vooral ook een soort van overcompenseren is of zo. Ja, ik denk dat het ook valt onder.
2: Maar komt het ook van buiten?
15: Kant inderdaad. Wat natuurlijk ook oneerlijk is. Omdat, waarom zou je dat vergelijken? Zeg maar, en wat is dan goed? Zeg maar? Ik vraag me in dit boek ook heel vaak af waar dan dat beeld vandaan komt van wat dan een echte Nederlander maakt. Ik denk, die dubbele standaarden rondom het Nederlanderschap is denk ik gewoon een van de grootste, nou niet de grootste problemen, maar het is wel, voor mijn ouders is het natuurlijk de hele tijd gewoon heel oneerlijk dat zij bijna 50 jaar in Nederland wonen, keihard hebben gewerkt volgens de Nederlandse normen en waarden en dan nog steeds niet, laten we zeggen, als je even met mijn ouders spreekt, dan zeg je niet meteen, het is echt een Nederlands of zo. Terwijl heel veel mensen bedoelen het natuurlijk heel goed van, ja, jij hoort er echt bij, want je werkt hard, et cetera.
2: Je krijgt ook heel veel complimenten over je ouders. Als je iets over ze schrijft, nou, wees maar trots op je. Ja, op zulke hardwerkende mensen?
15: Ja, maar dat is dan blijkbaar dus de voorwaarde of dat je Nederlander mag zijn, in plaats van dat je een Nederlands paspoort hebt. Mijn ouders hebben wel heel lang een Nederlands paspoort. Maar alleen maar omdat ze heel hard werken of heel hard hebben gewerkt, of omdat er een positief stereotype rondom ze bestaat, zijn ze van, ja, je hoort erbij of zo. Ja, sorry, mijn ouders kunnen allebei bijvoorbeeld wel Nederlands, maar niet vloeiend bijvoorbeeld. Is dat

0: complimenten over je ouders. Als je iets over ze schrijft, nou, wees maar trots op je. Ja, op zulke hardwerkende mensen.
1: Ja, maar dat is dan blijkbaar dus de voorwaarde dat je Nederlander mag zijn. In plaats van als je een Nederlands paspoort hebt. Mijn ouders hebben wel heel lang een Nederlands paspoort. Maar alleen maar omdat ze heel hard werken of heel hard hebben gewerkt. Of omdat er een positief stereotype rondom ze bestaat. Zijn ze van, ja, je hoort erbij of zo. Ja, sorry, mijn ouders kunnen allebei bijvoorbeeld wel Nederlands, maar niet vloeiend bijvoorbeeld. Is dat, ja, dat is blijkbaar dan niet de voorwaarde. Alleen maar het harde werken bijvoorbeeld. Dus die afstand tot de Nederlandse maatschappij, die hebben zij ook. Maar ja, dat wordt dan niet gezien als een onderdeel.
0: Problematisch.
1: Precies, ja.
0: Maar hoe is dat voor jou? Want jij zegt over jezelf, ja, een van mijn beste kwaliteiten was heel lang ambitieus.
1: Ja, klopt, ja. Ja, toen ik nog niet verder kon denken aan dat ik bijvoorbeeld ook mocht mislukken, zeg maar. Fouten maken, ja, daar leer je denk ik juist heel erg veel van. Ik denk dat ik heel erg lang, ja, zeg dat ook in het boek, dat ik heb bijvoorbeeld 4 masters gedaan. Ja, waarom
0: doe je dat? Zegt het niet, je noemt het terloops even 4 studies.
1: Ja, precies. Ik heb, klopt, 4 studies, ja. was nergens nodig geweest. Ik heb geen hoger salarisstrookje of zo. Ik denk dat het vooral ook een soort van overcompenseren is of zo. Ja, ik denk dat het ook valt onder.
0: Maar komt het ook van buiten? Vanuit de maatschappij? Van het idee dat jij moet presteren?
1: Ja, misschien wel. Ik denk deels natuurlijk van mijn ouders die graag wilden van, nou ja, betaal je al je studies als je maar afstudeert. Heb ik ook gedaan, dus dat is goed. En de maatschappij, ja, ik denk het ook wel zo. Ja, ik denk dat hard werken ook wel wordt gewaardeerd of zo op een manier. Dus ja.
0: Het lijkt me iets lastigs om los te laten.
1: Het laatste, mijn laatste boek was 6 jaar geleden. Ik heb mensen vroegen, waar blijft je nieuwe werk? Dus dat, ja.
0: Ja, maar kan je dat zonder dat er iets aan je knaagt? Want ik kan me voorstellen dat met ouders die allebei 80 uur per week werken, ja, dan krijg je een tik van mee. Dat is blijkbaar hoe je het doet. Dat wordt jouw blauwdruk.
1: Ik denk dat ik onder druk van mijn ouders inderdaad wel echt die motor heb gehad om steeds te werken inderdaad. Dus nu dat ik, ja, ik ben nu 40, dat ik nu een soort van begin te leren van dat er nog meer is dan werken. Ik ga bijvoorbeeld, ja, ik hoop half december vrij te nemen.
0: Wauw.
1: Wat is het nu? Half september, ja.
0: Nou, bijna, het is gewoon bijna.
1: Ja, bijna.
0: In je boek schrijf je, uiteindelijk stromen alle rivieren richting de melancholische vraag hoe het leven zou zijn geweest als mijn ouders niet waren gemigreerd. Waarom gaat het daarheen? Wat is er belangrijk aan die vraag?
1: Ja, ik denk, kijk, elke keer als ik daar ben, ik ben daar nu 5 keer geweest, dan vragen mensen toch van, voel je je dan thuis of zo? Van, is dat dan niet de plek waar je dan thuis hoort? En dan denk ik, ja, ik ben geboren in Middelburg, weet je wel, opgegroeid in Brabant, dus ken ik dan echt de oostkust van China? Dus in mijn hoofd natuurlijk niet of zo, maar toch. Ja, ik weet nog dat in 1994, toen ik daar was, dat mijn oom zei van, nou, het zou super leuk zijn als je hier bleef. En als ik je zou kon aannemen als mijn zoon. Dacht ik, oh, ik heb net een hele zomerlang hier gespeeld. Misschien kan ik die er voor altijd blijven spelen in deze stad, bijvoorbeeld. Dat je dan toch nadenkt van, hoe was mijn leven anders geweest als ik daar toch had gestudeerd, bijvoorbeeld. Of dat ik dan bijvoorbeeld in ieder geval, nou, mijn werk zou dan denk ik niet gaan over discriminatie en racisme. In ieder geval niet op dezelfde manier bijvoorbeeld. Maar of ik me daar dan toch meer daar hoor of zo. Of daar, ik zit te denken of ik het woord thuis wil noemen. Maar wat ik daar, ja, ik weet niet zo goed wat ik daar zou voelen in ieder geval.
0: Je doet het ook voor je moeder. Ook die, stel je die wat als vraag. Wat als je nooit.
1: Volgens mijn moeder nooit was gemigreerd. Ja.
0: Wie was zij voordat ze ging?
1: Ja, ik heb dat een paar keer gevraagd. In de documentaire serie vraagt dat volgens mij ook. Van wat waren dan je hobby's bijvoorbeeld voordat je vertrok? Ik zag haar na dat ze moeite had om die vraag te beantwoorden. Want ik dacht, je hebt toch wel een idee van wat het had kunnen zijn of zo. Dus toen zei ze, ik denk vooral om mij te behagen, van ja, nee, tuinieren of zo, of zingen of zo. Ja, oh, zangeres dan. Ja, zangeres. Toen dacht ik, oké, nou dan. Dus ik dacht van ja, ik denk dat zij zich natuurlijk op een hele andere manier had kunnen ontwikkelen of zo. Als ik vooral kijk naar haar.

0: broers en een zusje bijvoorbeeld. Was dan toch een misschien... Ja, nou, niet in een snackbar had gewerkt natuurlijk. Een Hollandse friettent voor 80 uur per week.
1: Maar wat kon je uitvinden over wie ze was? Of bleef het echt bij, ja, ik vond tuinieren wel leuk, Piet. En nou weer door.
0: Ja, toen ik haar was, toen was vooral haar zusje, mijn kleine tante dus... was denk ik wel een grote bron. Die was gewoon, ja, die kon zo goed praten voor de camera ook. Zij ging gewoon ronduit vertellen van dat ze elkaar bijvoorbeeld... Ze waren zo arm dat ze geen telefoon hadden. Dus mijn ouders en zij hadden heel lang geen contact. Pas toen er... wat heb je nu? WhatsApp bellen of zo? Dat internet goedkoper werd, bellen ze nu elke dag met elkaar. Maar destijds moesten zij geld sparen om naar de dorpstelefoon te gaan en daar dan misschien een minuut met mijn moeder te bellen en dat mijn moeder dan loog van ja, we hebben geweldig hier. Ik heb 3 kinderen. Super vet hier. En dat mijn tante dacht van oh, wow, ze heeft het echt helemaal gemaakt of zo. En dat ze dan later toch van andere mensen hoorden van ja, mijn moeder die vond het heel eenzaam bijvoorbeeld. Ja, mensen snapten niet dat zij bijvoorbeeld geen Engels kon. Mijn moeder kon helemaal geen andere taal dan de taal die
1: ze sprak. Nee, ze had alleen geleerd van als je het niet weet, moet je maar gewoon je schouders ophalen.
0: Dat zo.
1: Ja, weet het niet.
0: Dus moeten zij dat. Ja, dat is ook een van de scènes die uit de documentaire serie. Ik heb heel veel dingen voor het eerst gevraagd of zo. Dus dat zij dan. Dat is een scène in het Phoenix Museum in Rotterdam. Dat zij dan toch. Ja, mijn moeder is echt een flap uit eigenlijk. Mijn moeder is. Jij hebt een paar afleveringen gezien. Mijn moeder is. Mijn vader die zit een beetje achterin, van een beetje te knikken van ja. Ik zeg maar niks of zo. En mijn moeder zegt dan, oh ja, dit gebeurde ook nog. En dit, ja, we waren super arm vroeger. En dit, ik denk dat zij een goed duo zijn voor een documentaire.
1: Denk je dat ze ongelukkig was?
0: Ja, dat vertelde ze ook letterlijk in die scène. Dat zij dus wel, dat ze dan zegt, ja, papa gaat dan beneden tv kijken met de collega's. En dan ga ik boven even huilen. Dan, oh ja, wat verdrietig of zo. Die scène had wel ik had al geschreven over dat ik mijn moeder vroeger wel zag huilen in die schuur vroeger. En daarna had ik de scène van, oh ja, dat is dus toch waar. Ik had in mijn hoofd onthouden dat ze wel eens ging huilen omdat ze verdrietig was. Dat ze, ik weet niet waarom, maar nu weet ik dus waarom. Dat ze dus eenzaam was. En dat ze dacht, ja, ik woon in een land waar ik niks ken. Ik ken niemand hier en iedereen is best wel streng tegen mij. Mijn vader zei toen van ja, toen Tim werd geworden, mijn broer, toen kreeg je weer een lach op je gezicht, zegt hij volgens mij.
1: Maar is dat ook waarom je scenario's voor haar bent gaan schrijven? Je bent andere levens voor haar gaan verzinnen in je boek.
0: Ja, dat is het fijne aan het boek natuurlijk. Hè? Dat je dan toch hardop mag nadenken over wat er zou kunnen zijn. En ik denk dan altijd, mijn ouders zijn allebei hele slimme mensen, maar dat komt natuurlijk niet helemaal altijd naar voren, omdat zij bijvoorbeeld ja, die afstand tot de Nederlandse maatschappij en de taal bijvoorbeeld ook, maar ook natuurlijk de kansen die ze krijgen. Ik bedoel, mijn ouders zijn gestopt met verder studeren om dus naar Nederland te komen bijvoorbeeld. En dat, je merkt aan mijn vader bijvoorbeeld, die is gewoon super geïnteresseerd in buitenlandpolitiek bijvoorbeeld. Dus die heeft het de hele tijd daarover. Maar je merkt dat hij dan soms moet hollen, zeg maar, in een gesprek, zeg maar, om het bij te houden als we het dan echt daarover gaan hebben. Een moeder die, ze houdt van breien en ze houdt van tuinieren, maar ze kan natuurlijk veel meer dan dat of zo. Ik denk, ja, dat is dan toch fijn of zo om na te denken van wat had mijn moeder ook kunnen zijn of zo. Ja.
1: In al die scenario's besta jij niet.
0: Ja, want dan verhuist ze niet het land uit bijvoorbeeld. Of dan trouwt ze met iemand anders dan mijn vader bijvoorbeeld.
1: En hoe is dat om dat op te schrijven? Want je schetst haar heel gelukkig zonder jullie.
0: Ja, ik denk vooral wat ik ook heb geleerd in het schrijven van dit boek is dat ik te veel voor ze heb ingevuld wat nou voor hun geluk betekent. En ik denk dat een van de lessen die ik nu heb geleerd is bijvoorbeeld, mijn ouders die horen niet helemaal thuis in Rotterdam, waar ze nu wonen, in Nederland of in al die jaren dus hier zijn. Maar ook niet meer echt in het moderne Wenzhou van nu bijvoorbeeld. Zij, elke keer als ze zijn, dan zoeken ze naar wat ze nog kennen. En je ziet aan ze van, ja, dit is eigenlijk te modern, mijn wijk is weg, mijn ouders zijn gestorven, dus is dit dan nog mijn thuis? En wat ik vooral heb geleerd is dat zij nu in Rotterdam een groep hebben gevonden die precies hetzelfde hebben gedaan. Namelijk 50 jaar lang in de horeca hebben gewerkt, herkennen hun thuis in China ook niet meer, dus blijven in Rotterdam en gaan bij een club. Mijn ouders zitten nu in een seniorenclub van, wat is het, 400 mensen.
1: Ja, wat een pretletters zijn ze daar, hé.
0: Zij zijn living la vida loca. Zij hebben echt een nieuwe hobby's.
1: Ze lopen vooraan in de Polonaise, figuurlijk dan. Of misschien ook wel letterlijk. Dat...
0: Ze zijn ook heel populair. Ja, kijk, ik ken mijn ouders als mensen die achter in vitrines staan en werken in werkpolo's. Maar dan zien ze daar een soort van shine. Ze kennen daar iedereen. Mijn moeder loopt rond met een waterkoker. Met, weet je wel, ze doen gewoon dingen. Het is gewoon echt...
1: Denk je daardoor ook van, ik heb te veel ingevuld?
0: Ja, zeker. Ik denk dat ik sommige dingen niet besefte, zoals dat zij vroeger heel arm waren, besefte ik niet, weet ik nu wel. En dat ze nu hun draai niet kunnen. Ja, deze mensen zijn weer net terug van een cruise uit Spanje met hun.
1: Ja, dat is pas een draai.
0: Ja, ik weet niet of ik dat heb straks over wat is het, 30 jaar of 40 jaar.
1: Je schrijft, maar ik wil niet dat ze abstracte vormen worden, dat de manieren waarop ze zich door het leven begeven ondoorgrondelijk blijven. Dus nu weet je meer,
0: ja.
1: Maar daarvoor moest je vragen stellen. Terwijl je ook zegt, ja, wij gaan nooit tot de bodem.
0: Ja, ik denk vooral... Nou, toen ik 10 jaar geleden bijvoorbeeld uit de kast kwam... toen zei mijn moeder, ik ga dit nooit accepteren. Toen dacht ik, oh, maar dan is daar dus blijkbaar geen ruimte om het daarover te hebben. Want het is niet dat ik het daar niet over wil hebben of zo. Het is meer dat ik dan denk dat zij daar niet op zitten te wachten. En dan ga je het natuurlijk zelf invullen van... dan ga ik het niet over hebben, dan ga ik het niet over hebben, dan ga ik het niet over hebben. Dus dan... Is dat bijvoorbeeld alweer geen onderwerp meer? Terwijl bijvoorbeeld ja, mijn dateleven is een heel groot deel van mijn leven, bijvoorbeeld.
1: Je beschrijft eigenlijk een beetje dat het enige veilige onderwerp waar niemand zich aan kan botsen, is eten.
0: Ja.
1: Is het te zout? Is het lekker? Is het genoeg?
0: Ik denk dat een van de meest praktische dingen... Iedereen eet minimaal 3 keer per dag, denk ik. Dat is gewoon
1: genoeg gespekstof.
0: Precies. Is waar je aan kunt ophangen als je niet weet waar je het over moet hebben.
1: Maar nu moest je...
0: Wat heb je gegeten vandaag? Is dat...
1: ik heb voordat we hier begonnen iets bij de Libanees gehaald. Was echt heel erg lekker. En ook genoeg. Was genoeg.
0: Kijk, ja. Fijn.
1: Maar je moest nu. Kijk, nu stel je aan mij zo'n vraag over wat ik heb gegeten. Maar aan jou moest je dieper.
0: Laten we zeggen... De camera hielp wel. En ook wel dat er een regisseur zeg maar meedenkt van wat gaan we nu opnemen? Ja, het is heel praktisch. Maar ik heb wel een paar keer gehad dat ik dacht van volgens mij zit dat ook in de montage van de serie. Dat ik dacht van ja, ik kan eigenlijk niet deze vraag nog een keer stellen. Want deze mensen die kijken al zo van wat wil je nou dat we zeggen of zo.
1: Ze zijn wel welwillend. Ze willen echt wel helpen, maar af en toe...
0: Ik denk dat ze...
1: Begrijpen ze je ook gewoon niet?
0: Ja, dat is denk ik een van de grootste dingen die je vooral in de montage van deze serie ziet. Namelijk dat mijn ouders en ik niet 100% een hele taal spreken. Dus ze spreken de hele tijd zo'n beetje langs elkaar heen. Weet je wel, dat in de Venn diagram is dat...
1: Eten zit hier.
0: Dit gedeelte, dat kunnen we elkaar verstaan, zeg maar. En daaromheen... ik heb letterlijk in de montage, wanneer ik die zag... zag ik ineens ondertiteling bij mijn ouders. Ik wist niet eens waar ze het over hadden in sommige scènes. Ik weet nog in aflevering 1 zit er een scène in... waarin we het hebben over dat ik de taal niet spreek, bijvoorbeeld. Niet helemaal. En dan noemen ze een woord. En pas in de montage wist ik waar ze het over hadden. Ik zei, oh shit. Dus heb ik gewoon een kwartier lang over... wat was ook weer respect voor je voorouders gehad. En ik stond
1: wat
0: erbij.
1: Yes, van te knikken, ja.
0: Kwartierlang.
1: Het gaat er ook over wiens schuld dat is.
0: Ja. Ja, en ik denk dat ik, vooral toen ik jonger was of zo, dat in mijn hoofd was natuurlijk alles mijn schuld. Hun schuld.
1: Vanzelfsprekend.
0: En zij zijn natuurlijk ook echt van de school van al het goede hebben we jou geleerd. En al het slechte, dat komt van de buitenwereld. Dus ik denk dat we daar een soort van de hele tijd een beetje in de weer hebben gestengeld over wat dan de schuldvraag is. Maar ik denk vooral ook bij het schrijven van dit boek, denk van ja. Sommige omstandigheden zijn nu eenmaal zo. En daar vecht je dan maar uit in plaats van dat iemand de schuld krijgt.
1: De schuldvraag is niet relevant.
0: De schuldvraag is niet relevant. Omdat de keuzes zijn nu eenmaal al gemaakt. En je kunt die niet meer terug. Het is niet dat mijn ouders gaan nu niet... Ik bedoel, ik ben al lang volwassen, zeg maar. De schuldvraag is gewoon niet meer relevant. Of zo. Het is gewoon nu dat je moet roeien met de riemen die je hebt. Het is, dat is denk ik veel gezonder en minder... toxisch of zo. Om een, als je nog een band wilt opbouwen met je relaties, met je, een relatie wilt opbouwen met je ouders zoals ik, dan is dat denk ik de beste manier.
1: Geen gesteggel.
0: Geen gesteggel, ja.
1: Ik ben op zondagmiddag op Festival Boekfest in Utrecht in gesprek met Piet Woe. Piet is schrijver en journalist. Deze maand verschijnen er van mijn gast maar liefst 2 boeken en een serie. Ik ben zo weer weg, een familiereis, Aziatische sprookjes en de sleutel van Piet, waarvoor hij met zijn ouders afreisde naar hun geboortegrond. Ik ga nog even een stukje voorlezen. Vlak voordat ik op de middelbare school kwam, woog ik minstens 80 kilo. Ik weet het exacte gewicht niet meer. Ik heb mezelf al niet meer gewogen sinds 2003. Er stond in een woonkamer in Tilburg lang een foto van mij in een lijst gekregen van een snackfabrikant, met in grote letters onderin het woord vleeswaren. De 11-jarige ik zag er destijds ook uit als een hoop vleeswaren in kinderkleding, ongemakkelijk leunend tegen een kast met een hoofd rood als een kreeft. De waarde van eten in mijn leven heeft, zo herinner ik me, nogal geschommeld. Eten was vroeger veel waard voor mij. Ouderliefde, zo leerde ik, is het volscheppen van de borden van je kinderen keer op keer tot de laatste rijstkorrel op was. Waar het mijn Chinese ouders ontbrak aan enige vorm van fysieke affectie, maakten ze dat des te meer goed met het aantal koolhydraten. Je was ja, dik.
0: Zeker, ja. Terwijl nu je dit voorleest en ik denk ik 80 kilo valt op zich. Ja, ik bedoel, volgens mij weeg ik niet 80 kilo. Maar destijds als kind
1: was het kleiner.
0: Zeker, ja. Ja.
1: En hoe was dat? Of dat was ook gewoon wat het was?
0: Ja, het gekke is dat als ik nu terugdenk, dan weet ik heel veel dingen niet meer. Maar ik weet wel dat ik in ieder geval vooral op school daarop werd gepakt. En niet op bijvoorbeeld mijn seksualiteit bijvoorbeeld. Want destijds was natuurlijk ook ontluikend. Maar dat je dan toch denkt, oh ja, dit is dan blijkbaar...
1: Nee, jij had Martijn, die zei, zou je dat pistoletje wel doen met je dikke kop?
0: Martijn, ja, ja. Inderdaad. Ja, oh, ja, klopt.
1: Is dat dan voor het eerst dat je doorhebt van, oh...
0: Nee, ik denk vooral, ja, dat als kind je zelfbeeld wordt natuurlijk ook gevormd door alle dingen om je heen. Dus ook bijvoorbeeld ja, boeken en films. Er werden natuurlijk gewoon grapjes gemaakt over dik zijn bijvoorbeeld. En ik weet ook nog natuurlijk, mijn ouders zijn ook niet allebei super slank of zo, zeg maar. Dus we hadden altijd wel grapjes daarover binnen de familie. Mijn vader wilde volgens mij ook wel echt graag dik zijn om te laten zien dat
1: welvaart.
0: Hij welvaart had. En ik denk dat wij als kinderen, in ieder geval ook onder invloed van onze ouders, dan ook wat voller waren of zo. Maar ik merk dat vooral toen ik op de middelbare school zat, dat het dan echt opvalt of zo. Want als kind denk je, ja, het zal wel of zo. Maar als je echt als tiener nog dik bent, dan... ik denk dat daar vooral de pesterijen om gingen inderdaad.
1: En wat ging je doen?
0: Toen ging ik kotsen. Ik weet dus, toen ik dit opschreef, toen moest ik echt hard nadenken wanneer dat dan begon. Ik weet alleen maar wanneer het eindigt bijvoorbeeld. Maar dat heeft denk ik wel echt heel lang geduurd. Ik heb heel lang bulimia gehad. Op de middelbare school. Ik weet alleen nog dat het rondom het eindexamen was. En dat vooral... Ja, voor mij was het heel erg... Ik was gewoon echt alles aan het afwegen. Hoeveel gram Brinta en hoeveel milliliter melk mag erbij? Dat is echt wat ik nog weet van die tijd. Het was echt...
1: En de geur van rijstwafels.
0: En de geur van rijstwafels. Ik weet nog, er zijn zelfs van die Snack and Jacks of zo. En dat was dan echt mijn...
1: Dan maak je geen reclame verder.
0: Oh, sorry.
1: Een willekeurige rijstwafels. Vorm van rijstwafels.
0: Rijstwafels. En dat was mijn go-to inderdaad.
1: Je beschrijft het in je boek als het geweldloos verwerpen van een land en cultuur die bepaalde vrijheden ontnemen. Maar hoe werkt dat?
0: Ja, ik denk dat ik dan toch, juist omdat mijn ouders dan... Ik wist dan dat mijn ouders graag wilden dat wij wat voller waren. Omdat als wij dan naar China zouden gaan, dat ze konden laten zien van... Kijk, we hebben het gemaakt. Onze kinderen zijn gewoon super doorvoed. We konden...
1: Zo werd er ook naar jullie gekeken.
0: Zo werd er ook naar ons gekeken. Ja, nou, vooral in de eerste hoor. Keer... Ja, de eerste keer in 1994 waren wij echt de talk of the town, zeg maar.
1: Zijn het Japanners, werd er gevraagd.
0: Mensen renden letterlijk naar mijn tante, de zus van mijn vader. Die zei van, wow, we zagen net bij station 3 witte, dikke kinderen. En dan zei mijn tante, ja, dat zijn mijn neefjes en nichtje. Want die zei van ons. Dat het gewoon echt, dat ze daarmee echt laten zien van, dit is dus blijkbaar succes, zeg maar. Dit is... Onze missie is geslaagd, zeg maar. Wij hebben de goede keuze gemaakt door naar Nederland te migreren. En ik denk dat...
1: Maar ja. was het jouw vermageren een afzetten daartegen?
0: Ja, ik vind het zo'n verder vooral een beetje in het boek over dingen. Ik denk dat het vooral ook een manier was van... Ja, kijk, mijn ouders willen dit, dus ik wil het andere. ik denk dat dat daar ook deels mee te maken heeft. Het is natuurlijk niet één op één te zeggen natuurlijk. Maar ik denk ook vooral mijn eigen zelfbeeld leed er natuurlijk ook onder. Dat ik dikker was dan andere mensen om me heen.
1: En hoe doe je dat met ouders die hun liefde ook tonen via voedsel? En dan hebben ze er opeens één die...
0: Die ineens, ja, mijn oom zei...
1: Niet meer lekker eet.
0: Ja, mijn oom zei een keer van... ja, de pols van je zoon ziet eruit als een kippenpoot, zeg maar. Wat is daar aan de hand? Of zo. Dat mijn vader dacht van, fuck, ja. Want dat was dus dan... Dat was in de periode dat ik dus de eetziekte had. Ja, ik weet eigenlijk niet meer precies wat... Ik heb volgens mij wel een dagboek gehouden bij, maar moet ik een keertje misschien teruglezen. Maar ik weet niet meer precies hoe ik me daar toen bij voelde.
1: Maar hoe verstopte je het? Want ik neem aan dat ouders, zoals ouders zijn, er gewoon eten in willen stoppen.
0: Ja, dit weet ik eigenlijk ook niet meer.
1: Je beschrijft wel een scène dat je zegt, ik moet studeren, boven.
0: Oh zo, ja, dat ik boven het eten weggooide inderdaad. Dan nam ik mijn bord mee naar boven en dan gooide ik het weg. Ik zit te denken... Dat is dan in een vuilnisbak. Mensen moeten dat gewoon hebben ontdekt. Maar ik weet niet meer hoe dat... Blijkbaar deed ik dat gewoon. Ja, ik weet niet meer.
1: Wat je ook beschrijft is dat je opeens in de buitenwereld gezien wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk het harde aan een schoonheidsideaal. Dat als het schoonheidsideaal bestaat uit dat iemand dun is... Dan valt dat ineens op in het positieve, zeg maar. Dus ja.
1: En in hoeverre heeft... Nou ja, je vertelde net al, een van jouw kwaliteiten was ambitie. Ja. In hoeverre heeft die kwaliteit, de kwaliteit ambitie hiermee te maken?
0: Ja.
1: Is het ook een vorm van succesvol zijn, niet meer dik zijn?
0: Ja, goede vraag. Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik dat in ieder geval die tijd zo eraan hing of zo. Ik zou niet eens weten of ik dat nu eraan zou hangen. Ik denk het eigenlijk niet. Ja, als kind denk ik gewoon... In ieder geval als kind was ik gewoon een van de vele kinderen, ja. Dan valt het niet zo op of zo. Terwijl, kijk, nu weet ik, mijn ouders vinden alle kinderen leuk of zo. Maar vroeger was er van, ja, dat je dan toch... Maar ik ben maar, was een van de vier kinderen. En ik denk dat je dan ook op een manier graag gezien wilt worden of zo. Of op een manier... Toch, mensen vragen wel eens van, waarom is het zo belangrijk voor jou hoe je ouders jou zien? Ik denk, ja, hallo, dat zijn mijn ouders. Wat bedoel je? Ik snap je vraag niet eens. Mijn moeder is toch super belangrijk voor mij. Ik wil graag, als ze mij ziet, op een hele leuke, positieve manier of zo. En ik denk dat, in ieder geval voor mij was dan het dun zijn, of dunner zijn in ieder geval. Ik weet niet of ik echt dun was. Ja, ik zit te denken of je dat zo hard aan ambitie kunt... vastbinden, maar meer aan gezien willen worden, denk ik. Ja.
1: En hoe zat dat met die vier studies? Deed je dat voor je ouders? Of is dat ook gezien willen worden?
0: Ik hield van studeren. Ik heb heel lang gestudeerd. Ik heb denk ik echt 9, 10 jaar gestudeerd of zo. Ik zou zelfs nog een PhD gaan doen. Om nog verder in de wetenschap in te gaan. Maar ik denk nu... Ja, klinkt ook wel leuk, vier masters. Maar ik zeg dat eigenlijk niet zo vaak. Gewoon nu toch wel tegen jou weer.
1: Mag
0: ik
1: best nog een keer zeggen, hoor.
0: Ja. Het is meer dat het gewoon niet zoveel waard meer is in deze maatschappij. Het is niet zo dat je wordt gezien als meer of zo. Dus, ja.
1: Nou, je laat zien dat je vier studies kan afronden.
0: Dat mijn ouders vier studies kunt betalen, dat vond ik ook.
1: Ja, want dat speelde natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: Speelde dat voor je ouders ook mee?
0: Nee, ze waren denk ik vooral blij dat ik het ging, dat ik ze wel heb afgemaakt.
1: Nou, ze rekenen je ook voor wat jouw half jaar in Amerika bijvoorbeeld heeft gekost. Dat moeten ze dan wel even benoemen.
0: Ja, ik ben op uitrusting geweest inderdaad in Amerika. En toen was dat wel echt... Dat kostte veel geld. Want ik zei gewoon van, ja, ik heb nu, ik denk, 700, 800 euro nodig om hier te leven. En ik werkte destijds niet. Dus op zich was het was een dure grap of zo in hun ogen. Ik heb ook niks meer met Amerikanistiek gedaan, wat ik daar heb gestudeerd. Dus misschien is dat... Als het geen direct lijntje had gehad met mijn carrière... dan was het misschien in hun ogen niet per se de beste keuze geweest. Maar voor mij, ik heb een hele tijd gehad in Florida.
1: Goed zo.
0: Leva la vida loca ook. Dus ja.
1: Je vertelt... in je boek ook hoe met die studie ook het klimmen in sociale status komt. En jij gaat best snel.
0: Ja. Mijn ouders, mijn ouders hebben niet gestudeerd. Dus, en ja, wij kinderen hadden ineens toegang tot zowel boeken en daarna internet. Mijn ouders die liepen dan daarin achter. Dus dan merk je toch dat je, zodra je, niet zodra, maar ik merkte vooral vanaf de universiteit dat de kloof in informatie, of toegang tot informatie zou ik eerst zeggen, dat die zo groot werd. Dat wij onze ouders moesten gaan uitleggen hoe iets werkte bijvoorbeeld, wat niet erg is. Maar dat betekent wel dat we het over heel veel dingen dan ook nog maar niet meer helemaal kunnen hebben. Bijvoorbeeld, ik heb Engels literatuur gestudeerd. Voor hun is het van, ja, we kunnen en geen Engels en literatuur, ja, we hebben geen tijd. We werken 80 uur per week. Ik heb niet verteld waar mijn scriptie over ging, bijvoorbeeld. Dat konden zij gewoon niet, letterlijk niet begrijpen.
1: Je schrijft daarover, ze waren zelfvoorzienend en het was een wonder dat ze al hun kinderen naar de universiteit konden sturen. Maar ik zag het niet. Ik doe alsof ik geen rol heb gespeeld in de kloof met mijn ouders. Alsof ik het allemaal maar over me heb laten komen. Alsof ik het maar heb laten gebeuren. Maar ik geloof in de autonome mens. Ik moet wel. Dus moet ik ook geloven dat het mijn eigen schuld was. Ik deed niets en dus werd de kloof tussen mijn ouders en mij groter en groter. Zo gaat dat met vrijheid. Je wil niet meer omkijken. Wanneer had je dat door? Want je zegt nu bij die studie al. En wanneer denk je, maar het is onoverbrugbaar geworden?
0: Ik denk toen ik 17 werd en het huis uitging. Ik verhuisde van Tilburg naar Utrecht. Toen merkte ik zoveel vrijheid. Ik ben opgevoed in een huishouden waarin heel veel op je werd gelet. Wat zijn goede kanten heeft, maar ook zijn slechte kanten, denk ik. Ik denk dat ik daarom het even van nam om die, toen ik die vrijheid kreeg. Ik was bezig mijn seksualiteit te ontdekken, bijvoorbeeld. En in Utrecht woon ik ineens niet meer bij mijn ouders. Dus dat betekent gewoon dat ik, ik nam de tijd. Ik merkte dat ik daar echt dat nodig had ook om mezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld voor het eerst een hele pizza at. Ik wist niet eens dat mensen een hele pizza als maaltijd aten, zeg maar. Dat hadden wij nog nooit gedaan thuis. Dus dat mijn huisgenoten daar ineens pizza gingen bestellen, bijvoorbeeld. Maar ook, ja, bijvoorbeeld op citytrips gaan, bijvoorbeeld. Ik ging dat volgens mij toen voor het eerst doen. Ik ben met mijn ouders, denk ik, één keer eerder op vakantie geweest en daarna niet meer. Dat je dus op eigen handje dingen kunt ontdekken. Ja, ik had dat, denk ik, gewoon echt nodig. En ik denk vooral, als je van zo'n soort van vrijheid hebt geproefd, dan wil je dat natuurlijk eigenlijk niet meer terug in dezelfde doos stoppen. Dus het paste eigenlijk gewoon niet meer. Dus mijn ouders die waren ook op een soort van veilige afstand ineens. Namelijk, zij bleven in Tilburg de snackbar bestieren. Ik was gewoon in Utrecht mijn eigen dingen aan doen. Ik denk dat...
1: Dat was eigenlijk een beetje zuurstof.
0: Dat was, denk ik, zuurstof ook, gewoon vooral om mijn eigen ervaringen op te doen of zo, zonder mijn ouders erbij.
1: En we hadden het net over dat de schuldvraag niet relevant is als het om de taal gaat die jullie die spreken. Is het wel relevant als je zegt, ja, het was ook mijn schuld dat die kloof ontstond? Je zal het begin van een kloof weer dichten.
0: Ja, ik denk dat die kloof ook ontstaan is, ook omdat ik het liet gebeuren. Zeg maar, ik had het ding ook gewoon echt nodig. Als ik wist ook bijvoorbeeld, ik moet op een manier bijvoorbeeld mijn ouders gaan teleurstellen, want ik ga niet met een vrouw thuiskomen en daarmee trouwen en op die manier bijvoorbeeld hun kleinkinderen schenken. Niet dat je je ouders kleinkinderen moet schenken, maar meer...
1: Maar wel.
0: Dat gaf mijn ouders wel. Dus ik wist dat dat moment er ooit aan ging komen. Want ja, ik krijg al vanaf, wat is het, mijn 15e tot mijn 20e, vanaf mijn 20e al te horen van, is het altijd voor kleinkinderen?
1: Je moeder stuurde je ook foto's, toch? Van welke zus wil je?
0: Ja, ik weet nog dat ik heb een iconisch mailtje gekregen. Ik wist niet eens dat mijn moeder kon mailen. Dat zij had een foto gestuurd van twee zussen. Dus toen vroeg ze daarin inderdaad van, vind je een van die twee leuk? Want ze dacht van, ja, dan kun je ze ontmoeten. Maar ontmoeten is hetzelfde woord als daten, zeg maar, in onze taal. Zeg maar. Dus ik dacht, ontmoeten, het zal wel of zo. Maar zij bedoelde natuurlijk van, wil je niet met een van deze vrouwen daten?
1: Maar nog even terug op die kloof en of het jouw schuld is. Als ik je zo hoor, denk ik, nee, je had die kloof gewoon nodig.
0: Ja.
1: En je snapt jouw aandeel erin. Maar dit kon ook niet anders.
0: Ja, ik merk dat, denk ik, vooral de laatste jaren. Omdat, elke keer als ik daar ben, dan gaat het toch weer over een beetje de oppervlakkige dingen. En ik weet nog vooral sinds ik uit de kast ben. Sorry, ik noem heel vaak dat ik uit de kast ben. Maar ik denk dat het gewoon een van de onderwerpen is wat het in mijn hoofd in ieder geval nog moeilijker maakte. Zeg maar. En ik praat ook nu in verleden tijd. Want er zijn heel veel dingen gebeurd sinds ik de serie en het boek heb gemaakt. Maar in mijn hoofd zat dat ook muurvast.
1: Hoe kreeg je het voor elkaar om het te vertellen aan je ouders?
0: Ik heb het uit de kast komen.
1: Ja.
0: Ik heb dat via een appje gestuurd. Want ik dacht wel...
1: Hoi pap, mam.
0: Ja, mijn moeder. In dit geval, mijn moeder is wel een van de mensen aan wie ik het dan dus op deze manier had moeten doen, denk ik. Dat stond ook alweer in. Zij vroeg inderdaad van... Ze had volgens mij weer een foto gestuurd van een potentiële Chinese bruid. Natuurlijk Chinees, natuurlijk een bruid. En toen zei ik volgens mij iets van, ik vind meisjes niet leuk. En toen dacht ik stuurde achteraan, ik vind jongens even. Want ik dacht, misschien begrijpt ze weer niet. Dan denkt ze dat ik aseksueel ben of dat ik geen tijd ervoor heb. Of zo. Ik stuurde achteraan, ik vind jongens leuk. Toen hoorde ik even niks meer.
1: En wat is even?
0: Mijn zusje stuurde dat weekend van wat heb je nu weer gedaan? Mama ligt in bed te huilen. Toen ging ik langs of zo. Nee, volgens mij vroeg ik nog een paar keer van hoe gaat het nu? En toen zei ze, ik ben nog heel verdrietig. Dus dat ze dat wel kon appen, vond ik al wel heel erg fijn of zo. Maar ik dacht wel, mijn grootste angst destijds was omdat ik niet meer mocht thuiskomen bijvoorbeeld. Of dat ik werd onterfd of whatever. En ik dacht, dan ga ik gewoon een week later even langs. En ik deed nog dat ik daar langs kwam en dat ik de snackbar binnenstapte. En mijn vader was gewoon aan het werk. Mijn moeder was gewoon in de keuken groente aan het snijden. Toen dacht ik, heb ik dit gedroomd? Dat ik heb geappt? Ik dacht, misschien is het helemaal niet gebeurd. Dus ik bedoel, het lopen verder. Mijn vader groet me gewoon. Mijn moeder is gewoon aan het koken. En ik dacht, misschien heb ik het gewoon gedroomd. En toen ging moeder keihard huilen boven de... Terwijl ze aan het snijden was. Dacht ik, misschien...
1: Toch echt?
0: Misschien toch echt, inderdaad. En zij is gewoon... Ik merkte gewoon aan alle vragen die ze toen stelde... dat ze gewoon niet snapte wat het was of zo.
1: Iets tijdelijks.
0: Ja, ze zei, is het een keuze? Ben je dan ziek of zo?
1: Maar ook ergens van, je hebt nog 10 jaar om te trouwen. Zoiets was het?
0: Nee, mijn moeder die was vooral verdrietig of zo. Maar ze eindigde wel dat hele gesprek met... dat ze dan zei van, heb je dan een relatie? Je hebt geen relatie, je bent al 30. Dat was dan haar. Dat zo eindigde ze. En mijn vader die bracht mij toen naar station. Ik ging toen volgens mij terug naar Amsterdam. Of Utrecht. En die zei van, dit kan je de familie niet aandoen. Je krijgt dus nu een jaar om hetero te worden. Want in zijn hoofd was het iets wat je dan kunt omzetten of zo. Of van, was het iets wat waar ik hem mee wilde pesten? Ik snapte niet zo goed wat dan... Ik zei ook tegen mijn moeder van, waarom zou ik ervoor kiezen om dit te zijn in een wereld waarin het in sommige landen nog steeds letterlijk verboden is, zeg maar, om dat te zijn? Waarom zou ik jouw leukste, verstandigste, grappigste... Nee, je verstandigste kind.
1: Zo'n keuze maken.
0: Niet zoals je kind. Waarom zou jouw kind dat kiezen, zeg maar? Waarom zou je... Toen zag je ook al zo van... Ja.
1: Klopt inderdaad niet.
0: Ja, Piet heeft 4 studies gedaan. Waarom zou hij dit... hij is slim genoeg. Waarom zou hij dit kiezen?
1: Nou ja, wat je ook schrijft is dat jij nooit nee hebt mogen zeggen tegen je vader. Je schrijft nu in retrospect, wil ik het niet uitspreken, maar ik moet het doen. We waren bang voor je. Voor je buien, je onvoorspelbaarheid, de momenten waarop je buiten jezelf raakte. Ik zie het in de 1994 beelden in de houding van mijn toen 9-jarige broer, die iets schreeuwt, zoals jonge kinderen doen, maar onmiddellijk zijn hoofd naar je wendt om te kijken hoe je reageert. Of je reageert. Je kon uit je slof schieten, we mochten nooit nee antwoorden. Een nee tolereerde je niet. Nou, ga dan maar eens aan zo'n man vertellen.
0: Klopt.
1: Dat je jongens leuker vindt.
0: Ja. Ik denk dat ik daarom ook mijn moeder appte. En niet mijn vader.
1: Ja. Ja, is die angst er altijd gebleven? Want je schrijft ook, trauma bevriest je in de tijd. Ben je op dat soort momenten nog steeds dat jongetje?
0: Toen ik uit de kast kwam, toen... Ja, nee, ik wist dat dat niet meer tegenhouden was. Dus ik wist dat ik op dat moment ik zat jarenlang in therapie überhaupt om dat naar dat moment toe te werken. En toen stopte ik met die therapie. Dus dat ineens een half jaar later of zo, toen kwam ik gestuurd dus ineens dat appje. Dus ik wist dat het niet meer tegenhouden viel. Want ik voelde me zo niet mezelf. Als ik daar was in Tilburg bij ze, dan was ik de hele tijd aan het acteren. Van ja, nee, ik ben te druk met studeren, 4 studies, om een vriendin te krijgen.
1: Hij zei het weer.
0: Ja, hij zei het weer, 4 studies, 4 masters zelfs. Toen wist ik van, ik denk dat de stress die het me oplevert, zeg maar, is het me gewoon niet waard om mijn eigen leven te leven. Want in Utrecht was ik mijn leven al aan het leven. Ik was gewoon aan het daten. Ik hield het niet verborgen of zo. Dus ik wist dat dat niet meer tegen te houden valt. En dat het daarom misschien ook dat ik daarom iets moediger die snackbar binnenstapte, zeg maar.
1: Ja, want je schrijft ook dat die angst ergens nog in je lichaam zit. De angst voor je vader. Dat je het nog wel voelt.
0: Ja, mijn vader is wel, die is zoveel zachter geworden in de laatste jaren. Hij heeft het zelf ook gezegd, zeg maar, dat hij zeg maar zelf, ja, ik ben ook gewoon zacht. Ik weet nog dat zelfs mijn oudere broer Sonny, dat hij er ook tegen naar me toe kwam en zei van, ja, papa is veel zachter dan vroeger, dat weet jij. Je kunt meer met hem bespreken dan je denkt. En ik denk dat ik daarom ook die serie durfde te maken, bijvoorbeeld. De serie hadden we al bedacht, maar ik zou eigenlijk bijvoorbeeld alleen naar Willem Tso gaan. Lijkt mij een hele saaie serie. Dan ga ik naar een wijk die niet meer bestaat, dan zeg ik, hier was mijn vader vroeger blijkbaar opgegroeid, maar niemand is hier om dit erover te vertellen. Dus het was gewoon, en mijn ouders zijn gewoon documentaire goud. Dus voor mij was het logisch dat zij dan meegingen, en voor mij was het dus ook logisch dat toen ik wist dat zij allebei gewoon veel zachter zijn, vooral nu ze met pensioen zijn, dat ik dacht van ja, ik denk dat ik het ze gewoon moet vragen of ze mee willen.
1: Ja, en ik zie jullie ook samen op de bank zitten, je vader en jij. En ik zie gewoon een vader die eigenlijk alleen maar wil dat jij gelukkig bent.
0: Ja, kijk.
1: Of was dat voor de camera?
0: Nee, het was niet voor de camera, nee. Je hebt het dan over de scène die, zoals je misschien ziet, ook handheld ineens is geschoten. De rest is allemaal heel netjes geschoten. Maar dat komt omdat dat moment ineens was. En toen ging de cameraman, Leslie, ging ineens heel snel schakelen. Van ja, shit, hij ging op de vloer zitten, lens te laten wisselen. Dus je ziet ons van heel redelijk ver weg, zeg maar. Niet close.
1: Ja.
0: Maar ook dat is heel vies, zeg maar. Omdat we waren toen aan het praten. En toen ging het ineens over dat ik het er soort van best wel ontzag voor heb dat hij, mijn vader, vertrokken is en alles heeft achtergelaten. Ik kon het gewoon niet voorstellen. Als ik op mijn 23ste naar een land zou vertrekken waar ik niks van wist.
1: Nee, we zouden in een bed gaan liggen, kussen over ons hoofd en daarbij laten.
0: Ik zou dat denk ik niet kunnen. Dat is het vooral, denk ik. En dan denk ik van, deze man is letterlijk op zijn sloffen. Hij is op sloffen aangekomen. In Nederland heeft hij gewoon alles achtergelaten. En daar ging de scène over. En ja, jij zegt.
1: Het gaat er ook over dat hij gewoon wil dat jij gelukkig bent.
0: Ja, precies. Het is, laten we zeggen, omdat we nog nooit zo'n gesprek hebben gevoerd, zie je ook in die scène dat het mij erg verrast. Want ik snap wel ongeveer wat je bedoelt, maar ik kan sommige woorden ook weer niet verstaan. En ik begrijp je intentie en daarom is het nu heel zwaar of zo. Dus voor mij, er gebeuren zoveel dingen voor de eerste keer op camera, dat het mij ook vaak heel erg verrast.
1: Je schrijft ook over hem. Ik moet denken aan toen mijn vader tijdens het opruimen voor zijn eigen verhuizing naar Rotterdam oude notitieboekjes van mij tegenkwam in een doos. Ontroerend vond ik dat hij vroeg of hij ze moest bewaren. Want jij schrijft over vroeger toch, zei hij vol overtuiging. Nee, papa, wilde ik antwoorden, maar hij had gelijk.
0: Ja.
1: Het is toch. Ze begrijpen het misschien niet helemaal, maar er is. Er is toch een intentie om het. Nou ja, die kloof een beetje te overbruggen.
0: Nee, ja, 100%. Ik denk dat ik. Ik zat zo vast in het idee van, ja, ze accepteren mij niet zoals ik ben, dus zij moeten de eerste stap zetten, vond ik altijd. Van, ja, jij moet maar zeggen van, neem dan iemand mee naar huis of zo, whatever. Neem mee naar het avondeten, whatever. En dat deden ze dan niet. En nu denk ik, dan is het weer alsof ik dus de schuld helemaal bij hen leg. Terwijl ik weet dat zij uit een andere generatie, andere cultuur, whatever komen. Zeg maar, en dat ze niks weten over. Dus misschien moet ik dan toch maar een stap zetten. Maar dan wel met de camera erbij dus. Ja.
1: Dankjewel, Piet.
0: Graag gedaan.
1: De boeken. Ik ben zo weer weg. Een familiereis en Aziatische sprookjes van mijn gast van vannacht, Piet Woe, liggen nu in de winkel. De driedelige serie De Sleutel van Piet is vanaf 30 september te zien op NPO Start. Dit was Nooit meer slapen. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en abonneren kan ook en kost niets. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan praat ik met regisseur Michiel van Erp over zijn nieuwe film Downtown, die komende vrijdag de openingsfilm is op het Nederlands Filmfestival. Nog een fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. En dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Het vermogen jezelf te vernieuwen is een essentiële vaardigheid geworden. Werken is ook een oefening in verdraagzaamheid. Ik ga steeds minder voor het applaus. Dat God gewoon van je houdt, ondanks jezelf.
4: Ben Tichelaar, gedragswetenschapper. Schrijver van bestsellers als Dromen Durven Doen. Veelgevraagd prediker, hij geeft workshops. Hij schrijft een column voor NRC. En hij is te horen in de Ben Tichelaar podcast. Waarin hij samen met Willemijn Veenhoven op zoek gaat naar antwoorden op de grootste vragen rondom leiderschap, management, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling.
5: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ben, fijn dat je er bent.
3: Ja, leuk om hier te zijn.
4: Als je niet voor het applaus gaat of minder, waar ga je dan voor?
3: Oh ja, dat is een wel goede vraag. Nou, ik vind het eigenlijk wel ontzettend belangrijk in mijn werk dat je gewoon nuttig bent. Ja. Dus dat je iets nuttigs doet voor de mensen om je heen. Mm-hmm. Soms in een kleine groep of soms in een hele grote groep. Maar dat mensen er iets aan hebben. En dat is belangrijker dan applaus. Soms geef je iets nuttigs aan mensen en dan zijn ze niet blij. Dan klappen ze niet, maar is toch nuttig.
4: Oh ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Wanneer je dat voor het laatst had meegemaakt? Dat je iets gaf aan iemand en dat diegene dacht van ja, wat moet ik hiermee?
3: Ja, nou dat was eigenlijk vrij recent bij een bedrijf waar ik intern een lezing hield. Ik doe eigenlijk vaak workshops waarbij veel interactie is. Hè. Dus het is, je hebt dus een idee van er komt iemand die gaat dan heel lang verhaal houden. Ik probeer eigenlijk ook veel vragen te stellen aan mensen. En ging het over een aanpak waar ze mee bezig waren. Ja, en gaandeweg mijn verhaal bleek toch wel, dat had bijna iedereen wel door, dat de aanpak waar ze voor hadden gekozen echt niet zo slim was. Maar ik kreeg toch uitvoerig bedankjes de afloop van de directie. Dus het was niet helemaal geland. Maar bij verschillende mensen kwam de afloop naar me toe van de medewerker. Die zeiden, nou, gelukkig dat je zo duidelijk was. Goed, oh ja. Ik hoopte maar dat ik duidelijk was in ieder geval. Maar het is in mijn werk toch altijd de kunst om eerlijk te zijn.
4: Ja.
3: En tegelijkertijd iets te brengen waar mensen ook iets aan hebben. En niet al te boos om worden. Ook fijn. Ja,
4: ja nee, inderdaad. En ook dus eerlijk zijn. Zonder bedweterig over te komen.
3: Ja. Ja, maar ja, nou, het grappige is, bedweterig zijn, ja, dat is wel een risico natuurlijk in mijn werk. Alleen, ik heb voor mezelf een norm, en ik probeer dat ook zeg maar in mijn columns en in de rest van mijn werk ook echt te doen. Ik baseer mij eigenlijk altijd op wetenschappelijk onderzoek. En dan kan je eigenlijk een beetje zoals... ja, ik ben altijd een hele grote... nou goed, we gaan meteen een zijpaadje misschien. Maar ik ben altijd een hele grote fan van Frits Spits geweest. Wat ik zo mooi vind aan Frits Spits... ik heb hem ooit een keer op mogen interviewen... is dat hij bij muziek, maar ook bij bijvoorbeeld poëzie of mooie boeken... dat hij heel bewonderend daarover kon spreken. Met veel enthousiasme dat kon brengen. Maar het was heel duidelijk, dat is niet wat ik heb geschreven. Ik bewonder het werk van een ander. En dat speelt in mijn werk ook een hele belangrijke rol. Dus als ik ergens spreek of ik schrijf ergens over... dan probeer ik toch echt die mensen die dat onderzocht hebben... of de wetenschap in het algemeen, in het zonnetje te zetten. En dan ben ik het dus niet per se die het allemaal zegt... maar ja, ik ben vooral degene die het doorgeeft.
4: Ja, ja, dat viel me wel op, want ik heb een aantal van je columns gelezen in NRC... en ook een aantal afleveringen van je podcast. En dan viel me inderdaad op van... ik kan jou bijna niet betrappen op puur jouw eigen mening.
3: Ja.
4: Je komt altijd met een wetenschap, met een onderzoek... van nou, dat is onderzocht en de uitkomst is dat en dat.
3: Ja.
4: Want vind je ook inderdaad dat op het moment dat je het niet kan baseren op onderzoek... dat het dan niet de moeite waard is om het te noemen?
3: Nou, ja, dat valt wel mee. Kijk, als mensen mij vragen, wat vind jij ervan? Dan heb ik natuurlijk ook wel ideeën over iets. Dat is niet zo'n groot probleem. Maar in mijn werk word ik natuurlijk heel vaak gevraagd... van, god, hoe zit dat dan op dat gebied van leiderschap? Of hoe werkt dat dan in de samenwerking tussen mensen? En als je het dan baseert op alleen maar je persoonlijke anekdotes... ja, dat vind ik wel een beetje mager.
4: Ja. De podcast is nieuw, hè? Tenminste, hij was er eigenlijk al wel, maar er is nieuw leven ingeblazen.
3: Ja, ik ben ooit in 2019 begonnen met een podcast bij BNR destijds. En het was heel erg leuk om dat te doen. Toen heb ik vooral zelf mensen geïnterviewd. Ik heb ook lang in de journalistiek gewerkt. En ik vond het ook heel leuk om die journalistieke rol weer eigenlijk op te pakken. En gewoon ook veel wetenschappers te ondervragen over hun werk. Maar ik kreeg wel steeds meer de vraag, ook van BNR zelf. Van, ja, maar Ben... wat vind jij nou? Of hoe kijk jij er tegenaan? En op een gegeven moment had ik zoiets van... nou weet je, we moeten misschien even op pauze. Dus ik heb toen op een gegeven moment gezegd... joh, wat mij betreft stoppen we even. Maar ik wil eigenlijk wel op een gegeven moment de draad oppakken. En dat hebben we dit jaar gedaan. En toen hebben we inderdaad de zaak geflipt. Dus ik verdiep mij nu in wetenschappelijk materiaal... en praat daarover met Willemijn Veenhoven. Ja, en dat is dat was Aniek van der Leeuw, de eindredacteur van dat gedeelte bij BNR. Die vond het een heel goed idee om het zo aan te pakken. En dat pakt voor mijn gevoel in ieder geval heel leuk uit.
4: En dat zijn vragen die je behandelt samen met Willemijn... die heel herkenbaar zijn voor iedereen eigenlijk die aan het werk is. Maar ook mensen die niet aan het werk zijn misschien. Hè? Bijvoorbeeld de laatste vraag van de nieuwste aflevering is... hoe ga je om met prioriteiten stellen? Ja, waarom vinden we dat toch zo moeilijk?
3: Ja, maar ook vragen als... maakt het wat uit? Maak je uiterlijk veel uit op het werk? Hè? Hebben mensen die er gemiddeld beter uitzien... althans waarvan we dat vinden... hebben die meer kans op de arbeidsmarkt? Of krijgen die een hoger salaris? En het trieste antwoord is ja, dat werkt zo. Dus er zijn heel veel... hoe werk je goed samen in een team? Of hoe geef je iemand feedback zonder dat je ruzie krijgt? Nou, er zijn zoveel mensen natuurlijk... een belangrijk deel van je leven breng je door op je werk.
4: Ja.
3: En er spelen heel veel sociale lastigheden, zou ik maar zeggen. Heel veel ingewikkelde psychologie. Dus dat is heel leuk om naar te kijken.
4: Ja, want een van je uitspraken in het begin is ook... werken is ook oefenen in verdraagzaamheid.
3: Ja,
4: omdat je aanvankelijk zou denken... ja, werken is gewoon geld verdienen. En misschien nuttig bezig zijn. Maar dat oefenen in verdraagzaamheid, dat is niet waar je als eerste aan denkt.
3: Ja, maar het hoort er wel bij. Ja, want kijk, je kiest je collega's niet uit. Dus je zit vaak in een groep met mensen waar je samen iets moet doen. En iedereen heeft zo zijn onhebbelijkheden. Dat zal ook voor mij gelden en ook voor jou, denk ik. Mm-hmm. Ja, dus de kunst is om daar ook... kijk, het is oefenen. Werken is niet alleen maar geld verdienen of per se iets produceren. Het is ook samenleven. Je brengt gewoon, ik zeg wel eens, het is niet alleen zo dat je veel uren op je werk doorbrengt, maar het zijn nog eens je beste uren. Als je thuis komt, dan ben je moe.
4: Ja.
3: En ook nog de beste jaren van je leven. Dus als je zeg maar echt, geestelijk een beetje rijp bent en je bent in je prime, dat zijn die jaren werk je. Dus dan denk ik ook, dan moet je je ook realiseren, dan moet het ook wel iets goeds brengen. En niet alleen maar geld verdienen, maar het moet ook een fijne manier van leven zijn.
4: De manier waarop jij werkt, hoe is dat veranderd in de loop der jaren?
3: Hoe ik zelf werk, bedoel je?
4: Ja.
3: Wow, ja, is dat erg veranderd. Ja, in wat voor opzicht bedoel je? Met andere mensen of de manier waarop ik met andere mensen omga, bedoel je dan?
4: Ja, hoeveel uur je werkt, hoe je je werk doet.
3: Ja, ik denk wel dat ik iets kritischer ben geworden op waar ik mijn tijd in stop.
4: Mm-hmm.
3: Maar dan kijk ik even helemaal terug. Kijk, ik ben op een gegeven moment, ik ben nu 57 en ik ben... begonnen met, nou ja, zeg maar serieus werken voor geld, zal ik maar even zeggen. Op mijn 19e, als eigenlijk een soort freelance journalist in mijn studietijd. Dus ik schreef dan allerlei stukjes over ondernemers en zo. Ja, en ik denk dat ik in die tijd niet kieskeurig was. Toen wilde ik gewoon eigenlijk mijn studie bekostigen. En daar kwam het een beetje op neer. Althans, de studieschuld niet al te hoog laten oplopen. Misschien is dat een betere formulering. En en uiteindelijk ga je strategisch nadenken over je werk. En je moet ook wel, hè, als je 57 bent, dan denk je ook, ja, misschien heb ik nog 7 of 8, of misschien nog 10. Of misschien, ik heb ook collega's die zijn 75, die staan nog op het podium en die geven lezingen.
6: Ja.
3: Maar ja, je gaat toch nadenken over, wat wil ik eigenlijk nog doen? En wat vind ik wel relevant en wat vind ik minder belangrijk?
6: Want dat nuttige wat je eerder zei, wordt dat steeds belangrijker, van dat je zinvol werk doet.
3: Ja, we kijken toch echt wel, nou ja, om een idee te geven, er komen heel veel aanvragen binnen voor seminars en voor lezingen en dat soort dingen. En dan kijk ik samen eigenlijk met mijn assistent eigenlijk heel kritisch van, ja, maar kan ik hier ook iets bijdragen? Kan ik hier iets kwijt? Of is het alleen maar een soort gezelligheidsborrel, zou ik maar zeggen, van mensen die zoiets hebben, nou, we moeten ook nog een spreker hebben. Ja, dat doen we niet.
6: Dus en wanneer is voor jou dan die omslag gekomen dat je eigenlijk daar kritischer naar bent gaan kijken?
3: Nou, dat is al wel vrij snel gekomen. Ik denk ergens begin 30 zoiets. Omdat ik toen steeds vaker werd. Ik had toen een boek geschreven. Dat ging over internetstrategie. Dat was zo'n heel goed verkopend boek. En dan word je op heel veel plekken uitgenodigd. Nou, leuk om dat te doen. In het begin ben je vooral een beetje overwhelmed. Hè? Is er een goed Nederlands woord voor trouwens?
6: Overweldigd.
3: Overweldigd, ja. Precies. Het begint bijna net zo, ja. Dat je echt het gevoel hebt van, nou, zeg, dat overkomt mij hier. En nou, dan zeg je gewoon overal ja op. Dan denk je, nou, dat is leuk. Maar na een tijdje ga je toch je realiseren van, ja, maar is dit wel de weg die ik verder wil vervolgen? Wil ik hier mijn loopbaan van maken? Wat is wel leuk, wat is niet leuk? En dan doe je natuurlijk ook gewoon, weet je, het helpt om hele slechte ervaringen op te doen. Ik heb al eens een keer een uitnodiging gekregen. Moest ik op de bouwvakbeurs, werd ik uitgenodigd om te spreken. Tijdens een bol, na afloop van de laatste dag van de bouwvakbeurs.
6: Oh, tijdens een borrel.
3: Ja, er is echt helemaal niemand die dan geïnteresseerd is hier. Ik weet nog dat ik daar, dat is heel mooi, want voor mij trad het Rosenberg-trio op. En ik sprak even die gitaristen. Ik ben een enorme fan van die Gypsy Jazz. Ik vond dat heel mooi.
6: Ja.
3: Maar er was helemaal niemand die daarnaar luisterde. Dus we zeiden ook al tegen elkaar van, nou, dit moeten we maar gewoon eventjes verdragen. En we wensen elkaar veel succes. Maar ja.
6: Het vermogen jezelf te vernieuwen is een essentiële vaardigheid geworden. Dat is iets wat veel mensen willen.
3: Ja.
6: Jezelf vernieuwen, een nieuwe versie van jezelf neerzetten. Jezelf opnieuw uitvinden.
3: Nou, kijk, je kunt ook jezelf verbeteren noemen.
6: Jezelf verbeteren.
3: Ja, en dat klinkt dan natuurlijk wel wat. Hè, of jezelf ontwikkelen. Of groeien.
6: Mm-hmm.
3: En dat zijn iets misschien normalere woorden. Maar ja, soms is er echt werk aan de winkel. Tenminste, heb ik ook wel eens gehad.
6: Mm-hmm.
3: Ja, en dan moet je toch echt wat kritisch. Dan moet er wel iets meer gebeuren dan alleen een klein beetje bijleren.
6: Ja, want dit komt uit een column, NRC-column van je. Maar is het niet zo dat je altijd toch bezig bent met jezelf verbeteren?
3: Nou, de vraag is natuurlijk of je dat doelgericht doet. Dus er zijn, kijk, je kunt je, ik denk dat je niet kunt leren. Dus je maakt van alles mee in je leven. En de negatieve dingen, en ook maar de goede dingen ook. Zelfs de hele gewone dagelijkse dingen, daardoor ontwikkel je je. Je brein verandert erdoor. Er komt nieuwe informatie binnen, je ontmoet nieuwe mensen. Dus niet leren is bijna onmogelijk. Maar doelgericht leren. En ook misschien soms een eerlijke diagnose bij jezelf stellen. Van, goh, schiet ik op dat terrein misschien tekort? Schiet ik mezelf in de voet? Wat ik hier doe, is dat eigenlijk wel goed voor mijn relaties, zeg maar in mijn gezin of daarbuiten, of de werkrelaties. En zou daar niet eens een keer iets aan moeten gebeuren? Nou, dat soort vragen jezelf stellen, dat je dus ook echt een diagnose stelt, een doel voor jezelf stelt en je afvraagt.

0: Nou, moet ik dan misschien in mijn gedrag eens een keer wat dingen gaan aanpassen? Nou ja, dat is wat spannender. En dat zou je misschien wel jezelf opnieuw uitvinden kunnen noemen. Althans een beetje.
1: Vind je dat heel veel mensen gewoon eigenlijk maar een beetje gedachteloos door het leven hobbelen?
0: Maar dat weet ik niet. Ja, dat kan ik niet inschatten. Ik denk dat het idee van leren en ontwikkelen en op die manier ook iets van je leven proberen te maken, volgens mij zit dat er bij heel veel mensen wel in. Ja, dus om een idee te geven, ik kom zelf uit een postbodengezin. Mijn vader is altijd postbode geweest, mijn moeder was huisvrouw. Maar mijn ouders hadden allebei ontzettend goed in de smiezen toen wij opgroeiden. Mm-hmm. Mijn zus en ik, toen we opgroeiden in de jaren 70. Ongelooflijk belangrijk was om je te ontwikkelen en je school serieus te nemen. Dus ja, wij zijn wel opgegroeid met dat idee. Maar ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Maar ik denk dat heel veel mensen dat wel beseffen. Dat onderwijs en ook ontwikkeling wel een, nou ja, zeg maar, dat het helpt in je leven, zeg maar. Niet alleen maar in je carrière, maar ook in je leven in het algemeen.
1: Ja, omdat ik, als ik jou hoor praten over echt gewoon bij jezelf nagaan van hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen, hoe kan ik doelgericht veranderen. Ja, ik denk ook altijd van, volgens mij zijn er ook heel veel mensen die daar niet zo over nadenken.
0: Ja, dat kan. Ja, ja. Maar ik wil mensen dat ook niet per se aanpraten. Hè? Kijk, in mijn werk kijk ik vooral naar de mensen die zeggen, nou, ik wil eigenlijk dingen veranderen, maar het lukt al een tijdje niet. Of we hebben een organisatie en we hebben allemaal grote plannen. En dat is nou al de derde keer dat we een groot plan lanceren. En iedere keer valt het op de grond en gebeurt er niks. En dat zijn natuurlijk eigenlijk de mooiste kandidaten, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Om als onderwijzer, hè, want zo zie ik mezelf dan toch een klein beetje. Om daar in onderwijs iets mee te doen, want die willen graag leren.
1: Want je bent gedragswetenschapper, maar hoe kan het nou zijn dat we verandering zo moeilijk vinden, zo eng vinden?
0: Heb je even?
1: Nou.
0: Ja, ja, daar zitten heel veel kanten aan. Er zitten een paar algemene psychologische barrières aan. Je zou kunnen zeggen dat een van de dingen die mensen vervelend vinden is dingen verliezen. Het varieert een beetje als zo'n kleine geldbedragjes gaat. Als je kijkt naar het onderzoek op dat gebied, al die kleine experimentjes met kleine geldbedragen, dat maakt het niet zoveel uit. Maar als mensen grotere dingen gaan verliezen, dat willen we heel graag behouden. We willen ook, zeg maar, dat heet dan conservation of resources. We willen graag de hulpbronnen die we hebben in ons leven, willen we graag behouden. Dingen die we belangrijk vinden. Maar ook dingen als onze eigen identiteit. Hoe kijk ik naar mezelf? Ik vind het heel vervelend vinden als we daar onzeker over worden. Nou, als was nou het probleem met veranderen. Bijna altijd voordat het beter wordt, moet je eerst iets opgeven. Dus het meest simpele is misschien wel dat als je, nou, neem maar bijvoorbeeld stoppen met roken. Dan geef je dus iets op waarvan je weet, dat is eigenlijk goed voor me, maar dat goede komt pas later. En nu eerst moet ik iets opgeven.
1: Heel korte termijn, lange termijn.
0: Korte termijn, ja. Lange termijn speelt er ook. Dat heet dan de present bias. En als nu iets gebeurt, dan raakt ons dat emotioneel en ook motivationeel raakt ons dat veel meer dan wanneer iets in de toekomst speelt. Dus die twee dingen werken al in een soort tandem. Nu iets verliezen, misschien later iets krijgen. Ja. Ja, als dat de structuur is van de verandering waar je aan werkt, persoonlijk of in een bedrijf, ja, dan begint het al heel moeilijk. Dan begin je al op achterstand.
1: Ja, dus dan heeft het heel erg te maken met communicatie, met heel duidelijk uitleggen waarom je dus iets kwijtraakt nu. Voor later.
0: Ja. Ja, maar dat is niet altijd genoeg. Ja, dus dat is het probleem. En daarbij speelt dan ook heel vaak dat als je weet dat het later pas tot iets leidt, dan raak je onderweg ook makkelijker afgeleid bijvoorbeeld. Of dan vergeet je weer waar je mee bezig was. Dus nee, ze spelen heel veel facetten een rol. Maar dit is een van de cruciale facetten. Ander punt is bijvoorbeeld iets veranderen. Dat vergt toch de eerste keren dat je nieuw gedrag laat zien, bijvoorbeeld in een werkomgeving. Maar misschien ook als je zegt, nou, ik kom straks weer op een verjaardag en dan neem ik geen gebakje, want ik probeer een klein beetje op mijn gewicht te letten.
1: Ja.
0: Nou, dan zeg je, nou, doe mij maar geen gebakje, maar doe maar een glas water, doe maar iets anders. En ja, dat vergt het onderdrukken van eigenlijk van bepaalde impulsen. Dat betekent ook dat je echt even over bepaalde zenuwen misschien heen moet stappen, omdat je, ja, anders, je bent misschien wel bang dat je allerlei commentaar krijgt van mensen. En dat onderdrukken van allerlei impulsen, ja, dat kost moeite, dat kost energie. En ons brein houdt meer van gemak dan van moeilijke dingen doen. Van moeilijke dingen denken, van moeilijke dingen uitvoeren. Dus het is heel vermoeiend. Vaak de eerste keren dat je iets nieuws doet, daar kunnen mensen ongelooflijk moe van worden.
1: Want het brein wil gewoon energiebesparend zijn.
0: Ja, dat is een van de kenmerken, als je

0: Ik denk dat je de meeste biologen of neuropsychologen vraagt, die zullen het daarmee eens zijn. Het brein probeert energie te sparen. En dus is het veel makkelijker om bepaalde gewoontes die al heel lang eigenlijk, nou ja, prima voor je werken, misschien niet voor de lange termijn, maar wel voor nu, om lekker in die gewoontes te blijven hangen. Dat is ook niet een overweging, dus geen keuze. Dat doe je eigenlijk vanzelf. En als je uit dat vanzelf wilt komen, dan kost het moeite. Ja, en dat vinden we dus niet fijn. En dat is ook niet opnieuw een keuze. Zo zitten we biologisch gewoon in elkaar.
1: En dan heb je ook tandartsen die gewoon snoepen en niet altijd goed hun tanden poetsen. Jij bent gedragswetenschapper, gespecialiseerd in verandering. Komen, ja. Wat vind jij zelf dan lastig om te veranderen?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind is eerlijk tegen mensen zeggen wanneer ik iets niet goed vind. Mm-hmm. Om maar eens wat te noemen. Ik ben een beetje een pleaser, vrees ik. Dat is in sommige opzichten in mijn werk wel makkelijker. Als je voor een groot publiek staat en je bent een beetje een pleaser, nou, dan doe je je best om te zorgen dat ze je leuk vinden. Als dat lukt, gezellig, vriendelijk, altijd een grapje. Ja, geen probleem, weet je wel. Als je een feestje hebt, moet je mij uitnodigen, word je altijd leuk. Ja. Maar soms dan heb je geen feestje, dan wil je gewoon dat iemand eerlijk tegen je zegt hoe de zaken ervoor staan. Nou, dat vind ik heel moeilijk, daar draai ik altijd heel lang omheen. En wat dan vaak gebeurt, dat heb ik wel eens gehad, ook in samenwerkingen met mensen. Dan ben ik eigenlijk ergens niet tevreden over, maar dan wacht ik te lang. En op een gegeven moment, ja, zoals het dan ook in relaties vaak gaat, op een gegeven moment komt het eruit, maar dan komt het er niet meer zo lekker uit als wanneer je nog een beetje rustig was geweest.
1: Ja, er zitten heel veel emoties in.
0: Dan komt er heel veel emotie bij. En dan drukt iemand op die knop en zegt, ja, daar ben ik er ook klaar mee. En dan, ja, dus daar heb ik in het verleden echt wat domme dingen mee gedaan, hoor. Dat ik met mensen samenwerkte, dat ik eigenlijk gewoon heel vroeg had moeten bespreken, joh, volgens mij gaat dit niet zo lekker in de samenwerking, dat kunnen we beter doen. Dan wacht je te lang en dan op een gegeven moment sta je te schreeuwen tegen iemand. Ja, dat is niet fijn.
1: En als jij wordt ingehuurd door een bedrijf om een veranderproces in gang te zetten, ik kan me voorstellen dat het ook soms gewoon niet lukt.
0: Nou, dan moeten we een van de kenmerken, ik denk dat je de meeste biologen of neuropsychologen vraagt, die zullen het daarmee eens zijn. Het brein probeert energie te sparen. En dus is het veel makkelijker om bepaalde gewoontes die al heel lang eigenlijk, nou ja, prima voor je werken, misschien niet voor de lange termijn, maar wel voor nu, om lekker in die gewoontes te blijven hangen. Dat is ook niet een overweging, dus geen keuze. Dat doe je eigenlijk vanzelf. En als je uit dat vanzelf wilt komen, dan kost het moeite. Ja, en dat vinden we dus niet fijn. En dat is ook niet opnieuw een keuze. Zo zitten we biologisch gewoon in elkaar.
1: En dan heb je ook tandartsen die gewoon snoepen en niet altijd goed hun tanden poetsen. Jij bent gedragswetenschapper, gespecialiseerd in verandering.
0: Komen, ja.
1: Wat vind jij zelf dan lastig om te veranderen?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind is eerlijk tegen mensen zeggen wanneer ik iets niet goed vind. Mm-hmm. Om maar eens wat te noemen. Ik ben een beetje een pleaser, vrees ik. Dat is in sommige opzichten in mijn werk wel makkelijker. Als je voor een groot publiek staat en je bent een beetje een pleaser, nou, dan doe je je best om te zorgen dat ze je leuk vinden.
1: Als
0: dat lukt, gezellig, vriendelijk, altijd een grapje.

0: Nou, wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind is eerlijk tegen mensen zeggen wanneer ik iets niet goed vind. Om maar eens wat te noemen. Ik ben een beetje een pleaser, vrees ik. Dat is in sommige opzichten in mijn werk wel makkelijker. Als je voor een groot publiek staat en je bent een beetje een pleaser. Nou, dan doe je je best om te zorgen dat ze je leuk vinden. Als,
1: ja,
0: je, als, dan,
1: gezellig,
0: als het ja. dan lukt, gezellig, vriendelijk, ja. altijd een grapje. Ja, geen probleem, weet je wel. Als je een feestje hebt, moet je mij uitnodigen. Word je altijd leuk. Ja. Maar soms dan heb je geen feestje. Dan wil je gewoon dat iemand eerlijk tegen je zegt hoe de zaken ervoor staan. Nou, dat vind ik heel moeilijk. Daar draai ik altijd heel lang omheen. En wat dan vaak gebeurt, dat heb ik wel eens gehad, ook in samenwerkingen met mensen. Dan ben ik eigenlijk ergens niet tevreden over, maar dan wacht ik te lang. En op een gegeven moment, ja, zoals het dan ook in relaties vaak gaat, op een gegeven moment komt het eruit. Maar dan komt het er niet meer zo lekker uit als wanneer je nog een beetje rustig was geweest.
1: Ja, er zit heel veel emotie zit
0: dan komt er heel veel emotie bij. En dan drukt iemand op die knop en zegt, ja, daar ben ik er ook klaar mee. En dan, ja, dus daar heb ik in het verleden echt wat domme dingen mee gedaan, hoor. Dat ik met mensen samenwerkte, dat ik eigenlijk gewoon heel vroeg had moeten bespreken. Joh, volgens mij gaat dit niet zo lekker in de samenwerking, dat kunnen we beter doen. Dan wacht je te lang en dan op een gegeven moment sta je te schreeuwen tegen iemand. Ja, dat is niet fijn.
1: En als jij wordt ingehuurd door een bedrijf om een veranderproces in gang te zetten, ik kan me voorstellen dat het ook soms gewoon niet lukt.
0: Nou, daar moeten we even helder in zijn. Ik ben geen consultant. Dus ik verhuur mij ook zeker niet als adviseur. Dan ben ik namelijk helemaal geen goede adviseur.
1: Nee?
0: Nee, want adviseurs die moeten geduldig zijn. En die moeten vooral heel veel vragen stellen. En ik ben ja eigenlijk toch veel meer iemand die gewoon onderwijs geeft. Dus wat er meestal gebeurt is, er is bijvoorbeeld in een bedrijf zijn ze bezig met een verandering of staan ze aan de vooravond van.
1: Ja.
0: En dan willen ze daar iets over leren. En dan, ja.
1: En dan ben je klaar en zeg je veel succes.
0: Dan zeg ik veel succes, ja zeker. Ja, dat is het werk van een goede onderwijzer. Maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het altijd dan ook meteen lukt. Gebeurt ook wel dat je natuurlijk wordt teruggevraagd. Je hoort ook wel eens terug dat mensen zeggen, ja, we hebben de plannen toch wel een beetje bijgesteld na jouw sessie. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar ja, goed, uiteindelijk neemt iemand anders vaak het stokje over. Maar je moet je beperkingen kennen. Ik ben geen goede adviseur. Ik ben, nou, denk ik, een redelijke onderwijzer.
1: Toch kan ik me wel voorstellen dat het misschien soms dan ook wel kriebelt. Dat je denkt, ja, ik weet precies welke kant jullie op zouden moeten. Ik wil jullie ook wel begeleiden.
0: Ja, nou, dat heb ik gedaan in mijn promotieonderzoek. Dus ik heb toen, maar dat is al wel een tijdje geleden, hoor. Dan praten we, ik ben in 2010 gepromoveerd. Maar in de periode daaraan voorafgaand heb ik eigenlijk bij verschillende bedrijven jarenlang veranderingen begeleid. Dus mensen voerden het zelf uit. Maar ik zat daar met een gedragswetenschappelijke bril op. Zat ik ernaast, gaf suggesties. Ontwierp natuurlijk hoe het experiment eruit moest zien. Want dat is dan vaak in een organisatie dat een bepaalde groep mensen moesten iets uitvoeren. Een andere groep die werd als het ware daar buiten gehouden. En dan ging je aan beide groepen meten. Wat verandert er dan? Gebeurt er iets in het gedrag? En dan kun je verschillen zien. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ook heel veel dingen gezien die absoluut niet werkten. Nee, dat is wel interessant. Ja, maar ik heb het gelukkig kunnen meemaken. En ik heb ook daarvoor heb ik wel een hele tijd gewoon ook in loondienst nog gewerkt. Bij een grote bank bijvoorbeeld. Waar ik ook wel probeerde iets te veranderen. Wat natuurlijk ook niet allemaal lukte. Dus nee, die praktijkervaring helpt wel.
1: Wat is de meest nutteloze baan die je ooit hebt gehad?
0: Oeh, de meest nutteloze baan. Ja, ik heb ooit bij een adviesbureau een tijdje gezeten. Toen waren nieuwe media heel erg hip, zoals AI nu heel hip is. Was toen internet heel erg hip en ik had toen dat dikke boek geschreven. En die wilde heel graag iemand hebben die daar op die afdeling zat. En ik denk dat is aantrekkelijk. En die hebben dan vast ook leuke klanten waar ik dan dingen voor kon doen. Maar heel grappig was gewoon dat ze hadden wel die plek en ook een bureau. En dan moest ik dan ook een dag in de week zitten. Maar daar waren eigenlijk geen klanten voor. En toen zei ik ook, ja, volgens mij kan ik hier beter mee stoppen. Nee, ik wil heel graag dat je dit blijft doen. Dus dat was voor hun echt window dressing.
1: Oh ja.
0: Ja, echt gewoon van, kijk, wij hebben ook een afdeling. Er is ook nog iemand die er een boek over heeft geschreven. Ja, en ik zat er maar. Ik heb gewoon, ja, ik zat koffie te drinken tegen een riant tarief. Een heel rare ervaring was dat.
1: Een soort realistisch wordt het dan, toch?
0: Ja, nou ja, het laat je ook wel weer een interessante. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Hè? Ik heb niet alleen maar de goede kanten gezien, denk ik, van organisaties aan de binnenkant. Maar ook echt wel dit soort onzinnige dingen. Ja. Ik heb meegemaakt ook, ik zal het niet noemen wat de naam van het bedrijf. Dat is een beetje lullig, denk ik, als ik dat zo zeg. Maar ik heb bij een bedrijf gewerkt. Op een gegeven moment vroegen we als afdeling ergens extra budget vooraan. En er werd gezegd van ja, je kunt dat budget wel krijgen. Maar dan moet je ook deze medewerker een jaar nemen. En dan denk je, waarom? Waarom krijg ik een extra medewerker? Ik was toen chef van die afdeling. Ja. Waarom krijgt die extra medewerker? En dat bleek iemand

0: zijn. Ja, die ze eigenlijk maar met moeite konden ontslaan, daar leek het op. En die roleerde eigenlijk gewoon over de afdelingen. Ja. Dat was een beetje zo van, ja, nu moet jij mijn jaar hebben. Ja, want ik ben er echt helemaal klaar mee. En zo werd die medewerker als een beetje doorgeschoven van afdeling naar afdeling. Dat soort bizarre dingen, ja. Goed, er zitten nu luisteraars die denken, ja, dat herken ik wel.
1: Ja, en als je dat dan afbelt, dan is dat ook eigenlijk de angst om iemand daarmee te confronteren. Om de angel eruit te halen.
0: Ja, zeker weten. Ja, of er is een berekening gemaakt en de ontslagvergoeding is te hoog. En misschien zit iemand dan vlak voor zijn pensioen. Ik weet het allemaal niet, maar gekke overwegingen en gekke dingen die er gebeuren.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Wat is jouw verhouding ten opzichte van AI?
0: Ik gebruik heel veel verschillende tools in mijn werk. Maar het grappige is, ik hou erg van schrijven, dus ik schrijf zelf. Dus dat is alweer grappig. Dus ik maak bijvoorbeeld wel een tekst dan bijvoorbeeld. Ook voor, als ik een column schrijf voor NRC... En dan maak ik mijn tekst. En dan gooi ik hem wel door AI om gewoon te checken. Van zitten hier nog verbeterpunten in?
1: Oh ja.
0: Of,
1: en zijn dat dan ook echt verbeterpunten qua stijl?
0: Absoluut.
1: Of is het fact-checking ook?
0: Nou, ik doe fact-checking, dat doe ik. Maar ik doe ook bijvoorbeeld, er is echt zo'n klein bijbeltje dat Amerikaanse journalisten gebruiken. Dat heet The Elements of Style van Strunk and White. Nou, misschien ken je het, maar dat is echt zo'n dun boekje. Daar zweren de journalisten van de New York Times, zal ik maar zeggen, zweren daarbij. En dus ik zeg ook tegen die AI-tools van hou Strunk and White er tegenaan. Is het er een logische opbouw in? Dus ik vraag eigenlijk alle dingen waarvan ik denk, daar kan een tekst beter door worden. Ja, en dan soms heb ik wel echt wel 30 of 40 verbeterpunten. Echt drama. Dat je denkt, oh mijn god, ik ben bijna klaar, denk je dan. Maar ik heb eigenlijk niet meer zoveel versnelling gehad in het beter leren schrijven. Sinds de middelbare school, denk ik. Dus, ik weet, er zijn heel veel mensen ook wel kritisch op AI. En ik denk ook dat het niet verstandig is als je premier bent van Nederland om zeg maar gevoelige teksten door. Dat zou ik niemand aanraden. Maar als je van schrijven houdt en je wilt beter leren schrijven, dan heb je natuurlijk gewoon een ontzettende geduldige feedbackgever die, als je hem goed instrueert, je fantastisch kan helpen om je teksten beter te maken. Heel leerzaam.
1: Nou, gaan kijken of dit klopt bij jou. Positieve punten. Tichelaar onderscheidt zich doordat hij wetenschappelijke kennis praktisch maakt, ingewikkelde managementtheorie toegankelijk weet over te brengen en zijn expertise ook inzet voor maatschappelijke vraagstukken. Nou mooi,
0: zeg.
1: Hè? Ja, toch?
0: Jongen.
1: Ja.
0: Nou, ik kan gewoon nu, zeg maar, bewaar maar voor mijn overlijdensadvertentie. Dat is wel echt heel fijn.
1: Verbeterpunten. Ben Tichelaar zou zijn werk verder kunnen versterken door meer ruimte te geven aan de complexiteit van verandering. Inhoudelijk vaker buiten zijn vertrouwde modellen te treden. En zijn praktische methodes nog eenvoudiger uitvoerbaar te maken.
0: Ja.
1: Zit hier iets tussen dat je herkent?
0: Nou ja, je zit natuurlijk altijd op een soort middle ground in het werk wat ik doe. Want je hebt te maken met mensen in de praktijk die heel weinig tijd hebben. En die willen graag iets snels en iets eenvoudigs. En aan de andere kant heb je de echte reële complexiteit die bijvoorbeeld ook in wetenschappelijk onderzoek naar voren komt. En als je dat probeert te vertalen, dat is net een beetje als het tijdschrift Quest, zal ik maar zeggen. Dan aan de ene kant snap je wel wat die wetenschappers willen, maar je weet ook aan de andere kant dat er gewoon geen tijd en geen ruimte is aan die andere kant om het allemaal te verwerken. Dus je moet er echt tussenin zitten. Je moet het plat slaan. Ja. En ik ben me terdege van bewust. Mm-hmm. Je kunt het nooit. Ik ben ook nooit 100% tevreden. Soms dan neig ik iets meer naar de wetenschappelijke kant. Dan wil je heel veel uitleggen.
1: Ja.
0: En dan hoor je ook van onze producer, bijvoorbeeld Paul Sanders, die er dan bij zit als we zo'n podcast opnemen. Die zegt, Ben, hier zat gewoon veel te veel in. Dit is gewoon te veel. En dat heeft hij dan ook echt een punt. Aan de andere kant denk ik, maar het is allemaal heel relevant. Maar je weet dat je kunt het luistervermogen, het begrip, de tijd aan de andere kant met ontvangen, kun je niet eindeloos oprekken.
1: Nee, want wat merk jij eigenlijk, want jij zit dan in de wereld van de managementboeken, hè? Wat merk je aan de consument? Hoe anders zijn die geworden in de loop der jaren?
0: Oh, die zijn heel kritisch geworden.
1: Ja?
0: Ja, er is in de managementwereld heb je natuurlijk allerlei bekende schrijvers, ook die mondiaal heel goed scoren. Een hele beroemde daarvan is Tim Ferriss. Mm. Tim Ferriss heeft ooit het boek geschreven, The 4-Hour Workweek, de werkweek van 4 uur. Nou, dat was een doorslaand succes, dat boek. En hij heeft meerdere boeken geschreven. Die hebben allemaal, dat heet dan een long tail. Dus die gaan heel lang mee. Die verkopen al heel lang heel goed. En hij publiceerde in juni van dit jaar 2026 praat dan over, in juni 2026. Publiceerde hij de cijfers over de verkoop van zijn boeken. Hij zegt, sinds de introductie van ChatGPT...
1: Ja.
0: Is de verkoop van mijn boeken met 80% gedaald.
1: Zo.
0: Zeg bizar. Hij zegt, ik heb gevraagd aan andere managementschrijvers die ik ken... en die hebben vergelijkbare dingen zien die. En dan geldt
1: jij dat ook?
0: Nou, ik heb het op die manier nog niet gezien... Ik denk dat ook veel van mijn boeken worden vaak misschien als cadeautje gegeven. Dat scheelt misschien een beetje. Dat je denkt, wat zullen we de mensen nu eens geven? Doe ze een cadeautje, geef ze een boekcadeau. Maar ik geloof wel dat hij een punt heeft. Want kijk, heel veel mensen die een managementboek lezen... om er echt iets van te leren, die gebruiken het als een soort shortcut. Een soort binnendoorweggetje om snel een probleem op te lossen.
1: Ja.
0: Maar ja, er zijn tegenwoordig zoveel manieren om een probleem op te lossen. Ik denk dat zelfs bijvoorbeeld ook YouTube, hè, waar je dus ook al die instructievideo's hebt over hoe je, ik heb laatst nog opgezocht, als je nou een gesloten kettingkast op je fiets hebt, zo'n oma fiets, en je moet dan toch de ketting er weer op leggen.
1: Ja, precies.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja.
0: Nou, geweldig. Maar wat doe je? Dat doe ik ook. Je kijkt in dat YouTube-videootje, kun je onderin natuurlijk zien van wat is het stukje waar het meest naar wordt gekeken. Dus je gaat echt niet 10 minuten zitten wachten tot die introductie voorbij is. Je gaat er naartoe. Ja. Hè? Dat is hoe iedereen het doet. We weten ook het lezersonderzoek. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mensen die de analyses doen bij NRC. Dat ook de brave NRC-lezer, als er bovenaan een stukje staat, hier volgen 3 manieren of 5 antwoorden of whatever, dan scrollen ze naar onderen. Tot waar die 3 of 5 punten beginnen.
1: Ja.
0: Dus we zijn allemaal verschrikkelijk ongeduldig geworden.
1: Ja.
0: En ja, misschien waren we altijd al ongeduldig. Maar nu kun je ook ongeduldig zijn. Want met 1 druk op de knop heb je meteen je antwoord.
1: Ja, dus dan ga je ook eerder vragen zoals... hoe overtuig ik mijn baas? Of hoe voer ik een verandering in? Dan kan je meteen gewoon via ChatGPT vragen.
0: Zeker, ja. Ja.
1: En dan ga je niet eerst nog naar de winkel om een boek te kopen of het te bestellen.
0: En dan bladeren en dan hopen, kijken waar het misschien staat. En dan denk je, ik heb 200 bladzijden gelezen, het antwoord stond er helaas niet in.
1: Ja,
0: in alle eerlijkheid, dat is een verloren strijd. Dus als je nog een boek wilt verkopen tegenwoordig, nou ja, boeken verkopen gaat nog wel. Maar als je wilt dat mensen boeken lezen, dan moet je van goede huizen komen. Dan heb ik het niet over literatuur in het algemeen of boeken die je ter ontspanning leest. Maar wel een beetje de type non-fictie boeken die ik maak.
1: Ja. Ja, want die boeken maak jij. Wat pas jij dan aan om toch gelezen te blijven worden?
0: Ja, ik merk wel dat een van de allerbelangrijkste dingen, en dat, gelukkig vind ik het ook leuk om te doen, maar het moet ook leuk zijn. Dus het moet ook, even heel kinderachtig, maar als ik een managementboek lees waar ik niet om kan lachen, of waar ik niet emotie bij voel, dat ik denk, oh, of verrassing, dat ik denk, oh, wat een goed verhaal, wat een goed inzicht. Als dat er niet in zit, dan zou ik niemand het aanraden eigenlijk. Nee, want hoe kom je anders van het ene naar het volgende hoofdstuk? Je moet lezers wel helpen om door die kennis heen te ploegen. En het moet dus een beetje leuk worden ook.
1: Ja, dus je moet harder werken toch?
0: Als schrijver.
1: Als schrijver. Ja. Je moet.
0: Je zou kunnen zeggen. Het is wel een leuk creatief proces, maar. Ja.
1: Ja. Dus aan de ene kant wordt het makkelijker, want je kan heel veel dingen laten doen. Als schrijver. Door AI.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant wordt het dus ook weer moeilijker en uitdagender om die lezer echt te blijven verrassen.
0: Nou, grappig, wat ik nu op mijn telefoon heb. Dat is wel heel aardig. Ik heb het altijd wel leuk gevonden om. Anekdotes of gekke dingen die ik tegenkwam in mijn werk, om dat even op te schrijven in een notitieboekje. En dat gebruikte je dan heel vaak bij een lezing of bij een column. Gewoon die eigen persoonlijke observaties. En dat is natuurlijk heel interessant, want dat kan AI niet voor je doen.
1: Nee.
0: Dat zijn jouw observaties, heb jij meegemaakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb sinds kort een toeltje op mijn telefoon. Daar zit ook AI in.
1: Ja.
0: En dan kan ik heel makkelijk even een observatie inspreken. Wordt meteen tekst van gemaakt en die wordt ook meteen in het juiste mapje op mijn computer gezet.
1: Oh ja.
0: Zodat ik, als ik dan thuis op de computer kijk, dan staan al die observaties heel mooi op een rijtje. En ik krijg ook meteen een titel dat ik al makkelijk kan terugvinden. Nou, dat is een echte programmeur zal waarschijnlijk denken, nou, zo ingewikkeld is dat niet tegen haar. Maar voor mij is dat zo ontzettend handig. En het grappige is dat, hoewel dat dus wel deels ondersteund wordt door AI en door technologie, helpt het mij om eigenlijk de dingen die mij persoonlijk, mij maken.
1: Ja.
0: Om daar meer ruimte voor te pakken. Of meer ruimte te kunnen geven. Dus ja, het is een raar soort paradox waar je in zit. Ja.
1: Maar je blijft gewoon schrijven.
0: Ik blijf gewoon schrijven. En ik vind het ook nogmaals heel essentieel dat je dus als lezers iets krijgen, of nou een column is, of het is een boek of wat al iets anders, een geschreven product, dat het ook echt door jou geschreven is. Ja.
1: Ik vind het wel zorgwekkend dat ik krijg toch ook steeds vaker berichten, ook van vrienden en kennissen via WhatsApp, herken je het? Dat je meteen ziet van ja, maar dit is geschreven door AI.
0: Ja, ja, nou ja, wat ik zelf eigenlijk op dit moment ook een enorme, dat is bijna echt een soort enorme shitload aan AI-berichten op LinkedIn op dit moment.
1: Ja.
0: Ik heb LinkedIn als heel grappig gevonden. Het was eigenlijk altijd een beetje een serieus publicatieplatform was eigenlijk een beetje geworden. En mensen schreven serieuze, nuttige dingetjes over werk. Dat je nou, over solliciteren, over loopbaan. En ik had ook zoiets, nou, het is leuk om daar dingen te publiceren.
1: Ja, inhoudelijk, ja.
0: Inhoudelijk ook nog wel. Maar nu zie je heel veel AI-gegenereerde content. Van filmpjes tot alle. Het is een soort TikTokisering van.
1: Ja. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team. Dit is echt een tv-serie. Die heeft zo'n hele generatie beïnvloed.
0: Verpest.
1: Nou ja, ik weet niet, verpest. Want het zit ook wel. Ik ben benieuwd hoe jij er dan naar kijkt. Want als ik andere gasten heb over de A-team, dan zegt ze altijd van ja. De manier waarop je naar de wereld kijkt, hè? Het oplossende vermogen.
0: Nou, zeker, ja. Ja, er zitten allerlei dingen in. Ik heb er nooit echt een hele diepgaande analyse van gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Maar de mensen van mijn leeftijd die televisie mochten kijken van de ouders, die zagen dit inderdaad allemaal.
1: Ja.
0: En ja, het is natuurlijk wel heel grappig. Ah, kijk, ik ben mijn hele leven een groot deel van mijn leven als freelancer.
1: Ja.
0: Nou ja. Die had ook gewoon een busje met z'n vieren waar ze klusjes op knapt. Hè? Ja, dus dat is al één dingetje. Ze schoten heel veel, maar er werd nooit iemand geraakt. Hè? Dat is ook wel heel grappig in die serie. Dus nooit, er kwam geen bloed in voor.
1: Nee.
0: Dus ja, dat is ook wel een beetje. Ik schiet ook veel omheen. Maar goed, even zonder gekheid. Ik denk dat inderdaad dit soort Amerikaanse series uit je jeugd. Die hebben wel een soort van can-do-achtige vibe allemaal. Zo van, weet je, als je ervoor gaat. Of inderdaad, het oplossend vermogen.
1: MacGyver had je ook, hè? Dat was natuurlijk ook zo van, ja, je kan alles.
0: Ja, met een wc-rol kun je alles gewoon.
1: Ja.
0: Dat was MacGyver, toch?
1: Ja, dat is MacGyver.
0: Je kunt er zelfs mee naar het toilet, ja. Nou ja, bij de A-team, wat ik daar ook wel heel leuk aan vind, en dat geldt ook wel voor heel veel series uit die tijd, die waren misschien wel heel zwart-wit. Maar ja, rechtvaardigheid speelde daar ook wel een hele grote rol in. Dus dat is ook wel grappig. Dat is ook wel best vormend, eigenlijk. Dus nee, ik denk dat ik achteraf gezien dat het helemaal niet zo opvoeding ondermijnend was allemaal.
1: Nee. En met welke normen en waarden ben je thuis opgevoed?
0: Ja, dat is eigenlijk heel dubbel. Want ik kom uit Oost-Groningen.
1: Ja.
0: En in het dorp waar ik heb dat verhaal al heel vaak verteld, dus vergeef me als je het al een keer hebt gehoord. Maar in het dorp waar ik woonde, dat was het roodste dorp van Nederland.
1: Ja.
0: Dus wij hadden eigenlijk de meeste PvdA en CPN stemmers. Dat was Muntendam, van heel Nederland. Dus als er weer verkiezingen waren, dan waren wij het roodste dorp. Maar dat wisten we al lang, want we hadden verschillende mensen in het dorp die reden in een rode Lada.
1: Oh.
0: Om de Russische economie te steunen. Ja, gewoon uit overtuiging.
1: Ja, ik heb laatst wel die podcast geluisterd over dat beeld van Lenin.
0: Oh ja. Ja, maar dat stond niet bij ons.
1: Dat
0: was
1: niet bij jullie, nee.
0: Nee, dan heb je dus zeg maar, als je nog iets noordoostelijker net gaat, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan heb je daar echt een heel CPN-bolwerk had je daar.
1: Ja, precies.
0: Ja, bij ons was het meer PvdA.
1: Okay.
0: Maar goed, in mijn omgeving, dat gold zowel voor mijn grootouders, maar ik denk ook voor veel vrienden en zo. Het is eigenlijk heel normaal dat je voor de arbeiders was en tegen de bazen. Dus ondernemers werden ook gewoon door vooral mijn grootouders bijvoorbeeld. Ja, dat was wel een beetje verdacht eigenlijk. He, dus als iemand in een grotere auto reed, dan had je zoiets van, nou, dat kan niet kloppen. Dus ik ben heel erg.
1: Kan een crimineel zijn.
0: Ja, precies. Ja, of iemand die zijn medewerkers uitbuit. He, dat was nog veel meer het idee.
1: Ja.
0: Ja, dus zo'n ondernemer, die leeft eigenlijk van het werk van de anderen. En dat is echt wel een beetje mij met de paplepel ingegoten.
1: Mm-hmm.
0: Aan de andere kant kom ik uit een gereformeerd gezin. Dus ja, dingen die met rechtvaardigheid en naastenliefde en zo te maken hebben, die werden mij eigenlijk ook met de paplepel ingegoten. Dus dat was aan de ene kant dus dat wantrouwen. En aan de andere kant, misschien dat dienende of nuttig willen zijn. Ja, dat zit er allemaal wel in.
1: En wat heeft gewonnen? Welke kant?
0: Nou, het grappige is dat ik vind ondernemerschap super interessant. Maar ik heb er altijd ook nog wel een beetje wantrouwen bij. Ja.
1: Zou dus ik

0: Vullers.
1: Nou nee, niet zakkenvullers, maar ik zie het natuurlijk ook wel om me heen dat, kijk, als je een onderneming runt en er gaat bijvoorbeeld iets niet goed, dan ga je dat niet direct vertellen aan alle medewerkers of aan je investeerders. Dat is niet handig, dan probeer je eerst het zaakje te regelen, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En dan pas later blijkt al misschien dat het al heel erg lang aan het misgaan was. En ik snap hoe die dynamiek werkt. Dat ondernemers niet alles meteen op tafel kunnen gooien als het even tegen zit. Of hun alle twijfels maar kunnen delen. Dus ik heb dat wantrouwen tegenover ondernemers in zekere zin gerechtvaardigd. Want veel ondernemers schetsen een rooskleuriger beeld van de werkelijkheid of van hoe de zaken ervoor staan dan dat het in werkelijkheid is. Dus in die zin mag je met gepast wantrouwen naar berichten van ondernemers kijken. Of het nou kleine of grote ondernemers zijn, dat maakt allemaal niet uit. En tegelijkertijd snap ik ook hoe het werkt. Dus ik heb meer begrip gekregen voor de achterkant. En ik vind het, ja, en tegelijkertijd, even in alle eerlijkheid. Ondernemers, ja, dat klinkt bijna als een soort VNO-NCW-praatje. Maar ja, die betalen wel de rekeningen voor de meeste dingen in het land. Hè. Dus een ondernemers creëren werk. En daar heeft iedereen baat bij. En van de belastingen, zeg maar, kunnen we allemaal mooie dingen doen. Zoals nou ja, een mooie podcast maken.
0: Ja. En toen jij zei tegen je ouders van ik word ondernemer, wat vonden zij daarvan dan?
1: Nou, dat vond, ja, mijn moeder is jong overleden. Dus dat heeft zij niet helemaal meegekregen. Mm. En mijn vader die vond het eigenlijk wel oké. Maar die vond het ook wel interessant. Dus toen ik op een gegeven moment besloot om mijn baan op te zeggen en zeggen, nou, nu ga ik voortaan voor mezelf verder. Ja, als wat dan? Ja, als iemand die schrijft en onderwijs doet, hè, of schrijver, spreker, of hoe je het ook noemt, ja, dat vond je in het begin wel raar. Ja.
0: Omdat het niet echt een concreet iets is.
1: Nee, ook dat. Maar ook het idee van, ja, maar hoe betaal je dan volgende maand, hè, de rente en aflossing van je hypotheek? Hoe doe je dat dan? Ja. Dus dat is, als je niet opgegroeid bent met ondernemerschap, of je hebt dat nooit zelf meegemaakt, dan blijft het iets geks.
0: En je zei eerder van je vader was postbode.
1: Ja.
0: Hoe vond hij zijn werk?
1: Ja, hij vond zijn werk mooi. Ja. Maar dan moet ik er ook wel bij zeggen, kijk, dat werk is wel heel erg veranderd. Hij vond het aan het einde minder mooi dan aan het begin. Toen hij postbode werd, en dat was eind jaren 60, moet je je voorstellen dat hij echt nog beëdigd werd als Rijksambtenaar.
0: Oh ja?
1: En dat hij bijvoorbeeld als taak had om ook het AOW-geld van mensen contant bij mensen thuis te brengen.
0: Oh.
1: Dus dat was een veel verantwoordelijker baan destijds. Want je ging eigenlijk met envelopjes met geld. Ja, als je in die tijd een postbode overviel, dan had je het, was een goede deal, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Ik kan me daar niets bij voorstellen, ja.
1: Nou, en dan kwam je dus ook bij bijvoorbeeld al die 65-plussers waar je dan zeg maar dat geld bracht.
0: En die waren dan blij, de postbode is er.
1: Ja, die waren blij, de postbode is er. Kom even binnen, wil je een kopje koffie?
0: Ja.
1: Weet je, dus het was een heel andere, hele sociale baan. Dus hij kende ook iedereen in het dorp en iedereen in het dorp kende ook hem. Alleen later werd natuurlijk de post steeds minder belangrijk. En dan zie je nu ook, zeg maar, dat als je kijkt naar de pakjesbezorgers, ja, dat is niet het allerleukste werk, denk ik, wat er op dit moment bestaat.
0: Nee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Cici Winans, zeg ik het zo goed?
1: Ja, Cici Winans.
0: Cici Winans, He's Never Failed Me Yet. Waarom die muziek?
1: Ja, nou, de grappige is dat het nummer ken ik eigenlijk nog maar een paar jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik koppel het aan heel veel momenten die lastig waren. Ik had het over het overlijden van mijn moeder. Ik was toen eigenlijk nog een vrij jonge student. Ja, dat grijpt wel in. Eigenlijk ook zakelijk wel eens een keer echt een tegenslag gehad. Dat je dan denkt, oh mee, hoe gaan we hier nou weer mee verder? Of een soort existentiële twijfel dat je in je werk op een bepaald spoor zit. Dat je denkt, nou, ik moet hier helemaal mee stoppen. Dit is niet goed, ik ga iets heel anders doen. En dit gaat eigenlijk een beetje over het vertrouwen wat je dan uit je geloof kunt putten.
0: Mm-hmm.
1: En dat dat ook lang door kan werken. En dat het, wat ik er ook wel mooi in vind, dat het van generatie op generatie is. Want ze zegt, ja, dit is iets wat de ouderen vroeger eigenlijk al zeiden. En ik ervaar dat nu zelf ook. En dan nu ik zelf ouder word, kijk ik ook terug op mijn leven. En dan zeg ik, oh wacht, dit is voor mij belangrijk geweest.

0: Christy Winans en He's Never Failed Me Yet. Het is de wankelplaats van mijn gast, Ben Tichelaar. En tijdens de muziek zei ik, nou, daar krijg ik een beetje kerstgevoel van, Ben.
1: Ja, het is heel grappig, maar het is namelijk, het klinkt alsof het een soort jaren 60 nummer is.
0: Ja.
1: En het lijkt heel erg op You Don't Have to Say You Love Me van Dusty Springfield.
0: Oh, ja.
1: Ook dezelfde soort productie, dezelfde soort muziek. Maar het is een album uit 2017 en heeft ze eigenlijk allemaal een soort retro nummers opgezet. Dus in een soort retro-stijl opgenomen, alsof het echt oude gospel is. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo oud.
0: En He has never failed me yet. Dus He is dan God?
1: Ja.
0: Dus hij is er altijd voor me geweest? Moet ik het zo interpreteren?
1: Ja, zo zingt ze dat. Mm-hmm. En zo ervaar ik dat zelf eigenlijk ook wel in mijn leven. Alleen ze zegt ook van ja, op heel veel momenten zie je dat misschien niet. Dat zie je vaak pas als je terugkijkt.
0: Want heb je wel eens momenten gehad dat je dacht van ja, maar waar is die nou dan?
1: Ja, ik denk dat iedereen die gelooft, dus of maakt niet uit waar je in gelooft, maar iedereen die religieus is of gelovig is, die zal momenten hebben dat ik denk ja, is dit nou allemaal wel waar, weet je wel? En er zijn er ook heel veel mensen die denken er heel anders over. Er zijn zelfs beste vrienden van mij die er totaal anders over denken. En het is natuurlijk ook nog zo dat als je leert geloven als kind, dat is natuurlijk vaak, dat vind ik altijd heel interessant. Dat er zijn veel mensen die dan zo rond hun 18e, 19e, 20e, die geven hun geloof op, zo heet het dan. Hè? Dus ik kan niet meer geloven. En dan ook goede vrienden van mij, die spreken dan nu bijvoorbeeld hierover. En die denken dan heel vaak dat ik nog net zo geloof als toen zij er afscheid van namen, hè, op de 18e.
0: Dat dan een statisch iets
1: is. Dat een statisch iets is. Maar dat is niet zo. Dat ontwikkelt zich in je leven. En het biedt, ene moment biedt het je zeg maar emotionele troost. Of als je ziek bent en je kunt niks, dan bid je.
0: Mm-hmm.
1: Maar op andere momenten is het misschien ook meer een soort gids op het gebied van zingeving. Of ja, bijna. Kijk, ik denk bijna iedereen heeft wel vragen over wat is nou het goede leven? Of wat is überhaupt goed leven?
0: Wat is mijn taak?
1: Wat is mijn taak? Precies, wat moet ik nou eigenlijk doen? En ik denk, het interessante natuurlijk bij geloof is, dat biedt daar een antwoord op. Daarom is het ook, daarom hangen veel mensen daar ook aan, denk ik, ook deels. Ja,
0: ja, want wat je dus zegt, dat God gewoon van je houdt, ondanks jezelf. Ik zat over die zin na te denken. Bedoel je daar dan mee van, dat het maakt niet uit wie je bent, hoe je doet. Hij is daar toch?
1: Ja, dat is eigenlijk wel wat ik daarmee bedoel.
0: Onvoorwaardelijk.
1: Ja, ik vrees dat de kerk eigenlijk in de afgelopen 2000 jaar qua PR een paar dingen helemaal niet zo goed heeft gedaan. Want de meeste mensen die ik spreek, die zeggen, ben jij gelover? En dan hebben ze een soort beeld van, dus jij moet de hele tijd goede dingen doen. Als je dan genoeg puntjes hebt, dan kom je in de hemel. En dat is een soort simplificatie van geloven. Ik snap wel dat mensen dat denken. Mm-hmm. Maar in het echt zit het heel anders in elkaar. Tenminste, voor mij en voor iedereen die ik eigenlijk ken die geloof. Die zegt van er zijn helemaal geen voorwaarden. Het is juist precies wat je zegt, onvoorwaardelijke liefde. Dat is, en waar vind je dat nog? Ja.
0: Bij je hond.
1: Ja, precies.
0: Heb je een hond?
1: Ja, we hebben ook een hond, Dus ik ben er wel gevoelig voor, blijkbaar. Ja,
0: nee, daar vind je het,
1: Misschien moet je er gevoelig voor zijn. Misschien helpt dat ook,
0: Ja.
2: Hey Ben, Willemijn hier, hallo. Ik moest denken aan die keer dat wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Dat was in een café in Amsterdam. En het klikte eigenlijk meteen hartstikke goed. We zaten heel gezellig te kletsen. We konden het hartstikke goed met elkaar vinden. En toen kwam er een vriend van mij bij, toevallig. En toen maakte jij een soort grapje van alsof jij en ik op een date waren. Alsof wij op een date waren. En toen later heb jij via de app heb je daar je excuses voor aangeboden. En dat vond ik zo aardig van je. Ik vond het helemaal niet nodig, dat was gewoon een grapje. Maar ik vond het heel aardig, het was heel fatsoenlijk van je. En toen dacht ik later, dat komt misschien wel omdat hij 4 dochters thuis heeft. En dan denk je heel erg na over de positie van een vrouw. En dacht ik, daar ligt het aan. En dat tekent Ben. Nou, doei.
1: Nou zeg.
0: Ja, Willemijn Veenhoven, met wie je dus samen de podcast maakt. Ja, is dat, heeft dat er ook mee te maken? Dat je toch altijd daardoor extra bewust bent van, hoe ga je om?
1: Ja, het is, weet je, ik zou willen dat het echt zo werkte.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ik heel eerlijk ben, blijft het voor mij, ondanks het feit dat ik al echt heel lang met Ingrid ben, de vrouw met wie ik getrouwd ben, en dat we 4 dochters hebben, blijft het zo moeilijk om je echt erin te verplaatsen hoe het is om vrouw te zijn in deze
0: dat
1: tijd.
0: Weet, ik word, want je zou denken, je woont met 5 vrouwen in huis.
1: Ja, niet meer, ze zijn groot, dus dat scheelt. Maar weet je wat het is? Het is ik denk dat iedere man die denkt dat hij kan invoelen hoe het is om vrouw te zijn, dat hij zichzelf een beetje bedriegt. Want er komt nog, ja, mm-hmm. we leven in een tijd waarin je denkt, nou, je hebt toch echt kansen als vrouw. En dan wordt op zoveel momenten word je nog gewoon afgerekend op dingen. Ik heb, nou ja, weet je, maar goed, dat heeft mij wel een beetje gevormd. Ik probeer wel mij erin te verplaatsen, maar ik ga niet zeggen dat ik daar heel goed in ben of zo.
0: We eindigen met de liefde. Je zei, it didn't matter, the Style Council. Waarom wil je die muziek horen?
1: Ja, dat is muziek uit de tijd dat Ingrid en ik eigenlijk zeg maar onze prille eerste dagen hadden. Ik was 17, zij was 15. Volgens mij is dat illegaal tegenwoordig.
0: Oh jong, ja.
1: Maar waren allebei, zij was ook in overtreding. Want ik was ook nog niet meerderjarig. Maar ja goed, nee, we kwamen elkaar op de middelbare school tegen. En sindsdien horen we bij elkaar. Ja, dat is echt heel bijzonder. En dit liedje is uit, moet ik even terugrekenen hoor. Dit is begin 1987 is dit nummer. En toen hadden wij net, denk ik, een tijdje verkering. En als ik nu naar luister, dan gaat het ook over allerlei domme dingen die je in het begin van een relatie doet. Of dat je niet weet wat je moet zeggen. Dat ik denk, ja, dat was bij mij ook zo. Ik heb de domste dingen gezegd toen we net zo een beetje elkaar om elkaar heen begonnen te draaien. Ja. Maar achteraf, it didn't matter, because now we are together.
0: Prachtig, dankjewel. Ben Tichelaar, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MichaBlok. En de podcast van Ben heet dus de Ben Tichelaar Podcast.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een zogenoemde vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. De afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestaat uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen, bij 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Ik neem je mee. De ruimte in. We vliegen deze nacht langs planeten, sterren, zwarte gaten en misschien ook wel een UFO hier en daar. Want hoe is het om van de ruimte je werk te maken? Wat of wie kom je daar tegen? Hoe maak je moeilijke materie begrijpelijk? Wat moeten we met al die rommel in de ruimte? En wat zijn de lessen die we moeten meenemen naar de toekomst van de ruimtevaart?
3: Betsy de Visser. De nacht van BNN VARA.
2: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de nacht van BNN VARA. Mijn gast deze nacht is Liam Pieters, ruimtevaartingenieur en maker van sterrenpraatjes op social media. Vannacht hebben we het over hoe zijn ruimteobsessie begon, wat er allemaal boven onze hoofden rondzweeft en of hij zijn droom om zelf de ruimte ingaat ooit nog zal gaan waarmaken. Liam, een hele goede nacht. Goedemorgen, wat zeggen we volgens jou?
4: Ja, zeg goeienacht, laten we doen. Goeienacht, Pemsi. Leuk dat ik hier mag zijn.
2: Zeker, goed dat je er bent. Onderweg hier naartoe heb je misschien wel wat van de mooie sterrenhemel kunnen bezichtigen.
4: Het is wel een hele mooie maan we zien.
2: Heel laag.
4: Ja, stond laag, ja. En dan is die extra oranje.
2: Prachtig. En wat is nou iets als jij naar de maan of naar de sterren kijkt, dat je denkt, dat zie ik, maar dat zien leken in het vak bijvoorbeeld helemaal niet?
4: Nou ja, we zien altijd dezelfde kant van de maan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk leuk, omdat de maan even snel om zijn eigen as heen draait als om de aarde heen draait. Dus we kijken gewoon altijd naar diezelfde kant waar de astronauten ook op zijn geland in 1969. Dat vind ik altijd wel een leuk idee om te bedenken.
2: Oh vet, dat wist ik helemaal niet. Dus ja, maar dat is inderdaad ook weer zo'n ding van als ik zie gewoon een mooie maan. Ik rij hier net naartoe en ik denk, jeetje, wat staat die laag? Zal iets betekenen en ik rij weer door. Dat ik gewoon totaal niet weet hoe ik er verder over zou moeten denken. En zo'n laagstaande maan, zegt dat nog iets?
4: Nou, wat het zegt is dat het licht door meer atmosfeer heen moet. En dan wordt het steeds meer oranje. Net als dat een zonsondergang meer rood is. Ziet de maan er anders uit hoe hoog die aan de hemel staat. Dus ja, dat ziet er wel altijd extra mooi uit. Vind ik zo'n hele donkere oranje maan laag aan de hemel.
2: Ja, prachtig. Jij bent ruimte-expert. Op social media leer je ons eigenlijk alles over planeten, de ruimte en de aarde. Dat doe je via sterrenpraatjes. Wat was voor jou het